0: En dit uur staat in het teken van de beste uitvinding tot nu toe. Namelijk de radio. Het is vandaag 66 jaar geleden dat Radio Veronica landelijk te horen was. De radio was in die tijd een onmisbaar medium. Nou, misschien ben ik niet objectief, maar de radio is voor mij nog steeds onmisbaar. En ook volgens mij voor jullie luisteraars. Maar hoe zit dit nou in het buitenland? Hechten mensen nog waarde aan de radio? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit Canada, Dominica en de Verenigde Staten. En laat mij nou nog steeds even weten waar vandaan jij luistert. Ik merk dat er heel veel in Nederland geluisterd wordt. Zo luisteren ook Larry en Kika uit Heemstede, David uit Amstelveen en Doreen uit Amsterdam-Zuid. Dus laat me dat weten. Kan allemaal gratis in de NPO Luister-app.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Maar eerst stel ik je natuurlijk voor aan mijn correspondenten van het tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. We beginnen onze reis in Canada, want daar woont Bas Brusje. Bas, wat fijn dat je er bent.
2: Hallo Bemsy, leuker te zijn.
0: Hele goede namiddag voor jou, Bas. In het vorige uur heb ik het al een beetje gehad over Drake. Want je kan er niet omheen, Bas.
2: Nee, Drake is nogal in het nieuws geweest deze week.
0: Ja.
2: Want hij heeft al een aantal weken stunts om zijn nieuwe album te promoten. Het heet Iceman. En wat de internationale pers heeft gehaald is dat een van die stunts betrof het plaatsen van een enorm blok ijs in het centrum van Toronto. En in dat ijs zat de datum verborgen van de release van zijn nieuwe album. En toen dat gebeurde, toen het blok ijs werd geplaatst,
0: ja,
2: begonnen fans met vlammenwerpers en bijltjes in dat ijs te hakken. Dus het was een gevaar voor de openbare orde. Dus dat ijs werd weggehaald.
0: Ja, ik heb het gezien ook hoor, Bas. Allemaal filmpjes op sociale media. Nou, allemaal gekken die stormden op dat gigantische blok ijs af, hè?
2: Ja, en één leuke wil ik ook noemen. Hij heeft meer stunts uitgehaald. Drake, die komt uit Toronto. En vroeger ging hij naar een ijssalon en die heette Dutch Dreams. En die werd en wordt nog steeds gerund door Theo Aben, een Nederlander.
0: Kijk,
2: ja,
0: heerlijk.
2: IJsselon en Iceman, dat gaat natuurlijk samen. Dus hij is afgelopen week ook een ijsje komen eten in Dutch Dreams. Dus ook een klein vleugje Nederland bij al die hypes en stunts. Maar ik werd vrijdagochtend wakker. En ik dacht van, ik ga met jou over Drake spreken. Mm-hmm. Tot mijn stomme verbazing had Drake in het midden van de nacht, donderdag op vrijdag in Toronto, 3 albums uitgebracht in plaats van 1. Iceman natuurlijk, maar daarnaast ook Maid of Honor, wat meer een dance album is. En Habiti, wat vooral rhythm and blues is. Dus we hebben 3 albums, 43 songs. Nou, ik heb ze geprobeerd te luisteren, maar dus,
0: ja, dat gaat nog niet lukken. Maar ik heb wel een klein fragmentje van een nummer dat je wel hebt geluisterd. Zullen we even luisteren?
2: Ja.

0: Ja, dit was natuurlijk What Did I Miss? Ik vind het een lekkere beat, Bas. Wat vond jij ervan?
1: Ja, die vond ik ook lekker. Ik ben geen grote fan van rap, zeg ik in alle eerlijkheid. Maar ik ben wel een grote fan van lekkere ritmes. En als er iemand bij mee wil zingen, dan vind ik dat allemaal best. De break is daar één van. Er zitten een aantal leuke nummers tussen. Maar de experts moeten maar bepalen hoe dat is. Heel interessant. De recensies zijn heel gemengd. Heel veel recensenten zeggen van, hij heeft 3 albums uitgebracht. Als hij de 1 had uitgebracht, had hij misschien een 1 heel goed album kunnen uitbrengen in plaats van 3 oké albums. En daarnaast ook recensies van, hij is helemaal terug. Hij had natuurlijk zijn rivaliteit met rapper Kendrick Lamar.
0: Ja,
1: nou,
0: zeker.
1: Die rivaliteit is weer helemaal terug, want in zijn song zitten allerlei beledigingen en beschuldigingen aan Kendrick verborgen. En ook andere sterren moeten het ontgelden van Drake. Dat is een beetje hoe daar altijd is. Maar er wordt wel gezegd van in de commentaren, hij is heel persoonlijk. Hij zingt over zijn twijfels, over het overlijden van zijn vader. Dus ja, het is heel persoonlijk allemaal. Maar het leuke is, is dit nou de comeback van Drake, ja of nee? De commentaren zijn gemengd, maar Drake flikt het hem weer met streaming. Drake is al jarenlang de meest gestreamde artiest aller tijden op Spotify. Niet in rap, nee, de meest gestroomde artiest ever.
0: Ja.
1: En afgelopen vrijdag was hij ook de meest gestreamde artiest op 1 dag aller tijden.
0: Ja, dat hadden we kunnen verwachten, ja.
1: Natuurlijk staat Iceman op de eerste plaats op de streaminglijst. Ook overigens op Amazon Music staat hij op nummer 1 voor streaming.
0: Ja, dat is goed.
1: Het eerste nummer op Iceman, Make Them Cry, is de meest gestreamde song binnen 24 uur van het jaar tot nu toe. Dus het ziet er naar uit dat Drake een mooie comeback heeft gemaakt. En hij zal nog altijd controversieel zijn. Maar hij is er weer. En alle kranten en media die hebben het weer over hem. Dus,
0: ja, ik ben benieuwd wat hiervan terecht gaat komen. Hoe het ontvangen wordt. En
1: het enige wat ik me afvraag, zal die nou een grote hit gaan scoren? Hè? Die werkelijk uitspreekt. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Er zit volgens mij niet één supernummer tussen wat een breder publiek kan bereiken.
0: Hè? Oh, ja.
1: Onder de rapper vrienden en de rhythm and blues vrienden zal hij ongetwijfeld goed scoren. Maar hij heeft met een aantal andere nummers een doorbraak gehad. Ik vermoed dat hij dat niet gaat krijgen. Maar hij gaat wel weer ontzettend veel geld verdienen. Want als dat streamen doorgaat, dan zit Drake voor de komende tijd weer goed.
0: Ja. Nou ja, we gaan het zien. Ik moet wel even iets rectificeren. De vader van Drake is niet overleden. In zijn nummers werd inderdaad gesproken over dat zijn vader de strijd aanging met kanker. En zijn vader is ervan genezen. Dus laten we dat...
1: Geweldig. Dan weet je meer dan ik over Drake.
0: Ja, ik zag vandaag een filmpje voorbij komen dat zijn vader zei van, ja, mijn zoon die leeft in het verleden. Ik heb geen kanker meer, hoor. Dus het is allemaal niet meer relevant.
1: Zelfs met zijn vader zoekt hij ruzie, merk ik.
0: Ja, joh, het gaat daar ook mis. Nou, Bas, ik wil je heel erg bedanken. En ik spreek je zo meteen over de radio.
1: Ja, tot zo.
0: Tot zo.
2: De wereld van BNN Vara.
0: We vliegen door naar Dominica, want daar woont onze correspondent Marieke van Asten. Marieke, goeie avond, begin van middag.
3: Avond. Nee, avond is het. Het is 10:50.
0: Ah, 10:08. Oké, dan mag ik echt avond zeggen. Marieke, wat stond er deze week bij jullie op de voorpagina's?
3: Nou, het feit dat er tot vanaf 1 januari tot 10 mei al 75 branden zijn geweest.
0: Jeetje.
3: En Dominica is natuurlijk een land zo groot als een postzegel. Het is 1/7 van Nederland. Dus dat is ongelooflijk veel. Er zijn natuurlijk kleine brandjes, auto's in de fik en 2 boten en zo. Maar er zijn ook 40 natuurbrandjes geweest. En omdat het zo heet is momenteel, is dat natuurlijk heel gevaarlijk. Want dat slaat snel overal naartoe. Dus ik hoop dat dat ons gespaard blijft. Maar in de hoofdstad zijn 2 grote branden geweest, waarbij ook echt heel veel gebouwen heel zwaar beschadigd zijn. En omdat regelmatig momenteel de elektriciteit uitvalt, heeft de brandweer gemerkt dat mensen al hun apparaten aan laten staan. En op het moment dat de elektriciteit dan weer terugkomt, dan heb je bijvoorbeeld met een oude fan of zo, 1 vonkje is genoeg. Want heel veel gebouwen in de hoofdstad zijn geheel of gedeeltelijk van hout. Dat is kurk en kurkdroog. En die staan ook nog eens een keer allemaal heel dicht tegen elkaar aan. Dus als er bij 1 een brandje is, dan heb je zo een hele rij met gebouwen die in de fik staan. En de brandweer is hier niet super goed uitgerust. Dus het.
0: Op wat voor manier?
3: Ik vond het. Ze hebben het uiteraard wel brandweerwagens, maar die zijn echt uit het jaar stilletjes. Ik heb hier een keer een brandweerwagen voor de deur gehad omdat er een bus tegen een paal was gereden. Nou, echt uit de jaren 50 of zo leek het wel. En ze doen hun best, de brandweermensen, maar ja, het is niet altijd even makkelijk. En sowieso als het heel hard waait en er staan heel veel gebouwen tegelijk in brand, dan lijkt me dat ook heel moeilijk blussen.
0: Ja, hoe ga je dat doen? Want het heeft dit ook te maken met een bepaalde aanhoudende droogte die nu op Dominica is?
3: Ja, maar niet vanaf het begin van het jaar. Die 75 is echt vanaf 1 januari. Maar op dit moment hebben we een hittegolf. Het is ook verschrikkelijk heet. En vandaag was de luchtvochtigheid boven de 80%. Dus het was echt letterlijk niet te harde.
0: En als je zegt verschrikkelijk heet, hoe heet was het vandaag?
3: 31 graden, maar gevoelstemperatuur was 37 graden. En het is pas mei, hè? Het orkaanseizoen moet nog beginnen. Dus op dit moment is het nog 27 graden. En het is 7:15 s'avonds. Dus gelukkig waait het heel hard. Dus ik ga zo meteen lekker weer buiten zitten. Want het is gewoon, het is vreselijk. Er zit een hoger drukgebied wat niet weg kan op de een of andere manier. Dus maar daar hebben niet alle branden mee te maken. Althans niet vanaf 1 januari. Maar goed, ja, vooral die branden in de hoofdstad. Ja, ik bedoel, er wonen ook mensen in het winkelgebied. Dus stel je voor dat je huis dan in één keer helemaal in de fik gaat. Heel veel mensen zijn niet verzekerd. Dus de herbouwen is dan ook weer lastig. Ik hoorde van iemand die had zijn bedrijf net verkocht en nu is het pand bestaat niet meer.
0: Ach.
3: Dus ja, het is allemaal best wel sneu.
0: Ja, en we hebben het nu over hoe kunnen we het nu oplossen? Hoe kunnen we die branden blussen? Maar wat is hier aan preventie mogelijk? Wordt daarover gesproken om hier iets?
3: Ja, zeker. Ja, de Fire Brigade Chief heeft op de radio en op social media een persconferentie gegeven en mensen aangeraden. Mensen aangeraden om te zorgen als de stroom uitvalt en je bent in het pand, schakel alles uit. Want je krijgt op het moment dat de stroom weer aangaat, komt er een soort extra stoot door. En dat doe ik, dat heb ik zelf ook geleerd. Mijn vader is elektricien, dus dat deed ik sowieso al. Want 1 vonkje, dan heb je al meteen een groot probleem. Omdat de meeste gebouwen van hout zijn en heel oud soms. Echt, bijna 100 jaar oud. Dat is 1 gebouw van 100 jaar oud volgens mij dat helemaal is afgebrand. Dus dat is ook gewoon lastig. En mensen moeten zich denk ik iets meer bewust zijn dat je niet 26 stekkers in 1 verlengkabel moet doen. Dat is in Nederland ook niet goed. En dat is hier natuurlijk al helemaal niet goed.
0: Ja. En dat is echt de voornaamste oorzaak voor deze branden.
3: Voor zover ze nu hebben kunnen vaststellen wel. Is er geen. Niemand heeft het aangestoken. Of er is niet echt duidelijk geworden dat gebeurd is. Dus de aanname is dat een van die dingen de oorzaak is geweest.
0: Ja, laten we hopen dat men hier naar luistert en wat rustiger aandoet met de elektriciteit.
3: Dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook.
0: Nou, ontzettend bedankt, Marieke van Assen. Ik spreek je zo meteen weer.
3: Tot zo.
0: Tot zo.
2: De wereld van BNNVARA.
0: Dan vliegen we door naar, eigenlijk terug naar de Verenigde Staten. Want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, fijn dat je er nog bent.
4: Hoi, Bamsi.
0: Ja, hallo. Ja, we gingen net natuurlijk in het eerste uur had je een nieuwtje over een hele vervelende jingle die gelukkig verboden is nu op de radio in Californië. En nu heb je ook weer een gestoord nieuwtje meegenomen, Raymond. Vertel.
4: Ja, nou ja, goed. Een 63-jarige vrouw die moest voorkomen en die heeft schuld bekend. Want zij heeft geprobeerd, het is echt gelukt ook. Ze heeft haar hond geregistreerd om te kunnen stemmen. En dat had ze al bij de verkiezingen bij de recall-verkiezingen van 2021 gedaan. En toen was het ook, was de stem echt ook geteld. En toen in 2022, in de primaries, in de voorverkiezingen, wilden ze dat nog een keer doen. En toen is de stem afgewezen. En toen uiteindelijk in 2024 is ze zelf naar de politie is gegaan. Maar naar de stemregistratie office gezegd, kijk, mijn hond die krijgt nog steeds stembiljetten en hij is dood. Ondertussen. Ja. Dus ja, toen is ze opgepakt. Toen hebben ze de politie gebeld. En toen is ze dus gearresteerd op basis van wat is stemfraude en valsheid in geschriften en al dat soort dingen.
0: Maar dat het in de eerste instantie is goedgekeurd, Raymond.
4: Ja, het vreemde is dat je moet een ID en dergelijke opsturen. Ik weet het niet precies. Ik heb een beetje gezocht, maar ik kon niet echt precies vinden hoe ze nou die hond geregistreerd had.
0: Belachelijk dit.
4: Ja, ik vond het ook heel vreemd. Maar ze deed het ook. Ze had het ook echt specifiek gedaan. Het was niet eens per ongeluk gebeurd of zo. Omdat ze wilde aantonen dat er fouten zaten in het in de stemregistratieprocedure hier in de VS. En ja, uiteindelijk heeft ze dat wel aangetoond. Maar toch, de tweede stem is afgewezen. Op basis van dat dingen niet klopten. Dat ze erachter kwamen van, er klopt hier toch iets niet. Dus ja. De overheid zegt, het systeem werkt. Ja, en aan de andere kant denk ik van, die hond heeft toch een keer gestemd.
0: Ja, en dan zie ik het helemaal voor me. Was zij waarschijnlijk gemachtigd om voor hem te stemmen? Maar dus eigenlijk, ze heeft inderdaad iets aangekaart van, jongens, dit gaat niet goed zo. Eén keer is het gelukt, de andere keer afgewezen en dan vervolgens gearresteerd. Weet jij wat er boven het hoofd hangt?
4: Ja, in principe kan ze een aantal jaar gevangenisstraf daarvoor krijgen. Maar it's a first-time offender. En ik denk dat ze er met een voorwaardelijke straf van afkomt en een boete. En dan moet ze misschien iets van goed werk doen. Uitleggen aan kinderen op scholen waarom stemmen belangrijk is. En dat je niet moet klooien met stemmen en dat soort dingen. Zoiets zal het waarschijnlijk worden.
0: Dat je niet je hond stemgerecht moet maken.
4: Ik heb een fout gemaakt. Ja. Ik heb mijn hond laten stemmen.
0: Ja, ik vind het grappig nieuws. Maar ze heeft wel iets duidelijk gemaakt van, er wordt gewoon te weinig echt goed opgelet.
4: Niet goed genoeg. Ja, er slipt wel eens één doorheen. Ik bedoel, we hebben het wel eens eerder over stemfraude gehad hier in de VS. En het is echt bijzonder laag. Dus ja, die hond is er één van de miljoenen stemmen die er in de VS rondgaan. Het probleem zou meevallen, want de tweede keer is die wel gepakt.
0: Dat is waar.
4: Toen is ze dus gearresteerd op basis van stemfraude en valsheid in geschriften en al dat soort dingen.
0: Maar dat het in de eerste instantie is goedgekeurd, Raymond.
4: Ja, het vreemde is dat je moet een ID en dergelijke opsturen. Ik weet het niet precies. Ik heb een beetje gezocht, maar ik kon niet echt precies vinden hoe ze nou die hond geregistreerd had.
0: Belachelijk dit.
4: Ja, ik vond het ook heel vreemd. Maar ze deed het ook. Ze had het ook echt specifiek gedaan. Het was niet eens per ongeluk gebeurd of zo. Omdat ze wilde aantonen dat er fouten zaten in in de stemregistratieprocedure hier in de VS. En ja, uiteindelijk heeft ze dat wel aangetoond. Maar toch, de tweede stem is afgewezen. Op basis van dat dingen niet klopten. Dat ze erachter kwamen van, er klopt hier toch iets niet. Dus ja. De overheid zegt, het systeem werkt. Ja, en aan de andere kant denk ik van, die hond heeft toch een keer gestemd.
0: Ja, en dan zie ik het helemaal voor me. Was zij waarschijnlijk gemachtigd om voor hem te stemmen? Maar dus eigenlijk, ze heeft inderdaad iets aangekaart van, jongens, dit gaat niet goed zo. Eén keer is het gelukt, de andere keer afgewezen en dan

0: Wat is het? In de stemregistratieprocedure hier in de VS. En ja, uiteindelijk heeft ze dat wel aangetoond, maar toch de tweede stem is afgewezen. Op basis van niet dat dingen niet klopten. Dat ze erachter kwamen van hé, er klopt hier toch iets niet. Dus ja. De overheid zegt het systeem werkt. Ja, en aan de andere kant denk ik van nou, die hond heeft toch een keer gestemd.
1: Ja, en dan zie ik het helemaal voor me. Was zij waarschijnlijk gemachtigd om voor hem te stemmen? Maar dus eigenlijk, ze heeft inderdaad iets aangekaart van jongens, dit gaat niet goed zo. Eén keer is het gelukt, naar de andere keer afgewezen en het vervolgens gearresteerd. Weet jij wat er boven het hoofd hangt?
0: Ja, ze kan in principe kan ze een aantal jaar gevangenisstraf daarvoor krijgen. Maar it's a first time offender. En ik denk dat ze er met een voorwaardelijke straf van afkomt en een boete. En dan moet ze misschien iets van goed werk doen. Uitleggen aan kinderen op scholen waarom stemmen belangrijk is. En dat je niet moet klooien met stemmen en dat soort dingen. Zoiets zal het waarschijnlijk worden.
1: Dat je niet je hond stemgerecht moet maken. Okay,
0: nee, ik heb een fout gemaakt. Ja. Ik heb mijn hond laten stemmen.
1: Ja, dat is, ik vind het grappig nieuws. Maar ze heeft wel iets duidelijk gemaakt van ja, er wordt gewoon te weinig echt goed opgelet.
0: Niet goed genoeg. Ja, er slipt wel eens één doorheen. Hè. Ik bedoel, we hebben het wel eens eerder over stemfraude gehad hier in de VS. Yeah. En het is echt bijzonder laag. Dus ja, die hond is er één van de miljoenen stemmen die er in de VS rondgaan. Het probleem zou meevallen, want de tweede keer is die wel gepakt.
1: Dat is waar. Nou, dat is toch nog goed nieuws. Dankjewel Raymond, ja. Ik spreek je zo meteen weer.
0: Oké, tot snel.
1: Tot zo. Gaan we nu even naar een stukje muziek. Ik heb hier Lieve Hugo met Een pot met bonen.

0: Ja, het is de radio. Ja, het is helemaal mijn ding. Er zijn weinig media die zo oud zijn en tegelijk zo levend als de radio. Al meer dan een eeuw komt er een stem uit een toestel ergens in de kamer. Soms om nieuws te brengen, soms om muziek te draaien. En soms gewoon om het stilzwijgen te doorbreken. Radio was erbij tijdens oorlogen, maanlandingen, verkiezingsnachten en verloren autoritten in het donker. En toch verklaarden we de radio al vaak dood. Eerst door televisie, daarna door internet, streaming en podcast. Maar telkens vond radio zichzelf opnieuw uit. Want radio is meer dan technologie, het is nabijheid. Een stem die live tegen je praat. Het gevoel dat duizenden mensen op exact hetzelfde moment naar exact hetzelfde luisteren. Dat gevoel kreeg in Nederland een revolutionaire boost toen precies 66 jaar geleden Radio Veronica werd opgericht. Een zendschip buiten de territoriale wateren, rebelse DJ's, popmuziek die je nergens anders hoorde. Veronica veranderde niet alleen Nederlandse radio, maar ook de manier waarop jongeren naar muziek en media luisterden. Het was brutaal, vrij en ongekend populair. Maar wat is de geschiedenis van de buitenlandse radio? Hoe populair was de radio en hoe populair is dat nu nog? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit Canada, Dominica en de Verenigde Staten. En we beginnen onze reis in Canada, want daar woont Bas Brusje. Bas, goeie avond.
1: Hoi Bensy.
0: Hi Bas. Wij zijn natuurlijk alle twee radiofanaten, hè Bas?
1: Absoluut, absoluut.
0: Maar hoe zit dat in Canada? Kan je ons even meenemen naar het begin van de radio in Canada?
1: Ja, ik ga vast weer bijna ruzie krijgen met Raymond, maar de commerciële radio is natuurlijk in Canada uitgevonden. In 1906 was er een Canadees en die heet Reginald Fessenden. En oké, hij werkte in de Verenigde Staten. Mm. Maar het was hij die aan de voet stond van de eerste draadloze radio-uitzendingen met entertainment, met geluid en muziek. En nogmaals, hij deed vanuit de VS, maar was een Canadees. En een paar jaartjes verder werd in 1919 de allereerste radiolicentie voor een radiostation ter wereld uitgegeven aan een radiostation in Montreal, de XWA. En dat staat op zijn Nederlands voor experimenteel draadloos apparaat.
0: Oh, nou ja, perfecte omschrijving toch?
1: Ja, echt niet echt een sexy naam, maar ik denk dat ze toen die tijd nog niet het woord radio noemden. Maar die zond via de middengolf uit. Is jarenlang een hele belangrijke zender geweest in Canada. En pas in 2010 is hij opgeheven, gewoon omdat de middengolf niet meer zo populair is. Maar we hebben meer toonaangevende radiostations gehad. En ze hebben allemaal rare afkortingen, want zo ging dat in die tijd. De CHFI-FM begon in 1957 voor het eerst op de FM uit te zenden en was in Canada de eerste commerciële zender die gewoon aantoonde dat de FM de toekomst had. We hebben CHUM AM, middengolf, die begon de top 40 in Canada uit te zenden. En ook een leuke om te noemen is Flow 98.7 uit Toronto. Goed voor de hip-hop, rhythm and blues, soul en reggae. De allereerste Canadese zender met een focus op muziek die vooral door zwarte Canadezen is gemaakt. En het zal je niet verbazen, Flow 98.7 is er nog steeds.
0: Oh,
1: en ze draaien vandaag natuurlijk alleen maar Drake. Want Drake heeft heel veel aan Flow 98.7 te danken. Ik wil ook nog even een andere noemen. De CKLG-FM. Gelukkig hebben ze de naam later veranderd in Jack FM uit Vancouver. heeft heel veel voor de radiocultuur in het westen van Canada betekend. En ze begon in de jaren 60 door veel alternatieve muziek te spelen. Nu heet dat Jack FM. En ik luister al naar Jack FM toen ik nog in Nederland was en ik erover nadacht om naar het westen van Canada te emigreren.
0: Oh, ja.
1: Jack FM staat nog steeds bij ons thuis aan. En natuurlijk heb je ook de nationale radio. En dat is een hele belangrijke ontwikkeling geweest. De nationale radio is ontstaan. En hier is dat de CBC en Radio Canada, zeg maar de NPO ik ben even de draad kwijt. De NPO van Canada, sorry.
0: Nee, maar niet.
1: Ja. Tot 1971, 80% van alle muziek kwam uit de Verenigde Staten. Die we naar hier luisterden.
0: Zo, dat is veel, hè?
1: De nationale omroep werd al in 1936 opgericht, maar ook om die Amerikaanse dominantie. Want de Amerikanen waren veel slimmer in de commerciële zenders. We zijn misschien wel begonnen met de radio, maar de Amerikanen die hebben dat groot gemaakt. Tot 1936 luisterden de Canadezen vooral naar Amerikaanse zenders. Publieke omroep nu is nog steeds heel groot, niet dominant, er zijn er meer, maar belangrijk ook om uitzendingen in andere talen. Frans zat daar vanaf het begin bij, dus Frans en Engels.
0: Ja.
1: Maar nu ook uitzendingen in inheemse talen en talen van immigrantengroepen. Ik heb even voor je opgezocht. Er zijn geen Nederlandse tv-zenders in Canada, nou dat wist ik. Maar er zijn verschillende Nederlandstalige radiostations nog steeds. Die traditionele Nederlandse immigrantengroepen, met name in het oosten van Canada, uitzendingen verzorgen. Wat heel belangrijk is.
0: Luister jij er wel eens naar, Bas, naar die Nederlandse.
1: Ik heb er zelfs een tijdje aan meegewerkt. Het was een Nederlandstalig radiostation in Vancouver die tv-uitzendingen wilde doen. En daar heb ik een tijdje vrijwilligerswerk gedaan. Maar daar kregen we geen publiek voor. Hè, want je zit dan ergens in een hoekje op een hele kleine multiculturele zender die door minder dan 1% van de bevolking wordt bekeken. En uiteindelijk radio, en je zei het zelf al net, maar radio is intiemer, persoonlijker. En juist voor emigrantengroepen die in hun eigen taal dingen willen zien, die kijken best wel naar Engelstalig en Franstalig tv, maar die vinden het heerlijk om nog in hun eigen taal naar de radio te luisteren.
0: Ja.
1: Dus multiculturele, multilinguistical, multitaalstations, daar hebben we er nog heel veel van. En wat bij ons heel belangrijk is geweest, want ik zei het al, voorheen heel veel Amerikaanse muziek, maar in 1971 kwam er wetgeving, en het was best streng, een commercieel radiostation moet tenminste 1/3 van alle muziek uit Canada draaien.
0: En voor een nationalistisch omroep, dit, zeg. Wat lekker.
1: Publieke omroep 50%. En in Quebec was het tot voor kort 55%. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat er een grote doorbraak is geweest van Canadese artiesten.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Céline Dion heeft enorm geprofiteerd van de regels in Quebec, 55%. En wat draaien ze op de Franstalige radio in Quebec? Ja, natuurlijk een hele kleine markt voor mensen die muziek uit Quebec maken. En daarnaast muziek uit Frankrijk. Als je 55% muziek uit Quebec moet draaien, daar komt het op neer, draai je dus ieder uur Céline Dion.
0: Ja,
1: ik overdrijf een beetje, maar nu nog steeds, want die regel is er nog steeds. De commerciële radiostations, daar hoor je nog steeds Justin Bieber en The Weeknd en natuurlijk Drake en anderen. Dat doen ze niet alleen maar om ons te plezieren met mooie muziek, maar ook om te voldoen aan die wetgeving. Dus het heeft ervoor gezorgd dat veel artiesten een basis kregen en in eigen land en daardoor commercieel konden doorbreken. En voor de meeste liep dat via de VS. Mm. Dus dat is heel belangrijk geweest. En misschien een leuke anekdote daarover. Bryan Adams, de oude Canadese ster, die had met die regels een groot probleem. Dat werd een grote controverse. Zijn hit Everything I do it for you. Die ken je wel.
0: Ja. Yeah.
1: De autoriteit weigerde om dat te erkennen als Canadees. Want Adams was wel Canadees, maar het nummer was geschreven samen met een Brit. Het was buiten Canada opgenomen. Ach. En de muziek was ook gecomponeerd door iemand anders. Bryan Adams zong het dan wel. Dus dat was niet goed genoeg. Nou, dat is een grote rel geworden. Adams, want die wilde de Canadese markt niet verliezen.
0: Ja.
1: Dus die heeft de rechtszaken aangespannen. En uiteindelijk hebben ze de regels wat versoepeld. Dus Bryan Adams is nu weer terug. En hij mag zich nu weer officieel Canadese artiest noemen. En zijn nummers mogen gedraaid worden binnen het Canadese quotum.
0: Nou ja, goed dat dat geregeld is. Dan wil ik nog heel even kort eventjes van jou horen hoe het nu staat met de radio. Luistert een jongere generatie naar de radio? Of hoe zit dat in Canada?
1: Over het algemeen nog steeds hartstikke populair. Groot bereik. 80% van alle Canadezen luistert iedere week nog naar de radio.
0: Oh, dat zijn goede cijfers.
1: Gemiddeld zo'n 8 tot 13 uur per dag. En de meeste luisteren tegenwoordig in de auto.
0: Mm.
1: Je moet wel zeggen, jongeren die doen meer aan streaming. En dat is ook een soort radio. En ik doe ook aan streaming, maar ik luister via streaming nog steeds naar radiostations. Maar jongeren zitten vooral op de Spotify met hun eigen playlists en dergelijke. Dus het is een wat ouder publiek, maar het bereik is nog steeds heel groot. En dat komt ook gewoon. Canada is een enorm land. Ja. En radio is veel makkelijker te verspreiden dan televisie. He, niet overal is kabel. Dus wat dat betreft is radio nog heel erg ingebed in de Canadese cultuur. Wat er wel heel erg uitgaat, merk ik. Want ik kom uit een huis waar altijd de radio aan stond. En bij mij ook, als ik aan het werk ben, dan heb ik zachtjes de radio aan.
0: Ja.
1: Dat doen jongeren helemaal niet meer hier.
0: Nee, niet echt.
1: Dat vinden ze gek.
0: Nee.
1: Dus ja, dat gaat er wel uit. Maar tegelijkertijd, ja, ik kan me niet voorstellen. Ook commercieel gezien, de radiostations hebben wel meer moeite met advertenties te werven. Maar het zijn met name de lokale radiostations die daar eigenlijk minder last van hebben. Want er wordt nog stevig geadverteerd. En daardoor zijn er ook nog steeds goede inkomsten.
0: Nou ja, ik vind het eigenlijk heel positief klinken, Bas.
1: Ja, het is hartstikke positief.
0: Ja.
1: En ook, we prijzen ons gelukkig met een land wat nog steeds investeert ook in de publieke omroep. En ook ervoor zorgt dat die publieke omroep in allerlei talen over het hele land beschikbaar is. Mm-hmm. En dat is een groot goed.
0: Ja, nou hartstikke goed. En ik wil je bedanken, Bas Brusje uit Canada.
1: Nee, graag gedaan.
0: Ik spreek je snel. Doei, doei.
1: Tot ziens, hoi.
2: De wereld van BNN VARA.
0: We vliegen door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, ja, radio, Bas zei het net. Hij zegt, yo, ik ga ruzie krijgen met Raymond.
3: Een beetje wel. Ik bedoel, in Amerika is toch alles beter, maar nee, ja. Het is wel leuk dat hij het vertelt. Zegt hij, ja, die meneer uit Canada, maar ja, die werkt wel in Amerika, denk ik, ja.
0: Ja.
3: Waar is het dan begonnen, toch?
0: Ja, goed, dat is lastig, hè. Maar ja, ik hou me neutraal. Maar laten we even de geschiedenis induiken van de Amerikaanse radio. Wanneer was de eerste uitzending?
3: De eerste uitzendingen waren echt wel waren eerder dan de eerste echte commerciële uitzendingen.
0: Okay.
3: Zoals Bas ook al zei, er was in 1906 was er iets en er was hier begonnen ze in 1912 ook wel, maar er was nooit echt vastgeprogrammeerd. Dat was dan een uitzending. En het waren meer liefhebbers en dergelijke. In 1923 bijvoorbeeld had 1% van de Amerikaanse huishoudens maar een radioontvanger. Dus het bereik was niet zo heel erg groot. Maar toch in 1920 begon de eerste uitzending was het eerste commerciële omroep die echt geprogrammeerde dingen hadden. En dat was in 1920 was dat.
0: Oké, best vroeg toch?
3: Ja, in principe wel, ja. Het radiobezit groeide ook best snel, hoor. Want in 1931 had het al meer dan 50% en in 1937 75% van de Amerikanen had een radio. Dus dat ging echt in 15 jaar had de meerderheid van het land had een radio. Dus maar KDKA was de eerste die begon met een uitzending. En dat was de uitslag van de presidentsverkiezing in 1920. En normaliter moesten mensen altijd op de krant wachten de volgende dag. Maar nu konden ze gewoon live de uitslagen horen. Dus dat was echt een mooie uitzending. En die lui waren er ook wel heel erg blij mee.
0: Ja, en dus eventjes over die KDKA. Wat was dat voor een zender? Want dus toen hebben ze de uitslag van de presidentsverkiezingen verslagen. En wat daarna? Was het alleen maar heel erg politiek gericht? Of?
3: Nee, dat niet. Nee, ze deden wat live muziek. Er was sportverslaggeving, weerberichten, kerkdiensten, marktberichten en wat educatieve programma's. Dus het was in het begin was het allemaal nieuws, maar eigenlijk al heel snel ging het over naar dit soort andere dingen. En wat heel belangrijk was de sport. Want daar werden ze in het begin ook redelijk groot mee. Is dat mensen moesten wachten op de uitslag in de krant voor de volgende dag. Of iemand die naar de wedstrijd geweest was. Maar nu niet meer. KDKA die begon sportverslaggeving te doen. En ja, dan kon je dus gewoon live meeluisteren met een honkbalwedstrijd.
0: Ja, dus echt baanbrekend in dat gebied.
3: Ja, nee, zeker wel. En dan kan het ook verder, toch? Ik bedoel, normaal wacht je op de krant en dan duurt het ook nog een dag of zo voordat hij eindelijk een keer bij je huis in the middle of nowhere is. Maar nu de radio, iedereen die een radio had, kon op een lange afstand, op verre afstand, konden ze meeluisteren met dit soort dingen. Dus dat was redelijk baanbrekend. En ja, het grappige is wel weer dat, en dat zie je veel in de Verenigde Staten, dat dit station werd beheerd door Westinghouse Electric Corporation. En dat was iemand die radio's maakte. Dus je ziet heel veel van de eerste vroege radiostations die werden opgericht door zeg maar de fabrikanten van de radio's. Hetzelfde met tv. De eerste tv's werden gemaakt, de eerste tv-shows werden gemaakt door bedrijven die hun tv wilden verkopen of hun producten wilden verkopen. En
0: super slim natuurlijk.
3: Ja, dat was eigenlijk het idee dat van, hé, we hebben een product. Ja, daar moeten we een markt bij hebben. Dus, laten we een radiostation beginnen zodat mensen ons product kunnen gebruiken.
0: Ja, heel tactisch. En dus de KDKA was eigenlijk, had van alles, maar voornamelijk heel erg op de sport ook gericht. En dan had je de WABC.
3: Dat begon dus in de jaren 50. Zeg maar, de Golden Age of Radio was hier in de jaren 30 en 40. Maar toen na de Tweede Wereldoorlog, toen kwam de tv op. En een hoop van de dingen die ze op de radio deden in die tijd, zoals drama, hoorspelen, dat soort dingen, ja, die hingen allemaal naar de tv. En dus zat de radio van, oh shit, daar hebben we alleen nog maar nieuws. Maar toen begon WABC, die begon met muziek voor jongeren uit te zenden. En die, top 40 dingen. Muziek voor jongeren. Het station kwam erachter dat eigenlijk daarvoor gewoon eigenlijk niemand. De radio was meer voor wat oudere mensen. Jongeren, daar was eigenlijk helemaal niks voor gemaakt. En zij begonnen dus echt een specifieke zender te maken die eigenlijk alleen maar, die zich op jongeren richtte en dan voornamelijk muziek draaide en natuurlijk de spanning, die hoort naar de top 40, want wie staat in deze week op nummer 1?
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat hebben we nog steeds. Dat werkt als een gek.
3: Ja, precies. En dan heb je dus van die snel pratende DJ's, jingles, strakke timing. Ik bedoel, een beetje 3FM. Je ziet het nog steeds in muziekradio. Maar WABC was op de AM. En dus het ging wel heel ver. Ik bedoel, heel veel jongeren in rural Amerika die hebben hun eerste popmuziek gehoord via WABC. Maar dan voornamelijk 's nachts, omdat dan ging het bereik verder, weet je wel. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, ja, werd de FM kwam op, zoals Bas net ook al vertelde. Ja, en daar klonk muziek toch wel een stuk beter op. Dus ja, uiteindelijk WABC, die begon toch ook een beetje, ja, toch langzaam maar zeker op de achtergrond te raken. Omdat, ja, stereomuziek is toch veel mooier.
0: Ja, zij gingen dus niet echt mee met de groei naar FM. Maar wat is er toen dan met WABC gebeurd?
3: Ja, nou, zoals een hele hoop middengolfzenders, die gingen toch eigenlijk nieuws doen en sport en dat soort dingen. Het is meer talk radio nu. Het is Radio 1, zeg maar, een beetje. Dat is, en dat zie je wel heel veel op de middengolf, dat daar toch veel praatprogramma's zitten en niet zozeer muziek of dingen waar je echt die goed moeten klinken, zeg maar.
0: Oh ja. En dan gaan we van de AM naar de FM, wat je net ook al een beetje vertelde. Hoe groot was die groei op FM?
3: Ja, dat ging echt heel snel. Er waren, zeg maar, in 1970 waren er zo'n 4200 AM-radiostations, middengolfstations. En dat zijn er trouwens nog steeds 4300 zo ongeveer, de middengolfstations die we hier hebben. Maar in de jaren 70 en 80, ja, dan gaat de FM van zo'n 800 in 1960 naar zo'n 2500 in 70 en dan 6000 aan het eind van de jaren 80. En nu zitten we op 11.000 FM-stations in dat hele land.
0: Jeetje.
3: En daarbij komt dan ook specialisatie. Wat WABC al een beetje inzette als van, hey, we gaan ons alleen op jongeren richten. Al die FM-zenders. Je hebt hier 20 verschillende Mexicaanse zenders. En een rockstation, een middle-of-the-road station, een popmuziekstation, een keiharde house station.
0: Ja, je kan alle kanten op natuurlijk.
3: Ja, precies. Dus het is, het is meer gespecialiseerd nu. En dat vind ik eigenlijk ook wel jammer van de Amerikaanse radio, is dat in Nederland, als je bijvoorbeeld Radio 2 luistert, dan luister je allerlei soorten verschillende muziek. Dat vind je hier veel minder. Het is veel meer van, weet je, als het een jaren 60 dingen, dan draaien ze jaren 60 muziek of jaren 70 muziek. Weet
0: ja,
3: je
0: heel
3: wel?
0: Erg in hokjes. Heel, ja.
3: Ja, precies. Veel meer in hokjes. En ja, dat is ook uiteindelijk wat een beetje de teleurgang is geworden van FM. Want het werd eigenlijk allemaal heel gepolijst. En allemaal, weet je, dit zijn de playlists en dergelijke. Ja, en dan, ja, het werd gewoon meer georganiseerd en meer bedrijfsmatig, zeg maar, gehandeld. En ja, toen kwam Howard Stern. Want die had daar niet zoveel mee.
0: Ja, wie is Howard Stern?
3: Ja, nou, Howard Stern is de man die dus radio totaal opnieuw heeft gedefinieerd. Hij begon bij eerst bij WNBC, wat dan een van de NBC-televisie, hetzelfde verhaal. Maar toen uiteindelijk ging hij naar een rockstation en daar begon hij. Hij vond radio, wilde die meer. Hij zei van, ja, ik kan een hele hoop mensen bereiken, dus waarom kan ik niet mijn persoonlijkheid en wat rebellie erin gooien en gewoon dichter bij de mens staan als dan televisie het eigenlijk kan worden. Mm-hmm. Hij begon dus ook te praten over zijn eigen onzekerheden en zijn relaties en frustraties en conflicten op de werkvloer. Ja, en dat op een, bij het rockstation, dat maakte hij dan bij elkaar. Dan draaide hij rockmuziek en dan had hij, wat is het, comedy en interviews en dergelijke. En dan hier en daar een stunt tussendoor. En ook gewoon vetes met beroemdheden die hij ging zitten stoken en dergelijke. Dus ja, het leek heel chaotisch, maar het was echt wel heel goed gestructureerd. Hij maakte het meer entertainment en meer van, hey, kijk, dit doen wij allemaal bij de radio. Het is niet alleen maar plaatjes draaien, maar dit is de producer en dit is de technicus. En wij hebben de ruzie en dit en dat. En weet je, vanochtend werd ze wakker en de haar zat heel verkeerd. Ha, ha, ha, ha, weet je wel. En
0: dan,
3: een beetje dat verhaal. En dan langzaam maar zeker ging dat dus naar toch meer shockradio. Waar de ene helft van Amerika haatte hem en de andere helft vond het fantastisch. En allebei de helft luisterden, omdat ze allebei wilden horen wat hij deze week weer gezegd had.
0: Super,
3: of ik nou goed of slecht interpreteerde.
0: Ja, er is niet zoiets als slecht publiciteit, hè, zeggen ze ook wel eens.
3: Nee.
0: Maar wat was dan het chockerende? Omdat hij gewoon heel, ja, een beetje zoals dat BNN, dat wat wij vroeger waren toen we echt nog BNN waren? Of hoe moet ik het voor me zien?
3: Ja, een beetje wel dat. Hij zou ook een steen door een ruit gooien ergens om te wachten tot de politie komt. En dat ze zeggen, hey, ik ben Howard Stern. Ga je me niet arresteren?
0: Ja.
3: Een beetje dat Bart de Graaf idee. Ja, provoceren, een beetje taboe onderwerpen ook. Toch dingen als drugsgebruik of homoseksualiteit. Dingen echt met, ook met seksuele inhoud. aanstootgevende grappen die hij maakte. Sommige zouden misschien ook nu niet meer echt kunnen en zo. En eigenlijk, kijk, Amerika is natuurlijk geregeld door de FCC. En die hebben redelijk strenge regels. We hebben het er wel eens over gehad, de 7 words you can't say. Ja, die zei hij continu op de radio. Okay. En daar hadden ze ook iedere keer ruzie met de bond die, zeg maar, de regels vaststelde. En ja, daar continu was hij aan het vechten met censuur. En miljoenen dollars in boetes heeft hij gekregen over de tijd.
0: En is hij ook niet gewoon gecanceld? Of dat de bond zei van, ga jij maar, nee, we doen het niet meer. We zijn er klaar mee?
3: Nee, nou dat wilden ze dus wel. Maar ja, hij bleef maar hameren op vrije meningsuiting. En dat het censuur was wat ze deden. En ja, uiteindelijk zeg je, weet je wat, ik vind het wel prima, ik ga naar satellietradio. Want daar heeft de FCC veel minder over te zeggen, want dat is met een abonnement. En dat is, dus zoals HBO, daar hoor je continu het F-word langskomen. Terwijl op gewoon een Amerikaanse tv zit er een keiharde bliep overheen.
0: Ja.
3: Dat is een beetje het verschil. Het is een abonnement. En ja, het is niet publieke radio, zeg maar, waar iedereen, zelfs een 4-jarig kind, naar kan luisteren. Dus ja, toen kreeg hij veel meer vrijheid. En het grappige is ook, en hij heeft ook een beetje de basis gelegd voor het laten betalen voor iets wat jij specifiek doet. Want iedereen had zoiets, ach, die gaat weg en niemand gaat met hem mee. En opeens SiriusXM, alle abonnementen gingen als een gek omhoog. En iedereen wilde Howard Stern luisteren. En hij bewees dus van, het gaat om mij. Het gaat niet om de radiozender en het programma wat daar is en de muziek. Het gaat om mijn persoonlijkheid en daar willen mensen voor betalen. Ja, en dat zie je nu natuurlijk op OnlyFans. En op Patreon en allerlei dingen.
0: Dat is op haar ook, ja. En wat doet hij nu, weet je dat?
3: Volgens mij zit hij nog steeds bij SiriusFM. En daar heeft hij volgens mij nog radioshows, als ik het goed heb.
0: Zo, want hij is nu 72.
3: Ik vraag me af wat hij tegenwoordig doet. Ja, daar heb ik eigenlijk niet naar gezocht om het eens verder uit te zoeken. Maar volgens mij doet hij nog radio. En
0: geweldig.
3: Ja, hij is niet meer zo chockerend, toch, dit idee. Maar hij strijdt nog wel voor vrijheid van meningsuiting.
0: Mooi zo. En hoe zit het nu met de luisteraars? Met mensen die nog steeds naar de radio luisteren. Hoe gaat het in de VS?
3: Nou, een beetje eigenlijk precies hetzelfde als bij Bas.
0: Ja.
3: Wat is het? 85% van de Amerikaanse bevolking tussen 25 en 64 luistert nog wekelijks naar de radio. En ze hebben het gemiddeld zo'n 4 uur per dag wordt er geluisterd naar de radio. En ja, dat is dan voornamelijk woon-werkverkeer. Dat is in de auto met het radiootje aan. En ik weet niet of jongeren echt meer streamen ook. Het is een beetje afhankelijk van of je die mogelijkheid hebt in je auto. Maar iedereen heeft natuurlijk een radio in zijn auto. Dus het is heel makkelijk om dat gewoon aan te zetten. En ja, het blijft dus gewoon nog draaien. En er blijven nog steeds advertenties voor komen. En de radio blijft nog steeds,
0: gelukkig. Daar ben ik heel blij mee, Raymond. Ontzettend bedankt voor dit verhaal over de radio in de Verenigde Staten.
3: Ja, nee, graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen. En Canada is beter. Ik vind het allemaal prima.
0: Maar goed, ik spreek je snel weer en ik wens je een prachtige avond.
3: Van hetzelfde. Dag. Doei.

0: Edith Piaf met No Je Ne Regrette Rien.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Wij eindigen onze reis op een prachtig tropisch eiland, Dominica. We zijn op bezoek bij Marieke van Asten. Marieke, goed dat je er bent.
2: Ik ben er nog steeds.
0: Ja, heel fijn. Als we het hebben over radio, dan is dat voor mensen op Dominica heel belangrijk, hè?
2: Dat klopt, ja. Nou, om twee redenen. Mensen die heel afgelegen wonen, dus echt in het regenwoud of bijvoorbeeld heel erg bergachtig, die hebben vaak geen wifi. Dus de radio is hun enige manier om het nieuws tot zich te nemen. Mm-hmm. En na een natuurramp, zoals een orkaan, dan is radio eigenlijk het enige wat nog functioneert.
0: Ja.
2: Dus in die zin is het heel belangrijk, nog steeds.
0: Ja, en iedereen heeft ook een radio in huis. Gewoon zo'n fysiek, een ouderwetse radio. Je weet wat ik bedoel, als ik een radio zeg.
2: Ja, ja. Ja, volgens mij de meeste mensen, ja, het zal niet 100% zijn, nee. Maar de meeste mensen hebben gewoon een radio, ja. En er wordt ook heel veel naar de radio geluisterd. En die jeugd natuurlijk meer op hun telefoon, en ook hier in het verkeer. Maar ja, radio is echt heel belangrijk in de samenleving hier.
0: En hoeveel radiostations hebben jullie dan op het eiland?
2: Ja, ik heb er 17 geteld.
0: Dat is best wel veel, hè, voor zo'n klein eiland.
2: Dat is heel veel. Er wonen minder dan 70.000 mensen hier. Dus ik denk dat er ook wat zendamateurs bij zijn. Die een beetje in hun huiskamer zelf wat... ik heb ze niet allemaal beluisterd.
0: Nee.
2: Maar de meest bekende, daar heb ik wel eens naar geluisterd.
0: Dus 17 radiostations die je hebt kunnen vinden. Wellicht zijn er nog wel meer. Maar wanneer was er voor het eerst radio te horen op het eiland?
2: Nou, zover ik heb kunnen zien is er vanaf de jaren 50 was er Windward Island Broadcasting Service, maar dat was regionaal. Mm. En dat werd door Engeland of door de UK werd dat uitgezonden, want die eilanden die dat ontvingen waren nog steeds koloniën van het Verenigd Koninkrijk. En in 1971... is het eerste nationale radiostation geboren, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
2: En vanuit daar zijn we dus uitgegroeid naar 17, 18 stations. Maar november 1971 was Radio Dominica heeft voor het eerst uitgezonden.
0: Zo, dus 1971. En nu zijn het er dus een stuk meer. En wat wordt er eigenlijk allemaal op dit soort stations uitgezonden?
2: Nou, het belangrijkste station is het Dominica Broadcasting Station. Dat was de eerste radio die begon en inmiddels is dat een overheidsstation.
0: Okay.
2: Dus daar wordt heel veel informatie, er zijn heel veel talkshows. Hoe noem je dat? De fileberichten, dat hebben wij hier ook.
0: Ja, oh, ook file. Maar een beetje vergelijkbaar met NPO Radio 1, als ik het zo hoor.
2: Ja, zoiets. Okay. Ja. En een aantal missionarissen heeft ook in de jaren 70 een christelijk radiostation opgericht. En dat bestaat nog steeds. Dat heet volgens mij Vibes Nation. En nou, daar wordt heel veel over, want geloof is een heel belangrijk onderdeel van de gemeenschap hier. Er wordt heel veel gospel gedraaid en heel veel christelijke talkshows en zo. Ik vind het, behalve de gospelmuziek, vind ik soms wel gaaf, maar voor de rest vind ik het niet zo interessant. Mm. Maar dat is dus ook een van de oudste radiostations die nog steeds bestaat.
0: Ja, geweldig.
2: Ja,
0: nou ja, als ik vind het altijd heerlijk om te horen dat radiostations het gewoon goed doen op andere plekken. En zoals op Dominica is het gewoon een heel belangrijk medium. Dus ik vind dat wij daar wellicht wat meer, nou ja, voorbeeld zou moeten nemen aan de mensen op Dominica.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat ook gedwongen is door de omstandigheden.
0: Ja.
2: Als je geen wifi toegang hebt, ja, dan luister je vanzelf naar de radio. En zeker na een ramp, ja, dan is dat het enige wat nog werkt.
0: Ja.
2: In het begin. Dus ja, dan. Maar goed, ja, ik vond het zelf vroeger ook. Ik vond het altijd fijn als op de achtergrond de radio aanstond. Mijn moeder luisterde heel graag naar de radio.
0: Ja, en, lekker is dat, hè?
2: Een aantal programma's. Ja, heerlijk.
0: Ja, vind ik ook. Nee, dat is echt helemaal genieten. En fijn dat jullie het daar op het eiland nog steeds zo goed doen, Marieke. Ja. Ik wil jou heel erg bedanken dat je dit met ons wilde delen.
2: Graag gedaan.
0: En ik wens je nog een prachtige avond. Ik hoop dat het wat minder heet wordt de aankomende dagen.
2: Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. Morgen gaat het regenen. Dus
0: oké, okay, gelukkig. Ik spreek jou heel snel weer. Prachtige avond, Marieke van Asten vanaf Dominica.
2: Dankjewel.
0: Dag. Ja, dit was alweer het einde van De Wereld van BNN Vara. Wij zijn bij de BNN, bij BNN Vara hebben wij een academy. En we zijn weer bezig met nieuwe mensen werven. Je hebt tot 25 mei. Luister eventjes mee.
3: Wat is jouw lievelingspodcast? Alledaagse vragen? Bingo Mafia? Bureau Sport? Of bestaat die misschien nog niet? Bij BNN Vara Academy leer je hoe je een podcast maakt, een radioprogramma in elkaar zet en hoe je van simpel geluid iets spannends maakt. Word redacteur bij BNN Vara Academy Audio. Meld je aan op bnnvara.nl/academy.
0: Ja, gewoon doen. Heb ik ook gedaan 4 jaar geleden. Het is geweldig, ik ben nooit meer weggegaan. Maar dit was de wereld van BNN Vara. Ik heb nog een paar appjes binnengekregen van Wilbert. Luistert nog. Jani luistert vanuit Arnhem. Luc luistert vanuit Zandpoort. Walter vanuit Gambia. Heerlijk. En je kan zo meteen je nacht voortzetten met niemand minder dan Ruben van Haften bij De Nacht is Zwart. Ruben is er al. Goeie.
4: Hallo.
0: Hallo, Ruben. Je hebt er zin in?
4: Ja, we gaan het onder andere hebben over een evenement wat vanavond plaatsvond. En wat moet er allemaal gebeuren om dat te veranderen?
0: Nou ja, je hoort het zo meteen bij De Nacht is Zwart. Ik was Bemsje de Visser en ik wens je een prachtig gezondag. Tot snel.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. Het weer draait steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot 1 graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
3: In Utrecht is het Springfestival losgebarsten. Hierin worden allerlei voorstellingen en kunstexposities openbaar gesteld, gemaakt en gespeeld door internationale artiesten. Eén daarvan is Basel Zara, een Palestijn die nu woonachtig is in het Verenigd Koninkrijk. Hij komt met de bijzondere installatie What Will We Do Without Exile? Je neemt plaats in een Palestijnse vluchtelingentent in de toekomst in een vrije Palestina. Onze redacteur Annie Aro ging langs en zij mocht het alvast beleven. Straks hoor je er alles over, maar eerst het actuele nieuws.
0: Dit is De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
3: Het 70ste Eurovisie Songfestival is net afgelopen. Volgend jaar reizen we af richting Bulgarije, want Dara won met het lied Bangaranga. Dit jaar werd natuurlijk enorm overschaduwd door alle ophef rondom de deelname van Israël. Onder andere Nederland deed om die reden niet mee. Aan de telefoon heb ik mediawetenschapper en hoofdredacteur van Songfestival.be, Jonathan Hendricks, live vanuit het mediaruimte in Wenen. Hele goede nacht, Jonathan.
4: Goeienacht.
3: Goeienacht. Ja, het Songfestival is net afgelopen. Jij was in die mediaruimte. Zijn er nog bijzondere dingen gebeurd achter de schermen?
4: Het meest opvallende was in welke mate iedereen, zelfs in de mediaruimte, echt heel luid Bulgarije aan het scanderen was bij het bekendmaken van die publiekspunten. Ja. Het was eigenlijk heel de week heel rustig, tot dan. Dan zag je ineens echt de ontlading van oké, dit mag niet gebeuren.
3: Het is niet Israël.
4: Ja, inderdaad.
3: Ja, maar Israël is uiteindelijk alsnog op de tweede plek geëindigd.
4: Mm-hmm.
3: Had je dat verwacht?
4: Dat klopt. Ik dacht eigenlijk dat ze gingen winnen. Dus in dat opzicht ben ik best opgelucht dat het niet gebeurd is. Maar het is wel het derde jaar op rij dat ze er weer heel dichtbij komen. Dat ze het weer heel goed hebben gedaan bij die televoting. Ja, dat gaat ooit in de komende jaren, dat gaat blijven duren en dan gaat dat mislopen natuurlijk. Hè, en dan winnen ze wel op een gegeven moment. Hè,
3: want ze zijn nu bij de publiekstemming derde geworden. Bulgarije en Roemenië hadden meer punten. Maar de vraag is natuurlijk een beetje of ze die stemmen eerlijk hebben verkregen. Want daar was wat ophef over. Wat is er aan de hand?
4: Ja, het is nu het derde jaar op rij dat de omroep van Israël eigenlijk vrij grote campagnes organiseert op sociale media met oproepen om te stemmen voor Israël. Daar heeft de IBU, dus de koepelorganisatie van omroepen die de wedstrijd organiseert, ook vorig weekend nog de omroep uit Israël voor op de vingers getikt.
5: Ja.
4: Nu, ze was niet van dezelfde grote orde als de afgelopen twee jaar, toen ook de Israëlse regering zich er ook heel openlijk mee bemoeide met ambassades, maar we zagen vandaag wel dat in verschillende Europese landen pro-Israël organisaties wel heel actief hebben gelobbyd om massaal te stemmen op Israël.
5: Waarom mag dat eigenlijk niet? Waarom mag je niet zeggen stem op ons land?
4: Wel ja, dat is dus een heel goede vraag. En de regels daarover zijn ook heel vaag. Dus de IBU heeft dan dus omroep Kaan uit Israël op de vingers getikt. En hun reden was, je mag oproepen om te stemmen, maar je mag niet omroepen om 10 keer te stemmen. Hmm. 10 keer is het maximum aantal dat je per persoon per toestel mag stemmen. Want dat zou dan weer buitensporig zijn. Maar ja, waar dan precies die grens ligt, ja, dat weet dan ook niemand. Want dan 5 keer bijvoorbeeld, is dat dan wel toegelaten? Ja, niemand ziet het weten eigenlijk.
5: Ja, ja, je zegt net dat je opgelucht bent dat Israël dus net niet gewonnen heeft uiteindelijk. Mm-hmm. Nu was er vorige week een bijzonder artikel van jou uitgekomen, een opinieartikel in de Belgische krant De Morgen, waarin je zei, ik hoop dat Israël wint. Wat bedoelde je daarmee?
4: Ja, ik had gehoopt dat Israël zou winnen, omdat we dan eindelijk duidelijkheid zouden krijgen van de IBU, maar ook van alle omroepen, die dan echt wel heel duidelijk moesten gaan zeggen van kijk, hier trekken wij de grens, wij zullen niet deelnemen aan een songfestival dat zou worden georganiseerd in Israël,
5: ja.
4: En als nu dit gebeurd is, die overwinning die er dus niet is gekomen, dan gaat dat voor ons ook te ver. Dat is dus niet gebeurd. Enerzijds ben ik daar uiteraard zeer opgelucht om, maar anderzijds vrees ik wel dat de huidige situatie nu opnieuw geen pasklare oplossing zal krijgen. En we dus weer minstens een jaar zullen blijven aanslepen met de hele situatie.
5: Want stel Israël had gewonnen, hadden dan echt heel veel landen meteen gezegd, denk je, dit doen we niet?
4: Niet meteen, maar ik denk dan wel dat er binnen de omroepen echt wel heel snel, heel duidelijk zou worden gesproken van oké, hoe gaan jullie hiermee om? Wat gaan we hier aan doen? En vooral, willen we hier nog wel deel van uitmaken?
5: Ja.
4: En dan kan het natuurlijk heel snel gaan. Hè. Vorig jaar waren het dan dus 5 landen, waaronder Nederland, die samen besloten om niet deel te nemen. Er werd toen verwacht dat er meer gingen zijn. Dat viel dan toch uiteindelijk een beetje tegen. Maar ik verwacht dus wel dat zo'n overwinning van Israël dan wel echt een sterke katalysator zou zijn daarin. Ja,
5: ja, ja. En door dus net niet te winnen, genereren ze wel aandacht, maar hoeven er dus geen knopen te worden doorgehakt.
4: Ja, tenzij er nu toch voldoende omroepen zijn binnen de IBU die op de tafel gaan slaan en zeggen van kijk, ja, hier moet paal en perk aan worden gesteld. Al is natuurlijk ook gewoon de vraag, in welke mate kan er paal en perk aan worden gesteld? Want ja, nu kunnen ze het argument geven, maar kijk, ja, ze hebben de televoting niet gewonnen, dus wat is het probleem?
5: Ja.
4: Dus het is ook gewoon heel moeilijk om daar nu met pasklare oplossingen voor te komen. De enige die nog voor de hand ligt, maar ook allesbehalve gemakkelijk is om te verwezenlijken, is toch nog proberen te gaan voor het uitsluiten van de Israëlische omroepen volgend jaar deel te nemen.
5: Ja, ja. Waarom vindt de EBU dat zo moeilijk? Want die moet die beslissing maken of Israël wel of niet mee mag doen.
4: Wel, dat is eigenlijk het ding. Het is niet de EBU zelf die dat beslist. Het zijn de omroepen die dat beslissen. Dus in december vorig jaar was er een algemene vergadering van de EBU-leden, dat is 2 keer per jaar. En op die vergadering zou er gestemd worden over de deelname van Israël. Maar dan via allerlei constructies in de statuten hebben ze daar een andere stemming van gemaakt uiteindelijk. Waarbij het dan ging over nieuwe spelregels waarover gestemd moet worden. Met dan daarbij ook komend als resultaat dat als die regels werden goedgekeurd, ook omroep Kaan zou mogen blijven deelnemen.
5: Ja.
4: Dus het kwam niet tot een rechtstreekse stemming over die Israëlische deelname.
5: Maar toen. Waarom willen ze Israël er zo graag bij blijven houden? Ook als al die ophef er is.
4: Ja, ik denk niet dat het een kwestie is van ze er per se graag willen bij hebben. Dat is echt wel een minderheid van de omroepen, denk ik. Dat is dan vooral, denk ik, ja, Oostenrijk, Duitsland. Wat we wel weten is dat in veel landen omroepen het heel moeilijk hebben met zich zo openlijk uit te spreken tegen een andere omroep. Omwille van hun onafhankelijke nieuws- en informatietaak. Dus we hebben gehoord van verschillende landen dat dat dan clasht met dat voornemen dat zij uiteraard hebben.
5: Ja, nu houdt de EBU natuurlijk ook persvrijheid in heel veel landen in de gaten. Is dat ook nog een reden waarom ze graag Israël erbij willen houden?
4: Jawel, dat heeft Martin Green, de grote baas van het Songfestival, ook nog gezegd hier de afgelopen dagen. Omroep Kaan in Israël staat ook in eigen land enorm onder druk om geprivatiseerd te worden. En dus ja, eigenlijk een soort van staatsomroep te worden van de regering Netanyahu. Als dat gebeurt, dan verliest die omroep ook zijn lidmaatschap van de EBU en kan het dus ook niet meer deelnemen aan het Songfestival.
5: Ja.
4: Dus in zekere zin is het Songfestival dat nu heel duidelijk wordt gebruikt als een soort van soft power tool dan op het politieke toneel. Het is het Songfestival dat eigenlijk die omroep nog deels in leven houdt.
5: Het is het enige lijntje wat we hebben om Israël een beetje in toom te houden eigenlijk.
4: Ja, in zekere zin zou je dat kunnen zeggen, ja.
5: Ja, ja. Het gekke is natuurlijk wel, ik wil even met je terug naar 2017, want toen leek Israël zich terug te trekken van het festival. Dat deden ze live tijdens de puntentelling.
6: Tonight is our final night. Shortly, IBA will shut down its broadcasting forever. So on behalf of all of us here in IBA, Rashut HaShidur, let me say thank you, Europe, for all the magical moments and the beautiful years. Ofdei Rashut HaShidur omrim toda l'Eurovision v'nifradim. And hopefully we shall meet again in the future.
5: Ja, Jonathan, wat gebeurde hier nou precies? Want de omroeper zegt duidelijk, we worden verboden in Israël.
4: Ja, dus dat was dan de vorige omroep, dus voor Kaan. En die werd toen inderdaad opgedoekt om plaats te maken voor een nieuwe publieke omroep. Omdat dus toen al de regering Netanyahu heel ontevreden was over die omroep.
5: En wat was het probleem? Waarom waren ze ontevreden?
4: Omdat de verslaggeving te kritisch was over de regering. Alleen werd toen ook al meteen duidelijk bij het oprichten van die nieuwe omroep dat om EBU-lidmaatschap te kunnen blijven behouden, dat die dus de omroep toch ook wel onafhankelijk moest kunnen blijven berichten. En dus kwam er eigenlijk gewoon een quasi-identieke kopie van de vorige omroep. Die dus eigenlijk niet heel veel heeft veranderd in the grand scheme of things.
5: Ja, want hoe werd hierop gereageerd door de andere deelnemende landen? Want we horen nu gewoon applaus en dat hebben we lang niet meer gehoord voor Israël, zeg maar.
4: Ja, nee, toen was het inderdaad een grote aanval op de persvrijheid. Hè, en terecht ook natuurlijk. Dus er was ook heel veel steun toen voor die omroep. En er is nog steeds steun voor de omroep K natuurlijk. Hè, om die persvrijheid daar te bewaren. Dat is ook nog steeds zeer belangrijk. Alleen is natuurlijk de grote vraag in welke mate wil je eigenlijk als IBU dan andere landen en andere omroepen opofferen als het ware en dus toekijken hoe zij zich terugtrekken uit het Songfestival om er dan één andere te vrijwaren en te garanderen dat die kan blijven bestaan. Dat is een beetje de grote spanning waar de IBU nu in zit op Songfestival vlak.
5: Ja, ja, en hij zegt ook, hopefully we meet each other again in the future. Nou ja, die boycott is dus nooit doorgegaan. Sterker nog, het jaar daarop wonnen ze. Ze zijn er nog steeds, maar ja, ze breken wel consistente regels. Je vertelde het net al, waarom wordt dat nou niet hard aangepakt? Want Nederland is gewoon gedisqualificeerd toen.
4: Dat is een heel goede vraag. Dus wat heeft de delegatie van Israël gedaan? Dus er waren 2 jaar geleden vooral heel duidelijke beschuldigingen van andere delegaties van wangedrag achter de schermen.
5: Ja.
4: Er zijn heel duidelijke politieke lobby's geweest die heel actief hebben geijverd om Israël in de wedstrijd te houden. De New York Times had nog een heel goed artikel over gepubliceerd begin deze week.
5: Ja. Dat een derde van alle stemmen in Spanje naar Israël gingen, dat eigenlijk heel raar was.
4: Exact. Ja, ja, exact, exact. Dus het is ook relatief gemakkelijk dan om die televoting door een kleine minderheid van de mensen die kijken of zelfs niet kijken en gewoon stemmen te laten kapen, als het ware.
5: Ja.
4: En al die dingen samen, zou toch enige vorm van wenkbrauwen moeten doen fronsen. Maar dat gebeurt dus blijkbaar niet. En dat kan ook alleen maar gebeuren als het de omroepen zelf zijn die zich daar openlijk over uitspreken. En dat gebeurt misschien nog steeds te weinig.
5: Waarom lijkt dan de EBU andere regels toe te passen dan bij eerdere conflicten? Want Rusland bijvoorbeeld is uitgesloten.
4: Ja, en dat kwam inderdaad ook dus wel degelijk van de omroepen zelf. Omdat ja, Rusland werd uitgesloten enkele dagen al na de inval in Oekraïne in februari 2022. En toen was er natuurlijk wel veel meer eensgezindheid binnen Europa en ja, dus ook binnen die omroepen dat Rusland de grote agressor was en nog steeds is in Oekraïne. Terwijl als het aankomt op Israël, ja, zijn die meningen nu eenmaal gewoon meer verdeeld. Daar kunnen we niet omheen, dat is ook gewoon zo. Waardoor het nog steeds heel moeilijk is om daar ook diezelfde eensgezindheid in terug te vinden.
5: Maar waarom vinden mensen het zo moeilijk om zich uit te spreken tegen Israël? Want het is echt vrij duidelijk.
4: Ja, het zit bij heel veel mensen er nog steeds blijkbaar ingebakken om Israël te blijven steunen. No matter what. Ik kan niet zeggen dat ik het zelf begrijp, in alle eerlijkheid.
5: Nee.
4: Maar het blijft er dus wel steeds hardnekkig in. Zitten bij sommige mensen, ja.
5: Ja, en waarom is dan voor de regering Netanyahu het Songfestival nu zo belangrijk? Want ze leken het eerst niet meer te willen doen en nu grijpen ze alles aan wat ze aan kunnen grijpen.
4: Ja, omdat ze doorhebben dat het Songfestival een heel belangrijk platform biedt aan Israël momenteel op het internationaal toneel. Je hoort Israël eigenlijk alleen maar in het nieuws de afgelopen 2,5 jaar, en ook al ja, natuurlijk veel langer, als het aankomt op wat er gebeurt in Gaza en Palestina. En het Songfestival is dan een van de enige momenten op het jaar waarop Israël tenminste zelf nog kan zeggen van kijk, Europa steunt ons, want Europa geeft ons heel veel punten op het Songfestival. En dat gebruiken ze natuurlijk als hefboom om hun eigen beleid of deels goed te praten en te verdedigen. En dat zullen ze ook zo blijven doen in de komende jaren. Dus tenzij opnieuw dat er omroepen op de tafel gaan slaan, zal daar ook niet snel iets aan veranderen.
5: Maar dat is ook niet nieuw, toch? Want Spanje heeft dat ook gedaan toen dictator Franco aan de macht was. Hoe ging dat toen?
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus in de jaren 60 debuteerden zowel Spanje als Portugal, toen het allebei nog dictaturen waren. En dat was ook een heel bewuste strategie toen om zich open te stellen naar Europa eigenlijk. Finland deed eigenlijk ook hetzelfde in de jaren 60 om meer toenadering tot het westen te zoeken van Europa en wat minder uit die Sovjet-Unie-sfeer te kunnen komen. Het enige verschil was natuurlijk wel dat er in die tijd nog geen publiekstemming was. De punten kwamen van juries. Dus het was natuurlijk veel moeilijker om dan daar die grote resultaten te gaan claimen als een groot succes, terwijl de publiekstemming valideert dat natuurlijk wel veel meer.
5: Ja, maar het is toen ook een keer in Spanje georganiseerd. Hoe ging dat dan?
4: Ja, bij dat festival trok, ik denk, enkel Oostenrijk zich terug. Dat was in 1969. Eén land maar, inderdaad. En de enige andere persoon die het Songfestival boycotte, dat was de Nederlandse dirigent die elk jaar naar het Songfestival ging, Dolf van der Linde. Hij is toen ook niet geweest. En dan voor de rest deden alle andere landen wel toen mee. Ja.
5: Ja, en dat eigenlijk, dus als het in Israël zou zijn, ja, gaat dat zich misschien toch herhalen?
4: Dat zou ik ook vermoeden, inderdaad. Al is het natuurlijk nog steeds moeilijk te zeggen wat er dan zou gebeuren. Sowieso had ik ook niet verwacht dat Israël gewonnen zou hebben, dat ze het festival ook zouden kunnen organiseren. Want nee, de EBU zou hoogstwaarschijnlijk wel zeggen van kijk, ja, qua veiligheid kunnen we dat niet garanderen. Dus het zou ergens anders moeten plaatsvinden. Zoals ook gebeurde nadat Oekraïne 4 jaar geleden won. Hè. Want toen stapten de Britten in, hebben zij het georganiseerd in Liverpool in 23. En dan had ik vermoed dat bijvoorbeeld dan de Duitse omroep zou hebben gezegd van kijk, ja, dan doen wij het wel.
5: Ja.
4: Maar zover zijn we dus nu nog niet gekomen.
5: Ja, want sterker nog, de Duitse cultuurminister is speciaal naar Wenen afgereisd, hè, om Israël te steunen.
4: Ja, inderdaad. En ook dat, ja, kun je ook weer vragen bijstellen in welke mate het dan een apolitiek evenement is. Hè.
5: Ja, Nederland is dus een van de landen die zich wel heeft teruggetrokken dit jaar van het Songfestival. Ja, wat vind je daarvan, dat Nederland dus geboycott heeft?
4: Goh, ik weet niet zeker of Nederland geboycott heeft, eerlijk gezegd. En dat is misschien een beetje controversieel, maar ik vind het lovenswaardig van de AVRO-TROS dat ze geen kandidaat hebben gestuurd. Maar dan had je wel de NOS dat daar met een delegatie ter plaatse was en twee commentatoren en directeurs van de NOS. En er werd ook wel heel veel gepraat natuurlijk met de Nederlandse journalisten daar. En ja, de sfeer leek toch wel te zijn dat er tenminste serieus wordt nagedacht om volgend jaar terug te keren naar het Songfestival.
5: Ja.
4: Niet als dan de AVRO-TROS zijnde, maar dan wel de NOS met dan een andere omroep om het dan mee te organiseren. En dan stel ik mij wel de vraag van kijk, ja, alle goede bedoelingen van AVRO-TROS ten spijt, maar Of het nu echt een grote boycott was, dat weet ik dan niet. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Spanje of Slovenië of Ierland, zij hebben het Songfestival ook gewoon echt niet uitgezonden dit jaar.
5: Ja.
4: En dat lijkt me dan wel een meer overtuigende
5: boycott. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, dat is ook een beetje de verdediging van de NOS, het is een journalistiek evenement.
4: Dat klopt. Dus ik begrijp volledig dat je journalisten naartoe stuurt om inderdaad daar te kijken hoe de sfeer is en hoe het eraan toe gaat. Dat vind ik heel legitiem uiteraard. Maar dan nog hoef je niet per se live uit te zenden op NPO 1, denk ik.
5: Nee, precies. België heeft wel iemand gestuurd. Hoe dacht je daarover? Esila deed voor jullie mee?
4: Ja, we hebben het niet heel goed gedaan, maar goed, we hebben de finale gehaald. Dat gebeurt niet vaak voor België, dus daar waren we wel gelukkig mee. Het leek er toen in december dan met die vergadering op, nadat dan Nederland en Co. zich hadden teruggetrokken, er ook heel even op dat België zich ook zou terugtrekken, is niet gebeurd. Persoonlijk had ik ook liever gehad dat België zich had aangesloten bij die vijf landen, want natuurlijk hoe meer
5: gereisd, hè, om Israël te steunen.
4: Ja, inderdaad. En ook dat kun je ook weer vragen bijstellen in welke mate het dan een apolitiek evenement is. Hè.
5: Ja, Nederland is dus een van de landen die zich wel heeft teruggetrokken dit jaar van het Songfestival. Ja, wat vind je daarvan, dat Nederland dus geboycott heeft?
4: Goh, ik weet niet zeker of Nederland geboycott heeft, eerlijk gezegd. En dat is misschien een beetje controversieel, maar ik vind het lovenswaardig van de Avrotros dat ze geen kandidaat hebben gestuurd. Maar dan had je wel de NOS dat daar met een delegatie ter plaatse was. En twee commentatoren en directeurs van de NOS. En er werd ook wel heel veel gepraat natuurlijk met de Nederlandse journalisten daar. De sfeer leek toch wel te zijn dat er tenminste serieus wordt nagedacht om volgend jaar terug te keren naar het Songfestival.
5: Ja.
4: Niet als dan de Avrotros zijnde, maar dan wel de NOS met dan een andere omroep om het dan mee te organiseren. En dan stel ik mij wel de vraag van, kijk, ja, alle goede bedoelingen van Avrotros, dan spijt, maar of het nu echt een grote boycott was,

0: plaatse was in twee commentatoren en directeurs van de NOS. En er werd ook wel heel veel gepraat natuurlijk met de Nederlandse journalisten daar. En ja, de sfeer leek toch wel te zijn dat er tenminste serieus wordt nagedacht om volgend jaar terug te keren naar het Songfestival.
1: Ja.
0: Niet als dan de Avrotros zijnde, maar dan wel de NOS met dan een andere omroep om het dan mee te organiseren. En dan stel ik mij wel de vraag van, kijk, ja, alle goede bedoelingen van Avrotros dan spijt, maar of het nu echt een grote boycott was, dat weet ik dan niet. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Spanje of Slovenië of Ierland, zij hebben het Songfestival ook gewoon echt niet uitgezonden dit jaar.
1: Ja.
0: En dat lijkt me dan wel een meer overtuigende boycott.
1: Maar je kan natuurlijk ook zeggen, dat is ook een beetje de verdediging van de NOS, het is een journalistiek evenement.
0: Dat klopt. Dus ik begrijp volledig dat je journalisten naartoe stuurt om inderdaad daar te kijken hoe de sfeer is en hoe het eraan toe gaat. Dat vind ik heel legitiem uiteraard. Maar dan nog hoef je niet per se live uit te zenden op NPO 1, denk ik.
1: Nee, precies. België heeft wel iemand gestuurd. Hoe dacht je daarover? Esila deed voor jullie mee?
0: Ja, we hebben het niet heel goed gedaan, maar goed, we hebben de finale gehaald. Dat gebeurt niet vaak voor België, dus daar waren we wel gelukkig mee. Het leek er toen in december dan met die vergadering op, nadat dan Nederland en Co. zich hadden teruggetrokken, er ook heel even op dat België zich ook zou terugtrekken, is niet gebeurd. Persoonlijk had ik ook liever gehad dat België zich had aangesloten bij die vijf landen, want natuurlijk hoe meer landen dat statement gezamenlijk hadden gemaakt, hoe krachtiger het was geweest.
1: Ja.
0: Want nu, ja, die vijf landen waren afwezig, maar er waren er drie andere, dus het was moeilijk om dan echt te zeggen dat die vijf landen heel erg gemist werden. Dus is het nu gewoon de vraag wat er volgend jaar gaat gebeuren. Hè?
1: Maar had Nederland dan beter, bij wijze van spreken, wel iemand kunnen sturen omdat je dan nog een statement kan maken? Ik bedoel, dat je het toch uitzendt.
0: Goh, nee, ik begrijp Avrotros wel, maar ik ken ook natuurlijk niet alles van de interne keuken van de verschillende omroepen daar. Ik vind het ook heel ingewikkeld in Nederland, als ik dat even mag zeggen. Maar ik vind het dan wel goed van Avrotros dat zij het zo hebben gedaan, maar dan had NOS misschien een klein beetje meer bescheiden geweest kunnen zijn in hun aanpak.
1: Ja. Maar al die landen die wel meedoen, hè, is dat dan neutraliteit, politieke druk of is het ook een soort angst voor verdeeldheid? Wat is het nou?
0: Waarom ze blijven meedoen, vraagt u.
1: Ja.
0: Ja, we mogen niet vergeten dat het Songfestival ook gewoon in heel veel landen heel populair blijft en ook heel veel kijkers trekt. En dat is nog steeds waar het voor omroepen in de eerste plaats heel vaak om gaat. De kijkcijfers lagen nu een beetje lager in verschillende landen, ook in België, ook in Nederland uiteraard.
1: Ja.
0: Maar er kijken nog steeds wel miljoenen mensen naar. En het Songfestival bereikt ook een jong publiek. En dat publiek wordt niet vaak bereikt door publieke omroepen in heel veel landen.
1: Ja.
0: Dus het Songfestival blijft ook gewoon een belangrijk evenement. Waar je ook niet dan zomaar gemakkelijk voor kiest om uit te stappen. Dus ja, dat kan ik vanuit een omroepperspectief ook nog wel enigszins begrijpen dan.
1: Ja, ja. Nu werkt het in België net iets anders dan bij ons. Want jullie hebben natuurlijk Wallonië en Vlaanderen. En die mogen om en om iemand sturen. Dit jaar was Wallonië aan de beurt. Volgend jaar Vlaanderen. En vanavond heeft de Vlaamse publieke omroep, de VRT, al aangegeven dat er echt veel moet veranderen.
2: Vandaag is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt. We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Ook afgelopen week tijdens de halve finales kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
1: Ja, dit is vanavond naar buiten gekomen, Jonathan. Hoe heb je hier naar geluisterd?
0: De timing was misschien een beetje ongelukkig, vond ik eerst en vooral. Het werd echt 10 minuten voor de start van de finale naar buiten gebracht.
1: Ja.
0: Dus het had me dan beter geleken om het dan morgen te doen, na de finale. Maar oké, kijk. Op zich zegt het statement niet heel veel meer dat we al wisten dan uit VRT van de afgelopen maanden, wat ze eerder hadden gezegd. Maar wat het voor mij interessant maakt, zijn twee dingen. Ten eerste vraagt VRT dus wel expliciet voor een open stemming over de deelname van Omroep Kan uit Israël. Dat is wel een nieuwigheid, denk ik. Ik weet dus niet of die er gaat komen, omwille van wat ik eerder zei over dat het voor sommige andere omroepen moeilijk is om zich daar publiekelijk over uit te spreken. En het tweede is dat ze ook wel heel actief willen praten met andere omroepen. Dus ze hebben ook wel door natuurlijk dat enkel VRT weinig indruk maakt. Dus er moet ook met die

0: andere omroepen gepraat worden om te kijken, ja, zitten jullie op dezelfde golflengte? En daarom denk ik ook dat er heel veel gekeken zal worden naar wat Nederland zal doen. Want het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat Nederland dan mogelijk zou terugkeren met een andere omroep, om dan België met een andere omroep niet te laten deelnemen volgend jaar. Dat zou ook een beetje vreemd zijn. Dus sowieso zal er wel de komende periode, weken, misschien zelfs maanden, enigszins worden rondgesnuffeld en gekeken van, worden van, kijk, ja, wat doen jullie? Hoe denken jullie erover? Om dan pas de finale beslissing te nemen.
1: Ja. Ja, nu vraag ik me dan ook wel af. Kijk, heeft boycotten wel zin?
0: Dat is een heel goede vraag. In zekere zin, ja, wel. Alleen riskeer je daar natuurlijk gewoon ook mee het Songfestival op te blazen.
1: Ja, maar misschien is dat wel de oplossing.
0: Ja, misschien inderdaad wel. En dan moet dat ook maar zo zijn. En dat, ik ben ook een heel groot fan van de wedstrijd. Dus het doet mij veel pijn om dit te moeten zeggen, uiteraard. Maar ja, kijk, als er inderdaad een meerderheid van de omroepen zou zijn, dat is momenteel niet het geval. Maar als het zou zijn dat zij inderdaad zeggen van, kijk, als Israël blijft deelnemen, hoeft het voor ons niet. Ja, dan kan het ook gewoon heel snel afgelopen zijn. Hè? Het Songfestival bestaat alleen maar omdat omroepen er elk jaar aan willen deelnemen. En als dat stopt, ja, dan stopt de wedstrijd.
1: Maar wat ik me dan wel afvraag, Jonathan, kijk, het is natuurlijk echt wel terecht dat er vragen worden gesteld over Israël. Maar waarom horen we niks over bijvoorbeeld de deelname van Azerbeidzjan, wat ook genocide heeft gepleegd?
0: Dat klopt. Dat lijkt mij gewoon voor de hand te liggen, omdat Azerbeidzjan op dat vlak veel minder het wereldnieuws domineert. Hmm. Ik denk als er evenveel aandacht zou zijn in de media daarvoor, dan zou daar ook meer druk op worden gezet. Azerbeidzjan is ook geen democratie. De Azerbeidzjaanse omroep is ook geen reguliere publieke omroep. Maar daar gaat dan simpelweg minder aandacht naartoe. Ja, waarom dat gebeurt, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Dat moet u vragen aan de omroepen, denk ik. Maar het is inderdaad opvallend. En er worden ook wel met twee maten en twee gewichten gewerkt. Dat klopt inderdaad.
1: Ja, maar dat maakt het dus eigenlijk ook heel erg oneerlijk. Dat we het ene land heel hard aanpakken. En het andere land eigenlijk lekker vrolijk laten meedoen.
0: Ja, dat klopt zeker.
1: Ja, ja. Volgend jaar mag het georganiseerd worden door Bulgarije. Nu is het wel opvallend, hè, want Bulgarije heeft de afgelopen 3 jaar niet meegedaan wegens geldtekort. Het organiseren van het Songfestival is duur. Mochten ze dat niet kunnen betalen, dan gaat het normaal gesproken naar de nummer 2. En dat is Israël.
0: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad niet officieel, maar wel officieus de regel. Maar hier op de persconferentie van de winnaar, die ik heb gevolgd in het mediacentrum, klonk het al wel heel stellig bij de Bulgaren. Volgend jaar organiseren we het in Sofia.
1: Ja.
0: Dus ze reiken er in elk geval zelf al wel van overtuigd dat het zal lukken.
1: Maar mocht dat dan niet lukken, omdat het echt wel veel geld kost, wat gaat er dan gebeuren?
0: Dan wordt er een consultatieronde gehouden bij omroepen met de vraag van, ja, wie wil bijspringen. Er kan gekeken worden naar een co-productie, waarbij dan een andere omroep helpt om het in Bulgarije te organiseren. Of om het toch gewoon naar een ander land over te hevelen. Maar ik durf wel met zekerheid te zeggen dat het Songfestival volgend jaar niet in Israël zal doorgaan.
1: Ja, wat verwacht jij volgend jaar van het Songfestival? Mogen we meer boycotts verwachten of wordt het weer gewoon zoals het was? Hoe gaat het eruit zien, denk jij?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat dat heel veel zal afhangen van hoe de situatie in Israël, Gaza, Palestina evolueert. Als de situatie nu zich enigszins stabiliseert, dan durf ik verwachten dat het eigenlijk wel gewoon terug naar het oude vertrouwde zal gaan.
1: Ja.
0: Mensen vergeten nu eenmaal snel. En ik denk ook wel dat zeker in Nederland er toch wel een klein beetje ook gemist was om er niet bij te zijn. Dus ik verwacht ook wel dat sommige landen misschien zullen terugkeren volgend jaar naar het Songfestival. En in elk geval lijkt het er momenteel toch op dat er nog wel voldoende animo is bij de omroepen die er dit jaar wel bij waren, om er volgend jaar ook weer bij te zijn.
1: Ja.
0: Dus ik verwacht eigenlijk momenteel dat de situatie zich enigszins zal normaliseren. Maar uiteraard, ja, we weten allemaal, het is heel onvoorspelbaar, de wereldpolitiek deze dagen, dus je weet nooit.
1: Maar we mogen wel zeggen, het Songfestival is al lang niet meer alleen dat gezellige liedjes- en dansfeestje.
0: Nee, dat is het ook nooit geweest. Het was vanaf het begin eigenlijk een heel politiek geïnspireerd evenement. Heel veel landen hebben het daar ook expliciet voor gebruikt doorheen de afgelopen decennia. Het is ook geen recent gegeven. Maar ik wil nog wel zeggen, voor veel mensen is het wel nog gewoon een avondontspanning natuurlijk. Ja. Is het gewoon een avond voor de tv, één avond per jaar, niet nadenken, gewoon enkele grappige nummers bekijken uit vreemde landen waar je anders nooit iets van hoort. En that's it. En ik volg de wedstrijd heel intensief. Ik vind die politieke rol ook heel erg belangrijk om te benadrukken. Maar we mogen ook niet vergeten dat het gewoon in de eerste plaats een entertainment show is.
1: Ja, nou ja, dat is vanavond ook zeker gebleken met de winst van Bulgarije.
0: Ja, inderdaad.
1: Want dat was natuurlijk een heel vrolijk nummer.
0: Ja, en het was ook een van mijn persoonlijke favorieten, dus ik ben ook heel blij mee dat het heeft kunnen winnen. Maar de ontlading toen Israël dus niet won en Bulgarije wel, was immens. En dat wil ik liever niet meer te vaak meemaken.
1: Nee, dat begrijp ik. Dat eigenlijk de verliezer belangrijker is dan de winnaar.
0: Exact.
1: Ja, precies. Mediawetenschapper Jonathan Hendricks, ontzettend bedankt vanuit Wenen dat je dit voor ons wilde duiden. En natuurlijk gaan we nu luisteren naar de winnaar. Bangaranga is dit van Dara. Dankjewel, Jonathan.
0: Dankjewel.

0: De winnaar van het Songfestival van dit jaar, de Bulgaarse Dara, hoorde je met Bangaranga.
1: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
0: Het aantal jongens met problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer neemt toe. Dat melden forensische instellingen die jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag behandelen, meldt de NOS. Vandaag in de studio een van onze nieuwe helden van de nacht, onze nieuwe redacteuren, Timothy Toto. En hij deed deze week onderzoek naar hoe mannenemancipatie een tegengeluid kan bieden tegen deze ontwikkelingen. Hele goede nacht, Timothy, wat fijn dat je er bent.
2: Goeienacht, Ruben.
0: Goeienacht. Jij deed onderzoek naar onder andere dus die manosfeer. Wat is dat nou precies?
2: Ja, dus de manosfeer is een online netwerk van websites, forums en social media accounts waar vooral mannen ideeën delen over mannelijkheid, relaties en hun plek in de samenleving. Het gaat dus niet om één georganiseerde groep, maar om losse gemeenschappen met overlappende overtuigingen. En deze overtuigingen delen vaak sterk antifeministische en vrouwonvriendelijke opvattingen. Vrouwen en feministen worden vaak aangewezen als de oorzaak van maatschappelijke problemen, terwijl mannen juist als benadeeld of slachtoffer worden neergezet.
0: Ja, want het is heel erg, wij mannen zijn het sterke geslacht en jullie zijn
2: precies,
0: de bitches, om het zo te zeggen.
2: Dus traditionele ideeën over mannelijkheid zoals dominantie, controle en emotionele hardheid worden daarbij vaak uitvergroot.
0: Ja. Nu is het natuurlijk zo dat de manosfeer vooral een beetje bevolkt wordt door jonge jongens, door tieners.
2: Ja.
0: Waarom vinden zij deze ouderwetse ideeën nou zo interessant?
2: Nou, de aantrekkingskracht zit dus juist in de combinatie van herkenning, eenvoud en ogenschijnlijk praktische oplossingen. Want deze groep jongeren tijdens hun tienertijden of tijdens de puberteit zijn heel erg op zoek naar wie ben ik als man. En deze influencers van de manosfeer zijn toegankelijke rolmodellen die hun problemen recht aan bespreekt. Maar de antwoorden op die problemen heel erg simpel legt. Als in, je moet gedisciplineerd zijn, je moet meer gemotiveerd zijn. Mm. En zo spelen ze in op echte problemen zoals eenzaamheid, falen of buitensluiting. Wat door jongens ervaard wordt, maar niet altijd gezien wordt in de in het bredere plaatje.
0: Ja, want wat is dat denken over mannelijkheid? Is dat echt ontwikkeld, veranderd?
2: Ja, afgelopen jaren is op social media het gedachtegoed rondom mannelijkheid door deze manosfeer erg ontwikkeld en de content die er geproduceerd wordt, wordt steeds vrouwenvriendelijker. Ik heb ook een fragment van een paar jongens uit Australië die deelden wat verwachtingen zij hebben rondom mannelijkheid.
3: Having a girlfriend, being tall, being good looking, you need to have all these things, all these certain criteria to be a good man. And if you don't have this from personal experience, especially with my friends, they may lack in a certain category, and then they seclude themselves from the friend group, from community. They don't want to hang out anymore. They don't want to do anything because they don't think they're good enough.
4: Since I was 10 years old up to when I was 15, this idea of hypermasculinity and this idea of this is who you need to be, this is what you need to do to become the best version of yourself, when that really wasn't true. Because what you're doing here is you're killing individuality by essentially selling this idea that if you don't do any of this, then you're not becoming what you're supposed to be and you're not unlocking your true potential. And all this content does is kind of grasp onto that and leech you of it so that it takes more and more and the insecurity kind of heightens.
2: Yeah. Dus in dit fragment leggen een paar Australische tienerjongens uit hoe de content van de manosfeer hun criteria geeft om wat het is om een goede man te zijn. Dus je moet lang zijn, geld hebben en een vriendin. En ze vertellen, als je dit niet hebt, je kans maakt om buiten de groep te vallen, buiten de community. En dat het makkelijk is om je dan zo te isoleren, omdat je dan niet aan de standaard voldoet. Dus hier komen die ideeën van hypermasculiniteit en wat je moet doen om een man te zijn. Die komen dan ten koste van de individualiteit van deze jongens.
0: Ja. Nu heeft ook elke jongen natuurlijk wel een beetje zijn eigen ideeën van wat mannelijkheid is. Waarom is er dan een tegengeluid nodig?
2: Een tegengeluid is nodig omdat de invloed van de manosfeer snel groeit en niet beperkt blijft tot onschuldige online content. Dus forensische instellingen zoals de Waag signaleren dat een groot deel van de jongens die zijn behandeld voor grensoverschrijdend gedrag in aanraking zijn geweest met manosfeer content. En een Europees onderzoek van EIGE.
0: Ja.
2: Laat zien dat jonge mannen gemiddeld negatievere opvattingen hebben over vrouwen en vaak geneigd zijn om slachtofferschap te betwijfelen of geweld te bagatelliseren dan vroeger. Dus er is nu een trend dat de generatie van jongens en mannen nu onder de 45 een stuk conservatiever zijn dan de generatie daarvoor. En
0: ja.
2: Door algoritmes wordt deze ideeën versterkt en versneld en worden deze schadelijke ideeën verder genormaliseerd.
0: Ja, maar nu zullen ook wel mensen zich afvragen, wat is er nou zo schadelijk aan dat traditionele beeld?
2: Ja, dus dat traditionele beeld gaat in de kerk in de kern, omdat het beperkt mannen in hun menselijkheid. In de zin van, wanneer gevoelens, twijfel of zorgzaamheid worden onderdrukt, raken mannen sneller vervreemd van zichzelf en van anderen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat traditionele beeld gericht op dominantie, controle, competitie en emotionele geslotenheid wordt veroorzaakt schade, omdat het mannen zelf beperkt. Het creëert een groter risico op geweld als je bijvoorbeeld expressies van emoties als zwak of vrouwelijk wordt gezien, wat bij kan dragen aan geweld tegen vrouwen, LHBTQ+ personen en ook andere mannen. En zo houdt het ook ongelijkheid in stand, want deze traditionele rolpatronen beïnvloeden hoe arbeid, zorg, relaties en macht allemaal verdeeld zijn.
0: Ja.
2: En versterken dus deze genderongelijkheden.
0: Ja.
2: Ongelijkheden.
0: Ja. Ja. Nu vraag ik me dan ook wel een beetje af, kijk, stel nou dat we dat traditionele beeld echt wegschuiven en zeggen, ja, dat gaan we niet meer doen.
2: Ja.
0: Dan moet er iets voor in de plaats komen.
2: Ja.
0: Wat is dat?
2: Ik denk een wat ruimere intersectioneel beeld van mannelijkheid. Ik denk dat nu door de focus te leggen op deze hypermasculine, traditionele idee van mannelijkheid, dat we negeren dat er een heel breed scala aan mannen zijn die ook gewoon kwetsbaar kunnen zijn. En voor wie kwetsbaarheid een kracht kan zijn en voor wie zorgzaamheid en emotioneel bewustzijn hun manier is van die masculiniteit uiten in plaats van wat de manosfeer dus nu promoot.
0: Ja, maar je gebruikt het woord mannenemancipatie.
2: Mannenemancipatie.
0: Wat is dat?
2: Ja, dus mannenemancipatie gaat over het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid en het promoten van zorgzame mannelijkheid als bijdrage aan emancipatie van vrouwen en LHBTQA+ personen en de bevrijding van mannen uit de traditionele mannelijkheid om zo tegelijk bij te dragen aan gendergelijkheid.
0: Waar komt dat dan vandaan, dat idee van mannenemancipatie? Want ik ken wel de term vrouwenemancipatie.
2: Ja, precies. Dat wil ik net zeggen. Dus de behoefte om te breken met traditionele mannelijkheid komt deels voort uit dezelfde ontwikkelingen als de feministische beweging. Waar feminisme zich meer richt op gelijkheid en ruimte voor vrouwen, maakt dat ook zich bij dat bestaande idee over mannelijkheid onder druk komen te staan. Dus mannenemancipatie is meer als een aanvulling. Dus initiatieven die zich richten op het bevragen van deze dominante mannelijkheidsnormen en het creëren van meer ruimte voor diverse manieren van man zijn. En het reageert ook een beetje op de leegte, want er is relatief weinig aandacht geweest voor hoe mannen zelf vast kunnen zitten in deze traditionele verwachtingen. En daardoor ontstond de behoefte aan een beweging die mannen helpt deze normen los te laten. Dus het gaat meer om een verschuiving van mannen moeten veranderen omdat vrouwen dat vragen naar mannen hebben zelf ook belang bij om los te komen van deze beperkende normen.
0: Ja, maar nu denk ik wel, kijk, dat traditionele gedachtegoed, zoals je het steeds noemt, het heet niet voor niks traditioneel. Het bestaat al eeuwen, bestaat al heel lang.
2: Ja.
0: Wat hebben we dan te winnen met mannenemancipatie? Wat hebben mannen daarmee te winnen?
2: Ja, dus een traditionele mannelijkheidsnorm waarin jongens worden opgevoed tot een man zijn dus schadelijk, omdat ze vanaf jongs af aan leren dat ze geen emoties mogen laten zien, behalve woede. We hebben het allemaal gehoord, boys don't cry, jongens mogen niet huilen. En door al die verwachtingen en die gendernormen schrijven mannen voor dat ze altijd een leider moeten zijn, altijd in charge, altijd geld moeten verdienen, providers zijn voor hun gezin. En al die normen leggen een bepaalde druk op mannen en ontneemt dus daarmee hun menselijkheid. En als we eerlijk zijn, iedereen is wel eens onzeker of kan wel kwetsbaar zijn, maar omdat ze dat dus nooit mogen laten zien, neemt men dus als maatschappij een bepaalde vorm van menselijkheid af. En ontstaat er dus heel veel eenzaamheid onder mannen, omdat zij nooit echt in hun menselijkheid gezien kunnen worden.
0: Ja, maar waarom nu, Timothy? Waarom moeten we het nu aanpakken?
2: Ja, waarom het nu moet, is omdat, hoewel Nederland vaak wordt gezien als een koploper als het gaat om gendergelijkheid, laat recent onderzoek zien dat traditionele ideeën nog diep gegrond zitten in onze gedachtegoed. Zo vindt 58% van Nederlanders het acceptabel dat een man controle heeft over de financiën van zijn partner. Wat ruim boven het Europees gemiddelde is. Dat wijst erop dat emancipatie niet echt af is, maar dat oude normen gewoon in nieuwe vormen door blijven bestaan. En er is al lang weinig gesprek geweest over wat mannelijkheid echt is. Waar vrouwenemancipatie wel zichtbaar en georganiseerd was, bleef kritische reflectie op mannelijkheid heel lang onderbelicht. En door deze sterke online invloed en de groei van de menosfeer is het een zorgwekkende trend waar waardoor de zorgwekkende trend waar jongere mannen blijken in sommige gevallen toleranter te zijn tegenover geweld tegen vrouwen dan oudere generaties, wat haak staat op dat idee van vooruitgaan.
0: Oké, ja, maar hoe leidt dan die mannen-emancipatie tot concrete veranderingen? Zijn daar voorbeelden van?
2: Ja, ik ben in gesprek gegaan met algemeen directeur Jip van Emancipator en hen legde dat mij uit.
5: Ja, mannen-emancipatie heeft heel veel vormen. Mm-hmm. Eén ding dat we doen is, we geven workshops op scholen.
2: Ja.
5: En we zien daar heel erg eigenlijk dat jongens een enorme behoefte hebben om over al deze onderwerpen te praten.
2: Ja.
5: Maar dat er eigenlijk in een peergroep vaak geen ruimte voor is.
2: Ja.
5: Dat ze eigenlijk daar wel heel erg behoefte aan hebben. Dus doordat wij dan met zo'n workshop in de klas komen, kunnen we heel erg dat gesprek openen.
2: Ja.
5: En we horen ook vaak van docenten terug dat zij daarna ook echt beter in staat zijn om ook verder dat gesprek te voeren met hun jongens en jongens met elkaar.
2: Mm-hmm.
5: Dus dat is een heel concreet voorbeeld. Maar ja, op veel meer plekken zien we ook als impact van ons werk dat het gesprek over die mannelijkheidsnormen steeds verder genormaliseerd wordt.
2: Mm-hmm.
5: En dat is ook de bijdrage van mannen. En bijvoorbeeld het voorkomen van gendergerelateerd seksueel geweld.
2: Mm-hmm.
5: Dat steeds normaler wordt. En dat steeds meer mannen zich ook bijvoorbeeld uitspreken als ze iets zien gebeuren wat niet kan.
2: Yeah.
5: Dus dat mannen elkaar gaan aanspreken op gedrag of uitspraken.
0: Ja, nu klinkt dit wel wat idealistisch.
2: Yeah.
0: Hoe gaan we dit haalbaar maken, Timothy?
2: Door klein te beginnen. In klaslokalen, gezinnen, aan de eettafel, vriendengroepen. Maar ook structureel door onderwijsprogramma's te implementeren. Ik weet dat Emancipator heel veel workshops geeft, ook op scholen. En investeren in rolmodellen en verhalen die een ander beeld laten zien van wat mannelijkheid nou echt kan zijn. En in de praktijk een van de meest, niet toegankelijke, maar belangrijke vormen om je los te koppelen van deze soort ideeën is in therapie gaan. Maar omdat dat niet toegankelijk is voor iedereen, is ook accountability. Dus mannen die elkaar aanspreken op mekaars gedrag heel belangrijk. Zodat we wel stappen kunnen blijven maken in de goede richting.
0: Ja, maar nu denk ik ook wel, kijk, ik ben inmiddels een hele oude man, maar ik was ook ooit 15, 16.
2: Ja.
0: En had ik je echt niet verteld wat ik allemaal online zag en mee had gekregen.
2: Ja.
0: Hoe ga je dan wel dat gesprek aan met jongens van die leeftijd?
2: Open zijn en zonder oordeel. Want ik denk dat dat is wat de menfluencers, zoals de influencers van de manosfeer heten. Ja.
0: Dat
2: is wat zij komen. Zij oordelen niet, ze komen gelijk met, oh, dit is je probleem, dit is wat je aan kan doen. Dus als we daarin empathie kunnen winnen door hen ook te begrijpen. Want eenzaamheid en de puberteit is nou eenmaal heel lastig. En vragen van, oh, waar zit je mee? En niet straffen of isoleren, want dat werkt averechts. Maar meer een relatie opbouwen, want dat kost ook tijd. En ook, ik denk dat als mannen dat het heel belangrijk is dat wij daar ook een wat actievere rol in nemen. Want ik had ook gelezen dat nu bijvoorbeeld bij deze forensische instellingen vrouwelijke hulpbegeleiders gewantrouwd worden door deze jongens, omdat ze zoveel manosfeer content hebben geabsorbeerd. Dus ik denk dat je als man daar nog belangrijkere rol in kan nemen om te vertellen van, ik ben ook in jouw schoenen geweest.
0: Ja.
2: Ik snap hoe moeilijk het is.
0: Tuurlijk.
2: Maar je kan met mij praten.
0: Ja, want het is ook echt wel, vind ik, een beetje de moeilijkste periode van je leven, die leeftijd.
2: Ja, zeker. Zeker. En het zijn ook vaak jongens die sociaal geïsoleerd zijn of die al gedragsproblematiek vertonen. Dus dan kan je al snel eenzaam voelen alsof niemand je begrijpt, als die alleen maar willen straffen en dingen willen leren, maar niemand je, zeg maar, echt omarmt of affirmt om wie je bent, in die zin.
0: Yeah. Ja, maar als ik nou een signaal zie, hè, van dat macho gedrag of grensoverschrijdend gedrag of homofobie of vrouwenhaat, wat kan ik dan doen?
2: Beginnen met niet te veroordelen, want dan jaag je deze jongens juist in de armen van de manfluencers. Maar door het
0: zie je wel. Ja.
2: Ja, precies. Door het te benoemen en door te vragen naar onderliggende gevoelens. Waar komt deze woede naar homo's vandaan bijvoorbeeld? Of alternatieven bieden van mannelijkheid. Want zorgzame mannelijkheid hoeft ook niet corny of cringe te zijn. Want dat is ook iets in de puberteit waar mensen heel bang voor zijn. Dat een alternatieve vorm of anders zijn, dat gaat leiden tot pestgedrag. En vooral blijven investeren in vertrouwen. Want dat is wat die jongens uiteindelijk nodig hebben. Een vertrouwelijke band met iemand aan wie ze de vragen kunnen stellen die deze influencers nu voor hun beantwoorden. Maar daarmee dus ook vrouwenvriendelijk gedachtegoed aan onze jongens meegeven. Ja. Ja.
0: En wat kunnen mannen dan nu doen, echt op dit moment, om bij te dragen aan die mannen-emancipatie?
2: Ja, ik denk dat het echt begint bij jezelf. Dus reflecteren op je eigen gedrag en je eigen overtuigingen. Emoties leren herkennen en uiten. En ook bewust zijn van hoe je met je emoties omgaat. Want als je je hele leven hebt geleefd met jongens mogen niet huilen, nou, dat is best een heftig ding om dan te zeggen, oké, ik wil nu wel huilen. Hmm. Waar moet ik beginnen? Dus emoties leren herkennen en uit is al belangrijk, maar ook andere mannen aanspreken, in gesprek blijven. Want jij bent niet de enige die met dit soort gedachtegoed is opgevoed.
0: Nee.
2: Maar ook luisteren naar vrouwen en mensen uit de LGBTQ community. Die ook vaak slachtoffer zijn van de schadelijke gedachtegoed waarmee mannen zijn opgevoed. Maar ook zelf proberen een rolmodel te zijn, ook in je kleine kring. Als het gaat om je neefjes, je broertje, je vrienden. Een luisterend oor zijn.
0: Ja, ja, ja. En hoe zie jij dan de toekomst voor je?
2: Ik hoop dat er meer ruimte is voor diverse vormen van mannelijkheid. En dat die allemaal gevierd kunnen worden. En dat gesprekken over emoties normaler kunnen worden. Vooral op scholen. En dat er minder stigma komt op kwetsbaarheid. En dat we allemaal actief blijven investeren in dit tegengeluid en het onderwijs voor deze jongens. En hopelijk een toekomst met minder manfluencers.
0: Ja, maar je denkt ook dat dat realistisch is?
2: Ik hoop dat het realistisch is. Het is natuurlijk moeilijk in te schatten, omdat we nu echt de gevolgen ervan zien. Dus ook in gedrag van jongeren. Dus ik kan niet gokken hoe het over een paar jaar eruit gaat zien. Maar ik denk dat als we nu dit tegengeluid luider laten horen op verschillende manieren, dat we zeker wat stappen kunnen maken en een hele hoop jongens, vrouwen en LGBTQ personen wat ellende kunnen voorkomen.
0: Dat zou zeker mooi zijn.
2: Ja, ja, ja.
0: Timothy Toto, redacteur en een van de nieuwe helden van de Nacht van Omroep Zwart. Dank je wel dat je hier voor ons in wilde werken.
2: Graag gedaan, Ruben.

0: uit Dreamgirls hoorde je het fantastische One Night Only. Dan in de AVROTROS podcast Feit of Fictie van 1 Vandaag wordt dagelijks gekeken naar interessante uitspraken in de media en wordt gekeken, is dit nou waar of niet waar? Nou, met al dat nepnieuws wat je de laatste tijd hoort, is dat ontzettend belangrijk. En in deze aflevering duiken ze in de invloed van het Midden-Oosten op Hollywood.
1: Feit of fictie?
2: Ja, Julia, zondag is het weer zover. Dan worden de Oscars uitgereikt. Yes. Maar wie? Ja? Wie betaalt al die films?
3: Nou, je hebt misschien de discussie over influencers in de Golfstaten wel gevolgd. Maar hoogleraar Mark Deuze die vertelde woensdag op deze zender dat dat slechts één onderdeel is van een gewiekste mediastrategie uit het Midden-Oosten.
4: De meeste Hollywoodfilms van de afgelopen 30 jaar zijn betaald vanuit geld vanuit het Midden-Oosten.
2: Nou, dus de Golfstaten hebben een dikke vinger in de pap in het financieren van Hollywoodse blockbusters.
3: Ja, dat zegt althans hoogleraar mediastudies Mark Deuze dus.
2: Ja, waarom zouden ze dat doen?
3: Nou, we belden Deuze even voor wat toelichting.
4: Het wordt als stoer gezien van, die Marvel-film die heb ik mogelijk gemaakt. Het is daarnaast in toenemende mate ook bedoeld als soft power. Dus een manier om invloed uit te oefenen op westerse mogendheden, met name op Amerika. Het is ook een deel promotie van die plekken als voor toerisme, voor investering, voor het doen van zaken.
3: Ja, we checken dus de uitspraak. De meeste Hollywoodfilms van de afgelopen 30 jaar zijn betaald met geld uit het Midden-Oosten. Maar het is heel moeilijk om vat te krijgen op die geldstromen in de filmwereld. Dat vertelt mediawetenschapper Dan Hessler-Forrest.
5: En in dat opzicht worden films dus gemaakt net als elk ander internationaal product. Net als een iPhone of zoiets. Maar met geldstromen die heel moeilijk te traceren zijn. En waarvan dus uiteindelijk ook de omzet die daardoor gemaakt wordt over de hele wereld binnengebracht moet worden.
2: Oké, maar komt het voor dat Golfstaten in Hollywoodfilms investeren?
3: Zeker, dat weet Dan Hessler-Forrest.
5: Mission Impossible Ghost Protocol heet die film, waar Tom Cruise van de Burj Khalifa in Dubai afhangt. Er zit vaak ook geld in van die plek, of in de vorm van belastingkortingen, of in de vorm van directe financiering.
2: Hoe doen Nederlandse filmproducenten dat eigenlijk dan met financiering?
3: Ja, goeie vraag. De Nederlandse producent Erik Kleinis die legt uit hoe dat ging bij de film Do Not Hesitate, een verhaal over een oorlog die zich in het Midden-Oosten afspeelt.
6: En toen hebben we die film dus, een film die zich afspeelt in het Midden-Oosten, gedraaid op Kreta met ook Griekse financiering. En vanuit Nederland was bijvoorbeeld Omroep NTR betrokken en distributeur September Film.
3: Ja, Griekenland heeft in die film geïnvesteerd omdat er tientallen Grieken aan het werk konden vanwege die opnames. En de crewleden die maakten ook gebruik van hotel en horeca op het eiland.
2: Ja, dat is vrij slim. Ja, terug naar de uitspraak. De meeste Hollywoodfilms van de afgelopen 30 jaar zijn betaald met geld uit het Midden-Oosten. Is dat feit of is dat fictie?
3: Je hoort Dan Hessler-Forrest die de conclusie geeft.
5: De bedrijven die deze films financieren, die zijn onderdeel van grotere conglomeraten waar altijd dat geld ook in zit. En je kunt dus niet per film zeggen het geld komt hier en daar vandaan. Als je zegt die films worden gefinancierd vanuit zo'n mediaconglomeraat, dan is dat altijd een samenraapsel van financiële stromen van over de hele wereld, waaronder ook het Midden-Oosten.
3: We bestempelen de uitspraak dus als feit, maar Forrest heeft nog wel even een opmerking.
5: Dat er een steeds kleinere groep transnationale mediaconglomeraten zijn die handelen, net als Apple en Google en big tech bedrijven, als in wezen grote monopoliebedrijven. En dat die samen verantwoordelijk zijn voor het merendeel van onze mediaconsumptie.
3: Overigens is de Nederlandse producent Erik Kleinis, die we net hoorden, met de film Secret Agent maar liefst 4 keer genomineerd voor een Oscar. Hij zit nu in het vliegtuig naar L.A., dus we duimen voor Erik.
2: Zeker.
1: Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel?
7: Mail dan uw tip naar feitoffictie@1vandaag.nl.

0: Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar hij is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
0: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
3: Stel, je besluit mensen te helpen in het buitenland. Vluchtelingen die met gevaar voor eigen leven de zee oversteken. En dan opeens word je vervolgd en als crimineel gezien. Nou, dat exact overkwam Ingeborg Breugel, Pieter Wittenberg en Tommy Olsen in Griekenland. Over deze bijzondere strafzaken is er nu de documentaire From Compassion to Crime. Velen vragen zich af waarom deze hulpverleners koste wat het kost doorgaan. Maar stoppen is geen optie, dat vertelt Ingeborg Breugel.
4: I cannot imagine I would stop. It's stronger than me. The situation for the refugees gets worse and worse and worse. On Lesbos, they're building almost in secrecy. This insanely isolated new camp. We cannot let them do that without talking about it. We would stop talking about it. The minority cannot grow, and it must grow. And I think all of us who are in this situation, none of us will stop.
3: Vanaf 4 uur schuift documentairemaker Stanze Lee Jelsma bij mij aan. Maar eerst reizen we af naar Utrecht.
1: Dit is De Nacht is Zwart.
0: Welkom bij Omroep Zwart.
3: Het Spring Performing Art Festival is daar namelijk weer begonnen. Binnen dit 10-daagse internationale festival is dans, theater en optredens van verschillende artiesten te zien. Zo ook van de Palestijnse kunstenaar Basel Zehra. Basel werkt vanuit het Verenigd Koninkrijk en gebruikt in zijn werk zintuigen om het publiek dichter bij ervaring van ballingschap en oorlog te brengen. Onze redacteur en verslaggever Annie Aro is afgelopen donderdag bij zijn nieuwste werk geweest, de installatie What Will We Do Without Axel, en sprak ook na afloop met hem. Zijn werk is vormgegeven in een tent. Die is ingericht als een Palestijnse vluchtelingentent, maar dan in een vrij Palestina in de toekomst. Het nodigt bezoekers uit om zich in te beelden hoe het zou zijn als Palestina vrij is. Binnenin zijn er allerlei dingen te horen, te zien en te beleven. Annie Aro ging dus langs.
5: Ik kom nu de tent binnen. De vloer, daar ligt allemaal zand. Er liggen citroenen op de grond. Die lijken te komen van een boom. Ik ga zo op de stoel zitten. En ik zie om mij heen allemaal sinaasappels. En citroenen overal op de grond liggen. En in de bomen. Ik zie stenen, kiezelstenen op de grond. Er ligt een tapijt op de grond. Dat heel veel zand eroverheen heeft. Maar ik zie ook heel veel planten. Heel veel plantenbakken met citroenen, sinaasappelen en olijven. Ook zijn er heel veel plantenbakken met mooie bloemetjes. Oranje bloemetjes vooral.

0: Zojuist hoorde je mij toen ik net de installatietent inging. Ik was een beetje overweldigd door hetgeen wat ik zag. Na het bezoeken van de tent heb ik de maker, Baze Zera, kunnen spreken. Ik vraag hem waarom hij deze installatietent gemaakt heeft.
1: What will we do without exile? It's an invitation to imagine liberation from inside a Palestinian refugee tent. Palestinians has forced to leave their homes and town and they ended up living in tents in 1948. And now, with what we're witnessing in Gaza, people, they had to move again from their refugee camps again, and they moved in tents again. Because as you know, like, more than 60% of the Palestinians in Gaza are refugees already from 1948, living in refugee camps in Gaza. And now the Israeli occupation, they even attack these refugee camps again, and they also forced these people again to live in a tent.
0: Basel vertelt dat de tent die hij heeft gemaakt een uitnodiging is om bevrijding in te beelden vanuit een Palestijns vluchtelingentent. Palestijnen wonen sinds 1948 massaal in tenten, omdat ze gedwongen zijn hun huizen te verlaten. En door de recente genocide in Gaza zijn ze de laatste jaren weer geforceerd te vertrekken en in vluchtelingenkampen in tenten te leven.

0: ben benieuwd waarom Basel dan specifiek heeft gekozen voor bomen en planten in de tent.
1: So the seed of this installation actually comes from a video that I watch in for an old Palestinian woman in Gaza through the genocide in the last 2 years. And this woman, she's from a town near Jaffa. And in 1948, she forced to move from her land. And she ended up living in Jabalia camp in Gaza. And after the genocide happened in Gaza and the Jabalia camp is mostly destroyed, so she had to move again and again from tent to another. And every time she moved, she was pushing a trolley with her, putting all her plants and flowers and small trees. And the guy who interviewed her, he asked her, "Why are you carrying all this with you? Isn't it tiring?" And she said, "We will plant wherever we go and we will rebuild whatever they destroyed." And these two sentences was the seeds of this installation. And I try to tell our story also through these trees, because we Palestinian, we suffered a lot from the occupation, but also the land suffered from the occupation.
0: Basel heeft een recente video gezien van een oude Palestijnse vrouw die in 1948 haar huis moest ontvluchten en dat recentelijk in Gaza weer heeft moeten doen. In de video had ze een karretje bij zich, waarin ze planten, bloemen en kleine bomen met zich meesjouwde. De man die haar interviewde vroeg haar nog: "Waarom heb je dit alles mee? Het is toch vermoeiend?" Haar antwoord was echter het zaadje voor de tent van Basel. Ze zei dat waar ze ook naartoe gaan, ze hun planten, bomen en bloemen meenemen. En dat ze weer zullen bouwen wat verwoest is. Ook wil Basel het Palestijns verhaal vertellen via de bomen. Omdat niet alleen de mensen lijden onder de bezetting, maar ook het land en de natuur.

0: In de tent ligt een krantje dat je kan pakken en lezen. Bovenaan het krantje lees ik de titel Tales from a Liberated Land. In het Arabisch staat geschreven Al-Ard, wat de grond betekent. Op de eerste pagina is een grote afbeelding te zien van Palestijnse boeren die sinaasappelen van de bomen plukken. Het duurt even voordat ik doorheb waar ik naar aan het kijken ben, maar dan realiseer ik het me. Dit is een krant uit het jaar 2048. Zowel de krant als de tent zijn gemaakt vanuit een droomvisie. Vanuit een blik van een bevrijd land, waarin mens en natuur weer één zijn. Daarom bloeien de sinaasappelbomen weer, kunnen de olijven weer geoogst worden en zijn families weer herenigd. Hoe is Basel eigenlijk op deze toekomstvisie gekomen?
1: Yeah, when I started to create the piece, I had this idea of creating a future in newspaper. Because for us Palestinians, we saw our life in the news actually since 1948. And most of the time is not good news. So I asked myself, what if one day we wake up and we read different kind of news? And I don't want it to be like a dream news. I want it to be like a real news. So if Palestine get free today or tomorrow, how life it will be after 20, 15 years? So and I choose the year 2424, which is mean like 100 years after the first Nakba in 1948. And I imagined this news, and I interviewed many Palestinians from different age and from different disabura. And I asked that question, what if Palestine get free? How we will see it after 10, 15 years? And I collect many answers, and I try to create this newspaper from these answers. And when you enter the tent, because the tent represents the reality of the Palestinian today, but when you enter the tent, you suddenly transform to a liberated land. When you sit among orange and olive and lemon trees, and the ground gravel, like the ground covered with soil.
0: Palestijnen zien hun leven vooral in het nieuws sinds 1948. En dat nieuws is vaak geen goed nieuws. Daarom vroeg Basel zich af, wat als ik op een dag wakker zou worden en er is een ander soort nieuws? Wat als Palestina vrij is, vandaag of morgen? Hoe ziet het leven er dan uit na 15 of 20 jaar? Hij heeft voor het jaar 2048 gekozen, omdat dat 100 jaar is na de eerste Nakba in 1948. Om te kunnen beantwoorden hoe het leven er dan uitziet, heeft hij gepraat met veel Palestijnen van verschillende leeftijden die in verschillende landen wonen. Door deze antwoorden te verzamelen, heeft hij dit werk kunnen realiseren. Ik vraag me nog af, als de bezoekers van de tent naar huis gaan, wat wil Basel dan dat ze meenemen?
1: Yeah, I think as I said in the beginning, what will we do without exile? It's an invitation to imagine this day together. And when we imagine that day together, it's also possible to reach that day. But it's to each one of us to play a role to go there, I think. And I want to tribute the Palestinian imagination in this piece as an act of resistance in the face of the genocidal occupation.
0: What Will We Do Without Exile is een uitnodiging om deze dag samen te verbeelden. Basel gelooft dat het mogelijk is om dit op een dag te bereiken, als we ieder onze rol spelen en het ons blijven verbeelden en erin blijven geloven. Dit stuk is ook een eerbetoon aan de Palestijnse verbeelding, als een daad van verzet in het gezicht van de genocidale bezetter.
1: The trick of the occupier is to confine our minds as well as our bodies, so that our imagination reaches only as far as the walls of the cage they have made for us. But we never forgot the land beyond, green and open, vibrating with life, stretching out as far as the eye can see. We never stopped dreaming of returning home. We never stopped dreaming. And that was our strength. That was our power.
2: Een verslag van Annie Aro hoorde je over de installatietent What Will We Do Without Exile van kunstenaar Basel Zerra. Deze installatie is vandaag nog te zien tot 9:00 avonds in Theater Kikker in Utrecht. Ja, we proberen altijd een mooi lied aan te laten sluiten op het thema. Soms is dat even zoeken, vandaag was dat niet zo lastig. Gerson Meen schreef het protestlied Alle Sterke Mensen, waarin we Gaza zien door de ogen van een Palestijns kind. Ja, eigenlijk houdt Gerson niet zo van protestliederen, want die vindt hij vaak schreeuwerig. Maar hij wilde ook niet zwijgen over de genocide in Gaza. Bij de Nieuwsbv op deze zender vertelde hij in 2025 hoe hij daar toch een manier voor vond. Hij wil ons aanspreken op wie we eigenlijk echt zijn.
3: Ik hou er altijd van om een soort van hoop te houden. Mm. Maar ik denk dat het vooral is dat ik mensen wil aanspreken in hun menselijkheid. Ik heb een soort theorie en ik heb geen idee of het klopt, maar dat als je als politicus maar lang genoeg politieke verantwoordelijkheid voelt, dat je op een gegeven moment niet zo goed meer kan bij je eigen menselijkheid en alleen nog maar kan denken pragmatisch en
4: in beleid cijfers. En zo, in
3: ja,
4: cijfers,
3: precies.
4: Statistieken, dat soort dingen. Ja,
3: en
4: ja.
3: Dat is heel eng, want als je niet naar een beeld kan kijken van een kind wat bedolven is onder het puin zonder dat je diep raakt, wat zijn we dan nog? Dat moraal is volgens mij wat ons onder andere onderscheidt van dieren als mens. Dus dit liedje moet een reminder zijn.
2: Ja, een reminder dus, en dat is het zeker. Je hoort het nu, Alle Sterke Mensen.

0: leven.
1: Gers van Meijn hoorde je met het prachtige Alle Sterke Mensen.
2: De nacht is zwart. Ruben van Achten.
1: In de podcast Dossier NAV duikt antropoloog Sinan Chankaya in bijzondere materie. Hoe werken beleid, politiek en instituties door in ons dagelijks leven? Nou, vandaag duikt hij in een trend die opvallend opkomend lijkt. Namelijk vrouwen die zich inzetten voor radicaal rechts.
3: Afgelopen april werd een lokale vrouwenmars in Loosdrecht landelijk nieuws. Anders dan eerdere vrouwenmarsen protesteerde deze tegen de komst van een AZC. Honderden vrouwen trokken de straat op met borden waarop teksten stonden als: de veiligheid van onze kids gaat voor en AZC weg ermee. Ook lieden wij de Vos en Mona Keizer liepen mee, waardoor de mars nationale aandacht kreeg. Tegelijkertijd reageerden de Dolamina's ontstemd. Hun feministische slogan "Wij eisen de nacht op" werd misbruikt om angst voor asielzoekers aan te wakkeren. Welke rol spelen vrouwen in de opkomende uiterst rechtse beweging? We praten daarover met Lisa Mugge, hoogleraar politiek van diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam, en Devika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw. Lisa, Devika, wat was jullie eerste reactie toen je de beelden voorbij zag komen van de protesten in Loosdrecht?
4: Nou, ik was eigenlijk niet heel erg verrast, omdat dit al heel lang in opkomst is. Dus dit soort sentimenten spelen.

0: Gerson Meijn hoorde je met het prachtige Alle Sterke Mensen.
1: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
0: In de podcast Dossier NAV duikt antropoloog Sinan Chankaya in bijzondere materie. Hoe werken beleid, politiek en instituties door in ons dagelijks leven? Nou, vandaag duikt hij in een trend die opvallend opkomend lijkt. Namelijk vrouwen die zich inzetten voor radicaal rechts.
2: Afgelopen april werd een lokale vrouwenmars in Loosdrecht landelijk nieuws. Anders dan eerdere vrouwenmarsen protesteerde deze tegen de komst van een AZC. Honderden vrouwen trokken de straat op met borden waarop teksten stonden als...

0: Kaya, in bijzondere materie. Hoe werken beleid, politiek en instituties door in ons dagelijks leven? Nou, vandaag duikt hij in een trend die opvallend opkomend lijkt. Namelijk vrouwen die zich inzetten voor radicaal rechts.
1: Afgelopen april werd een lokale vrouwenmars in Loosdrecht landelijk nieuws. Anders dan eerdere vrouwenmarsen protesteerde deze tegen de komst van een AZC. Honderden vrouwen trokken de straat op met borden waarop teksten stonden als: de veiligheid van onze kids gaat voor. En AZC weg ermee. Ook lieden wij de Vos en Mona Keizer liepen mee, waardoor de mars nationale aandacht kreeg. Tegelijkertijd reageerden de Dolamina's ontstemd. Hun feministische slogan "Wij eisen de nacht op" werd misbruikt om angst voor asielzoekers aan te wakkeren. Welke rol spelen vrouwen in de opkomende uiterst rechtse beweging? We praten daarover met Lisa Mugge, hoogleraar politiek van diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam, en Devika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw. Lisa, Devika, wat was jullie eerste reactie toen je de beelden voorbij zag komen van de protesten in Loosdrecht?
2: Nou, ik was eigenlijk niet heel erg verrast, omdat dit al heel lang in opkomst is. Dus dit soort sentimenten spelen al, gaan al langer rond, online, ook in andere landen, in Duitsland waar ik veel kom, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. Dus ik was eigenlijk helemaal niet verrast. Het verraste me eerder hoeveel het teweeg bracht in de media. Dat ik dacht van ja, misschien zit ik er te dicht op, dat ik gewoon niet meer verbaasd ben. Maar dit is echt een integraal onderdeel van het huidige debat.
1: Maar wat zag je in de media wat je verbaasde?
2: Nou, dat mensen verbaasd waren dat vrouwen dus inderdaad de straat op gaan in roze kleding, op de beats van Beyoncé, waarvan... Ja, sommige mensen denken dat is misschien tegenstrijdig, meer in de feministische beweging. Terwijl anderen denken, wat ik meekreeg in het podcast van de Volkskrant, is dat die vrouwen zelf die demonstreerden weer heel erg verbaasd waren over de reactie van Dolamina. Dus dat hele gender en feminisme is ontzettend gepolitiseerd. En dat is al een jaar of 15. Aan de gang, dat bouwt zich langzaam op.
1: Ja. Devika, wat was jouw reactie?
3: Ik deel wel Lisa's gebrek aan verbazing.
1: Over de verbazing?
3: Nou ja, inderdaad, ik was niet geschokt door de beelden, laat ik het zo zeggen.
4: Ja, zo'n demonstratie zie ik ook wel als volgende stap in zo'n beweging. Omdat ze, kijk, een beweging is zo sterk als hoe die zich heeft georganiseerd. En ik denk op het moment dat een beweging een actieve vrouwentak heeft, die elkaar gaat vinden, andere vrouwen gaat betrekken en ook laat zien dat vrouwen in die beweging een rol hebben, dat de beweging sterker wordt, groter kan worden, kan groeien. Dus dat, ja, baart mij zorgen. Dat je denkt, je ziet die, nou, toch wel, extreme beweging, een zeer racistische beweging tegen asielzoekers en mensen op de vlucht de laatste jaren sowieso enorm groeien, gewelddadiger, zichtbaarder worden. Maar dat er nu dus eigenlijk een vrouwengroep ontstaat die zich samen organiseert, voelt alsof ze weer een stapje verder zijn in zich organiseren. En dat er dus ook voor vrouwen iets is om zich bij aan te sluiten. Iets specifieks, want de rest van extreemrechts is natuurlijk zeer masculin en gedomineerd door heel veel mannen. Dus ik vond dat ik dacht, shit, ze zijn weer een stap verder. Dat was eigenlijk vooral mijn gedachte.
2: Ja, vrouwen normaliseren het. Ja. Hè? Dus door dit soort, door inderdaad, dat roze en die kinderen en dat heel zachtaardige uitstraling. Dat normaliseert het. Dat zien we dus ook in die andere landen. Dat in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Amerika, dat toch een beetje de voorlopers zijn van dit soort politieke bewegingen. Sowieso die uiterst rechtse partijen en bewegingen, in Europa, maar ook in Amerika, ze delen bepaalde denkbeelden, maar ze zijn ook heel verschillend. Dus de manier waarop gender en antifeminisme wordt ingezet is echt heel verschillend.
1: Kunnen we nu al iets zeggen over de Nederlandse variant?
2: Nou ja, ik

0: Die is dus ook, dus de PVV en de FVD, die vliegen dat ook weer heel verschillend aan. En de partij van Guidi Marcus Sauer. Dus voor de PVV is het anti-islam staat voorop. Dus als je naar het verkiezingsprogramma kijkt van de PVV, dan staat ook het beschermen van die vrouwen staat op nummer 1. Ja. Maar dat is ook al 20 jaar aan de gang.
1: Lisa, wat is femonationalisme?
0: Femonationalisme is als partijen dus vrouwenrechten gaan inzetten voor hun eigen nationalistische gedachtegoed. Dus als ze bijvoorbeeld zeggen, door de komst van immigranten worden alle rechten die jarenlang zijn bevochten door door en voor onze vrouwen worden door de gootsteen gespoeld. Bij de FVD zie je weer een heel andere beweging. Die zijn echt een beweging aan het oprichten. En daar zie je meer dat ze ook kennis proberen te veranderen. Zij beginnen een hele campagne tegen woke, tegen lentekriepels. Ze zitten dichter op die zogenaamde anti-gender, waar dus echt alles onder valt. Ja. Anti-gender, anti-feminisme beweging.
1: Ik wil het zo meteen uitdiepen. Devika, jij noemde de protesten ook, het kapen van vrouwenrechten voor een racistische agenda. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, het haakt heel erg in op wat Lisa al zegt met dat femonationalisme. Het is op het moment dat je gaat zeggen, vrouwen zijn onveilig, want mannen van kleur. Dat is natuurlijk een heel makkelijk soort van racistisch frame om in te stappen als vaak witte vrouwen zijnden, waar allerlei dingen onder liggen. Dus stel je bent gewoon een racist en een vrouw. Maar misschien ook wel oprecht bang voor mensen van kleur. Wat natuurlijk, dat is geen angst, dat is ook weer xenofobie, is wat anders. Mm-hmm. Dan kan je natuurlijk heel makkelijk in dit soort bewegingen stappen. En ik denk dat we binnen mijn progressieve kringen hoor je heel vaak verbazing over de extreemrechtse vrouw en de radicaalrechtse vrouw van, hoe kan dat nou toch? En het antwoord is denk ik echt heel vaak, ze zijn racistisch. En dat is heel belangrijk voor hen. Hun racisme is echt een heel groot onderdeel van wie zij zijn, van hun waardesysteem, van hoe ze naar de wereld kijken. Dat koloniale perspectief uit het Westen, dat is echt een deel van hun ideologie. Mm-hmm. Dus als dat je uitgangspunt is, en dat ook je vorm van feminisme is, dat het een koloniale vorm is en een westerse vorm waarin eigenlijk witte suprematie onderdeel is van je feminisme. Mm-hmm. Dan haakt dat uitstekend in op inderdaad een PVV die zegt alle moslims het land uit. Of alle Marokkanen, of allemaal eigenlijk. Mm-hmm. Of op een Forum voor Democratie die zegt, wij zijn wel tegen femicide, maar we willen het eigenlijk vooral hebben over eerwraak. Of weet je, al die dingen, dat haakt in op, je mag hier als vrouw wel bij.
1: Ja.
2: Want dat is natuurlijk de tegenstelling die mensen vaak gek vinden. Je mag er best bij, als je ook maar racistisch bent, bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar dan gaat het alsnog dus in de kern. Vrouwen die mogen erbij, maar ze moeten zich alsnog voegen naar een witte mannelijke orde. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, misschien is witheid in die zin genderoverstijgend. Dus als dat de kern is, Dan is het misschien wel niet zo erg dat de dominante norm man is. Want dat is natuurlijk binnen eigenlijk alles of zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat heel veel vrouwen dat ook wel gewend zijn. En misschien, gek genoeg, dus ook dan dus daar verbondenheid vinden met anderen, waaronder ook andere vrouwen die ook zo kijken, omdat de rest van de samenleving zich daar zo over verbaast.
1: Ja.
2: Dus dat sterkt natuurlijk ook je soort van de onderlinge band. Mm-hmm. Ja.
1: Hoe luister jij hier naar, Lisa?
0: Kijk. ik denk wel dat het, dat is natuurlijk hartstikke wit. En het feminisme is hartstikke wit. Of het vechten voor de vrouwenrechten op deze manier. Maar het is niet zo dat er alleen maar witte mensen in die rechtse partijen zitten. Radicaal rechts, extreem rechts. Dus daar zien we ook echt wel steeds meer variëteit. In, ja, ik, Ik denk dat
1: als het gaat over, we moeten dat femonationalisme waar je het zojuist over had.
0: Yeah.
1: De verkiezingsprogramma van de PVV staat op de eerste pagina. Wij beschermen onze vrouwen, onze homo's, onze meisjes.
0: Yeah, yeah.
1: Maar dan gaat het toch over onze witte vrouwen?
0: Zeker, ja.
1: Ja.
0: Absoluut, ja. Ja, maar goed, als je het hebt over die demonstratie in Loosdrecht. Wat ik daar, ik was er niet bij, maar wat ik daar zo uit de media uit ophaalde, was er ook heel veel verbazing. En dat gaat me helemaal niet om. Werd dat juist heel erg ontkracht, van dat het racistisch zou zijn. En een van die organisatoren, die had ook zelf in een vluchtelingenkamp op Lesbos gewerkt. Ik luisterde zo'n nieuwsuitzending terug met haar. Dus ik denk wel dat, ik ben het met jouw analyse op zich eens, zeg maar. Ik zie het, maar tegelijkertijd denk ik ook dat er ten eerste heel veel onwetendheid is. Ja. En dat daar dus een soort van angst is. En of je nou gegrond is of niet, dat moeten we wel serieus nemen. En ja. Ik denk dat ook die vrouwen dus kennelijk heel erg geschrokken zijn van dat zij dus extreem rechts werden genoemd in de media. We moeten sowieso oppassen met die term. Omdat dat is een stuk gecompliceerder. Er zijn heel veel varianten van rechts, rechtspopulisme, uiterst rechts, extreem rechts. Ik heb heel veel collega's die daar onderzoek naar doen. Mm-hmm. Die raken helemaal overstuur van die definities. Extreem rechts is echt, dat gaat, roept op tot geweld.
2: Ja, dat is wel belangrijk om de nuance
0: dat
2: te
0: is houden. Dat is echt belangrijk nuance. En ik denk ook dat.
1: Dus we hebben het hier over radicaal rechts.
0: Ja, rechts. Ik zou zeggen uiterst rechts.
1: Uiterst rechts.
0: Want soms zitten er ook weer elementen tussen die wel extreem rechts zijn. Soms schuiven partijen op. Soms zijn ze in hun partijprogramma's. Niet extreem rechts, maar wel in hoe ze zich verhouden tot de kiezer. Dus.
1: Wat moeten we dan met dat feit dus, hè, dat je zegt dat vrouwen daar zijn en dat zij schrikken van het etiket dat ze opgedrukt krijgen. En inderdaad, ik herken zelf ook dat mensen heel vaak niet echt heel erg duidelijke gearticuleerde politieke posities hebben. Maar wat moeten we dan met die mismatch dat ze tegelijkertijd ook wel toch een politieke boodschap uitdragen. Want het is geen apolitieke mars.
0: Nee. Het doet in die zin ook een beetje denken van. Het komt ook een beetje naïef over. Zo de witte onschuld eigenlijk. Het racisme wat eronder ligt niet herkennen. Maar ja, het kwam voor op mij toch ook een beetje zo naïef onwetend over. En dat ik dacht van in plaats van ze heel hard aan te vallen. En ik snap echt beide kanten. Dat ook feministische organisaties denken van maar hallo. Weet je, deze hele zaak wordt gekaapt.
2: Ja.
0: Maar omdat we dus. Ik vind politiek echt heel spannende tijden. En dat ben ik ook met je eens. Hè. Dus van ik ben niet verbaasd. Maar ik vind wel als persoon, als mens vind ik het echt heel spannend. Wat er gaande is in de wereld. En de opkomst.
1: Maar dan concreet. Wat betekent serieus nemen dan?
0: Nou, met ze in gesprek gaan en het uitleggen. Omdat als je zegt van je bent racist en je bent extreem rechts, dan voelen ze zich aangevallen. En ik denk dat de dialoog niet goed doet. Dus,
1: Maar dan, Devika, er is natuurlijk ook dat hele verhaal over de bezorgde burger. In de vrouwelijke variant. En natuurlijk het risico dat dat verhaal ook genormaliseerd kan worden. Dus is er ook geen spanning tussen serieus nemen en normaliseren?
2: Ja, er zitten inderdaad wel een soort van heel veel lagen onder. Een paar dingen die ik denk als ik Lisa hoor, dan denk ik van kijk, bijvoorbeeld zo'n mars. Het is natuurlijk niet zo dat alle vrouwen die daar meelopen bijvoorbeeld politiek rechts zijn. Denk aan het boerkapverbod van alweer best wel wat jaartjes geleden. En daar stemde de PvdA ook voor. Wat we zien als een thema van dat van extreem rechts. Anti-hoofddoek sentiment, anti-moslim. Maar dat werd ook vanuit een midden/linkse partij beargumenteerd als dit is goed voor de emancipatie van de moslimen.
1: Ja.
2: Dus sowieso is soort van die links-rechts duiding natuurlijk altijd eigenlijk niet helemaal compleet. Als je het bijvoorbeeld hebt over islamofobie of iets. En dat zit, het zit overal. Het is in die zin politiek en partijoverstijgend, partijkleuroverstijgend. Maar ja, dat gesprek.
1: Je zou kunnen zeggen, die witte onschuld is dan partijoverstijgend.
2: Ja, misschien is dat het inderdaad.
0: Ja.
2: Klopt. Ja. Maar over dat gesprek, kijk, natuurlijk. Ik denk dat een heel groot probleem in de hele wereld is desinformatie, gebrek aan informatie.
0: Ja.
2: Gebrek aan kennis, gebrek aan feiten, gebrek aan duiding. Wat ik denk wel heel vaak, dat wie moet het gesprek aan of wat houdt dat dan in? Volgens mij is dat journalisten integer en feitelijk schrijven over dossiers waar mensen dus helemaal erg heftig op reageren. Dan denk ik een deel daarvan is toch dat bijvoorbeeld een krant als de Telegraaf een flinke rol speelt in een deel van Nederland. Eigenlijk deels misinformatie / zeer gekleurde informatie geven over een bepaalde groep mensen, die mensen het idee geeft dat een gevaar is, dat vluchtelingen een gevaar zijn. Het probleem vind ik ook dat bijvoorbeeld een premier als Mark Rutte, die echt maar een behoorlijke tijd premier is geweest, dit heeft zien escaleren onder zijn premierschap. En niet gewoon een paar keer goed het volk heeft aangesproken van, hey, we moeten het even terug naar de feiten. Ik mis eigenlijk een soort van leiderschap binnen journalistiek en politiek die niet gaat over, we vinden dit, maar die gaat over, hey, we zien dit enorme publieke debat, maar dit zijn de feiten.
1: Ja.
2: En dat op het moment dat mensen niet meer weten welke informatie echt is, dan zijn dit soort autoriteiten, dus media en politiek leiders, denk ik, een van de weinige bronnen die mensen nog vaak vertrouwen.
1: Ja.
2: En als die het niet doen, ja, dan is het de regel van het internet.
1: En tegelijkertijd is er natuurlijk juist een groot wantrouwen naar die traditionele waarheidssprekers.
2: Ja.
1: Ik wil het hebben over de rol van vrouwen, van de vrouw binnen politieke partijen. Lisa, in 2025 nam Lodewijk Vos het over van Thierry Baudet. En hij zei toen ook letterlijk, ik word nergens uitgenodigd, zij wel.
0: Ja.
1: Dus wat gebeurt er op uiterst rechts, radicaal rechts? We zien het ook in Europa.
0: Zeker.
1: met Meloni, Marine Le Pen natuurlijk, Rassemblement National.
0: Ja, Elise
1: dat
0: Weidel.
1: Vrouwen eigenlijk een soort boegbeeld zijn.
0: Ja. Nou ja, dus dat wat we zien in het onderzoek. Het onderzoek naar uiterst rechts en gender is echt heel recent. Dat is wel apart. Dus vroeger werden het echt gezien als mannenpartijen. Dus echt mannenpartijen. Dus het is pas sinds een jaar of 10. Er ben je steeds meer in opkomst. Vooral case studies, dus per land. Heel veel in Duitsland gebeurt er. In Nederland hebben we niet zo heel veel onderzoek erover. Maar we zien wel dus inderdaad dat het een strategie is om dus de partij naar buiten minder extreem te doen overkomen door daar een vrouw neer te zetten.
1: Ja.
0: Maar we zien niet, althans wat ik dan heb gevonden in de studies, in de tijdschriften die daarover publiceren. Dus een tijdschrift wat ik zelf heb mede opgericht, European Journal of Politics and Gender. Daarin zijn dus vooral die studies over Duitsland. Dat je wel dus groeiende leden ziet onder vrouwen, maar die vrouwen niet meer te zeggen krijgen. Dus dat het betekent als
1: binnen de partij?
0: Binnen de partij. Dus
1: okay.
0: Dat de rollen die ze hebben, dat zijn de geaccepteerde rollen. Dus, maar ze krijgen niet de feministische rol of de queer rol. Het zijn zeg maar die geaccepteerde rollen binnen die ideologie. En dat,
1: de geaccepteerde traditionele genderrol.
0: Precies, ja. En dat ze dat uitdragen. En dat zie je natuurlijk ook bij Alice Weidel van de AfD, Alternatief voor Duitsland. Die is notabene zelf lesbisch. Die is samen met een gekleurde vrouw. Het is werkelijk ongelooflijk. En die is dus anti-queer en anti-immigrant. Dus er zitten zoveel tegenstrijdigheden in.
1: Dus ze mogen erbij, maar dan wel weer op voorwaarden.
0: Precies,
1: dus
0: alles
1: ze voegen
0: is
1: naar de
0: precies,
1: orde.
0: Alles op voorwaarden.
1: Ja, nou, en Meloni die zei op haar verkiezingsavond, ik ben een vrouw, ik ben een moeder, ik ben een christen. En waar legt ze dan met die woorden precies een claim op?
0: Nou, ja, waar legt ze een claim op? Dus inderdaad, dat hele traditionele van. En ook om dat Dat denk ik, en althans dat komt voort uit dat onderzoek. Dus om dat radicaal rechtse gedachtegoed, om het te normaliseren, om het te verzachten. Maar het brengt niet, het gedachtegoed blijft hetzelfde. En het betekent ook niet dat die partijen gender inclusiever worden.
1: Ja.
0: En het heeft in die zin wel gewerkt bij de FVD, want Lieden bij de Vos wordt meer uitgenodigd.
3: Mm. Ja.
0: Wat we nu zien in de cijfers van een collega van mij, die betrokken is bij het Nationaal Kiezersonderzoek, Ilko Harteveld, die heeft laten zien dat, het rapport komt over 2 weken uit,
1: ja,
0: dat Forum voor Democratie nog wel onder alle partijen het minste stemmen van vrouwen heeft. Dus daarin zien we, lijken we, moet wel voorzichtig zijn met de cijfers, lijken we niet een effect te zien. Want
1: ja,
0: op basis van andere data uit 2023 hadden ze meer stemmen van vrouwen.
1: Ja.
0: Dus het betekent nog niet dat het ook werkt. Maar ze werd wel meer uitgenodigd, dat is zeker waar.
1: Ja. Devika, jij bent het, jij bent van stem op een vrouw. Bedoelde je daar ook mee stem op een rechtse vrouw?
3: Ja. Ja, ja, ja, zeker. Ja, en dat vinden mensen altijd een beetje verwarrend, want ik ben een zeer uitgesproken links individu. Maar ik verwar dat zeker niet met de taak van mijn werk. Ik probeer het altijd zo uit te leggen. Stel, Hedy Dancona, die kritiseert mij altijd hierop tegen mij. Een heel fijne kritische stem altijd in mij. Die zegt altijd, ja, DWK had gewoon stem op een feminist opgericht. Weet je wel? En dat begrijp ik. En tegelijkertijd, stel dat je alleen maar bij de 3 partijen, misschien 4, die je zou kunnen duiden als enigszins goedgekeurd door het feminisme.
1: Ja.
3: Als je daar heel veel vrouwen erin krijgt, wat krijg je dan? Nou, 70%, 80%, 90%, 100% vrouwen bij een aantal partijen. In een politieke sector die nog steeds gedomineerd wordt door heel veel andere partijen met heel veel mannen, zeg maar. Uiteindelijk, bij Stem op een Vrouw, houden we ons bezig met systeemverandering. En daarvoor heb je in alle politieke kleuren eigenlijk meer vrouwen nodig om echt die culturele norm te doorbreken. Om te doorbreken hoe een politiek leider eruit ziet, ongeacht je partijkleur. Om kiezers over het hele spectrum te laten zien dat gendergelijkheid ertoe doet. Dus ja, en tuurlijk heb ik persoonlijke voorkeuren. En snap ik heel goed het dubbele wat mensen erbij voelen. Maar ik geloof ook wel, en dat ik doe dit al bijna 10 jaar... ik spreek natuurlijk ook veel rechtse vrouwen. En die zijn ook heel vaak in hun partij de stem van redelijkheid als het gaat om vrouwenrechten. Neem CDA-vrouwen die daar al tientallen jaren zich achter de schermen inzetten voor een progressievere kijk op abortus.
1: Ja.
3: Neem de SGP-vrouwen die, ondanks dat ze echt niet gewenst zijn door hun partij, toch hun best doen om te doorbreken dat hun partij, maar eigenlijk daarmee de hele katholieke, gereformeerde, et cetera, kerk, dus niet meer alleen patriarchaal is. Dat heeft impact op de hele samenleving, of zij nou wel of niet voor de klassieke vrouwenrechten staan. Of neem de PVV-vrouwen, je kan er allerlei problematische dingen over duiden. Maar wat ik heel interessant vind is bijvoorbeeld toen een paar jaar geleden werd er in de Tweede Kamer gestemd over of de bedenktijd bij abortus afgeschaft moest worden. Toen was het nog wettelijk verplicht dat je 5 dagen ging nadenken thuis.
0: Mm.
3: Of je wel echt zeker wist dat je een abortus wilde.
1: Yeah.
3: Nou, dat is afgeschaft, eindelijk. En dat was een hoofdelijke stemming. Dus dan mocht elk Tweede Kamerlid heel nadrukkelijk individueel stemmen, omdat dat dan wordt gezien als een medisch-ethische kwestie. En toen stemden alle PVV-vrouwen voor de afschaffing van die bedenktijd en vrijwel alle PVV-mannen tegen. Ik denk dat dat heel goed illustreert waarom je in elke partij vrouwen nodig hebt.
1: Ja.
3: Niet
1: omdat
3: elke PVV-vrouw nou een strijder is voor vrouwenrechten.
0: Mooi
3: of wat
0: voorbeeld.
3: Dan ook. Maar het laat iets zien dat het overal uitmaakt. En dat je uiteindelijk, als je wil dat er echt verandering komt, ook in die extreemrechtse denkbeelden, dan heb je het toch nodig.
1: Maar dan toch ook, Lisa's punt van zojuist. Ik wil ook graag van jou horen hoe jij daarnaar kijkt.
3: Het
1: blijkt tegelijkertijd, het blijkt tegelijkertijd dat die vrouwen dan binnen partijen niet heel erg veel voor het zeggen hebben.
3: Nee, klopt. Ja, nee, dat is zeker waar. Ik bedoel, neem die vrouwelijke leiders op rechts en radicaal rechts. En
2: maar ook op links. Eigenlijk zie je dat nog steeds heel vaak. Neem bij GroenLinks bijvoorbeeld nog best wel recent Esma Lala. Mm-hmm. De nummer 2 werd een beetje voorgesteld als duo-lijsttrekker samen met Frans Timmermans. Nou, het is natuurlijk ook wel gebleken dat die toch wel significant minder aandacht en werk kreeg dan Frans. Dus je ziet dat patroon natuurlijk overal. Het is absoluut geen garantie voor meer macht of dat de hele partij in één keer verandert. Ja. Dat is zeer lange adem. En wat het dus ook wel heel ingewikkeld maakt als je het hebt over vrouwen die echt tegen vrouwenrechten zijn, is inderdaad die normalisatie die ze al noemde. Mm-hmm. Ja. Dus ja, het is best wel een complexe kwestie. Maar ik geloof wel dat we ze over het hele spectrum moeten hebben, ja.
0: Nou ja, dat hele anti-gender en dat anti-feminisme, dat is gewoon een gigantisch probleem. Dus dat is, nu komt dat wel. Het krijgt dat gelukkige aandacht door de manosfeer. Dat mensen ineens wakker worden en denken, ook door die documentaires en Andrew Tate. Maar dat is ook al jaren aan de gang. Dus ik ben wel blij dat de maatschappij daar nu denkt van, oh ja, we moeten wakker worden. Van, we moeten daar op scholen aandacht aan gaan besteden. Ja. Dus ik denk dat dat wel een goede ontwikkeling is. Want dat is daar wel onderdeel van. En die vrouwen die werken daar ook aan mee. Dus die thread wives. En je hebt ook allemaal online communities van die vrouwen die dat in stand houden. Dus dat support ook die manosfeer. En uiteindelijk ook deze denkbeelden.
1: Kun je dat iets meer toelichten? Hoe doen ze dat precies? Bijvoorbeeld de treadwife?
0: Door dus inderdaad die ondergeschikte vrouwenrol uit te dragen, te verheerlijken. Voor te stellen dat de rol van de vrouw is om thuis te zijn en cupcakes te bakken. Ja. En nou ja, het is ook hartstikke leuk. Ik bak ook wel eens graag cupcakes. En ik vind het ook leuk om een leuk keukenschort, weet je. Dus maar dat is het dus. Dat er ook echt wel elementen aan zitten die herkenbaar zijn en die mensen leuk vinden. Maar een aantal van die vrouwelijke influencers, die schuren wel heel erg dicht aan tegen die extreemrechtse uiterst rechtse influencers. Op een manier denk ik ook dat we op een punt zijn aangekomen waarin we echt ook onze visie op politiek en wie zijn politieke actor moeten herzien. Omdat die influencers gewoon een gigantisch belangrijke rol hebben. En we zien dat nog te vaak als iets van, oh, dat is gebeurd online. Dat is niet in de echte wereld. Ja, het is de echte wereld. En ik hoop dus doordat al die aandacht van die manosfeer, dat mensen wakker worden en zich dat realiseren. En dat daar dus ook wat aan gaan doen.
1: Ja, Devikar, nu we het over de threadwife hebben. Jij had het ook over een vriendin die er eigenlijk ook helemaal niet bij stilstond, dat dan eigenlijk dat etiket weer op haar gedrukt zou kunnen worden.
2: Ja, ik heb een goede kennis die ik ken, omdat wij een paar keer in mediaprogramma's dan tegenover elkaar werden gezet. Zo van, zij is een threadwife en zij is een feminist. Mm-hmm. En ik kan het heel goed met haar vinden, dus ik heb haar een paar keer op die manier ontmoet. En dat is natuurlijk totaal anekdotisch, want het is één persoon. Maar zij heeft mij wel echt single-handedly geholpen om genuanceerder te kijken naar die groep die zich zo noemt. Want ik ontmoette haar een paar jaar geleden. En zij noemt zich de Stradwife, maar zij was, ze had destijds geen man en ze werkte. Dus dat alleen al was ze van, oké. Ze was alleenstaande moeder van een kindje van 2. En zij was eigenlijk in die beetje Stradwife-beweging beland online, omdat zij eigenlijk, zei van, ik moet de hele tijd werken om voor mijn kind en mezelf te kunnen zorgen. Maar ik wil eigenlijk gewoon veel meer thuis zijn. En haar oplossing was, als ik nou een rijke man vind, of in ieder geval iemand die mij kan onderhouden, die de kostwinner is, dan kan ik tijd met mijn kind doorbrengen.
1: Ja.
2: En daarom was zij threadwife, of noemde zij zich zo. Zij was eigenlijk op zoek naar dat plaatje, zodat zij gewoon. En toen dacht ik, ja, op zich ver af. Natuurlijk, als je dat wil. Ja. Ik kan me best voorstellen dat je meer tijd met je kind door wil brengen. Zeker als alleenstaande ouder. Dat je denkt, ja, dit werkt, dit is niet leuk, dit is niet fijn. En...
1: Maar het ziet er dan naar uit dat eigenlijk radicaal rechts inspringt op weer al die
0: schuldgevoelens,
1: ja. Gevoelens.
2: Ja, ja, precies. En zij was in zo'n soort van online fuik beland. Waar dan op het moment dat je dat soort dingen wilt en andere mensen ziet online die daar ook naar op zoek zijn of die dat hebben. Mm. Die jou vervolgens ook dingen gaan vertellen over bijvoorbeeld feministen. Mm. Dus dat komt er natuurlijk altijd gratis bij. Dus zij had een beeld gekregen van feministen. Dat zijn van die vrouwen die altijd met een blote tieten ergens op de Dam staan. En nou ja, ik ken er een paar die inderdaad wel eens met een blote tieten op de Dam hebben gestaan. Sure, dus die heb je ook, maar dat is natuurlijk een heel klein groepje.
0: Ja.
2: Maar haar beeld was natuurlijk ook heel, net als dat mijn beeld van haar heel ongenuanceerd was, was dat andersom ook zo.
0: Ja.
2: En inmiddels noemt zij zich dus tradwife en feminist, wat hilarisch is, omdat ze wel ook voor keuzevrijheid is. Zo van, ik wil dit, maar ze heeft niet zoiets van, iedereen moet dit.
1: Ja.
2: En ik denk ook wel weer, maar ik ben wel beter gaan begrijpen ook door haar en dat algoritme waar ik door haar een beetje in kwam. Van, oh ja, een heel groot deel hiervan is natuurlijk ook een soort van sociaal-economische wens. In een tijd waarin alles, laten we wel wezen, verdomde duur is. Heel veel jonge mensen geen huis meer kunnen kopen. Je moet de hele tijd twee goed lopende inkomens hebben om alles maar te kunnen blijven doen in deze samenleving. Dus dan is natuurlijk dat conservatieve beeld van... Ja. Dat een van de twee genoeg geld verdient om dat gezin te onderhouden. Ik snap best dat dat aantrekkelijk is.
1: Ik wil graag een kort fragment laten zien van Lodewijk de Vos. Waarin zij het hier heeft over deze oerverschillen tussen mannen en vrouwen.
4: Voorzitter, mannen en vrouwen verschillen. In een wereld waarin gelijkheidsdenken ieder verschil dreigt weg te poetsen, is het van het grootste belang dat oergegeven niet uit het oog te verliezen. Wij zijn niet hetzelfde. En gelukkig maar. Zowel mannen als vrouwen verschillen uiteraard onderling. Maar ook tussen groepen bestaan gemiddeld genomen verschillen. Het is tegen die achtergrond dat we moeten kijken naar de vermeende loonkloof.
1: Ja, Lodewijk de Vos die heeft het dus over een soort een krampachtig gelijkheidsdenken. Ze heeft het over oerverschillen. En over een vermeende loonkloof. En dat zet ze allemaal in om dus eigenlijk ook die loonkloof laten te bagatelliseren.
0: Mm-hmm.
1: Hoe luister jij hiernaar, Lisa?
0: Nou ja, het past helemaal in het grotere, de grotere beweging die zij aan het opzetten zijn. Dus door het bevragen, in twijfel trekken van kennis, in twijfel trekken van wetenschap, van instituties, van feministische wetenschap en kennis. Om dat dus weer terug te brengen tussen die, ja, dat essentialistische gedachtegoed van eigenlijk je hebt twee genders en dat zijn mannen en vrouwen. Dat is natuurlijk wat eronder ligt. Dus het is in die zin past het helemaal in dat anti-gender verhaal.
1: Ja, en jij, Devika, want later heeft ze het ook wel, is een soort kritiek op het maakbaarheidsdenken.
0: Hmm.
1: En daarin zegt ze ook van ja, als vrouwen deeltijd willen werken, dan moeten ze gewoon deeltijd kunnen werken.
2: Ja. Wat ik heel fascinerend vind aan dit fragment, alles wat ze zegt klopt. Alles wat ze zegt is feitelijk waar.
1: Mm-hmm.
2: Je kan inderdaad, ik kan prima mee en ik denk heel veel mensen in er zijn inderdaad als je de groep mannen versus de groep vrouwen naast elkaar zet, tuurlijk kan je dan verschillen duiden. Kijk naar criminaliteitscijfers.
1: Mm-hmm.
2: Of naar, weet je wel, er zijn echt wel verschillen in wat die twee groepen doen, hoe ze zich gedragen in de maatschappij en wel, ja. Dus natuurlijk, maar waar zij natuurlijk op doelt, maar niet hardop zegt, is dat zij gelooft dat het nature is, dat het biologische verschillen zijn waar je niet omheen kan.
1: Ja.
2: Die je inderdaad niet kunt veranderen. Zo van, dit is gewoon in ijzer gegoten. Terwijl ik denk, het is cultuur.
1: Ja.
2: Maar doordat ze dat niet hardop zegt, kan je eigenlijk een hele grote groep mensen meekrijgen die ook wel denkt, ja, er zijn wel verschillen, want ik denk dat ook. Ik preek er wel doorheen, maar natuurlijk niet iedereen.
1: Ja.
2: En vervolgens noemt ze een stukje over de loonkloof, wat gewoon selectief shoppen is.
1: Ja.
2: Het klopt, zij noemt een inkomenskloof, dat er een inkomenskloof is. Maar er is ook een loonkloof voor gelijk werk wat ongelijk betaald wordt. En dat vergeet ze natuurlijk heel expres.
1: Ja.
2: Te noemen, waarmee ze eigenlijk een heel belangrijk feministisch thema in twijfel trekt. Als soort van wat een onzin. Vrouwen werken gewoon deeltijd en het ligt daaraan. Dus het gebruikt feiten. Maar ze doet dat op zo'n manier dat je heel makkelijk, als je die feiten niet kent, gaat denken, ja, er zit wel wat in.
1: Ja.
2: Ja.
1: Lisa, waar zie jij dit allemaal naartoe bewegen. We gaan nu speculeren. Ja. Ik nodig je ook echt uit om dat te doen.
0: God.
1: Er zijn natuurlijk wel allerlei trends gaande nu in Europa. Ook op de uiterst rechtse flank.
0: Ja, waar zie ik het naartoe gaan? Ik moet zeggen dat ik het echt heel onvoorspelbaar vind. En ik denk dat het nog even erger gaat worden allemaal.
1: Het gaat erger worden?
0: Ja.
1: En wat betekent dat?
0: Dat denk ik. Ik denk dat we nog meer normalisering krijgen van rechtspopulistisch gedachtegoed. Ik denk dat die anti-gender, anti-feminisme beweging nog meer draagvlak krijgt. Ook door de manosphere en de femosphere. Dus ook vooral door vrouwen. We hadden het er al even over. Ik denk dat conservatieve en rechtse vrouwen daar ook echt een hele belangrijke rol in spelen. In het verspreiding van het antifeminisme en anti-gender. Waar dus ook zo'n beetje alles onder valt. Dus ik denk dat dat nog wel even een tijdje

0: dat je erger gaat worden. Ja.
1: Devika, en jij? Je had het eerder ook over, we verschuiven weer een stapje op de fascistische ladder.
2: Ja, ik ben daar inderdaad wel bang voor. Ik dat denk ik dat aan de hand is. Ik bedoel, afgelopen week nog met die vuurwerkbom op het kantoor van D66. Oeh. Tweede aanval op hun kantoor in relatief korte tijd. Ja, dat soort ontwikkelingen. Het is gewoon super gevaarlijk. Je ziet gewoon die bewegingen gewelddadiger worden. Je ziet het met die anti-AZC-protesten. Er wordt steeds meer geweld gebruikt. Mm. En er is nog vorig jaar een explosief bij een AZC geplaatst. Ja. Weet je wel, dat soort dingen zijn. Dat zegt echt iets over de radicalisering van die kerngroep. En ze kunnen nog steeds hun gang eigenlijk gaan.
1: Ja.
2: Nou, ik weet nog die demonstratie op het Malieveld, waar we ons dan allemaal de pleuris van schrokken.
0: Mm-hmm.
2: Wat waren er 20 arrestaties of zo? Dat je echt denkt, hallo. dus ik ben een beetje sceptisch over hoe we ermee omgaan. Want het is op zoveel vlakken. Je moet in het onderwijs aan de slag. Je moet big tech aan banden gaan leggen. Je moet in de politiek aan andere normstelling gaan doen. Media moet hier anders over gaan schrijven. En leiders moeten hier iets over gaan. Ja, dat is nogal wat gevraagd.
0: Mm-hmm.
2: En als dat niet allemaal gebeurt, denk ik dat het gewoon zo doorgaat.
0: Ja.
1: Heel
0: ja.
1: veel mensen moeten in beweging komen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ik wil jullie ontzettend veel danken. Devika Partiman en Lisa Mugge.
0: Dankjewel.
3: Dank. Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt vandaag bekend. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het is bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag ook bewolkt en regenachtig. Later volgen stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Achten.
3: In 2015 trokken mensen massaal naar het Griekse eiland Lesbos om daar vluchtelingen te helpen en veilig aan land te laten komen. Ja, hoe anders is het ruim 10 jaar later? De stranden zijn lange tijd nagenoeg leeg geweest, wat hulpverleners betreft dan. Want de vluchtelingen die kwamen nog steeds aan. Nou, dat komt door de criminalisering van het helpen van vluchtelingen in Griekenland en Europa. Daarover maakte Stanzele Jelsma de documentaire From Compassion to Crime. En hierin brengt ze 3 van deze vervolgden in beeld. En Stanze zit hier met mij in de studio. Welkom.
4: Dankjewel.
3: Wat fijn dat je er bent. Ja, een interessant thema, die criminalisering van dus het helpen van vluchtelingen. Waarom wilde jij je hier zo graag in verdiepen, Stanze?
4: Lange tijd heb ik zelf onderzoek gedaan naar migratie. Ja. Voor tijdens mijn opleiding journalistiek. Maar dat mijn interesse ligt eigenlijk, of gaat eigenlijk verder. Als jong meisje kwam ik eigenlijk al bij een AZC langs. Mijn ouders hadden een vriend, Fadi, en hij is gevlucht uit Syrië in 2015-16. Dus van een vrij jonge leeftijd kwam ik al in aanraking met mensen op de vlucht. Mm-hmm. En gedurende mijn opleiding onderzocht ik veel meer over dit thema. En toen ik een kleine documentaire maakte in 2023 en ik het verhaal hoorde van een Siciliaans visserman die iemand zag verdrinken op zee, maar diegene niet durfde te redden omdat hij anders gecriminaliseerd zou worden.
3: Ja.
4: Dat verhaal bleef in mijn hoofd hangen. En toen ik mijn afstuderen semester begon, vond ik dit een heel interessant onderwerp om hier verder op in te duiken. Ja. Ook omdat het raakt aan heel veel Europese normen en waarden.
3: Ja, ja, zeker. Nou ja, dat heb je ook zeker gedaan. Je bent ook trouwens zelf online, zag ik, ook vrij uitgesproken, hè, over mensenrechten. Heeft deze documentaire je daarin dan scherper gemaakt? Dat je nu nog meer weet hoe het allemaal zit?
4: Zeker. Nou ja, maar het heeft me ook best wel beangstigend.
3: Beangstigd?
4: Beangstigend. Ja, zeker. Want het is niet het Europa dat ik ken, of waar ik in ben opgegroeid als kind zijnde. Na de Tweede Wereldoorlog hadden we afgesproken met z'n allen dit nooit meer. We hebben allemaal verdragen getekend. Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. We hebben onze handtekening gezet onder allemaal papiertjes. En vervolgens zie ik dat deze rechten maar eigenlijk voor één groep de mensen hier in Europa wonen toepasbaar zijn. En dat een heel groot gedeelte van mensen die bijvoorbeeld hierheen komen eigenlijk niet deze rechten hebben en ja, op een hele andere manier worden behandeld.
3: Maar het gaat verder dan alleen de mensen weigeren het land in te komen. Wat gebeurt er allemaal?
4: Nou ja, mensen worden actief tegengewerkt. Op zee zijn er pushbacks die best wel veel worden gedocumenteerd nu.
3: Bootjes die terug worden geduwd.
4: Zeker, zeker. Mensen worden, ik heb beelden gezien en ook beelden gebruikt in mijn documentaire, waarbij je ziet dat mensen de Griekse kustwachtbootjes aan het leksteken is of met een pistool op mensen loopt te schieten. En dat gebeurt aan de Europese buitengrenzen.
3: Hoe komen ze daarmee weg?
4: Ja, dat is een bepaald, dat hangt samen met een bepaald sentiment dat helaas hier in Europa is. Je ziet namelijk al in de afgelopen 10 jaar is populisme best wel toegenomen. Bepaalde terminologie in de media is genormaliseerd als het gaat om vluchtelingen of mensen op de vlucht. En dan is het ook best wel makkelijk om bepaald beleid op deze groep toe te passen.
3: Ja, ja. Je laat in de documentaire ook deze echte beelden zien. Mm-hmm. Dus we zien bootjes die worden teruggeduwd in de zee. We zien het lek steken. We zien mensen hun kinderen boven de zee houden. We zien echt verschrikkelijke beelden. Waarom wilde je die zo graag laten zien?
4: Omdat het echt laat zien wat er gebeurt. En ik wil niet wegkijken. Ik heb de keuze gemaakt om dit wel te laten zien, omdat het ook deels heel goed blootlegt wat er gebeurt. Je kan wel beschrijven, maar zien hoe een bootje wordt teruggestuurd is volgens mij veel beter hangen.
3: Ja. Maar mensen blijven het ontkennen.
4: Ja, en ik hoop dat door te blijven zien, dat mensen op een gegeven moment toch het anders gaan, omdat het sentiment wordt omgedraaid.
3: Waarom geef je dan wel een waarschuwing vooraf, als je toch echt wel graag wil dat mensen deze beelden zien? Want vooraf geef je de waarschuwing, dit zijn schokkende beelden.
4: Zeker, omdat mijn doelgroep ook mensen zijn die zelf gevlucht zijn en dit hebben meegemaakt. En ik wil ook niet hun zomaar traumatiseren. En ik heb dit bewust gedaan na een aantal gesprekken die ik heb gehad met vrienden van mij. Mensen die nu nog steeds in AZC wonen. En die zeiden dat ze dit wel op prijs zouden stellen. En het is ook handig om mensen vooraf ergens ook wel een beetje te waarschuwen. Maar daarnaast waarschuw ik niet wanneer het komt.
3: Maar je geeft ze ook de kans om weg te kijken.
4: Ja, maar de documentaire duurt 45 minuten lang. En mensen weten niet precies wanneer die beelden komen.
3: Nou ja, dat kan ik wel zeggen. Direct.
4: Ja, oké.
3: Vrijwel direct.
4: Ja.
3: Waarom wilde je dat aan het begin zo graag hebben?
4: Het is ook om de mensen te trekken ergens. En je wil ook gelijk bij de kern houden. Dus als je begint bij die pushbacks en ziet wat er gebeurt, dan kan je daar niet meer omheen.
3: Ja, ja. Je volgt 3 mensen in deze documentaire die dus vervolgd worden voor het helpen van vluchtelingen. Dat zijn Ingeborg Breugel, Tommy Olsen uit Noorwegen en Pieter Wittenberg. Ik wil ze even alle 3 met je doornemen. Om bij Ingeborg te beginnen. Zij was journalist in Griekenland, maakte een documentaire daar. En ze nam een vluchteling in huis, vertelt ze.
5: I understood that Faidoun was all along very young. Very traumatized. He left his family in Kabul by foot when he was 17. He arrived in Greece and he had a horrible history. And then one day in January, after December 2018, when I met him, I found out that he had been beaten and that his dog had been tortured with burning cigarettes. I'd had it and I just said, okay, pack your bags and come and I take you in. And then I kind of adopted him. And that was the beginning of my odyssey with Faidoun that lasted 5 years.
3: Waarom was ze zo begaan met zijn lot, specifiek?
4: Zij heeft Faidoun ontmoet tijdens het filmen van een van haar documentaires. En ze raakte met hem aan de praat. En nou ja, zoals je hoort, deze jongen heeft behoorlijk wat meegemaakt. Vrij jonge leeftijd. En hij werd gewoon mishandeld. En zijn hond werd ook mishandeld.
3: Ja.
4: En
3: sigaretten werden erop uitgedrukt. Ja.
4: En als je langer in dit onderwerp zit en je weet er veel over en je bent begaan met mensenrechten, dan en je hoort dit, dan kan ik me in begrijpen dat je de beslissing neemt om diegene dan te helpen en in huis te nemen.
3: En dat heeft haar in de problemen gebracht.
4: Zeker.
3: Wat was de aanklacht?
4: Ze werd Ze werd. De aanklacht was het in huis nemen van een vluchteling. En dat werd gedaan onder een wet in Griekenland die uit 1992 stamt.
3: Ja, ja, ja. En wat heeft dat dan met haar gedaan?
4: Ja, persoonlijk heel veel. Je hele carrière ligt ineens stil. Je moet je ineens verantwoorden waarom je iemand in huis neemt. En vervolgens heeft ze ook werd ze lastiggevallen door de Griekse autoriteiten.
3: Lastiggevallen?
4: Ja, nou, slaps, campagnes tegen haar. Ze is zelfs, er is een steen tegen haar hoofd gegooid nadat ze Mitsotakis.
3: De Griekse premier.
4: Nou ja, tegen hem is uitgevallen tijdens een persconferentie. Of niet zozeer is uitgevallen. Ze heeft hem gevraagd waarom hij bleef liegen over de pushbacks. Ja. Die al uitgebreid zijn gedocumenteerd.
3: Ja, ja. Ze is dus journalist. Ze is ook vrij activistisch. Hoe kon ze dat met haar? Hoe verenigde ze dat met elkaar?
4: Nou ja, journalisme en activisme. Ik vind dat altijd wel een vrij interessante combinatie. Mm. Maar ik denk dat ze dat gewoon. Op het moment dat je feitelijke informatie blijft. Of verslag blijft doen van dingen die gebeuren. En je blijft bij de feiten. En je maakt dat onderscheid. Kan het best wel verenigd worden. En daarnaast, ja, als journalist kom je ook uit voor de mensenrechten. Dus dat je dan besluit om iemand in huis te nemen. Op een moment dat je ziet dat diegene helemaal geen kant op kan. Destijds was het ook corona. De asielaanvragen die lagen stil in Griekenland op dat moment. Dus er was voor die jongen ook geen kant op.
3: Nee.
4: Hij kon geen kant op.
3: Maar het heeft haar ook alles gekost.
4: Ja.
3: Maakt dat haar iets uit? Je hebt haar vaak ontmoet.
4: Nou ja, het heeft er zeker heel veel gekost. Maar zij blijft bij haar punt. En het ze wil niet wegkijken.
3: Nee. Nee. En dat wilde jij dus ook niet. Nee. Door het maken van deze documentaire.
4: Zeker.
3: Waarom wilde je dat niet?
4: Nou, omdat het mij ook aan het hart ligt. Ik heb heel veel vrienden die gevlucht zijn. Ik hoor heel veel van hun verhalen. Ja, dat doet pijn. En het doet nog meer pijn op het moment dat je ziet dat er eigenlijk nu in Europa een bepaald sentiment is. Ook hier in Nederland, waarbij deze mensen eigenlijk totaal worden ontmenselijkt. Ja. Worden weggezet als de vluchteling, de asielzoeker die maar de banen afpakt of de woningen komt innemen. Maar er wordt helemaal niet of minder stilgestaan bij eigenlijk wat deze mensen is overkomen. Waarom ze gevlucht zijn en dat die vlucht helemaal niet zo makkelijk is. En ze denken, ja, stap in een rubberen bootje. En ze worden als taxidrivers, komen ze hierheen. En ze krijgen allemaal hulp. Maar dat is eigenlijk dus helemaal niet zo.
3: Nee.
4: Wij helpen helemaal niet deze mensen hier het land inkomen.
3: Nee. Nee. Een ander iemand die ook helpt, is iemand uit Noorwegen. Tommy Olsen. Wie is Tommy Olsen?
4: Tommy Olsen is een Noorse oud kinderdagverblijf, pedagoog. Vader van 5. En hij heeft in 2015 is hij naar Lesbos gegaan. Hij kwam altijd naar Griekenland op vakantie. En toen hij de beelden van 2015 en 2016 zag, herkende hij het Griekenland niet meer. Dat hij als kind altijd kende. Hmm. En toen besloot hij te gaan helpen.
3: En hoe deed hij dat?
4: Nou ja, hij is daarheen gegaan en is gaan coördineren. Dus is gaan inspringen waar hij kon. En uiteindelijk zag hij dat de coördinatie niet bepaald heel. Het was behoorlijk chaotisch. Heel veel vrijwilligers kwamen naar Lesbos rond 2015-16. Met allemaal goede bedoelingen. Maar het liep best wel vast. Ja. En hij is eigenlijk een beetje gaan coördineren. En mensen bij elkaar gaan brengen. En op een gegeven moment heeft hij zoveel informatie. Kreeg hij. En die informatie is gaan verzamelen. En langzamerhand hoorde hij ook veel meer over mensenrechten schendingen door de Griekse autoriteiten. En is hij dat gaan onderzoeken en gaan documenteren. En al die informatie uiteindelijk heeft hij omgevormd tot een NGO, tot een organisatie, de Aegean Boat Report. En al sinds 2020 documenteert hij bijna alleen maar mensenrechten schendingen door de Griekse autoriteiten.
3: En dat doet hij ook openbaar, hè? Dat staat allemaal openbaar. Op een website. En het is die website die hem nu in de problemen brengt.
4: Zeker.
3: Hoe zit dat?
4: Nou ja, de Griekse autoriteiten die willen hem het zwijgen opleggen. Die zijn niet blij met de beelden die hij deelt. Op zijn website zie je namelijk veelvoudig dat de Griekse kustwacht bootjes terugduwt. Zie je dat
3: je bootjes worden lekker.
4: Ja, je ziet echt die beelden. Veel van de beelden in mijn documentaire heb ik ook van Tommy gekregen.
3: Ja, ja, hij is op dit moment trouwens niet fysiek in Griekenland. Hij is gewoon in Noorwegen.
4: Zeker.
3: Maar hij kon wel worden uitgeleverd. Hoe zat dat?
4: Ja, dat kon inderdaad. Er was al een nationaal arrestatiebevel tegen hem afgevaardigd. Die is in dit jaar, in februari, is hij omgevormd tot een Europees arrestatiebevel. Op 16 maart is hij aan de hand van dat Europese arrestatiebevel gearresteerd in zijn huis in Tromsø. Mm-hmm. Door 4 politiemannen. Hij heeft vervolgens 5 dagen vastgezeten in een Noorse cel, waarbij hij alleen maar 2 uurtjes per dag naar buiten mocht. En uiteindelijk is hij vrijgelaten in afwachting van de zaak. En nu is eergisteren naar buiten gekomen dat de Hoge Raad van Noorwegen de uitlevering heeft voorkomen. Mm. Omdat er eigenlijk geen gegronde basis is om deze zaak te vervolgen.
3: Ja, maar dat betekent niet dat die veilig is, toch?
4: Nee, het Europees arrestatiebevel is nog wel van kracht. Hmm. En dat kan blijven tot Griekenland besluit de rechtszaak te gaan houden en hem te arresteren. Ja. Maar hij mag niet reizen.
3: Nee, nee. Nou, maar hij ook vanuit Noorwegen doet hij veel, zoals die website bijvoorbeeld. Hij houdt ook een speciale hulplijn bij. Wat is dat voor hulplijn?
4: Een 24/7 noodlijn. Eigenlijk een soort 112 voor mensen die de oversteek wagen van Turkije bijvoorbeeld naar Griekenland. Ja. Die kunnen hem bellen als ze in de problemen zijn. Zijn nummer gaat rond. Na al de jaren van het werk dat hij al doet. Dus mensen weten hem te vinden. En dan zit hij midden in de nacht, ontvangt hij telefoontjes van mensen in nood. En probeert hij mensen te assisteren, tot rust te brengen. En schakelt hij de kustwacht in.
3: Ja, en hij vertelt zelf wat dat allemaal met hem doet.
6: If a boat is in distress, far out in the sea, it will take many times hours to reach them. They will drown no matter what you do. But then again, you at least tried. It's not for everyone to listen to people screaming. And you know it's the last thing they will say to anyone. I wouldn't have wished this job on my worst enemy. It's not a job people actually would like to have. And also the pressure when it comes to Greek authorities, criminalization, that's kind of something you really don't need on top of everything else, but it's a part of the job. And you have to handle it.
3: Ja, wat ik ook doe, ze verdrinken, zegt hij. En ook dat hij dit niet zijn ergste vijand zou toewensen, dit werk. Hoe houdt hij dit vol?
4: Ja, dat heb ik hem ook meermaals gevraagd.
3: Hij luistert letterlijk op het moment dat mensen verdrinken.
4: Ja.
3: Hij hoort ze gillen, hij hoort het stil worden.
4: Ja.
3: Dat is niet te doen.
4: Nee, en toch blijft hij het doen.
3: Maar waarom?
4: Omdat hij ook niet wil wegkijken. Hij heeft tegen mij gezegd, mensenrechten zijn voor iedereen. Iedereen die verdient het om gehoord te worden en geholpen te worden. Waar je ook vandaan komt.
3: Ja.
4: Die basale waarheid voor hem maakt dat hij dit blijft doen.
3: Maar er is een verschil tussen helpen en jezelf martelen. Want dat is eigenlijk wat hij hier doet. Want hij luistert naar iets waar hij op dat moment niks aan kan doen.
4: Zeker, maar ook op dat moment lijkt het alsof hij niks doet. Maar het documenteren en het verslag doen van wat er gebeurt is al heel veel. Daarmee brengt hij het wel aan het licht en kijkt hij ook niet weg.
3: Ja.
4: Ik denk dat hij het veel erger zou vinden als hij dit zou weten en hij zou niks doen. Dus hij zou niet de telefoon opnemen.
3: Nee. Je kan je natuurlijk ook afvragen, hij wordt ontzettend tegengewerkt. Waarom wil de Griekse regering niet dat drenkelingen worden gered?
4: Omdat Griekenland niet wil dat mensen daar aan land komen.
3: Ja, maar nu sterven mensen. Dat is iets wat meer dan zeggen, ik stuur je terug.
4: Ja, maar er zijn geen andere manieren. Europa... Er is eigenlijk geen veilige manier om Europa te bereiken. De enige manier is via de zee. Of een van de gangbare manieren. Er zijn heel veel mensen op de vlucht die wel via andere manieren ook hier komen.
3: Ja.
4: Maar voor een groot gedeelte is dat de enige weg. En dan is het ook heel makkelijk om deze weg te sluiten. Als Griekenland niet wil dat deze mensen daar komen.
3: De laatste persoon die je volgt is ook een Nederlander, Pieter Wittenberg. En hij hielp ook op Lesbos zelf en hij vertelt hoe dat eraan toe ging.
7: Dus wat wij deden is uitkijken naar boten. We onderschepten ze niet altijd, want het was donker. We lagen vaak met de boot helemaal stil, motor uit, lichten uit. Want ze waren ook bang voor de politie natuurlijk. En dan speurden we de horizon af. Maar wat je eigenlijk deed is met je neus de horizon afspeuren. En dat betekent, het klinkt raar, maar je rook ze eerder dan dat je ze zag. De boten waren volgelopen met de reservebenzine die ze hadden. Daar werd altijd mee gemorst. Ze piesten en poepten in hun broek. En dat mengsel van urine en benzine, dat rook je. En als de wind een beetje gunstig was, dan rook je ze van heel ver al.
3: Ja, Pieter Wittenberg is dat. Hij werd echt van een hele waslijst verdacht, hè?
4: Ja. Mensensmokkel, lidmaatschappen van een criminele organisatie, spionage en het witwassen van geld.
3: Witwassen van geld?
4: Ja.
3: Hoe is dat?
4: Ja, als je voor een organisatie werkt en je hebt een fundraising en je haalt geld op, dan kan dat door de Griekse autoriteiten worden gezien als het witwassen.
3: Ja, nu is Pieter vrijgesproken.
4: Zeker, samen met 23 anderen.
3: Ja, hoe belangrijk is nou zo'n vrijspraak echt? Heeft het effect?
4: Ja en nee. Natuurlijk is het een win voor alle humanitaire hulpverleners om te horen dat dit niet strafbaar is. Omdat in Griekenland op dat moment ook een veilige manier om Europa te bereiken. De enige manier is via de zee. Of een van de gangbare manieren. Er zijn heel veel mensen op de vlucht die wel via andere manieren ook hier komen. Ja. Maar voor een groot gedeelte is dat de enige weg. En dan is het ook heel makkelijk om deze weg te sluiten. Als Griekenland niet wil dat deze mensen daar komen.
3: De laatste persoon die volgt is ook een Nederlander, Pieter Wittenberg. En hij hielp ook op Lesbos zelf. En hij vertelt hoe dat eraan toe ging.
7: Dus wat wij deden is uitkijken naar boten. We onderschepten ze niet altijd, want het was donker. We lagen vaak met de boot helemaal stil, motor uit, lichten uit, want ze waren ook bang voor de politie natuurlijk. En dan speurden we de horizon af. Maar wat je eigenlijk deed is met je neus de horizon afspeuren. En dat betekent, het klinkt raar, maar je rook ze eerder dan dat je ze zag. De boten waren volgelopen met de reservebenzine die ze hadden. Daar werd altijd mee gemorst.

0: We onderschepten ze niet altijd, want het was donker. We lagen vaak met de boot helemaal stil, motor uit, lichten uit. Want ze waren ook bang voor de politie natuurlijk. En dan speurden we de horizon af. Maar wat je eigenlijk deed, is met je neus de horizon afspeuren. En dat betekent, het klinkt raar, maar je rook ze eerder dan dat je ze zag. De boten waren volgelopen met de reservebenzine die ze hadden. Daar werd altijd mee gemorst. Ze piesten en poepten in hun broek. En dat mengsel van urine en benzine, dat rook je. En als de wind een beetje gunstig was, dan rook je ze van heel ver al.
1: Ja, Pieter Wittenberg is dat. Hij werd echt van een hele waslijst verdacht, hè?
2: Ja. Mensensmokkel, lidmaatschappen van een criminele organisatie, spionage en het witwassen van geld.
1: Witwassen van geld?
2: Ja.
1: Hoe is dat?
2: Ja, als je voor een organisatie werkt en je hebt een fundraising en je haalt geld op, dan kan dat door de Griekse autoriteiten worden gezien als het witwassen.
1: Ja, nu is Pieter vrijgesproken.
2: Zeker, samen met 23 anderen.
1: Ja, hoe belangrijk is nou zo'n vrijspraak echt? Heeft het effect?
2: Ja en nee. Natuurlijk is het een win voor alle humanitaire hulpverleners om te horen dat dit niet strafbaar is. Nee, omdat in Griekenland op dat moment ook wetgeving is doorgevoerd die vele NGO's op een zwarte lijst zet. Waarbij ze eigenlijk het alleen maar moeilijker maken voor die mensen om te helpen.
1: Ja.
2: Wetgeving gaat dus eigenlijk gewoon door. Die het moeilijker maakt. En die criminalisering eigenlijk in stand houdt. En aan de andere kant geeft het ook een signaal dat helpen dus niet strafbaar is.
1: Nee. Je was ook bij die vrijspraak.
2: Zeker.
1: Hoe was dat?
2: Ja, heel emotioneel en heel indrukwekkend om daarbij te zijn en dat moment te voelen. Ja. Na 8 jaar dat ze dan eindelijk worden vrijgesproken.
1: En Pieter wilde gelijk weer aan de slag, hè?
2: Ja.
1: Hoe zit dat?
2: Diezelfde, of de dag daarna maakte die een groepsapp aan samen met een aantal anderen van die ook werden vervolgd. En daarin berichtte hij eigenlijk en riep hij op om weer de stranden op te gaan en te kijken wat ze weer konden gaan doen. En
1: echt direct wilde hij dat?
2: Ja, zo snel mogelijk.
1: Ja, dat heeft hij helaas niet kunnen doen. Hij werd ziek en is kort daarna ook overleden. Mm-hmm. Je had natuurlijk nauw contact met hem.
2: Ja.
1: Wat deed dat met jou toen je hoorde dat hij overleden was?
2: Ja, dat was best wel een shock. Ook heel dubbel en pijnlijk natuurlijk. Amper 2 maanden na zijn vrijspraak. Deze man heeft 8 jaar lang in juridische procedures geleefd en in juridische onzekerheid.
1: Ook heel cru, hè? Want hij was vrij en 1,5 maand later overlijdt hij.
2: Ja. Ja, dat is heel pijnlijk. Ik heb ook heel goed contact gehad met de familie en daar haal ik ook de steun uit. En met vrienden die ik heb ontmoet op Lesbos. Dus we zijn er voor elkaar.
1: Wat hoop je dat blijft van Pieter?
2: Dat mensen niet wegkijken. Dat mensen ondanks alles door blijven gaan. Ook al kost het je persoonlijk misschien iets. Maar dat je de mensenrechten boven alles stelt. Ja, daar stond hij voor.
1: Is dat ook waarom ze ook alle drie niet opgeven? Dat ze blijven, want ze worden echt enorm tegengewerkt.
2: Mm-hmm.
1: Zelfs op zo'n manier dat je kan zeggen, laat maar.
2: Ja.
1: Maar dat doen ze niet.
2: Nee. Nee, ja, zij willen gewoon echt niet wegkijken. Zij vinden dat het voelt als een plicht voor hun om op te komen voor je medemens. En bij Pieter heeft dat best wel een lange geschiedenis. Zijn vader was Joods en is ook geholpen. En hij wil dat zit altijd al, heeft dat in hem gezeten. Dat hij dat ook terug wil doen.
1: Ja, je wilde ook heel graag een stuk opdragen aan Pieter van Frédéric Chopin. Waarom?
2: Nou, omdat ik ook heel veel aan Pieter heb gehad. De documentaire is ook rondom hem ontstaan. Ik heb hem in 2024 ontmoet. In 2025 is de documentaire uitgekomen. Dus ik wil dit ook graag voor hem, aan hem opdragen.
1: En waarom Frédéric Chopin?
2: Ja, dat was een nummer waar hij altijd tot rust kwam. In alle hectiek om hem heen.
1: We gaan er luisteren. Pieter Wittenberg overleed op 13 maart 2026 en werd 78 jaar.

0: Nocturne nummer 2 in E-flat majeur, Frédéric Chopin hoorde je. In de studio zit nog steeds Stanley Jelsma, maker van de documentaire From Compassion to Crime. En die documentaire gaat over de strafbaarstelling van het helpen van vluchtelingen in Europa. En vragen daarover mag je natuurlijk stellen in de app van NPO Luister. Ja, Stanley, ik zei het al, hè, in 2015 hielpen mensen massaal op Lesbos. Ik herinner me nog die beelden inderdaad, dat daar heel veel mensen waren die iedereen maar opvingen die ze konden opvangen. Nou, dat is nu niet meer zo. Wat is er in die 10 jaar gebeurd?
1: Heel veel. Je ziet wel dat inderdaad wat je zegt, Europa is van een golf van solidariteit opgeschoven naar een golf van criminaliteit. Als je kijkt naar hoe mensen nu worden behandeld. Hoe dat is gekomen? Dat heeft meer verschillende factoren. Wat je wel zag, dat wat ik heb in mijn onderzoek kwam naar voren, dat een aantal aanslagen in Europa wel ervoor heeft gezorgd dat een bepaald angstsentiment voet aan de grond heeft gekregen.
0: Ja.
1: Vervolgens is de manier waarop daarover wordt bericht, heeft ook bijgedragen dat bepaald soort gevoelens eigenlijk vaak worden overgenomen, ook in de media.
0: Dus hoe erover gepraat wordt, heeft echt invloed daarop.
1: Zeker, taal doet ertoe. Dus op het moment dat je mensen framed of worden weggezet als een terrorist, of als je termen gebruikt als asieltsunamis,
0: ja,
1: of vluchtelingen, dan is het ook heel makkelijk om daar een bepaald soort beleid op te maken.
0: Ja, maar bij Griekenland is het eigenlijk dat ze het juridisch systeem gebruiken voor hun eigen politieke doeleinden. Hoe zit dat?
1: Ja, Griekenland werd ook wel in de steek gelaten door Europa. Als je kijkt naar in 2015 en 2016, waar kwamen al deze mensen aan? Die kwamen aan de buitengrens van Europa.
0: Ja.
1: Europa keek op dat moment ook vrijwel weg. Er werd weinig hulp georganiseerd vanuit de Europese Unie zelf. Mensen kwamen eigenlijk zelf op gang en trokken massaal naar de randen van Europa toe om te gaan helpen. Maar verder werd er niet echt veel georganiseerd op Europees niveau.
0: Nee.
1: Dat heeft Griekenland ook wel een doodsteek gegeven uiteindelijk. Die hadden al te maken met de economische crisis daarvoor. De economie was al vrij zwak. Dus dat speelt ook mee in hoe uiteindelijk ze kijken naar mensen die daar aankomen. En als je ziet dat mensen vervolgens blijven hangen en eigenlijk weinig van plek naar plek meer trekken. Mensen zaten op een gegeven moment ook vast op de Griekse eilanden door bepaalde wetgeving. En je bent zelf als Griek of als Europeaan en je zit in de problemen. Dan kan ik me voorstellen dat je een bepaald soort afkeer krijgt tegen de ander die daar komt en die misschien wel een baan vindt.
0: Ja, dus de reden dat met name Griekenland zo hard optreedt heeft dus ook te maken met hoe Europa in het verleden op Griekenland heeft gereageerd.
1: Zeker, dat zou ook wel mee kunnen spelen, ja.
0: Ja, maar voor de duidelijkheid, bij hun acties, zoals die pushbacks waar we het net over hadden, en dat leksteken, overlijden mensen. Er is zelfs een enorme schipbreuk geweest waarbij zo'n 600 migranten tegelijkertijd omkwamen. Waarbij nu wordt onderzocht of de kustwacht daarmee te maken heeft gehad. Waar het wel op lijkt. Hoe komen ze hier keer op keer mee weg?
1: Dat heeft te maken met dat Europa ook eigenlijk baat heeft dat die mensen maar bij Griekenland blijven. Je ziet helaas, dat gaat verder terug. Na de aanslag op de Twin Towers en 9/11 is er een bepaald soort sentiment ontstaan jegens de buitenlander, de ander. Nu moet ik ook zeggen dat een aantal aanslagen in Europa die ik al eerder noemde ook niet bepaald hebben meegeholpen aan een veiligheidsgevoel. De media heeft dat mede geframed en is daarin blijven hangen. Wat ook maakt dat er een behoorlijke bijzijdenken is ontstaan.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat uiteindelijk de basis heeft gevormd om uiteindelijk deze mensen maar niet hier te willen hebben.
0: Ja, maar dat is gek, want de EU heeft gewoon meerdere vluchtelingenverdragen.
1: Ja.
0: En die negeert Griekenland eigenlijk gewoon. Waarom zegt de EU niet Griekenland doe even normaal?
1: Dat proberen ze wel. Het Europese Hof van de Rechten van de Mens heeft ook bericht dat Griekenland deze mensenrechten schendingen doet. En heeft ze ook gewaarschuwd. Maar vervolgens ja, blijft het in. Ja, het wordt niet aangepakt en het stopt ook niet.
0: Nee, en dat proberen ze dus ook onder meer die hulp strafbaar te stellen. Nu is het wel zo dat Ingeborg is vrijgesproken. Pieter is vrijgesproken. Tommy wordt niet uitgeleverd. Dan zou je ook kunnen concluderen, die strafbaarstelling doet helemaal niks. Of is dat niet zo?
1: Nee, want de strafbaarstelling is niet het doel van Griekenland. Het doel van Griekenland is mensen eigenlijk mensen bang maken. Dus door.
0: Het gaat niet om dat ze in de cel komen.
1: Nee, door te strooien met juridische procedures en mensen eigenlijk in al die onzekerheid te houden, is. Daarmee hopen ze dat ze mensen afschrikken en dat mensen wel twee keer gaan nadenken voordat ze besluiten om die mensen te gaan helpen.
0: Ja, maar dan misbruik je het juridisch systeem. Ja. Het juridisch systeem is bedoeld om te straffen als er onregelmatigheden zijn. Het juridisch systeem is niet bedoeld om te zeggen, ja, dit vinden we eigenlijk niet leuk, dus doe maar niet.
1: Nee, zeker. De Noorse rechter oordeelde ook dat de handelingen die door Griekenland worden beschreven ook geen strafbare feiten zijn onder Noorse recht. De rechtbank concludeerde ook bijvoorbeeld dat het ontvangen van informatie, het helpen van asielprocedures en het doorsturen van informatie alleen maar handelingen zijn vanuit de humanitaire principes. En daarmee maken ze eigenlijk ook gehakt van de aanklacht die Griekenland heeft. Ja. Dus het is ook maar de vraag wat hier gaat gebeuren.
0: Ja, maar als hij morgen in Athene rondloopt, wordt hij opgepakt.
1: Ja.
0: Ik vind het een beetje. Het spreekt elkaar allemaal tegen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, nu worden natuurlijk ook heel veel leugens verspreid door de Griekse regering. Je zei het al, dat ze onder andere die pushbacks ontkennen. En in jouw documentaire From Compassion to Crime breng je ook in beeld hoe Ingeborg Breugel hiermee de Griekse premier Mitsotakis confronteert.
2: Prime Minister Mitsotakis, when at last will you stop lying? Lying about the pushbacks, lying about what's happening with the refugees in Greece. There has been overwhelming evidence and you keep denying and lying. This is like narcissistic abuse. Why are you not honest?
3: You should put the blame on others and not on us. We have a tough but fair policy on migration. We have processed and given the right to protection to 50,000 people in Greece, including tens of thousands of Afghans who have been receiving.
4: Please.
3: Allow me. Have you visited the new camps on our islands? Have you been to Samos?
4: Yes, to come on the first.
3: No, you have not been to Samos.
4: Yes, I have.
3: No, please, you have not been. You have not been. Look, you will not come into this building and insult me.
0: Ja, wat gebeurt hier nou precies?
1: Ingeborg confronteerde Mitsotakis tijdens een persconferentie over de pushbacks. En zoals je hoort, ontkent hij dat.
0: Hij wordt boos.
1: En hij wordt inderdaad woest, omdat zij eigenlijk hem met de neus op de feiten drukt.
0: Ja.
1: Voor groot publiek, met Mark Rutte ernaast, overigens.
0: Ja, misschien is dan ook wel belangrijk om te vermelden, want hij zegt heel duidelijk, jij bent niet in dat nieuwe vluchtelingenkamp geweest. Waarom wist hij dat zo zeker?
1: Omdat dat kamp eigenlijk nog verboden was voor journalisten om daar te komen. Maar hij wist niet dat Ingeborg daar wel heen was gegaan.
0: Maar dat vind ik dus ook een beetje het spelletje waar we naar luisteren. Dat hij dus zegt, ja, maar je bent er niet geweest. Omdat hij in zijn achterhoofd heeft, ja, want je mag er gewoon niet komen.
1: Precies.
0: En misschien wordt hij daarom ook wel boos.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, het lijkt me dan ook wel, ook voor jou hè, als journalist, want jij ziet dit, jij hoort dit aan. En je ziet dus aantoonbare leugens de revue passeren. Gebeurt ook in Nederland hè, in het politieke debat. Hoe ga jij daar dan mee om als documentairemaker? Want je kan ook niet echt ingrijpen op dat moment.
1: Nee. Maar wat ik zelf probeer te doen is dat ik elke keer weer terug ga naar de feiten en naar de beelden. En vanuit daar het verhaal probeer te vertellen.
0: Ja, ja, maar het is ook wel zo. Kijk, je hebt over de feiten, over de beelden. Dat probeer ik ook altijd, ook in het programma. En dan kom ik met cijfers en dan zeggen mensen keihard, ik geloof ze niet.
1: Ja.
0: Sterker nog, Dick Schoof zei niet dat er een asielcrisis is, maar dat we een asielcrisis ervaren. Dus het lijkt wel alsof feiten helemaal niet ertoe doen.
1: Nee, dat zie je inderdaad wel vaker. Dat gevoel blijkbaar inmiddels overhand heeft. En dan is het de vraag, kan je dat gevoel nog omdraaien? En dat probeer ik wel ook te doen door elke keer weer het gesprek te blijven aangaan. Ik ben ook geweest naar die demonstratie in IJsselstein. tegen een Antilliaanse thee. Ook om juist daar te zijn en te ervaren waarom mensen daar staan. Wat ze voelen.
0: Ja, maar waarom gaat het over gevoel? Waarom gaat het niet gewoon over wat er echt gebeurt?
1: Ja, dat vind ik zelf ook nog steeds een hele lastige discussie. Als ik eerlijk ben.
0: Maar is die strijd, hè, die jij dan voert in je documentaire en ook die de mensen voeren in je documentaire, eigenlijk niet compleet zinloos?
1: Nee, dat denk ik niet. Zeker.
0: Waarom niet?
1: Nou, ik hoop dat hoe meer mensen toch wel weer terug proberen te hebben over feiten. Op een moment dat je dat. Ik hoop gewoon als je daarop blijft hameren, dat uiteindelijk weer terug te keren is, terug te draaien is. En dan mensen weer dat gaan daar. Nou ja, dat gaan zien ook.
0: Ja, ja. Maar dat lijkt me ook een beetje ijdele hoop.
1: Ja. Maar ja, wat moeten we dan? Meegaan in dit en het allemaal maar accepteren dat dit gebeurt. Ik wil ook een tegengeluid geven.
0: Ja, ja. Nu zijn er natuurlijk ook heel veel discussies in Nederland geweest. Hè? Nou, denk maar aan al die AZC-protesten die de laatste weken het nieuws domineren. Het strafbaar stellen van het helpen van vluchtelingen is op het nippertje voorkomen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe heb je dat nieuws gevolgd?
1: Ik vond het natuurlijk best wel interessant wat daar gebeurde.
0: Ja.
1: Er was even sprake dat inderdaad hulp bieden aan mensen zonder papier ook hier strafbaar zou worden.
0: Ja, en dat zou echt al het aanbieden van een kop soep zijn.
1: Zeker. Dat hij er uiteindelijk niet doorheen is gekomen is eigenlijk vrijwel ironisch. Want dat is zelf door de PVV heeft die wetten niet gehaald. Omdat zij tegen een novelle hebben gestemd die geen onderscheid wilde maken tussen humanitaire hulpverlening en mensensmokkel.
0: Dus ze wilden het eigenlijk harder hebben?
1: Ja, ze wilden het strengste asielbeleid ooit. En een uitzondering viel daar niet onder. Dus is de wet niet gehaald.
0: Dat is ook wel weer cru.
1: Ja.
0: Ook voor de PVV eigenlijk.
1: Ja. Maar ja, ik ben blij.
0: Ja, dat snap ik. Snap ik. Het is niet volledig van tafel.
1: Nee, klopt. In ieder geval, die strafbaarstelling die is van tafel. Maar de deportaties die zijn er nog wel.
0: Ja.
1: Het wordt nu wel veel makkelijker voor de Nederlandse overheid om mensen uit te gaan zetten of op te pakken en vast te houden op het moment dat die niet meer in asielprocedure zitten.
0: Nee. Maar dan maak jij dus een documentaire over wat er in Griekenland gebeurt eigenlijk. En dan gebeurt hetzelfde in Nederland.
1: Ja.
0: Ik zou daar ook een beetje moedeloos van worden als maker, als ik heel eerlijk tegen je ben.
1: Of niet, of het is juist het moment om dit gesprek te blijven voeren en mensen wel weer te wijzen op waar het eigenlijk over gaat.
0: Ja.
1: En dat is dat deze mensen ook hier een thuis verdienen.
0: Ja, en dat gesprek voer je ook zeker met deze documentaire, want je houdt ook nagesprekken bij vertoningen.
1: Klopt.
0: Wat voor gesprekken zijn dat?
1: Verschillende. Ik heb op een aantal verschillende plekken gestaan, waaronder ook de Rotary in Houten. Daar was ik 2 weken geleden te gast tijdens een publiekslezing. En stond ik voor 100 man deze documentaire te vertonen. En daarna een gesprek met de aanwezigen. En dat zijn vaak gesprekken die gaan over symptoombestrijding. Wat ik dan vaak te horen krijg is van die regimes daar die deugen ook niet. Ja,
0: nee.
1: Ja die mensen die kunnen ook beter worden opgevangen in de regio. En dan denk ik, maar jij zou moeten weten dat het gros eigenlijk al wordt opgevangen in de regio. En dat die regimes misschien niet deugen daar. Ja, dat kunnen we ook even eerst naar onszelf kijken om te beseffen dat vaak van, als je kijkt naar bijvoorbeeld de reden waarom mensen vluchten, daar hebben wij als Westen zijn ook wel vaak een aandeel in.
0: Ja. Spreek je dan ook echt mensen die echt anti-migratie zijn?
1: Ook, zeker.
0: Hoe gaan die gesprekken?
1: Nou, dat is vrij interessant. Dat zijn gesprekken die ook heel vaak gaan over het gevoel. En waarbij ik altijd wel weer terug probeer te gaan naar de feiten. En als ik hem vraag van, hoe zou jij het vinden als je in een bootje zit op zee en je hebt alles achter je gelaten en je wil een nieuw leven opbouwen en je wordt teruggestuurd of je bootje wordt lek gestoken en je bent in nood en je wil geholpen worden en iemand gaat je helpen omdat dat niet mag. Hoe zou jij het vinden?
0: Ja,
1: ik probeer het verhaal ook altijd vaak om te draaien in dat soort gevallen.
0: Maar accepteren ze dat dan ook?
1: Soms wel, ja.
0: Soms? Maar soms ook niet?
1: Nee, en dan gaat de discussie verder. En dan probeer ik het op een ander moment weer om te draaien. Net zolang tot ze in de spiegel willen kijken.
0: Ja, maar word je dan niet boos? Of hoe gaat dat?
1: Nee, ik vind het eigenlijk altijd wel hele interessante gesprekken. En waardevol vaak ook.
0: Ja. Wat hoop je dan ook dat het Nederlandse publiek meeneemt van jouw documentaire?
1: Is dat we eigenlijk niet moeten wegkijken. En dat je de ander moet behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Ik denk dat iedereen gered zou willen worden in een noodsituatie.
0: Ja.
1: En dat dat eigenlijk de basale norm zou moeten zijn om dat ook dan te doen. En alles wat daarvan afwijkt, dat we daar ons voor of zouden tegen moeten uitspreken.
0: Ja. We gaan weer naar muziek. Ja, wat gaan we horen? Misa Criolla en Kyrie? Ik denk niet dat ik het goed uitspreek, maar wat is het?
1: Het is het lievelingsnummer van Pieter Wittenberg. Zijn all-time favorite, waar hij altijd van moest huilen.
0: Laten we gewoon luisteren.

0: Bij mij in de studio nog steeds Stanzen Lee Jelsma. Zij is documentairemaker en heeft nu de documentaire From Compassion to Crime uitgebracht. En die gaat over de strafbaarstelling van het helpen van vluchtelingen in Europa. Heb je daar nou vragen over? Dat kan ik me voorstellen. Die mag je stellen in de NPO Luister-app. Er gaat een nieuwe Europese wet in, Stanzen, op 12 juni. Het Europees Migratiepact. Wat houdt die wet nou precies in?
1: Dat is eigenlijk een wet gemaakt om meer solidariteit te creëren onder Europese lidstaten om deze vluchtelingencrisis, tussen aanhalingstekens, op te lossen. Mm-hmm. In praktijk wordt het eigenlijk onder deze wet mogelijk gemaakt om NGO's op de zwarte lijst te zetten. En eigenlijk het hulp bieden aan mensen op de vlucht.
0: Maar hoe kan
1: wettelijk
0: dat?
1: Legaal te maken.
0: Hoe kan dat als het bedoeld is om juist meer solidariteit te creëren?
1: Omdat er geen uitzondering wordt gemaakt tussen mensensmokkel en lidmaatschap, mensensmokkel en humanitaire hulpverlening.
0: Ja, maar wat gaat dit dan concreet veranderen aan de grenzen?
1: Verwacht wordt, ze hopen dat de procedures sneller gaan, dus dat mensen sneller gescreend worden en daarmee ook sneller kunnen worden uitgezet. Verwacht wordt is dat mensen eigenlijk nog meer worden tegengehouden en worden tegengewerkt. Ja. En dat veel meer mensen eigenlijk dus te maken kunnen hebben met strafbaarstelling en vervolging.
0: Ja, en dat is ook de kritiek die mensenrechtenorganisaties hierop hebben, hè?
1: Zeker.
0: Wat zeggen zij hier dan precies over?
1: Ja, zij waarschuwen dat dit ook natuurlijk de fundamenten van de Europese Unie ondermijnt. Nogmaals, Europa heeft een handtekening gezet onder het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En artikel 10 zou hierbij verschrikkelijk worden ondermijnd. En daar waarschuwen ze voor.
0: En artikel 10 is?
1: Mensen altijd moeten helpen.
0: Ja, precies. Dat je ze moet steunen.
1: Ja, mensen moet je altijd steunen.
0: Ja, je mag ze niet zomaar uitzetten, zeg maar. Nee, precies. Nou, die vraag ik me dan ook wel af. Kijk, al die mensenrechtenorganisaties, die hebben natuurlijk niet voor niks. Laten we eerlijk zijn. Waarom worden die niet gehoord?
1: Dat heeft denk ik ook nog steeds weer terug te komen op dat wij-zij denken te maken. Wij voor versus de ander. En ik denk dat het daarmee heel erg makkelijk wordt om dus inderdaad dit soort wetgeving door te blijven voeren.
0: Ja, precies. En dus eigenlijk de mensenrechtenorganisaties. Ja, moet ik het een papieren tijger noemen?
1: Ja.
0: Want ze zijn wel heel hard, maar betekent het echt iets?
1: Nou ja, want de uitspraken worden wel gehoord door journalisten en andere mensen die dit hoog hebben en hierover berichten en dit aan de kaak blijven stellen. En ik hoop dat op die manier wel uiteindelijk het wordt omgedraaid en uiteindelijk toch effect gaat hebben.
0: Ja, voor je documentaire heb jij natuurlijk volledig verdiept, hè, in deze materie. Je weet hoe de wetten er in elkaar zitten, maar je kent ook alle moeilijkheden rondom deze wetten. Wat zou er dan nu moeten gebeuren wat jou betreft, nu je naar al deze dingen hebt gekeken en al die experts heb je ook gesproken in je documentaire?
1: Ja, dat vind ik altijd wel een hele moeilijke vraag. Wat ik zou vinden is dat wij gewoon veilige doorgangen zouden moeten regelen als Europa zijnde. Waarbij mensen op een goede en veilige manier al vooraf misschien gescreend zouden kunnen worden. Als het thema gaat hangen rond veiligheid. Mensen zijn bang dat ze ook hier, dat terroristen hierheen komen. Dat hoor je vaak.
0: Ja.
1: Er is heel veel angst voor bijvoorbeeld aanslagen hier in Europa op het Europese continent. En mensen denken, ja, die komen dan van die trekken mee met mensen op de vlucht. Als je al aan de buitengrenzen deze mensen gaat screenen en gaat kijken wie hier wel en niet heen kan komen en diegene op een veilige manier dan hierheen laat komen op het moment dat die gescreend is, dan haal je al die druk weg. En dan hoeven mensen ook niet een onveilige oversteek te gaan maken.
0: Nee. Nu vind ik ook wel dat je je hebt een mooie documentaire gemaakt, harde documentaire. En dat zorgde ook dat ik er een beetje moedeloos van werd. Want het lijkt gewoon een gebed zonder eind waar ik naar aan het kijken ben.
1: Ja, het is een strijd die maar blijft doorgaan. En best wel David tegen Goliath gevoel.
0: Ja, maar dan is het toch ook gewoon onmogelijk?
1: Nee.
0: Waarom is het niet onmogelijk?
1: Omdat er toch nog een hele stille minderheid is. Meerderheid is die, hoop ik, hierdoor wel wordt aangewakkerd.
0: Ja.
1: Dat zie je ook nu in die anti-AZC-demonstraties heel veel terug. Er wordt nu juist beroep gedaan op die stille meerderheid. Op mensen die eigenlijk maar een beetje ertussen zweven om te hopen dat op het moment dat die zich gaan verenigen, er wel verandering kan worden bewerkstelligd.
0: Ja, maar zie jij dan in de toekomst ook wel een einde in zicht?
1: Jazeker. Ik hoop, ja.
0: Maar is die ook realistisch?
1: Ik denk het ergens ook wel. Als mensen weer teruggaan naar die basale basis waar we het over hebben, over dat je mensen ten alle tijden zou moeten helpen, dan denk ik dat dat mogelijk is.
0: Hoe zit dat voor Ingeborg? Hoe zit dat voor Tommy? Hoe zien zij de toekomst in?
1: Ja, dat ook natuurlijk wel dubbel, maar ze blijven ook doorgaan. En ik denk op het moment dat je de toekomst heel duister inziet, dat je niet zou blijven doorgaan.
0: Nee, maar is dat dan hoop of is het naïviteit?
1: Nou ja, kijk, bijvoorbeeld Tommy, die doet dit werk omdat hij hoopt en ergens ook weet dat er een moment gaat komen dat de mensen die dit doen, die pushbacks uitvoeren of die bootjes lek steken, ter verantwoording worden geroepen. En dat er een, misschien ooit een rechtszaak gaat komen tegen al deze mensen. En dat hij in ieder geval het bewijs heeft. Dat we in ieder geval niet kunnen zeggen, we wisten het niet.
0: Nee. Deze documentaire is nu afgerond. Waar ga je nu je pijlen op richten?
1: Ik ben bezig met verschillende onderzoeken, ook binnen dit thema. Ik hoop binnenkort weer een nieuwe documentaire te gaan maken.
0: Maar je kan er nog niet te veel over zeggen.
1: Nee.
0: Nou, deze documentaire is nog wel te bezoeken, onder andere op 1 juni. Waar is het dan precies?
1: In Nijmegen, tijdens Radical Dialogue.
0: Precies. En mensen kunnen ook altijd contact opnemen met jou om zelf het in te plannen of een linkje te krijgen, begreep ik.
1: Zeker.
0: Stanselee Jelsma, ontzettend bedankt voor je tijd. Sluiten we af met een toepasselijk nummer. In de versie van Aretha Franklin is het Bridge Over Troubled Water.

0: NPO Radio 1.
1: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro is Venezuela uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekend waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Radio 1. VPRO.
11: Een uur cultuur. Teddy Tops.
1: Je luistert naar Een uur cultuur van zondag 17 mei. En het komende uur ga ik in gesprek met een maker om het over diens eigen werk en over de dingen die haar inspireren te hebben. Maar ik begin met een gedicht.
12: van Esther Jansma uit 1988 is dit uit de bundel Stem onder mijn bed. De generaties voor me, die waren toch niet meer dan grondstof. Die mengden zich toch met een doel, om mij, de jongste god. En ik zou toch een steen zijn, een vorm en de reden in één. Gewoon ik, slotakkoord van de tijd. Maar plotseling ben ik zo groot, het rammelt in mij en het groeit. Er komen nieuwe ruimte bij. Soms ben ik bang. Ik begrijp het niet goed, hoe volmaakt is een god die veranderen moet. Naast mij zit theatermaker, muzikant Anne-Vee Kops. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Anne-Vee studeerde af aan de Fontys Dansacademie in de richting Jazz Urban en was onderdeel van Zo Gospel Choir, Zuidoost Gospel Choir. Mm-hmm. Haar Reaspora-project werd genomineerd voor de BNG Theaterbankprijs. In deze muzikale voorstelling gaat ze op zoek naar haar wortels samen met haar broer, filmmaker Felix Kops. Het werd ook een album. En vorige week op Moederdag bracht ze haar tweede album Plus One uit over badass moederschap. En komend seizoen staat ze ook nog met Orkater op de planken met de voorstelling Aysa Demeter. Maar nu is ze heel even bij ons, omdat we zo vroeg wakker zijn geworden.
13: Yes.
12: Anne-Vee Kops werd in 1988 geboren in Gouda. Mm-hmm. Goedemorgen.
13: Yes. Goedemorgen, Teddy.
12: Ben je eigenlijk, bestaat er zoiets als een geboren moeder?
13: Nee, dat denk ik niet. Je moet daarin groeien. En dat moet langzaam ontstaan, denk ik.
12: Ja.
13: Tuurlijk heb je mensen waarvan je al van tevoren denkt, oh, die... Ja, maar dat kan ook weer tegenvallen. Ik weet niet. Ik denk, je moet dat groeit. Dat moet je worden.
12: Ja. Wist jij het altijd al, dat je moeder wilde worden?
13: Ja, ik wilde dat wel heel graag, ja.
12: En hoe wist je dat dan al zeker?
13: Nou, ik wist denk ik eigenlijk zeker dat ik het wist dat ik het wilde, omdat ik een van mijn beste vriendinnen, die heeft het altijd absoluut niet gewild, die overigens nu zwanger is, dus dat is heel grappig. Maar omdat zij zo sterk wist dat ze het niet wilde, wist ik van, oh ja, maar ik wil het wel. Ja, heel raar eigenlijk, een raar gegeven.
12: Ja, nou ja, maar ik kan me wel voorstellen als er een nee is, dan kan er ook een ja
13: dan
12: ontstaan.
13: Ja, en dan is die ja opeens helderder van, oh ja, er zijn ook mensen die het absoluut niet willen. En ik heb altijd wel gehad van, ja, later zou ik dat wel willen.
12: Ja, ja. En nu,
13: nu is
12: ben
13: later.
12: Je het. Nu ja. is later.
13: Ja.
12: Want hoe lang ben je al moeder?
13: Ik ben 4 jaar moeder. Ze is vorige maand 4 geworden.
12: Ja, ja. Gefeliciteerd.
13: Thank you.
12: En je hebt daar een plaat gemaakt over, ik noemde het al, badass moederschap.
13: Ja.
12: Er zit
13: ja.
12: een soort oerkracht in deze Plus One.
13: Ja.
12: Wat is het verhaal van de plaat?
13: Nou, ik miste wel een paar elementen van de complete beeldvorming. Wat ook een beetje dubbel is, want tegelijkertijd denk ik ook, je kan je er ook niet helemaal op voorbereiden. Maar ja, alles wat over moederschap gaat, zeker in kunst, is toch altijd heel... Ja, de roze wolk, pastelkleuren, bloemen, gitaarmuziek, rust en alles heel romantisch. Terwijl het tegelijkertijd ook gewoon heel taai is. Fysiek en mentaal heel uitdagend. En ja, het is ook een enorme verantwoordelijkheid natuurlijk. Ik weet nog dat mijn dochter 2 dagen geboren was en toen appte ik mijn broer die ook een dochter heeft. Van, hoezo doen mensen dit eigenlijk? Wat is dit voor een raar concept?
12: En wat is dit dan?
13: Gewoon de moeder worden, maar gewoon de supergrote verantwoordelijkheid die je hebt om een goed mens af te leveren. En gewoon de intense zorg, maar ook de zorg voor alles wat verkeerd kan gaan. En toen zei mijn broer heel mooi, ja, je hebt je wel een Achilleshiel aangemeten eigenlijk. En dat is, je bent ook super kwetsbaar. Dus al die dingen samen denk je, dat is ook diezelfde vriendin voordat zij zwanger raakte, vroeg ze heel de tijd, ja, maar waarom doen mensen dit? Waarom zou ik het willen? Waarom wel, waarom niet? Ja, als je een pro- en een conlijst zou maken, dan zou die conlijst veel langer zijn. Maar toch doen we het. Dus ja.
12: Want ik heb ook geen kinderen. Mm. Dus als je dat zegt, van ja, als je die tegen elkaar afweegt, dan zou de...
13: Slaat het helemaal nergens op.
12: Nee. Ja. En toch
13: willen we dat.
12: Ja.
13: Ja.
12: Wat is dat dan?
13: Ja, een biologisch iets. We willen voortplanten. We willen het wel. Ik had ook namelijk echt een heel sterk verlangen op een gegeven moment. Ik was, volgens mij werd ik 31, dacht ik echt, wow, ik wil echt graag moeder worden. Ik wil echt graag een kind. Wat super gek dat dit gewoon zo chemisch dan gebeurt in je lichaam dat je dat wil. En, ja, het is ook heel vet.
12: Het zijn stofjes misschien die je ertoe hebben gedreven. Ja.
13: En, maar het is ook tegelijkertijd heel vet. Dus ik bedoel, ik zou het ook weer doen. Ik zou niet nu, met de kennis van nu, als ik terug kon gaan, zou ik het niet doen. Want nee. Het is ook fantastisch. Maar op papier is het wel een raar verhaal, natuurlijk. Ja.
12: Je hebt op Moederdag de plaat ook gepresenteerd.
13: Ja.
12: En ik wilde heel graag ook beginnen met You Mama.
13: Ja.
12: Wil je dat inleiden, dit nummer?
13: Ja, zeker. You Mama is eigenlijk, is het, alle liedjes zijn zelf geschreven door mij. En behalve You Mama is een Surinaams traditioneel lied. Een ode aan de moeder, een ode aan moederschap. En je zei het al even in de intro dat ik in Zo Gospel Choir heb ik 6 jaar gezongen. En daar zongen we dat, hebben dat eens voor Moederdag gezongen. En nou, dat was ik denk in 2014 of 15 of zo. En ik was echt onmiddellijk verliefd op het lied. En het kwam terug toen ik Reaspora aan het maken was. Dat, dat album ging over mijn Surinaamse roots, mijn moeder Surinaams. En dat werk ging heel erg, het was heel erg een onderzoek over, oké, ik heb Surinaamse roots, maar ook wit privilege. Wat betekent dat precies? En mijn opa kwam in de jaren 50 naar Nederland, maar die heeft altijd willen assimileren. Dus die heeft de taal Sanantongo niet doorgegeven, de cultuur niet. Die wilde echt Suriname achter zich laten voor die betere toekomst. En dus hij leerde zijn kinderen geen enkel woord. Maar hij studeerde Engels en promoveerde met een proefschrift. De Engelse woorden in het Sanantongo. Was altijd bezig met die taal. En ik werd verliefd op dat lied. En bij Reaspora heb ik het in de voorstelling, het stond niet op het album, maar ik heb het in de voorstelling wel gebruikt. Want die voorstelling ging ook heel erg over mijn moeder. En ja, haar zwijgen eigenlijk over de dingen die zij als vrouw van kleur meemaakte. En zo werd ik toch verliefd op die taal. En was ik opeens 60 of 70 jaar na dato, of na de datum dat mijn opa dat proefschrift, dat naar buiten kwam, was ik in een Surinaamse taalkursus. En ben ik door eigenlijk muziek en gedichten meer in die taal nog steeds aan het duiken. En ja, nu ben ik zelf moeder en zong ik dat liedje soms voor mijn dochter. Dus voelde het niet meer dan logisch dan dat op de plaat als sluitnummer te zetten. Dat was echt een lange intro aan het worden, sorry. Maar om dat op de plaat als final song te zetten. En ja, waar die achtergrond en het moederschap samenkomen. En vooral ook het belang voor haar om die complete geschiedenis mee te geven. En toen wilde Typhoon ook nog een verse doen. En toen was het beautiful. Dus
12: compleet.
13: Ja.
12: We gaan luisteren naar Je Mama.

0: Ja, je sluit het album ermee af en wij beginnen ermee.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Het is een lied, een soort het voelt ook als een wiegelied. Mm-hmm. Een wiegelied.
1: Ja. Ja.
0: En het toffe daaraan vind ik ook dat ik het gevoel heb dat ik het ook altijd al heb gezongen.
1: Ja, dat heeft dit lied.
0: Ja.
1: Ja. Dat is een special force van, ja. van deze song. Ja.
0: Dat is echt knap. Is er iets wat, want je zegt van het Surinaams heb ik niet van huis uit meegekregen, maar wel op een bepaalde manier wel van huis uit meegekregen, maar het is je niet geleerd.
1: Ja.
0: Wat, weet jij wat jouw moeder jou heeft willen meegeven? Is er iets?
1: Over Suriname?
0: Ja. Ja, of zoiets waarvan je weet daar van, ja, dit is een les.
1: Ja.
0: Dit is een les wat ze mee wilde, waarvan ze hoopte dat ik het...
1: Gekoppeld aan Suriname niet per se, omdat mijn moeder ook dat in haar jeugd... Mijn opa was echt bezig om zijn kinderen zo Hollands mogelijk... in de hoop dat dat voor een betere toekomst zou zorgen. Dus ja, het eerste waar ik nu, als je dat vraagt, denk ik onbewust, het bijgeloof.
0: Ja.
1: Is wel iets wat er dan heel erg in zat, maar voor de rest... Ja,
0: bijgeloof heeft ze meegegeven, misschien niet, terwijl ze het niet wilde? Of?
1: Nou, nee, gewoon... Dat bepaalde Surinaamse dingen zijn, als geen tas op de grond. Of dat bepaalde Surinaamse dingen zijn die ze wel heeft meegekregen van haar vader. Want ik denk dat hij dat misschien onbewust heeft doorgegeven. Want dat is dan iets waar je... Nou ja, geen schoenen op tafel, geen tas op de grond. Dat veroorzaakt armoede, zeg maar. Ja, een beetje in die trant. Maar niet heel bewust echt Surinaamse dingen. Omdat mijn opa dat allemaal... weg heeft gehouden.
0: Meer handelingen die er gewoon wel echt...
1: Ja, dat denk ik dan...
0: in zitten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En zijn dat dingen die je ook onbewust weer aan jouw dochter doorgeeft?
1: Ja, die... ja, toch wel een beetje, ja. Als iemand schoenen op tafel zet, dan hou je dat wel eraf. Of die tas op de grond. Ben ik misschien niet zo strikt mee als mijn moeder. Maar vooral een handtas of zo, dat... Ja. Ja, dat zijn... Ik weet niet, nu zit ik te denken, want waarschijnlijk zijn er nog meer dingen, maar daar ben ik dan niet eens zo bewust van. Of zo, maar, ja.
0: En zijn er dingen die je wil meegeven aan je dochter, waar je hoopt?
1: Ja, dat is wel... Reaspora is voor mij echt life-changing geweest in het inzien van het koloniale verleden. En specifiek bij mijn moeder, omdat zij dus die heel veel dingen niet wist, dat zij zich ook... Ook al is ze hier geboren, dan tot haar negen op Curaçao gewoond. Maar ja, wel echt een Nederlander, whatever that may mean. En dat zij naar Reaspora, nadat zij ook die hele reis had meegemaakt eigenlijk. En de geschiedenis kende. En ook bij Slaven van Suriname las van Anton de Kom. Dat ze zei, ik weet nu pas eigenlijk dat ik helemaal niet te gast ben in Nederland. En dat ik me ook mag uitspreken. En dat was voor mij, omdat ik ook heel veel backlash kreeg van... ja, je bent een witte vrouw, je mag dit niet doen. Maar dat liet me heel erg zien dat mijn moeder... ik weet even niet, ze is net jarig geweest. Ik ben heel slecht met leeftijden, maar dat zij in ieder geval op latere leeftijd... Sorry, mam, hiervoor. Dat zij op latere leeftijd het inzicht kreeg van... door de kennis van... Wie ben ik? Wat mag ik? Waar sta ik? Ik ben niet de gast in Nederland. Dat mijn dochter gewoon door haar alle kennis mee te geven... dat ze sterk in haar schoenen staat. En dat niet iemand haar kan vertellen dat ze door haar huidskleur... of haar achtergrond iets niet mag of niet kan of niet is.
0: Want ik vraag het ook omdat ik ook merkte in de voorstelling... Reaspora, vertel je ook dat je moeder eigenlijk... blij is dat je een witte huidskleur hebt.
1: Ja, blij was niet helemaal, maar in ieder geval opgelucht.
0: Opgelucht, ja,
1: omdat
0: precies.
1: Ze dacht, oh, want ze vond sowieso... dacht ze, wow, mijn kinderen zijn echt heel wit geworden. Hoe is dat gekomen? Maar dat ze ook een opluchting voelde van... oh ja, dan hoeven zij niet te dealen met het racisme waar ik mee heb gedeeld.
0: Precies.
1: En dat was echt, toen ze me dat vertelde, want daar spraken we... want zij dacht ook, ik hoef hun niks te vertellen over wat ik heb meegemaakt... want ze zijn toch wit, dus... Laat het maar in het verleden. En toen ze me dat vertelde, toen ik aan Reaspora begon, dacht ik echt, wow, dat is zo big. Dat is, yeah.
0: Ja, en het zei me ook heel veel over, soms wil een moeder iets voor een kind, wat eigenlijk, ja, wat voor dat kind dan weer een soort...
1: Ja, dat het denken het juiste te doen, net als wat mijn opa dacht met, ik geef ze niks mee van Suriname, laat ze gewoon Hollands zijn. Dat later toch ook weer een gemis of een ontbreken van iets met zich meebrengt.
0: Ja. Ja. En nu heb jij een dochtertje weer met een donkere huidskleur.
1: Ja.
0: Waarvan ik ook maar ook afvraag van, oh ja, hoe kijk jij daar dan weer naar als moeder?
1: Ja, ik vond dat ik vind dat ook wel moeilijk. Omdat zelfs met alle kennis die ik nu heb, ga ik toch door de wereld met een witte huid. Dus zijn er bepaalde gevoelens of microagressies of dingen die ik nooit zal voelen, waar zij wel mee moet dealen, waar ik dan wel, dat maakt me ook gelijk een beetje emo van, kan ik haar goed genoeg beschermen of haar goed genoeg, ja. En dat kan je denk ik als moeder nooit, die angst voel je over een heleboel dingen, maar dat vind ik wel, dat mijn dochter gewoon door haar alle kennis mee te geven, dat ze sterk in haar schoenen staat en dat niet iemand haar kan vertellen dat ze door haar huidskleur of haar achtergrond iets niet mag of niet kan of niet is.
0: Want ik vraag het ook omdat ik ook merkte in de voorstelling Resbora, vertel je ook dat je moeder eigenlijk blij is dat je een witte huidskleur hebt.
1: Ja, blij was niet helemaal, maar in ieder geval opgelucht.
0: Opgelucht, ja,
1: omdat
0: precies.
1: Ze dacht, oh, want ze vond sowieso, dacht ze, wow, mijn kinderen zijn echt heel wit geworden. Hoe is dat gekomen? Maar dat ze ook een opluchting voelde van, oh ja, dan hoeven zij niet te dealen met het racisme waar ik mee heb gedeeld.
0: Precies.
1: En dat was echt, toen ze me dat vertelde, want daar spraken we. Want zij dacht ook, ik hoef hun niks te vertellen over wat ik heb meegemaakt, want ze zijn toch wit, dus laat het maar in het verleden. En toen ze me dat vertelde, toen ik haar diaspora begon, dacht ik echt, wow, dat is zo big. Dat is, ja.
0: Ja, en het zei me ook heel veel over, soms wil een moeder iets voor een kind, wat eigenlijk, ja, wat voor dat kind dan weer een soort.
1: Ja, dat het denken het juiste te doen. Net als wat mijn opa dacht met

0: ze zijn niet te dealen met het racisme waar ik mee heb gedeeld. Precies. En dat was echt, toen ze me dat vertelde, want daar spraken we. Want zij dacht ook, ik hoef hun niks te vertellen over wat ik heb meegemaakt, want ze zijn toch wit, dus laat het maar in het verleden. En toen ze me dat vertelde, toen ik haar diaspora begon, dacht ik echt, wow, dat is zo big. Dat is, yeah.
1: Ja, en het zei me ook heel veel over, soms wil een moeder iets voor een kind, wat eigenlijk, ja, wat voor dat kind dan weer een soort...
0: Ja, dat het denken het juiste te doen, net als wat mijn opa dacht met, ik geef ze niks mee van Suriname, laat ze gewoon Hollands zijn. Dat dat later toch ook weer een gemis of een ontbreken van iets met zich meebrengt.
1: Ja. Ja. En nu heb jij een dochtertje weer met een donkere huidskleur.
0: Ja.
1: Waarvan ik ook me ook afvraag van, oh ja, hoe kijk jij daar dan weer naar als moeder?
0: Ja, ik vond dat heel. Ik vind dat ook wel moeilijk, omdat zelfs met alle kennis die ik nu heb, ga ik toch door de wereld met een witte huid. Dus zijn er bepaalde gevoelens of microagressies of dingen die ik nooit zal voelen, waar zij wel mee moet dealen, waar ik dan wel, dat maakt me ook gelijk een beetje emo van, oh, kan ik haar goed genoeg beschermen of haar goed genoeg, ja. En dat kan je denk ik als moeder nooit, die angst voel je over een heleboel dingen, maar dat vind ik wel, dat vind ik wel eng daaraan, ja. En natuurlijk heeft ze de vader en de oma's en allemaal, maar toch als moeder. Ja, dus als nu iemand iets, al lijkt het maar erop, dan ben ik gelijk een soort alert. Boom, erbovenop. Ja.
1: Ik heb nu de neiging om naar het nummer Mad Woman te gaan. Maar ik wil toch eerst naar Waka Waka Uma.
0: Mm-hmm.
1: Wat dan meer gaat over wat je zegt, want ze heeft ook haar tantes.
0: Ja.
1: We lopen samen.
0: Ja, het is een ode. Een ode eigenlijk, een soort voor mij een anthem voor moeders. Voor Waka, Waka Waka betekent loop, loop, vrouw. Hoe we letterlijk doorlopen en doen wat er gedaan moet worden. Ook al is het fysiek zwaar, mentaal zwaar. Of ja, trek je dat hele concept moederschap in twijfel. Van ja, het is gewoon gangster.
1: Ja.
0: Kan je anders zeggen. Ja.
1: Waka Waka. Waka Waka.

0: in het begin ook zei, alles over moederschap is zo mega zoetsappig. En het is ook zoetsappig, maar het is ook gewoon rauw. En dat wilde ik heel graag vangen erin. En
1: dan ga je samen zitten? Of dan, nou ja,
0: dan, ja, dan maak je een opzetje, dan laat je het weer even een tijdje liggen. Want je bent aan het voeden, je bent live. En dan ga je weer een keer verder. En dan begint het, langzaam komt het tot leven. En dan kwam ook het idee van die videoclip. Stacey Samidin heb ik die meegemaakt. Ik zei, ja, ik wil eigenlijk gewoon een video on the block. Maar in plaats van allemaal stoere mannen die rappen, allemaal vrouwen die borstvoeding geven. En ja, ja, dat is nu. Ik moet ook lachen nu gewoon van dat dan, hoe lang het heeft geduurd, maar dat het allemaal zo tot leven komt en dat het dan gewoon.
1: Want hoe lang heeft het geduurd, het maakproces?
0: Van deze tune denk ik wel dat ik. Tune en video, misschien wel anderhalf jaar totdat het er echt was. Ja, ja, je beweegt gewoon, alles vertraagt als je moeder wordt. Of het nu is je kind en het voeden en het verzorgen en de rest zijn randzaken. En hoewel ik dan nog steeds die drive voel. En dat nu, ja, dit album heeft me ook, zij is 4. Ik heb het eerste liedje in mijn zwangerschap geschreven. Ja, dat neemt gewoon tijd, want het leven vertraagt.
1: Ja, ja. Het gaat ook over zorg dragen, maar ook over waar gaan de kinderen heen die. Waar gaan de kinderen heen?
0: Ja, yeah. Where do all the children go?
1: Ja. Yeah. Wat mij meteen bracht op een soort van wereldniveau. Palestijnse kinderen.
0: Ja. Yeah.
1: Maar wat natuurlijk ook gaat over gewoon persoonlijk verlies.
0: Ja. Yeah. Yeah. Nee, ja, dat gaat over voor of waar het ontstaan is. Is een vriendin van mij die vlak voordat ik zwanger raakte haar kind verloor. En toen raakte ik zwanger en was dat, ja, super moeilijk. Dat zo'n groot verlies en zo'n grote vreugde naast elkaar bestaan. En we konden ook niet echt erover praten. Dat ging gewoon niet. En ja, dat is ook nog steeds wel een beetje. Of ik vind dat nog steeds ook heel moeilijk. En ja, het enige wat ik kon was dit erover maken. En dat is eigenlijk vaak met de dingen die ik doe, dat het begint altijd hyperpersoonlijk. En dan na een tijdje besef je van, niks is van mij alleen. En dit is veel groter. En dit gaat ook over Palestina, Soedan, Congo. Of wat oorlogen, genocides, alles. Want waar gaan die kinderen heen? En waarom verliezen we ze? En hoe taai is dat? En taai is eigenlijk nog een stom woord om te kiezen, maar gewoon.
1: Ja, omdat de woorden tekort schieten eigenlijk.
0: Ja, en ja. Ik denk, moederschap voor mij heeft ook zulke emoties. Zoveel. Ja, je kan zo erg relateren. Want als mijn kind iets zou gebeuren, ik zou gek worden. En ja, als ik met mijn kind in een tent zou leven die gebombardeerd zou worden.
1: We hebben er geen woorden voor, maar wel muziek, gelukkig.
0: Ja.
1: Luisteren. Where do all the children go?

0: het is ook, de nummers zijn ook zo vol. Snap je wat ik bedoel? Er is zo'n gezamenlijkheid in. Of ja. Zo.
1: Sowieso even shout-out naar Jeremiah Jones, met wie ik het album heb gemaakt. En een van mijn beste vrienden die did an amazing job. Yeah.
0: Want hoe maak je zo'n plaat? It takes a village.
1: It takes a village, sowieso. Want dat was aan het begin ook wel echt heel lastig met... hiervoor ga je gewoon wanneer je... Of hiervoor, voordat je moeder bent, ga je gewoon... Oh, ik heb nu een idee of inspiratie of whatever. Dan ga je gewoon studio in. Maar nu heb je een kind. Dus dan moet je gaan plannen. Ik heb nu 3 uur. Ja, maar ik heb nu geen inspiratie. Oké. Okay. Dus in ieder geval, hier had ik op een gegeven moment... ik had uit de tweede vers, daar zei ik... I say it with my chest, my formula the best. Rondom dat borstvoeding geven. En toen dacht ik, oh, daar moet ik iets mee, daar moet ik iets mee. En toen kwamen daar wat dingetjes uit. En ja, op een gegeven moment speelde hij... Hij had al een klein opzetje van deze beat gemaakt. En toen was ik gewoon instantly in love. So, dit is die banger. Dit moet het zijn. En het viel ook samen met dat, ja, wat ik

0: the side.
1: Ja,
2: mm-hmm.
1: Daar zijn we dan even stil van.
2: Ja. Ja.
1: Dat is ook een aspect van moederschap. Ja. Dat is die Achilleshiel.
2: Ja.
1: Waar je het eerder al over had.
2: Ja. Ja.
1: Hoe ontzettend kwetsbaar je het je maakt ook.
2: Ja. Ja.
1: Voor verlies of voor iemand zal of ja, iets zal je kind maar iets aandoen.
2: Ja. Ik kan niet anders dan ja zeggen.
1: Ja.
2: Dat is ja, Achilleshiel.
1: Ja, en toch is dat ook wat muziek en leven een soort vol maakt.
2: Ja.
1: Als je ook kwetsbaar bent. In elk geval, dat is wat deze plaat ook zo vol maakt, denk ik.
2: Ja, het hoort erbij.
1: Ja.
2: Hoe moeilijk ook, maar het hoort erbij. Zo, bij het leven en bij... Ja?
1: Ja. Ik wil heel graag naar toch nog naar Mad Woman ook.
2: Mm-hmm.
1: Want dat staat hier dan weer ook... Nee, ik wil zeggen tegenover, maar eigenlijk...
2: Ook op, ja.
1: Ja, ja, op dezezelfde plaat en eigenlijk op dezelfde golflengte van... je bent kwetsbaar, want wat wil je je kind meegeven?
2: Ja.
1: En wat zit daar ook in?
2: Ja, Mad Woman is wel die angst van... of die angst, ja. Klinkt echt als een bangerik hier, maar... een meisje opvoeden in deze wereld... En al helemaal een meisje van kleur. En ik heb zelf best wel een complexe relatie met woede. En omdat ik, ja, we worden als vrouwen... Onze woede wordt niet beloond, om het even kort te zeggen. En deze song vertel ik haar eigenlijk, wees gewoon kwaad. Luister naar je intuïtie en... het is mijn persoonlijke vraag. Ja, hoe voed je een goed kind op? Hoe voed je een sterk meisje op?
1: En kun je er zelf ook naar luisteren? Wordt het gewoon kwaad?
2: Steeds beter. Maar, and how to raise a mad woman. Eigenlijk moet ik een mad woman opvoeden. Zodat zij stevig staat later in de wereld.
1: Ja.
2: En dat is het gegeven van deze song.
1: Mad woman.

0: Ja, dit nummer leeft echt al een week lang rent-free in mijn hoofd.
1: Yes, I like that.
0: Ja. Dat gaat misschien over je dochter, maar het gaat ook over mij. Ja? Het gaat over iedereen, denk ik.
1: Ja, that's nice.
0: Ja, het heeft een energie.
1: Dat is weer dat hyperpersoonlijke waar het vandaan komt, maar dat...
0: Ja.
1: Ja. Het is en heel persoonlijk en voor iedereen of zo, ja.
0: En wat ik de hele tijd ook denk als ik jou hoor zingen... Wat moet het heerlijk zijn om zo hard en zo vol te kunnen zingen?
1: Het is wel wanneer ik me het vrijst voel.
0: Ja.
1: Geeft een vrijheid.
0: Dat is, ja. Zingen is vrijheid.
1: Ja.
0: Voor jou, tenminste zo klinkt dat ook.
1: Ja, ja, daarom, ja, ik had mijn albumrelease in Paradiso 8 mei. En toen was ik dus mijn stem, had ik echt heavy stemproblemen. En toen voelde ik me ook super kwetsbaar. Het was, ja, was taai.
0: Dat is jouw Achillesziel.
1: Ja, dat is ook mijn Achillesziel. Ja, want dan voel je opeens van, oh ja, dit is echt wat ik doe. Maar
0: was je als kindje ook al een zangeres?
1: Nee.
0: Thuis? Nee?
1: Nee, ik ben afgestudeerd als danser eigenlijk. Ja. Dat was altijd
0: Wanneer ben je begonnen met zingen dan?
1: Vlak nadat ik afgestudeerd was. En toen is dat helemaal uit de hand gelopen. En nu is dans wel steeds een onderdeel. Ik had de show ook in Paradiso ook met 3 dansers. En dus het zal altijd een onderdeel blijven. Maar ik ben wel echt een zangeres.
0: Ja, ja. Nou, dat is te horen.
1: Ja.
0: We zitten alweer op een half uur van ons uur. Goed.
2: Een uur cultuur. Teddy Tops.
0: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet... je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben inderdaad Teddy Tops. En naast mij zit muzikant, theatermaker en danser en zangeres.
1: En moeder.
0: En moeder.
1: Ja.
0: Anne Vee. En het is tijd voor jouw cultuurtiplijst.
1: Mm-hmm.
0: En normaal zou ik dan nu heel graag muziek willen... maar we zitten al lekker vol op het orgel wat betreft muziek. Dus ik wil graag met het kunstwerk Generations...
1: Ja.
0: Van Felix Kops.
1: Ja.
0: Beginnen. Wat wordt dat? Want ik wil zeggen, wat is dat?
1: Ja, het wordt een heel vet kunstwerk. Ja, over het gedeeld koloniaal verleden toen en nu. En het komt in Rotterdam bij Zuidplein te staan. En het is een bloem. Met een soort krul aan de onderkant, wat de wortels zijn. Wat staat voor het verleden. En de bloem aan de bovenkant voor de toekomst. Met ook kleine lampjes erin, waar allerlei vlaggen bijvoorbeeld in gezien kunnen worden. Het wordt spiegelend, zodat je blijft kijken naar jezelf en de omgeving. En er komen allerlei symbolen in van alle verschillende culturen die in Nederland zijn. En mijn broer heeft dat verschrikkelijk goed ontworpen en is door een heel lang traject door een hele grote commissie gekozen. En het voelt een soort van vervolg op Diaspora, wat we samen hebben gedaan. En ik moet zeggen, mijn broer belde me gewoon. Ik wist wel dat hij dit aan het doen was, maar hij zei: ja, zus, we gaan in het theater Zuidplein. Dus de onthulling van het kunstwerk. En kan je ook wat komen zingen? Dus ik ben komen zingen, maar het was zo'n emotionele avond. Iedereen was echt enorm geraakt door het ontwerp. En met hoeveel liefde, passie, kennis hij dit heeft ontworpen. En het is wel voor ver op de agenda, want volgens mij is er pas over 2 jaar. Maar ja, het is zo bijzonder wat hij heeft ontworpen. En
0: we kunnen het maar alvast in de agenda hebben.
1: Je zet het maar alvast in de agenda. Ja. Daarom dacht ik, ik kreeg van jullie natuurlijk de opdracht. Het moet binnenkort te zien zijn.
0: Ja. We mogen dromen.
1: Relatief,
0: we dromen hier vast. Ja. Alvast van Generations. Dus gemaakt door Felix Kops.
1: Ja.
0: Je hebt ook theater getipt. Je hebt de Kapsalon The Musical.
1: Ja.
0: Dat gaat op O-Festival te zien zijn. 31 mei tot en met 1 juni.
1: Ja.
0: Van Dionne Verwij.
1: Ja. Ja, sowieso. Shout-out naar Dionne. Super goede actrice, super goede maker. Super aware van wat er allemaal gebeurt. En vorig jaar heb ik het op track al gezien. Het is een work in progress. En dan moet ik zeggen, nadat ik afstudeerde als danser, ben ik eigenlijk gaan zingen, zodat ik ook musicals kon doen. En het is gewoon heel moeilijk om als danser werk te vinden. Toen dacht ik, oh ja, dan ben ik breder inzetbaar. Maar inmiddels hou ik eerlijk gezegd, met respect voor het ambacht, is musical niet mijn cup of tea. Maar Dionne heeft een stukje musical gemaakt wat gewoon, ik weet niet, volgens mij heb ik een kwartier ervan gezien toen. En ik heb zo gelachen en zo gehuild. En de muziek door Elijah Amo Nonijzer zo mooi gemaakt. Super goede spelers. Dat is gewoon, dat is denk ik het mooie met als je maakt, als alle disciplines zo. Ik bedoel, ik dans en zing. Dus je zou kunnen zeggen dat ik ook een soort van musical doe. Maar als je alles zo bij elkaar weet te brengen. En iedereen op de toppen van hun kunnen presteert en er zoiets moois staat dat je naar buiten loopt en je voelt je gewoon alive. En dat had ik daarbij. Ik kwam gewoon naar buiten. Ik had zin in het leven. Zin om dingen te doen. Zin om te maken. En dan ook met de hele geschiedenis over haar. Wat ook weer wat ik van mijn moeder heel erg ken. Ja, dat heeft ze gewoon super goed gedaan. Ik heb heel vaak super gezegd.
0: Super goed. Ja. Super heen allemaal.
1: Vakmanschap.
0: Ja.
1: En liefde voor wat ze doet.
0: Het is dat, dus echt in die kapsalon speelt het
1: zich
0: af.
1: Ja, het speelt zich in die kapsalon af. Er zit ook een hele jonge, ik weet even niet meer hoe die heet, een hele jonge acteur in die het fantastisch doet. Fantastische zangers. Shaina en Melvin. Er hebben gewoon alleen maar mensen aan meegewerkt die heel goed zijn in wat ze doen. En dat geeft gewoon, ja. Ik heb nu, zit ik te vertellen, moet ik ook gewoon weer lachen. Terwijl het al volgens mij een jaar geleden is dat ik het heb gezien. Maar ik heb gewoon zin om het weer te zien op O-Festival.
0: Ja. En het weer zien op 31 mei tot 1 juni op O-Festival. Daar gaan we naartoe. Je hebt ook, ik wil ook heel graag Orkater tippen.
1: Ja.
0: thanks. Demeter.
1: Ja.
0: Daarmee sta jij namelijk op de planken deze hele zomer.
1: Mm-hmm.
0: Ook beginnende op O Festival.
1: Ja, klopt.
0: En ik moest daar ook een beetje aan denken. Aan naarleiding van Mad Woman net.
1: Ja.
0: Want het gaat ook over die oerkrachten, toch?
1: Ja, zeker.
0: Wat gaan we daar zien?
1: Er zit ook sowieso muziek van het album in die voorstelling. Aiza Demeter is eigenlijk een moderne mythe. Een zoektocht naar woede. En het personage Aiza Demeter, eigenlijk vanuit Reaspora ben ik, waar ik heel erg bevraagd werd in, jij bent wit en Surinaams, wat betekent dat? Heel veel gemixte mensen die zich daarin konden vinden. Ook heel veel mensen die me kritiek gaven van, je bent alleen maar wit. En Aiza Demeter is eigenlijk een personage wat ontstaan is door de westerse en de Caribische kant samen te voegen. Dus Demeter is een personage uit de Griekse mythologie. En Aiza komt van mama Aiza uit de Winti-cultuur. Voor mij die twee kanten samen, ik probeer die twee kanten samen te brengen en de verschillen naast elkaar te leggen. En zij zijn allebei oermoeders, oergodinnen.
0: Wat zijn hun verhalen?
1: Demeter heeft een heel concreet verhaal. Of een van haar verhalen is, haar dochter wordt ontvoerd door Hades, omdat hij met haar wil trouwen. En Demeter verdort, verschroeit, verdroogt de aarde om haar dochter terug te krijgen. En Hades heeft haar dochter alleen 6 granaatappelpitjes laten eten. Waardoor zij 6 maanden per jaar in de onderwereld moet blijven. En 6 maanden per jaar bij haar moeder is. En daardoor hebben wij de seizoenen. Dus herfst en winter is Persephone, zo heet zij bij haar. Bij Hades in de onderwereld. En in de lente en de zomer bij haar moeder Demeter. En mama Aiza is eigenlijk moeder aarde.
0: Ja.
1: De grote moeder die over het leven en de dood gaat. Moeder natuur. En eigenlijk het personage onderdrukt haar woede eigenlijk. En met behulp van deze twee godinnen die ook in haar zitten. De namen die ze draagt. Leert zij met haar woede omgaan en de kracht van woede in te zien. En daar gaat het over.
0: Ja. En jij zei eerder ook al vanmorgen dat je een lastige relatie hebt tot woede. Wat is dat dan? Waar zit die frictie?
1: Ik vind het heel moeilijk om mijn woede te vinden. Dus ik kan heel goed wegberedeneren. En
0: hoe komt dat? Is dat ergens begonnen? Was je ooit wel kwaad en is dat gestopt? Of?
1: Ik denk dat het een heleboel redenen heeft. Een aantal persoonlijke, maar ook iets wat wij als meisjes of vrouwen aangeleerd krijgen. En wat ik eerder zei, die woede wordt als vrouw wordt niet beloond. Je wordt er eerder op afgestraft. Het is ook nog steeds, ja, Sigrid Kaag is een heks en Sylvana Simons is een boze vrouw. En terwijl de mannen in de Tweede Kamer die op eenzelfde manier spreken, daar wordt niks van gezegd. En terwijl, en we hebben denk ik ook, we zien woede ook als iets slechts, terwijl het eigenlijk een raadgever is. Het is een intuïtie die jou aangeeft. Weet je, er bolt. Je moet iets. En ja, dat is met de komst van mijn dochter. Voor mezelf vind ik dat nog steeds heel moeilijk, maar voor haar niet. En
0: wat is het verschil?
1: Ja, haar verdedigen is niet moeilijk. Je mezelf verdedigen blijkbaar wel. En dat, ja, dat is met alles in het moederschap denk ik van ja, ik kan haar vertellen hoe ze dingen moet doen. Of ik kan haar laten zien hoe ze dingen moet doen. En ja, voorleven, niet voorschrijven. Het laten zien is altijd denk ik sterker dan vertellen wat ze moet doen. Ik kan haar één ding vertellen, maar als ze mij het andere ziet doen, ja. Want ze gaat gewoon kopiëren. En dan moet ik al zeggen, zij is echt, we zijn heel verschillend. Zij is super vurig. Zij lijkt daarin gelukkig veel meer op haar vader. Want ik ben heel laid back en heel. Zij heeft dat vuur gelukkig van hem. En daar ben ik heel blij om. Want ik denk dat het daar, ja.
0: Dus die mannen kunnen ook voorleven.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk iedereen. Dat zijn ook de tantes, de oma's, de ooms, de everybody.
0: Ja.
1: En voor mij is het de zoektocht van oké, hoe kan ik haar het daarin laten zien? En hoe kan ik haar vuur in goede banen leiden?
0: Ja.
1: Ja.
0: En voor Aysa Demeter is het ook een zoektocht?
1: Ja.
0: En het is een is het een muziektheatervoorstelling?
1: Ja.
0: Ja. Met Orkater?
1: Ja. Samen met Orkater.
0: Ook dat is een, ja, ook dat is een village.
1: Ja,
0: om het zomaar weer te noemen. Want dat maak je ook niet in je eentje.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Maar je staat daar wel.
1: Nee, ik heb eigenlijk. Ze was hier vorige week met Khadija El-Gharasalami. Dat is een hele bijzondere kunstenaar. En een dear friend. Die ook een. Tante, een geweldige tante voor mijn dochter is. En die heel goed is in. Ik ben best wel een diesel van mezelf. Dus ik voel wel iets dat ik bij Reaspora had. Ik ook heel lang van hier zit iets. Maar ik kan nog niet precies vatten wat ik nou zoek of wat ik wil. En dat is hierbij hetzelfde. En Khadija vraagt door. Tot op het vervelende toe. Maar goed, want je komt tot de kern van. En dat is voor mij best wel lang zoeken van, vrouwenwoede. Ja, oké, er wordt al heel veel over gemaakt. Wat is dan de hoek? Of waar zit ik? Of waar komt het vandaan? En met haar is het concept tot stand gekomen. En zij regisseert het ook nu wat spannend en uitdagend is. En, maar daarmee heel cool. Want voor mij is het altijd, als ik aan iets begin. En ik heb er en heel veel zin in en ik zie er tegenop. Dan komt er meestal wel iets vets uit. En ja, ik ben hier heel zenuwachtig voor en ik heb er heel veel zin in. Dus dat is, ja.
0: Nou, wij ook. En we gaan dat op O-festival voor het eerst kunnen zien.
1: Ja.
0: Maar daarna kunnen we het ook nog op Oerol zien.
1: Oerol en de Parade.
0: Parade Boulevard Festival in Den Bosch. En die voorstelling van Khadija, Shrine.
1: Ja.
0: Die gaan we ook nog kunnen zien.
1: Ja.
0: Die staat namelijk vanavond in de stad Schouwburg in Utrecht.
1: Spring Festival.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Waarom moeten we daarheen met z'n allen?
1: Ja, een hele bijzondere ervaring. Ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld omdat het ook mijn vriendin is. Maar het is ook zo'n sterke voorstelling met. Ja, zulke sterke spelers. Het is echt een ervaring waar je in zit.
0: Want wat zien we? Wat?
1: Ja, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Er is zoveel te zien. Maar ja, het is. De voorstelling gaat over een vrouw die de staat aanklaagt voor het vermoorden van haar moeder. En dan ja, kom je langs en er zijn een aantal djinns op het podium aanwezig. En ja, ik kan het niet anders omschrijven als een soort emotionele trip.
0: Voor een emotionele trip ga je vanavond naar de stad Schouwburg in Utrecht.
1: Ik weet niet of dit een goede intro was en het goed eer aan doet, maar ja, het is gewoon heel intens en heel sterk tegelijk. En ja, je gaat gedurende, je wordt uitgedaagd in de tekst, er worden je vragen gesteld en je gaat gewoon, ja, je gaat gewoon langs allerlei, of ik in ieder geval, herinneringen en tegelijkertijd bevraag je de wereld in je hoofd die ook wordt bevraagd op het podium. En je lacht enorm. En er zit ook, ja, Khadija heeft, er zit ook een enorme woede in. Het was heel bijzonder, want ik was in Antwerpen erbij. En toen ging een vrouw op een gegeven moment weg. Want ze zei, nee, we moeten vanuit liefde dingen doen. Niet vanuit woede, maar achter die woede zit liefde. En dat is, ja, dat was, die vrouw was helemaal, ja, die ging een beetje, stormde die zaal uit. En ja, ik weet het, is gewoon, ja.
0: Maar dan zonder liefde.
1: Ja, precies. Ja. Of in ieder geval vol onbegrip.
0: Ja, ja.
1: En dat laat dan ook weer zien, oh ja, dat is zo, we zien woede als een slecht iets, maar het is zo'n krachtig iets en er zit zoveel achter. En
0: ja.
1: Ja, ik weet niet eens of ik de voorstelling nu eer aan doe, maar ik zou, als je in de gelegenheid.
0: Ik heb er zin in, in elk geval.
1: Gaan kijken. Ja.
0: Ik ben erbij. Ik vind ook de, want je hebt het ook over lachen en over hoe dat verbindt. En ik vond de sketches van 155,
1: ja.
0: Dansgroep.
1: Ja.
0: Sowieso alle dans van de mannen van 155 vind ik,
1: ja,
0: geweldig en speels en,
1: ja,
0: slim. Ja. Maar die sketches kende ik nog niet.
1: Oh, het is, dus ik moet,
0: dankzij jouw, ja, tip.
1: Het is, soort, het is eigenlijk een breakdance collectief, maar ze zijn dan ook sketches gaan maken en dansfilms. Ze hebben ook Nachtkanon en West, gewoon hele vette films. Maar die sketches, ik heb één voorstelling met hun gedaan, lang geleden inmiddels. Maar ja, zijn wel gewaardeerde collega's en we supporten elkaar ook altijd. En ja, ze hebben een soort, ja, Jiskevet breakdance gecombineerd in een soort vreemdheid die gewoon, ja, fantastisch is. Ik,
0: We gaan heel even luisteren naar hoe zo'n sketch begint en dan maken wij hem wel af.
1: Ja.
3: Meerkamp bestaat al bijna 3000 jaar. In het begin ging het er heel anders aan toe. Maar de meeste technieken werden in de loop van de tijd veranderd, omdat ze gevaarlijk waren of gewoon niet meer in stijl. Laten we kijken naar een aantal van deze oude, inmiddels vergeten meerkamp onderdelen. Let's go!
1: Ik zie het niet eens nu, maar ik zie het gewoon in mijn hoofd voor me. Hoe ze in weirde dingen dans met atletiek combineren in veel te strakke pakjes. En,
0: ja,
1: ja, ze zijn sowieso ook een joy om mee te werken. Maar het is ook, breakdance is gewoon een hele serieuze discipline eigenlijk. En zij doen dat dan ook in glitterleggings met ja, ik weet, het is gewoon, ja, fantastische kunstenaars, ja, kan je zeggen. Ja.
0: Ja, en die sketches. Het is ook leuk dat wij nu al gewoon aan het lachen zijn, terwijl we niet,
1: we hebben geen beeld.
0: Nee. Ja. Maar we weten wat ze aan het doen zijn.
1: Ja.
0: Dus die sketches staan op YouTube en op hun eigen website zijn ze allemaal terug te zien. En,
1: ja,
0: en ze zijn echt heel erg de moeite waard.
1: Absoluut.
0: Dan wil ik heel graag nog naar eten, want jij hebt daar hartjes bij gezet. En dan,
1: ja,
0: moeten we het behandelen.
1: Ja,
0: want je zegt ook, food is culture, heb je, ja, opgeschreven op je tiplijst.
1: Ja.
0: Waar moeten we dan gaan eten?
1: Bij Jemaya in Reigersbos. Surinaamse vegan keuken. Sommige Surinamers zullen nu boos worden, maar nee, ja, echt heel lekker eten. En dat is mijn go-to soul food, waar ik ik kan een box bestellen daar. En dan kan je het zelf samenstellen. Maar de vegan pom is lekker. De groente van de dag is altijd lekker. Je hebt pittige tempeh. Je hebt hete hip. Ja, heel lekker. En als je wel zin hebt in vlees, dan zou ik naar Papa Aswa gaan.
0: En hoe smaakt, want is dat dan ook hoe jij, als naar, hoe smaakt thuis? Is er een,
1: voor mij, hoe smaakt thuis? Ja, dat ligt wel aan het gerecht. Ja. Maar Maar kijk, mijn moeder kookt niet Surinaams. Dat mijn opa heeft dat ook niet doorgegeven. Maar
0: jij brengt het allemaal terug.
1: Ja. En dan, ja. Dan wel als Jemaya of Papa Aswa.
0: Moeten we daarheen?
1: Ja, daar zou ik wel naartoe gaan.
0: Ik wil als laatste nog ook heel graag toch wel muziek tippen. Want we hebben hele mooie tips voor jou klaarstaan. Mm-hmm. Zullen we naar Radio Z, zullen we dat tippen?
1: Ja. Het is een nieuw project. Er is nog niks uit, maar ze staan op Lowlands. En ik werk nu met een van die jongens. En Kabu Slim, Azim Inami, Refuego en Dio. Azim zit in Isa Demeter als muzikant. En hij liet me gewoon even snel wat snippets horen. En volgens mij wordt dat...
0: Wij gaan ook nog even naar een snippet luisteren. En daarna gaan we ze op Lowlands kunnen zien.

0: zien we alvast naar uit. En dan wil je ook nog een heel...
1: Een klein stukje van Ill Knowledge.
0: 10 seconden van Ill Knowledge?
1: Ja, Ill Knowledge, twee broers, hele goede muzikanten. En heel ondergewaardeerd in Nederland. Als in niet bekend genoeg voor hoe goed ze zijn.
0: Dat klinkt dan zo. Oh, heerlijk. Nou, al deze tips zijn allemaal online terug te vinden. Jouw album Plus One en Reaspora zijn dat ook. Ook terug te luisteren online. Alle andere afleveringen zijn dat ook. Isa de Meter van Orkater is op 29 en 30 mei in Walhalla, Rotterdam te bezoeken tijdens O-Festival.
1: Mm-hmm.
0: Dan nog op Oerol. De hele zomer lang op allerlei andere festivals.
1: Mag ik nog één ding toevoegen?
0: Ja.
1: Deze donderdag sta ik in de Amor in Antwerpen. Pleinzaal van de Rome. Met mijn albumshow.
0: Daar gaan we ook heen.
1: Okay.
0: Volgende week zijn wij er weer. Straks luister je op deze zender naar Vroege Vogels. Dit was een Eercultuur. Ik was en ben Teddy Tops.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
8: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
11: Creon Kozijnen.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: NPO Radio 1.
15: Het is 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80, want bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagenlang gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
21: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
22: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.

We horen de pulletjes, de jongen van de Pontische meeuw. Opgenomen door Martijn van Manen, die onderzoek doet naar een meeuwenkolonie nabij Lelystad. Met daarin dus ook broedende Pontische meeuwen. Een vrij grote vogel. Broedt toch zeker niet veelvuldig in ons land, maar de opmars gaat gestaag, zo meldt Martijn. Bijzondere waarneming. Er komt sowieso veel jong grut uit het ei deze dagen. In heel wat nesten en kasten is het een drukte van je welste. Dit zijn de bedelroepjes van de jonge pimpelmezen in de nestkast. De ouders vliegen

af en aan met rupsen om de jongen voor te bereiden op het uitvliegen. Dat is iets waar George Knotneres met spanning op wacht. Dankjewel Martijn en George voor de geluiden. Hoort je ook iets moois? Stuur het naar vroegevogels@bnfara.nl.

Goedemorgen. Ja, hier nog meer gepiep. Gepiep van jonge spreeuwen in de nestkast van Walter. En dat is nogal een contrast met wat Martine Laaghals ons opstuurt. Hier, hoor eens even. De nachtegaal.

Ja, die is al goed bij stem, die nachtegaal. Zo direct nog veel meer mooie geluiden. We zijn nog steeds bezig met onze serie ochtendconcerten. Dit keer heeft verslaggever Henny Radstaak de wekker om 3 uur 's morgens gezet om de ochtendzang te beleven in Gelderland. En verder dit eerste uur de Venolijn, de slimme samenwerking van helmgrassen bij duinvorming en vogelvrouwengroep De Tapuit bestaat 50 jaar. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

Het vivace uit het zesde concerto armonico in S groot van Unico Wilhelm van Wassenaar, uitgevoerd door het ensemble Combattimento. Tijd voor de Dawn Chorus, het ochtendconcert. De kleine Gelderse Waard is een rietmoerasgebied dat onderdeel is van de Gelderse Poort. Het ligt in de buurt van Lobith en Babberich tegen de Duitse grens aan. Voor het vogelzangconcert van deze ochtend gingen vogelkenner Joost van Brugge van Zo van Vogelonderzoek Nederland en verslaggever Henny Radstaak dit gebied in.

0: zangeres hier natuurlijk. Roodomp in de verte. Beetje achter ons.
1: Ik hoorde heel even een hoempje.
0: Ja, de roodomp hierachter zit een roodomp. Ja, dat is een beetje ver weg. Het zijn vooral heel veel kleine karakieten en rietvangers. Roodomp. Rietgors. Zit die zanger, hoor ik. Zit die zanger. De rietzanger. Goed te horen hier. Het is een beetje dat matrixprinterachtig geluidje. Als mensen dat nog weten wat dat is.

0: oedels.
1: Mooi, hè?
0: Ja, heerlijk. Nee, koetje. Laat een hondje.
1: Ja, het is een uur voor zonsopkomst. Er staat een smal maansikkeltje nog aan de oostelijke hemel. En het is toch al behoorlijk wat wakker.
0: Ja, zeker ja. Nou, sommige vogels gaan in deze tijd van het jaar bij wijze van spreken niet eens meer slapen. Die gaan gewoon bijna de hele nacht door. Karakieten zijn er bekend om, die kun je eigenlijk de hele nacht horen. Een groot riepmoeras zoals hier. Dat is eigenlijk 24 uur per dag is daar levendigheid te vinden. Kleine karakiet en rietzangers hoor je nu.
1: Ja.
0: Dominant is een kleine karakiet om te horen.
1: Die kleine karakiet is toch wel de hoofdrolspeler vanmorgen, denk ik.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: En het is natuurlijk een soort die ook belangrijk is voor die anderen die de hele tijd op de achtergrond horen. Ja, de koekoek.
0: Ja, de koekoek parasiteert. Het is een nestparasiet, zoals het zo mooi heet. De koekoek die zit hier ook niet voor niks, want we horen er twee mannetjes en een vrouwtje. Die posten dan en dan staat hier een dode boom. En daar zitten ze dan in. En zo'n vrouwtje zit eigenlijk de hele tijd te kijken van waar gaat die kleine karakiet dat riet in. Die houdt alles in de gaten. En die weet op een gegeven moment precies van, daar zit de kleine karakiet. En dan is het wachten tot ze even van het nest af is. En dan duikt ze erheen. Poept heel snel een ei uit, gaat heel snel. En dan vertrekt ze snel weer.

0: vrolijkmakend toch, hè? Dat geluid van die kleine karkiet.
1: Ja, ja. Dus, het is inderdaad een heel continu doorbrabbelend op dezelfde toon, maar wel allerlei verschillende laddertjes. Maar het is eigenlijk een beetje, het is allemaal een beetje op dezelfde vlakke manier. Gaat dat permanent soort stroompje van toontjes. Zit er geen hele harde uithalen in of zoiets, of mooie fluittoon of strofes. Het is heel staccato, noemen ze dat.

0: koekoek weer en dan zet je ze aan. Ja, prachtig.
1: Dat kan er maar één zijn, zo hard.
0: Ja, als je dat 15 jaar geleden in de uitzending had gehad, dan... Dan had je de soort van de maand gehad, denk ik. Nu is het een vrij normale soort in moerassen, de Setisanger. Er zit nog een tuinfluiter achter. Klinkt als een zwartkop, maar dan zonder die hoog uithalen.
1: Snoeiharde Setisanger.
0: Ja, echt heel hard. Hij zit ook echt super.

0: En die raspende toontjes die je nu hoort, dat is altijd een heel goed kenmerk van een rietvanger. Dat bedoel ik met die matrixprinter die je... Die vroeger die ouderwetse printer op kantoor.
1: Ja.
0: Kriel, kriel, kriel, kriel, kriel.
2: Dat?
0: Dit geluidje. Doet een kleine karakiet nooit. En een rietvanger imiteert veel vaak. Doet nu een visdiefje eventjes.
2: Kijk.
0: Bergeend. En dat tjoe tjoe tjoe tjoe tjoe. Ook bergeend.

0: Ik denk dat deze ganzen ook nu continu doorgaan. Want die hebben ons nu gezien. En ganzen zijn natuurlijk bekend om hun waakzaamheid. Dus die zijn nu alert.
1: Ze zitten wel op het water, die Canadese ganzen.
0: Ja, ja, die gaan niet meer ophouden nu. Ik deed de

0: Pintje, kom nu uit. Kom nu uit Krimpen. Zit je na?
1: Dat heeft hij dan ergens opgepikt of zo?
0: Ja, gewoon hier. Je broed ook

0: Kantoor?
1: Ja.
0: Kiel, kiel, kiel, kiel, kiel.
2: Dat?
0: Dit geluidje. Doet een kleine karakiet nooit. En een rietvanger imiteert veel vaak. Doet nu een visdiefje eventjes.
2: Kijk.
0: Bergeend. En dat tjoe, tjoe, tjoe, tjoe, tjoe.

0: denk dat deze ganzen ook nu continu doorgaan. Want die hebben ons nu gezien. En ganzen zijn natuurlijk bekend om hun waakzaamheid. Dus die zijn nu alert.
1: We zitten wel op het water. Die kunnen deze ganzen.
0: Ja, ja, die ga je niet meer ophouden nu. Ik deed er

0: denk dat deze ganzen ook nu continu doorgaan. Want die hebben ons nu gezien. En ganzen zijn natuurlijk bekend om hun waakzaamheid. Dus die zijn nu alert.
1: Ze zitten wel op het water, die Canadese ganzen.
0: Ja, ja, die ga je niet meer ophouden nu. Ik deed er

0: Pintje, kom nu uit. Kom nu uit Krunter. Pintje. Ja.
1: Dat heeft hij dan ergens opgepikt of zo?
0: Ja, gewoon hier. Je broed ook visdieven.

0: Pintje, kom nu uit. Kom nu uit Krunter. Pistiefje. Pistiefje na.
1: Wat heeft hij dan ergens opgepikt of zo?
0: Ja, gewoon hier. Hij broedt ook visdieven.
2: Thank you.

0: En dus als je erop let, klinkt het heel anders dan een kleine karakiet. Hè?
1: Ja, die matrixsprinter, die vergeet ik niet meer.
0: Als je die matrixsprinter houdt, dat is doodsimpel. Is in een keer heel makkelijk geworden. Dat klopt, ja. Je moet het gewoon even een keer horen van iemand. En dan is het heel makkelijk. Aardige imitatie van de vis die werkt.

0: blauwborst.
1: Ik snap het glasje ook.
0: Ja. Daar hoog uithaalt is en dan riedeltje. Ook een uitstekende imitator.
1: De blauwborst.
0: Ja, ja, dat is een virtuoos, mag je hem wel noemen. Er wordt ook wel de vogel met de 1000 tongen genoemd. Ja, die kan echt feilloos. Ja, ik word ook geroed om. Ja, die wordt echt feilloos. Kan die soorten nou doen dat je het verschil niet hoort. Fut. Wat een raspende. Beetje gamsachtig.
1: Terwijl nu toch het moment gekomen is dat de zon op is.
0: Ja, de zon is nu net boven de horizon. Hopelijk komt de warmte dan ook.
1: Het is een koude ochtend.
0: Het is een hele koude ochtend. Maar de vogels trekken zich niks van aan. Nee. Hè? Dat is altijd heel erg menselijk. Van, oh, het is koud, het zal wel stil zijn. Dat valt wel mee. Ik denk dat regen en wind zou een vogel vervelender vinden dan kou.

0: fucking record.
1: Diep, diep, diep, tiddelidip, diep. Dit?
0: Ja.
1: Ja, die is dus nu ook wakker geworden terwijl de zon al geruime tijd op is.
0: Ja, ja. Ja, die kunnen ook wel vroeg beginnen, maar deze heeft ervoor gekozen om even uit te slapen vandaag. Dus die is wat later begonnen.

0: een wat eenvoudiger zang, hè? Kleine karakiet. Het is meer van hetzelfde. Rietzanger heeft wat meer keuzes gemaakt in zijn repertoire. Kleine karakiet heeft iets van... eenvoudig is ook goed.
1: Maar toch is dit wel de constante factor van vanmorgen hier in dit gebied.
0: Ja, ja, ja. Die gaan eigenlijk op het moment dat je aankomt zijn ze al begonnen. Dat ze de hele nacht door kunnen zingen. De hele zomer door kunnen zingen.
1: Maar het is toch op een koude ochtend als deze is het toch een vrolijkmakend liedje.
0: Ja, ja het... Ja, heeft er wel zin in, hè? Het klinkt als een vogeltje wat de dag goed begint, zeg maar. Zo van, het klinkt inderdaad echt vol energie. Hoe de dag er ook uitziet. Ik heb er zin in.
1: Gewoon iets wat je meekrijgt.
0: Ja.
1: Als de dag zo begint.
0: Zeker, ja. Het heeft iets heel positiefs.
2: Vogelman Joost van Brugge en verslaggever Henny Radstaak in de kleine Gelderse Waard, waar het eigenlijk dag en nacht doorgaat met het geluid van de kleine karakiet, de hoofdrolspeler van deze ochtend. De muziek die u in deze reportage hoorde was van de Japanse componiste Yoko Shimomura. Dewdrops at Dawn en Sunset Waltz uit de videogame Final Fantasy XV. En dit was de laatste in de serie Vogelzangconcerten die u de afgelopen 5 weken heeft kunnen horen. Ze zijn allemaal terug te luisteren. Heerlijk om dat nog eens even terug te luisteren. Via vroegevogels.bnnvara.nl. Na 19:30 de Venolijn, slimme duingrassen en 50 jaar vogelvrouwenclub De Tapuit. Nu eerst NOS Journaal met Ismael de Bruin.
3: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
4: Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg zowel van de jury's als van het publiek veruit de meeste punten. Israël werd tweede en Roemenië derde. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden.

0: geluid van knappend blaaswier en de knispering van verdroogd blaaswier onder de voeten. Begeleid door schoolexters. Opgenomen door Jiske van Dieren op de Waddendijk bij Lauwersoog. En volgens de kinderen van Jiske is dit geluid zeer satisfying. En Jacqueline nam aan de kalfjeslaan in Amstelveen een kleine karakiet voor ons op. Daar heb je er weer een. Dank Jacqueline voor dit geluid. Zo direct de Venolijn, duingrassen en 50 jaar vogelvrouwen. Eerste Venolijn, wat is er te horen op het antwoordapparaat van de natuur? We gaan naar de vroege vogels Venolijn 035-6711-338.
1: Hier is Danielle Broekema uit Amersfoort. En terwijl ik in de tuin aan het rommelen was vanmiddag en een distelvlinder volgde, zag ik tot mijn verrassing op de erysimum een bruin blauwtje. Een klein chocoladebruin vlindertje, wit omrand met oranje vlekjes op alle vleugels. Wat een verrassing. En een nog kleiner vlindertje zie ik ook sinds gisteren. Het muntvlindertje is ook weer terug.
2: Leni van Dijk uit Eindhoven. Vandaag ben ik onverwachts getuige geweest van het uitvliegen van 7 koolmeesjes uit het vogelhuisje op mijn balkon. Het was prachtig om te zien. Sommige waren voortvarend, maar vooral de laatste 2 vonden het super spannend.
3: Guus Morel, een prachtige dag hier in Noorwegen met een spiegelglad zonnetje rood. Vandaag is de bonte vliegenvanger weer op het honk. En de eerste 4 huiszwaluwen inspecteren de nesten aan ons huis weer. De boerenzwaluwen hebben we hier nog niet gezien, terwijl de eerste in Nederland al in de laatste week van maart op de Venolijn gemeld werden.
4: Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart, tuinpark Omspuiten. Begin deze week is de wilde akelei in mijn tuin gaan bloeien. Prachtige blauwe bloemen met sporen, die zo mooi kleuren tussen de groen-gele doorwaskervel. Een feest om te zien.
5: Goedemorgen met Jeroen uit Zierikzee. Ik fietste door de polder en ik zag 2 kaalgevreten struiken staan. Dus ik dacht, ik ga even kijken. En toen zag ik dat het wilde kardinaalsmutsen waren. En die kardinaalsmutsen die waren kaalgevreten, maar zaten ook helemaal onder het rag. Dus ik ging even erin kijken. En daar zag ik allerlei rupsen zitten. En dat waren de kardinaalsmuts stippelmotten. Nou, zeg dat woord maar eens 5 keer zonder te stotteren. Groeten uit Zeeland.
6: Karin van de Ploeg. Gisteren op boerderdag hebben we een prachtige wandeling gemaakt over de Springerberg bij Haarlem. En dochterlief zag een kleine vuurvlinder. We zagen een koninginnenpage voorbij fladderen. Er was een prachtige roze wolk aan rhododendrons die bij heel veel mensen stonden te fotograferen. En we hebben een juveniele zandhagedis gezien.
7: Naaldwijk, Annemarie Theeven. De eerste gierzwaluwen vliegen boven de tuin. Geweldig. De zomer is in aantocht.
8: Met Sjaan Kutteveen. 13 mei ben ik hier op de heemtuin Goudse Hout. En ik zie nu ook de eerste grote ratelaars in bloei komen.
9: Joke Hartman uit Biddinghuizen. Aan het einde van de morgen zagen we in onze achtertuin een enorme zwerm grote insecten bij de Weigelia vliegen. Ruim een uur later dacht ik dat er een kat in de Weigelia zat. Ik zag een donkere vlek. Buiten gekomen zag ik dat het geen kat was, maar een enorme klont van duizenden bijen. Ongeveer 40 bij 20 centimeter groot. De honingbijen hebben hier een aantal uren dicht op elkaar gezeten. En toen ineens steeg het hele spul in een enorme zwerm op en weg waren ze.
10: Marco Ranting uit Zutphen. Tijdens een weekend op Terschelling, logerend in een huis met prachtig uitzicht hoog op een duin, zien we meerdere keren per dag een kikkerdief op ooghoogte voorbij komen. En in de avondschemer zingen de nachtegalen rondom het huis. Of kers op de taart, bij een winderig rondje over de Waddendijk, naast visdiefjes, steenlopers, eiders en bergeenden, zien we honderden, misschien wel 1000 rosse grutto's. Eerst dicht op elkaar verpakt aan de rand van het wad, na een poosje opvliegen in een grote zwerm, om weer neer te strijken en een kostje te zoeken. Zo prachtig.
0: blijft u bellen met 035-6711-338 of stuur een audioberichtje via WhatsApp naar datzelfde nummer. En daar mogen ook uw natuurgeluiden naartoe. Neem ze op, hè. Daar worden we blij van als u die opstuurt. De duinen, hoe Hollands wil je het hebben? Ons land wordt er al vele eeuwen mee beschermd tegen de zee. En ondertussen vormen ze ook nog eens een prachtig natuurgebied. Promovendus Paul Berghuis van het Tesselse Instituut voor Zeeonderzoek, het NIOS, en van Universiteit Utrecht, heeft de afgelopen 4 jaar bestudeerd hoe moeder natuur dat nou precies doet. Duinen bouwen. Samen met de promovendus is Rob Buiten gaan kijken bij pasgeboren duintjes op de strandvlakte van de Hors op Texel.
11: Ja, je kunt hier al mooi zien de twee soorten duingras. Dus hiervoor heb je de pistarwegras. Het is iets meer blauw-grijzig. En dan zie je in de verte de al wat hogere duintjes. Die hebben het helmgras.
12: Het is iets lichter groen, lijkt dat, hè?
11: Iets lichter groen. En deze pistarwegras zie je vaak voor, dichtst bij de vloedlijn. Omdat die net iets beter tegen zout kan. En dat is eigenlijk de pionier duingras van dit systeem, zou je kunnen zeggen. Die zorgt eigenlijk voor het eerste relief hier op het strand. De eerste kleine duintjes. En van die landschapontwikkeling, daar profiteert het helmgras van. Als dat eenmaal is, neemt het helmgras het eigenlijk over. Wordt het de dominante soort, dat zie je daar ook. Het is eigenlijk alleen nog maar helmgras wat je ziet. En dat is echt de agressieve duinbouwer. Die kan heel veel zand invangen, snel groeien. Elk jaar.
12: Ja, daar waren die bordjes vroeger voor bedoeld van duin belopen is zeewering slopen, riep Rijkswaterstaat dan.
11: Precies.
12: Maar als we even achter ons kijken, daar zien we een immense strandvlakte. Kijk je aan de andere kant naar Den Helder. Maar dat hele grote lege strand, dat wordt hier dus voor het eerst vastgelegd eigenlijk door dat bistarwegras.
11: Ja, en precies.
12: Daar heb jij de afgelopen 4 jaar onledig mee gehouden.
11: Precies, ja. Ik heb naar bistarwegras, maar ook veel naar helmgras gekeken. Dus naar deze twee duinbouwende soorten. En hier kun je eigenlijk het verhaal van ons onderzoek mooi zien. Want je hebt aan de ene kant de kale strandvlakte. Je hebt de wind, het is droog, er zit zout in de bodem. Eigenlijk voor een plant best wel een vijandige omgeving is om te groeien. Maar op een gegeven moment krijg je dan toch die bistarwegras wat hier zich weet te vestigen en die kleine duintjes vormt. En daarmee verhoogt hij zichzelf eigenlijk van die stressvolle zandvlakte door dat duintje te bouwen en zich iets hoger te bevinden.
12: Ja, je ziet inderdaad meteen alle minuut dat gras opduikt, dan zie je het zand ook echt in een mini-duintje omhoog komen.
11: Ja. Ja, dat gras dat vestigt zich op het strand en eigenlijk vangt met zijn bladeren dat zand in. En doordat als een duingras dat zand invangt, dan wordt die langzaam begraven. Dat is de logische consequentie daarvan. En die begraving triggert eigenlijk de plant om verder te groeien.
12: Dat gras dat wil dat dus eigenlijk. Die wil omhoog, die wil weg van het zout, weg van de zee die hem bedreigt.
11: Ja, want wat net gezegd, het strand is eigenlijk een vijandige omgeving. Zout, zee, wind, droogte. En zodra die eerste duinvorming ontstaat, gaan ze eigenlijk voordeel ervaren van het iets hoger liggen. Je wordt niet meer bij een grote storm, als er veel het water ver het strand op komt, dan zit je niet meer in dat zoute water. Nee. Dan kunnen die grassen eigenlijk beter gaan groeien. En hoe meer hoogte, hoe meer ze kunnen profiteren van het landschap dat ze eigenlijk zelf bouwen.
12: Ja. En dan heb jij dus 4 jaar bestudeerd wat tussen aanhalingstekens de strategie is van dat gras om maar zo snel mogelijk, zo hoog mogelijk te komen. Zullen we een klein stukje even dat duin inlopen? Terwijl we uitgelachen worden door de meeuwen uit de kolonie hier vlak achter.
11: Kijk, hier ga je met gekke onderzoekers weer.
12: Hier ga je meteen al een stukje omhoog. En hier wordt het gras dus van dat mooie donkergroen van het bistarwegras wordt het meer dat vale lichte groen van het helmgras. En zo ben je met een paar stappen toch al gauw weer een metertje hoger.
11: Ja, en je ziet dat het hier al echt verder omhoog gaat.
12: Wat heb je nou precies onderzocht, Paul?
11: Ja, mijn focus hier was eigenlijk om te onderzoeken wat de rol is van ruimtelijke verdeling van duingras. En hoe zie je nou hoe zo'n heel duinsysteem zich ruimtelijk organiseert? En ik heb vooral gekeken naar die eerste fase. Dus hoe ontwikkelen nieuwe duinen zich Op het strand.
12: En je hebt ook wat hekjes bij je in je tas. Wat heb je daarmee gedaan?
11: Dit zijn rasters.
12: Eens kijken.
11: En wat we daarmee doen is eigenlijk de meest simpele manier om iets van ruimtelijke organisatie te vangen.
12: Hier bijvoorbeeld staan we bij een redelijk klein plukje nog. Aan de voorkant wat konijnenkeutels, die hebben hem ook al gevonden.
11: Ja, ja.
12: En wat voor metingen kun je daaraan doen?
11: We kunnen wel hier even kijken hoe we dat zouden doen voor zo'n patch, noemen we dat. Zo'n duingraspatch. Deze is inderdaad begraasd door een konijn.
12: De hekwerkjes van, wat is het, 30 bij 30 of zo?
11: Ja, inderdaad, precies, 30 bij 30 centimeter.
12: Met een raster van ijzerdraad. En dat leg je er dan overheen?
11: Ja, dus dat proberen we er dan overheen te leggen. Dan kijken we eigenlijk van, oké, waar zitten de basis van die scheuten? Waar bevindt zich die? Het ziet er een beetje willekeurig uit, maar dat is het niet. Wat we eigenlijk hier doen is op de kleine schaal kijken we, oké, hoe zitten die scheuten nou verdeeld in zo'n frame van 30 bij 30 centimeter? Maar wat ik ook heb gedaan, is gekeken, oké, hetzelfde trucje doen we eigenlijk, maar dan voor het hele landschap. En dan kijken we niet met een rastertje, maar kijken we vanuit luchtbeelden. Dus jaarlijks wordt hier met een vliegtuig overheen gevlogen en dan maken ze luchtfoto's. En dan kun je eigenlijk van bovenaf dit trucje toepassen.
12: Op de centimeterschaal hier met jouw raster, als op de kilometerschaal met die luchtfoto's, heb jij dit hele gebied dan bestudeerd. Hey, maar Paul, dan is het dus hartstikke interessant om te begrijpen hoe die duingrassen voor ons die duinen maken, die ons beschermen tegen de zee ook. Interessant om te weten, maar is het ook belangrijk om te weten?
11: Ja, het is ook zeker belangrijk. Zeker in deze tijd. Want wat we eigenlijk zien is dat de duinsystemen die wij in Nederland hebben, die bieden ons bescherming tegen de zee tegen stormimpact. En dat doen ze eigenlijk heel goed, omdat ze van nature veerkrachtig zijn. Dus ze kunnen zich herstellen na een storm. En we zien ook dat duinen de capaciteit hebben om met een stijgende zeespiegel om daar eigenlijk mee te groeien. Wat natuurlijk een heel interessant concept is als je nadenkt over lange termijn kustverdediging. Dus op plekken waar we eigenlijk duinen in kunnen zetten, dat kan niet overal, maar er zijn plekken waar we duinen in kunnen zetten voor onze kustverdediging. En wat je dan eigenlijk wil weten is, hoe bouw ik zo'n duinsysteem?
12: Ja, dus echt op de ingenieursmanier, zeg maar.
11: Ja, en dat gebeurt ook vanuit een ingenieursmanier. Maar wat we eigenlijk hier proberen te doen is te begrijpen hoe de natuur dat doet. Vanuit het kleinste niveau, dus eigenlijk die sprietjes waar we net dat raster over hebben gelegd, tot het hele landschapniveau. En als we begrijpen hoe zo'n systeem zich ruimtelijk organiseert en hoe dat duingroei beïnvloedt, kunnen we dat zelf in ons voordeel gebruiken. Als we bijvoorbeeld zeggen, we willen hier een duinsysteem bij creëren, dan begin je met het aanplanten van wat duingras om dat te versnellen. Ja, hoe plant je dan dat duingras aan? Doe je dat in rijen of in vierkanten? En wat we hier eigenlijk hebben geleerd is dat we hebben hier eigenlijk die natuurlijke organisatie gevangen. En die kunnen we dan weer vertalen naar een design voor een systeem dat wij willen creëren op een andere plek.
12: Ja.
11: Nou ja, van oudsher worden inderdaad duingras wordt aangeplant in hele nette rijtjes. Er zit dan tussen elke zaailing zit dan een centimetertje of 25. En dat is eigenlijk hoe we dat al eeuwen doen. En op zich is dat als eerste keuze is dat we een logische aanpak. Maar nu we dit soort systemen vanuit de lucht kunnen onderzoeken, leren we eigenlijk dat de natuur het heel anders doet. En wellicht ook beter, in ieder geval efficiënter.
12: Ja. Goedkoper ook, is dan de Hollandse vraag.
11: Goedkoper ook, ja.

0: Tiptoe to the Cookie Jar van Florence Price, uitgevoerd door Kirsten Johnson. Om de week trekken de vrouwen van vogelclub De Tapuit er samen op uit. Dit jaar vieren ze een bijzonder jubileum. Al 50 jaar kijken ze samen naar vogels. Verslaggever Rosemarijn Brus gaat met hen mee naar de vogelkijkhut in de Sur Huizermermieden bij het Friese Stroobos en blikt terug op een halve eeuw gezamenlijk vogelen.
1: We zijn er.
2: Nou,
1: ja. We gaan gewoon kijken. Je hoort inderdaad van alles en nog wat en je ziet nog meer.
2: Ja.
1: Het buitelen van de kiewieten.
3: Ja, schitterend, ja.
2: Hè? Dus wat zien we om ons heen? Weiland. En op de achtergrond zien we een hele grote melkfabriek. En hier is één kijkhut. En daar ga ik eens even omhoog.
1: Je ziet de baan, de tuurluurs. Mooi, die gaat. Daar zo, daar. Je hebt zo die bocht. En dan die kant van dat slik. Er waren twee tuurluurs die zitten boven op elkaar.
4: Ah, kom hier, kom. Ik hoor de geluiden ook niet meer zo goed. Ik heb wel oortjes, maar
2: ja.
4: Toch.
2: Ja.
4: En dan, daar is zij voor.
2: Ja, Barbara.
1: Klopt. En er waren ook net tuurluurs aan het roepen, aan kievieten. En heel onduidelijk, af en toe een zingde rietgoos.
2: Ah, kijk eens aan. En heeft u dat dan altijd al gekund, het zo goed allemaal onderscheiden?
1: Ja. En ik heb geleerd van platen toen, van bandjes. En dat heb ik goed onthouden. Op zo'n manier kan ik heel goed geluiden.
2: Dus in de afgelopen 50 jaar dat hier ook wordt gevogeld, dan bent u degene die ook goed de oren spitst.
1: Ja, heel goed zelfs.
2: Ja.
1: Bepaalde vogels moet je wel uitkijken, zoals blauwborstjes of rietzanger of bosrietzanger. Ja. Die kunnen ook nabootsen, ook imiteren. En dat doen de spreeuwen ook heel erg.
2: Nou, het wordt hier wel druk, hè? We zijn wel met veel.
1: Ja, we willen allemaal gaan.
2: Hoeveel hebben we hier? 1, 2, 10 jaar.
4: Maar de laatste tijd zijn we vaak met z'n vieren of z'n vijven.
2: Ja,
4: ja, we worden allemaal ouder.
2: Ja.
4: Nou, ik ben 89.
2: En Barbara is de Benjamin, hoorde ik.
4: Ja, dat is de Benjamin.
2: 75.
4: Ja, nou ja, 50 jaar hebben we het volgehouden.
2: En toen is 50 jaar geleden is dus vogelclub De Tapuit is toen ontstaan. Was u er vanaf het begin dan al bij?
4: Nou ja, dat is misschien wat overdreven.
2: Ja.
4: Maar ik heb hem opgericht.
2: Ah, kijk. Nou, dat is niet overdreven als het waar is, toch, Anneke?
4: Ja, ja. Het had me steeds opeens zo te pakken.
1: Ik zie kemphanen.
5: Kemphanen, grutto's.
3: Of waar zie je dieren? Nee.
1: Kemphanen zitten op het middelste strookje. Zie je die twee mantelmeeuwen?
5: Ja.
1: Daar links van.
5: Ja, dan zie je mij.
2: Even voor de kijker langs.

0: Maar dan zie je dus een aantal, een hele serie campanen racen.
1: Oh ja?
0: En eentje heeft een witte kop.
2: Ja. Ja.
1: Oh.
0: Oh, oh, oh. En daar zit een campaan met een hele witte kraag, jongens.
1: Ja.
0: Zal ik hem even daar neerzetten?
1: Oh ja, die is heel wit. Inderdaad.
3: De kijker wordt even wat verder naar voren gezet. Zodat we er allemaal in kunnen kijken.
2: Dit ook?
1: Ja. Wat staat daar? Oh, ook campaan. Oh, wat mooi.
4: Ik vind het eigenlijk koffietijd.
3: Is het koffietijd?
1: Dat is mijn idee ook al.
5: Ik zit. Ik had een heleboel informatie over de vogelclub. En daar heb ik een voorwoord in geschreven.
1: Zal ik het voorlezen?
5: Hoe is het begonnen? 1975 verscheen in de Gezinsbode een artikeltje waarin stond dat twee biologen een vogelcursus organiseerden. Ik dacht, dat is wat voor mij. De laatste excursie was naar Schiermonnikoog. Toen dacht ik, dit was het dan. Hoe nu verder met de vogels? Misschien zijn er hier nog meer mensen die zich dat nu afvragen. En ja hoor, een aantal mensen hadden dat ook gedacht. En hieruit is toen onze vogelclub ontstaan.
3: Prachtig, en dat is dus het voorwoord van het jubileumboek.
5: Van het boek. Ja.
3: En zo is het gegroeid tot een club met 20 mensen.
5: Ja, ja, vroeger waren er mannen bij.
4: Ja, maar die zijn allemaal vertrokken.
5: Ja, zijn allemaal weg.
6: Overleden, of die moesten klussen.
5: Op, dat, op zaterdag. Met kinderen na het voetballen.
3: Dus, oh ja, prioriteiten, hè?
0: Precies, precies.
3: En hebben jullie dan ook veel zien veranderen over de jaren heen, dat jullie naar vogels kijken?
1: Ja. Zoals de grote zilverhuis, ook wel eens de kleine, die zijn nou erg in omme, die waren vroeger bijna niet. En als ik denk aan een kuifleeuwerik bijvoorbeeld, die is eigenlijk zo goed als verdwenen. En de zomertotten ook bijna. Ja. En vroeger, toen wij in de 70e jaren begonnen, waren er ook bijna geen ooievaars. Maar die zijn toch ook wel behoorlijk toegenomen.
0: Ja. Ja.
2: Vorig jaar zomer zaten er koerijkertjes in het Lauwersmeer. Ik heb ze nog niet weer gezien. Dat, ja. Maar misschien komen ze nu ook hier.
3: En zijn jullie dan ook hier al 50 jaar lid van of korter?
6: Nou, ik ben nog korter, maar ik ben ook wel al heel lang.
2: Ja, ik heb ik ben bijna 50 jaar.
6: Nou, wij kenden elkaar
2: wij
6: uit
2: kenden
6: de studie.
2: Elkaar al heel lang.
6: Ja, al heel lang, ja.
2: Het is een zwaan-kleefaanclub.
0: Ja.
2: Dus, ja. Ja? Er werd ons ook een keer gevraagd, nog wat leuks gezien. En we keken elkaar aan en zeiden, ja, bessen. Ja. Het waren duindoorns, hele mooie
4: Maar die dachten, die zijn gek.
6: Ja.
2: Maar we vinden het veel leuker. Dus
3: het gaat niet alleen om de vogels?
1: Nee.
2: Ik bedoel,
6: eigenlijk ook alle planten die wij zien.
2: Planten, vlinders.
6: Vlinders die wij zien.
2: Ja.
6: Ja, dat is allemaal leuk.
2: Allemaal leuk.
6: Ja.
3: Gewoon lekker naar buiten, dat is het.
6: Je bent lekker buiten.
3: Ja.
6: Dat is het. En dan kijk je wat je allemaal ziet.
0: Ja. Ja, daar zit. Nou, ik kijk, daar is het in die plas, maar daar zit ook nog een hele club.
1: Oh jee, ja.
0: Zie je dat?
3: Die balt.
1: Mooi. Ja.
3: Wat zien we nu?
0: Ja, we zien nu balsende kemphanen. Een mannetje met een prachtige zwarte kraag. En die heeft echt die kraag helemaal rondom zijn nek heen staan. En die is aan het kempen, aan het vechten.
3: Kan ik hem weer zien?
0: Je kan hem in de telescoop zien.
3: Oh ja zeg.
2: De dames zitten daar mooi beneden te praten en te zien.
0: Hebben jullie die kemphanen al gezien? Die aan het balzen zijn?
1: Nee. Ah, heel mooi.
0: Echt mooi, hè?
1: Heel mooi, is dat graag.
3: En Anneke, wat is nou een van de mooiste vogels die u hier heeft gezien?
5: Ja, als ik een musje zie, dan denk ik, oh, wat heeft die een mooie rug.
2: Man.
5: Ik heb niet mijn... Nee.
3: Niet een favoriet bijvoorbeeld?
5: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Als ik een schoolekster zie, dan denk ik, ach, wat ben je mooi.
3: Ja.
1: Ja. Bruine mannetjes kieken die.
0: Oh, mooi.
1: Bruine kikkerlief. Bruine kikkerlief.
3: Ja, mannetje bruin. Kijk eens aan. En hebben jullie er dan nog na 50 jaar veel plezier in?
6: Ja. Nou,
3: ja?
6: We hebben nog
5: ja. Ja. Anders,
7: dat blijft.
5: Anders
7: dat
5: zou blijft. Ik nu niet meegaan. Oh, laat die vogels. Dat zal me een zorg zijn. Maar ik vind het nog steeds. Het heeft me te pakken.
3: Ja.
5: Dat is gewoon zo.
7: Een stuk van jezelf geworden.
8: Vogelen heeft ze te pakken, de dames van Vogelclub De Tapuit. 50 jaar bestaan ze nu en nou laat ze nog maar lekker eens even een tijdje doorgaan. Lekker vogelen. Wij zijn zo direct terug naar Ster en het NOS-journaal van 8 uur. Tot zo.
9: NPO Radio 1.
10: Podcast.
9: Docs.
11: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
12: Is dat een schrijver?
13: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het Hoofd.
14: Op een dag zal ik weg zijn.
15: En wat dan?
14: En wat dan?
13: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts Joti beter te leren kennen.
16: En ik zat daar, een beetje te kijken, en stond daar iemand achter een toog met gelakte nagels.
13: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Ster.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
21: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
22: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
23: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
24: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
25: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
25: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: NPO Radio 1.
8: Het is 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek en Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de

0: ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het is de zakenman en oud-minister Alex Saab die wordt gezien als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat daar terecht voor onder meer drugshandel. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Lef Arbo. De arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Trulies met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
12: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
10: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
13: NPO Radio 1. BNN VARA.
14: Ik ben even een klein stukje verder gelopen bij het groene huis vandaan. Hier duiven om me heen, eksters, kraaien. En ik sta hier bij een plantje bij in de Vierlandschapstuin. 4 verschillende landschappen hebben ze hierna gebouwd, gecreëerd, zeg maar. Een enorm gebied met hoge zandgrond, een stukje veen en een stukje water. En het ziet er verschrikkelijk leuk uit. Er staat heel veel in bloei, sta hier langs een struikje. En het is helemaal vol met spinsel en kleine eitjes en al wat rupsen. Die komen uit, dat worden straks prachtige vlindertjes. Ik zou niet weten wat het is, ik zal het zo eens even uitzoeken met de app, maar... Nou, ik kan u melden dat hier honderden eitjes zijn uitgezet en beschermd. door dat spinsel. Het ziet er vaak natuurlijk een beetje verwaarloosd of stoffig of spookkasteelachtig uit. Met al dat spinsel in die takken. Maar ja, dat is allemaal bescherming. Weinig te horen hier. Wij kregen nog wel een heel mooi geluid opgestuurd van Rodien Paulus. Prachtig geluid. Een klein ochtendconcert nam ze voor ons op. Op de Toverberg nabij

dit tweede uur op ons programma. Nico Beemster doet al 40 jaar broedvogelonderzoek in de Oostvaardersplassen, in zijn kano. Greenpeace boekt een overwinning in de bescherming van de Doggersbank. De column van boswachter Jocelyn de Kwant, de Venolijn. En we gaan naar de Filipijnen. We hebben het over de link tussen wilde honing en biodiversiteit. En we hebben het ook over landrechten voor de inheemse bevolking en de nationale boom van de Filipijnen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: De Gavotte uit de vierde symfonie in E groot van de Engelsman William Boyce, uitgevoerd door de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. 2026 is het 40ste jaar waarin Nico Beemster van ecologisch bureau Altenburg en Wiemega met zijn kano precies dezelfde stukken in de Oostvaardersplassen aflegt om broedvogels in kaart te brengen. Die decennia hebben een schat aan informatie opgeleverd. Hij zag van heel dichtbij hoe de vogels reageren op veranderingen in het gebied. Verslaggever Gert Elbertsen stapt met Nico in de kano.
1: We leggen eerst half in het water en dan stappen we in. Ik stel voor dat jij gaat gewoon zitten en ik peddel.
2: Nou, wat een luxe. Wat fijn, Nico. Ik zal de kano van de kant afduwen.
1: Ja.
2: We zijn te water. Blijft dit bijzonder?
1: Wat zal ik zeggen? Het is wel verslavend.
2: Ja?
1: Als je dit 40 jaar doet.
2: Wat maakt het zo verslavend?
1: Ja, de reeks die ontstaat. Maar ook wel gewoon om in een gebied te zijn. En je weet, we komen niemand tegen.
2: Nee.
1: In al die 40 jaar ben ik in het moeras een paar keer iemand tegengekomen. Dit is de Willemsvaart.
2: Okay.
1: Is ooit gegraven om water af te kunnen voeren. Toen het westelijk deel werd tijdelijk drooggelegd.
2: Okay.
1: Om 1987.
2: Dat is bijna 40 jaar geleden. Toen begon jij met tellen hier.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik werkte bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Vond ik zeer eervol. Ik ben zelf geboren in Emmeloord. Ja, dan vroegen ze mij om hier vogels te gaan tellen. Want ze wisten dat ik dat kon.
2: Pak je tablet erbij.
1: Ja.
2: Want er moet natuurlijk geteld worden. Ik zie daar achter jou volgens mij een tafel eend zwemmen. Vrouwtje tafel eend.
1: Nou, die schrijven we even op.
2: Terwijl we door de stroming wat terugdrijven. Ben jij aan het luisteren welke vogels er om ons heen horen?
1: We horen een snor hier links.
2: Die ratel. Tjifjaf hoor ik.
1: Rietzanger hier links. Zettiezanger. Nog een zettiezanger.
2: De zon is net op. Je voelt de warmte van de zon al. Dat gaat snel deze tijd van het jaar. Ik zie oneindig veel rietpluimen. We hebben natuurlijk een laag perspectief in zo'n kano.
1: Ja, we varen nu tussen de oude moerasvegetatie. Die in principe nog droog staat nu.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Er staat geen water tussen hier die rietstengels die we daar zien.
1: Hier staat geen water tussen het riet.
2: Oké. Okay.
1: We hebben net een drooglegging gehad, een tijdelijke drooglegging van het westelijk moerasdeel. Die heeft geleid tot 600 hectare nieuwe moerasvegetatie.
2: Want we zijn in het westelijk deel van de Oostvaardersplassen tegen Almere aan.
1: Ja.
2: En dat is recent drooggelegd.
1: Dat is drooggelegd in de jaren 2021, 2025.
2: Oké, en dat heeft helemaal niets met inpoldering te maken. Maar dat is om het moeras weer te resetten, zoals dat heet. Kun je in een paar zinnen uitleggen waarom dat is gedaan en waarom je dat zou moeten doen voor het riet?
1: In 30 jaar geleden was er ook een reset. Toen is er 800 hectare nieuw riet bijgekomen. Ja, dus er is de afgelopen jaren veel riet verloren gegaan door het handhaven van een hoogwaterpeil. Waar de natuur natuurlijk baat bij heeft. Maar dat is wel ten koste gegaan in de loop der jaren van die moerasvegetatie. Die is steeds meer veranderd in open water.
2: Okay.
1: Waardoor de oppervlakte moerasvegetatie enorm is afgenomen.
2: En als je dan het waterpeil verlaagt, wat gebeurt er dan?
1: Dan ontstaat er eerst een pioniervegetatie. Als je het verlaagt tot je het eigenlijk droog legt.
2: Okay.
1: Dan ontstaat er eerst een pioniervegetatie. En vervolgens ontkiemt daarin riet.
2: Ja. En dat is wat de boswachters hier willen?
1: Dat is wat men hier heeft gedaan.
2: Ja.
1: Hier nog een rietzanger.
2: Ja, dichtbij, hè?
1: Die zit dichtbij, inderdaad.
2: En op de momenten dat we geen gepeddel van jou horen, ben jij aan het luisteren en een vogel aan het invoeren. Of vogels.
1: Ja, zo is het.
2: En zo'n drooglegging, hè? Om het moeras weer een impuls te geven. Zie je dat dan ook direct terug in de vogels? Zie je dan dat je in één keer heel andere vogels stelt?
1: Ja, elke vogelsoort heeft zijn eigen optimum qua waterdiepte, okay. Eigenlijk.
2: Ja.
1: He, dus ja, dat zie je ogenblikkelijk terug.
2: Ja, want wat voor vogels heb je in natte jaren?
1: Roerdomp, porseleinhoen.
2: En wat zijn droge soorten?
1: Ja, blauwborst, settisanger. 10 centimeter maakt al heel veel uit.
2: Ik zie daar de Oostvaardersdijk liggen.
1: Ja, ja, klopt.
2: Aan de achterkant van die dijk ligt het Markermeer.
1: Ja.
2: Die kleine karakieten zijn ook wel echt grappig, hè?
3: Die hebben nog niet veel gehoord.
2: Nee.
3: Baartman, daar hebben we ook in het verleden onderzoek naar gedaan. Van, nou, wat eten ze? Hè? Dan hebben we gekeken naar wat brengen ze aan bij nesten. En dan blijkt dat ze kort na de herinundatie, dat ze met name chironomide, dansmuggen.
2: Herinundatie, dus het weer nat worden van,
3: ja,
2: het gebied?
3: Ja, ja, ja, zo begin jaren 90.
2: Oké. Okay.
3: En dus die brengen met name dansmuggen als prooi. En die dansmuggen waren in die tijd zeer, zeer algemeen. En die konden zo algemeen worden, omdat er toen nog relatief weinig vissen waren. Je moet je voorstellen, als een gebied droog valt, ja, dan verdwijnen alle vissen.
2: Want, ja, en die vissen, die eten die dansmuggen?
3: Die eten, sommige vissoorten eten ook dansmuggen.
2: Ja.
3: En dus bij gebrek aan vissen werden die dansmuggen heel algemeen. En ik verwacht dat dat nu weer gaat gebeuren.
2: Maar wat mooi om te zien hoe dan alles ook weer, ja, het is een beetje een cliché, maar hoe alles samenhangt met elkaar, hè?
3: Ja, ja.
2: Dus
3: ja.
2: Het valt droog, de vissen verdwijnen. Die vissen die eten normaal gesproken dansmuggen, waardoor, ja, ja, dansmuggen alle ruimte krijgen, waardoor de baartman kan, ja, profiteren.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, geweldig.
3: Ja.
2: En ook geweldig hoe jij dat, ja, voor je neus ziet gebeuren,
3: ja,
2: natuurlijk.
3: Ja, ja. He, enkele jaren na de herinundatie, na het onderwater zetten, kreeg je natuurlijk heel veel jonge vis. En ja, dat was weer belangrijk voedsel voor allerlei watervogels. Zoals vuut, dodaars, wouwaapje.
2: Ja.
3: Ja, dus ja, die konden vervolgens daar weer van profiteren.
2: Ja, ja. En die vissen worden weer ouder?
3: Ja, dus na een aantal jaren krijg je een vispopulatie die gedomineerd wordt door voornamelijk hele grote vissen. En daar kunnen vogels natuurlijk heel weinig mee.
2: Ja.
3: Ja, behalve als je zeearend bent en die vissen vallen droog.
2: Wat is jouw belangrijkste les van die 40 jaar? Is die er?
3: De belangrijkste les is, denk ik, dat je het lang vol moet houden. 5 jaar is niks. Dan heb je het nog niet in de smiezen.
2: Nee?
3: Nee.
2: Daar heb je echt tientallen jaren voor nodig,
3: nou,
2: om dit gebied een beetje te begrijpen?
3: Nou, tientallen, maar wel 20. Toen had ik een beetje het idee dat ik het wel een beetje snapte. Dat je de volledige variatie in fenomenen, dat je die gezien had.
2: Hoe het op elkaar inwerkt.
3: Ja, ja, ja. Ja, dat zie je gewoon niet in het eerste jaar. Dan is dat jouw houvast. Dan is dat wat je gezien hebt. En dan,
2: ja,
3: dan weet je nog niet wat er komen gaat.

0: beschermen zeeleven schaadt. Dus dat is een historische uitspraak. Nu moet er iets gaan veranderen.
1: Ja, nu gaat het om Doggerland. Dat, voordat mensen denken, oh, in de hele Noordzee mag je niet meer vissen. En moord en brand. Ja, het gaat om Doggerland en de Doggersbank. Ja. Dat is al een Natura 2000 gebied, toch?
0: Ja, de Doggersbank is een beschermd Natura 2000 gebied. Wij noemen het de kraamkamer van de Noordzee. En het zou dus ook echt een vliegwiel kunnen zijn voor herstel op Noordzeeschaal. Maar ja, ondanks die beschermde status verkeert het nog altijd in een slechte staat door vervuiling, uitputting, opwarming en dus die intensieve visserij.
1: Ja. En dat was dus nog wel steeds toegestaan. Daar gaf ons kabinet vergunningen voor uit.
0: Ja, en dat terwijl er dus eigenlijk al 17 jaar geldt dat het gebied niet verder mag verslechteren. En sinds 8 jaar ook hersteldoelen zijn daar van kracht. En toch is dus de Doggersbank in die periode grootschalig bevist met sleepnetten en dus verder achteruit gaan. En ja, wij zeggen dus al jaren tegen de overheid, die Europese habitatrichtlijn, dus de volgende habitatrichtlijn Natura 2000 gebied, dat is de Doggersbank, die geldt daar. En dus ook voor de visserij geldt hier gewoon een vergunningplicht. En dus moet de visserij laten zien dat ze geen schade toebrengen aan het beschermde zeegebied voordat je daar zou mogen vissen. Nou, en met deze uitspraak heeft de rechter dus dat bevestigd, dat ook voor visserij in beschermde zeegebieden buiten de kustzone de habitatrichtlijn geldt en vissers dus die vergunning moeten aanvragen. En de Nederlandse overheid heeft dus jarenlang de visserijsector eigenlijk onrechtmatig en zonder vergunning en zonder natuurtoets laten vissen in dat beschermde zeegebied, de Doggersbank.
1: Ja, wat betekent dat dan nu? Gaat er een streep door al die vergunningen? Wat is dan nu de situatie?
0: Nou, de overheid heeft nu 6 weken om tot een nieuw besluit te komen. En wat ons betreft zal dat betekenen dat die vergunningplicht moet worden ingesteld. En dat dus visserij in beschermde zeegebieden, zoals de Doggersbank. Maar ja, die uitspraak betekent dus in feite ook dat die vergunningplicht net zo goed geldt voor andere beschermde zeegebieden. Zoals de Klaverbank, het Friese Fonds, de Bruidenbank. Dat die vergunningplicht geldt. En dan moet er een passende beoordeling, effectenanalyse komen. Mm-hmm. En ja, de wetenschap is toch heel duidelijk over sleepnetvisserij en effecten daarvan op beschermde zeebodems en beschermd zeeleven. Dat is destructief. Dus als je beschermde zeegebieden die allemaal in slechte staat verkeren, als je die wil herstellen, dan zal je dus die destructieve activiteiten niet langer kunnen toestaan.
1: Ja. Wat denk je? Gaat de overheid in hoger beroep?
0: Nou ja, helaas. In de andere zaken die we hebben gewonnen is de overheid helaas ook in hoger beroep gegaan. Dus tegen uitspraken die haar simpelweg verplichten om de wet na te leven. Ondertussen verslechtert de natuur nog verder. Dus ja, wij willen ook heel duidelijk een oproep doen aan de minister van Essen en de staatssecretaris Erkes om hier geen hoger beroep in te stellen en nu eindelijk aan de slag te gaan met die uitspraak van de rechter en schadelijke sleepnetvisserij uit die beschermde zeegebieden te weren. Geen belastinggeld aan juridische gevechten te besteden, ja, tegen natuurbescherming, maar juist zorgen voor dat grootschalige herstel.
1: Ja, want jij zal er ook wel een punt van krijgen, toch? Van die rechtszaken voeren.
0: Ja, en ik denk ook dat er liggen zoveel kansen voor echt grootschalig natuurherstel. En dat is zo ontzettend belangrijk, omdat de hele Noordzee in een slechte staat verkeert. Moeten we in ieder geval in die beschermde zeegebieden nu na zoveel jaren verder achteruit gaan tij keren, zorgen voor herstel. En dat is een ontzettende kans. En niet alleen middels Natuur 2000, maar ook er komt een nieuwe natuurherstelwet aan. Dit is niet alleen een verplichting, maar juist ook een kans, denk ik, om te beginnen aan samenwerking, aan grootschalige grensoverschrijdende rewilding van de Doggersbank en echt herstel van die kraamkamer van de Noordzee.
1: Ja, is er nog een positief aspect ook voor de visserman die daar dan, als het aan jullie ligt, niet meer daar mag vissen?
0: Ja, nou, ik denk als je kijkt wat er is gebeurd met ruim anderhalve eeuw sleepnetvisserij. Als je terugkijkt, in 1830 ving 1 zeilboot 2 ton helbot in 2 dagen. En daar doet nu de hele vloot van Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Denemarken samen 1 jaar over. Ja. Dus die industriële vloot heeft gewoon ontzettend veel diversiteit, maar ook heel veel biomassa weggevist. En ik denk als je

0: raamkamers een vis met rust laat, wat nodig is voor het herstel van ecosystemen. Ja, daar zijn de vissers ook van afhankelijk. Ik bedoel, we kunnen niet zonder die gezonde ecosystemen.
1: Ja, dus dit gaat, als dit doorgaat, gaat het gewoon richting een duurzame, ja, duurzaam beheer van die Doggersbank en Friese Front en zo. En misschien ook wel een duurzame visserij op de Noordzee.
0: Ja, wie weet. Ja. Ik denk dat we dan ook echt wel heel kritisch moeten kijken naar de manier van vissen. Want die sleepnetvisserij is gewoon een destructieve techniek waarmee je met hele zware netten, kabels, stalen deuren, balken over de zeebodem schraapt. En dan verwoest je echt bijna alles in je pad. Het zeeleven wordt in die netten gedwongen. En dat terwijl vissers vaak op zoek zijn naar één soort. Dus dan gaat vaak driekwart van de vangst weer dood of zwaargewond overboord. Dus een heel verkwistende manier van vissen. En dus ook haaien, roggen, alles wat bedreigd en beschermd is. Dat wordt allemaal gevangen. Ja. En ik denk dat moet je echt niet meer willen. Juist in die gebieden waar je de zeebodem, het zeeleven beschermt. Dus ook heel, heel kritisch gaan kijken naar hoe gaan we dat in de toekomst wel op een goede manier doen.
1: Nou ja, goed. Er zit nu een ander kabinet dan het kabinet dat ooit die vergunning heeft uitgegeven. Dus ik hoop voor je dat dat hoge beroep niet ingesteld wordt. En dat we daar snel van af zijn. Hou ons op de hoogte. We blijven het volgen. Emily Reugelin, directeur dus van de Stichting Doggerland. Dank je wel.
0: Dank je wel.
1: Na 8:30 de column van boswachter Jocelyn de Kwant, de Venolijn en onderzoeker Merlijn van Weert over wat wilde honing zegt over de biodiversiteit op de Filipijnen. Nu eerst Ster en NOS Journaal. Ster.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
16: Tientallen wadlopers worden van het wad bij Ameland gehaald. De veiligheidsregio zegt dat ze in problemen waren gekomen. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. De wadlopers zijn naar Ameland gebracht. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg zowel van de jury's als van het publiek veruit de meeste punten. Israël werd tweede en Roemenië derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: Nieuw van Forfood. De Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
21: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie, met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
20: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederlands.nl.
21: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
22: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Min Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
23: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
24: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
23: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
25: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
26: Start je dag zonder barst.
27: Opgelost. Autotaalglas.

0: Vanmorgen hoorden we de Rietzanger ook al in ons vogelconcert met Henny Radstaak. De Matrixprinter, hè, hoor je erin. Dat was het ezelsbruggetje. Listolp, die is op 10 gemeten. Ja, ook zwaar onder de indruk van de virtuositeit van de Rietzanger met al zijn belletjes en knorretjes en rateltjes. Ja, dankjewel, Lis. Onze columnist vandaag is boswachter bij Landschap Noord-Holland en jurylid van de Natuurboekenprijs, Jocelyn de Kwant.
1: Morgenavond is de regionale roerdomtelling in Noord-Holland. Al 3 jaar lang tel ik mee in het Ilperveld, een natuurgebied boven Amsterdam dat bestaat uit grote oppervlaktes en overjarig riet tussen eilandjes met grazende koeien. Vaarland noemen we dat. Met meerdere bootjes tegelijk trekken we net voor zonsondergang het gebied in, om vervolgens 2 uur lang stil te liggen op een vast punt. Zittend in dat bootje, terwijl de lucht langzaam oranje kleurt, worden we ondergedompeld in een cacophonie van vogelgeluiden. Brandganzen, rietgorsen, rietzangers en ook schooleksters, gutto's, tureluurs. Elk met hun eigen kenmerkende gezang en geroep. We voeren ze allemaal in op waarneming.nl, onderwijl we wachten op het magische geluid van de roerdomp. Een laagtrillend hoemp, hoemp, hoemp. 3, 4 of 5 keer. Elk mannetje houdt een eigen aantal hoempen aan. Zo luisteren we naar mannetjesroerdompen. En als we rietvogels of akkervogels tellen, dan zijn dat ook mannetjes. Wat zeg ik? Ik weet niet beter dan dat alleen de mannetjes zingen. Zo heb ik dat geleerd. Bij uiterlijke kenmerken ligt de focus ook op mannetjes, dus dat vond ik niet meer dan normaal. Vrouwtjes maken vaak minder harde geluiden en zijn vaak moeilijker te horen. Dus heel belangrijk kon het niet zijn, is de gedachte. Sinds Darwin is de overtuiging dat mannetjes de belangrijkste rol spelen bij de evolutionaire ontwikkeling van zang. Namelijk om te wedijveren met een ander mannetje. Zang van vrouwen werd en wordt gezien als een afgeleide van de zang van mannen, zonder eigen biologische betekenis. Als de vrouwtjes al iets spannends doen, dacht men, dan heeft dat vooral te maken met een keuze voor een mannetje. De vrouwtjes als een docile, onbelangrijke soort, met weinig andere rollen dan die van broedmachine. De manosphere is er niks bij. Maar dat blijkt dus niet terecht. Een groep Engelse onderzoekers, ze noemen zichzelf de Galbatrosses, 3 keer raden welk geslacht, probeert nu iets te doen aan die blinde vlek in onderzoek. Zoals een van de leden zei, als we vogels echt willen beschermen, kunnen we niet de helft van de vogelgemeenschap blijven negeren. Bij tropische vogels zingen vrouwen trouwens soms net zo hard, of zelfs harder. Hele duetten worden daar gehouden tussen mannen en vrouwen. En ook dichter bij huis blijken bij vinken en roodborstjes ook soms de vrouwen te zingen. We weten het gewoon vaak niet, omdat er nooit echt goed naar is geluisterd. Het is trouwens niet zo dat we geen enkel geluid van vrouwtjesvogels kennen. Wat te denken van het geluid dat we al 90 jaar associëren met de mannetjeseend in een matrozenpakje. Kwak, kwak. Het zijn de vrouwen die dit geluid maken. Een woerd zegt nooit kwak. Blijkt Donald Duck al die tijd een vrouw te zijn geweest. En wat te denken van zijn neefjes, kwik, kwek en kwak. Morgen is de roerdomtelling. En ik zal me net als de vorige keer 2 uur lang onderdompelen in vogelgeluiden. Maar dit jaar zal ik voor het eerst eens echt kijken wie al die geluiden maakt. En mijn oren spitsen voor dat andere, zachtere geluid.

0: wij zitten hier nog na te denken en na te praten over die column van Jocelyn. Een woord zegt geen kwak. Nou ja, ik heb dat had ik nog nooit gehoord. Heel erg goed. Carillon, opus 43, nummer 1 van Mario Tarenghi, uitgevoerd door Dario Müller. De Venolijn, er is weer ingesproken. U bent weer naar buiten geweest en heeft gebeld met 035-6711-338.
1: Volkstuinvereniging Lelystad, Lammertierstraat. Om 11 uur 's ochtends zag ik uit het nestkastje van de koolneuzen één voor één de koolneuzen uitvliegen. Eentje, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Spectaculair.
2: Floor Gedeenjes, Wageningen. Dinsdag bloeide in onze tuin de eerste smalle weegbree. Om dat te vieren landde vlak daarnaast een prachtig mooie distelvlinder.
3: Cea uit Meppel. De eerste platbuiklibelle kwam tevoorschijn. En, tot mijn verbazing, de eerste junikever. Dat is best wel vroeg op 10 mei. Ik heb ook nog een laatsteling en dat is de holwortel. Die is nu echt helemaal verdwenen.
4: Marion van der Eerde uit Naarden. Voor ons heel bijzonder. In het vogelnestkastje, waar normaal de pimpelnees al 3 jaar broeden, was dit jaar geen beweging waar te nemen. Op inspectie. Enorm gezoem. Oude nestresten, helemaal vol met hommels die zich verstopten tussen het dons en de takjes. Eén hele boze vlog om ons hoofd. Gauw weer dicht gedaan. Even wachten met schoonmaken tot ze allemaal in de gouden regen gaan zwemmen.
5: Ik zit hier in mijn tuin, in Hummelo. En ik hoor de wielerwaal, maar ik hoor hem niet alleen. Ik zie hem ook. Mannetje en vrouwtje jagen achter elkaar aan in de beukenbomen tegenover mijn tuin. Ik weet niet wat ik meemaak. Goed uit Hummelo. En Joris van der Hoeven.
6: Jeanette Essink uit Koekang. Op het Sint-Janskruid vond ik weer het eerste hertshooistijlkopje. Die is gerelateerd aan die plant. Het is een klein zwart kevertje met wit-gele of oranje kenmerkende vlekken. En toen ik net ging kijken, vond ik een parenpaadje. Prachtig. En aan de bovenkant van het blad van de gewone berenklauw, een gewone plant, vond ik weer de bruine vlekken. En toen wist ik, kijk maar gauw aan de onderkant van het blad, want daar vind je dan de knagendrupjes van de meneerborstelbot. En dat bleek ook zo te zijn.
7: Rens Pepels. Afgelopen woensdag tijdens een fietstocht langs de Grensmaas, nabij Berg aan de Maas, waren weer de eerste zomertortels te zien. 4 stuks. Tot op heden broeden ze nog in dit gedeelte van Zuidwest-Limburg, ieder jaar weer.
8: Annemieke Hondius, Diemen. We wonen nu 7 jaar in Diemen. En elk jaar vinden wij schoolekkers op het zwembaddak tegenover ons. En gisteren was het zover. We klommen op de bank en al lang genoeg kijken, zagen we 3 kleine kopjes over de dak gaan steken. Hoera!
9: Peter Koeman uit Klabbendijken. In de ochtend ben ik aan het wandelen en ik zie in de herren langs de weg zie ik mooie spinseltjes van de kardinaalsmuts stippelmot. En de motten zijn al uitgekomen, tenminste de rupsjes die krioelen al tussen het spinsel in.
10: Hallo, met Maria Lodewijk uit Renesse. Loop ik vanmorgen heel vroeg rond het slot Moermond. Daar ben ik heel vaak. En ik hoor een geluid. Ik denk, wat was dat ook alweer? En ik loop naar het water. En daar zie ik 2 dooddaarzen. Dus ik denk, natuurlijk, dat is een dooddaars. En die hebben zo'n speciaal, een beetje hinnikend geluid. Maar ik was er zo verbaasd over, omdat ik ze daar nog nooit had gehoord of gezien. Ik vond het hartstikke leuk, dus ik hoop dat ze blijven. Oh.
0: Ja, dat is een leuk geluid hoor. Bijzonder geluid, de dooddaars. En zeker om ze te zien. En dan zeker ook als ze kleintjes hebben. Nou, die zijn helemaal mini. Prachtig. Blijf bellen met uw bijzondere waarnemingen. 035-6711-338. Voor velen is honing niet meer dan het zoete goedje voor op brood of in de thee. Maar voor de inheemse bevolking, de Akta in de Filipijnen, kan het wel eens de sleutel zijn tot het verkrijgen van landrechten. Nou, hoe dat zit gaan we horen van bioloog Merlijn van Weert van het Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden. Hij maakt zich al jarenlang hard voor dit volk. Merlijn, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Ooit je hart verpand, hè, aan de Filipijnen.
11: Ja, al meer dan 20 jaar geleden. Ja,
0: ja.
11: Begonnen met krokodillenbescherming.
0: Ja, daarvoor hebben we je lang geleden al op bezoek gehad. Ja, ja. De krokodillen.
11: Precies. Maar tegenwoordig is mijn organisatie, de Mabuaya Foundation, een heel algemene natuurbeschermingsorganisatie geworden. En die ook zich inzet voor landrechten bijvoorbeeld.
0: Ja, landrechten voor de ACTA. Zeg ik het goed, de ACTA?
11: ACTA? Ja, ACTA.
0: ACTA.
11: A-G-T-A.
0: Ja, wie zijn de ACTA?
11: Ja, de ACTA zijn eigenlijk de allereerste bewoners van de Filipijnen. Dus de verwanten aan de Aboriginals van Australië en de Papua, van Papua-Nieuw-Guinea. De allereerste golf van moderne mensen die Zuidoost-Azië heeft bereikt, 40.000-50.000 jaar geleden. En dus ook de allereerste bewoners van de Filipijnen.
0: Ja, en hoe worden die behandeld op de Filipijnen?
11: Nou, niet zo best. Er is vrij veel discriminatie. Mensen zien er anders uit. En er zijn ook niet zo heel veel ACTA meer. Ongeveer 10.000 mensen zijn er nog over. En die leven vooral in het noordoostelijke bosgebied van Luzon-eiland. En dat is het gebied waar ik werk.
0: Ja, daar verzamelen ze onder andere honing.
11: Ja.
0: Honing van wilde bijen. Waarom is die honing zo belangrijk voor ze? Wat voor rol speelt die honing?
11: Ja, het is wilde honing. Er wordt in heel Zuidoost-Azië wordt wilde honing verzameld. Vaak door inheemse bevolkingsgroepen. Die levert ook een goede prijs op. Mensen kopen die honing omdat ze denken dat het gezonder is dan andere suikers of zelfs medicinale kwaliteiten heeft. Dus voor de ACTA is het zowel een eigen voedingsbron, ze eten die honing zelf ook, maar ze verkopen de honing. En ja, dat kan potentieel veel geld opleveren.
0: Ja, dat is een belangrijke bron van inkomsten.
11: Ja.
0: Ja, ja. En jij hebt die honing onderzocht.
11: Ja.
0: Op een bijzondere manier. Wat betrof dat onderzoek?
11: Nou, in eerste instantie wilden we weten of je in die honing stofjes kunt vinden die iets zeggen over de herkomst van die honing. Er wordt, zoals ik al zei, die honing is best wel veel geld waard. Ja. Er wordt heel veel mee gesjoemeld. Er wordt verlengd met water, suikerwater of met andere honing.
0: Ja.
11: Dus we wilden in eerste
0: instantie andere partijen dan die ACTA? Ja.
11: Ja, heel vaak zit er een tussenpersoon tussen die honing opkoopt van inheemse mensen en weer doorverkoopt in de stad.
0: En die lengt het bij, lengt het aan.
11: Ja.
0: Die maakt er veel meer potten van dan het oorspronkelijk
11: was.
0: Onder de naam
11: wilde honing.
0: Wilde ACTA honing. Ja. Ja, ja.
11: En vaak komt die honing ook uit een bepaald gebied. Nou, we wilden weten, kun je met een simpele chemische analyse zien waar de honing vandaan komt en wat voor nectar erin zit. En kun je daarmee een soort kwaliteitscontrole uitvoeren? En we hadden ook wel wat andere vragen. Onder andere, ja, waar komt de nectar vandaan van die honing? Dus we hebben verschillende gebieden in de Filipijnen vergeleken. Het was interessant op Palawi-eiland. Dat is een eiland helemaal in het noordoosten van de Filipijnen, waar de ACTA die honing verzamelen. Daar vonden we dat die honing monofloraal is. Dat betekent dat bijna alle nectar van één bloemensoort kwam.
0: Ja.
11: En dat was van de Nara. De Nara is een boom. De nationale boom van de Filipijnen. Die heel zeldzaam is geworden. Het is heel hard rood hout. Tropisch hardhout.
0: Ja.
11: En het wordt gebruikt om meubels van te maken. En deuren en vloeren in oude Filipijnse huizen. Zie je nog heel veel Nara.
0: Ja.
11: Het is super zeldzaam geworden.
0: Vindt het ook zijn weg naar Europa? Hebben wij daar ook tuinmeubelen van en kozijnen?
11: Vroeger wel. Ja. In de jaren 70 was Filipijnen een van de grootste exporteurs van tropisch hardhout. Er is nog maar 20% bos over.
0: Ja.
11: Tegenwoordig is alle bos beschermd. En Nara is ook een beschermde soort. Maar er zijn gewoon maar heel weinig Nara-bomen over.
0: Ja. Dus via die analyse kwamen jullie erachter. Die honing is voor een belangrijk deel afkomstig van één bloemensoort. En dan voornamelijk van de Nara.
11: Ja, op dus het eilandje Palawi, waar nog veel Nara-bomen staan. En dat is bijzonder, want in de andere honing uit andere gebieden van de Filipijnen vonden we die Nara niet. Maar dat komt omdat daar geen Nara meer is.
0: Ja, ik las dat er ook een heel klein beetje, dat jullie er ook een heel klein beetje koffie in, van de koffieplant, als die in bloei staat, in vonden.
11: Ja, dat klopt. Ja, dat we wisten eerst niet hoe we dat moesten duiden, want dit is een eiland met allemaal bos. Dus waar er is geen Starbucks, waar komt die koffie vandaan? Ja. En toen bleek dat de Acta een kleine koffieplantage hadden in hun dorpje. Ja. Gewoon voor eigen gebruik.
12: En daar gaat hij bij ook langs?
11: Ja, om... ja. Bijen doen dat. De koffie is, trekt hen aan. Maar koffie is ook, koffienectar is goed voor bijen. Dat stimuleert hun geheugen.
12: Oh ja?
11: Ja.
12: Ze worden er, dus waar wij koffie voor drinken, een beetje scherp worden, ja, een beetje wakker worden.
11: Doen ze ook.
12: Oh ja?
11: Ja.
12: En dat geheugen hebben ze natuurlijk nodig om te precies, navigeren waarschijnlijk.
11: Precies, om te weten waar de bloemen zich bevinden, waar het nest zich bevindt.
12: Ja. Dus net zoals wij een lange rit moeten maken en even bij de pompstation stoppen voor een bakje koffie, ja, espressootje, doen zij dat ook?
11: Dat doen zij ook.
12: Om scherp te blijven. Ja. Nou ja, fascinerend. Maar goed, dat was bijvangst in jullie
11: dat
12: onderzoek.
11: Was bijvangst.
12: Wat hebben nou de ACTA, moet ik zeggen. Wat hebben nou de ACTA, dat volk? Wat heeft dat volk nou aan dit onderzoek dat jullie erachter zijn gekomen? Nou, heel pure honing van die narraboom.
11: Ja, nou, dat is best een complex verhaal. Maar de ACTA die wonen op Palaui Eiland, dus onder andere. Ze wonen ook in andere gebieden. Maar dat eiland wordt ook geclaimd door andere belanghebbenden. Er is een masterplan om het te ontwikkelen voor toerisme.
12: Ja.
11: Kabelbanen er toe aan te leggen, hotels, golfbanen, zwembanen enzovoort. Maar daarmee zou een deel van het bos natuurlijk verdwijnen. Daarmee ook de Narra. En zouden de ACTA hun gebied verliezen.
12: Ja.
11: Omdat ze inheems zijn, er zijn rechten in de Filipijnen voor inheemse bevolkingsgroepen. Als zij kunnen bewijzen dat ze de allereerste waren op dat eilandje en het ook van oudsher gebruikt hebben, dan kunnen ze daar landrechten voor krijgen. En als ze die landrechten hebben, dan mag er niks gebeuren zonder hun toestemming.
12: Ja, ja.
11: Nou, dat honing verzamelen, dat is een van de bewijzen die wij helpen de ACTA hierbij, bij die landrechten verkrijgen. Ja, de rituelen die eromheen zitten, het van oudsher honing verzamelen op een duurzame manier, dat is allemaal bewijs dat zij dat eiland al heel lang gebruiken.
12: En hoe kun je dat dan bewijzen? Dat ze, ja, ik snap dat als jij die pot honing laat zien en van nou, dit is de unieke honing en kijk, zo doen zij dat. Maar bewijs je daarmee dat ze dat al 100 of 200 of 500 jaar zo doen?
11: Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te bewijzen, maar omdat er ook allerlei rituelen aan vastzitten. De eerste honing die verzameld wordt, daarvan wordt een deel geofferd aan de voorouders.
12: Ja.
11: Nou, dat zijn allemaal praktijken die we ook in kaart hebben gebracht en gedocumenteerd hebben, beschreven hebben. Ja, dat is allemaal bewijs dat zij dat gebied van oudsher gebruiken en daar ook van afhankelijk zijn. En dat, nou, de honing verzamelen is niet het enige wat ze doen, maar ja, de hele beschrijving van wat zij doen en hoe ze het eiland gebruiken en alle rituelen daaromheen,
12: ja,
11: zou genoeg bewijs moeten zijn om die landrechten te krijgen.
12: Wat voor rituelen zijn er nog meer rondom die honing?
11: Nou,
12: ook hoe ze het verzamelen misschien?
11: Ja, de honingjagers bijvoorbeeld, die gaan, er zijn meerdere mensen, die gaan in het seizoen dat de honing gemaakt wordt, gaan ze bos in. Ze maken bepaalde, ze kerven bepaalde tekens in de bomen waar die nesten in zitten. Daarmee claimen ze eigenlijk die honingraad. Dus dat kun je ook vinden. Er zijn grote oude bomen waar je die kervingen in kunt vinden. Maar goed, dat is het verzamelen van de honing zelf. De ritueel is vooral het offeren van een deel van de honing aan de voorouders.
12: Hoe zorgen ze ervoor dat er altijd genoeg honing is? Ook voor de bijen, ook voor de bijenvolkeren om te blijven leven?
11: Ja, nou, zij verzamelen ongeveer 2/3 van het nest of van de raad. 1/3 laten ze hangen aan de boom. Het zijn hele grote raten onder grote takken van bomen.
12: Ja.
11: En de bijen komen terug en bouwen dan het nest weer op. Dus op die manier is het een duurzame manier van honing verzamelen.
12: Dus de bijen houden een belangrijk deel van hun eigen honing houden ze? Ja.
11: Ja, want als je
12: de winter door te komen.
11: Precies, als je het hele nest zou verzamelen, wat ook wel gebeurt in andere gebieden van de Filipijnen, ja, dan gaat het volk of dood of moet ergens anders een nest gaan bouwen.
12: Ja. Maar, jullie zijn dus, jij met je de organisatie, hè, de Mabuwaya Foundation.
11: Ja.
12: Ja, je bent dus eigenlijk een beetje aan het helpen om een soort dossier te maken voor de ACTA. Van kijk eens, wij zijn hele oude bewoners, wij hebben landrechten. En al die hotels en golfbanen zouden hier niet gebouwd moeten worden.
11: Ja,
12: wat in dat proces zit je nu?
11: Ja, klopt.
12: Wat is je gevoel? Wat is je verwachting? Waar gaat het heen?
11: Nou,
12: krijg je al signalen vanuit de overheid?
11: Ja, het ziet er best wel goed uit, wat bijzonder is. Want de belangen zijn groot. En er zijn meerdere mensen die plannen hebben met dit eiland. En die weten ook, als de ACTA die landrechten krijgen... Ja, dan kunnen wij niet zomaar hier dingen gaan ontwikkelen. Dus we dachten eigenlijk dat dit best een moeilijk gevecht zou gaan worden... Mm-hmm. Maar het ziet er goed uit. Alle bewijzen liggen op tafel. Er is waarschijnlijk binnenkort een hoorzitting in Manila. Daar worden die bewijzen dan getoetst. Het ziet er goed uit voor de ACTA. Het ziet er naar uit dat zij daadwerkelijk de rechten op dit eiland gaan krijgen.
12: Ja, en betekent dat veel voor de natuur? Je vertelde over de honing die zij duurzaam oogsten. Maar hebben ze voor ogen om de rest van de natuur ook te beschermen? Of hebben zij ook allerlei plannen? ACTA wil misschien ook wel.
11: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. En dat recht zouden ze dan ook hebben. Maar nee, deze gemeenschap wil graag het bos en ook de zee eromheen beschermen. Ze leven best wel traditioneel. Ze hebben ook een heel onderwijssysteem waarin ze ook de kinderen leren hoe je duurzaam bijvoorbeeld honing moet verzamelen. En zij willen dat eiland echt beschermen.
12: Ja, je hebt een potje bij je, hè?
11: Ja. Hier. Wil je proeven?
12: Ja, zeker. Is dit de en ook het potje?
11: Dit is Habu? De honing. Ja,
12: Indigenous Forest Honey.
11: Ja, precies. We hebben mooie potjes ontworpen. Dus met een etiketje erbij.
12: Ja, every purchase you make helps the students of Pagadalan ACTA. Ja. Nou, ik ga het zit nog een klein beetje in. Oh, je hebt het grootste deel eruit gesnoept.
11: Ja, er is niet zoveel meer over. Ik ga over twee weken nieuwe halen kleine, in de Filipijnen.
12: Een klein stokje erbij even voor, hoor.
11: Ja.
12: Ja, ik zou zeggen, gewoon hele lekkere honing. Proef jij die narra-boom erin, in deze honing?
11: Nee, dat weet ik niet. Ik vind hem ook heel lekker. Het is, rond honing zijn best wel veel verhalen over medicinale werking en zo. Dat is niet helemaal bewezen of dat daadwerkelijk zo is.
12: Het is gewoon lekkere honing.
11: Ja.
12: En nu, want je bent dus achtergekomen dat er ook gesjoemeld wordt met die honing. Krijgen die mensen nu, wordt dat nu verboden? Of moeten ze er voortaan een sticker opzetten van nou, niet originele?
11: Nou, vroeger, een paar jaar geleden, werd de honing vooral in grote containers verkocht aan tussenmensen, tussenhandelaren. En tegenwoordig bij helpen deze gemeenschap dus ook met dit soort potjes maken.
12: Ja.
11: Mooie etiketjes.
12: Dat is gewoon originele...
11: Ja, de prijs is ook veel hoger die ze er nu voor krijgen.
12: Originele voor het... Oké, dus dat draagt echt bij.
11: Zo'n klein potje als dit, dus 200 milliliter geloof ik, dat kost 4,50.
12: Hey, dankjewel voor je komst en je verhaal over de ACTA. Merlijn van Weert. Dank je. En succes met...
13: NPO Radio 1.
14: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Zijn er straks nog schapen op schapeneiland Texel?
15: Ik denk 8.000-9.000, dus het loopt gewoon hard terug op het eiland.
14: De fouten in het examenkatern Chinese geschiedenis.
16: Martial arts vechters die immuun waren voor kogels. China is een onderwerp op jullie examen geschiedenis.
14: En wie is Antony Gramsci, de filosoof die van links tot rechts gequote wordt?
17: You know, as Gramsci said, if the old is dying and the new is not yet born, you live in a time of monsters.
14: Dat en meer in OVT. Straks om 10:00.
13: NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
18: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
22: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
23: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
24: NPO Radio 1.
25: Het is 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's en ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe wat regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
26: Ster. De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In de regie van Erik Wien. Boek nieuwe kaarten bij Theater Rotterdam.
27: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
28: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
29: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
30: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
24: NPO Radio 1. BNN VARA.
6: Ik sta hier weer even buiten. Marlijn de Weert, Universiteit Leiden, is nog te gast. Die binnenkort weer naar de Filipijnen vertrekt. Ja, we staan hier een beetje in een drizzle. Het zal even wat anders zijn bij jou, hè, daar op de Filipijnen. Palaui, toch?
7: Palaui-eiland, ja. Ja, het is nu superheet in de Filipijnen. Oh, ja? En het regent ook wel eens, maar dan is het geen drizzle. Dan regent het heel, heel erg hard.
6: Ja, en het regenseizoen, is dat weer aanstaande?
7: Ja, nu is het nog de droge tijd. Heel heet, meer dan 40 graden. Maar eind van deze maand begint de regentijd, normaal gesproken. En dan krijg je veel regenbuien in de middag.
6: Ja. Zie je daar nou ook iets veranderen met die regentijd? Naar aanleiding van klimaatverandering?
7: Ja, nou, zoals op Palaui-eiland was er bijvoorbeeld vorig jaar geen honing. Omdat er een heel late tyfoon was. Zo'n hele grote tropische storm. Normaal zijn die tot in november. In dit geval was er een in januari. En daardoor waren er geen bloemen dat jaar. En dan is er ook geen honing. En dat is wel bijzonder. Dat verschuift wel. En dat is wel de verwachting. Dat onder klimaatverandering die tyfoons ook in andere tijden kunnen plaatsvinden of sterker zijn.
6: Maar dat heeft behalve op insecten natuurlijk ook grote invloed op de bijen en op de acta die voor een deel dus leven van die honing.
7: Ja, zeker. Ja. Op de natuur en op de mens.
6: Dus spannend hoe dit jaar weer zal vergaan na zo'n slecht jaar.
7: Dit jaar schijnt een heel goed jaar te zijn.
6: Okay.
7: Dus dit jaar waren er geen tyfoons in januari. En waren er heel veel bloemen. En ik hoor dat er heel veel honing geoogst is.
6: Nou, dus dat is hartstikke mooi. Ga je binnenkort weer?
7: Ja, over 2 weken ga ik weer. Okay.
6: Van de drizzle naar nog even het hete seizoen. En daarna het regenseizoen op de Filipijnen. Merlijn, dankjewel.
7: Heel graag gedaan.

Nou, de drizzle hier. Zitten vogels niet in de weg? Want er wordt heel wat geschaald tussen het blad en tussen de struikjes. Er zijn veel vogels nu op zoek naar insecten, rupsjes toch nog. Ik kwam er net bij die rupsen langs. Dat waren de rupsen van de kardinaal, muts, stippel, motten. Voedsel natuurlijk voor onder andere jonge koolmezen. Dit derde uur, een holistische natuurbeleving volgens de etno-ecologie. Wat doet die grutto tussen de tulpen, de venolijn en de energietransitie volgens Greenpeace? Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Greenpeace komt al aan bij onderleer. Kom maar verder hoor. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Kom binnen.

0: Kirsten Johnson speelde de vijfde etude uit de Nine Studies for the Piano Opus 27 van Arthur Foote. Veel natuurliefhebbers die denken in soorten. Je wandelt en je ziet de zanglijster of een houtduif of de koolmees. Maar natuurvolkeren, denk aan de Maasai of de Aboriginals, de Inuit, de Akta waar we het over net over hadden, vast ook wel. Die zien de natuur veel meer als een complex samenhangend geheel waar je zelf ook onderdeel van bent. In die geest geven Michel Grobbe en Diederik Pomstra de opleiding Educational Professional Bushcraft op de Eres Hogeschool in Wageningen. Ze leren studenten om les te geven in, maar vooral met de natuur. In de bossen van het Gelderse Wekeromse Zand laten ze verslaggever Gert Elbertsen op hun manier kijken naar het landschap.
1: Ja, precies.
2: Je zag direct hoe iets?
3: Nou, wij kwamen door het hek heen lopen en meteen zie je dat die pimpelmezen en die koolmezen die net zaten, die schieten meteen terug. Die duif die reageert erop. Wat je eigenlijk doet op het moment dat je binnenkomt, ben je al het hek gaat open, het geluid, reageert het hele bos al op.
2: We zijn net 2 meter het Wekeromse Zand binnengestapt.
3: Ja, en de eerste waarschuwing heb je al binnen. Van de vogels dat we er zijn, zeg maar eventjes.
2: Ik vind mezelf een prima vogelaar. Ja. Ik hoor nu een tjif-tjaf. Ik zag net de koolmees. Maar jij ziet hoe die beesten reageren.
3: Ja.
2: Wat ze doen. Jouw effect op hen.
3: Ja, precies. En waar we het net ook over hadden, die sperwe die overvloog. Nou, op dat moment slaat dat deel van het bos waar de vlucht van die sperwe zit, is gewoon stil.
2: Ja.
3: Nou, dat hoor je direct als je hier zit en je houdt je driedimensionale even het geluid in de gaten. Dan hoor je al direct van wat er eigenlijk in het landschap plaatsvindt en gebeurt. Dus zij zijn eigenlijk de verhalenvertellers van het bos.
2: Jullie geven een opleiding over etno-ecologie.
4: Etno is de mens en zijn cultuur. En in dit geval etno-ecologie. Hoe verhoudt hij zich? Wat voor relaties gaat hij aan met de ecologie, het landschap eromheen? Dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus dat zit in alles wat we doen.
3: Je hoort al dat vogels erachter stilstaan dat er nu toch al 2 mensen aankomen lopen.
2: Zo.
3: Dus dat is constant die dialoog die er ontstaat. Als je dan naar je heen kijkt, zie je nu ook weer dat die vink daarheen schiet. Dus je ziet dat op een gegeven moment, doordat die 2 mensen aankomen lopen, dat meteen invloed heeft.
2: Ja.
3: Ook doordat mensen snel lopen.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Dus die dynamiek en het lezen van die vogeltaal, of dat nou vogeltaal is, of de taal van edelherten, wilde zwijnen, dat is allemaal vergelijkbaar.
2: Is dat een onderdeel of de essentie van etno-ecologie?
3: Een onderdeel. Kijk, etno-ecologie zelf, als je kijkt daarna, is hoe ga jij om met het landschap, in wederkerigheid met het landschap. En dat proberen wij ook mee te geven aan studenten. Ik bedoel, wat wij eigenlijk proberen te doen is te kijken van, hoe geef je nou een les, zodat je dat zo doet, dat jouw les bijdraagt aan de diversiteit van het landschap. En de volgende vraag die gesteld wordt, hoe schrijf jij dan, hoe draagt het landschap bij aan je les?
6: Ik denk dat daar een mooi voorbeeld van is de les over brandnetels en touw maken van brandnetels. Want we leren hoe we dan touw kunnen maken, maar we leren ook hoe we brandnetels weg kunnen halen, zodat het dan het landschap bevordert. Dus kijk naar je landschap, kan je iets weghalen waardoor de anderen weer meer zonlicht krijgen en beter gaan groeien. En dan kan jij ook weer je touw maken. Dus je krijgt een win-win situatie.
2: Ja, Tamara, jij volgt de opleidingen.
6: Ja, klopt. Maar wat ik zo mooi vind hieraan is dat je dus ook heel erg gemotiveerd bent om je kennis die je al hebt achter je te laten om naar de patronen te gaan kijken in het landschap. En niet zozeer bezig te zijn met de namen of alleen de geluiden, maar wat doen ze in het landschap en hoe gaan ze een relatie aan met jou en met elkaar?
3: Wij zijn nu rustig aan het praten. Er zitten 2 muisjes die komen op dat moment over die zijkant heen gelopen richting deze kant. Dus doordat hier rust ontstaat, zie je dat het landschap meteen daar weer op reageert.
2: Doordat wij hier rustig zijn, durven die muizen zich te laten zien.
3: Dit is een mogelijke aanvliegroute van een roofvogel. Maar aangezien die vogels hier allemaal in zang zitten, weet die muis ook donders goed, er is niks aan de hand, dus ik kan hier rustig oversteken. Op het moment dat die vogels stil zouden vallen, dan zal die muis niet meer lopen, die gaat stilzitten.
2: Ja.
3: Dus die dynamiek van de reactie van de taal onderling en die communicatie onderling, dat zie je direct terug in het gedrag van die muis. Dan zie je dat zo'n landschap eigenlijk een constant bewegend geheel is, waarbij er een interactie is tussen verschillende soorten, van plant tot wij als soort.
2: Kijk, ik bedoel het niet vervelend, maar ik snap ook wel dat mensen het zweverig vinden. Zoals jij het allemaal beschrijft, is het allemaal zo verwoven met elkaar.
3: Is het
2: zo ingewikkeld.
3: En toch heel makkelijk.
2: Ja?
3: Het is simpel, toch complex.
4: Ja, en ik denk dat zweverigheid, dat is als je het oppervlakkig bekijkt. Als je één keer er beter in zit, dan zie je wat Mischa net al zei. Het is helemaal niet zweverig. Want je bent gewoon aan het kijken van hoe de natuur echt in elkaar zit. En wat is er nou echter dan de natuur of echter dan het landschap? Dat is het toch.
3: Ja.
4: En je kunt natuurlijk de natuur ingaan en kijken naar...
5: het hommel.
4: Ja. Ja. Je kunt natuurlijk kijken naar soorten. En daar is op zich niks mis mee. Maar het probleem is als je gewoon kijkt... Oh, een aardhommel. Oh, check. Ik heb een aardhommel gezien.
3: Ja.
4: Maar wat is die aardhommel nou aan het doen? Waar is die mee bezig? Want dat vertelt je veel meer iets van wat er gebeurt... dan dat er een aardhommel is. Dat geeft ook informatie over...
5: Dat is iets in een drie, hè?
4: Ja, dat is mooi.
5: Je ziet daar ook nog een keer een solitair bijtje. Je ziet daar nog op een gegeven moment ook een hommel. Je ziet drie hommels bij elkaar op deze plek. Dat vertelt je iets. En als je hier staat, dan voel je al wat het vertelt.
4: Ja, precies.
3: Warmte.
5: Ja.
3: Ja.
5: Een open plek in het bos.
3: Het zonlicht komt hier op de bodem.
5: Yes.
4: Dus voor onze studenten, die dan dus leren om met groepen het bos in te gaan... is dus, nou ja, waar zou je dan bijvoorbeeld een tijdelijke plek maken als je wil lunchen? Of waar zou je je zeiltje spannen? Of als je wil slapen? Dit zou zo'n plek zijn.
3: Hè? Ja.
4: Hier is het warm, hier is geen wind. Dat vertelt de insecten je al. Nou, dan weet je gewoon dat je hier moet wezen. Wat je wel hier wel heel leuk ziet, en waar word ik altijd wel blij van, grove dennen. Zie je hoe het hele bos die kant op leunt.
3: Ja.
4: Ja, want bodem, natuurlijk met vocht en alles, bepaalt wat er groeit. Maar hoe iets groeit, dat wordt veroorzaakt door zon en door wind. En je ziet heel mooi, grove dennen zijn er heel gevoelig voor. Die leunen bijna allemaal naar het noordoosten, omdat we een zuidwestenwind hebben.
3: Ah.
4: Dus zo wordt de natuur wordt ook gelijk je kompas.
5: Vanuit natuurvolgen bekeken... Heel veel volkeren navigeren ook gewoon op basis van geur en geluid.
3: En als we het over natuurvolkeren hebben,
5: ja.
3: wat zijn dat?
5: Ja, dat is, voor mij is het altijd volkeren die nog steeds in verbinding staan met hun omgeving.
3: De Inuit.
5: Inuit bijvoorbeeld. Okay. Ja. De Sami, Nenet, Aborigine.
3: En daar leer jij ook van?
5: Ja,
3: jij gaat
5: wij
3: bij hen in
5: ook,
3: leren.
5: We proberen ook zoveel mogelijk af en toe gastdocenten te krijgen. En we hebben al een keer gehad dat midden in de jungle er letterlijk één laptop was. En op basis daarvan met een vertaalster in Noord-Amerika hadden wij uiteindelijk lessen. In dit geval waren het van de Kogi.
3: Geweldig. Dus heb je die oeroude kennis.
5: Ja.
3: Die wordt dan gedeeld via een laptop.
5: Exact.
3: Via het internet.
5: Exact.
3: Want over het algemeen kijken natuurvolkeren over de hele wereld op deze manier naar hun omgeving.
5: De omgeving bepaalt hoe je kijkt. Dus op het moment dat de Sandbushmen bij wijze van spreken zijn perfect spoorzoekers in hun gebied, zijn ze meester. Maar daar kennen ze ook hun gebied. Ze kennen alle details. Ze weten wanneer welk insect op een bepaalde manier oversteekt. Op welk tijdstip. En als hij dan toevallig over een ander spoor heen loopt... weten ze meteen een tijdsindicatie van de leeftijd.
3: Ja.
5: Als ze hier komen... dan zijn ze hele goede spoorzoekers. Maar lang niet zo goed als in hun eigen gebied.
3: Ja.
5: Want het gebied bepaalt... hoe goed je eigenlijk in een systeem verbonden bent.
3: Maar over het algemeen zien zij zich wel allemaal als onderdeel van dat systeem.
5: Ja.
3: Deden onze voorouders dat dan ook?
5: Ik denk tot heel recent deden wij dat zeker.
3: Tot heel recent?
5: Ja, ik denk dat je zo tot aan de Eerste Wereldoorlog dat nog steeds het geval was.
3: Echt waar?
5: Ja, als je kijkt naar de manier waarop wij vroeger landbouw bedreven... dan zie je dat er nog steeds een resonantie was met het landschap. Friesland, kijk hoe de vogel, de eierrapers keken naar het landschap.
3: Die vogeltaal kende. Ook gewoon aan hoe de vogels vliegen natuurlijk, waar
5: exact.
3: Die eieren liggen.
5: En dat is net zo indigenous, zeggen we altijd, net zo inheems kijkend...
3: Ja.
5: Als dat een wiwa in de jungle rondloopt en daarnaar kijkt. Dus wij hebben die kennis overal nog, hè?
3: Ja.
5: Alleen het is gefragmenteerd.
3: Ja.
5: Maar wat je eigenlijk doet, is die traditionele ecologische kennis van vroeger uit Europa... die probeer je toe te passen en die koppel je aan de wetenschap. Dus wat wij proberen te doen, is beide te pakken.
3: Niet iedereen kan natuurlijk jullie opleiding gaan volgen. Daar zullen jullie niet de capaciteit voor hebben. Maar hoe kan de luisteraar misschien vanmiddag met een simpele oefening... iets meer begrijpen van de natuur, hoe jullie dat zien. Hè? Het ritme, hoe alles verweven is met elkaar.
5: Volg eens een keer een vlinder. Hoe beweegt een vlinder door het landschap heen?
3: En stel jezelf ook vragen.
5: Altijd. De kunst van het vragen stellen is voor mij de belangrijkste. De juiste vragen stellen, die innerlijke dialoog met jezelf... om vragen te stellen over wat er gebeurt, is de essentie.
3: Wat is een goede vraag als je een vlinder ziet vliegen?
5: Waar vliegt hij langs? En vliegt hij in één rechte lijn of vliegt hij in patroon? Want dat zegt iets waar hij mee bezig is.
3: Ja.
5: Op welke plant gaat hij zitten?
2: En kijk dan niet of de citroenvlinder een bontzandoogje of een oranje tipje is. Dat moet je even
5: loslaten.
2: Even afsluiten.
5: Ja, niet labelen.
2: Kijken wat doet die vlinder?
5: Waarom vliegt hij daar? Dat is de vraag die je dan stelt.
2: Ja.
5: En zie ik daarna een andere vlinder weer die route kiezen? Dan zie je ineens dat in het landschap er vaste routes zijn. En als je dat weet en je bent in je tuin lekker bezig, dan weet je ook de volgende keer, wacht nou eens eventjes. Als ik daar nou een struik plant, dan heb ik een probleem, want dan migreert ze niet meer langs mijn struiklijn daar. Laat ik het dan daar niet planten. Dus door op die manier te gaan kijken en te observeren, kun je al op een kleine vierkante meter, zeg ik al, heel veel dingen faciliteren. Ik zeg altijd, op het moment dat je dat begint te zien, dan wordt het lastig, want dan ga je het niet meer ontzien, als het ware.
2: Maar wat een rijke manier van kijken ook. Ik kan me voorstellen dat, dit is niet iets wat je van 9 tot 5 doet en thuis leef je een totaal ander leven. Dit verandert je leven toch, als je op deze manier naar de wereld kijkt?
4: Ja, absoluut. Ja. Het is een veel leukere wereld. Ja. Nee, maar dat is echt waar. Je ziet zoveel meer, je ruikt meer, je snapt meer. En we blijven steeds relaties noemen. Misschien komt dat ook een beetje raar over, maar dat is wel hoe het uiteindelijk is. Je verbindt je. En misschien is dat een beter woord. Misschien mag dat meer op de radio. Maar dat is waar het om gaat.

0: er zit hier ook grasland omheen. En blijkbaar hebben die grutters ervoor gekozen dat dit wel een plekje is waar je prima je nest kunt maken. En er staat hoog water hier in de sloot. Dus blijkbaar kan je hier makkelijk met je snavel in de bodem en kan je hier voedsel zoeken en ook prima broeden.
1: Wow.
0: Het gaat er natuurlijk om of je ook je kuikensvliegvlucht krijgt.
1: Nou, zeggen, want het is toch een vrij intensief landbouwgebied, zou je zeggen. Er wordt misschien wel gif gespoten tegen van alles en nog wat.
0: Ja, tegen luizen wordt er zeker gespoten en tegen ziektes en dat soort dingen. Ja, er worden ook allerlei supplementen voor die bollen gespoten. Waardoor je een sterkere bol krijgt en minder bestrijdingsmiddelen nodig hebt. Maar ja, het is blijkbaar een aantrekkelijk biotoop om je nest daar te maken. Ja, nou. Zullen we eens even kijken.
1: Ja, want je hebt de camera neergezet bij het nest.
0: Bij het nest, ja.
1: En wanneer heb je dat gedaan?
0: Gisteren.
1: En wat trof je aan in dat nest?
0: Ja, dat was heel bijzonder. Ik dacht van, ja, deze grutter wil ik graag volgen om te kijken of hij ook zijn kuikensvlieg krijgt in zijn bollenveld. Dus ik dacht, dan ga ik proberen die grutter te vangen. En ik heb hem gisteren gevangen. En dan bleek dus dat het een hele oude Franse dame was, van 19 jaar oud. En ik heb deze vogel vaak op wieringen gespot, aan de hand van de kleuringen. Maar het bijzondere is dat ze dus verhuisd is van grasland op wieringen naar een bollenveld in de Wieringermeer.
1: En waarom zouden ze dat gedaan hebben?
0: Ja, ik denk toch omdat het hier een aantrekkelijk biotoop is met een hoogwatersloot en dat je hier heel vroeg kunt broeden. Want ja, het nest is nu aan het uitkomen. En dat betekent dat ze al heel vroeg is begonnen.
1: En waren er al kuikens gisteren toen je er kwam?
0: Gisteren begonnen ze door het ei te kruipen. Dus ja, ik wil nu graag even weten, gaat het nu goed en zijn die eitjes al uitgekomen?
1: Er staan hier een bedje met wat, ja, wat is het? Donkerrode tulpen, wat roze tulpen.
0: Ja, en witte tulpen. En dan komt er een scholekster. Oh ja, die heeft hier vast ook een nest.
1: Oh ja?
0: Ja, ongetwijfeld, want die loopt hier nu weg.
1: God, dit is gewoon weidevogelgebied, dit Bolleveld.
0: Ja, en gele kwikstaartjes, hè, overal. Ik hoor nu de ouder, even kijken. Nou, dan moeten we dit.
1: Oh ja, daar gaat de ouder.
0: Ja, oh, die ging nu van het nest af. Ja. Ja.
1: Dan lopen we tussen de bedden met tulpen door. Smal paadje.
0: Nou, het ziet er goed uit in ieder geval. Als ik het zo...
1: Ziet er goed uit?
0: Ja, ze is van het nest afgevlogen. Moet even uitkijken.
1: Hier is een markering. Hier staat een stokje.
0: Oh ja, kijk. Die kuikens die zijn nu al bezig om uit het...
1: Oh, dat is heel erg oppassen, denk ik.
0: Oh ja, er ligt er nog eentje. Ja, het is even uit.
1: Oh, er ligt een eentje in het nest.
0: Ja, het nest is uitgekomen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er zit nu één kuiken nog op het nest.
0: Dat is de laatste die uit het ei gekropen is. Die andere, die zitten vast hier onder die tulpen.
1: Onder die bladeren, onder die groene tulpenbladeren. En Wim gaat nou op zijn knietjes. Even kijken of er onder
0: een... één kuiken...
1: Ja, pak hem nu in je hand.
0: Ja.
1: Een dag oud.
0: Ja, een halve dag.
1: Ach, kijk, een mooi bruin pluizenbolletje. Toch al een centimetertje of 8 groot met de snavel bij.
0: Ja. En ze moeten dus vanaf nu 8 insecten per minuut eten.
1: 8 insecten per minuut. Zijn die hier te vinden in zo'n veld?
0: Dat hoop ik, ja.
1: Dat is de vraag.
0: Dat is de vraag. Het is interessant om dit te volgen of grutters in tulpen ook hun kuikensvliegvlucht krijgen. Want daar gaat het natuurlijk om. Dat is het grote probleem voor alle boerenlandvogels. Reproductie.
1: Maar als dat nou zo blijkt te zijn, ja, dan moet er toch geen vrijwaring worden om heel Nederland maar vol te leggen met bollenvelden.
0: Nee,
1: want dan gaat
0: nee,
1: het toch
0: nee.
1: wel...
0: Ja, zeker niet. Nee. Maar deze grutter die heeft blijkbaar toch bedacht van dit is wel een aantrekkelijk biotoopje.
1: Ja, er ligt allemaal stro tussen, dus dat is goede camouflage.
0: Ja, ja. Nou, je hoort ook al...
1: In de schaduw.
0: Dat ze fel aan het alarmeren is. Ah, hier zit er ook een.
1: Ja, hier zit eentje verstopt onder zo'n blad.
0: Ja. Zie je wel.
1: Die is ook, nou ja, ongeveer even groot.
0: Ja, die is even groot, ja.
1: Is ook een dag.
0: Ja. Ja, 20 gram ongeveer. Ongelooflijk. Ja, je ziet dat het eitandje er nog op zit.
1: Een wit eitlijn ervan...

0: de snavel van de snavel, dus grijs
1: ja.
0: is.
1: Ja. En een echte stelkloper, hè? Dus heel lange poten.
0: Ja, ja. ja mooi. Hè?
1: Nou, we zullen ze...
0: Want hoeveel zou het er zijn dan? Hoeveel,
1: Vier. Ja, ja. ja. ja
0: vier. Kijk, dus er moeten er nog twee zijn, als het goed is.
1: Er moeten er nog twee zijn, ja. ja. Nou ja, nu moeten ze het zelf gaan redden met vader en moeder. Moeder Daphne. Want dat is de tulpensoort die hier staat.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Die heet Daphne?
1: Ja.
0: Dus je hebt de moeder Grutto ook maar Daphne genoemd?
1: Die heb ik nou ook maar Daphne genoemd, ja. Precies, ja. ja.
0: En de vader, die cirkelt hier ook?
1: Die zit ook in de bewaking. Nou, die staat daar, zie je? Die is wat donkerder rood.
0: Die vliegt nu op?
1: Ja. ja. ja.
0: Maar die komt hier nu over een rondje vliegen?
1: Ja. Wij gaan bij het nest weg en dan kunnen ze aan de wandel. En insecten zoeken. De broeder kieviten, scholexers, tureluurs en die... De hele weidevogelgemeenschap die zoekt elkaar ook altijd op. Kieviten die verdedigen heel fanatiek het territorium. Die kieviten die vallen, zwarte kraaien en buizen, vallen ze allemaal aan. En dat is een soort beschermingsmechanisme. En daar sluiten heel vaak andere weidevogels bij aan. En hier is hoogwater. Ja, dus er staat hoogwater in deze sloot. Hier zit onder waterdrainage in dit tulpenperceel. Dus dat betekent, zeker nu in zo'n heel droog voorjaar... Dat er water vanuit de sloot in het tulpenveld loopt... via die drainagepijpen. En ja, daar is die bodem ook zacht. Nou ja, en water is sowieso natuurlijk iets wat altijd insecten oplevert.
0: Ja, je hoort het hier ook
1: ja,
0: je hoort lopen het water. Ja. ja, het stroomt hier.
1: Ik denk dat Daphne daarom voor dit plekje gekozen heeft.
0: Word je daar als weidevogelonderzoeker en maar ook weidevogelbeschermer... Ja, word je daar toch wel dan blij van dat zo'n grutta dan toch hier kuikens krijgt in zo'n bolleveld?
1: Ja, dat is natuurlijk toch waar het uiteindelijk om draait. Hè? Dus je wilt toch dat een populatie op niveau blijft. En ja, als blijkbaar op de een of andere manier... scholexters en kieviten, tuurluurs en grutters zo inventief zijn... dat ze zo'n plekje uitzoeken. Dan wil je ook weten, van, is dat niet een ecologische val? He, dat ze daar dat aantrekkelijk wordt om je nest te maken. Maar het gaat om reproductie. En ja, dat is het allerbelangrijkste. Dus dat is het leukste om uit te zoeken.
2: Nou, laat Wim Thijssen dat maar uitzoeken. En dan gaan we binnenkort weer eens even bellen met hem hoe het daar staat... met de Grutto-familie in dat bolleveld. Met Vroege Vogels TV hebben we ook eerder in de bollevelden gedraaid. Dat was in Noord-Holland, de uitzending over het oerei. Maar ja, daar zagen we geen grutto's, maar wel veel gele kwikstaarten tussen die bollen. Nou, heel bijzonder gezicht. Die uitzending kunt u terugzien via vroegevogels.bnnvara.nl.

0: Enno Voorhorst speelde een menuet van de Paraguayaan Agustín Barrios Mangorey. De Venolijn. Er is veel ingesproken. Dit is het derde stuk Venolijn dat we voor u hebben gemonteerd. De hoogtepunten van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338.
1: Dit is Els Laroy uit Boekelo. Op 12 mei zag ik de eerste echte koekoeksbloemen op de plek waar ik ze precies 6 maanden geleden op 12 november voor het laatst zag. Terwijl ik een foto stond te maken, werd ik onthaald op een vogelconcert van kleine en grote karakieten en rietzangers.
2: Met Nessie uit Koudenkerk. Woensdagmorgen bezocht ik met een vriendin de tentoonstelling Birds in het Mauritshuis. Na dit bezoek liepen we nog even richting het centrum. En langs de hofvijver liepen daar trots een koppel Canadese ganzen met 4 pullen.
3: Hans de Bruin uit Sassenheim. De Judaspenning doet zijn naam eer aan, want de penningen hebben al de grootte van een euro.
4: Caroline, ik hoor de waarschuwingsroep van de merel, dus ik kijk, want meestal staan er dan buurtkatten in de buurt. Nee hoor, vliegt er een ekster, de conivering, pikt er een ei uit en gaat het op het gemak op het dak van de schuur opeten. Voor mij de eersteling, maar ik hoop ook echt de laatste keer dat ik dit gezien heb.
5: Marinka Vlameling, Hoofddorp. Afgelopen zaterdag sliep ik in de duinen bij Vogelzang. Heel veel vogels uiteraard tegen ons ondergang. En daarbij een vogel die 3 keer hop achter elkaar zei met tussenpozen. Een geluid wat ik nog nooit eerder gehoord had. En dat bleek, je raadt het nooit, de hop te zijn.
6: Hallo, ik ben Cosimo van Goorn. Ik ben 10 jaar. Vandaag was ik met opa en oma bij de weidevogels in Prinsenbeek. Ik mocht mee met de weidevogelgroep. Zij beschermen de nesten van kievieten en schoolexters. Op een van de akkers vond ik mijn eerste schoolexternest. Daarin lagen 4 eitjes. We hebben stokken geplaatst en zijn toen snel weer weggelopen.
7: Naomi Rijmerink, Ermelo. Ondanks het gure weer toch even een rondje over de Putterzeedijk. Hoe leuk is het dan om begroet te worden door een luid zingende grote karakiet, begeleid door het zachte gehomp van een roerdomp.
8: Wat gebeurde ons vanmiddag? Wij zaten lekker op onze knietjes het onkruid tussen de groentjes weg te halen en klaarmaken de vakken. Hoorden wij dus de... Daar komt-ie! De koekoek! We hebben hem gehoord, eindelijk. Ik hoorde hem al een paar keer langskomen bij de Venolijn, weken geleden al. Maar nu hier, eindelijk, in Zuidoost-Friesland, Oosterwolde, hebben we hem ook gehoord. Dit was Ronald Pleij.
9: Met Anneke van Boltringen uit Haarlem. De moeder aller stinzenplanten, al uit de 18e eeuw gekweekt, Haarlems klokkenspel. Het is spierwit. Ik heb het gezien in de tuin van Sparenhout in Haarlem. Knolsteenbreek, maar dan... voller. Geweldig.
10: Kasper, afgelopen zaterdag heb ik voor het eerst een ringslang gezien in het water aan de Waai in Culemborg.
11: Hier is de heer Buijs uit Mook. Nog tijdens de uitzending van Vroege Vogels. Kijk omhoog en zie ik een ooievaar en een boomvalk. Gebroedelijk of gezusterlijk om elkaar heen draaien. Misschien wel op dezelfde thermiekbel in het eerste ochtendzonnetje. Een prachtig gezicht.
12: Kok van Vliet, in recreatiegebied De Potten werd ik om 5:10 in de ochtend gewekt door het gezang van deze voor mij dan nog onbekende vogel. Het blijkt te gaan om de settieszanger. Het gezang heeft wel 3 kwartier aangehouden.
13: Hallo, Mitjazee uit Terreide, Westland. Ik heb net samen met mijn zoon op zijn groendakje naar de geboorte van een volwassen langpootmug zitten kijken. Waanzinnig.
14: Hier Kim en René vanuit Bert Bospad. Wij hebben echt een hele bijzondere waarneming. De zwarte sterren zijn terug. Joehoe!
15: Met Babette uit Arsen. Ik ben helemaal opgewonden, want de wielenwaal zit er weer.
16: Dit is Helenka Jindrova in Hoofddorp. Vanuit mijn tuin heb ik prachtig uitzicht op de eerstelingen van de ekster. Ze proberen via de coniferenhaag vliegbewegingen te maken. Dit is echt een gigantisch prachtig zendmoment.
17: Dag, met Hans Gartner in Nes. De Noordwest 7, over zee, zoute zeewind, heeft een heleboel loof gekost van de eik in mijn tuin. Het jonge loof verbrand, hangt er een beetje verdrietig bij. Maar goed, we zullen hopen dat het allemaal goed komt. Wat wel heel bijzonder is, is dat er ineens, nu de zon weer schijnt en de temperatuur wat oploopt, dat er ineens vlinders zijn. De Dijksterweg, het weggetje naar de dijk, daar heb ik ineens een aantal distelvlinders.
18: Hier Henrike Herber, Oranje, Drenthe. Voor mijn 60ste verjaardag had ik van 2 bevriende vogelaars een dagje vogels kijken cadeau gekregen. In alle vroegte slopen we door de ondergrondse gang naar kijkhut Diependal, waar, hoog in een dode boom, al direct de koekoek zong. Hoemp, hoemp, hoorden we toen. Opeens richtten 2 rietstengels aan de rand van het water zich op. Het bleek het mannetje Roerdomp. Dit is voor je 60ste, zei vriend Vogelaar.
0: Dat is toch een prachtig cadeau om het geluid van de Roerdomp op je verjaardag te krijgen. Blijft u bellen met 035-6711-338 of stuur een audiobericht naar datzelfde nummer via WhatsApp.

0: Muziek van Armand Amar, De Wachters van het Klimaat, uit de documentaire film Planet Ocean. De overstap naar duurzame energie wordt vaak gekoppeld aan een sterk groeiende vraag naar metalen, mineralen, voor zonnepanelen, windmolens, batterijen. Ja, die vragen immers om grondstoffen als lithium, kobalt, nikkel. Maar volgens een onderzoeksrapport, dat is opgesteld in opdracht van Greenpeace en dat gisteren werd gepubliceerd, kan het ook anders. Met slimme keuzes kan Nederland toe met bijna de helft minder van dit soort kritieke materialen. Bij mij is Sascha Lantzhof, campagneleider Klimaat en Biodiversiteit bij Greenpeace. Sascha, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een heel opvallende conclusie. Wij zaten jullie rapport ook door te lezen. Bijna de helft minder van dat soort grondstoffen waar we het nu natuurlijk voortdurend over hebben. De aarde wordt leeggegraast omdat we alles in die batterijen moeten stoppen, onder andere. Hoe kom je aan zo'n conclusie? Nou, die hebben jullie niet zelf gedaan, hè?
2: Nee, dat was natuurlijk een opdracht van Greenpeace. Ja. Er zitten veel onderzoekers die dat hebben bekeken. Er is heel veel winst te halen, bijna de helft. We kunnen het halveren. Het is een kwestie van scherpe politieke keuzes maken. En dan kunnen we met een stuk minder af. En dat is echt best wel goed nieuws voor de natuur.
0: En wat zijn dat voor keuzes? Wat moeten we daarvoor doen?
2: Dat is een hele reeks natuurlijk. Je kan bijvoorbeeld denken aan de echte energieslurpende energie, de industrie. Die echte energieslurpers zoals kunstmestindustrie of raffinage, hè, daar kan je wat minderen. Maar ook hoe we ons vervoeren. Denk aan meer openbaar vervoer of auto's delen. Dat is ook een hele hap. Maar het houdt daar niet op, want je moet ook nog denken aan andere technologieën. Op een moment zie je dat er zijn al alternatieve technologieën die veel minder metalen gebruiken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar nieuwe batterijen, dat is een grote chunk elektrische auto's. Voor die nieuwe batterijen wordt nu heel veel kobalt en nikkel gebruikt, maar er zijn al technologieën die dat helemaal niet gebruiken. Je ziet bijvoorbeeld in dit rapport dat nikkel dan echt enorm teruggedrongen kan worden, wel 82%. En kobalt kan bijvoorbeeld bijna verdwijnen. Dat verdampt bijna met 98%.
0: Dat is best wel verrassend, want wat ik net zei, ons is bekend dat die zoektocht is extreem. Overal op aarde wordt, China is nu natuurlijk zo machtig omdat ze heel veel dat soort materialen hebben. Ja. Het is gisteren gepubliceerd, hè, dus je hebt misschien nog niet zo heel veel reacties, maar misschien een aanloop naar wel. Hoe reageren mensen? Zijn ze verbaasd, geloven ze het niet, of denken ze, moeten we maar eens even gaan doen?
2: Ik zit hier eigenlijk als eerste, hè, want het is pas gisteren gepubliceerd. Ja. Dus we wachten de reacties af. Maar we weten bijvoorbeeld ook al dat het ministerie KGG hier ook al heel erg goed naar kijkt. Hè? Ik zag wel nog een paar maanden terug in het debat, dan zie je dat het gaat over die kritische metalen. En dan hebben ze het eigenlijk alleen maar over waar gaan we dat vandaan halen? Ja. Waar kunnen we zo snel mogelijk, zo groot mogelijk gat graven om zoveel mogelijk van die metalen en mineralen te krijgen? Ja. En dan stelde een Kamerlid van de Partij van de Dieren, die stelde al een vraag van, ja, maar kijken we ook naar hoe we die vraag kunnen terugdringen? En toen keken die ambtenaren en Kamerleden elkaar een beetje aan van dat doen we eigenlijk niet. Nee. Dus wij verwachten zeker dat ze dit gaan oppakken.
0: Ja, want er heerst nu zoiets van, we moeten af van kolen en gas en al dat soort fossiele grondstoffen. We moeten naar duurzaam. Daar horen batterijen bij. Dan moet dat maar. Weet je, die windmolens in het landschap en al die batterijen. En dat is dan een soort kiezen tussen kwaden en dan kiezen we daar maar voor. Maar terugdringen en dat we de helft van dat kobalt en dat nikkel wat je noemt niet meer nodig zouden hebben. Het is bijna too good to be true.
2: Ja, en het is dus echt, als je het hebt over kobalt en nikkel, is een technische oplossing. Dat heeft niet eens zoveel impact. Dus dat is inderdaad gewoon geweldig dat kan. En je ziet ook, als je nu al een auto koopt, kan je gewoon kiezen, wil ik een auto die wel kobalt en nikkel in zijn batterij heeft of niet. Ja. Het is al een,
0: en wat zit er anders in dan?
2: Lithium fosfaat, LFP batterijen. Dat is weer een andere techniek.
0: Ja, maar zitten er ook niet allerlei stoffen in die we...
2: Lithium, hè, is ook niet... alle mijnbouw is schadelijk. Maar veel minder dan bijvoorbeeld kobaltmijnen in Congo of nikkelmijnen in Indonesië. Dan kan je veel beter... lithium zit daar trouwens ook in. En fosfaat is ook veel minder schadelijk dan die grondstoffen. Dus dat is echt een goed alternatief. Bovendien zijn die batterijen iets minder brandgevaarlijk en gaan ze langer mee. Dus er zitten echt wel voordelen aan.
0: Ja. Er wordt ook gezegd van we moeten minder consumeren. Minder vliegen, anders met openbaar vervoer, vaker de fiets, minder vaak de auto. Ja, als ik dat lees, denk ik, daar kunnen wij zelf ook wel verzinnen. Daar hebben we het natuurlijk al heel vaak over. Iedereen moet het doen, maar de boodschap is wel bekend, toch?
2: Ja. Dat is zo. Maar als het boodschap al bekend is, maakt hij hem niet minder waar. Mm-hmm. het is een kwestie van, misschien kunnen we dat stimuleren via de politiek. Hè? We hebben het dan over 12,5% minder auto-afhankelijkheid bijvoorbeeld. Dat is dat je af en toe een keer de trein pakt, af en toe een auto deelt, of misschien een keertje thuiswerkt. Het zijn niet enorme impacten dat mensen niet meer mogen rijden. Dat zeggen we helemaal niet. Het is bekend, maar het wordt nog niet goed genoeg gedaan. En we kunnen er heel veel mee winnen. Dus ik zeg vooral, laten we dat doen.
0: Ja. Voel je ook dat een rapport, als zo'n rapport, dat nu impact zou kunnen hebben? Is het ook het juiste moment om met zoiets te komen?
2: Jazeker, want diepzeemijnbouw staat op het punt om te beginnen.
0: Ja.
2: Dat wordt wereldwijd, wordt daarover onderhandeld.
0: Misschien moet je even uitleggen wat dat ook alweer is, diepzeemijnbouw.
2: Ja, dus mijnbouw in de diepzee. Hè. Je moet voorstellen, 4 kilometer diepte, daar liggen ook mangaanknollen. Daar zitten metalen zoals kobalt en nikkel in.
0: Ja, dat zijn een soort grote ballen, die liggen op de zeebodem gewoon. Hè?
2: Ja, ja,
0: soms
2: ja.
0: Zie je van dat soort grote.
2: In enorme dieptes. Dus
0: ja.
2: Het is pikkendonker, het is bijna 0 graden. Het is een soort buitenaardse wereld met lichtgevende dieren. Het is echt wonderlijk mooi.
0: Ja. En die knollen liggen daar op de grond en die liggen klaar om opgehaald te worden.
2: Ja, wat ons
0: betreft niet. Ze liggen gewoon op het zand.
2: Ze liggen daar diep op de bodem, ja. Maar je moet je nagaan dat de helft van het leven in, op en rondom zo'n knol woont. Dus de biodiversiteit daar en eigenlijk alle dieren zijn afhankelijk van die knol. Dus zeker laten liggen en vanaf blijven. Maar mijnbouwbedrijven denken daar anders over. Die zien wel wat dollartekens in hun ogen als je daar naar kijkt. En dus die willen daarmee starten, maar gelukkig mag dat nog niet. Dat wordt internationaal, wordt de regelgeving daar samen voor gemaakt.
0: Ja, maar Trump heeft gezegd, misschien dat hij niet eens van het bestaan weet van internationale regelgeving, maar die heeft gezegd en van mij toestemming geven aan partijen om dat te gaan doen.
2: Ja, dat is ook echt wereldwijd is dat een zorg. En echt heel veel landen spreken zich uit, zelfs China hiertegen. Van, we zijn met z'n allen via de VN proberen we te kijken wat we met de diepzeebodem willen. Hè. We moeten 2 dingen doen. We moeten de ecologie beschermen. En als we er iets uithalen, moeten we dat met elkaar verdelen. Het is de common heritage of humankind, van ons allemaal.
0: Mm-hmm.
2: En Trump heeft daar gewoon
0: scheid aan.
2: ja, scheid aan, ja.
0: Ja.
2: Zoals hij dat aan
0: niet,
2: heel veel.
0: Maar aan dit ook.
2: Aan dit ook. En kijk, dat viel misschien nog wel te verwachten, hè? Als je ziet hoe hij zich gedraagt in de wereld. Maar het is best wel zorgelijk dat Nederlandse bedrijven, zoals offshore bedrijf Allseas, daar eigenlijk in meegaat. En zegt, oh ja, als Trump het doet, dan gaan wij hem daarbij helpen.
0: Ja.
2: En die willen dan dat gewoon mogelijk gaan maken voor
0: Want dat is een bedrijf dat is in Nederland gevestigd. Of het is misschien een Nederlands bedrijf.
2: Nederlands-Zwitsers bedrijf.
0: Het
2: is vooral in Nederland.
0: En dat moet dat gaan doen voor Trump? Of dat gaat dat doen?
2: Ja.
0: Die diepzeemijnbouw ontwikkelen.
2: Ja, samen met een Canadese partner. Zij zijn een offshore bedrijf. Ze kunnen heel veel dingen in de zee en ook in de diepzee. Hè. En je kan nog zeggen dat is best knap, want dat is een ongelooflijke moeilijke operatie. Maar het is vooral heel erg onverantwoord. En zij zijn van plan om samen via regelgeving, via Trump, dat te doen. En dan gaan ze eigenlijk zien dat 1 president en 1 Nederlandse bedrijf een beetje gaan bedenken wat de regels zijn op zee. En van wie dat dan wel niet is.
0: En kan dat juridisch? Kunnen we daar niet iets een stokje voor steken? Dat een Nederlands bedrijf dat gaat doen, terwijl het hier in Europa verboden is. We hebben dat nog niet toegestaan of gaan daar zeer zorgvuldig mee om. Hopen we. En Trump zegt, nou, kan me niet schelen. En die haalt dan een Nederlands bedrijf erbij om dat te gaan doen.
2: Ja, dus wereldwijd buigen juristen zich hierover. En er zijn al wat rapporten naar buiten gekomen die in ieder geval vaststellen wat hier gebeurt is tegen het zeeverdrag in. Hè?
0: Ja.
2: Dus het mag niet. En hoe moeten we nu gaan ingrijpen? Hè? Bijvoorbeeld de Nederlandse overheid, dat is de volgende stap. En dan kijken we zeker naar.
0: Ik het zeggen, denk ik van, het klinkt eigenlijk een beetje van, de AVRO besluit niet naar het Songfestival te gaan. En dan gaat de NTR het gewoon uitzenden en verslaan. Nee. Maar goed, dat terzijde. Maar zo klinkt het een beetje. Van ja, Nederlanders gaan dus misschien daar gewoon een rol in spelen.
2: Ja, zo ziet het er nu wel echt naar uit.
0: Ja. Nog even over die mangaanknollen, want het blijft natuurlijk toch een fascinerend iets daar op die zeebodem. Die bollen liggen daar dus. Ik begrijp dat die soms honderdduizenden tot miljoenen jaren oud zijn voordat zo'n knol gevormd wordt.
2: Ja, 10 miljoen jaar voordat je zo'n knol hebt.
0: Dus en wat dat heb je dan aan zo'n knol? Ja, het heet een mangaanknol, maar wat is dat? Ja,
2: wat wij of de natuur?
0: Inderdaad. Dus nee. De mensen wilden altijd iets aan hebben. Nou, doe dan eerst maar wij, want zo bedoelde ik de vraag. Wat hebben wij aan zo'n knol?
2: Er zit dus mangaan in, hè, daar kan je ijzer van maken. Dat is niet echt kritische grondstof, daar hebben we genoeg van. Er zit wat kobalt en nikkel in. Nou, daar kan je wel wat geld mee verdienen als je dat graag wilt. Hè, maar er zijn al alternatieve technologieën. En je hebt nog een klein stukje koper. En nog, ze zeggen nog zeldzame aardmetalen, maar dat is niet echt duidelijk. Ja, het is gewoon een mijnbouwput. En als je heel veel naar boven haalt en je gaat het raffineren, dan kan je dat misschien ergens verkopen.
0: Ja, ja. Ja, en de ellende is natuurlijk, als Trump met dat bedrijf of die bedrijven eenmaal begint, ja, dan is voor anderen misschien ook de drempel laag om het te gaan proberen. Het is natuurlijk waanzinnig moeilijk, want ga maar eens op 4 kilometer in een karretje rijden en die ding omhoog halen. Maar dan zal de drempel lager worden.
2: Ja, en we hebben het over de internationale zeebodem. En dat is 70% van ons wereldoppervlakte is internationale zee. Dus het is, we hebben het gewoon het grootste ecosysteem ter wereld staat eigenlijk op het spel.
0: Ja, ja. En dan nu even, welke rol speelt het in ecosystemen, in de natuur? Die
2: ja, je hebt bijvoorbeeld knollen. Een octopussen die er eieren in leggen. Je hebt beestjes die erin wonen. Eromheen is het om te schuilen. Dus het is eigenlijk het epicentrum van dat ecosysteem. Het leeft echt om die knollen heen.
0: Nou goed, dat loopt dus. We hopen maar dat daar nog een stok voor gestoken wordt. Ja, is daar enige kans op dat niet gaat doen?
2: Zeker. Inmiddels zijn er 40 landen die hebben opgeroepen tot een tijdelijke pauze op diepzeemijnbouw. Die zeggen, dit gaat niet goed. We weten nog niet wat we kapot maken.
0: Ja.
2: Trump gaat zijn gang, dat moeten we voorkomen. Dus er zijn al 40 landen die hiertoe oproepen. En als we dat verdubbelen, richting de 80 gaan, dan hebben we echt een meerderheid die kan zeggen, dit mag internationaal niet. Hè. Dan is het nog maar de vraag of Trump luistert. Hè. Ja. Eerlijk is eerlijk. Hij doet vragen wat hij wil. Maar dan zal het wel voor bijvoorbeeld bedrijven als Allseas steeds riskanter worden. Hè. Er zijn de juridische risico's, economische risico's, steeds meer risico's. Waarom dat soort bedrijven dan misschien toch denken, hey, dit is geen goed plan, we gaan hiermee stoppen.
0: Ja. In juni is er weer een internationale conferentie, Internationale Zeebodemautoriteit, over die diepzeemijnbouw, onder andere op Jamaica. Wat verwacht je daarvan en wat kan die club?
2: Het is een VN-organisatie, dus zij hebben in principe het is aan hun eigenlijk, aan al die landen samen, om te beslissen wat er met de oceaanbodem gebeurt. Dus zij hebben de macht in handen en de touwtjes in handen. En het wordt weer hard onderhandelen. En het wordt even heel spannend of Trump nog een raar decreet gaat tekenen. Ja. Of weer dat vergunningproces weer een stap verder brengt. Want dat is vorige week hebben ze weer een contract getekend. Alle signalen staan eigenlijk op rood. Van dit gaat echt de verkeerde kant op. Dus het wordt tijd dat alle landen samen een vuist maken en zeggen, dit laten we niet toe.
0: Ja, en de signalen voor verduurzaming zijn natuurlijk ook sterk. Want ik las ook dat bericht. Ja, het was van jullie. Over de Amerikaanse stroomproductie. Dat die nu voor een heel groot deel vanuit duurzame bronnen komt. Terwijl Trump maar wil blijven duwen op fossiel. Dus ja, ook in eigen land zullen mensen erachter komen van ja, de toekomst moet gewoon duurzaam zijn.
2: Ja, dat is, ik mag wel hopen dat dat inmiddels duidelijk is. En we gaan bewegen ook wel die kant op. Ook al wordt er een beetje tegen gesputterd, zo hier, links en rechts. Maar dat gaat wel gebeuren. Dat gaat de goede kant op. Dat gaan we voor elkaar krijgen.
0: Nog even naar die ontwikkeling in batterijen. Wat je zei van nou, het kan zonder die nikkel en die andere stoffen. Ja, hoe snel kan dat?
2: Want
0: er zijn natuurlijk zat elektrische auto's die dat allemaal nog niet hebben. Er wordt gewerkt aan thuisbatterijen. Die oplossing lijkt natuurlijk enorm. Alles batterijen, dat is een soort heilige holy grail.
2: Ja. Ja, dus die batterijen zonder kobalt en zonder nikkel, die zijn al dominant in de markt. Dat is al meer dan de helft. Al in 2024 was dat zo.
0: Ja.
2: Dus dat gaat heel erg goed eigenlijk. Maar je ziet nog steeds dat die andere batterijen worden aangeboden. Je zou bijvoorbeeld met beleidsbepaling kunnen zeggen, stuur echt op de ontwikkeling van alleen nog maar batterijen die wat natuur- en klimaatvriendelijker zijn en niet op zulke destructieve mijnbouw.
0: Ja. Goed, interessant rapport. Mensen, gisteren gepubliceerd, lees dat rapport. Want spreekt een sterke yes we can gevoel.
2: Spreekt eruit.
0: Hartstikke goed. Sascha Lanshoff, Landhoff, met een S zonder S?
2: Met een S, Landhoff.
0: Lanshoff, campagneleider klimaat en biodiversiteit bij Greenpeace. Dank je wel. Zo direct, geschiedenis bij de VPRO. Laura Stek, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Menno. Dit is misschien leuk voor jullie. We gaan het hebben over Texel en het schaap en de relatie tussen die twee. Het gaat alleen niet goed, want voor het eerst in de geschiedenis zijn er minder schapen dan mensen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling, vinden sommige Tesselaars. En dat cijfer blijft ook maar dalen. Dus wij vroegen ons af, wat blijft er over van het schapenimago als de markt de eeuwenoude band tussen Texel en de schapen onder druk zet? Daar gaan wij het onder andere over hebben.
0: Het schaapimago. Prachtig. We gaan luisteren. Vanavond een nieuwe aflevering van Vroeg Vols TV. Wel vanuit de vanuit Slikken van de Heen aan de Krammer. Ruig gebied op Sint-Philipsland in Zeeland, waar wiesenten rondlopen. En waar we de hereniging zien van mannetje en vrouwtje visarend na hun reis uit Afrika. 7:30, NPO 2, Vroege Vogels TV. We eindigen zo direct met een van de leukste fenolijnmeldingen van de week. Ik wens u een hele fijne zondag.
3: Leni van Dijk uit Eindhoven. Vandaag ben ik onverwachts getuige geweest van het uitvliegen van 7 koolmeesjes uit het vogelhuisje op mijn balkon. Het was prachtig om te zien. Sommige waren voortvarend, maar vooral de laatste 2 vonden het super spannend.
4: NPO Radio 1.
5: 1 vandaag.
6: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
7: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
6: Dat is het.
8: Verdieping bij het nieuws. Verdriet.
9: Het is het schelden zelfscannen wel problemen veroorzaakt. Ja.
10: Schaamte.
11: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over 1 maand of 3 zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
12: En zeer respectloos.
13: Elke dag een factcheck.
14: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
15: De uitspraak van Eertmans is toch echt fictie.
16: Avro Tros met 1 vandaag.
17: Op NPO Radio 1.
18: Elke werkdag van 12 tot 2:30.
19: Wie luistert, weet meer.
20: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
21: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
22: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
24: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
25: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
25: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
27: Human neemt je mee naar een wereld vol buitenbeentjes. Want die zijn er genoeg. Mensen die anders zijn dan anderen. Maar hoe gaan die anderen hiermee om? In Nederland zeggen we, doe maar gewoon. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Kijk vanavond naar Metropolis over deze pioniers. Ja, of zwarte schapen. Human, radicaal menselijk.
28: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
29: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
30: NPO Radio 1.
31: 10:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de watlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie op Saba is inmiddels een bergingsoperatie geworden. De NPO en AVRO Tros doen nu nog geen uitspraak over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam staat file door een ongeluk tussen knooppunt Galder en de afrit Rijsbergen 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. En de grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf Zevenaar nu 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Lef Arbo. De arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
30: NPO Radio 1. VPRO.
13: OVT.
30: Over de onvoltooid verleden tijd.
13: Laura Stek.
2: Ja, welkom bij OVT met vandaag. We leven in een tijd van monsters. Het is een uitspraak die vaak geciteerd wordt. Er wordt toegeschreven aan de Italiaanse denker Antonio Gramsci, die nu weer razend populair is. Wie was hij? Door wie wordt hij toegeëigend? En is die quote eigenlijk wel van hem? Historicus Arthur Westijn weet het. En het gaat niet goed met het Tesselse schaap. Tesselaar Lodewijk Dros vertelt over de lange symbiotische geschiedenis tussen eiland en schaap en hoe het nu verder moet. Lodewijk, klopt het eigenlijk dat Tesselaars zelf nooit lams- of schapenvlees eten?
6: Ik moet er niet aan denken. Op straf van onterving.
2: Want vind je dat dan zielig, omdat je ze zoveel hebt gezien?
6: Het is gewoon vies.
2: Het is gewoon vies.
6: Ja, en dat weet ik zeker en ik heb het nog nooit geproefd.
2: Oké, duidelijk. Het gaat ook niet meer gebeuren, hoor ik zo. Onze recensent van vandaag is historicus Nadia Bourras. We hebben een documentaire over danseres Darya Collin. We praten over de rol van seks in Nederlands-Indië. En we horen waarom we allemaal naar het kerkhof moeten om grafstenen te fotograferen. Maar nu eerst dit.
9: Nou, ik heb net mijn geschiedenis-examen gehad en ik vond het eerlijk gezegd best wel lastig. Dus als je die niet goed had geleerd, dan was je echt cooked. En nog even een vraag over Japan en een film over de opiumoorlog in China. En het zat er echt zo niks van, want later neemt Japan toch ook zelf delen van Japan over. Dus ik bleef die bron maar opnieuw lezen, maar ik was echt zo last.
11: Ik ben net thuis van het geschiedenis-examen en voor mijn gevoel ging het best wel goed. Ik had één vraag, vraag 23 was het volgens mij. Dan wilden ze een campagne weten in China. Nou, dat was de grootste van voorwaarts, dat kon ik nog wel bedenken. En ze wilden een politieke situatie weten. Is China nou echt? Geen flauw idee. Ik heb natuurlijk zitten nadenken. Kwam er nog steeds niet op.
2: Ja, dat was de reactie van een aantal leerlingen. Praten ze altijd zo snel trouwens? Of is dit op dubbele speed afgespeeld?
6: Nee, wij worden langzaam, Laura.
2: Precies, dat idee heb ik ook. Na het centraal schriftelijk examen geschiedenis. Want het is weer examentijd. Voor VWO-leerlingen met geschiedenis hoort daar een flink blok China bij. Maar examentrainer en historicus Ellie van Eyck bekeek de trainingsstof en sloeg alarm. Want in dat Chinese katern staan fouten. Naast Ellie van Eyck is hier ook onze boekrecensent Fresco Samsin, sinoloog, mansjuroloog en voormalig docent vakdidactiek in Leiden. Welkom beiden.
6: Ja, ik was dat vergeten, dat laatste, maar dat is echt waar.
2: Wil je het ook graag vergeten?
6: Nee, helemaal niet, maar rommelige loopbaan, laten we het zo noemen.
2: Dat zijn de beste mensen. Goed, Ellie, jij zag als kenner van China en Korea de leerstof en jij dacht, hier klopt een aantal zaken niet. Ja. Wat viel je op?
14: Ja, ik was de examentraining aan het voorbereiden voor VWO en ik dacht, oh, leuk China. Leuk dat we daarover gaan hebben. Ik was heel benieuwd, ik hield mijn hart wel vast, maar ik dacht, nou, hoe erg kan het zijn? En ik sloeg de boeken van Noordhof, dat is geschiedeniswerkplaats, die sloeg ik open. En meteen al op de allereerste bladzijde van de allereerste paragraaf dacht ik, oh jee. Dit stond vol met spelfouten. En dan staat bijvoorbeeld een stad zoals Guangzhou, wordt dan geschreven als Kangzhou met een H en zonder U. Of dat Jiangxi wordt Jiangxi. Er staan dingen over Korea werd een kolonie van Japan in 1895. Nou, dat was toch in 1910, als ik het me goed herinner, van de colleges in de moderne geschiedenis. En ja, nog veel meer van dat soort dingen. Ik dacht, hier gaat echt iets niet helemaal goed.
2: Ja, dus van die spelfouten kan je misschien nog zeggen, kan dat nog interpretatie zijn van het Chinees naar het Nederlands?
14: Nee, absoluut niet. Nee, echt de kleinste verschillen kunnen echt al een wereld van verschil maken in het Chinees. En ook als we kijken naar de uitspraak die werd gegeven voor namen, denk ik, oh leuk dat ze het doen, want ze zijn best wel lastig. Maar dan begon het al met de naam van de dynastie waar het over ging. Dat is Qing in het Mandarijn. En daar stond dan, ja, door heel veel leraren wordt het uitgesproken als King, want die weten niet wat ze ermee moeten. En dan stond er in het boek,
6: dat
14: stond
6: de Q is, hè?
14: Ja, omdat omdat de Q is natuurlijk. Kijk, Q-I-N-G. En in het boek stond spreek uit als S-J-I-N-G. En dacht ik, oh, misschien is het een foutje, die foutje. En toen ging ik naar de volgende en toen dacht ik, oh, maar nee, wacht even. Dit is volgens mij, heeft hier gewoon niemand naar gekeken. Want er stond er bijvoorbeeld bij de naam van de keizerin, weduwe, die wordt uitgesproken. Tenminste, je spelt het als C-I-X-I, dat is lastig. Dat spreek je uit als C-C. Maar er stond in het boek, stond C-C-I. En dacht ik, ja, maar nu gaat het wel echt, denk van waar komt dat nou vandaan?
6: We hebben het ook niet over Hoekler.
2: Fresco.
14: Nee, precies.
2: En waarom, dus we hebben het eigenlijk van spelfouten tot verkeerde data. We hebben het zo straks nog over wat grotere dingen, culturele misvattingen ook. Ja, ja. Waarom zijn bijvoorbeeld die spelfouten toch ook wel echt erg? Want je kan ook denken van, nou ja, goed, misschien is dat niet het ergste, Fresco.
6: Nou ja, ik denk, want ik ben na aanleiding van bericht van Ellie, ja, dacht ik van, oké, dit moet ik mij wel aantrekken. Ik moet hier ook naar kijken. En toen ben ik, ja, tot misschien misnoegen van mijn man alle leergangen gaan kopen. en dan zie je dus dat het symptomatisch is. Het is eigenlijk een soort extra onderstreping van hoe, nou ja, slordiger wordt omgegaan met een geschiedenis die in dat examen eigenlijk wordt gezien als dat is dan de meest vreemde geschiedenis. Maar dat dan dus ook, ja, dat in de spelling zit, is eigenlijk een soort, ja, van dat begrijp je als je de rest van de onzin leest, dan begrijp je dat het in de spelling ook fout gaat. En inderdaad,
15: dus
6: wat ik zei,
15: is meer symptoom van een groter probleem.
6: Ja, want als wij het hebben over in de Tweede Wereldoorlog, dus als we zeggen Hoetler, Musserman, en weet je, dan zou het zou de krant vol staan. En ik denk, het is gewoon, ja, het is afschuwelijk.
15: Heel slordig en misschien dus ook niemand er naar laten kijken, Ellie. Is dat, ja. Ik bedoel, hoe kunnen dit soort fouten erin terechtkomen dan?
14: Ja, ik denk, het is heel lastig. Ik denk wat Fresco zegt, dat klopt, dat het echt symptomatisch is van een groter probleem. Ik denk dat er gewoon, dat eigenlijk wat we zien is dat er die noodzaak niet zo goed, niet wordt gevoeld. Van, het gaat maar om China. Oh ja, nou ja, wat maakt die ene letter nou uit? Ja, niemand weet toch hoe je deze naam uitspreekt. Ach, wat maakt het uit? En dat zeiden ook leerlingen, zeiden dat ook tegen mij. Van ja, hoe maakt het nou uit dat ik die naam verkeerd uitspreek? Ik zeg, het maakt wel uit. Ja, die namen maken uit. Van, als jij in China loopt en jij zegt Peking in plaats van Beijing, dan snappen ze echt niet waar jij het over hebt. Van, die dingen zijn niet, ze lijken heel klein, maar ze hebben een hele grote impact. Taal bepaalt echt hoe wij over bepaalde dingen denken. Dat is heel vormend. En dan denk ik, ja, het is toch wel van, en eigenlijk, je ziet dus, wat ook aan taal kun je dus ook zien, hoe mensen over bepaalde onderwerpen denken. Dus dat er echt gewoon minder belang wordt gehecht, dat er minder scrupule nodig is voor dit soort onderwerpen, omdat het niet over iets westers gaat. Ja, dat is wel gewoon echt schrikken.
15: Fresco, jij hebt dus al die leergangen doorgeplozen. Wat voel je jou dan op als we het wat breder trekken aan hoe China eigenlijk wordt weergegeven of gepositioneerd wordt?
6: Nou ja, ja, het is bijna te veel om op te noemen. Ik ga gewoon beginnen, ja, Laura, en dan stuur je me bij.
15: Je gaat.
6: Kijk, ten eerste China presenteren als een soort continuum, hè, in zijn dynastieën. Dat is heel erg complex, want China is in die hele geschiedenis, ja, dat is niet één ding. En dat levert vooral een probleem op. Ze gaan heel erg inzoomen in de boeken op de 19e eeuw. De 19e eeuw is waarbij we de opiumoorlog hebben, waarbij er heel veel processen tegelijk gebeuren. En dan gaat het al fout dat je die hele regeringsperiode, de Qing dus, dat je die neerzet als een Chinees heersershuis. Terwijl, ja, die komen uit een heel ander gebied, zijn niet verwant aan Chinezen. En dan lezen we in de boeken bijna allemaal, en de Manchus, de heersers van die Qing-dynastie, die komen oorspronkelijk uit Noordoost-China. Nee, want dat was geen China. En dus dat is één ding.
15: Dus vanuit een heel modern idee eigenlijk.
6: Het is heel anachronistisch. En dat zet dus de toon voor al die hoofdstukken. Dan krijgen we de, nou ja, over dat China heel erg zelfgenoegzaam is en nooit contacten met de wereld wilde hebben, totdat de Europeanen aan de Zuid-Chinese opium kwamen schuiven. Nou, dan moeten we toch vaststellen dat we zijderoutes hadden. We hadden de Ming-keizer in de 14e eeuw stuurde een moslim onderdaan naar naar Hormuz eigenlijk toe, om daar de wereld te ontdekken. Kangxi had onderwijs in de ochtend en adviseurs over kanonnen uit België, over Portugezen die tolkten tussen de Russen en het Qinghof. Ik bedoel, het gaat maar door en dan lezen we, China hoefde niks te weten van de barbaren. Nog los van het feit dat in die tijd de Qing-dynastie zelf ook een koloniserende macht is geweest, die allerlei gebieden heeft ingenomen. Maar we kiezen ervoor om te focussen op, wat heeft Europa daar nou allemaal uitgespookt? En Europa heeft China opengebroken, maar ook gered, en dan komen we bij een heel groot punt, gered omdat ze zaten zo vast in hun gedragsleer, ik citeer, van het Confucianisme, en dat gaat helemaal prat op hiërarchieën. Dus de mensen waren, ik citeer, gezaggetrouw. En door de Europeanen, brak het open. Begrepen ze opeens dat ze een mening hadden. Want in dat Confucianistische waren ze de hele tijd heel oppervlakkig. Et cetera.
15: Ja, er staat hier een tekst, als we de letterlijke tekst er even bij pakken uit een van de boeken. Het ontbrak Keizerrijk China aan nieuwsgierigheid naar buitenlandse ontwikkelingen, ja, vanuit de overtuiging dat niets de Chinese cultuur kon overtreffen. Ja. Dat is er één. En nog eentje, en daar zeggen ze misschien wel, geven ze een soort verklaring voor hun eigen fouten. China is een land met een eeuwenoude cultuur die zich zelfstandig heeft ontwikkeld zonder veel contact met de rest van de wereld. Het is daarom niet zo gemakkelijk het land goed te leren kennen.
6: Ja, dat is echt,
15: misschien
6: dat
15: is het
6: echt,
15: gewoon niet
6: dat
15: zo makkelijk.
6: Is het erge, want het is denk ik heel terecht dat we hier ook in de lach schieten. En, maar dan toch wel, kijk, examenstof komt tot stand op landelijk niveau. En dat is het CITO, het CVTE, die heel erg verstandig denken van dit zijn de richtsnoeren. Maar dan komt er die grote carte blanche van nou, schooluitgeverijen, ga je goddelijke gang. En je zou willen dat dat ook goed gaat. Maar ik heb in geen enkele leergang niet dit soort uitglijders gezien. En dan ga je wel afvragen van gaan wij onze docenten die al zo keihard werken, het zeg maar verwachten dat zij tijd hebben en ook de leerlingen als het ware kunnen zeggen steeds van ja, dit staat er maar. Dat is heel veel druk op de schouders van leraren.
15: Maar een schooluitgeverij mag gewoon zijn eigen teksten maken en hoeft zich daar niet voor te verantwoorden.
6: Er is geen predicaat en het is door die zinnen die jij noemt. Je moet wel hele... Nou ja, god, dan ga ik heel grof worden. Maar je moet wel, nou, ik ga het gewoon zeggen. Je moet wel hele lijpe meelezers hebben die dit soort zinnen er niet in één keer uit pakken.
15: Ja. Even ter verdediging toch van die andere kant. Misschien, het is misschien ook wel ingewikkeld om het goed te doen. Hoe zou de, of denk je van, dat is helemaal niet zo ingewikkeld?
6: Nee, ik denk dat het helemaal niet zo ingewikkeld is. Maar dan ga ik ook in de stand, want inderdaad, nu kom ik, merk ik, vrij pissig over. Maar ook wel de stand waar ik als sinoloog absoluut hand in eigen boezem ook steek. Omdat ik denk, iedereen moet weten, sinologie, dus de studie van China in de breedste zin. En in de zin die ook dus geen grenzen kent. Sinologie is ontstaan uit een koloniale context, waarbij wij eigenlijk mensen gingen opleiden om voor de kolonie, om eigenlijk contractarbeiders uit Zuid-China te halen naar Indonesië, om ze daar onder de meest verschrikkelijke omstandigheden aan het werk te zetten. Dan was het goed als je Chinees kon. Dus die sinologen gingen Chinees leren.
15: Dus uit een economische reden.
6: En
15: eigenlijk,
6: wat is er dan beter om te zeggen, ja, maar daar in China, oh, we helpen ze ook eigenlijk, want ze zijn daar onderdrukt door die verschrikkelijke tirannen. Dus we moeten daar in die 19e eeuw ze eigenlijk naar Indonesië halen. 300.000 contractarbeiders. Dus in dat narratief, dat is zo diep ingesleten in hoe wij China tot op de dag van vandaag stereotyperen, de mensen en de geschiedenis, dat het voor de docenten die het moeten schrijven, die worden verwezen naar boeken die wij binnen de sinologie niet meer lezen. Dus waar waren wij als sinologen de afgelopen 5 jaar... dat dit het eindexamen is, dat ik nu hier heel dapper zit te praten, dat ik denk, ik had 5 jaar geleden die boeken moeten pakken. Want dit is onze jeugd. We kunnen die generatie zinnige dingen vertellen door één hoofdstuk gewoon goed op te schrijven.
15: Ellie, herken jij dit?
14: Ja. Het is echt ook. Het is niet alleen in de schoolboeken zelf. Ik heb ook met de leerlingen tijdens de examentraining ook de oude examens doorgelopen en vooral het examen van 2024. Nou moet ik wel zeggen, ik weet vooral het meeste over het Keizerrijk. Dus echt de moderne geschiedenis over de Republiek en de Volksrepubliek is niet helemaal mijn pakje aan. Maar er zaten vragen tussen met ook vooral de antwoordmodellen erbij. Dat ik echt schrok. Want het is echt heel exotiserend. Van het eigenlijk kijken, oh kijk nou eens naar wat die gekke Chinezen daar allemaal doen. Maar ook gewoon, het is hypocriet. Want er worden vragen gesteld dan over, gaat dan over een brief die ze dan moeten lezen, zijn bron. Gaat dan over een afgezant van de keizer, die gaat dan op bezoek bij, ik geloof, ambassades van Amerika en Frankrijk. En dan wordt hij daar ontvangen door de vrouwen des huizes. Dus de vrouwen van die diplomaten komen naar buiten om hem te begroeten. Want die denken, oh leuk hè, die komen dan naar buiten en om hem welkom te heten. En in die brief lezen we eigenlijk dat die gezant daarvan schrikt. En dat schrijft hij dan aan de keizer. En dan is er een vraag die daarbij komt. Ik zal hem even voorlezen. De vraag die is als volgt. Namelijk, met een verwijzing naar de bron, geef aan welke Chinese culturele norm je aan de beschrijving kunt ontlenen. Ik denk, in de geschiedenisboeken wordt daar niet eenduidig over gepraat wat die überhaupt zijn. Er wordt gezegd Confucianisme, maar de beschrijvingen die ze geven van het Confucianisme, ja, die zijn zo Ja, dat is echt... Ja. Ga ik erover beginnen? Laten we dat beginnen.
15: De culturele norm.
14: Ja, de culturele normen. En dan staat er in het antwoordmodel... Nou, uit de beschrijving is op te maken dat in China de norm is dat vrouwen binnenblijven... of zich afzonderen van mannelijk bezoek... of zich niet bemoeien met het overleg. En dan denk ik, het is niet alsof dit volledig onwaar is. Dat klopt zeker. Hè. Zeker binnen de elite in de Chinese cultuur was het inderdaad de bedoeling... dat vrouwen zich er niet mee bemoeiden... en vaak zich echt afzonderden van het mannelijke bezoek. Zeker als ze aan het werk waren. Maar dat wordt hier opgeschreven alsof het in het Westen helemaal niet hetzelfde was. Ik denk van, in het Westen waren we net zo vrouwonvriendelijk toen, zijn we nog steeds, als toen ze in China ook waren. Van alleen die vrouwonvriendelijkheid, dat seksisme uitte zich op een andere manier. Want die vrouwen des huizes waren daar dan wel, maar het is echt niet alsof zij in mochten zitten bij dat overleg. Alsof zij iets in de melk te brokkelen hadden. Absoluut niet. Want die kwamen alleen even hallo zeggen, kwamen wat te drinken serveren en die gingen in een andere ruimte, gingen zij spelletjes spelen met elkaar. Van,
15: maar juist nou dit echt... dus naar voren te halen, ja, lijkt het alsof wij een hele andere geschiedenis
14: juist
15: hebben.
14: Wat het is betreft heel erg van, oh, van, kijk nou wat gek. En dan denk ik, ja, maar wij deden zelf ook hele rare dingen. Van, het is echt onvoorstelbaar.
15: Ja, er zitten dus verschillende voorbeelden in van een verkeerde blik. Gewoon letterlijke, concrete fouten. Ja. Nu zijn jullie China-kenners, Korea-kenners. Worden er dan niet op allerlei gebieden fouten gemaakt, vraag je je af? Want dit is natuurlijk een beetje toevallig dat jullie dit nu naar voren hebben gebracht. Ja. Je hebt een oproep geplaatst op LinkedIn, Ellie. Mm-hmm. Krijg je dan reacties van andere mensen uit andere vakgebieden ook? Van nou ja, er staan op heel veel niveaus eigenlijk fouten in.
14: Ja, het is eigenlijk wel. Zeg maar van veel mensen die erop reageren waren mensen mijn eigen kring, dus inderdaad China, Korea. Maar ook wel anderen die aangaven van maar eigenlijk staan er op heel veel plekken staan er fouten. Mm. En dat er tussen het lesboek en bijvoorbeeld het werkboek, dat daar ook dingen niet klopten. Dus dat er in het ene boek het zo werd genoemd en in het andere boek werd het zus genoemd. En dat er spelfouten, jaartallen die niet kloppen. En dus het was eigenlijk. En ook mensen die ook inderdaad zeiden dat al die methodes zijn eigenlijk staan vol met onzin. Tenminste in ieder geval over China dan.
6: Mm. Nou ja, en over andere onderwerpen.
14: En over andere
6: dus
14: onderwerpen ook. Ja,
6: ja, want kijk, mijn partner in crime, ben ik mee getrouwd.
14: Piet.
6: Is een klassicus. Ja, Piet, ja, dat weet ik. Denk ik, inmiddels kent iedereen Piet. Piet van den Broek. Die heeft met mij meegekeken met een paar van die methodes. Had hij toch ook plezier van mijn aankopen. En dan zie je dus wat bijvoorbeeld in het Romeinse Rijk wordt er gesproken. Bijvoorbeeld de Romeinen, die stuiten op de Germanen. En dan staat er... Zoals, dit is in de methode van Boom. Ja, zoals altijd gaat, de Romeinen hadden hoogcultuur en de Germanen, ja, dat natuurlijk niet. Hè, laagcultuur. En zoals altijd willen zij dan zijn zoals de Romeinen. Of bijvoorbeeld monotheïsme zijn altijd onverdraagbare mensen vergeleken met mensen die in meerdere goden geloven. En dat is dan in het hoofdstuk over christendom, waar eigenlijk dus polytheïsme, dus meer geloof in meer goden, eigenlijk het vervolgen bijvoorbeeld van Joden. Dus het is ook, er worden kanten aangeraakt die niet horen in een geschiedenisboek als je het niet heel subtiel en goed uitlegt.
15: Dus kortom, we hebben nu hierover gesproken, over de fouten in die examenstof. Ja. Wat zou er nou moeten gebeuren? Hoe moet dit echt goed worden aangepakt?
6: Ik vind echt dat mensen, ook zoals ik, omdat ik zit hier ook over allemaal boeken te praten, dus ik doe alsof ik in ieder geval een stem heb, dat we echt iets moeten doen, vooral voor de docenten. En moeten bijvoorbeeld een nascholing 1 keer per jaar, niet om te zeggen je doet het fout, want die docenten weten echt wel beter. Maar dat die uitgeverijen die verschrikkelijke hoge prijzen vragen, begrijpen dat het anders moet. Ze hoeven niet te bellen gelijk naar sinologen. Maar laten we proactief iets doen voor de docenten en daarmee voor de kinderen. En daarmee dat wij gewoon niet zo exotiserend xenofoob mensen opleiden.
15: Goed, hartelijk dank Fresco Samsin en Ellie van Eyck voor jullie hartverwarmende oproep tot... of nou ja, hartverwarmend weet ik eigenlijk niet. Vanuit het hart.
6: Ja, vanuit het hart zeker.
15: Vanuit het hart, ja. Tot meer kennis over China en betere lesboeken. Dank jullie wel.
16: Texel is natuurlijk de bakermat van de Texelaar. Vroeger was het 14.000 inwoners, 14.000 schapen. Dat was dus altijd een beetje het slogan van het eiland. Maar het is nu, ze zijn zeker onder de 10.000. Ik denk 8.000, 9.000. Dus het loopt gewoon hard terug op het eiland.
17: Op Texel is het schaap is belangrijk, de vuurtoren en skunkoppen volgens mij. Dat zijn de drie dingen van waar lijkt het wel. Als dat schapen niet is, heb het Texel een heel andere lading. En als dat er eenmaal niet meer is, ik weet niet eens dat ze snel terugkomt.
16: De kracht van het eiland is dan ook een stukje de schapenhouderij.
15: Ja, ik hoorde heel veel gelach bij het skuumkoppen. Volgens mij drinken heel veel mensen hier aan tafel Tesselse skuumkoppers. Zeg je Tessel, dan denk je aan schapen, wie met de boot aankomt.
6: Eigenlijk dus polytheïsme, dus meer geloof in meer goden. Eigenlijk het vervolgen bijvoorbeeld van Joden. Dus het is ook, er worden kanten aangeraakt die niet horen in een geschiedenisboek als je het niet heel subtiel en goed uitlegt.
15: Dus kortom, we hebben nu hierover gesproken, over de fouten in die examenstof. Ja. Wat zou er nou moeten gebeuren? Hoe moet dit echt goed worden aangepakt?
6: Ik vind echt dat mensen, ook zoals ik, omdat ik zit hier ook over allemaal boeken te praten, dus ik doe alsof ik in ieder geval een stem heb, dat we echt iets moeten doen, vooral voor de docenten. En moeten bijvoorbeeld een nascholing 1 keer per jaar, niet om te zeggen je doet het fout, want die docenten weten echt wel beter. Maar dat die uitgeverijen die verschrikkelijke hoge prijzen vragen, begrijpen dat het anders moet. Ze hoeven niet te bellen gelijk naar sinologen. Maar laten we proactief iets doen voor de docenten en daarmee voor de kinderen. En daarmee dat wij gewoon niet zo exotiserend xenofoob

0: dat we echt iets moeten doen, vooral voor de docenten. En moeten bijvoorbeeld een nascholing 1 keer per jaar, niet om te zeggen je doet het fout, want die docenten weten echt wel beter. Maar dat die uitgeverijen die verschrikkelijke hoge prijzen vragen, begrijpen dat het anders moet. Ze hoeven niet te bellen gelijk naar sinologen, maar laten we proactief iets doen voor de docenten en daarmee voor de kinderen en daarmee dat wij gewoon niet zo exotiserend xenofoob mensen opleiden.
1: Goed, hartelijk dank Fresco Samsin en Ellie van Eijk voor jullie hartverwarmende oproep tot, of nou ja, hartverwarmend weet ik eigenlijk niet, vanuit het hart.
0: Ja, vanuit het hart zeker.
1: Tot meer kennis over China en betere lesboeken. Dank jullie wel.
2: Texel is natuurlijk de bakermat van de Texelaar. Vroeger was het 14.000 inwoners, 14.000 schapen. Dat was dus altijd een beetje het slogan van het eiland. Maar het is nu, ze zijn zeker onder de 10.000. Ik denk 8.000, 9.000. Dus het loopt gewoon hard terug op het eiland.
3: Op Texel is het schaap is belangrijk, de vuurtoren en skumkoppen volgens mij. Dat zijn de drie dingen van waar lijkt het wel. Als dat schapen niet is, heb het Texel een heel andere lading. En als dat er eenmaal niet meer is, ik weet niet eens dat het zo snel terugkomt.
2: De kracht van het eiland is dan ook een stukje de schapenhouderij.
1: Ja, ik hoorde heel veel gelach bij het skumkoppen. Volgens mij drinken heel veel mensen hier aan tafel Texelse skumkoppers. Zeg je Texel, dan denk je aan schapen. Wie met de boot aankomt, ziet de aanzichtkaart vrijwel meteen tot leven komen. Witte ooien op groene dijken, lammetjes in de lentezon. Maar voor het eerst in de geschiedenis zijn er minder schapen dan mensen. En dat cijfer blijft maar dalen. Wat blijft er over van het schapenimago als de markt de eeuwenoude band tussen Texel en de schapen onder druk zet? We praten erover met schrijver Lodewijk Dros, zelf geboren Texelaar. En net als veel van zijn eilandgenoten, een hardnekkig mijder van schapenvlees. Dus dat hebben we net gehoord.
4: Ik ben er wel tussen opgegroeid, tussen de schapen.
1: Ja, want de enige foto, begreep ik, uit je jeugd is ook van jou tussen
4: bij de boerderij, daar sta ik tussen 20 schapen. En ik had het nooit gezien. Dacht, oh, daar zijn ze. Ja.
1: Ja, hoe ruiken ze?
4: Heerlijk.
1: Ja, het was altijd 14.000 mensen, 14.000 schapen. Was dat in jouw jeugd nog zo?
4: Ja, wel zo'n beetje. Kijk, maar als je de lijnen wat langer trekt, dan zie je dat het voorheen heel anders was. Dan had je veel meer schapen dan mensen. Ik ben cijfers uit 1600 tegengekomen. Toen had je een paar duizend mensen hooguit die er woonden. En een veelvoud aan schapen. En dat liep zo met wat golfjes en af en toe eens een dierziekte tussendoor. Tot begin 20e eeuw op tot 40.000 schapen. Dan hebben we het over ooien. Want er worden alleen maar ooien geteld. De rammetjes die zijn helaas gekild. Mm-hmm. 40.000 ooien op een bevolking van, nou, wat zal dat geweest zijn? 6.000, 7.000 mensen toen. En nu heb je 14.000 Texelaars. En ze schatten dat er nu nog iets van 8.000 ooien over zijn. En als het gaat zoals het nu gaat, dan is het met 2 jaar nog een keer gehalveerd en zitten we op 4.
1: En wat is er aan de hand? Waarom gaan die schapen zo slecht?
4: Boeren willen geld verdienen. Nou, dat is dat is geen geheim, denk ik. Vorig jaar is er een rapport uitgegeven door de toenmalige landbouwminister Wiersma. En die heeft becijferd wat de inkomsten zijn en de kosten die je hebt aan schapen. Nou, vrij logische vraag, want als je ergens wat wil verdienen, moet je weten wat er uitgaat en wat er inkomt. Die heeft dat precies laten berekenen. En haar slotsom was dat als je alle kosten en alle inkomsten berekent, dan kom je uit op een rendement van min 61 euro per schaap per jaar.
1: Dat is wat een schaap nu kost.
4: Ja, dus je bent boer en dan heb je 100 schapen. Dan ben je dus 6100 euro in de min aan het eind van het jaar. Dan komt het op neer.
1: Ja.
4: En dat kan natuurlijk vaak wel, want ze hebben een camping erbij. Of ze hebben koeien erbij en er is een winkeltje. En ik zal maar even sexistisch zeggen, zij heeft ook nog een baan in de zorg of zo. Of hij doet nog wat anders erbij. Dus economisch gezien is het wel te doen, maar als je inzoomt op die schapen, dan zie je dus dat het niet haalbaar is. En dat zegt de minister ook. Economisch is er geen draagvlak voor de schapensector. Hele droge zin. Nou, daar sta je dan met je kudde.
1: Ja, want de mensen die het nu nog doen, dat is dus eigenlijk echt, die leggen erop toe, dus die doen het voor de lol eigenlijk, schapen hebben.
4: Nou, sommigen doen het echt voor de lol. Je hebt er gewoon wat schaapjes bij. Nou ja, goed, dat gaat gewoon in de grote economie van zo'n boerderij, lukt dat wel. Maar je hebt twee soorten schapenhouders. Je hebt de traditionele, je begon net prachtig met zo'n verhaal van schaapjes in de wei. En dat is ook een Texels schapenras, dat is wereldberoemd. En die beesten lopen in de wei en dat dartelt een beetje. Nou, prachtig voor de foto's en die lammetjes, het is zo fijn allemaal. Nou, je hebt twee melkers daar. Eentje doet het inderdaad zo. Kleinschalig, die moet sappelen, sappelen, sappelen. En dat,

0: het lukt allemaal net. En dan heb je een hele grote, 97% van de productie heb ik uitgerekend, die heeft een paar joekels van schuren staan. En er staan schapen in, die geen Tesselse schapen zijn, geen Tesselse rasschapen, die nooit buiten komen. Ja, ze mogen naar buiten kijken, waar het weiland is, waar ze dus niet meer zullen grazen. En wat ik ook wel gevoelig vind is, kijk, die lammetjes, dat is hartstikke leuk, hè, met die ooien erbij en dat een beetje. En dan zie je ze ook lekker drinken bij zo'n schaap. Die schapen die in de wei lopen, die je dus ziet, die al die toeristen zien, dat zijn schapen waar die lammeren minimaal 100 dagen, dikke 3 maanden, bij mogen blijven. Dat groeit zo lekker op. Bij deze grote schurenhouders worden ze op dag 1 weggehaald.
1: Wat leveren die schapen dan op, die niet-Tesselse schapen?
0: Die leveren heel veel melk op. Als je een lammetje er niet bij hebt, dan kun je die melk dus verkopen als kaas, want dat gaat het best. Nou, er zijn heel veel van die ganzen-ei-grote kaasjes van Wezenspiek, ik zeg de naam toch maar even hier, met een opdruk schaap in wei, heel vrolijk, van een schaap dat geen Tesselse schaap is, wat nooit buiten komt en waar die lammetjes weg worden gehad. Dus het is enorme dieronvriendelijke toeristenverlakkerij. De meeste op die ene uitzondering na.
1: Ja, dus dat is de nog wel winstgevende sector. Ja. En de rest eigenlijk. En als we eens kijken naar de geschiedenis. Waren die schapen dan inderdaad altijd zo verbonden aan Texel? Hoezo zijn die schapen daar terecht gekomen?
0: Texel was een beetje moerassig, drassig terrein. Daar kun je geen koeien hebben, want die zakken zo met hun poten de grond in. Dat gaat niet. Bovendien was dat water vaak wat brakkig. Niet helemaal zoet. Nou, er zijn heel veel dieren die kunnen er helemaal niet tegen. Schapen kunnen dat wel, althans dat soort schapen. Lang niet allemaal, maar deze wel. Die kunnen wat brak water hebben en die zakken er ook niet in weg. En die eten allerlei gewassen die daar op groeien, vinden ze lekker. Dus het was een hele goede manier om veehouderij te hebben op een plaats die er eigenlijk niet zo heel geschikt was voor de normale koeienhouderij, zal ik maar zeggen, de rundveesector. Dus en dat is al zeker 600-700 jaar staat Texel bekend als dat schapeneiland. Ook om die kaas trouwens. In allerlei oude bronnen, dus de 16e eeuw, 17e eeuw, 15e eeuw al, kom je tegen dat er gezegd wordt, daar op dat eiland hebben ze heel veel schapen, toen dus al, en heerlijke kaas. En dat was altijd met dat eiland verbonden.
1: Ja, want Hugo de Groot was ook groot fan van Texelse schapenkaas, toch?
0: Ja, dat is een heel bizar verhaal. Hugo de Groot, 1600, die schrijft een boek, ik denk dat het een jeugdzonde was. Het heet Parallelum Rerum Publicarum, geloof ik.
1: Kent Arthur Westen dit?
2: Want zeker, jij hebt eerder, zeker. Ja. Oh, wordt helemaal blij ervan. Ja.
0: Wat doet Hugo de Groot? Die zegt, je moet ons land, hè, we waren net aan het land aan het worden, de nieuwe republiek, die prille natie. Dat was niet pril, dat waren de oude Bataven eigenlijk, die hier hun doorstad hadden gemaakt. En dat was niet zomaar even een land. Dat werd vergeleken, de parallel heet dat boek dan ook, met die oude Grieken en die oude Romeinen. En hoe doet hij dat? Hij vergelijkt bijvoorbeeld de soorten kaas die verschillende landen produceren. Nou, je voelt hem al aankomen. Dat was natuurlijk best lekker, die parmezaan. Maar het waren natuurlijk stelletje snops die dat aten. Dat was alleen maar duur. Maar de echte goede kaas, dat was groene kaas van Texel. En die was zo goed, wel een beetje vies, want er zat poep in. Maar het was zo goed dat hij al die andere kazen overklaste. En dat heeft natuurlijk een extra betekenis. Want dat betekent ook, als je zulke goede kazen kan maken, dan moet je wel een superieure natie zijn. Dus je merkt hier dat nationale identiteit bevestigt.
1: Ik vermoed zomaar dat de Italianen het hier niet mee eens zouden zijn, Arthur.
2: Nee, ik kan me ook herinneren, een van de andere passages in het boek van Hugo de Groot zegt hij ook dat het zo raar is dat die Grieken en Romeinen nooit hebben leren schaatsen. En dat is ook echt een duidelijk bewijs dat de Nederlanders de Bataven eigenlijk superieur zijn.
1: Het lijkt de examenstof wel.
2: Precies.
1: Goed, Hugo de Groot die had het over die geweldige delicatessen, die poepkaas van Texel. Dat was nog in de tijd dat er echte dus Tesselaars op dat eiland zaten. Op een gegeven moment komt er dus ook schapen van buiten naar Texel, toch?
0: Op Texel zou je zeggen vreemde met een F. Ja. af en toe is het PVV-discours niet helemaal afwezig, moet ik zeggen. Kijk, een schaap, moet ik even uitleggen, daar kun je op 3 manieren geld aan verdienen. Aan de melk, daar maak je kaas van. Geeft niet zoveel, maar wel een hele lekkere kaas. De wol, daar kun je kleren van maken. En handschoenen van het leer. En je hebt vlees, dat kun je eten. Er zijn mensen die het eten. Goed, als de markt vraagt om kleding, dan ga je meer wol maken. Dan ga je fokken op een wolras, zal ik maar zeggen. Wil je meer melk hebben, dan zorg dat je meer melkgift krijgt, zoals het heet. En als je meer vlees nodig hebt, dan ga je dat doen. Nou, in de 19e eeuw was de vraag naar vlees werd groter, vooral uit Engeland. Engeland, daar wonen Britten en die houden van schapenvlees.
1: Je krijgt er vies bij, maar... Dat... Ja.
0: die Engels waren daar dol op. Er waren twee dingen. De schapen in Engeland waren ook lekker, maar er zat wat vet in. Mm-hmm. En ze waren heel erg duur. Nou, op Tessen kon je wat magerder vlees krijgen. En niet zo heel duur. Dus daar werd enorm op gefokt vervolgens. Er werden Engelse rammen werden erin gevoerd. En die werden op de pijlsteert, zoals het in het Tessen heet, een pijlstaart, een oud ras, gezet, gefokt. En nou, daar hebben we uiteindelijk het verbeterde Tesselse ras aan overgehouden. Dat zijn die schapen die je nu ziet. Een beetje blokvormig, een beetje lomp eigenlijk. Heel veel spier. En dat is nu het officiële ras. Dus die oorspronkelijke pijlsteert, die is uitgestorven. En wat we nu hebben, dat is die wat gedrongen spiermassa.
1: Ja, maar daar zijn we inmiddels wel heel gehecht aan geraakt.
0: Ja, zeker. Cultuur, hè?
1: Precies. Stel dat er nou over 15 jaar alleen nog maar een paar schapen op Texel rondlopen voor de toeristen. Hè? Want als je zegt, van als dit gaat in een neerwaartse lijn naar beneden. Als je €60 per schaap moet betalen om ze te houden. Hoe erg is dat eigenlijk? Wat zou er dan volgens jou verdwijnen?
0: Hoe erg is het als de molens allemaal weg zijn? Daar leggen we ook geld bij. Kijk, het is een onderdeel van een cultuur. Het hele landschap is geboetseerd daarnaar. Je hebt de tuinwallen, dat zijn die aarde walletjes. Je hebt kolken, waterputten. Je hebt daar een bepaald soort gebouwtjes, skeerpenboeten. Die zijn allemaal in wezen gevormd door die schapenhouderij. Ja, als je zegt van laat maar zitten, maak er een museum van, dat kan. Maar je kunt ook zeggen, kunnen we het niet op een bepaalde manier continueren en dan nieuwe vormen van inkomsten genereren. Mm. Al die toeristen, 1 miljoen per jaar neemt de boot over het Mastiep, zouden die niet een beetje kunnen bijbetalen?
1: Of voor schapenbelasting eigenlijk.
0: Ja, de schapen-euro noemen ze dat. De vrijwillige belasting. Ik zou zeggen, maak het verplicht, maar goed. Mm-hmm. Je zou dus op verschillende manieren kunnen kijken of je daar wat meer geld kunt verdienen, of dat je de kosten drukt. Landbouwgrond is heel erg duur. En nu gaan er ook stemmen op om te zeggen, als je nou als grote verpachter, je bent een kerkgenootschap of een natuurmonumenten, als je nou voor die schapenhouders een heel laag pachtbedrag hebt, dan kun je die €60 in de min, kun je over de nul tillen. Dan wordt het wel een wensgevende houderij. Dus er wordt gezocht naar een nieuwe kurk voor de schapenhouderij.
1: Ja, ik denk ook dat we, iedereen hier aan tafel zit instemmend mee te knikken. Ja, dat we best allemaal bereid zouden zijn om schapenbelasting te betalen. Hartelijk dank, Lodewijk Dros, schrijver en Tesselaar.
3: I would like to begin with Antonio Gramsci.
4: Antonio Gramsci.
5: Gramsci was a communist, a leftist.
6: You know, as Gramsci said,
7: the old world is dying.
6: The old is dying and the new is not yet born.
7: Now is the time of monsters.
1: Ja, we gaan het hebben over de communistische schrijver-denker Antonio Gramsci. Hij schreef zijn belangrijkste teksten meer dan 100 jaar geleden. Maar nu is hij opnieuw razend populair. Is dat omdat hij het fascisme zo goed doorzag? Maar waarom loopt dan extreem rechts ook met hem weg? We vragen het Arthur Westijn, de filosoof-historicus die het boekje Notities uit de gevangenis van Gramsci vertaalde en een voorwoord schreef. Het is net uitgekomen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Ja, als mensen Gramsci kennen, dan is het vaak van dat veelgebruikte citaat. We leven in een tijd van monsters. We hoorden er net ook een spannend muziekje onder. Maar ik lees in je voorwoord dat citaat helemaal niet van hem is.
8: Nee, klopt. Nee, het is inderdaad met een mooi ook apocalyptisch muziekje werd het aangezet. Dat idee van een tijd van monsters. Wat de laatste paar maanden, eigenlijk sinds de verkiezing van Donald Trump, kom je dat overal tegen. Maar het is inderdaad niet wat Gramsci zelf schreef. Het is een gek verhaal, maar het is via een Franse vertaling die heel vrij was, is het in het internationale taalgebruik terechtgekomen. Wat Gramsci schreef was, het is een overgangsperiode waarin allerlei ziekelijke verschijnselen zich voordoen.
1: En wat maakt voor jou dat verschil cruciaal is?
8: Nou, dat idee van die monsters, dat geeft echt aan dat er een soort van zombie-apocalyps neerdaalt. En dat het einde der tijden nabij is. Ziekelijke verschijnselen, wat Gramsci voor ogen had, waren de symptomen van een oude orde die aan het afsterven is. En dat er nog geen nieuwe tijd zich duidelijk aandient. Maar dat er dus wel mogelijkheden zijn om die nieuwe wereld te gaan opbouwen. En voor hem, hij leefde inderdaad 100 jaar geleden. Ongeveer 100 jaar geleden werd hij opgepakt door het regime van Mussolini. Hij was eigenlijk de laatste leider van het verzet, leider van de communistische partij in Italië, leider van het verzet tegen dat regime van Mussolini. Hij werd opgepakt, belandde in de cel en begon daar te schrijven. En hij zag dus het fascisme als een ziekelijk verschijnsel. Niet als een nieuwe wereldorde, maar als een teken dat de oude orde in elkaar was gedenderd.
1: Ja, dat is eigenlijk wel echt iets anders, ja, inderdaad. Juist iets uit het verleden in plaats van iets nieuws wat op ons afkomt.
8: Precies.
1: Onze recensent Eva Peek zei laatst in deze uitzending: iedereen heeft het over Gramsci. Nou is dat wel in bepaalde kringen, want in de supermarkt hoor ik niet zo snel dat mensen het in de rij over Gramsci hebben. Maar in Italië kent iedereen hem wel, toch?
8: Ja, in Italië hebben ze het al heel lang over hem. Eigenlijk sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen die teksten die hij schreef in de gevangenis werden uitgegeven. Hij wordt echt buitenzijds gezien als de belangrijkste Italiaanse denker van de vorige eeuw. Natuurlijk in eerste instantie vooral omarmd door links, want hij was een communist. Maar de laatste jaren ook steeds vaker op rechts. En bijvoorbeeld de minister van Cultuur van Italië nu, dat is een minister van de partij van Giorgia Meloni, dat is een postfascist zou je kunnen zeggen, die heeft 2 jaar geleden een boek geschreven, Gramsci è vivo, Gramsci leeft. En je ziet dus in Italië heel duidelijk dat die radicaal rechtse regering probeert om Gramsci toe te eigenen om de theorieën die Gramsci ontwikkelde tegen het fascisme nu in te zetten voor de eigen neofascistische agenda.
1: Dat is de grootste middelvinger die je naar links kan geven.
8: Zeker, ja. Gramsci zal zich een paar keer omdraaien in zijn graf.
1: Want laten we nog even stilstaan bij die historische figuur voor we op die toe-eigening komen. Je zei het al, hij was communist, leefde in het Italië van Mussolini. Wanneer begon hij zijn denken te ontwikkelen? Was dat inderdaad nadat hij werd opgepakt als gevaarlijk figuur tegen dat fascistische regime?
8: Nee, al eerder. Eigenlijk begint het tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dan is hij student in Turijn. En hij hoeft niet naar het front, in tegenstelling tot al zijn generatiegenoten, want hij heeft een vergroeide wervelkolom. Dus hij blijft altijd een heel klein mannetje. Maar hij kan wel zijn brein inzetten. Hij heeft een heel groot brein. En hij gaat dus als student begint te schrijven over de oorlog en ook vooral over marxisme. En dan heb je natuurlijk de Russische Revolutie, dat een belangrijke inspiratiebron voor hem gaat vormen. En hij wordt dan heel actief na de oorlog in het aanzwengelen van communisme in Italië. Hij is ook betrokken bij de oprichting van die communistische partij. En hij denkt in eerste instantie dat fascisme, dat is het echte gevaar niet. Het echte gevaar is de oude liberale bourgeoisie, die moeten we omverwerpen. En die fascisten gaan ons daarbij helpen. Dus in eerste instantie is hij helemaal niet zo scherp in het identificeren van het risico dat daar speelt. Maar uiteindelijk is dat dus wel het regime dat hem in 1926 achter slot en grendel zet. Ook heel nadrukkelijk met de bedoeling om hem tot zwijgen te brengen. De openbaar aanklager zou hebben gezegd: we moeten dit brein voor minstens 20 jaar opsluiten, zodat we daar geen last meer van hebben. Maar Gramsci die zorgde er wel voor dat hij in de cel allerlei schriftjes kreeg toegestuurd. Eigenlijk notitieboekjes die hij begon vol te pennen met een kriegelig handschriftje. En hij gaat als een bezetene tekeer en schrijft iets van 3000 pagina's vol in de jaren dat hij daar in die cel zit. Over van alles en nog wat. Allerlei thema's, maar eigenlijk vooral over het thema macht. Want hij wil eigenlijk weten, wat is er gebeurd dat die fascisten toch aan de macht zijn gekomen? Wat betekent dat voor hoe je macht eigenlijk verkrijgt? En wat betekent dat ook voor wat er daarna gaat komen, voor de toekomst?
1: En wat is zijn analyse? Wat maakt dat hij dan zo'n scherpe denker op dat thema wordt?
8: Nou, zijn analyse die luidt eigenlijk in hoofdlijnen als volgt. Je moet macht niet zozeer zien als hetgene wat wordt afgedwongen door bijvoorbeeld optreden van politie of leger of justitie via wetten. Je moet ook niet denken in termen van ook niet macht zien in termen van economische macht alleen. Hè? Dus mensen met geld hebben het woord zeggen. Maar je moet macht analyseren zoals het ontstaat binnen meningsvorming in het publieke domein, in het maatschappelijk middenveld. In al die zaken die niet door de overheid worden gecontroleerd.
1: Denk dus van aan, onderop, zeg maar.
8: Van onderop, maar denk aan onderwijs, waar we het net over hadden. Denk aan media, denk ook aan kerkelijke organisaties, denk aan vakbonden. Al die instellingen in het maatschappelijk middenveld die zich onttrekken tot op zekere hoogte aan staatsdwang. Daarbinnen wordt meningsvorming mogelijk. En die meningsvorming is essentieel om macht te begrijpen en ook om macht te verkrijgen. Je kunt alleen maar macht krijgen, zegt Gramsci, als je kunt wel proberen met een soort van gewelddadige revolutie de macht te vergaren, maar daarin slaag je alleen maar als je eerst een hele lange voorbereidende soort van cultuuroorlog hebt gevochten in het maatschappelijk middenveld, om ervoor te zorgen dat iedereen het met je eens is. Want dat is echt macht. Macht betekent dat degene die worden overheerst, ermee instemmen dat ze worden overheerst.
1: En is hij daar ook voor om dat te gebruiken? Of ziet hij alleen van, dat doet het fascisme en daarom is het zo succesvol?
8: Nou, hij zegt eigenlijk dat fascisme doet het niet. Het fascisme is eigenlijk een voorbeeld van een machtsgreep die niet echt tot een nieuwe, hij noemt dat hegemonie, leidt. Wat hij voorstaat is een marxistische hegemonie. Dus een nieuwe vorm van, ja, van onderop ontstaande ideologie die daadwerkelijk erin zal slagen om ervoor te zorgen dat de arbeidersklasse de oude bourgeoisie kan vervangen. De fascisten in zijn optiek zijn dus een soort van ziekelijk verschijnsel van een periode waarbinnen die oude bourgeoisie niet meer in staat is om de hegemonie in stand te houden, maar waar ook de nieuwe hegemonie van onderop nog niet tot stand is gekomen. En dat is dus die, ja, die tijd van monsters, als we dat maar eventjes willen aanhalen.
1: En werkt die tactiek ook praktisch uit? Van hoe moet je dat dan bewerkstelligen?
8: Wel een beetje. Gramsci is wel vooral een heel abstract denker. Het is ook heel hermetisch geschreven. Het is niet heel simpel om er door te dringen. Maar hij geeft wel aanwijzingen die ook vooral veel inzetten op het op laat zeggen journalistieke middelen. Heel veel herhaling gebruiken. Eigenlijk vooral met het idee dat je ervoor zorgt dat wat mensen al als een soort van common sense aannemen, dat je dat vertaalt in een bredere ideologie die daadwerkelijk veel verschillende soorten mensen uit verschillende klassen ook bij elkaar kan brengen in het ontwikkelen van één gedeeld collectief bewustzijn.
1: En hij schuwt ook geweld niet, toch? Hij is niet anti-geweld.
8: Nou, hij is een communist, dus hij is zeker niet vreemd van het gebruik van geweld. Maar hij zegt, geweld heeft alleen maar effect als je eerst ervoor hebt gezorgd dat mensen met je eens zijn. Dus geweld kan alleen maar een middel zijn. Het is nooit een manier om daadwerkelijk macht te vergaren.
1: Gramsci was dus communist. En je zei het al, toch vindt hij ook aanhangers nu bij rechts of extreem rechts. Ja. Hoe kan dat dan precies? Wat trekt aan in zijn denken?
8: Nou, kijk, dus Gramsci is iemand die heel erg denkt in termen van er is een bestaande hegemonie en die kun je alleen maar tegengaan als je jezelf als een soort van intellectueel ziet die status quo probeert te ondermijnen door een nieuwe intellectuele zuil eigenlijk op te richten. Dus het is heel aantrekkelijk voor mensen die denken dat ze intellectueel zijn om daar achteraan te lopen en ook zeker voor mensen die denken dat er een soort van bestaande dominantie is van een soort van gedachtenpolitie. Voor dat soort ideeën is Gramsci een heel aantrekkelijke denker. Omdat hij dus zowel een analyse geeft van hoe die situatie er nu uit zal zien en een soort van routekaart voor hoe je die macht dan met een eigen intellectuele zeil zou kunnen aanvechten.
1: Dus als Forum voor Democratie met eigen scholen, eigen jeugdkamp en een eigen journaal komt, dan komt dat eigenlijk van deze Italiaanse communist.
8: Ja, zeg maar. Letterlijk. Ja.
1: En je zei het al, in Italië wordt hij dan door, want je zei dat die minister heeft dat boek geschreven en gezegd van hij leeft weer. Wordt dat door rechts ook groot opgepikt? Wordt hij daar inderdaad echt omarmd?
8: Nou, ook daarvoor geldt wel, je hoort daar ook niet in de supermarkt. Het blijft vooral natuurlijk een beetje zweven binnen dat hogere intellectuele domein, om het zo maar te noemen. En het leidt natuurlijk ook tot heel veel weerstand onder linkse denkers, die er natuurlijk ook nog zijn in Italië, die zeggen, hey, hier wordt iemand voor een ander karretje gespannen dan waar hij zelf natuurlijk voor was. Dus er is wel zeker veel discussie over. En je kunt je denk ik ook wel afvragen in bredere zin of die rechtse toe-eigening van Gramsci daadwerkelijk zo ver gaat als wat hij voor ogen had. Want het blijft natuurlijk vooral een beetje symbolische pogingen. Maar ook in Nederland, die FVD-scholen zijn echt niet heel erg succesvol. Dus het is niet zo dat er daadwerkelijk daar, althans in mijn optiek, dat er daadwerkelijk daar een nieuwe hegemonie wordt gecreëerd. Ik denk eigenlijk in die zin zou je Gramsci wel nog kunnen gebruiken om te analyseren wat er nu speelt. Het is vooral, het zijn ziekelijke verschijnselen van een oude wereld die we langzamerhand kwijtraken, terwijl het nog niet helemaal duidelijk is voor wat er in de plaats komt. Maar hetgene wat er voor in de plaats komt, zal niet die radicaal-rechtse tendens zijn.
1: Als mensen hem nou echt willen begrijpen voor de historische figuur die hij was, en even al die toe-eigeningen weglaten, wat moeten ze dan als eerste van of over hem lezen? Naast je eigen boek.
8: Ja, dat is een goed begin. Het is een klein en handzaam boekje, dus dat is een fijn begin. Er wordt ontzettend veel gepubliceerd over Gramsci. Onder academici is het een naam die inmiddels meer valt dan die van Machiavelli, de beroemdste landgenoot van Gramsci in de filosofische hoek. Dus daar is een mer à boire om je in te verdiepen. Maar ik zou eigenlijk gewoon iedereen aanraden om te beginnen met dit tijdboek.
4: Heel goed dit.
1: Dankjewel Arthur Westijn. Het heet, het boekje dat je vertaalde en inleidde, Notities uit de gevangenis van Antonio Gramsci. Dankjewel voor dit gesprek.
9: De actualiteit van de geschiedenis.
10: Dit is tot 12 uur OVT.
1: En dan is het nu tijd voor onze recensent Nadia Bouras.
11: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat heb jij meegenomen?
11: Ik heb twee boeken meegenomen. Ik begin met De Bezetting van Sanne Tirens. Dat gaat over de bezetting van de abortuskliniek Bloemenhoven. Dat is in Heemstede in 1976. Dries van Acht is dan minister van Justitie en wil de tent sluiten. Want er is een verschrikkelijk voorval waarbij een Duitse vrouw, want er komen vooral buitenlandse vrouwen in Nederland voor abortussen. In Nederland wordt het gedoogd, abortus, maar is feitelijk nog strafbaar onder de Zedelijkheidswet van 1911. En die Duitse vrouw die komt daar aan in die kliniek in Heemstede en dan vocht er een abortus, maar dan bleek dus dat er een tweede vrucht is. Ze was dus zwanger van een tweeling, dat wist ze niet. Ze eindigt in het ziekenhuis, nou allemaal verschrikkelijk. Ze doet aangifte bij de politie, dat echtpaar, dat Duitse echtpaar. En dan besluit Dries van Acht, ja, die tent moet dicht.
1: En ja, dat want dan we kunnen het wel gedogen, maar als er grote,
11: maar als er grote
1: dingen naar buiten komen, dan
11: exact. En als er ook, ja, inderdaad. En dan, dat is het startmoment dat grote groepen feministen uit het hele land richting Heemstede trekken. Met gierende banden vanuit Amsterdam ook. Bekende feministen, ze komen er allemaal in voor. Marianne Saks bijvoorbeeld, Anja Meulenbelt, Selma Leidesdorf, historica Selma Leidesdorf, die in oktober afgelopen jaar, vorig jaar overleden is. Allemaal komen ze aan bod. Ze trekken allemaal dus richting Heemstede en gaan dan 2 weken lang de kliniek bezetten. Dus die Heemstede wordt dan een vrijplaats voor feministen. Ze komen bijeen. Dries van Acht heeft dus opdracht gegeven om de boel te vergrendelen. Nou, dat maken zij ongedaan. Ze gaan daar zitten, ze protesteren. Allerlei acties, televisie komt erop af. En het wordt het grootste, belangrijkste moment van de tweede feministische golf. Baas in eigen buik, de Dolomina's zijn natuurlijk heel prominent aanwezig binnen deze geschiedenis. Als ik een paar zinnen mag voorlezen over die decreten die zij daar noemen. Hè. Bloemenhoven mag niet sluiten, politie en justitie blijven buiten. Wij vrouwen baas in eigen buik. Al zegt Van Acht ook nee. Abortus in het ziekenfonds, Van Acht in de WW.
4: Ja.
11: En het is dus dit jaar, precies 50 jaar geleden, dat deze actie plaatsvond. Duurde dus 2 weken lang. En ik denk het is echt een belangrijk keerpunt geweest in de Nederlandse abortusstrijd. En wat Sanne Tirens ontzettend goed doet, is dit heel levend beschrijven, filmisch is het ook wel eens genoemd. Ik vond het echt een politieke thriller bijna. Echt een page-turner.
1: Terwijl je al weet hoe het afloopt.
11: Ik wist hoe het afloopt. Nou, ik weet niet hoeveel mensen dat weten. Maar uiteindelijk is in 1981 de abortuswet hij passeert dan een aantal jaar later, maar de abortuswet wordt dan van kracht. En dat betekent dat abortus wordt gelegaliseerd in Nederland. Maar dat heeft nog een aantal jaren duurt dat. En het is dus een politieke geschiedenis, sociale geschiedenis, maar ook een hele emotionele geschiedenis. En uiterst actueel, omdat reproductierechten van vrouwen nog altijd erg onder druk staan, ook in Nederland.
1: Ja, en dus een hele succesvolle actie geweest.
11: Ja.
1: Goed, dan gaan we naar een tentoonstelling.
11: Ja.
1: In het Stedelijk.
11: Ja.
1: Stedelijk Museum in Amsterdam.
11: Stedelijk Museum, ja.
1: Ja. Waar was je in?
11: Het is een overzicht tentoonstelling van het werk van Ko Liang Yi. Ik zie.
4: Helemaal. Was je ik ben geen ontwerper, maar weet je wat ik mij heel erg afvraag? Ik heb heel mijn leven lang. heb ik het over Ko Liang Le. Omdat ik.
11: Heet die Le of zeg je I?
4: En dat is. Daar kunnen wij dus niks. Ik denk dus dat het Le. Ik denk. Want ik zat het in Chinees. Is het een Le? In de karakters. Nou. Maar ze hebben dan steeds die hoofd. Ik weet het niet.
11: Nou, ik heb.
1: Want hij is geboren, even voor de duidelijkheid. Ja, hij is geboren in Indonesië.
11: Ja, in Nederlands.
1: Uit een Chinese familie.
11: Een Chinese familie, inderdaad.
1: En het is een grote ontwerper. Even de basics.
4: Ja.
11: Maar ik heb ook gebruik gemaakt van de audiotour. Want ik wilde zijn naam niet verkeerd uitspreken. En iedereen zegt I.
4: Ja.
11: Ook zijn kinderen zijn betrokken geweest.
1: Jij maakt ook fouten, Fresco.
11: Ja, dus jij mag ook geen examens maken. Maar hij is dus inderdaad in Nederlands-Indië geboren. Ongeveer op 20-jarige leeftijd komt hij naar Nederland. Studeert af aan de wat nu de Rietveld Academie heet. En is eigenlijk een duizendpoot. Hij is interieurontwerper. Hij is art director, kunstverzamelaar, curator, grafisch vormgever, binnenhuisarchitect. Ik had nog nooit van de beste man gehoord. Hij is op jonge leeftijd overleden. 47 is hij maar geworden. Maar hij heeft een ongelofelijke stempel gedrukt op de moderne kunst in Nederland. En ik denk dat we allemaal hier aan tafel hem wel kennen. Want Schiphol heeft hij zo nagenoeg ontworpen. Een vertrekhal van Schiphol. Er is niet heel veel meer over daarvan.
1: Maar wat moeten we dan? Want ik denk, ja, Schiphol,
11: prachtige banken, stoelen. Waar hij heel erg bekend om stond, is het ontwerpen van huisjes apart of interieurs voor alleenstaande werkende vrouwen. Mm. Dus je hebt dan eigenlijk één kamer. En dan heb je een bed en meteen je keuken en alles bij elkaar. Dus geen scheiding tussen bed en tafel. En het bijzondere was, hoorde ik dus, is dat hij dat ontwerp van die woningen de naam gaf zijn eigen telefoonnummer. Ja, misschien was het wel een beetje een stoute man. Hij is 2 keer getrouwd geweest. Maar dit waren dus alleenstaande werkende vrouwen. En hij gaf het dus. Nou, dus hij had ook een soort plezier in zijn vak. Het combineert eenvoud, functionaliteit, maar ook prachtig. En wat heel bekend is, ik heb meegenomen. Tegeltjes, die kennen we ook. Van Schiphol moet ik er even bij zeggen. De wegbewijzering op Schiphol. Ja. Die grote pijl op Schiphol is van hem.
4: Ja.
1: De grote pijl op Schiphol.
4: Ja, de mooie pijlen in de bewegwijzering. Ja,
11: dus de gele borden van Mind Your Step is van hem. Of de gate is die kant op, dat is dus van hem. Maar de tegeltjes, en Fresco heeft ze in zijn wc hangen.
4: Dit zijn relief tegeltjes waarbij je dus, ja, je kunt het voelen, maar ook zien waar dan een cirkel uitkomt. Of soms 4 cirkels. En die kan je dan eindeloos combineren in onze gast-wc. Dus ik kom er nooit.
1: In je gast-wc?
4: Ja, omdat ik wilde de gasten in de watten leggen. Met een Koliang Le wc. En we hebben ook een bank, maar die tegeltjes die zijn echt prachtig.
1: Ja, dus je houdt 2 witte tegeltjes omhoog met eigenlijk heel subtiele reliefjes erop.
11: Ja, en die plak je dan, nou ja, of
4: in bepaalde samenstellingen.
11: Ik hoor graag van jou waar je die tegeltjes vandaan hebt. Want die wil ik ook wel, maar in dat winkeltje van
4: Moza. Moza, echt een Moza-fabriek.
1: Je hebt nu het heel vaak gezegd.
4: Oh, sorry.
1: Goed, dus misschien kun je beginnen op de gast.
11: Het is heel erg de moeite waard, deze tentoonstelling. En het is iemand waarvan we de naam niet weten. Dus je kan je afvragen, waarom heeft het zo lang geduurd voordat het stedelijk eindelijk met zo'n overzichtswerk kwam? Maar het is er nu en we moeten er allemaal heen.
1: Goed, Koliang I, hè? Ja, Mid-Century Modernist. De tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dankjewel Nadia Bourras voor deze tips. We horen je straks nog terug met de laatste tip. Alles is terug te lezen op vpro.nl/OVT. Straks hebben we een documentaire over danseres Darya Collin. Een gesprek over de rol van seks in het koloniale systeem in Nederlands-Indië. En een warme oproep om vooral zoveel mogelijk grafstenen te gaan fotograferen dit weekend. Ik kijk jullie allemaal hier ook aan. Tot zo, na het nieuws van 11 uur.
12: NPO Radio 1.
13: Deze week in de perstribune van Max. Cornald Maas, jarenlang commentator bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar kijkt hij toe.
14: Ter plaatse zijn mis ik het meest.
13: En presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over zijn grote fascinatie.
15: Ik hou natuurlijk heel erg van sport.
13: Druk in de topsport.
15: Maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat topsporters onder zo'n ongelofelijke druk staan.
13: Margreet Rijntjes. In gesprek met Cornald Maas en Erik Dijkstra. Zometeen vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
12: NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
19: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Nu bij Dirk, Müllermilk, 79 cent. Geen geld, toch?
4: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: NPO Radio 1.
8: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. En daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar stond een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Het weer is bewolkt met af en toe wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: LefArbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
18: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
17: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: NPO Radio 1. VPRO.
19: OVT.
7: Over de onvoltooid verleden tijd.
19: Laura Stek.
20: Ja, dit is tot 12 uur OVT. Met straks een documentaire over Darja Collin. Vrijgevochten, gedreven, getalenteerd. En de eerste Nederlandse ballerina die internationaal doorbrak. Straks een verhaal over haar avontuurlijke leven, haar dans en haar korte en ongelukkige huwelijk met schrijver en dichter Slauerhof.
21: Dat is een vrije geest. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat zij verliefd werd op hem. En andersom denk ik dat Slauerhof het prachtig vond om met zo'n onafhankelijke vrouw te trouwen, die uiteindelijk veel sterker bleek dan hij.
20: Ja, straks meer over Darja Collin. Maar nu eerst nog terug naar Nadia Bourras, historicus en onze recensent. Je had nog één boek voor ons dat je wilde bespreken. Het boek van de verdwijning.
22: Zeker, we rollen van de ene bezetting in de andere. Ditmaal de bezetting van de Palestijnse gebieden. Het boek van de verdwijning is een roman van Ibtissam Azam. Het is uitgekomen in 2014 in het Arabisch. Maar dus onlangs vertaald in het Nederlands. En de roman speelt zich af in de 48 uur nadat alle Palestijnen binnen Israël spoorloos verdwenen zijn. Die zijn ineens weg. En waarom ze weg zijn, dat weet niemand.
20: Dit is een roman, hè? Dit nog is een roman, voor de inderdaad.
22: De bussen rijden niet, want de Palestijnse buschauffeur is er niet meer. Er werken geen mensen op het land. De cafés zijn dicht, de kiosken zijn dicht. En niemand weet waar ze naartoe zijn. En dat blijft in het hele boek blijft dat dus de grote onbekende. En afhankelijk reageren Israëli's heel opgelucht van, hè, eindelijk. Of is dit een grote stakingsactie? Is dit misschien een militaire operatie van de Israëlische regering wel te verstaan? Maar dan ontstaat een grote paniek, existentiële paniek, paranoia. Want zijn ze niet bezig met een aanval aan het beramen en komen ze niet terug? Dus dat blijft een beetje in het midden. Twee figuren staan centraal. Aan de ene kant heb je Hala Asaf, dat is een Palestijn uit Jaffa, die woont in Tel Aviv. En in hetzelfde appartementsgebouw woont zijn vriend Ariel Levy. Een journalist, Joodse journalist, liberaal, maar ook wel zionistisch. En die probeert altijd wel te begrijpen waarom zijn vriend Ala altijd zo boos is. En het gaat ook vooral over de relatie tussen Ala, dus de Palestijn, en zijn oma. Zijn oma komt uit Jaffa en hij spreekt voortdurend met zijn oma. Het boek opent wel met het overlijden van die oma. Er is grote paniek en ze gaan op zoek naar die oma. En dan blijkt, Ala vindt haar in Jaffa op een bankje uitkijkend op de zee. Ze ruikt nog naar jasmijnzeep, want ze vond het altijd heel belangrijk dat je lekker rook. Dus ze had nog gedoucht en ze wist waarschijnlijk dat ze zou sterven in haar Java. En dus dat is misschien wel de belangrijkste hoofdfiguur naast die twee figuren, de stad Java zelf. Daar draait het boek om. Om de Nakba ook. Hè. Afgelopen vrijdag is dus ook de herdenking van de Nakba geweest. Dus in die zin is dit een beetje een omdraaiing daarvan. Hè. Wat betekent het nou voor een samenleving waarin de mensen die eigenlijk altijd verdreven zijn, nu eindelijk er niet meer zijn? En pas als ze er niet meer zijn, valt hun aanwezigheid op. Dus het is eigenlijk een radicale omdraaiing van de Nakba.
20: Wat wil hij hiermee zeggen? Of wat denk je dat
22: De auteur. Mm-hmm. Nou, ik denk dat ze vooral het verhaal wil vertellen over verdwijning. Java is dus een van de oudste havensteden rond de Middellandse Zee. En voor 1948, dus voor de staat Israël, was het een heel belangrijk cosmopolitisch centrum, intellectueel centrum van Palestina. De stad stond bekend om de sinaasappelhandel. We kennen allemaal de sinaasappel uit Java. Havens, cafés, bioscopen, et cetera. En mensen verdwijnen uit die stad, omdat Israël. He, dus dorpen worden verdreven, mensen worden verdreven. Maar de oma van Hala besluit te blijven. Ze is hoogzwanger op dat moment, dus besluit te blijven in die stad. En daar draait het boek om. De herinnering van de Palestijnse aanwezigheid. En hoe de Nakba, dat zal elke Palestijn zal dat benadrukken. De Nakba is nooit afgerond. Hè? Dus dat historische verleden, die grote catastrofe duurt nog altijd voort. En dat ze nu allemaal verdwijnen uit Israël is daar een herinnering aan. En Tel Aviv is natuurlijk gebouwd op die verdreven dorpen van Java. Dus tegelijkertijd is het ook een kritiek op die voortdurende bezettingspolitiek van Israël. Het is een prachtig boek. Het is heel luchtig geschreven, zou je niet denken met dit thema. Dus het is uiteraard een politiek roman. Maar het is ook heel geestig en ook heel wrang om te lezen.
20: Goed, het boek van de verdwijning van, jij moet de schrijfster nog eventjes noemen,
22: Ibtissam Azam.
20: Ibtissam Azam. Dankjewel, Nadia Bouras.
0: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
20: Ja, en dan nu, ga in het hemelvaartweekend grafstenen fotograferen. Dat is de oproep van het platform GeneaNet. Het klinkt misschien wat luguber, maar er zit een historische noodzaak achter. Aan de lijn is Angelo Verbrugge van het initiatief Red Onze Grafstenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
20: Ja, waarom is het belangrijk om dat te doen?
1: De grafstenen verdwijnen. En het is een cultuurhistorisch gebeuren. Het herdenken van de doden. En ieder doet dat op zijn eigen wijze. En hier in het zuiden van Nederland, in Limburg, zijn we erg rooms-katholiek. En dan is het merendeel wordt nog begraven van de overledenen.
20: Ja, en het is ook belangrijk voor genealogisch onderzoek, toch? Want inderdaad, u zegt de grafstenen verdwijnen door verval of graven worden geruimd. Ja. Dus het is ook belangrijk om dat erfgoed vast te leggen voor als mensen later onderzoek nog willen doen.
1: Ja, er zijn twee redenen eigenlijk voor genealogen. En één reden is eigenlijk dat er een aantal mensen... door de privacywetgeving zijn een aantal gegevens niet openbaar. Maar grafzerken en bedrandjes, die kun je dus wel vinden. En dan kun je toch aantonen dat je het over die persoon hebt. Of dat die persoon daar geleefd heeft of begraven is geworden. En de tweede reden is eigenlijk het cultuurhistorische, vooral... De grafzerken hebben een verhaal te vertellen. En genealogie is eigenlijk het vertellen van een verhaal van de overledene. En heel veel mensen denken dat genealogie of stamboomonderzoek alleen maar het verzamelen van gegevens is. Nee, het gaat eigenlijk om het verhaal. En ook hoe iemand begraven is en... waar dat hij begraven is. Want daaruit kun je herleiden waarom dat hij in dat gebied is geweest. Ja, met name zeemansschapen, die ben ik tegengekomen in Noorwegen. En ook in mijn stamboom vind ik zelf familieleden die op zee overleden zijn in de koopvaardijtijd. En ja, dan is het prachtig om dat vast te leggen dat er toch aandacht aan die overledenen is.
20: Ja, precies. Iets tastbaars ook. En bent u dit weekend al op pad geweest naar een kerkhof?
1: Ja, zeker. Ik doe het eigenlijk al langer. En wanneer het precies is begonnen, weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ik ben gefascineerd door de wegkruisen hier in Limburg.
20: En verstond het niet goed. Door de?
1: De wegkruisen.
20: En dat
1: de
20: is?
1: De kruisjes langs de weg.
20: Ah, ja.
1: En daar staat heel vaak een verhaal bij dat die overleden is door een ongeluk of doodgeschoten is of tijdens de oorlog is. En toen ik naar Santiago de Compostela liep in 2008, dan zie je dat in iedere streek, met name begint dat in België en Vlaanderen en in Wallonië, maar in Frankrijk en in Spanje zie je in verschillende provincies, verschillende culturen. En ja, daar heb ik foto's van gemaakt. En toen was Guinea-greefs was het toen nog niet. Maar ik vond het toch wel heel interessant en ik zette ze op mijn eigen blog.
20: Ja.
1: Daarna kwam Guinea-greefs en toen ben ik ze gaan uploaden.
20: Ja, precies. Dus iedereen heeft er nu wat aan eigenlijk. En mochten er nou mensen zijn die denken, ja, we springen op de fiets naar een graf dit weekend en we gaan meehelpen. Wat moeten ze dan doen? Moeten ze ook op speciale graven letten, wat jou betreft? Of kunnen ze gewoon alles fotograferen wat er is?
1: Eigenlijk kunnen ze alles vastleggen. Alle graven kun je vastleggen. Want een graf heeft die worden gepakt. En na een tijd verdwijnen ze. En ja, daarmee zeg je eigenlijk de tijdelijkheid van een graf. Maar ook de tijdelijkheid van een herinnering. En dat heeft een prijs, want het pakken van een graf, ja, dat kost geld. En je ziet dat op een gegeven moment de mensen zeggen, of de nakomelingen, van ja, dat hoeft van mij niet meer.
20: Ja.
1: En dan betalen ze dat niet.
20: Dus eigenlijk maakt het niet uit welk graf. Hartelijk dank, Angelo Verbrugge, vrijwilliger van het initiatief Red Onze Grafstenen. En kijk ook vooral op Genea.net. Hartelijk dank.
2: Reageren? Stuur een mail naar ovt@vpro.nl.
20: Ja, en dan nu in de voormalig Nederlandse kolonie in Indië liepen veel machtsdynamieken door elkaar heen. Het gewelddadige regime van de VOC, verschillende geloofsovertuigingen en machtige lokale heersers. Minder bekend is de cruciale rol die seks had in het handhaven van macht en gezag in de kolonie. Antropoloog Lizzie van Leeuwen nam seks als uitgangspunt om de wisselwerking tussen overheersten en overheerser te beschrijven in haar nieuwe boek In de Hooi. En ze is hier, welkom.
3: Dank je.
20: Ja, In de Hooi, wat betekent die titel?
3: Het is een Indonesisch modern woord, staat ook in het Indonesische woordenboek. Het komt uit het Nederlands zeer waarschijnlijk. En het verwijst naar de aloude hooibergen, waar van alles gebeurde vroeger. Het minnespel.
20: Seks dus.
3: Seks.
20: Ja. Dus dat is nu gewoon een bekend Indonesisch woord.
3: Ja,
20: wat iedereen weet van dat betekent dat.
3: Ja, ik kwam er vorige week achter dat er nu ook een nachtclub is in Jakarta. Die heet, De Hooi. En het scheen vooral in de jaren 60-70 erg in gebruik te zijn als plat woord voor seks. Het was eigenlijk neuken, laten we het zo zeggen.
20: Ja, maar het is dus komt uit Nederlands.
3: Ja, en ja. Het is niet voor niks.
20: Nee, precies. Want waarom dacht jij, laat ik een boek over de Oost schrijven met seks als uitgangspunt?
3: Nou ja, het had verschillende redenen en een aanleiding. Eigenlijk was de meest prangende voor mij dat er de laatste 20-30 jaar verschillende boeken verschenen, vooral van Britse historici, over zeg maar het samenspel of de connectie tussen kolonialisme en seksualiteit in verschillende koloniale gebieden. Ik zat eigenlijk te wachten op een boek over die koloniale geschiedenis in Nederlands-Indië, want als er één land is dat echt opzienbarend seksueel heeft huisgehouden, of althans waarin die dynamiek echt opzienbarend was, dan was het wel Nederlands-Indië, met andere woorden het Nederlandse kolonialisme. Maar dat boek kwam alsmaar niet. Omdat ook denk ik omdat de focus toch heel erg en al best lang ligt op alleen maar geweld. Het geweld dat zich daar heeft afgespeeld en daarmee alle andere facetten van die lange

0: geschiedenis, en ook die rijke geschiedenis, eigenlijk een beetje uit het oog verdwenen. Het vond ik gewoon heel jammer. Want
1: ja, dus jij niet, dacht, het komt niet, dus ga ik het zelf maar schrijven?
0: Eigenlijk wel, maar ik ben geen historicus, ik ben antropoloog. En ik vond het gewoon ook heel vreemd. Want ik dacht zelf steeds meer van, nou ja, maar seks kan je absoluut niet in die geschiedenis over het hoofd zien. En ik vond het ook jammer dat heel veel mensen het niet meer leuk vonden om überhaupt te lezen over die geschiedenis in de kolonie. Eigenlijk ja. Ook wel door die nadruk op geweld. Want je verwacht dan ook alleen maar lezen over geweld. Het is niet altijd even leuk. Terwijl die geschiedenis zo rijk is. Het is niet alleen maar geweld.
1: Nee, nou kan er natuurlijk ook sprake zijn van seksueel geweld. Daar schrijf je ook over. Waarom is het volgens jou geen bijzaak, maar essentieel om die koloniale samenleving te begrijpen? En dan specifiek Nederlands-Indië?
0: Ja, om toch eigenlijk al vanaf het eerste begin, eigenlijk al voordat de VOC van start ging, tot helemaal aan het einde, die seks als een rode draad loopt door alle, zeg maar, grote koloniale bewegingen. Of we nou hebben over het cultuurstelsel, in de 19e eeuw, de gedwongen aanplant van oogsten. Het koloniale leger, het KNIL. Maar ook het begin van de VOC. Seks werd eigenlijk ingezet als manier om die kolonie stabiel te maken. Stabiel voor handel.
1: En hoe werd dat dan gedaan? Dus seks als machtsmiddel, zeg maar. Hoe werd dat toegepast?
0: Ja. Nou, het was niet alleen maar machtsmiddel. Het kon worden toegepast omdat de seksuele moraal in Zuidoost-Azië zo ontzettend anders was dan die van het Calvinistische Westen, vooral van Nederland, van de Republiek. En zo vreselijk afweek dat er heel veel misverstanden ontstonden. Vooral natuurlijk in de contacten tussen inheemse vrouwen en Europese mannen. En gaandeweg leerden die kolonialen steeds beter hoe ze die, zeg maar, verwachtingen en die gewoonten die er daar waren al heel lang op seksueel gebied, eigenlijk konden inzetten. En dat ging niet altijd met geweld gepaard. Echt niet. Voor hun eigen zaak.
1: Want hoe werd het voor die eigen zaak ingezet, zeg maar?
0: Hangt helemaal van de tijdsperiode af. Bijvoorbeeld als ik nou kijk naar het KNIL. Mm-hmm. Vanaf, 1840, 1850 begon die, 1860 die expansie. Ze wilden steeds meer terrein erbij hebben. KNIL werd steeds groter. En in de KNIL waren aanvankelijk heel veel inheemse soldaten, Javaanse soldaten of van Sulawesi, noem maar wat op. En die hadden als gewoonte dat ze altijd hun vrouw en kinderen bij zich mochten hebben. Nou, naarmate er meer Europese mannen instroomden in dat KNIL, die wilden dat ook. Die wilden een vrouw bij zich hebben. En het uitgangspunt is altijd geweest in de Oost: een man heeft recht op seks. Een Europese man heeft gewoon recht op seks. Vanwege bijvoorbeeld het klimaat. Nou, dus die mannen die.
1: Vanwege het klimaat?
0: Ja, dat is een van de hitsige klimaat. Dat is een van de redenen.
1: Dus het klimaat is lustopwekkend. En ja. Dat moet wel, die energie moet wel vrijkomen, zeg maar.
0: Ja,
1: zoiets?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja, dat was altijd, tot het laatste eindje was dat het uitgangspunt. Nou, in dat KNIL wilden de Europese soldaten ook een vrouw aan hun zijde hebben. En dat werden de moentjes. Dat zijn een soort njois. En njois waren vrouwen die leefden in een concubinaat. Dat is een ongehuwde samenlevingsvorm. Het waren Javaanse vrouwen of van elk eiland eigenlijk. En zonder die vrouwen had het KNIL nooit kunnen bestaan. Want die vrouwen die verzorgden die soldaten. En die zorgden ervoor dat ze niet aan de drank gingen. Wat altijd een heel groot probleem was. Maar vooral op het gebied van geslachtsziekte voorkomen. Want er waren wel eens eenheden die zonder vrouw waren. Die gingen dus allemaal naar prostituees. En binnen het kortste keren was dan 70% van zo'n bataljon uitgeschakeld door geslachtsziekte. Dus op die manier, door die vrouwen eigenlijk in dit soort verhoudingen te lokken, werden heel veel problemen voorkomen.
1: Dus het werd gefaciliteerd. Er was
0: Het werd gestimuleerd.
1: Gestimuleerd. Ja. Maar ook echt geregeld, om het zo maar te zeggen, of dat niet?
0: Ter plekke wel. Want ter plekke in de kazernes had je aparte loodsen voor die vrouwen. Die kookten ook de potjes. Hè, en ze hadden ook kinderen met die soldaten. Alleen niet in een gehuwde vorm. En het is, er waren ook harmonieuze relaties. Maar er waren ook gewoon nare situaties waar ook mishandeling plaatsvond. Het kon op allerlei manieren, maar ter plekke werd het zeker gefaciliteerd. Door grote kookhallen waar ze een potje konden koken. En door de taakverdeling. En ook de hele inrichting van die kazernes. Dat waren meer kleine dorpjes. Met kraamkamers ook. Met van alles.
1: Maar ik kan me zo voorstellen dat het kon dus een middel zijn om soldaten inderdaad te faciliteren, om ze te lokken, ook om naar Nederlands-Indië te komen. Maar het kon natuurlijk ook bedreigend zijn, want er waren koloniale verhoudingen. Je wil misschien helemaal niet dat daar kinderen van komen.
0: Ja, dat heb ik eigenlijk pas ontdekt bij het onderzoek van dit boek. Dat het krijgen van kinderen, dat eigenlijk iets was dat op grote mate van vrijwilligheid gebeurde, omdat de vrouwen daar zo gewend waren om bepaalde, dat heet jamoes, kruidenmengsels, van de lokale kruiden en planten, jamoes te nemen die abortus opwekte. En die werkte ook als zodanig. Dat er gewoon ontzettend veel zwangerschappen op die manier konden worden afgebroken. En dat was ook vaak een vereiste van zo'n Europese man als ze een inlandse vrouw namen. Er komen geen kinderen, want anders stuur ik je weg. En dan zorgde die vrouw er ook voor dat er geen kinderen geboren werden. Dat was ook in het KNIL het geval, maar ook in het bedrijfsleven, waar mannen ook altijd, die moesten ongehuwd blijven. Een groot aantal jaren. Ze mochten niet getrouwd naar de oost komen. En waar zo'n man het als eis stelde van, nou, jij komt bij me wonen, we gaan samen leven. Geen kinderen.
1: Maar dat paste die vrouwen dus zelf toe eigenlijk?
0: Ja. Ja, en als er dan wel kinderen kwamen, kon je er eigenlijk van uitgaan dat het dan toch wel met een soort wederzijdse instemming gebeurde. Wat eigenlijk toch wel vrij nieuw voor mij was, moet ik zeggen.
1: Ja, want hoe ging het koloniale leger of de koloniale overheid dan om met die kinderen?
0: Nou, dat was in de 19e eeuw echt vreselijk. En er kwamen toen eigenlijk initiatieven, zeg maar, vanaf de burgerkant, zelfs uit Nederland, om die kinderen op te vangen. Want die kinderen waren vaak toch niet gewenst. Ook. Die kwamen dan op straat. Niemand zorgde voor ze. Dus je kreeg echt veel weeskinderen, om het zo te noemen dan. Die niet verzorgd werden of niks. En daar maakte het koloniale gouvernement zich wel zorgen om. Dus gaandeweg werd er wel iets van opvang geregeld of zorg. Met kraamkamers ook. Met van alles.
1: Maar ik kan me zo voorstellen dat het kon dus een middel zijn om soldaten inderdaad te faciliteren, om ze te lokken, ook om naar Nederlands-Indië te komen. Maar het kon natuurlijk ook bedreigend zijn, want er waren koloniale verhoudingen. Je wil misschien helemaal niet dat daar kinderen van komen.
0: Ja, dat heb ik eigenlijk pas ontdekt bij het onderzoek van dit boek. Dat het krijgen van kinderen, dat eigenlijk iets was dat op grote mate van vrijwilligheid gebeurde, omdat de vrouwen daar zo gewend waren om bepaalde, dat heet jamoes, kruidenmengsels, van de lokale kruiden en planten, jamoes te nemen die abortus opwekte. En die werkte ook als zodanig. Dat er gewoon ontzettend veel zwangerschappen op die manier konden worden afgebroken. En dat was ook vaak een vereiste van zo'n Europese man als ze een inlandse vrouw namen. Er komen geen kinderen, want anders stuur ik je weg. En dan zorgde die vrouw er ook voor dat er geen kinderen geboren werden. Dat was ook in het KNIL het geval, maar ook in het bedrijfsleven, waar mannen ook altijd, die moesten ongehuwd blijven. Een groot aantal jaren. Ze mochten niet getrouwd naar de oost.

0: kruidenmengsels, van de lokale kruiden en planten, ja moesten nemen die abortus opwekten. En die werkte ook als zodanig. Dat er gewoon ontzettend veel zwangerschappen op die manier konden worden afgebroken. En dat was ook vaak een vereiste van zo'n Europese man. Als ze een inlandse vrouw namen, er komen geen kinderen, want anders stuur ik je weg. En dan zorgde die vrouw er ook voor dat er geen kinderen geboren werden. Dat was ook in het KNIL het geval, maar ook in het bedrijfsleven, waar mannen ook altijd, die moesten ongehuwd blijven. Een groot aantal jaren. Ze mochten niet getrouwd naar de oost komen. En waar zo'n man het als eis stelde van, nou, jij komt bij me wonen, we gaan samen leven. Geen kinderen.
1: Maar dat paste die vrouwen dus zelf toe eigenlijk?
0: Ja. Ja, en als er dan wel kinderen kwamen, kon je er eigenlijk van uitgaan dat het dan toch wel met een soort wederzijdse instemming gebeurde. Wat eigenlijk toch wel vrij nieuw voor mij was, moet ik zeggen.
1: Ja, want hoe ging het koloniale leger of de koloniale overheid dan om met die kinderen?
0: Nou, dat was in de 19e eeuw echt vreselijk. En er kwamen toen eigenlijk initiatieven, zeg maar, vanaf de burgerkant, zelfs uit Nederland, om die kinderen op te vangen. Want die kinderen waren vaak toch niet gewenst, ook. Die kwamen dan op straat, niemand zorgde voor ze. Dus je kreeg echt veel weeskinderen, om het zo te noemen dan, die niet verzorgd werden of niks. En daar maakte het koloniale gouvernement zich wel zorgen om. Dus gaandeweg werd er wel iets van opvang geregeld of zorg. Maar het kwam niet echt van de grond. Het moest meer particulier initiatief blijven. En pas later zie je dus dat, dat er wat meer georganiseerde opvang kwam. En dat verklaart ook bijvoorbeeld de reden dat abortus werd pas verboden in de kolonie in 1918, wat heel erg laat is. En in de kranten kon je toen ook commentaar lezen dat het gouvernement wilde eigenlijk abortus niet verboden hebben, want het was een uitkomst daar.
1: Ja.
0: Om het groeiende leger van de Indo-Europeanen, want daar hebben we het dan over, af te remmen. En er werd ook gezegd, nou, als abortus bij ons ook de doodstraf krijgt, dan kunnen we dat hele concubinaat wel afschaffen. Of dan is India eigenlijk
1: dat
0: verloren.
1: Dat was eigenlijk helemaal niet in hun voordeel.
0: Ja, dan is India verloren.
1: En als we het hebben over die figuur van de Njai, je noemde ze net al. Kijk je dan, als je naar die geschiedenissen kijkt, zie je dan dat het alleen maar een verhouding is van onderdrukking? Of kon het ook, was er ook onderhandelingsruimte? Of was er ook ruimte juist om een eigen positie te claimen of om het om te zetten in iets positiefs?
0: Ja, die is er eigenlijk altijd wel geweest. En dat komt ook wel omdat de oude oorsprong van de Njai, als je dan echt 1000 jaar terug gaat in de geschiedenis, was eigenlijk gewoon een vrije vrouw in de Indische archipel, waar het de gewoonte was dat vrouwen aan de kust tijdelijke huwelijken aangingen met mannen van ver. En dat was een wederzijds voordeel. Het ging om handel. Het was een manier om handelsrelaties te bestendigen of aan te knopen en te bestendigen. Dus een vrouw aan de kust die kon voor haar familie een nieuw handelsgebied, weet ik veel, ergens in Laos of waar dan ook, ontdekken. Of in de Filipijnen, maakt niet uit. Door een zeeman uit dat gebied een tijd lang bij zich te laten wonen. Ze gingen dan een tijdelijk huwelijk aan. En dat was volledig op basis van gelijkheid. En er moest ook trouw zijn in zo'n relatie. En dat het tijdelijk was, was geen enkel probleem voor niemand. Nou, en uit die samenlevingsvorm is langzaam maar zeker de Njai opgekomen. Maar waar eigenlijk was het voor vrouwen een heel prestigieuze samenlevingsvorm. En is het pas, pas later is zij onderhandelingsruimte kwijtgeraakt. Maar ze had het oorspronkelijk wel. Bovendien had ze eigenlijk ook wraakmiddelen, wat de antropologen de weapons of the weak noemen, om die man te laten doen wat zij wilde. En dat was vergiftigen. En al in de 16e eeuw waarschuwden Nederlandse reizigers ervoor van, doe wel wat je tijdelijke vrouw wil. Ga vooral niet vreemd, want zij maakt ook je eten klaar. En zij kan jou vergiftigen.
1: En weten we ook of dat gebeurd is?
0: Ja, vaak. Heel veel. Dat kun je bijvoorbeeld in de kranten van de 19e eeuw teruglezen. En ik heb dat ook nageplozen, hoe ontzettend veel gifzaken er waren. Mensen kwamen ook vaak voor de rechter als gifmengsters. Niet alleen juist hoor. Ook
1: dus dat was inderdaad, zoals je zegt, de positie van de, of de wraak van de zwakkere.
0: Ja, er was veel angst voor.
1: Ja, tot slot, als je de luisteraars één inzicht zou moeten meegeven, wat hoop je dan dat ze anders gaan zien aan het kolonie?

0: realisme in Nederlands-Indië?
1: Nou, in de eerste plaats zou ik willen dat ze gewoon weer gingen lezen, die geschiedenis. En dan niet alleen maar letten op wel of niet geweld. Maar er zijn zoveel andere facetten van die samenleving waar wat gewoon goed is om te weten en leuk. Dus ik zou het liefst willen dat mensen weer en ook Indische romans gingen lezen, want die zijn vaak ontzettend goed. En dat er wat genuanceerder gaat worden gekeken naar die koloniale geschiedenis. En er was absoluut heel veel geweld en onderdrukking. Maar het was ook een samenleving waarin heel veel dingen gewoon liepen zoals ze waren. En dat waren vaak grappige dingen. Of het was niet puur en alleen maar onderdrukker en onderdrukte. Er waren vaak onderhandelingsposities. En er waren perioden waarin het allemaal verschrikkelijk was, zoals het cultuurstelsel of in Delhi. Maar er waren ook perioden waarin het gewoon een manier van leven was. En daar moeten we absoluut niet naar terug willen. Maar wat ik zou willen is toch niet per se, niet per se alleen maar het verleden willen ophemelen of veroordelen, maar het bestuderen en kijken wat er gebeurde. Want meer kan je niet. Dat is eigenlijk wat ik zou willen zeggen.
0: Het is meerkleurig, zullen we maar zeggen. Dankjewel, ja. Lizzie van Leeuwen, auteur van het boek In de Hooi.
2: De Onvoltooid Verleden Tijd op de radio.
3: Elke zondag van 10 tot 12.
0: En dan nu. Ze was vrijgevochten, gedreven, getalenteerd en van grote betekenis voor de dans. Darja Collin, de eerste Nederlandse danseres die internationaal doorbrak. Katinka Beer maakte samen met Arend Hulshoff, schrijver van het boek Alleen in Dans kon zij wonen, een tweedelige documentaire over haar avontuurlijke leven, haar dans en haar korte en ongelukkige huwelijk met schrijver-dichter J. Slauerhof. Luister naar deel 1 van Uit de Pas.
4: Voordat je met dit boek begon, had je wat met dans?
5: Nee, eigenlijk niet. Ik ben wel eens naar dansvoorstellingen geweest. Dat is meer omdat mijn vrouw een dansliefhebber is en ik met haar meeging. Anders was ik daar nooit geweest. En ik ben zelf al helemaal geen danser.
4: Nee, het is niet dat Arend een boek over Darja Collin schreef omdat hij alles van dans weet en wil weten. Of dat hij de levens van iedere danseres die iets betekend heeft in de dansgeschiedenis wil uitpluizen. Maar wat was het dan wel? Hoe kwam je op Darja Collin?
5: Op Darja Collin kwam ik door de biografie van Slauerhof. Die las ik voor het eerst toen ik 18 was of zoiets, 17.
4: Slauerhof, de beroemde dichter en schrijver en scheepsarts die de wereldzeeën overvoer.
5: Dat wilde ik ook wel.
4: Maar toen hij de biografie van Wim Hazeu nog een keer las, een nieuwe uitgave, 8 jaar geleden.
5: Toen was ik eigenlijk al vrij snel nog veel meer onder de indruk van Darja Collin.
4: Die 5 jaar met Slauerhof getrouwd was.
5: Ik dacht ineens van, zij heeft eigenlijk een veel interessanter leven. Ging denk ik nog veel meer tegen de tijdgeest in dan hij. Omdat zij ervoor koos om danseres te worden alleen al. En omdat ze vrouw was en omdat ze vrijgevochten was. En helemaal aan het einde van die biografie stond kort omschreven hoe het met alle mensen is vergaan na de dood van Slauerhof. En er stond in een paar zinnen hoe zij in de oorlog vluchtte voor de nazi's aanvankelijk en later voor de Japanners. Dwars door Afrika, naar Zuid-Afrika, naar Java. En toen kan ik me nog goed herinneren dat ik toen dacht, dit is een boek.
4: Een avontuurlijk leven en een vrouw die tot de verbeelding spreekt. Ook vanwege haar betekenis voor de dans.
6: Ik heb altijd fantastisch gevonden.
7: Prachtig om naar te kijken.
8: Zo avant-gardistisch als het maar kon nu die tijd.
4: Was zij belangrijk voor de dans?
9: Ja, voor de dans zeker.
4: Darja was in haar tijd een beroemdheid. Ze trad zelfs op de bruiloft van Juliane en Bernard in 1937. En ze was de eerste Nederlandse danseres die internationaal doorbrak. Ze danste in Parijs bijvoorbeeld.
5: Dat is dé plek waar je wilde zijn als danseres. En ze kreeg hele goede recensies. Het zijn ook de enige recensies die ze heeft bewaard en die in haar archief liggen. De Parijse recensies, want dat was niet niks natuurlijk.
10: Simple, gracieuse, doucement voulu.
11: Avec la belle tenacité de la jeunesse,
10: aussi parfaite et aussi musicale,
11: une charmante danseuse hollandaise, mademoiselle Darja Collin, est venue cette semaine danser le cri de son âme nostalgique parmi nous.
4: Hoe oud was Darja toen ze voor het eerst in contact kwam met de dans?
5: Ze was 9 in 1912. Haar moeder nam haar mee naar het theater in Rotterdam. En daar trad op Jacoba van der Pas. En Jacoba van der Pas kwam uit een heel erg kunstminnend milieu uit Den Haag. En haar vader had een optreden eerder gezien van Isadora Duncan. Destijds een legendarische vernieuwende danseres. En die besloot dat zijn dochter bij haar in opleiding moest. En ze ging uiteindelijk in Nederland, opende ze een eigen school en gaf ze optredens. En dat was dus iets heel vernieuwends. Want Darja wist niet wat ze zag. Een meisje dat beweegt op muziek. Dat had ze nog nooit gezien, maar ze was, eigenlijk iedereen in de zaal had dat nog nooit gezien. En er zullen misschien ook wel mensen in de zaal zijn geweest die dat niet begrepen. Maar Darja die begreep het gelijk en die wist ook gelijk dat dit was wat ze de rest van haar leven wilde doen.
4: En dat mensen in de zaal het niet begrepen, dat is niet zo gek.
5: Het was letterlijk, bij haar geboorte was er geen dans in de Nederlandse theaters. Het was iets wat in het circus thuis hoorde, het was platte amusement. Het was helemaal verdwenen van de podia. Ouders schreeuwden ervan als hun dochters zouden gaan dansen. Ja, nu zitten alle ouders trots te kijken hoe hun prinsesjes op het podium dansen.
7: De maatschappij, en zeker deze vrij preutse maatschappij, die tolereerde het gewoon niet. Het werd dus meestal gezien als iets onzedelijks.
4: Dit is Ine Rietstap. Ze was danseres bij het Scapino Ballet en later jarenlang dansrecensent bij NRC Handelsblad. Het is allemaal wel al een tijdje geleden, want...
7: Ik word over een maand, anderhalf maand, 97.
4: Bijna 97, maar zo scherp als een mes en vol vuur en vrolijkheid.
7: Ik weet niet of het een mooie leeftijd is, het is oud.
4: Met een rood gekleurde haar in een strakke knot, alsof ze nog altijd ballerina is. Ze vertelt over hoe, in deze preutse wereld, die moderne dans ontstond. Alles behalve ingetogen. Met Isadora Duncan als pionier.
7: Isadora Duncan was bijvoorbeeld een van de eerste die geen korset droeg. En dat maakt natuurlijk ook al een heel groot verschil. Want ook een kostuum beïnvloedt een beweging.
5: En blote voeten. Dat is al helemaal echt het Isadora Duncan huismerk, zou ik bijna zeggen.
4: Ze liet zich inspireren door de natuur. De zee, de wind in het riet. En niet beperkt door de beklemmende regels van het klassieke ballet.
5: En dus heel erg vrije bewegingen.
7: Door op de grond liggen in een klassiek ballet, dat doe je niet. Je ligt niet op de grond, je gaat er vanaf.
4: De kleine Darja vond het prachtig. Maar een leven als danseres zat er niet in. Er was nauwelijks dans. En al helemaal niet in het leven van Darja.
5: Nee, zeker niet. Want ze had tot die tijd zo'n beetje haar hele leven in een katholiek meisjesinternaat gewoond. In Oegstgeest. Nou, daar was geen sprake van dat daar gedanst zou worden. Of andere culturele zaken anders dan het katholieke geloof.
4: Heel sober ook.
5: Ja, heel sober, heel arm. Ja, lange tijd geen stromend water, geen elektra. Wat in de omgeving wel toen al was.
4: Darja zat daar omdat haar vader was overleden toen ze nog geen twee was.
5: En haar moeder kon het leven niet aan. En dat gezinsleven niet aan. En die heeft toen de oudste dochter, dus de oudere zus van Darja en Darja zelf, vrij snel naar dat katholieke meisjesinternaat gebracht. Alleen het middelste zoontje mocht bij haar wonen. Maar ze was alcoholiste. En de verhalen leren dat waarschijnlijk de twee zussen het nog beter hadden in ons geest dan dat je bij die moeder woonde. En in 1912 mocht ze even tijdelijk weer bij haar moeder wonen. En ging ze dus het belangrijkste moment van haar jeugd zo'n beetje, mocht ze met haar naar dat theater. Maar vrij snel daarna ging het kennelijk toch niet goed genoeg. Of ja, kon die moeder toch niet aan, dus keerde Darja terug naar Oegstgeest. En zouden nog twee lange jaren in dat katholieke meisjesinternaat zijn. Ja. Waar ze eenzaam en ongelukkig was. En toen ze eenmaal uit dat bevrijd was, zou ik maar zeggen, van dat meisjesinternaat, ging ze heel snel danslessen volgen.
4: Die lessen zijn van Angele Siedhoff, een Duitse danseres.
5: Die zag al vrij snel dat dit meisje talent had en dat ze niet het geld had om die lessen te betalen. Dat nam ze voor lief, dus ze mocht gratis danslessen volgen en uiteindelijk met haar ook optredens geven.
4: Dat leerlingen mee mochten optreden, althans de beste onder hen, was niet zo gek. Want er waren maar heel weinig professionele dansers.
7: Er waren geen groepen. Het waren vaak individuen. Ze hadden meestal zelf een dansschool ook. En een voorstelling werd meestal aangevuld met de leerlingen, met mise-optraden.
4: Je beschrijft in je boek ook haar eerste optreden.
5: Ja, in de paasvakantie van 1918, zo schreven de kranten, mocht ze voor het eerst optreden in het Centraal Theater in Amsterdam op het Rembrandtplein. Dansen ze op Beethoven en Rubinstein. Ja, ze kon haar geluk niet om. Dat was vijf jaar, iets meer dan vijf jaar na het optreden van Jacoba van der Pas. En de volgende dag schreef de kranten jubelend erover. Ze werd nog niet bij naam genoemd, wel in de aankondiging. Dit smaakte heel erg naar meer. Ja, en vrij snel daarna is ze toen ook op zichzelf gaan wonen. Dus ging ze weg bij die moeder. Op haar 15e schreef ze zich in Den Haag. Ging ze wonen op de Elandstraat in een klein kamertje. En schreef ze zich bij de gemeente in als professioneel danseres.
4: Dus ze had ook heel veel zelfvertrouwen?
5: Ze had ontzettend veel zelfvertrouwen, denk ik. En dat vind ik wel echt bijzonder. Want na zo'n jeugd had ze er heel wat slechter uit kunnen komen. Maar ze had heel veel zelfvertrouwen en wist kennelijk precies wat ze wilde. En had weinig angst.
4: Darja mag vaker optreden met haar lerares. En een vooraanstaande impresario ziet het in haar zitten en regelt optredens, ook solo's. Dansfantasieën noemen ze die. En wat opvalt als je naar het leven van Darja kijkt.
5: Er is weinig mensen die een kwaad woord over hadden. Dus altijd heel positief.
4: Iedereen vond het fijn om bij haar te zijn.
5: Ja, absoluut. Ja. Het was ook iemand waar je heel graag je best voor wilde doen. En die het gunde. En dat ben ik echt keer op keer tegengekomen.
4: En, zo blijkt uit talloze beschrijvingen, maar we zien het zelf ook op de foto's die er van haar zijn, ze was heel aantrekkelijk, charismatisch. Mannen en vrouwen omschreven haar als stralend, glamorous, blond, charmant, een elfje. In het voorjaar van 1922, ze is dan 19, gaat ze, vast en zeker geholpen door die charme en schoonheid, naar New York met
5: Henry Teixeira de Matos, een steenrijke Amsterdamse bankier die bewonderaar was van haar en die een internationale reputatie had, die over de wereld reisde, zakencontacten over de hele wereld had, ook in New York. En hij hield daarvoor van, nou ja, New York na de Eerste Wereldoorlog, de Roaring Twenties al vrij snel uitbraken. Dat is de plek waar je moet zijn.
4: Je past er helemaal, zei hij, tussen de flappers.
5: Ja, dat waren de jonge, modieuze New Yorkse vrouwen die zich niks meer aantrokken van de Victoriaanse opvattingen en van de generaties voor hen. En kortere rokken droegen, hun haar vaak in zo'n vlotte bob lieten knippen, vaak van die bolhoeden hadden. En ja, precies deden waar ze zin in hadden. En ze dansten tot diep in de nacht. Nou ja, dus Darja had daar wel oren naar. Die wilde heel graag naar New York. Bovendien zei hij, ik heb heel veel connecties daar. Ik kan wel regelen dat je daar kan optreden. En hij betaalde haar ticket.
4: Maar als ze na een overtocht van 10 dagen aankomen op Ellis Island, gaat het niet helemaal volgens plan.
5: Daar vonden de New Yorkse migratieambtenaren het maar verdacht. Zo'n rijke bankier die zo'n beetje 30 jaar ouder was dan zij, met zo'n bloedmooi meisje op pad was. En werden ze vastgezet. En mochten ze de boot niet verlaten. Ze werden niet vastgezet op een van de cellen die Ellis Island ook had.
4: Daar was Henry Teixeira de Matos waarschijnlijk iets te rijk en machtig voor. Als ze vrijkomen, staan journalisten hen op te wachten.
5: Het is natuurlijk een ontzettend smeuïg verhaal.
4: Het hele land kon lezen over deze rijke bankier met zijn
5: unusual beautiful girl,
4: zoals de New York Tribune schreef. De Daily News had haar foto zelfs op de voorpagina.
5: En ja, ik vind dat een prachtige foto. Omdat ze werd geïnterviewd uiteraard. En hij werd ook geïnterviewd. Nou, hij had natuurlijk al helemaal baalde die ontzettend van de situatie. Want wat moesten al zijn zakenrelaties wel niet denken van deze hachelijke situatie. En zij zei ook van, nou ja, als ik dit van tevoren geweten had, dan zou ik nooit aan boord zijn gegaan. Maar als je de foto ziet, nou ja, dan zie je gewoon dat het plezier spat uit haar ogen. En ja, volgens mij niemand kon haar nog wat maken na die eenzame jaren in Oegstgeest. En ze vond het eigenlijk wel komisch dat er zoveel commotie was over zoiets wat in haar ogen ongetwijfeld heel onschuldig was.
4: In 1925, 3 jaar na haar korte New Yorkse avontuur, vertrekt Darja naar Dresden. Duitsland is nog aan het opkrabbelen na het einde van de Eerste Wereldoorlog en het is er onrustig. Het land is bijna failliet, er zijn opstanden, er is hyperinflatie. Maar voor Darja is het een opwindende plek. Want in die chaos ontstaat een nieuwe dansvorm in Dresden. De Ausdrucktanz. Expressionistische vrije dans die voortborduurt op de weg die Isadora Duncan op haar blote voeten was ingeslagen.
7: Ten eerste gebruiken ze hun lichaam op een totaal andere manier. Klassieke dans is altijd lichaam in harmonie.
4: En bij die Ausdrucktanz gaat het niet om harmonie.
7: Maar geef je de beweging een emotie. Niet omdat die mooi is, maar als ik een vuist heb, dan weet iedereen, dan zal niemand denken, daar is een vlindertje.
4: En er is nog iets.
7: Klassieke dans, dat werd ook heel vaak gezegd, kan heel benauwend zijn. Als kunstenaar zijnde.
4: De techniek? Dat zijn hele strakke regels waar je
7: aan... Dat zijn hele strakke regels, maar die zijn alleen maar... niet omdat ze strak zijn, maar omdat ze daardoor dat dansen op die manier mogelijk maken.
4: En de lichamen van danseressen moeten ook aan strenge eisen voldoen.
7: Je hebt ook een bepaalde vorm waar de harmonie in zit. Je kan dansen als God, maar als je zulke kromme benen hebt...
4: En van al deze regels wilde de expressieve dans zich ontdoen. Het maakte niet uit hoe je eruit zag, of je talent had, of je danstechnieken beheerste.
5: Want bij die vrije dansers was eigenlijk esthetiek niet eens meer belangrijk. Als je je emoties maar toonde op het podium.
4: En dat was toch niet genoeg voor Darja. Zij waardeerde wel de kracht van die klassieke danstechniek en de schoonheid van klassieke dans.
5: Daarna is ze vrij snel naar Parijs gegaan, omdat ze juist die klassieke dans wilde leren. Want haar doel was om een soort synthese te maken tussen die twee stijlen. Om uiteindelijk een hele nieuwe stijl te ontwikkelen. Ja, waarbij je die klassieke technieken hebt, maar wel dat revolutionaire van de vrije dans. En waarbij uiteindelijk esthetiek wel heel belangrijk was.
7: Zij vond de klassieke dans net zo ausdrucksvol kon zijn als die ausdrucksdans. En dat is ook zo. En ik denk dat ze daar, zeker in die tijd, ook uniek in was. Om dat te zien en te willen. Want je was of modern of je was klassiek. Daartussenin zat niks.
4: En klassiek ballet leren kon nergens beter dan in Parijs, waar uit de Sovjet-Unie gevluchte dansgrootheden les gaven. Er was alleen één probleempje voor Darja.
5: Daar was ze dus eigenlijk heel erg oud voor. Want ze was dus al zo'n beetje 25. En ja, dat is heel oud om die klassieke ballet nog...
4: Je moet eigenlijk 4 zijn of zo, 6.
5: Precies, ze was 20 jaar te laat.
7: De klassieke techniek is geen makkelijke techniek. Het duurt zeker 8 jaar voordat je een balletbeen hebt.
4: Gewoon fysiek, hoe die spieren zitten, hoe groot die kuit
7: is. Hoe dat werkt. En na je 18e kan je niet veel meer aan je lichaam veranderen, maar voor die tijd wel.
5: Maar goed, desalniettemin, ze wilde naar Parijs. Ze wilde bij die beroemde Russische balletmeesters in de leer. En ze ging bij hen in de leer. En ze leerde op spietsen dansen. Ze leerde al die klassieke technieken zo goed en zo kwaad als dat nog mogelijk was. En daar trainde ze heel erg hard voor.
4: Er is één film met beelden van een dansende Darja.
5: Dat is Het mysterie van de Mondschein Sonate. Een speelfilm uit de jaren 30 waar Darja een kleine rol in had. Ze speelde daar een danseres. Er zijn 3 dansen die ze in die film opvoert. En dat zijn nu, bijna 100 jaar later, de enige bewegende beelden van Darja die er zijn.
4: Dus beelden van hoe zij optrad met haar eigen dansen, die zijn er niet?
5: Nee, dat kunnen we nooit meer terugzien.
4: Vind je dat jammer?
5: Dat vind ik heel jammer. Ik had er heel graag, zou ik haar willen zien dansen. Ik zou willen weten hoe dat er nou echt uitzag. Hoe die synthese tussen dat klassiek en modern eruit zag. Hoe zij dat vertolkte. Maar ik zou ook willen weten hoe ze zich voorbereidde. Hoe haar interactie was met haar leerlingen. Ja, dat zou ik allemaal willen zien.
4: Daar denkt Ine Rietstap anders over.
7: Ik dank God dat er toen nog geen video's en films waren.
4: Waarom?
7: Want al die mensen die vroeger zo'n belangrijke rol in de dans hebben gespeeld, al die grote namen, ik denk als je ze nu zo ziet, dat je hartelijk lachend het pand zou verlaten.
4: Omdat die ontwikkeling...
7: Dat is natuurlijk zo ontwikkeld. En überhaupt, de lichamen zijn ontwikkeld. En omdat die techniek ontwikkeld is, dat zou volkomen belachelijk gemaakt worden.
4: We moeten het natuurlijk ook over Slauerhof hebben, met wie Darja zou trouwen. Ze ontmoetten elkaar in het voorjaar van 1930. Hadden daarvoor allebei alleen korte affaires gehad, niet serieus.
5: En op dat moment vielen ze als een blok voor elkaar. En ja, zagen ze elkaar dag en nacht en gingen ze helemaal in elkaar op. Hopeloos verliefd. En uiteraard geef Slauerhof ook een gedicht over haar. Een heel mooi gedicht, een heel verliefd gedicht, een heel romantisch gedicht. En dat gedicht, dat liet hij stencilen en daar had hij er altijd een aantal van op zak, zodat hij op straat, als hij iemand tegenkwam, dat gedicht kon uitdelen. Omdat hij het wel van de daken kon schreeuwen hoe verliefd hij was op Darja. En dit waren de woorden die hij daarvoor gekozen had.
12: Kon ik eenmaal toch jouw dans weergeven? In een van het woord bevrijd gedicht. Eenmaal even vrij en lenig zweven als jij in de lucht en in het licht met je lichaam doet. Dat toch niet even los van de aarde is als wat ik dicht. Zich met moeite van den grond opricht, zwaarder dan mijn geest en toch kan zweven. Jij kunt met een wending, een gebaar, woede, weemoed en geluk weergeven, waar ik 100 woorden over doe. Denken is het lichtst, toch wordt het zwaar. En de dans kan het lieve lichaam geven, ziel en zaligheid en nimmer moe.
4: Binnen een half jaar trouwden Darja en Slauerhof. Arend snapt het wel, dat ze voor elkaar vielen.
5: Ja, ik denk dat ze elkaar heel erg intrigeerden. Slauerhof is gewoon een hele bijzondere dichter. Die, wat mij betreft ook zijn gedichten die hij schreef, zijn nog steeds tijdloos. Mooi, echt prachtige gedichten. Verder is het een vreselijk man, maar hij schreef prachtige gedichten. En ik denk dat zij dat heel, heel aantrekkelijk vond. Het was ook een aantrekkelijke man en het was een vrije geest. Dus ik denk dat, ik kan me heel goed voorstellen dat zij verliefd werd op hem. En andersom denk ik dat Slauerhof het prachtig vond om met zo'n onafhankelijke vrouw te trouwen. Die uiteindelijk veel sterker bleek dan hij.
4: Want Slauerhof vond het vrijgevochtene van Darja aantrekkelijk.
5: Totdat bleek dat ze ook vrijgevochten bleef in dat huwelijk. Totdat bleek dat in dat huwelijk dans nog altijd absoluut op één stond. En daar niks van mocht afwijken. En toen werd het een kleinburgerlijke, tyrannieke, nare man die haar ook sloeg. Ze kwam wel eens met blauwe ogen in de balletschool 's ochtends vroeg.
4: Hij was ziekelijk jaloers.
5: Hij heeft een schilderij van Christian de Moor die haar twee keer heeft geschilderd, naakt heeft geschilderd, een affaire met haar had.
4: Dat was ruim voor Slauerhof, voor de duidelijkheid.
5: Een van die schilderijen heeft hij aan flarden gescheurd. Hij was jaloers op de Russische danser in Darja's groep, Igor Svetchov, die notabene homoseksueel was, vrij openlijk homoseksueel. Zijn geliefde was ook een danser, zat in diezelfde dansgroep. En toch was Slauerhof obsessief jaloers op Igor Svetchov.
4: En die Igor Svetchov, die uit de Sovjet-Unie was gevlucht.
5: Dat was op dat moment een van de beste dansers van Europa. En ik denk eigenlijk te goed voor de groep van Darja.
4: En binnen een jaar verlaat hij Darja's groep om zijn eigen gezelschap te beginnen.
5: Daar was Darja kapot van. Slauerhof was heel erg opgelucht. En toen heeft hij nog één keer geprobeerd dat huwelijk te redden door samen met z'n tweeën naar Barcelona te gaan. En dan hadden ze het zowaar even gezellig. Maar al vrij snel is dat toen toch weer misgegaan. Want Darja wilde terug naar Den Haag. Ze wilde zich bewijzen. En Slauerhof wilde juist weg. Die wilde verder reizen.
4: Na 5 jaar huwelijk zullen ze scheiden. En mocht je nog twijfelen of Darja beter af was zonder Slauerhof? Dit dichtte hij in 1933, toen ze nog getrouwd waren. Hij was onderweg op zee naar West-Afrika. En Darja was in Den Haag nieuwe balletten aan het maken met Igor Svetchov.
12: Zweer mij niet dat je nooit je eed breekt en mij voor eeuwig behoort. Dat is iets wat vanzelf spreekt. Je wordt toch niet graag vermoord? Beweer niet dat je schoon slechts schuld is, dat een man zich heeft blind gemaakt. Je loog dat ze nooit onthuld is. Hij zag je toch minstens naakt. Zodra een man om je mond smeekt, dan maak ik hem melaats. En als hij een hand naar je uitsteekt, dan zet ik den dood op zijn plaats. En geef jezelf een liefkozing, of weer je lichaam bloot, dan martel ik tot verpozing je langzaam en zeker dood.
13: Arend, hoe lang was je bezig met Darja toen je klaar was met je eerste versie? Zeg maar, toen je dacht, ik ben nu klaar, dit is het.
5: Een jaar of zes, 6 jaar.
13: En was je opgelucht dat je klaar was?
5: Ja, ik wist, het is gelukt. Er ligt een boek. Ik heb het verhaal rondgekregen. Ik heb heel veel onderzoek gedaan. En in die 6 jaar heb ik heel vaak gedacht, gaat dit wel lukken? Ik heb echt de informatie bij elkaar moeten schrapen nu en dan. Dus er was niet heel veel. Dus ik heb heel vaak wel met de handen in het haar gezeten van, is dit een boek waard? En wordt dit dan ook een interessant genoeg boek? Of wordt dit weer zo'n biografie waar je alleen maar feiten opzomt? Dat wilde ik liever niet.
13: En er was nog iets wat het schrijven ingewikkeld maakte.
5: Waar ik echt wel mee worstelde was dat het vrijwel allemaal mannen waren die over haar schreven. Dus ex-geliefden of mannen die haar hadden meegemaakt. De recensenten in kranten waren, er stonden niet altijd namen bij, maar we weten dat er destijds vooral alleen maar mannen werkten bij de krant. Dus het was een mannelijke blik. Ik ben zelf ook nog eens man. Daar kan ik niks aan doen, maar dat helpt niet.
13: Dat zat al wel in je hoofd, want dat is wel jammer.
5: Ja.
13: Maar na die 6 jaar dacht hij, het is gelukt. Mooi. En toen deed Arend iets waardoor het boek ineens toch niet af was.
5: Ik wist dat Darja tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte via Afrika en Zuidoost-Azië en in Australië terechtkwam met haar beste vriendin. En dat die beste vriendin, Edmé Monod de Froideville, in Australië achterbleef. Want zij was een Australiër tegengekomen met wie ze ook een zoon kreeg, James Cameron.
13: Eerder was Arend al op zoek gegaan naar alle James Camerons die hij kon vinden in Australië. Niet wetende of hij nog wel in Australië woonde, of hij überhaupt nog leefde. Maar vrij snel had hij beet.
5: Want deze James Cameron op de vraag of hij toevallig de zoon was van Edmé Monod de Froideville reageerde positief. Maar toen duurde het nog wel 1,5 jaar om zijn vertrouwen te winnen. En toen ik dat op dat moment, toen ik dacht dus van het boek is zo'n beetje af, weet ik nog dat ik dacht van ik ga hem nog 1 keer benaderen. En dan zeg ik gewoon van het boek is eigenlijk af. Ik heb het helemaal, maar over 1 ding twijfel ik een beetje. Hij had in dat eerste gesprek gezegd van Darja en mijn moeder hebben in Congo gevangen gezeten. En ik vond dat nergens anders weerklank. Dus ik zei van heb jij toevallig bronnen daarvoor? En toen zei hij, die heb ik. En ik ga je nu echt beloven, ik binnen een paar dagen laat ik wat van me horen. En deze keer hield hij woord, want mijn hele mailbox zat vol met onder andere 6 uur aan audio. Waarin zijn moeder werd geïnterviewd en heel kleurrijk vertelde over die reizen. Door Afrika, Zuidoost-Azië, Australië. En ook Darja heel erg omschreef. En vertelde hoe Darja in het leven stond en hoe haar jeugd was. En toen kon ik het hele boek herschrijven. Met liefde.
0: Ja, dit was Uit de Pas, het vrijgevochten leven van danseres Darja Colling. Gemaakt door Katinka Beer samen met Arend Hulshoff, die het boek Alleen in Dans kon zijn wonen schreef. En dit was OVT.
14: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
15: NPO Radio 1.
16: Podcast.
15: In de podcast Kunststof, verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
17: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag, wat betekent dit nu?
15: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
18: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik het wel gewoon een crisis belanden.
19: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
20: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
22: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
23: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
24: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
25: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
26: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
27: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
19: NPO Radio 1, 12 uur.
28: Margreet Rijntjes.
29: Goedemiddag, over een uur in de perstribune, presentator Erik Dijkstra. Hij is gefascineerd door prestatiedruk en sprak daar tal van topsporters over. En zometeen Eurovisie Songfestival commentator Cornald Maas. Voor het eerst in jaren zat hij gisteren met zijn moeder op de bank punten te geven aan de deelnemende landen. Ik spreek hem zo uitgebreid. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal, Marnix Ampers.
30: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een comité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Deze ebola-expert vertelt dat de uitbraak uit het niets opdook en dat die te laat is opgemerkt.
31: And the outbreak kind of came out of the blue. We suddenly heard about it on Friday and all of a sudden there were 246 suspected cases. It really came out of the blue, so it seems to have been identified quite late. Only 8 confirmed cases to date, and I think that just reflects the low diagnostic capability.
30: De mensen die besmet zijn met ebola komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Tientallen wadlopers zijn vanochtend bij Ameland in de problemen gekomen. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld, die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later alsnog met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara overtuigde Europa met haar nummer Bangaranga en kreeg met afstand de meeste punten van zowel de jury's als het publiek.

0: Bulgarije, de winnaar was dat. Israël eindigde op de tweede plaats, gevolgd door Roemenië op plek 3. Contact met correspondent Giem Balduk. Giem, jij volgde de finale op de voet. Je bent nu ook in Wenen. Overtuigende winst van Bulgarije, maar dat zagen niet veel mensen aankomen, hè?
1: Ja, het was toch wel een verrassing. Bulgarije hoorde wel bij een van de meer gewaardeerde deelnemers van dit jaar. Maar bijvoorbeeld 24 uur voor de finale stond Bulgarije nog niet eens in de top 5 bij de bookmakers. Op dat moment gingen de meeste mensen er nog vanuit dat Finland zou winnen. Dat land werd uiteindelijk 6e. Dus zo zie je maar dat die er ook wel eens naast kunnen zitten. En ja, Bulgarije bleek toch echt wel indruk te hebben gemaakt met ook vooral het live optreden. Zowel dus bij de jury als bij het publiek was het veruit een favoriet. Dat is voor Bulgarije misschien zelf ook wel een verrassing. Het land doet na jaren afwezigheid weer een keertje mee en wint meteen. En het heeft ook nog niet eerder gewonnen. Dus voor hen natuurlijk groot feest afgelopen nacht hier in Wenen.
0: Er was natuurlijk rond deze editie van het Songfestival veel discussie over de deelname van Israël, die uiteindelijk tweede is geworden. Nederland besloot dit jaar niet mee te doen. Was er nog wel merkbaar van die controverse tijdens het optreden van Israël?
1: Nee, eigenlijk niets. In de finale was er, of in de zaal was er niks van te merken. In de perszaal waar ik zat was een enkeling die wel joelde. Maar dat werd echt overstemd door de Israëlische pers, die vooral heel uitbundig aan het meezingen, meedansen was. En eigenlijk was er überhaupt gisteren weinig te merken van het missen van die 5 landen die niet meedoen. Ook geen enkele referentie eraan dat die 5 landen ontbreken. Nog aan de oorlog of een soort boodschap voor vrede die er mogelijk gezegd had kunnen worden. En dat zorgt op zijn beurt ook weer voor onvrede bij België, bij de VRT, die volgend jaar weer aan de beurt is om een deelname duidelijk te maken. En de VRT heeft gisteravond ook al laten weten dat zij misschien niet gaan deelnemen volgend jaar, omdat zij ook een statement hebben gemist van de EBU tegen oorlog en geweld en voor respect voor de mensenrechten. Ze hadden gehoopt dat bijvoorbeeld tijdens de halve finale of de finale daar op de een of andere manier aan gerefereerd zou worden. Maar ze zeggen, ja, daar is onvoldoende antwoord op gekomen. Dus daarom is de kans klein dat de VRT volgend jaar meedoet. Dus ja, de komende maanden gaan we weer, denk ik, opnieuw een discussie zien bij de EBU en alle deelnemende landen of ze wel of niet gaan deelnemen. En dat geldt ook voor Nederland. De NPO, de Avrotros, krijgen opnieuw de vraag of Nederland wegblijft of toch weer gaat deelnemen.
0: Ja, nog eventjes over deze editie. Als we de balans opmaken van deze editie van het Songfestival, kan Wenen terugkijken op hun succes?
1: Ja, uiteindelijk wel. Het is zonder grote problemen voorlopen. Er was weliswaar protest uit de pro-Palestijnse beweging hier in Wenen. Maar dat was niet een heel grootschalig protest. Om 2.000 à 3.000 man trok gisteren door de stad. En ook rond de Songfestivallocatie zelf was de sfeer behoorlijk gemoedelijk. Er was strenge controle. Maar ook weer, het was ook weer niet te aanwezig om de sfeer bijvoorbeeld te bederven. De hotels in Wenen die zijn wel matig tevreden. Ze zeggen dat de kamers minder volgeboekt waren dan gehoopt. Maar de toerismesector hier die hoopt vooral dat het op de lange termijn effecten kan hebben voor toerisme. En dat geldt waarschijnlijk voor Bulgarije volgend jaar ook. Want zij kunnen zich nu gaan opmaken om het gastland te gaan worden volgend jaar. En het Songfestival 2027 te organiseren.
0: Correspondent Giem Balduk vanuit Wenen. Dankjewel. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar. Onder meer met een drone, een helikopter en honden. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor onder meer drugshandel. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de tweede keer dit seizoen ontslagen. Dit keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente.
2: Het NOS-journaal.
0: De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou toen hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden zijn beschadigd of in brand zijn gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones van Oekraïne uit te schakelen. Nog een paar uur en dan zitten 24 uur van de Nürburgring erop. Max Verstappen doet voor het eerst mee in deze Duitse raceklassieker. Verslaggever Martin Vriesema is op het circuit. Team van Verstappen lag lange tijd aan kop. Hoe staat het er nu voor?
2: Nou, eigenlijk slecht nieuws, want een teamgenoot van Verstappen was aan het racen. Groen Cadella, een Spanjaard. En die ging lekker, maar plotseling verloor die snelheid. En hadden we al snel door dat er een technisch probleem was. En het blijkt nu dat de aandrijfas stuk is. Dus hij moest naar binnen komen, dat wist hij nog te halen. Ja, dan gaan die monteurs aan de slag. Alleen dan op een gegeven moment zie je gewoon dat het tijd gaat duren. En dat het probleem dusdanig ingewikkeld is. Dat het eigenlijk voorbij is. Ze willen de auto nog wel opknappen weer. En dan is het idee dat ze rond drieën. Dus nog wel weer even de baan op gaan en dan met Verstappen achter het stuur om gewoon nog even de finish mee te pakken. Ook als een gebaar richting het publiek. Maar sportief gezien dus valt er nu helaas voor Verstappen niets meer te halen.
0: Nee, spijtig voor hem. Heb je al iets van een reactie van hem kunnen zien of horen?
2: Nou, niet direct, maar we hebben gesproken met Stefan Wendel. Dat is een van de bazen bij Mercedes. Ja, die had hem natuurlijk wel gesproken. En ja, zeker was Verstappen teleurgesteld. Maar Wendel legde ook uit, dit is een veel eisende sport en dit soort dingen gebeuren. Dat blijkt maar weer eens. En dat snapt Verstappen natuurlijk als geen ander. Maar dat hij daar flink van baalt, dat is zeker. En de man van Mercedes zei ook nog wel van dat ze er toen nog wel eens even kritisch naar gingen kijken wat dit nou geweest is. Maar het hoort, zoals ik al zei, het hoort ook bij de sport.
0: Ja, ja. Helder, dankjewel. Verslaggever Martin Vriesema vanaf de Nürburgring. 9:09, het weer nog. Hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. Het wordt dan 12 tot 16 graden.
3: Je hebt iets verzameld voor ons, hè, Wijnand Zwaan?
4: Ja, files, Margreet, inderdaad, want er staan er behoorlijk wat. Er is veel recreatieverkeer onderweg nu het einde van het lange hemelvaartweekend in zicht komt. Dat merk je onder andere in het zuiden van het land op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Kelpen-Oler en de afrit Valkenswaard. Je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. Het is druk bij de Duitse grenzen richting het oosten. Zo op de A7 vanuit Groningen als de A12 vanuit Arnhem richting Duitsland is de vertraging opgelopen tot een half uur. Ook op de A76 staat behoorlijk wat file van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens met bijna 3 kwartier extra reistijd. Verder is het heel erg druk op de N59 in Zeeland vanuit Burgaamsteden richting het oosten. Daar rijden het langzaam op diverse plaatsen. De vertraging is een half uur.
3: Dankjewel. Over een uur in de perstribune bespreek ik met Erik Dijkstra de druk die veel topsporters ervaren. En over een paar minuten geeft programmamaker en songfestivalcommentator Cornald Maas een antwoord op de vraag wat hem nou opviel aan het commentaar van dit jaar.
5: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
9: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
10: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
9: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: NPO Radio 1. Max.
18: De perstribune. Margreet Rijntjes.
3: Cornald Maas, ben je wel eens in Sofia geweest?
19: Nee, nog nooit. In Bulgarije zelfs ook niet.
3: Nee. Nou ja, en de kans bestaat natuurlijk dat, als het allemaal goed gaat,
19: ja, er moet nog veel, dat jij, je dat? Water bij de wijn?
3: Ja, of ja hoe we, wat, welk woord we ook zullen zeggen. In elk geval, Bulgarije organiseert het Songfestival volgend jaar. Jij hebt dat jarenlang gedaan.
19: Ja.
3: Dit jaar niet. Daar is al veel over gezegd. Avrotros die boycott het in verband met de deelname van Israël. Jij hebt gisteren met je 86-jarige moeder gekeken.
19: Dat klopt.
3: Ja, en, met
19: een vriendin met wie ik ook in de jaren 80 keek. En mijn zusje. Dus ik heb een soort memory lane binnen de familie en de vertrouwde omgeving.
3: Oké. En had je een printje gemaakt waarop jullie stemmen konden uit?
19: Scorelijstjes. En mijn moeder, anders dan vroeger, deed tijdens de inzending van Servië toch nog wel oordoppen in haar oren. Omdat ze het lawaai te hard vond, wat ik ook alweer begreep.
3: Ja. Nou, dat was niet alleen.
19: Net als vroeger. Nee, anders kun je het niet horen. Ze mocht ook niet naar de wc. Van mij tussendoor, wat mijn zus weer zei, laat haar nou toch even. Ze nee, anders hoort ze die song niet. Dus het was eigenlijk in die zin ook weer net als vroeger.
3: Maar goed, over herrie gesproken, dat is het wel, hè? Ik bedoel, niet alleen Servië, het is toch ongelooflijk eigenlijk.
19: Ja, dat zelfs de nummers die er niet om vragen zo uitpakken, dat, en daarmee bedoel ik de ballads, de rustige nummers, het is zoveel visueel spektakel geworden, dat je, ik kreeg een appje gisteren van Iels de Lange, terwijl ik zat te kijken, die zei, het wordt eigenlijk tijd dat iemand weer eens gewoon een podium oploopt, een gitaartje inplucht en een mooi liedje zingt. In ieder geval als contrast alleen al met al dat geweld dat over je heen dendert.
3: Ja, absoluut. Normaal gesproken had jij natuurlijk nu gewoon in het vliegtuig gezeten.
19: Ja.
3: Want dan was je van, ergens...
19: Van Wenen nu op weg weer terug naar Amsterdam.
3: Precies, maar goed. Ik zei het al, je was er niet bij dit jaar, want Avrotros zag dus af van uitzending. Ron Vergouwen, jij verdiept je altijd weer in onze gast.
20: Ik verdiep mezelf in Cornald Maas deze week. Ja, ik heb heel veel terug zitten kijken. We gaan dingen uit je carrière laten horen. Maar eigenlijk, daar wil ik even mee beginnen, is één quote natuurlijk echt legendarisch geworden.
21: Ik zou bijna zeggen, fuck debut.
20: Ja, dit zei je nadat Joost Klein in 2024 werd gedisqualificeerd door de EBU, organisatie achter het Songfestival. Daar gaan we het nu even niet meer over hebben. Maar als je nu gewoon sec naar deze uitspraak kijkt, had je hem ook dit jaar...
19: Er zijn toch wel steeds dingen dat ik denk, die kloppen niet. De IBU moet nog steeds verder gaan in zijn besluitvorming. Bijvoorbeeld deze week stond een grote reconstructie in de New York Times over beïnvloeding in de stemcampagne in Israël en dat soort dingen. En dan reageert de opperbaas Martin Green alleen maar op met, er gaat een heel stuk over het land dat niet gewonnen heeft, wat moet ik er verder mee? Hij zegt ook bovendien dat 70% van de landen die dit jaar meedoen, hè, die hebben, of die in ieder geval mee kunnen doen, dat die hebben gestemd voor deelname van Israël. Maar dat klopt niet, want over de deelname van Israël is in december nooit gestemd. Verder is het wel echt een redelijk ordentelijk, maar daar hebben we misschien zo nog over, een ordentelijk verlopen editie, ook qua uitslag gisteren. En er valt ook eigenlijk weinig te zeggen in negatieve zin, in die zin, over Israël. Omdat Israël had een hele goede song en een hele goede uitvoering. De jury stemde er veel meer voor dan de afgelopen 2 jaar. De televoting gaf aan dat er 2 andere landen waren die beter waren. Dus het was eigenlijk een behoorlijk ordentelijke uitslag voor Israël. Nog los van het feit dat een paar landen die al jarenlang niet meer aan de bal waren of niet meededen, opeens op een eerste en derde plek eindigden. Dus het deelnemersveld lag best wel open. Alleen we gaan nu natuurlijk de discussie krijgen, opnieuw weer, van wat gaat Avrotros doen? Omdat de argumenten die Avrotros heeft gebruikt, tweede van, verjaren nog steeds niet. De persvrijheid, nou in Bulgarije is het ook niet best gesteld met de persvrijheid. Het menselijk leed, dat blijft ook bestaan. Dus het zal het derde argument moeten worden. De politieke inmenging, is het eerlijk verlopen? En als dat blijkt het geval te zijn, dan is er wat meer rechtvaardiging voor een comeback.
20: Ja. We gaan het allemaal over hebben. En aan het einde van het uur natuurlijk even een blik op de afgelopen TV-week.
3: De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
18: De perskaart.
3: Cornald Maas, geboren op 22 juli 1962 in Bergen op Zoom. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is de leukste songfestivalstad die ik ooit heb bezocht.
19: Kiev, direct na de Oranje Revolutie.
3: Dit viel me op aan het commentaar van Jeroen Kijk in de Vechten en Henry Schut.
19: Hoge timing en dynamiek en ze praten best wel veel over de presentatoren heen soms, maar dat was in dit geval een voordeel.
3: Dit zie ik als een van mijn grootste talenten.
19: Dat als ik verdwaal in een zin, uiteindelijk altijd toch wel weer in staat ben om via 6 bijzinnen op het rechte pad te komen met een punt aan het eind.
3: Als ik zelf een voorstelling zou maken, zou het over dit thema gaan.
19: Altijd toch over dat wat je in het leven ontvalt en hoe daarmee te dealen. Dus eigenlijk denk ik over rouw en verdriet en hoe je dat betekenis kan geven in het dagelijkse bestaan.
3: Hierin kan ik lastig zijn voor collega's.
19: Dat ik dingen absoluut niet los kan laten en heel dwangmatig ben als ik eenmaal iets in mijn hoofd heb. En dat is soms heel vermoeiend voor anderen dan.
3: Deze artiest of theatermaker vind ik inspirerend.
19: Saman Amini, ooit in 6,5 jaar in detentiecentra in Nederland gezeten, gevlucht vanuit Iran. En zijn voorstellingen zijn weergaloos, omdat ze op zo'n geweldige, niet moralistische en niet sentimentele manier de samenleving een spiegel voorhouden. In een hele poëtische, met poëtische waarde ook.
3: Ja, helemaal mee eens. Dit heb ik van mijn moeder geleerd.
19: Volg je dromen. Verken vechten die je niet voor mogelijk had gehouden. En kies niet voor gemakkelijke wegen in het leven.
3: Dit kan me van slag brengen.
19: Als mijn integriteit ter discussie wordt gesteld.
3: Bij dit attribuut in mijn huis hoort een verhaal.
19: Ja, misschien wel, denk ik nu, een prent van de Sint-Jozefkerk in Berg op Zoom, die gesloopt is, waar ik nog wel communie deed ooit toen ik heel klein was. En die hing in een kroeg. En altijd tijdens carnaval zag ik die foto hangen in een kroeg in Berg op Zoom. En uiteindelijk toen de eigenaresse die kroeg verliet, heb ik die foto, dat schilderij gekregen. En dat hangt nu bij mij thuis.
1: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
3: En bood ze je dat zelf aan? Of heb je het om gevraagd?
19: Nou, ik stond daar in carnavalskledij met leutneutbonnen waarmee je biertjes kan kopen. Daar is lonkend naar te kijken. En toen zei zij, Mia heet ze trouwens, van, wil jij die misschien hebben straks? Want wij gaan toch het café sluiten. En via mijn moeder is dat ding toen tot mij gekomen. En het hangt nu aan de muur met een paar andere taferelen die aan Berg op Zoom onder andere doen denken, overigens ook aan Leiden, waar ik later studeerde. Omdat, ja, eigenlijk merk ik dat nu ook weer. Ik verzamel best veel dingen uit het verleden altijd als basis voor het huidige bestaan. Dus je rekenschap geven wat ooit belangrijk was in je verleden, vind ik altijd wel mooi. Ook als dat zichtbaar is, letterlijk.
3: Ja, en als je dan kijkt naar die print en naar je verleden in Bergen op Zoom, op wat voor manier geef je dan rekenschap?
19: Los van het feit dat je je realiseert dat de tijd ontzettend snel gaat, dat je niet voor niks dingen in een vroegere periode ook hebt beleefd. Dus in die tijd bijvoorbeeld katholiek, altijd naar de kerk, ik zong ook in een koor, ik heb me later van het geloof afgekeerd. En toch vind ik de basis daarvan, en wat je daardoor hebt meegekregen van religie, van verhalen in de Bijbel en zo, mooi en levensvatbaar voor als je nu weer literatuur leest en er daarna verwezen wordt. Ik hou ervan om dat te verzamelen en niet zodanig door te knippen dat je er niks mee te maken hebt.
3: Nee.
19: En nooit vergeten waar je vandaan komt en van daaruit iets hebt opgebouwd dat je toen misschien helemaal niet voor mogelijk had gehouden.
3: Ja, is dat zo?
19: Best wel, ja. Omdat je, ja, als ik in Brabant met mijn moeder, die werd ontslagen toen zij zwanger was van mij. Mijn vader werkte in een transportbedrijf. Grootouders die geen opleiding hadden genoten en eigenlijk een vrij eenvoudig bestaan leidden, als ik het zo kan zeggen. En dat je dan allerlei kleine dromen hebt. Typend achter je typemachine was toen nog zo. Verslagjes voor jezelf schrijft over literatuur, over tentoonstellingen, ook over Eurovision al in die tijd. En dat later op de een of andere manier alles wat je toen al bedacht en wat in je zat, dat je dat ook verzilvert en dat je werk gaat worden. Dat vind ik wel bijzonder. En dan is het goed ook als je afbeeldingen in je huis hebt hangen, ja, die je daaraan weer aan herinneren.
3: Ja, daar kom ik vandaan.
19: Ja.
3: Wat was het dan dat je zo greep aan literatuur toen al?
19: Dat je daarmee op een andere manier naar de wereld kon kijken dan wanneer je, en toen was ik daar natuurlijk als kind niet helemaal zo bewust van, maar laten we zeggen met de ogen van nu, dan wat de waan van de dag je vertelt. Je komt zoveel verder soms als je een mooi boek leest of een mooie voorstelling ziet of naar mooie muziek luistert. Dan krijg je een zoveel veel betekenender inzicht zonder kant-klare oplossingen, zonder dat er, zeker nu, heftige meningen worden geventileerd, maar dingen worden ter discussie gesteld. En als dat gebeurt, vind ik dat heel spannend om erover na te denken en het er met anderen over te hebben.
3: Ja.
19: En dat heb ik als kind al ervaren. Omdat ik ook heel slecht was in sport, ik weet niet of het verband heel causaal is, maar misschien ook wel, werd ik ook als vanzelf veroordeeld, laten we zeggen, tot het thuis lezen. En dan het liefst ook boeken die voor ver boven mijn leeftijd waren. Dat vond ik dan ook wel weer spannend.
3: Ja, zoals, weet je dat nog?
19: Nou, daar ging je bijvoorbeeld op 6-jarige leeftijd wilde ik al Tonke Dracht lezen, terwijl dat echt wel de brief voor de koning voor wat ouder was. Maar ja, ik ging ook als 12-jarige al Louis Couperus lezen.
3: Doe.
19: Ja, dat vond mijn leraar Nederlands heel leuk op de middelbare school, maar de medeleerlingen keken mij een beetje aan van wat doe je eigenlijk.
3: Ja, maar deed je dat ook om een beetje status te creëren?
19: Niet eens dat, want je maakt je daar niet echt populair mee, wel met een goede sportprestatie, maar misschien wel dat je een soort compensatie van het feit dat je in andere dingen minder goed bent.
3: Ja.
19: Dus niet sportief. Het was niet zo dat ik in de klasse risé was of zo, helemaal niet zelfs. Maar je weet wel hoe je bepaalde dingen moet ontwikkelen om mee te kunnen doen. Dus in dit geval verbaal vaardig zijn, je uitspreken, huiswerk uitlenen, daar allemaal niet mee zitten. Je merkt wel, vooral als zit het met die sport, daar moet je wel wat tegenoverstellen dan.
3: Maar eigenlijk zeg jij de cultuur, noem ik het dan maar eventjes, hè, boeken waar je dus toen al in geïnteresseerd was een soort brandstof voor de wereld om je heen.
19: Ja, en ook als je dan dingen leest, dat weet ik nog wel, schreef ik bijvoorbeeld over in de schoolkrant over Gruppo Sportivo, ik zeg maar wat, in de jaren 70 eigenlijk al, dat uitdragen vervolgens. Dus dat je anderen enthousiast maakt voor wat je zelf mooi vindt. Ik heb nu bijvoorbeeld een playlist aangelegd van precies 1000 nummers op Spotify, van mijn 1000 favorietste songs. Daar ben ik een jaar mee bezig geweest, ongeveer tussen alle bedrijven door. En eind december had ik een paar vrienden over de vloer, en dan mochten zij een nummer zeggen, en dan ging ik dat nummer draaien, dat soort dingen. En dan erbij vertellen waarom ik dat nummer zo goed vind. Daar zit lang niet iedereen op te wachten. Zoals ik vroeger ook in een krantje de kritiekrubriek had voor vrienden dus. En ik later ontdekte, toen een van die vrienden van toen mij een exemplaar gaf, had ik ook nog bijgeschreven als disclaimer van ik weet wel dat jullie hier geen zin in hebben, maar dit moet toch gebeuren. Dus het weerhield mij er niet van om constant. Maar eigenlijk wat ik in de garage van mijn ouders vroeger deed, dat ik alle kinderen uit de buurt optrommelde en dan ging vertellen over een nieuw boek dat ik las, een tentoonstelling in het Markiezenhof, maar ook over Ik zie een ster, de Songfestival inzending van Maud en McNeil. Dan ging ik dat allemaal vertellen.
3: Ja, staat hij op die playlist?
19: Ik zie, ze heeft het niet gehaald, het opluisteren.
3: Nee. Maar als je daar dan nu met de volwassenheid die je nu hebt naar kijkt, hè, en dat overdragen van datgene wat jou dus inspireerde, wat is dat dan? Wat voor gevoel? Wat wil je?
19: Nou ja, dat is dat je andere mensen enthousiast maakt voor wat je zelf mooi vindt, omdat de wereld daardoor toch rooskleuriger wordt, als ik het zo mag zeggen. Bijvoorbeeld als ik op programma's op Oerol maak, wat ik nu binnenkort voor het allerlaatst ga doen in juni, dan vind ik eigenlijk niks leuker. Dan raak ik ook echt door gelouterd om met allerlei jonge theatermakers op te trekken, hun voorstellingen te bespreken. En als ik daar wegga, dan heb ik heel veel energie, omdat ik dan echt denk, of geloof, of hoop, dat allerlei mensen die thuis voor de buis zaten, nou, in het geval van Oerol natuurlijk een beperkte groep mensen, maar dat die dan zo aangeraakt zijn dat ze naar die voorstellingen gaan kijken als ze naar het vasteland komen. Omdat ik echt denk dat je daar vrolijker van wordt en daardoor ook beter de dialoog met anderen kunt opzoeken, in plaats van wat er nu zo vaak gaande is in de media.
3: Ja. Je wil eigenlijk bijdragen aan meer genuanceerdheid en
19: meer
3: gelaagdheid.
19: Ja, en dat mensen betoverd raken door iets dat mooi is.
3: Ja.
19: Ik heb altijd een heilig ontzag voor mensen die mooie dingen maken die ik zelf niet kan maken.
3: Cornald Maas is de gast, de tv-maker die we behalve met cultuurprogramma's als Volle Zalen en Opium vooral associëren met het Eurovisie Songfestival. Al ruim 20 jaar is hij de vaste commentator bij dit muziekspektakel. Maar dit jaar niet, omdat AfroTros daar de omstreden deelname van Israël besloot het festival te boycotten. Cornald begon als redacteur van onder andere Sonja Barend en Paul de Leeuw en was later eindredacteur van De Plantage. Ook publiceert hij boeken en maakte hij interviews voor de Volkskrant. Dit uur Cornald Maas op de perstribune van Max.
0: De perstribune op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet niet.
19: Dat jullie hier geen zin in hebben, maar dit moet toch gebeuren. Dus het weerhield mij er niet van om constant. Maar eigenlijk wat ik in de garage van mijn ouders vroeger deed, dat ik alle kinderen uit de buurt optrommelde en dan ging vertellen over een nieuw boek dat ik las, een tentoonstelling in het Markiezenhof, maar ook over Ik zie een ster, de Songfestival inzending van Maud en McNeil. Dan ging ik dat allemaal vertellen.
3: Ja, staat hij op die playlist?
19: Ik zie, ze heeft het niet gehaald, het opluisteren.
3: Nee. Maar als je daar dan nu met de volwassenheid die je nu hebt naar kijkt, hè, en dat overdragen van datgene wat jou dus inspireerde, wat is dat dan? Wat voor gevoel? Wat wil je?
19: Nou ja, dat is dat je andere mensen enthousiast maakt voor wat je zelf mooi vindt, omdat de wereld daardoor toch rooskleuriger wordt, als ik het zo mag zeggen. Bijvoorbeeld als ik op programma's op Oerol maak, wat ik nu binnenkort voor het allerlaatst ga doen in juni, dan vind ik eigenlijk niks leuker. Dan raak ik ook echt door gelouterd om met allerlei jonge theatermakers op te trekken, hun voorstellingen te bespreken. En als ik daar wegga, dan heb ik heel veel energie, omdat ik dan echt denk, of geloof, of hoop, dat allerlei mensen die thuis voor de buis zaten, nou, in het geval van Oerol natuurlijk een beperkte groep mensen, maar dat die dan zo aangeraakt zijn dat ze naar die voorstellingen gaan kijken als ze naar het vasteland komen. Omdat ik echt denk dat je daar vrolijker van wordt en daardoor ook beter de dialoog met anderen kunt opzoeken, ja, in plaats van wat er nu zo vaak gaande is in de media. Ja.
4: Je wil eigenlijk bijdragen aan meer genuanceerdheid en
19: meer gelaagdheid. Ja, en dat mensen betoverd raken door iets dat mooi is. Ja. Ik heb altijd een heilig ontzag voor mensen die mooie dingen maken die ik zelf niet kan maken.
4: Cornald Maas is de gast, de tv-maker die we behalve met cultuurprogramma's als Volle Zalen en Opium vooral associëren met het Eurovisie Songfestival. Al ruim 20 jaar is hij de vaste commentator bij dit muziekspektakel. Maar dit jaar niet, omdat Avrotros daar de omstreden deelname van Israël besloot het festival te boycotten. Cornald begon als redacteur van onder andere Sonja Barend en Paul de Leeuw en was later eindredacteur van De Plantage. Ook publiceert hij boeken en maakte hij interviews voor de Volkskrant. Dit uur Cornald Maas op de perstribune van Max.
5: De perstribune op NPO Radio 1.
22: Wie luistert, weet meer.
4: Ja, het verhaal is bekend, hè? De NOS heeft het festival.

0: daardoor, omdat de wereld daardoor toch rooskleuriger wordt, als ik het zo mag zeggen. Bijvoorbeeld als ik op programma's op Oerol maak, wat ik nu binnenkort voor het allerlaatst ga doen in juni, dan vind ik eigenlijk niks leuker. Dan raak ik ook echt door gelouterd om met allerlei jonge theatermakers op te trekken, hun voorstellingen te bespreken. En als ik daar wegga, dan heb ik heel veel energie, omdat ik dan echt denk, of geloof, of hoop, dat allerlei mensen die thuis voor de buis zaten, nou, in het geval van Oerol natuurlijk een beperkte groep mensen, maar dat die dan zo aangeraakt zijn dat ze naar die voorstellingen gaan kijken als ze naar het vasteland komen. Omdat ik echt denk dat je daar vrolijker van wordt en daardoor ook beter de dialoog met anderen kunt opzoeken, ja, in plaats van wat er nu zo vaak gaande is in de media. Ja.
1: Je wil eigenlijk bijdragen aan meer genuanceerdheid en
0: meer gelaagdheid. Ja, en dat mensen betoverd raken door iets dat mooi is. Ja. Ik heb altijd een heilig ontzag voor mensen die mooie dingen maken die ik zelf niet kan maken.
1: Cornald Maas is de gast, de tv-maker die we behalve met cultuurprogramma's als Volle Zalen en Opium vooral associëren met het Eurovisie Songfestival. Al ruim 20 jaar is hij de vaste commentator bij dit muziekspektakel. Maar dit jaar niet, omdat AfroTros daar de omstreden deelname van Israël besloot het festival te boycotten. Cornald begon als redacteur van onder andere Sonja Barend en Paul de Leeuw en was later eindredacteur van De Plantage. Ook publiceert hij boeken en maakte hij interviews voor de Volkskrant. Dit uur Cornald Maas op de perstribune van Max.
2: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
1: Ja, het verhaal is bekend, hè? De NOS heeft het festival wel uitgezonden met twee andere commentatoren, Henry Schut, Jeroen Kijk in de Vechten. Ja, en je zei net, nou, wat me opviel, dat de timing goed was. Dat ze praten over de presentatoren heen, maar dat was wel goed, ja, van je.
0: Ja, die waren nou, zeker een halve finale. Het was niet altijd hogere kunst, nee, geestigheid, zal ik maar zeggen.
1: Nee, maar dat is het toch bijna nooit, Cornald Maas?
0: Nee,
1: sorry,
0: bijna,
1: hoor, maar...
0: nou ja, als je een beetje, nou ja, je hebt ooit de Britse presentatoren gehad. Terry Wogan, onder andere Ulrika Johnson, lang geleden. Maar ook wel Petra Mjede, die het een paar keer voor Zweden heeft gedaan. Die beschikken wel over de finesses van de echt goed geplaatste grap. Maar dit was, ja, wel een knap staaltje Oostenrijkse... En hoe noem je dat eigenlijk?
3: Humor in Europa is natuurlijk ook heel verschillend.
0: Ja, dat klopt ook wat je zegt. Ja, dus wat ze in Oostenrijk heel erg leuk vinden, hoeft niet per se hier aan geweldig.
1: Maar goed, deze twee mannen die zaten eigenlijk op jouw plek. Ja. Noem ik het toch maar eventjes. Ik heb de hele avond was ik me bewust van jou eigenlijk.
0: Goed,
1: toen ik heb zitten kijken. Ja, ja, ik dacht, jeetje, hoe moet dit voor jou zijn? Om toch naar iets wat jij met hart en ziel al die jaren hebt gemaakt, om dat opeens door twee andere mannen te horen doen.
0: Nou ja, en misschien zou je dan hopen dat ze het slecht zouden doen, maar het was niet het geval. Dus nee. Ik bedoel, ik merkte wel dat ze het heel goed hadden voorbereid en ook wel goed gescript hadden echt. En in die zin hadden ze ook niet zo'n scherpe rolverdeling als in, hè, je kan ook bedenken, Henry is degene die niet uit de muziek komt eigenlijk en die benadert het vanuit die hoek en Jeroen als fan en muziekkenner wel. Maar eerlijk gezegd, ja, ik vond echt vaardig, goed, goede timing, goede dynamiek. Ze waren actief, ze praten niet langer door dan nodig was vlak voordat een inzending startte. Ik weet niet of het nou per se het hele terughoudende en neutrale was waarvan de NOS van tevoren had gezegd. We gaan het heel journalistiek en duiden en context. Nee, het was gewoon up en energie commentaar. Maar eerlijk gezegd, ik zou ook niet weten hoe je dat anders moest doen. Want je kunt toch moeilijk alsof je in een soort mortuarium zit op een hele rustige manier alleen maar hele saaie feitjes gaan zitten, ja, opzommen. Dus ja, voor wat...
1: Nou, ze waren nu voor mijn gevoel iets... duidender, iets meer hun eigen mening dan bijvoorbeeld bij de eerste halve finale, had ik de indruk.
0: Ja, en het is ook echt namelijk, het kan niet genoeg, ik heb het vaak ervaren natuurlijk, omdat ik vaak met iemand, ik heb het vorig jaar in mijn eentje gedaan, dan kun je heel erg je eigen tone of voice bepalen. Maar in het verleden met Sander Lantinga een keer, met Jacqueline Govaert, mm-hmm, een keer Paul de Leeuw een keer en heel vaak met Jan Smit. Het luistert zo nauw om dat samen goed te kunnen doen. En je moet het eigenlijk heel goed voorbereiden, maar daar moet je ook net weer zin in hebben. Jan bijvoorbeeld, die hou ik ook wel van. Wij improviseerden echt wel. Dus ik wist nooit wat Jan ging zeggen. En hij niet wat ik ging zeggen. Maar ik weet dat heel veel commentatoren uit het buitenland, die hebben hele teams erop zitten, redacteuren erop zitten, die dat hele commentaar uitschrijven. Zo kun je het ook doen. En dat wilden wij dan weer niet.
1: Nee. Maar los van het feit, en je bent hartstikke het siertje, dat je ook gewoon heel erg benoemd wat ze goed deden. Ik kan me ook voorstellen dat het gewoon pijn in je buik was.
0: Nou, dat was eerlijk gezegd, die pijn in de buik, die was er al in alle maanden, in september tot en met december. Eigenlijk vond ik die periode veel lastiger In die zin, ja, dan nu de afgelopen tijd. Ja, in die tijd dat nog niet duidelijk was wat Nederland ging beslissen. En ik hoopte heel erg dat AVROTROS wel aan boord zou blijven. Ik snapte ook waarom AVROTROS het uiteindelijk niet deed. Maar ik ben maar met argumenten blijven komen van, ja, maar het is een heel verbindend event. Juist in deze tijd is er veel behoefte aan. Je gaat de wereldpolitiek er niet door veranderen. Je gaat de IBU er niet door veranderen. Je zult zien dat als jullie het gaan boycotten, dat er niet 20 andere landen

0: dat ook gaan doen. Dus dat is wat het effect ervan. Ik herlas net een mail die ik eind augustus vorig jaar gestuurd heb aan mijn leiding. Met al deze argumenten er al in. En eigenlijk is alles wat ik toen schreef uitgekomen nu. Dus dat vond ik wel lastig.
1: Ja, maar dat maakt het dan extra zuur.
0: Ja, aan de andere kant ligt het veld nu wel mooi open door de uitslag van gisteren, vind ik. Maar ik zou hopen, als ik voor mezelf spreek, dat AVROTROS weer aan boord is. En ja, ook omdat ik dan weer volgend jaar het commentaar kan doen of gaat doen. Zo is het ook afgesproken. Aan de andere kant, aan alles komt soms een eind. Maar dan zou ik dit wel, deze aftocht zou ik niet willen, zal ik maar zeggen. Als ik nu zou ophouden met dit, met NOS, die het dan één keer heeft overgenomen. En dat je dan met staart tussen de benen richting welk land dan ook wordt afgevoerd. Dat zou ik liever niet hebben. Maar ook dat moet allemaal nog blijken.
1: Wat vond je moeder? Want je bent heel close met je moeder, wat zij zei.
0: Nou, of je dit, of dat commentaar geeft en zo. Ja, ze zegt, nou, zij volgt mij dan heel erg in hoe ik reageer. En iedereen zei deze week, ook Paul de Leeuw en zo, met wie ik naar de halve finales keek, dat ze me behoorlijk rustig vonden voor mijn doen. Niet overal doorheen zat te tetteren, wat ook zo was. Die zegt wel vaak tegen mij, houd toch op met het hele Eurovision. Cultuur, dat moet je gaan doen. Het is elk jaar weer gedonder. Dan heb je daar weer last van. Jij wordt er steeds op aangesproken. En ja, jij bent altijd de enige die alles maar moet uitleggen en moet verdedigen, ook als je de dingen zelf niet vindt. Nou ja, allemaal wijze woorden van een moeder.
2: Maar ja, goed, je staat ook gewoon in heel Hilversum natuurlijk in alle telefoonklappers. Bij Songfestival staat een foto van jou.
0: Ja, dat klopt ook. En ook dit jaar had ik me zo voorgenomen. Weet je wat, ik doe één interview op tv. Jinek uiteindelijk dan na al die maanden. En ik doe één interview, in dit geval Parool. Maar ja, dat lukt dan toch weer niet helemaal, want dan belt Sander Lantinga weer.
1: En dan bellen wij.
0: Dan belt de Volkskrant.
2: Ja, je noemde net al een paar namen met wie jij samen in dat commentatorenhokje hebt gezeten. Je hebt er nogal wat versleten. Ik heb even een compilatie gemaakt.
3: Welkom bij het 49e Eurovisie Songfestival in Istanbul. En voor het eerst met twee commentatoren die in een piepklein hokje zitten.
4: Hartelijk welkom bij de finale van het 52e Eurovisie Songfestival in de Hardwall Arena in Helsinki. En geen beter moment is om mijn mede-commentator te introduceren. Paul.
5: Goedenavond vanuit een zinderend Almere, mag ik wel zeggen.
6: Goedenavond, dames en heren, dag jongens en meisjes. Oh ja. Welkom bij de Tros op Nederland 1 vanuit Oslo in Noorwegen. En ik zit hier samen met een nieuwe collega, een nieuw Tros familielid. En weet wel iets van het Songfestival. Het is Cornald Maas. Goedenavond, Cornald.
7: Ja, dat iets, dat probeer ik een beetje veel uit te bouwen.
8: Naast mij, Jan Smit. Goedenavond. Jan, ik loop hier al een week rond, heb alle repetities gevolgd. Jij bent gisteren fris en fruitig en onbevangen binnengevlogen.
9: Het 65e Eurovisie Songfestival in Rotterdam. En nog een unicum, naast mij niet als vertrouwd Jan Smit, maar radio-dj en bovenal Songfestival-liefhebber Sander Lantinga.
10: Hi Cornald, hallo Nederland!
9: Ja Sander, ik zit hier al anderhalve week. Jij hoei dit weekend binnen. Maar wel hier, Jacqueline Govaert. Je bent hier sinds een dag ruim.
11: Klopt,
9: eerste indruk.
11: Ik vind het heel leuk. Ik zit helemaal in de bubbel, Cornald.
0: Goeie compilatie.
2: Ja, ja, het is gewoon iedereen naast wie je hebt gezeten in dat hokje. Ja.
0: Zijn er veel inderdaad.
2: Ja. Zou het heel flauw van mij zijn als ik nou zo vraag met wie je de beste klik had?
0: Nou, dan zou ik eigenlijk... moeilijk. Nou, zou ik toch voor Jan gaan, denk ik. Maar vooral omdat wij zo uit ander hout gesneden zijn, dat het daardoor ook wel weer heel organisch was. En hij ook... Nou ja, Jan was zo rustig daar waar ik dan opgewonden kon raken over dingen. Belde hij nog even thuis tussendoor met de afdeling Volendam. Of keek je nog vlug even naar de uitslagen van een bepaalde sportwedstrijd. En dat vond ik ook heel amusant. En we zorgden goed voor elkaar, hij ook voor mij. En ik heb met hem natuurlijk het langst gedaan. En Willem van Beuzenkom, ja, die beschouw ik heel erg als mijn voorganger. In die zin dat hij natuurlijk super serieuze radioman was, die van echt goede radiomuziek ook hield. Als omroepbestuurder heel relevant is geweest. Heel lang de stem is geweest van het Songfestival. En net als ik, je kunt van alles doen in het leven, maar zodra je met Eurovision bezighoudt, word je ook geframed als, nou ja jongens, daar had hij last van. Zoals ik dat later ook kreeg toen ik me in die zin mee ging bemoeien.
1: Jij staat bekend als iemand met een buitengewoon grondige voorbereiding. En bovendien een lopend geheugen van het Songfestival. Volgens mij weet je werkelijk alles. Ik ga geen testje doen hoor. Maar aan die kant zit misschien, of aan die voorbereiding zit misschien ook een andere kant. Want dat, je noemt Jan Smit al, die had het er ook over. Dat hij ook zag van jeetje Mina, wat een stress kan eigenlijk Cornald Maas krijgen. Bang dat dingen niet goed gingen.
0: Ja, vooral technisch dan.
1: Ja. Want, maar een soort onzekerheid waar hij verrast over was.
0: Onzekerheid? Nou, dat denk ik eigenlijk.
1: Hoe zou je het zelf benoemen?
0: Dat is het goede voorbereiding is ook wel mijn controledrift. Dat je dingen goed in de peiling moet hebben. Want pas dan kan ik vrij opereren. Alleen het verschil met bijvoorbeeld Oerol en Volle Zalen is dat je de programma's die ik maak, dan heb je de gelegenheid om een gesprek te voeren, zoals wij dat nu ook doen. In die korte tijd die je tot je beschikking hebt als commentator, moet je echt wel goed afwegen wat zeg ik wel en vooral wat allemaal niet. Dus je moet heel veel schiften in van je eigen kennis. Omdat je al weet, ja, ik kan het allemaal wel gaan vertellen, maar het wordt te veel. En dat zijn, dat is al een ingewikkelde afweging. En dan vervolgens legde ik mezelf toch op, altijd, om het niet uit te schrijven. Anders dan veel mensen dachten. Ik heb dan, ja, je ziet het nu niet, dit is een ander velletje. Maar ik kras, streep, arceerstift, streep ik het weer door. En dan liet ik mijn oog dwalen over het papier. En dacht ik, oké, ik ga nu dit zeggen, dan dat zeggen. Dan tussen op het beeld letten, ervoor zorgen dat de timing goed is.
1: Wauw.
0: En dan zo uitkomen, precies voordat een song begint.
1: Dat is knap. Dat is inderdaad vakmanschap natuurlijk. Nu vroeg ik net, hè, wat kan lastig zijn aan mij voor collega's. En toen zei je nou dat ik absoluut niet kan loslaten en zelfs dwangmatig ben.
0: Ja.
1: Hoe ver gaat dat dan, die dwang?
0: Nou ja, gelukkig heb ik een goede relatie met mijn directie bij Avrotros. Maar ik heb toevallig laatst nog aan een van hen gevraagd van, ja, sorry voor al die appjes, want dan vind ik weer iets ergens van. En dan wil ik het geregeld hebben. En dan zei hij gelukkig, joh, als ik er last van krijg, laat ik het je wel weten. Dus ik hoop of ik denk dat de last die mensen daarvan ondervinden gecompenseerd wordt door het feit dat ik probeer te staan voor iets. En dat het echt over mijn passie gaat om dingen gedaan te krijgen. Dus niet over mijn ego gaat het dan of zo. Of over dat ik lastig wil zijn of arrogant of wat dan ook. Maar dan geloof ik er zo heilig in. En dat bijvoorbeeld met Eurovision, als ik dan heilig geloof in uiteindelijk, misschien is wel deelname toch beter dan niet deelname, dan kost het mij heel veel moeite om van die gedachte afscheid te nemen. Ja. Dat blijft maar dooremmeren. Dat ook mensen in mijn omgeving zeggen, maar Cornald, laat het nu.
1: Ja.
0: Je hebt nu alles eraan gedaan. Het is niet aan jou. Je hoeft de beslissing ook niet te nemen. En dan heb ik daar toch last van.
1: Ja, maar ben je bang dat als je het niet helemaal goed hebt voorbereid, dat en er gaat iets fout, dat je dat niet kan verdragen?
0: Nee, dat is het niet. En ik ben ook niet bang dat ik dan opeens in het ongerede raak, dat ik niet meer de juiste woorden weet of dat het mislukt. Als ik bijvoorbeeld voor volle zalen op pad ga, dan bereid ik dat heel goed voor met mijn redactie. Maar dan vind ik, vervolgens berg ik alle papieren op en dan ga ik echt een gesprek aan. En dat leer je natuurlijk ook wel in de loop van het jaar. We hebben nu 75 afleveringen gemaakt. Dan leer je heel erg om in het moment te blijven en echt op dat moment het gesprek te voeren. En dat is het allerspannendste, want dan ontdek je ook dingen die soms niet in de voorbereiding waren en die heel veel meer opleveren op gezette momenten dan alles wat je in je hoofd had. En die kunst ben ik wel veel beter gaan verstaan dan in het verleden.
1: Ja. Er is een luisteraarsvraag binnengekomen die zegt, hoe is het eigenlijk met de persvrijheid in Bulgarije? Die is kwetsbaar. Moeten we Bulgarije boycotten?
2: Nou ja, gaan we weer.
1: Ja, weet niet of het weer helemaal serieus.
0: Nee, maar goed, het is natuurlijk, kijk, dat heb ik ook wel steeds geroepen de afgelopen tijd. Dit is wel een hele duidelijke kwestie met Israël, maar je blijft aan de gang. En dat is ook een van mijn argumenten. Oké, we hebben nu dit. Wat hebben we dan over 2 jaar weer? We hadden Armenië en Azerbeidzjan al in het verleden. Nou, politiek, je zag het gisteren ook weer op juryniveau. Griekenland en Cyprus gaven elkaar gewoon weer de volle map. En Servië en Montenegro ook weer. Ja. En de Scandinavische.
1: Maar vind jij dan eigenlijk, sorry dat ik door je heen praat, maar vind je dan ook dat Rusland eigenlijk ook weer mee zou mogen doen?
0: Nou, dat is een andere ingewikkelde kwestie, omdat ook de omroep daar, dus die is niet onafhankelijk. De staat, dat is een probleem in vergelijking met de Israëlische omroep. Eigenlijk, in de kern vind ik dat als je de geopolitiek buiten de deur houdt in de stemming, dat elk land zou moeten kunnen meedoen en al die artiesten zouden moeten kunnen meedoen, omdat die ook nooit verantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor het beleid van een regering. En omdat ik vind dat bij alles wat Europa en omstreken al zo versplintert, laten we blij zijn dat er in ieder geval één event is dat, al is het maar voor een week of voor 2 weken, even al die landen op hele vredelievende en niet politieke manier met elkaar verbindt. Dat is toch
1: de bedoeling.
0: De kern van wat ik over Eurovision altijd weer vind.
1: Ja.
2: We gaan jouw etiketje Songfestival kennen eventjes wegleggen. We gaan even naar hoe je begonnen bent in de mediawereld, hoe je terechtkwam in Hilversum. Nou, je hebt namelijk gewoon jarenlang achter de schermen gewerkt van de televisieprogramma's. Bij Hanneke Groenteman, bij Sonja Barend en als redacteur bij Schreeuw van de Leeuw van Paul de Leeuw. Waar ook jouw vriendschap met Paul de Leeuw is begonnen. Ja. En ik kwam een fragmentje tegen, want op een gegeven moment heeft hij jou voor de camera gesleept in Schreeuw van de Leeuw. Tijdens een Songfestival thema-uitzending. Ja.
12: Een man gepromoveerd op het Eurovisie Songfestival. Het is Dr. Anders Cornald Maas. Cornald, jij bent Dr. Anders afgestudeerd in een proefschrift. Ja. Je weet alles van het Songfestival. Je hebt daar helemaal op in verdiept. Kun je wat specifieker zeggen?
13: Nou, Nederland heeft gemiddeld over al die jaren heen een 12e plaats gehaald. En dat is niet echt hoog. Maar het is wat dat betreft ook een tendens. De jaren 60 lag Nederland heel laag. Met, daar heb je hem weer, Ronnie Tober. Die bijvoorbeeld maar weer één puntje haalde. Met het liedje Morgen. 1968.
12: Oh, Ronnie, als je kijkt. Jammer.
13: Ja. En die tendens is helaas nu de laatste jaren weer aan de gang. Maar ik denk dat het met Maywood een stuk beter zal gaan.
12: Je hebt alle liedjes al gehoord voor de komende zaterdag.
13: Ja.
0: Dit heeft me heel lang achtervolgd, ook omdat het was mijn allereerste tv-optreden. Ik zat toen in de redactie van De Schreeuw van de Leeuw en Paul zei, ja, we gaan, en dan moet jij. En ik was natuurlijk heel zenuwachtig, want nooit op tv geweest. Maar ik zei wat jullie net hoorden. En helaas was het toen zo dat ik nog jarenlang achtervolgd werd door het feit dat mensen echt dachten dat ik een doctoraal scriptie had geschreven met als titel Recht op in de wind, vernoemd naar de Songfestival-inzending van Marga Bult. Ja. Terwijl ik toch een beetje zo thuis zat van, ja, maar ik ben een klassieke retorica afgestudeerd in de Nederlandse, nu denkt iedereen dat dit mijn verhaal is.
2: Je bracht het overtuigend, hoor.
0: Ja, kennelijk dus, ja.
1: Je hebt met Paul de Leeuw dus gewerkt, met Hanneke Groenteman. Heb jij dingen gezien daar, want je bent natuurlijk later zelf gaan interviewen, die je hebt overgenomen?
0: Nou, overnemen, dat zou moeilijk zijn, al helemaal bij Paul, die een ongebreideld, ongekend improvisatievermogen beschikt en ook een hele scherpe intuïtie heeft. Maar wat hen bindt, Hanneke en Paul, maar overigens ook Sonja Barend, is dat het allemaal hele charismatische persoonlijkheden zijn die hun eigen gang gaan, die zich weliswaar aan de voorbereiding houden, maar op de momenten zelf het geheel zodanig smeden dat een uitzending tot bloei komt. En dat onderscheidt hen, vind ik, van best wel veel andere presentatoren toen, nu, later, dat ze hun eigen hele hebben en houden meebrengen in de vraagstelling, uitgangspunten en in wie ze zijn. En ik heb natuurlijk bijvoorbeeld een ander soort karakter ook dan Paul de Leeuw. We hebben wel veel gemeenschappelijke eigenschappen ook wel, maar hij opereert weer heel anders dan ik. Ik ben op een bepaalde manier natuurlijk veel dienstbaarder aan de mensen die ik spreek voor volle zalen. En dat vind ik ook veel terecht. Heel terecht, want het gaat om hun verhaal. Maar wat ons misschien wel, overeenkomt, is dat ik denk dat ik over een vrij scherpe intuïtie beschik om op de juiste momenten in te kunnen haken op wat iemand ook niet zegt. En dat je denkt, ja, maar daar ligt wel een opening. Wat zei die nou ook alweer? Wacht even, we gaan het erover hebben nu. Dat.
1: Vind je het wel eens eng om een vraag te stellen?
0: Nooit.
1: Nee?
0: Nee. En dat heb ik als kind al geleerd. Als ik bij mijn opa en oma was en ik merkte dat iedereen een cirkeltje ronddraaide met dezelfde gesprekken, dan ging ik altijd andere dingen zeggen om te kijken hoe de boel zou landen. En ik vind ook altijd, als de verstandhouding goed is of je toon deugt, kun je alles vragen. En je merkt heel vaak als je dat doet dat mensen ook heel erg veel bereid zijn om antwoorden te geven.
1: Dan. Omdat ze voelen dat je het gewoon echt wil weten.
0: Ja, en ook omdat je dan misschien wel naar dingen informeert waar ze niet zo snel over spreken, omdat andere mensen dat niet durven. Ik gaf aan alleen van jouw vragenlijstje eerder al aan, hè, rouw, verdriet, dingen die je ontvallen. Dat is zo'n onderwerp. Ik vind het altijd heel erg belangrijk om, met mijn zusje, als het over de plotselinge dood van haar man gaat, een paar jaar geleden, om daarover te blijven spreken en te blijven benoemen.
1: Want wat zou jij in die voorstelling daarover willen vertellen, denk je? Over rouw en verdriet?
0: Nou, misschien wel waar jij nu naar vraagt, dat het heel van belang is, op wat voor manier dan ook, om het erover te hebben. Dus, en dat dan elke opmerking, elke vraag en ook elke antwoord gepermitteerd is, zolang het maar oprecht is. Zolang de vraagstelling maar oprecht is en de interesse maar wezenlijk is. Dus hou het verhaal gaande en moffel het niet weg onder een kleed. En dat zou je op heel veel verschillende manieren in zo'n voorstelling kunnen verbeelden. Ja. En zonder moralisme en zonder een oplossing te bieden. Want dat is voor iedereen weer verschillend hoe je daarmee omgaat.
1: En hoe ervaar je dat zelf eigenlijk? Want mensen vragen jou natuurlijk, jij hebt dat verdriet zelf ook ervaren. Vind jij dat mensen dat ook bij jou doen op die manier, oprecht vragen?
0: Ja, ik vind wel dat mijn echt goede vrienden dat doen, ja. Ook omdat dat zijn nogal sterke persoonlijkheden. Uitgesproken ook. Die houden er ook wel van om spiegels voor te houden. En houden er ook wel van om mij te confronteren als het nodig is. En als je weet dat dat gebeurt, voel ik me juist weer veilig. Omdat ik weet dat ik dan niet wegkom met halve antwoorden of met onoprechtheden of wat dan ook. Ja. En dat ik juist die vrienden heb, dat zegt dan natuurlijk ook weer iets over mij. Maar ik hou er wel van. Nou, ze zorgen ook wel. Zoals deze week vond ik eigenlijk best wel ontroerend dat Paul en Peter Vriend, de andere vriend van ons, die hadden bedacht, weet je wat, Cornel, we weten niet hoe het precies met hem gaat in die Songfestivalweek. Wij zorgen, waar die ook is, we gaan samen kijken naar de halve finales. Als jij naar een studio in Hilversum moet, omdat je in een talkshow toch commentaar wil geven achteraf, gaan wij mee naar die studio. Nou ja, dat is op zichzelf heel mooi, vind ik.
1: Ja.
2: That's what friends are for.
0: Zeker.
2: Ik wil toch ook nog even wat laten horen uit Volle Zalen. Dat programma dat je sinds 2017 al presenteert. En niet één, niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf, maar 6 keer ben je genomineerd geweest voor de Sonja Barend Award, voor het beste tv-interview. Dat waren deze interviews.
14: We zijn op weg naar Ibiza voor een ontmoeting met Harry Jekkes.
15: Ik was het echt ook zat, hoor. Altijd maar applaus en geld en al die zalen opnieuw.
14: Liedjeschrijver, schilder en cabaretier Jeroen van Merwijk heeft kanker.
16: Ik zit er niet mee dat ik doodga, maar het is natuurlijk wel voor de mensen om me heen is het een ander verhaal.
14: Jan Rot, hij hoorde vorig jaar dat hij ongeneeslijk ziek is.
17: Kom naar mijn begrafenis.
18: Ja, gezellig lid van een paar jaar geleden.
14: Frederik Spicht, een van de eerste rockzangeressen van Nederland.
19: Je wordt heel intuïtief, denk ik, als je een beetje groot groeit. In plaats van dat je goed opgevoed wordt.
20: Zonder hulp van je ouders.
19: Ja.
14: Dit jaar breekt Samanna Mini echt door. Hij werd genomineerd voor de Nederlands Hoop Cabaretprijs voor zijn bejubelde voorstelling Samanna Mini's Integratieplan.
21: Het is niet eerlijk als ik zeg mijn PTSS komt door het AZC. Komt ook door het AZC.
22: Had ik weer een aanval van wanhoop van wat is er toch met me aan de hand.
14: Toen bleek hij al zijn hele leven ADHD te hebben.
0: Ja. Thomas van Luijn als laatste.
2: Precies, precies, dat was de laatste. Ik moest gelijk denken, Anita Witsier. Die is 6 keer is ze de televisierster misgelopen. Op een gegeven moment kreeg het hele land medelijden met haar. De 7e keer won ze. Dus ik zou zeggen, Cornel, de 7e keer moet toch raak zijn? De Sonja Barend Award.
0: Ik weet het niet. Het zou nu al helemaal. Want Sonja, onlangs overleden natuurlijk, een heel goede band mee ook. Dat maakte ook wel vaak grappen. Of stijt toch voor dat dat lukt een keer. Dan is een cirkel rond, ooit bij jou begonnen in de redactie, noem maar op. Ik weet het niet. Kijk, de jury kiest daar. Dus er wordt een voorselectie gemaakt door een jury. En dan gaat een heel groot mediapanel van 60 à 70 mensen erover. En mijn ervaring is wel dat die vaak toch ook wel meer kiezen voor, laten we zeggen, niet dat echt human interest-achtige, dat meer beklonken ligt in een soort rust, maar vaker voor echte interviews in die zin op het scherp van de snede. Met
2: actualiteit.
0: Maatschappelijke context ook. Ja, best wel vaak. Dus, nou ja, het zou mooi zijn als het lukt, maar. Ja.
1: Precies.
0: Een keer.
1: Ja. Jij interviewt een heleboel theatermakers, et cetera, in volle zalen. Vaak vraag je ook naar iemands achtergrond natuurlijk. Hè. Hoe is iemand geworden, wat hij geworden is? Ik noemde jouw moeder al, een belangrijke persoon in jouw leven. Jullie hebben, of zij heeft vooral heel veel brieven met jou naar jou gestuurd toen jij in Leiden volgens mij studeerde.
0: Klopt.
1: Zij had eigenlijk een drang naar een avontuurlijk leven, maar dat werd het in haar eigen leven niet. Maak jij nu waar wat zij had gewild eigenlijk?
0: Nou ja, wel in de zin van, kijk, als mijn moeder in deze tijd opgegroeid zou zijn, dan zij is een intelligente vrouw nogal, die ook heel ondogmatisch denkt en vrijzinnig is, wat gezien haar opleiding en haar verleden best wel opvallend is.
1: Waar blijkt dat dan uit?
0: Dat ze bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld, toen uiteindelijk bleek dat ik homoseksueel was, heeft zij er alles behalve een tel mee gezeten. Sterker nog, ze zei letterlijk, hoe meer jongens, hoe meer vreugd toen. Ik daar eindelijk eens een keer aan haar verteld, toen ik kort in de 20 was. Maar ze is in dat opzicht in een milieu dat katholiek was, in Brabant, waar mensen scherpe oordelen hebben. Toevallig zei ze gisteren tegen mij dat ze toch jarenlang wel wat te bedeesd geleefd had vroeger. En dat ze toen allemaal dingen had gedaan waarvan ze zich nu niet meer kan voorstellen dat ze zich daarin geschikt heeft. Maar ze heeft, vind ik, altijd over de ruimdenkendheid beschikt om, ondanks dat ze dat zelf niet heeft meegemaakt, haar kinderen een vrijgeleide te geven voor naar de toekomst, nieuwe wegen verkennen en het beste uit jezelf halen. Zelfs als dat betekende dat die kinderen daardoor letterlijk op grotere afstand van je kwamen te staan. Want mijn broer week uit naar Amerika. Ik ging naar Leiden eerst. Mijn zusje ging naar Amsterdam. Dus ver weg van waar zij woont in West-Brabant. Dus dat offer, als je dat zo zou kunnen zeggen, heeft ze dan ook gebracht.
1: Ja.
0: Of voor lief genomen.
1: Ja. Jij was vroeger geobsedeerd door het einde, door de dood. Ja, hoe zit dat nu?
0: Ja, dat is niet erg opgeschoten. Dat is nog steeds zo. Nou, je hoort het ook in de korte fragmenten die Ron net liet horen van de uitzending. Op de een of andere manier, vind ik het heel ontzagwekkend, anders dan sommige andere vrienden ook, dat het op een gegeven moment ophoudt, dat het er niet meer is. En wat je dan doet met alle kennis die in je hoofd zit, en dat het verloren gaat, en dat niemand er meer kennis van neemt, en wat dat dan zegt over de zin van het leven, of de betekenis van het leven. Dus hoe moet je in het dagelijks leven rekenschap geven van dat besef? Dus ik ben in de gesprekken die ik voer altijd meer dan gemiddeld op zoek naar hoe mensen daarmee dealen. En als een heel belangrijk iemand in hun leven verdwenen is, hoe je dan je leven vervolgens weer vormgeeft.
1: Ja, en heb jij bedacht wat de zin van het leven is?
0: Nou ja, toch maar, denk ik, binnen alle beperkingen in het moment leven, wat ik niet altijd even goed kan. Je omringen met mensen die heel dierbaar zijn, die echt voor je staan. Blij zijn dat je goed contact hebt met je familie, wat lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Maar in de kern toch uitdragen wat je zelf mooi vindt en anderen daarvan deelgenoot maken. En hopen dat de levens van die mensen daardoor ook op een bepaalde manier verrijkt raken. Ja. En het kan zelfs met een songfestivallied ook af en toe.
1: Nou ja, dan hebben we het nog weer eventjes over het songfestival. Want als het goed is, of tenminste hoop jij dat jij volgend jaar gewoon weer aan de bak mag. Er veranderen natuurlijk een heleboel dingen. De NPO gaat bezuinigen, je noemde het net al eventjes. Opium verdwijnt.
0: Ja, Opium op Oerol gaat
1: opium
0: weg inderdaad.
1: Opium op Oerol verdwijnt. Nou, het songfestival is ook nog eventjes onzeker. Hoe zie jij je eigen toekomst, mocht dat beide niet verder gaan?
0: Ja, dan wil ik... zoals het eigenlijk allemaal begonnen is, ooit vroeger op school en ook al die eerste jaren van mijn werkende leven veel meer gaan schrijven.
1: Ja.
0: Ik heb afgelopen jaar één keer een groot interview voor de Volkskrant gemaakt met Ellen Verbeek over de, ook weer de dood heb je het over, van haar man Dirk Sauer. Dat zou ik graag weer meer doen. En dat zou de Volkskrant ook leuk vinden, weet ik. Maar ik heb er nu nog niet genoeg tijd voor. Maar ik heb opeens bedacht, een tijdje terug, toen het allemaal zo onduidelijk was, ik moet het weer meer naar mijn eigen hand zetten. Bij de NPO kun je soms wachten tot Sint-Jutemus voordat iets duidelijk is. Zeker in deze tijd van bezuinigingen. Dus ik ga terug naar de basis. Dus ik ga nu bijvoorbeeld in het najaar op zeer gezette tijden en met regelmaat een talkshow presenteren in het café van het Lamar Theater. Ook weer over podiumkunsten met hoofdgasten en andere gasten die aanschuiven. Even niet de druk van de televisie erbij. Misschien wordt het wel online gezet. En dan ja, toch ook wel weer een herhaling van zetten. Want er zit ik natuurlijk toch weer allerlei dingen aan te bevelen. Die ik zelf mooi vind. Maar wel op mijn of onze voorwaarden. En zonder dat er ellenlang over vergaderd wordt. En je door 47 rivieren moet waden voordat je überhaupt een begin van een perspectief hebt. Want ik heb eerlijk gezegd de afgelopen jaar best veel plannen bedacht voor andere programma's. En ze zijn allemaal niet doorgegaan of geen geld voor of geen tijd voor. En het is tegenwoordig al een zegen in mijn geval dat je blij mag zijn dat volle zalen nog bestaat en gehandhaafd blijft, ook voor het komend jaar. Het is al heel wat. Maar zo ben ik niet begonnen ooit bij tv. Dat was bij Paul de Leeuw, bij Hanneke Groenteman en zo. Dan ging je iets doen, dan kreeg je kans om een programma uit te proberen. Ja. Nog voordat het echt helemaal goed was, werd je niet van het scherm gegooid al, omdat de kijkcijfers niet voldeden. Dat is echt anders. Dus misschien probeer ik het nu op die leest te schoeien. En wie weet wordt dat zo leuk dat het dan later toch ook weer televisie wordt. Dat zou kunnen.
3: De Media Week Awards TV.
2: Nou, over televisie gesproken. Een blik op de afgelopen tv-weken. Dan kies ik altijd het tv-moment van de week. Mensen weten het over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Maar tips, ze zijn van harte welkom via perstribune@omroepmax.nl. Jij bent ook jaren tv-recensent geweest.
0: Ja, ook nog,
2: dus,
0: ja.
2: Blij dat je dat niet meer verplicht elke avond hoeft te doen?
0: Zo, dat was zo veelomvattend. Ik nam het zo serieus dat ik gewoon geen ander leven meer toekwam toen.
2: Snap ik. Niet het moment van de week, maar wel stevig voer voor discussie is wat mij betreft dieptepunt in Stars on Stage. Deze show op RTL 4, waarin BN'ers voor even een musical sterretje spelen, moet de liefde voor musicals bij een groot publiek aanwakkeren. En de makers dachten, nou, laten we voor de amusementswaarde en om een jong publiek te trekken maar eens even een reality sterretje als circusaapje zingen en dansen. En dus zag het publiek de slechtste kandidaat ooit, namelijk Johan Vreker. Johan Vreker, wie is dat? Nou, hij is beter bekend als Shore Leone uit Paradise Hotel, een reality serie. En voor wie niet weet wie dat is, nou, ga hem googlen. Je hebt een boeiende middag, kan ik zeggen. Maar in Stars on Stage was het geen succes toen hij een nummer uit The Lion King tegen horen bracht.

0: Uithaal. Nou, wat vindt de jury?
1: Gepolijst talent. Het is het niet.
2: Gepolijst. Met die tanden, ja.
1: Ik ben gecharmeerd van je, maar het is niet goed.
0: Ja, nou, hartstikke goed gezegd natuurlijk door Paul de Leeuw. Ja, Cornel, jij hebt jarenlang in de jury van de Musical Awards gezeten. Of misschien nog wel steeds.
3: Nee, niet meer, maar dat heb ik inderdaad ook jarenlang.
0: Komt weer aan, hè, komende week, de uitzending. Maar is het nou een vloek of een zegen voor de theaterwereld dat met zulke uithangborden een nieuw publiek wordt geprobeerd aan te boren?
3: Met zo'n gala bedoel je op tv?
0: Nee, maar gewoon, dit programma moet de liefde voor musicals een beetje aanwakkeren. En dan komen ze met Shirley.
3: Oh, ja, dat lijkt mij niet, nee. Ik bedoel, het is juist een soort anti-reclame, toch? Maar misschien kun je daardoor ook wel ervaren dat het fijn is dat er mensen zijn die wel wat kunnen en die je in het theater kunt zien. Ja. Dat het andersom werkt.
0: Ja. Ook niet het tv-moment van de week, maar toch een opvallende uitspraak van Chantal Jansen deze week. In RTL Boulevard leverde ze namelijk kritiek op haar eigen programma, de kijkcijferhit The Voice of Holland. Na de finale vorige week kwamen een heleboel kijkers met de kritiek dat die slotaflevering niet goed in elkaar zat. Het duurde ook veel te lang. En ook nog eens een tenenkrommende uitslagshow in RTL Tonight daarna. Nou, terechte kritiek vind ik, en dat vindt Chantal dus ook.
4: Volgend jaar gaat het anders als het aan mij ligt. Maar hey, wie ben ik? Als het aan mij ligt, gaat het volgend jaar anders. Maar dat beslis ik niet alleen.
0: Vind ik nogal veelzeggend. Als je in de media zo openlijk kritiek durft te hebben.
3: En ik niet alleen. En dan geeft ze wel opening. Het gaat dus veranderen. Anders zou ze dit nooit op zo'n manier zeggen. Want Chantal is donders verwiekst genoeg om te weten wat ze waar dan ook zegt de hele tijd. Dus dit is een voorzetje. Ja,
0: zeker.
3: Ja.
0: Heb je de Voice gevolgd dit seizoen?
3: Ja, een paar afleveringen heb ik gezien. Ja, en ik vond het wel. Er zaten wel een paar goede talenten tussen. Maar ik vond toch. Je hoeft niet per se Anouk in het panel te hebben, maar liever toch ook weer wel voor de broodnodige rafel. Het hoeft daardoor niet meteen. Ik snap dat ze nu voor wat veiligheid hebben gekozen. Ja. Maar ik zou toch liever iets meer deining willen op dat level ook.
0: Ja. Hier. Maar als tv-moment.

0: Eind van de week kies ik voor een bijzonder persoonlijke aangrijpende onthulling van zanger Xander de Buissonnier in het EO-programma Hel of Hotel, waarin hij voor een paar dagen tussen ex-gedetineerden moet doorbrengen in een gevangenis. Xander vertelde namelijk dat hij als kind jarenlang is misbruikt.
1: Het tv-moment van de week.
2: Ontsporend, snap je?
3: Waarom ik daar zo'n bloedhekel aan heb, omdat ik dit in mijn leven heb meegemaakt. Ik ben als kind, zeg maar, door iemand, maakt niet uit wie, maar van mijn 11 tot en met mijn 14e, die heeft zichzelf, toen ik 14 was, heeft diegene zichzelf van het leven beroofd. En denk, hé, hij is er vanaf. En ik heb mijn hele rest van mijn leven de shit mee gehad.
4: Dat is wel echt heftig, man.
3: Ja, dat is gewoon, gewoon een hele grote, dikke gun. En met die gun heeft hij zich ook van zijn leven beroofd later. Dus dat is uiteindelijk ook mijn geluk. Want anders was ik misschien, als ik ouder was, hemzelf eens een keer achteraan gegaan.
0: Ja, heftige uitspraak. Hij stelt zich heel kwetsbaar op. En dan vraag ik mij toch altijd af als tv-kijker, en dat heb jij misschien ook van, is dit nou ingecalculeerd, zo'n uitspraak? Of zou hij er van tevoren over na hebben gedacht, dit is misschien het juiste podium om dit persoonlijke relaas eindelijk naar buiten te brengen.
5: Ja, en kwam het via een goede vraag? Want dat kon ik natuurlijk net niet horen.
0: De gedetineerde kwam met een soort gelijk verhaal, ja, waarop hij natuurlijk op inhaakte.
5: En misschien was er geen weg meer terug voor hem. Dat zou ook nog kunnen. Dus dat je eigenlijk besloten hebt om het er nooit meer over te hebben. En dat je opeens, omdat de omstandigheden zijn zoals ze zijn, het wel een keer vertelt. En dan hoop ik in dit geval dat het hem ook ontlast.
0: Ik hoop het ook, ja, inderdaad. Nou, tot zover de tv-week. Over een klein uurtje de radioweek.
6: Dankjewel, Ron. Ja, Cornald, wat ga je doen deze week?
5: Wat ga ik deze week doen? Oh ja, ik ga filmen voor volle zalen in Antwerpen.
6: Met wie?
5: Nou, klap ik alvast. Met Jan-Jaap van der Wal.
6: Speelt
5: tussen België en Nederland. En aardig speelt een succesvolle voorstelling nu daar. Ik moet een grote tentoonstelling openen, World Pride. Dus dat ga ik me op voorbereiden. Ik ga een avond hosten met Frits Spits. Vanwege zijn nieuw boek. En ik heb vergadering over Oerol, over de uitzendingen die binnenkort aankomen.
6: Nou, klinkt als een vol programma.
5: En vast een beetje napraten nog over Eurovision, zal wel weer.
6: Ja, dat denk ik ook. Cornald Maas, heel hartelijk dank voor je komst naar de perstribune.
5: Ja, dankjewel.
6: Naar aanleiding natuurlijk van het Songfestival van gisteravond. En we gaan het zien hoe het volgend jaar ervoor staat. Na het NOS Journaal ga ik praten met de sportgast van vandaag. En dat is vandaag presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over druk ervaren binnen de topsport. Tot zo.
1: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
7: Voetbal.
1: Zometeen.
7: De laatste speelronde van de Eredivisie.
8: Alle 9 wedstrijden.
7: Tegelijkertijd.
1: Plaats Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League.
7: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
1: De laatste speelronde van de Eredivisie.
7: NOS langs de lijn.
1: Zometeen 2 uur.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
18: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In de regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
19: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
20: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
21: NPO Radio 1. 1 uur.
22: Margreet Rijntjes.
6: Goedemiddag, zometeen is presentator Erik Dijkstra te gast op de perstribune. Hij heeft namelijk een boek geschreven over prestatiedruk in de topsport. En sprak daarvoor met tal van ervaringsdeskundigen, zoals Epke Zonderland, Suzanne Schulting en Jaap Stam. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal, Marnix Ampers.
23: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het dodental van die uitbraak is inmiddels opgelopen tot 80. Van 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Ongeveer de helft van de mensen die ebola krijgen overlijdt eraan. Contact met Afrika-correspondent Maurice Lede. Maurice, ja, wat betekent het dat precies, een internationale noodsituatie?
24: Dat betekent dat het virus de grens over is gegaan. Ook in buurland Oeganda zijn nu 2 besmettingen geregistreerd, waarvan 1 iemand is overleden. En dat ging om mensen die uit de Democratische Republiek Congo zijn gekomen. En nu het risico op internationale verspreiding groot is, is het daarmee eigenlijk een internationale noodsituatie geworden.
23: Ja, wat weet jij over de situatie op dit moment in dat grensgebied?
24: Ja, het is zorgwekkend. Dat heeft er ook mee te maken dat het gaat om een zeldzame variant, de zogeheten Bundibugyo-variant. En daartegen is nog geen goedgekeurd vaccin of specifieke behandeling. Dus wat hulpverleners nu vooral kunnen doen is mensen voorlichten, uitleggen wat de symptomen zijn. Het zijn symptomen als koorts, diarree, plotseling bloedingen, overgeven. En dan zorgen dat je uit de buurt blijft van mensen die symptomen hebben.
23: Het is natuurlijk al best wel lang onrustig in Congo. Wat voor invloed heeft dat op de bestrijding van het ebola-virus?
24: Ja, dat maakt hulpverlening heel moeilijk. Je wilt natuurlijk voorkomen dat er verder verspreiding plaatsvindt met dit virus. En daar waar die uitbraak begon, in het oosten van Congo, de provincie Ituri, dat is echt een mijnwerkersgebied. Dus heel veel mensen komen uit omringende landen als Oeganda en Zuid-Soedan om daar te werken in de mijnen. Dus er is veel verkeer van mensen. Daarnaast zijn er ook heel veel mensen op de vlucht voor het geweld in de regio. En die verblijven in vluchtelingenkampen heel dicht op elkaar. Dat helpt natuurlijk ook niet mee. En dan is het ook nog eens een moeilijk begaanbaar gebied, waardoor het moeilijk is om daar hulpgoederen te krijgen. En dat maakt deze situatie eigenlijk heel erg complex.
23: Ja, wat voor maatregelen worden er dan genomen om die uitbraak in te dammen in Congo?
24: Nou, nu is het echt volop monitoren, contactonderzoek doen en zorgen dat de ziekenhuizen veilig zijn. En de Wereldgezondheidsorganisatie roept dan ook op om alle belangrijke wegen en grensovergangen te controleren om die verspreiding tegen te gaan.
23: Dankjewel, Afrika-correspondent Maurice Lede. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markesoer gezegd dat Nederland omvolkt wordt. Hij gebruikte de omstreden term in gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markesoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Ook noemt hij het een destructief woord. Afgelopen week was er ook al ophef over uitspraken van Markesoer. In een interview zei hij dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in de problemen gekomen. Sommige mensen waren onderkoeld geraakt en daarom werd alarm geslagen, zegt de woordvoerder van de KNRM.
25: Het kustwachtcentrum kreeg vanochtend rond 7:15 de melding dat er een groep wadlopers in de problemen was ten zuidoosten van Ameland als gevolg van opkomend water. Hierop heeft de kustwacht een helikopter gestuurd richting het incidentgebied, alsmede 3 reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. En in gezamenlijkheid zijn alle 32 wadlopers in veiligheid gebracht en naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht om daar een hapje te eten, droge kleren aan te doen, te douchen voor zover nodig en ook medische hulp te krijgen voor zover nodig. En op dit moment is alles afgerond en iedereen in veiligheid.
23: Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Vermoedelijk zijn ze daarna overgestapt in een andere auto en via de snelweg gevlucht. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar. Onder meer met een drone, een helikopter en honden. De reddingsoperatie is nu veranderd in een bergingsoperatie. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de tweede keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente, na 4 duels.
0: Het NOS-journaal.
23: De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou vervolgens hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem daarna aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand zijn gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Rusland 120 Oekraïnse drones uitgeschakeld. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer nog, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Vanaf woensdag wordt het wat warmer.
6: En er zijn ook files. Daarvoor is Wijnand Zwaner bij de ANWB.
2: Ja, die zijn er. Vooral in het midden en zuiden van het land is het behoorlijk druk op de weg door recreatieverkeer. De meeste files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Maar er staan ook een paar files met meer oponthoud. Op de A7, de afsluitdijk vanuit Friesland tussen Breesanddijk en Den Hoever, 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum, een half uur oponthoud in 11 kilometer file. Die weg, die route eigenlijk is wat drukker door de afgesloten A12 van Den Haag naar Utrecht vanwege werkzaamheden tussen Gouda en Woerden. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug. Een kwartier vertraging na een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer open. Grenscontroles veroorzaken her en der vertraging, onder meer op de A76 Geleen-Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg een half uur oponthoud. En op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Porzeelanden en Goede Reden 6 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 20 minuten.
0: NPO Radio 1. Max.
3: De perstribune. Margreet Rijntjes.
6: Erik Dijkstra, het is een ongelooflijk belangrijke middag voor jouw clubpie, Twente.
4: Dat is het.
6: Zo.
4: Ik heb de spanning nu al in de benen, weet je dat?
6: Ja?
4: Ja. Ja, ik zit zelf de hele middag in de auto. Want ik moet straks nog een radio-uitzending doen op Radio 1, het einde van de middag. En dan luister ik natuurlijk de hele tijd langs de lijn. Maar ja, het is alles of niks voor FC Twente vandaag.
6: Ja, ja, ze kunnen derde worden.
4: Ze kunnen derde worden, dat zou een enorm succes zijn.
6: Ja, natuurlijk. Maar jij voelt dat meteen in je lijf.
4: Ja, ik had het vanochtend al toen wakker, weet je. Ja. Ja, ik ben wel van het slag supporter dat als Twente verliest op een manier die mij niet bevalt, dan heb ik echt gewoon een kutdag.
6: Oh.
4: Ja.
6: Nou.
4: Ja, dat wel ja.
6: Ja, dus vanavond in Renesse was
4: vanavond
6: het
4: vanavond gaan we meemaken, ja.
6: Over druk gesproken, want je hebt natuurlijk een boek geschreven over druk. Nou, de kleedkamer nu bij de mannen van FC Twente. Ik denk dat daar toch wel aardig wat spanning te voelen en druk te voelen zal zijn.
4: Ja, zeker. Wat ik wel leuk vind is dat vooral in teamsporten is dat de laatste jaren steeds meer gebruikelijk. Dat een trainer dan toch iets probeert te doen om de troepen te enthousiasmeren. Dus heel vaak krijgen ze daar filmpjes te zien waarop de geliefde familie en zo te zien zijn. Dat ze nog één keer zeggen, we geloven in je en we zijn trots op je. Weet je wel, om de jongens op te fokken dat ze met het schuim op de lippen naar buiten gaan.
6: Ja. Ik zei het al, Erik Dijkstra, druk, daar gaan we het over hebben. Want je hebt een boek gepubliceerd waarin jij topsporters en hun coaches hierover uitgebreid spreekt. Ruim 20 kampioenen laten jou toe in hun hoofd, zeg ik maar eventjes, vertellen over hun ervaringen en de manier waarop ze met stress omgaan. Ron Vergouwen, Erik heeft het natuurlijk heel veel gedaan, maar jij richt je op zijn sportieve carrière. Tenminste, datgene wat in zijn werk te maken heeft met sport.
1: Ja, dat is wel een rode draad in jouw carrière in ieder geval. Ik luister ook altijd met veel plezier naar jouw sportanalyse op Radio 2 elke maandag. Zou je niet eigenlijk gewoon Mart Smeets willen zijn?
4: Er is maar één Mart Smeets op deze planeet. Maar nee, ik vind het juist wel leuk dat ik doe heel veel verschillende dingen. En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk aan mijn werk. Want ik kan net zoveel genieten van Per Seconde Wijzer of een documentaire serie dan van alleen sportdingen doen.
1: Ja, en het houdt het ook, die afwisseling houdt het ook leuk natuurlijk.
4: Vind ik wel, ja.
1: Is ook zo. Nou, en aan het einde van het uur natuurlijk even een blik op de afgelopen radioweek met een, kan ik nu alvast zeggen, een heel mooi radiomoment van de week.
6: Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
5: De perskaart.
6: Erik Dijkstra, geboren op 9 maart 1977 in Glanerbrug. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Op dit moment heb ik zelf extreme druk ervaren.
4: Toen ik ooit voor het eerst als stagiair bij Radio Noord live op de radio moest vertellen.
6: Dit helpt mij om rustig te blijven in stressvolle situaties.
4: Bedenken dat het wordt altijd weer 10:30 en de rest is ook zenuwachtig.
6: Diepe bewondering voel ik voor deze sporter.
4: Voor Demi Vollering.
6: Aan deze plek op aarde heb ik bijzondere herinneringen.
4: Cuba.
6: Hierin wil ik zelf de beste zijn.
4: Ja, eigenlijk in alles waar ik aan meedoe.
6: Dit is mijn levensmotto.
4: Het leven is een eenmans grilja.
6: Dit had ik in mijn leven anders willen doen.
4: Ik had wel wat meer tijd met de kinderen door willen brengen toen ze nog heel jong waren.
6: Deze feedback van mijn vader herinner ik me nog goed.
4: Nou, mijn vader vond dat het altijd nog wel wat beter kon.
6: Bij Per Seconde Wijzer zou ik zelf uitblinken op dit onderdeel.
4: Kunst en cultuur.
5: Luister de perstribune ook via onze podcast.
6: Hoort daar het Songfestival eigenlijk ook onder?
4: Het Songfestival?
6: Ja, kunst en cultuur. Of past dat daar niet bij?
4: Ja, nou ja, kijk, bij Per Seconde Wijzer maken wij altijd vragen over dingen waar mensen veel verstand van hebben. Dus als jij je op zou geven voor de categorie kunst en cultuur en je zegt, ik hou ook heel erg van het Songfestival, dan maken we daar een vraag over.
6: Oké. Okay.
4: Maar ik zou nooit zeggen Songfestival.
6: Nee, oké. Okay. Zou jij over druk gesproken geïnteresseerd zijn eigenlijk in de druk die Songfestival-deelnemers ervaren?
4: Ja, zeker, absoluut. Maar ook wel andere beroepsgroepen hoor, ook politici of mensen in de media of zo. Ik denk dat druk is iets wat dat overstijgt. Het gaat natuurlijk niet alleen over sport. Die vindt het ook in andere beroepsgroepen en daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Ja.
6: Ja, want je denkt dat is vast vergelijkbaar met elkaar ook.
4: Nou ja, kijk, het mooie van sport vind ik, dat topsport is een soort van hele extreme versie van het leven. Alsof alles is teruggebracht tot een 1000ste of 100ste of zo. En dat vind ik ook zo mooi daaraan. Het is alles of niks, de dood of de gladiolen. En in dat hele extreme wordt de druk ook extreem.
6: Ja.
4: Maar ik denk dat die druk, die zullen ook mensen ervaren die, weet ik veel, hele spannende momenten hebben meegemaakt in de politiek.
6: Ja. Of voor het eerst bij Radio Noord live op de radio kwamen.
4: Inderdaad, ja. Dat was in 2002. Ik heb gestudeerd in Groningen en ik liep toen stage bij RTV Noord. En toen moest ik voor het eerst live op de radio. En de gedachte, want ik was eigenlijk best wel relaxed daarvoor. Maar je moet dat voor het eerst doen, zoiets. En ik moest toen naar een actie van de FNV. Het was heel warm toen en die gingen ijsjes uitdelen. En ik stond daar en in één keer de gedachte dat je live moest gaan. Ik begon heel zwaar te ademen. Mensen moeten toen hebben gedacht van, we hebben live verbinding met Darth Vader zo ongeveer. En dus weet je, toen kreeg ik mijn adem niet meer goed onder controle. Dat weet ik nog heel goed. Ja, dat moet je ook doorheen, zoiets.
6: Ja, ja. En wat, ik bedoel, hoe ging het?
4: Ja, nou, ik zei geloof ik in een bijdrage van 2 minuten... zei ik geloof ik wel 68 keer dat ik het zo'n sympathieke actie vond van de FNV. En ik was omringd door wegwerkers die allemaal waterijsjes stonden te eten. Ja, een item van niks. Maar je moet dat ook voor het eerst doen, zoiets.
6: Ja.
4: Kijk, ik wilde graag in die media werken en dan maak je filmpjes en je doet. Maar live gaan is toch echt wat anders, hè? Dat weten jullie ook. En dan in één keer sta je daar met een microfoon in je klauw en dan denk je ook, alles wat ik nu zeg komt in één keer live binnen in al die huiskamers.
6: Heb je het nog wel eens? Ik bedoel, je presenteert op Radio 1.
4: Ja, nou, ik vind, je moet altijd een beetje druk voelen. Je moet altijd een beetje stress hebben. Kijk, als je op een gegeven moment te relaxed gaat zitten, dat vind ik ook niet goed. Ik heb natuurlijk niet meer die extreme spanning dat je echt denkt van, wat gebeurt hier? Nee. En Darth Vader is weg, maar je moet allemaal een beetje stress voelen.
6: Ja. Het levensmotto, en dan zeg je iets heel moois, een eenmansguerrilla.
4: Ja, het leven is een eenmansguerrilla. Dat heb ik natuurlijk gepikt van Jan Kramer.
6: Okay.
4: Jan Kramer was heel belangrijk voor mij in mijn jeugd. Omdat ik kom uit Glanenbrug, klein dorpje. Dorpje van niks eigenlijk, tussen Enschede en Duitsland. En de boeken van Jan Kramer, die maakten heel erg diepe indruk op mij toen ik nog jong was. Omdat dat ook ging over Enschede, over Glanenbrug. En ik vond dat ruig en ik vond dat stoer. En dat tilde voor mij eigenlijk dat dorpje waar ik woonde een heel klein beetje op.
6: Maar ook omdat je wist wat er van Jan Kramer geworden was?
4: Ja, tuurlijk. Jan Kramer die werd een wereldberoemde kunstenaar. En ik vind het gewoon zo goed klinken. Het leven is een eenmansguerrilla. Ja, weet je, uiteindelijk, je moet het wel zelf doen, hè?
6: Ja, want inderdaad, wat verstaat hij daaronder eigenlijk?
4: Ja, dat je het zelf moet doen. Kijk, Jan Kramer, het belangrijkste onderwerp voor Jan Kramer was Jan Kramer zelf. Dus die was de hele dag. Maar die was daar de hele dag van jongs af aan al mee bezig. En uiteindelijk is hem dat gelukt. En ik vind. Wat ik daar mooi aan vind, je hoeft natuurlijk niet steeds met jezelf bezig te zijn, maar je moet het wel zelf doen in het leven. Ja. Een ander doet het niet.
6: Nee. Maar Erik Dijkstra uit Glanenbrug, is het ook gelukt?
4: Nou ja, ik ben natuurlijk niet zo internationaal beroemde kunstenaar geworden als Jan Kramer. Nee,
6: had je dat gewild?
4: Natuurlijk had ik dat graag gewild. Ja.
6: Nou ja, natuurlijk. Helemaal niet natuurlijk.
4: Kijk, jij zegt van, het is gelukt. Nou ja, kijk, ik heb zelf nooit officieel bedankt voor Nederlands elftal. Maar ik had hier nu liever gezeten dat we hadden gezegd van, goh Erik, we gaan nog eens hebben over die keer dat jij de Ronde van Vlaanderen won 20 jaar geleden. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet gelukt.
6: Nee. Oké, interessant. Nou, dat is mooi, want daar wil ik dan straks nog meer over horen. Erik Dijkstra is de gast, journalist, schrijver met een grote liefde voor sport. Bekend van Bureau Sport en het Radio 1-programma Dijkstra en Even Blij ter plekke. Vanavond dus. Daarnaast publiceert hij ook boeken over sport. Zoals over schaatser Hans van Helden en zijn recent verschenen boek Druk in het hoofd van kampioenen. Maar ook over historische onderwerpen. Een thema dat hem als historicus en presentator van de kennisquiz Per Seconde Wijzer ook aan het hart gaat. Dit uur Erik Dijkstra op de perstribune van Max.
21: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Want ik was natuurlijk benieuwd, nadat je al die topsporters hebt gesproken, of jij zelf inderdaad topsporter had willen zijn.
4: Ja, eigenlijk wel.
6: Ja.
4: En ik denk dat dat voor heel veel sportjournalisten geldt. Je kijkt daarna en eigenlijk wil je graag dichtbij komen. En eigenlijk wil je ergens diep van binnen wil je het zelf zijn. En ik heb net zoals miljoenen jongetjes in Nederland ook wel eens gedroomd van misschien kan ik wel een grote voetbalcarrière of zo. Of had ik niet moeten gaan wielrennen op jonge leeftijd. Ergens wil je dat natuurlijk zelf.
6: Mm-hmm.
4: Ja. En dat zeg ik omdat ik namelijk, waar we het net over hadden, ik kan zo genieten van dat topsport zo echt ontzettend alles of niks is. En om te strijden ergens om een hele grote overwinning en dat net wel of net niet te behalen, dat is ook wel, vind ik ook fantastisch. Ja.
6: Stel dat je topsporter zou zijn geworden, was dat dan liever in een team, dus inderdaad voetbal, of toch meer individueel?
4: Nee, meer individueel dan.
6: Ja, dat is lastig bij voetbal, maar.
4: Ja, dat klopt wel, maar uiteindelijk gaat voetbal, ja, het draait ook niet om 11 spelers, hè? Draait in ieder elftal om 2-3 jongens, hè? Die moeten het verschil maken.
6: En waarom zou dat de keuze zijn?
4: Ja, omdat ik altijd ook wel ergens een hang heb gehad om zelf, een hang om aandacht of zo, weet je wel, om gehoord te worden, gezien te worden.
6: Is dat de link met dat je voor een individuele sport zou kiezen?
4: Ja, dat wel, geloof ik, ja.
6: Dat het echt jouw prestatie.
4: Ja, dat het jouw ding is, dat jij hiervoor gezorgd hebt. En dat vind ik ook. Je hebt ook wel een verschil tussen teamsporters en individuele sporters. Dat je hebt ook, ik heb bijvoorbeeld Danielle de Bruin geïnterviewd. Dat is de beste Nederlandse waterpolo alle tijden. Zij was echt uitzonderlijk goed. Maar zij was ook bovenal echt een teamspeler.
6: Mm-hmm.
4: En bijvoorbeeld, ik heb Ron Zwerver ook gesproken, hè, van het Gouden Volleybalteam. Maar Ron zegt ook, en daar heeft hij gelijk in, Ron Zwerver. Die zegt ook, ja, ik was ook de beste.
6: Ja.
4: En hij vindt het wel mooi, hè, als je dat durft te zeggen. Hè,
6: dat, dat hij de beste is van het team.
4: En dat was hij ook.
6: Het draaide om hem eigenlijk.
4: Nou ja, voor een deel wel.
6: En hij zegt ook, want jij vraagt op een gegeven moment in jouw boek aan hem, Nou, zijn jullie ook vrienden geworden? Zegt hij, nee, natuurlijk niet. Hoezo? Is dat niet nodig?
4: Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik zo fascinerend.
6: Ja, vond ik ook interessant.
4: Want het volleybalgoud van 1996 is misschien wel de mooiste Nederlandse sportprestatie aller tijden. Hè? Die mannen die zich het schompens hebben getraind dag en nacht in die bankrashal in Amstelveen, die een heilig verbond hadden met elkaar. Dat werd geschonden, mensen gingen weg, kwamen later weer terug. En dat ze uiteindelijk goud haalden. En dat zijn mannen die zijn echt diep afgedaald in de krochten van elkaars ziel. En die zijn geen vrienden geworden. Maar ze hebben wel goud gewonnen.
6: Ja, ja. Ja, fascinerend. Mm. Jij bent sowieso enorm geïnteresseerd natuurlijk in die mentale kant van topsport.
1: Ja, want er ligt nu een kloek werk hier op ons bureau hier. Maar dat komt voort uit een podcast die je natuurlijk gemaakt hebt. Onder dezelfde titel, Druk. Ik vind het wel leuk om daar even wat van te laten horen. Even een stukje uit 2023. Je spreekt met tennistopper Kiki Bertens. En zij vertelt hoe extreem haar wedstrijdspanning was.
4: Kiki Bertens, had jij veel last van wedstrijdspanning?
7: Ja, heel erg altijd. Ja, ook daar heb ik heel erg mee om leren gaan. Ik denk tot mijn 24ste moest ik echt overgeven voor elke wedstrijd.
4: Echt letterlijk?
7: Ja, ja, dat vond ik zo spannend. En daarna was het dan af en toe eens inderdaad nog voor finales of voor hele belangrijke wedstrijden.
4: Maar echt alles eruit?
7: Ja, ja, ja. Voor mijn eerste Roland Garros weet ik nog heel goed. En was ik inderdaad rennend onderweg naar de wc, had ik niet gehaald. Dus ik had heel de kleedkamer ondergekotst.
4: Wat verschrikkelijk.
7: Ja, ja, nee, het werd maar echt inderdaad. Af en toe werd die spanning gewoon zo, ja, veel te hoog. En dat ging altijd heel erg om mijn buik slaan. En ja, er kwam gewoon alles eruit.
6: Ja.
1: Ja. Zit je dan met je oren te klapperen als je dit hoort?
4: Ja, eigenlijk wel. En daarom vond ik dit ook zo'n geweldig project om te doen. Omdat ik zelf heel veel naar sport kijk. En altijd geïnteresseerd ben of ik daar nog dieper in kan komen. Of ik er nog meer over te weten kan komen. En ik hanteer altijd de regel, als ik het nog niet wist, Dan is het aansprekend of zo. Dat denk ik dan. Hè? En ik denk ook altijd van, zou mijn moeder hiervan opkijken? Dat is voor mij een hele belangrijke graadmeter met alles wat ik doe. En in dit geval, want dit is een van de eerste interviews die ik deed voor die podcast. En ik was bij Kiki thuis. En ik ben altijd heel erg fan geweest van Kiki Bertens. Ook omdat het spannend was om naar haar te kijken. En toen ze dit vertelde, toen dacht ik echt, nou, ik wist niet wat ik hoorde. Tot je 24ste, voor iedere wedstrijd overgeven, alles ja. Eruit. En toen was ook voor het eerst dat ik toen zelf dacht van, we hebben hier iets goeds te pakken, ja. iets bijzonders. We horen dingen die we nog nooit eerder hebben gehoord.
6: Nee, en dan dus overgeven en dan doorgaan.
4: Ja, en dan toch doorgaan.
6: En dan toch doorgaan.
4: Ja, ja.
6: Ze laten je heel erg dichtbij komen. Hè? Ja. Je mag echt in hun krochten van hun ziel kijken bijna.
4: Ja, ja. Ja, ik heb het eerste exemplaar. Dat vorige week heb je zo'n boekpresentatie. En daar moet je over nadenken. En ik heb ook het eerste exemplaar uitgereikt aan Kiki Bertens. Omdat ik haar... Ik zei, Kiki, ik was altijd zo'n fan van je. Want ik vind tennis, hè, als je voor iemand bent, is een lekkere sport om naar te kijken. Ja. En dan kun je per punt sta je voor de tv. Kom op! Weet je, en zij was spannend om naar te kijken. Maar ik mocht haar ook altijd heel graag, maar ga nog steeds heel graag. Dus ik wilde graag het eerste exemplaar aan haar geven. En toen zei ze iets, en het ontroerde me eigenlijk enorm. Toen zei ze van ja, wat ik hield een heel verhaal. En zij zei van, ik hoef toch niks te zeggen. Ik zei, nee joh, ik geef jou gewoon het boek. En toen gaf ik haar het boek en toen zei ze van nou, en jij bedankt, want ik voelde me ook veilig genoeg bij jou om het te vertellen.
6: Kijk.
4: En vond ik eigenlijk heel lief dat ze dat zei.
6: Ja, nou ja, strik eromheen.
4: Ja, daar was ik echt blij mee. Want het is gewoon, ja, nu vertel ik het weer in de radiostudio. Maar ze vertelde dat in de beslotenheid van, ja, van die ruimte.
6: Nee, maar natuurlijk, fantastisch. Wat een compliment. En ja. Dat is ook, hè, als je je boek leest, ook te merken. Wat ik een mooi fragment vond in je boek, of in ieder geval, daar schrijf je dan over, dat je met haar natuurlijk spreekt, met Kiki Bertens. Ja. Onder andere over haar prestaties op Roland Garros. Na een bloedstollende wedstrijd plaatste zich voor de halve finale. Vijf matchpoints verspeelt ze eerst. En dan staat ze de pers in tranen te woord. En wat jij dan in een bijzin schrijft is van dat jij thuis ook in tranen was, maar dat je dat niet durfde te zeggen in het interview met haar.
4: Ja, dat klopt, ja. Kijk, ik heb die podcast met een aantal collega's gemaakt. Hè, en ik wilde er graag een boek van maken, omdat er heel veel materiaal was blijven liggen. En die podcast was thematisch. Ik wilde in het boek alle atleten weer een eigen hoofdstuk geven eigenlijk. En dat gaf voor mij ook de ruimte door er een artikel omheen te schrijven, waarin ik beschouw op iemands carrière en ook op mezelf. van hoe heb ik eigenlijk zitten kijken en wat vond ik er eigenlijk van?
6: En waarom durf je dat niet te zeggen tegen haar?
4: Nou ja, omdat dit een van de eerste interviews was die ik deed voor die podcast. En toen dacht ik ook nog wel, je zit natuurlijk dus met snijvlak dat ik denk van ja, we zijn wel journalistiek bezig hier. Hè?
6: Ja.
4: En dit was natuurlijk een paar jaar eerder. Maar ik weet dat nog goed, omdat ik ook met haar meeleefde. Weet je wel, Kiki was altijd heel emotioneel.
6: Ja.
4: En dat zat altijd zo aan de oppervlakte. En dat kan me dan ook enorm ontroeren als ik daar naar zit te kijken. En ik dacht van ja, als ik dat nu in één keer vertel tegen haar, misschien is dat ook wel te...
6: Ja.
4: Is dat wel te intiem of zo?
6: Ja.
4: Of
6: te veel in geen ben ik dan.
4: Ja, dacht ik toen nog een beetje. Ja. Achteraf, nu ik het weer zo denk, ja, ik had het gewoon moeten zeggen natuurlijk.
6: Maar goed, je hebt dus een heleboel sporters gesproken die allemaal vertellen over druk. Wat is wat jou betreft de rode draad eigenlijk in al die verhalen?
4: Nou, dat vrijwel alle sporters hebben enorm last gehad van druk. En ze zeggen bijna allemaal van, ik vond het eigenlijk verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ik mis het ook geen seconde. Maar, zeggen ze allemaal, ik heb het ook nodig gehad om te kunnen presteren. Om de allerbeste versie van mezelf te worden. En daar zit altijd een beetje een soort van spanning tussen. Weet je, is ook verslavend, hè? Die hele extreme druk, en dat moet je dan zien te beteugelen. En dan pas kun je een absolute grote titel behalen.
6: Ja.
4: Als het allemaal te relaxed is of zo, dan wordt het niks.
6: Nee, maar fascinerend natuurlijk de beste willen zijn. Want dat vroeg ik net aan jou, hè, waar jij de beste in wil zijn. Toen zei je nou, eigenlijk in alles. Tenminste, waar ik aan meedoe.
4: Ja.
6: Wat is dat dan voor gevoel? Ik wil de beste zijn.
4: Nou ja, ik wil de beste zijn. Kijk, ik vind wel dat in werk en zo, daar gaat het dan voor mijn gevoel over. Vind ik wel belangrijk dat het zo goed mogelijk is.
6: Ja, nee, maar goed, dat komt ook aan de orde in het boek. Dat je zoiets hebt, dat is de ene categorie sporters die zeggen, ik wil het beste uit mezelf halen.
4: Ja.
6: En dan zegt Suzanne Schulting, staat mezelf helemaal niet. Ik wil gewoon de beste van iedereen zijn.
4: Ja, ja, dat heb ik niet zo, okay. Zo extreem.
6: Jij bent
4: Ik ben categorie 1 dan, ja. Okay. En ik snap Suzanne Schulting ook. Want ik zit natuurlijk in mijn werk en privé, doe ik niet mee aan wedstrijden. Ja, wij kunnen eens een keer een prijsje winnen of zo, maar daar hebben we verder niet zoveel invloed op.
6: Mm-hmm.
4: En voor Suzanne Schulting is het echt, je wint of je verliest een wedstrijd. Daar gaat het dan om. Ik zeg meer van, ik ben inderdaad van de categorie, ik wil de beste versie van mezelf zijn.
6: Ja. Ben je dat over het algemeen?
4: Ja, dat hoop ik wel. Dat lukt niet altijd.
6: Nee, maar dat weet jij als enige, toch?
4: Ja, nou ja, ik weet wel in mijn onderbuik soms dat ik denk van nou, dit had wel wat beter gekund. En soms denk ik ook wel van nou, dit was best goed eigenlijk.
6: Ja, en wat denk je bij dat boek nu?
4: Dat is een geweldig boek. Dat is echt, als je het hebt over mentale druk, is dat het beste boek dat sinds de oorlog is verschenen. Nee, er kunnen altijd dingen anders. Heel eerlijk over dat boek, ik ben daar echt zo lang mee bezig geweest. Dat ik op een gegeven moment toen dacht ik echt van, ik denk, zijn mensen hierin geïnteresseerd? Daar heb je natuurlijk ook twijfel over. Dat je denkt, my god, waar gaat het over? En toen ik het voor het eerst zag, was ik helemaal alleen thuis. Toen kreeg ik voor het eerst een exemplaar en toen maakte ik het open. Toen dacht ik van, goh, het is toch wel mooi geworden.
6: Ja.
4: Maar ik ben altijd, ik kom uit Twente. Hè?
6: Ja,
4: we zeggen niet zo heel snel van, oh, geweldig, fantastisch.
6: Nee, ik snap het.
4: Ik heb het ook nodig gehad om te kunnen presteren. Om de allerbeste versie van mezelf te worden. En daar zit altijd een beetje een soort van spanning tussen. Weet je, is ook verslavend. Hè? Die hele extreme druk, en dat moet je dan zien te beteugelen. En dan pas kun je een absolute grote titel behalen.
6: Ja.
4: Als het allemaal te relaxed is of zo, dan wordt het niks.
6: Nee, maar fascinerend natuurlijk de beste willen zijn. Want dat vroeg ik net aan jou, hè, waar jij de beste in wil zijn. Toen zei je nou, eigenlijk in alles. Tenminste, waar ik aan meedoe.
4: Ja.
6: Wat is dat dan voor gevoel? Ik wil de beste zijn.
4: Nou ja, ik wil de beste zijn. Kijk, ik vind wel dat in werk en zo, daar gaat het dan voor mijn gevoel over. Vind ik wel belangrijk dat het zo goed mogelijk is.
6: Ja, nee, maar goed, dat komt ook aan de orde in het boek. Dat je zoiets hebt, dat is de ene categorie sporters die zeggen, ik wil het beste uit mezelf halen.
4: Ja.
6: En dan zegt Suzanne Schulting, staat mezelf helemaal niet. Ik wil gewoon de beste van iedereen zijn.
4: Ja, ja, dat heb ik niet zo.
6: Okay.
4: Zo extreem.
6: Jij bent
4: Ik ben categorie 1 dan, ja. Okay. En ik snap Suzanne Schulting ook. Want ik zit natuurlijk in mijn werk en privé, doe ik niet mee aan wedstrijden. Ja, wij kunnen eens een keer een prijsje winnen of zo, maar daar hebben we verder niet zoveel invloed op.
6: Mm-hmm.

0: Ah, dat hoop ik wel. Dat lukt niet altijd.
1: Nee, maar dat weet jij als enige, toch?
0: Ja, nou ja, ik weet wel in mijn onderbuik soms dat ik denk van nou, dit had wel wat beter gekund. En soms denk ik ook wel van, nou, dit was best goed eigenlijk.
1: Ja, en wat denk je bij dat boek nu?
0: Dat is een geweldig boek. Dat is echt, als je het hebt over mentale druk, is dat het beste boek dat sinds de oorlog is verschenen. Nee, er kunnen altijd dingen anders. Heel eerlijk over dat boek, ik ben daar echt zo lang mee bezig geweest. Dat ik op een gegeven moment toen dacht ik echt van, ik denk, zijn mensen hierin geïnteresseerd? Daar heb je natuurlijk ook twijfel over. Dat je denkt, my god, waar gaat het over? En toen ik het voor het eerst zag, was ik helemaal alleen thuis. Toen kreeg ik voor het eerst een exemplaar en toen maakte ik het open. Toen dacht ik van, goh, het is ook wel mooi geworden.
1: Ja.
0: Maar ik ben altijd. Ik kom uit Twente. Hè? Ja, we zeggen niet zo heel snel van. Oh, geweldig, fantastisch.
1: Nee, ik snap het. Annemiek van Vleut is ook een van de mensen die je spreekt. Ook wielrenner natuurlijk. En jij zegt in dat verhaal. Want je hebt ook elke keer een soort introductie. Waarin je ook zegt over iemand zijn leven. En ook hoe jij die persoon hebt beleefd. Dan zeg je ook dat jij haar filosofie ook probeert toe te passen in je eigen leven.
0: Ja.
1: En waar die kort gezegd op neerkomt is, ook bij dingen die mislukken, eigenlijk de positieve dingen eruit destilleren.
0: Wat ik van haar zo knap vind, en dat bewonder ik echt van haar, is dat Annemiek van Vleuten is erin geslaagd om op een gegeven moment voor zichzelf, ik noem dat ook de filosofie van Annemiek van Vleuten, die wil zich niet meer druk maken om dingen waar ze toch geen invloed op heeft. En of dat nou, weet ik veel, het weer, een slecht parcours, een ander probleem waar je geen invloed op hebt, moet je niet druk over maken.
1: Nee.
0: En ik heb natuurlijk ook wel eens, nou ja, in het type werk wat wij doen, heb je ook wel eens dat je, weet ik veel, kwaaiig bent over de NPO of over andere media of weet ik veel wat. Maar je kunt er ook niks aan doen. Je kunt ook denken van, goh, laat ik dat uitschakelen. Laat ik daar geen overbodige energie aan verspillen.
1: Ja, waar ben je nu boos over?
0: Nou ja, ik vind ook wel wat van allerlei bezuinigingen of programma's die wel of niet stoppen. Of ja, weet je, wij maakten met Bureau Sport ook ooit een programma op de radio. En nu maken we een podcast, een succesvolle podcast. Maar ik was natuurlijk ontzettend verdrietig dat het programma op een gegeven moment sneuvelde. En dat kunnen natuurlijk allemaal managers bij de NPO gaan in een kantoortje jou uitleggen waarom het wel logisch is. Maar ik ben het daar gewoon niet mee eens.
1: Nee, nog steeds niet.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee. Annemiek van Vleuten is trouwens volgende week onze gast.
0: Ja, wat leuk. Ja. Want zij heeft haar biografie is nu net, die komt ook deze week uit.
1: Ja, precies. Ja. Demi Vollering noemde jij net als een sporter waar jij bewondering voor voelt.
0: Ja.
1: Ook een wielrenner.
0: Ja. Ja, omdat ik heel erg van wielrennen hou. Kijk, en ik had natuurlijk Mathieu van der Poel kunnen zeggen. Hè? Maar Mathieu van der Poel, dat is mijn favoriete wielrenner. Die is al zo vreselijk goed en dat was hij ook al zo jong. Demi Vollering is iemand die eigenlijk relatief laat met wielrennen is begonnen. En relatief laat op dat extreme hoge niveau is gekomen. En in het interview wat ik met haar had, vertelt ze heel openhartig over dat zij heel erg geworsteld heeft met haar plek in een ploeg. Want als jij met wielrennen de beste bent, moet je er ook voor zorgen dat de rest van de ploeg het daar allemaal mee eens is. Hè? Ja. Dat die met z'n allen dus voor jou werken. En dat is iets dat vond Demi heel lang heel moeilijk. En wat ik zo knap vind van haar is dat ze dat heeft overwonnen. Dat zij nu in een ploeg rijdt waarin de mensen wel in haar dienst rijden. En ik heb wel eens contact met haar en ik heb ook natuurlijk al die hoofdstukken opgestuurd naar al die sporters. En toen schreef Demi ook terug. Ze zei van, goh, ik moet je wel eerlijk zeggen, ik vind het wel confronterend om te lezen hoe ik daar 2-3 jaar geleden over dacht. En ze zegt, ik sta daar nu eigenlijk anders in. Dus kon ik mijn inleiding weer een beetje aanpassen daarop. Maar dat snap ik. En dat vind ik vind dat zo ongelooflijk knap van haar. Dat zij in zichzelf en in haar carrière iets heeft weten te veranderen. Waardoor ze daar nu minder last van heeft.
1: En hoe heeft ze dat gedaan?
0: Nou, door toch te groeien als persoon. En ook meer zelf met de vuist op tafel te slaan. Door weg te gaan in de vorige ploeg waar ze zat. Daar waren een heleboel vrouwen, waren kopvrouwen. En er was het altijd ingewikkeld van voor wie gaan we fietsen vandaag. En zij is naar een andere ploeg gegaan. Er was veel kritiek op, veel gedoe. En nu zit ze in een omgeving waarin ze met z'n allen zeggen, Demi, jij bent de beste. En proberen we met z'n allen te zorgen dat jij gaat winnen.
1: En dat heeft ze eigenlijk in haar eenmans guerrilla voor elkaar gekregen.
0: Ja, zij wel, ja.
1: Ja. Is het niet zo trouwens dat druk vroeger gewoon heel erg zenuwachtig heette?
0: Ja, dat vind ik ook boeiend aan dat ik wat oudere sporters heb gesproken. Vroeger praatte je daar niet over. Nee. Hè? Dat werd gewoon een beetje, gewoon liever niet over hebben. Hè? Maar ze voelden het natuurlijk wel.
1: Mm-hmm.
0: Ron Zwerver, Jaap Stam, die gewoon zei, Jaap, daar was ik vroeger bang voor, hè? Jaap Stam, weet je wel. Die was kaal in een tijd dat nog niemand kaal was, weet je wel. En die Jaap, die zei gewoon, ik heb van de eerste tot de laatste dag altijd druk gehad, altijd stress. En bij Manchester United kwam er iemand om daar om te praten met spelers, een soort van mental coach. Die werd gewoon in zijn gezicht uitgelachen.
1: Ja, want daar deden we toen niet aan.
0: Nee, dat deden we toen niet aan, maar het was er natuurlijk wel.
1: Ja.
2: Je zei het al, sporten, presteren in een team of een ploeg, kan

0: extra lastig zijn. Ik wil nog een fragment laten horen uit jouw podcast, Druk. Jij praat met voetbal international Kika van S. Die wordt gepest bij haar toen nieuwe club Everton.
1: Ja, ik heb toen ik aankwam in Engeland, heb ik het wel echt even moeilijk gehad. Ik kwam daar natuurlijk, Everton was een team wat een beetje onderaan bungelde. En die wilde een verandering gaan maken in het team. Dus ze gingen wat andere type speelsters halen. En ik werd daarvan één. Ik was natuurlijk basisspeelster op dat moment van Oranje. En zo werd ik daar ook binnengehaald. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden. Ja. Ik heb echt een paar keer huilend om een training gestaan.
2: Echt?
1: Ja. Dat ik gelukkig had ik mijn beste vriendin Inessa, die speelde toen ook bij Everton. En daar kon ik gelukkig naartoe. Maar daar heb ik echt wel een traantje gelaten bij training, ja.
2: En wat gebeurde er dan?
1: Ja, gewoon expres bij rondoën, de bal expres naar mij schieten. Zodat een bal waar ik niks mee kon, zodat ik het midden moest en dan high five aan elkaar geven. Ja, het was gewoon naar. En dat gebeurde in een bepaalde periode te veel. Ja, en uiteindelijk toch ervoor gekozen om ook naar de trainer te gaan. Te zeggen, ja, hier voel ik me gewoon niet fijn. En nou, heeft hij daar ook wel iets mee gedaan richting die meiden toe. Maar ja, die had duidelijk moeite met het feit dat er een soort naam werd binnengehaald binnen hun club. En ja, dat heeft echt wel moeite gekost om een beginperiode te aarden bij Everton.
2: Wat een nare ervaring is dat eigenlijk?
1: Ja, heel erg naar.
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja, ik heel boeiend verhaal, want vind ik, want dit hoor je niet zo vaak. Nee. En dat je ook daarom vond ik het ook boeiend. We hebben individuele sporters, heb ik gesproken, teamsporters en coaches. In een teamsport heb je ook in één keer last van dingen als groepsdruk, pestgedrag, grensoverschrijdend gedrag. En dat Kika van Nes, dat hoor je niet zo vaak. Hè, dat iemand echt wordt gepest, weet je wel. Want wij denken natuurlijk, de buitenwacht denkt zo vaak, ja, transfer naar Engeland, geweldig, ze gaat meer geld verdienen, betere club en dit en dat. En vervolgens word je gepest op de training, waardoor je gewoon staat te huilen op een trainingsveld.
3: Ja, schokkend toch?
4: Ja, ik was echt stom verbaasd over dit verhaal.
3: Verandert dat jouw beeld ook eigenlijk van topsport, als je zoiets hoort?
4: Ja, kijk, de wereld van topsport is ook echt spijkerhard, hè. En dat is ook een soort van manier om de minder sterke eruit te filteren. Maar dat zit natuurlijk op de rand van grensoverschrijdend gedrag. Ja. Hè? Dat vind ik een boeiend thema.
3: Ja. Zou jij er tegen kunnen? Spijkerharde mensen om je heen?
4: Ik kan er wel goed tegen, ja.
3: Hoe weet je dat?
4: Omdat ik dat wel eens heb meegemaakt in het verleden.
3: Ja, en dan denk jij aan de wereld draait door?
4: Nou, bijvoorbeeld de wereld draait door. Maar ook, ik kan persoonlijk best wel goed omgaan met een hele harde teamcultuur.
3: Want wat doe jij waardoor dat...
4: Ja,
3: doet?
4: Ik word daar ook best wel hard van. En ik kan me daar ook wel aan optrekken. Maar het is wel iets, als je het bijvoorbeeld hebt over de wereld draait door. Ik heb daar jaren gewerkt. Ik ben nu ook ouder geworden. Dat was voor mij voor het eerst dat ik echt voor landelijke tv werkte. En ik dacht, blijkbaar gaat het zo op tv, weet je wel. Het is eten of gegeten worden. En ik ben daar met het verstrijken der jaren ook wel anders naar gaan kijken. En ook wel wat milder. In de leeftijd die ik nu heb en de levenservaring, zou ik, als ik weer op zo'n plek zou werken, zou ik ook veel eerder zeggen van, hallo, zo gaan we niet met elkaar om. Nee. Maar dus toen niet.
3: Dus je bedoelt, milder zou jij niet worden over de sfeer daar, maar juist jezelf milder opstellen?
4: Nou, ik vind nee, niet milder over die sfeer, want die sfeer was soms best wel stevig.
3: Ja.
4: En ook voor alle duidelijkheid. Ik heb daar ook geweldige jaren gehad, hè, maar dat is altijd, dat moet je er altijd bij zeggen, want anders dan wordt er een sfeer gecreëerd alsof het alleen maar verschrikkelijk was. Dat was natuurlijk niet zo. Maar er was soms wel sprake van een harde, te harde cultuur, waarin ook mensen wel eens werden uitgeschreven.
3: Ja, maar wat bedoel je dan nu met milder?
4: Dat ik vind dat ik zelf me wel iets meer daartegen had kunnen wapenen.
3: Ja,
4: of tegen mensen die stonden te schreeuwen, had kunnen zeggen van, hey,
3: doe even normaal.
4: Doe even normaal. Dat zou ik nu wel doen. Deed ik toen niet, omdat ik toen ook dacht van, ja, zo wordt dat blijkbaar.
3: Ja, want je zei ook, ik kon me er ook wel aan optrekken. Wat bedoel je daarmee?
4: Nou, ik vond toen ik daar kwam werken, daar werd daar op een hoog niveau gewerkt en er werden veel uren gemaakt en zo. Vond ik ook te gek. Ik denk gewoon, wauw, hé, het gaat er niet stevig aan toe.
3: Ja, en ik hoor erbij.
4: Ik hoor erbij. Ik doe mee.
3: Ja. En jij zegt, ik ben ouder geworden. Heeft het daar vooral mee te maken? Dat je nu denkt, hé, ik zou opstaan daartegen?
4: Nou, ik denk wel dat wij ook in de samenleving daar meer aandacht voor hebben. Voor dat soort kwesties.
3: Zeker.
4: Maar ik heb daar zelf ook wel iets ouder voor moeten worden, ja.
3: Ja. Dus je bent je daar bewuster ook nu in de gremia waar je dan nu in verkeert.
4: Ja, absoluut.
3: Anders, en op het van je eigen redactie bijvoorbeeld.
4: Ja, ik ben zelf nooit zo'n heel erg schreeuwer of zo geweest eigenlijk, hoor. Ook niet in die tijd. Maar ik vind wel dat het... Ik ben zelf persoonlijk, laat ik het bij mij houden, wel iets... Ja, ik ben ook anders gaan kijken naar bijvoorbeeld de manier waarop wij naar topsporters kijken, weet je wel. Dat heb ik zelf ook vaak gedaan vroeger. Ik heb bijvoorbeeld over wielrenner Steven Kruiswijk, hè, dat is een uitstekende wielrenner, maar die wint niet zo heel vaak. Nou, daar heb ik echt jaren in alle mogelijke interviews en zo dus over gezegd, ja, die wint nooit wat. Die wint nooit wat, die wint nooit. Totdat ik op een gegeven moment echt jaren later hoorde van iemand die hem kende, die zei, hij vindt het verschrikkelijk dat jij dat steeds zegt. Ik denk, ja, portverdorie. Terwijl ik was me daar nooit zo, ik was me nooit zo mee bezig, weet je wel. Menselijk vlak, dat er ook iemand is die tv kijkt, die denkt, ja, zit die jongen weer? Ah, die wint nooit wat.
3: Ja, keihard ook eigenlijk.
4: Ja, dat is echt, dat is vind ik ook nu te hard.
3: Ja.
4: En dat zijn ook dingen waar ik in dit boek ook soms een beetje op probeer te reflecteren. Ik zeg van, ja, we als media, en ik ook in het bijzonder, ik heb ook vaak, kijk, als je voor het eerst in talkshows en zo gaat zitten, dat is ook wel leuk als je een stevige mening hebt en zo. Terwijl ik ook nu wel eens denk van, nou, ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo hard.
3: Nee, maar doe je mee met eigenlijk ook de groepsdruk trouwens, hè, wat er van je verwacht wordt?
4: Ja, misschien wel een beetje, ja.
3: Ja. Ja, want je hebt het inderdaad, je trekt ook, of je steekt hand in eigen boezem, ook in dat boek inderdaad. Want je hebt het ook over dat jij grapjes maakte over de demonen van Marleen Veldhuis.
4: Femke Heemskerk.
3: Oh, sorry. Ook een zwemster.
4: Ja, ook een zwemster.
3: Ja. Femke inderdaad. En dat zij het daarover had gehad, hè, dat ze in een interview dat noemde en dat jullie daar ook grapjes over maakten. Ja, dat je daar eigenlijk kapot voor schaamde dat je dat gedaan hebt.
4: Ja, eigenlijk wel ja. En ook meer dan eens. Hè. Ik heb daar ontzettend vaak grappen over gemaakt. En echt jaren later, toen ik Femke sprak voor dit project, en ze is de eerste die ik ook wilde spreken hiervoor. Dus ik naar haar toe in Amsterdam, in de Watergasmeer. En toen zat ik bij haar thuis en toen zei zij op een gegeven moment, ik vond het echt verschrikkelijk, weet je dat? Echt verschrikkelijk dat jij er al de grappen over maakte. En zij was toen, in 2015, was dit eigenlijk een van de eerste sporters die in Nederland openlijk probeerde te praten over mentale druk. Hè. Zij gaf dat toen de voren aan demonen. En ik deed daar lacherig over. Met mij overigens een heel groot deel hoor, van het journaal. Daar werd toen eigenlijk gewoon lacherig over gedaan. Femke Heemskerk en de demonen. Nou,
3: ja. Weinig empathisch eigenlijk.
4: Ja, heel weinig empathisch.
3: Ja.
4: Heel weinig empathisch.
3: Zeker. Ja, zo is het.
0: Laten we nog even wat luisteren van De Wereld Draait Door. Want laten we niet vergeten, je zei het al, je hebt er gewoon een ontzettend leuke tijd gehad.
4: Ja,
0: het was
4: absoluut.
0: Een speeltuin. Hè? Als jakhals mocht je elke echt je personality, je eigen voorkeuren in zo'n onderwerp leggen. Mooi voorbeeld ervan, 2010. Jakhals Erik doet verslag van het landskampioenschap van Hey. FC Twente.
5: Kijk. Heel Twente is gek geworden. Want vandaag is geschiedenis geschreven. FC Twente voor de eerste keer in haar bestaan. Landskampioen!
6: Dan zullen wij de kampioen.
5: Wat een dag!
7: Ongelooflijk. Ja, nee.
5: We staan in de kleedkamer van de landskampioen!
6: Zullen wij de kampioen zijn.
5: Ik kan gewoon niet geloven dat Twente kampioen is.
8: Dit is te glum, hè?
9: Maar toch is het zo!
5: Toch is het zo! Is dit nou het mooiste werk uit je leven, Sander?
10: Ik heb ook wel andere leuke dingen meegemaakt, maar
5: het komt aardig in de buurt, of niet?
10: Ik ben al in top 5, hoor.
5: Wat een dag!
0: Is dit een van je beste bijdragers? Of?
4: Ja, de allerbeste.
0: Ja.
4: Nee, maar weet je, dat kampioenschap van FC Twente, dat was voor die hele regio en dat feest dat daarbij kwam, dat was bijna alsof Bevrijdingsdag werd overgedaan. Dat was meer dan een kampioenschap wat daar werd gevierd.
3: Kan je je voorstellen dat je ooit terug zou gaan daar naartoe?
4: Naar Twente bedoel je? Ja hoor, zeker.
3: Weer zou wonen bedoel ik dan,
4: ja,
3: hè?
4: Ja, maar goed, ik woon in Amsterdam, kinderen daar op school, blabla, dit en dat. Maar ik kan me best voorstellen dat ik weer ooit weer in Twente zou gaan wonen, hoor. Ik vind het prachtig nog steeds daar.
3: Je zei op een vraag in de perskaart, hè, van de feedback van je vader die je nog herinnerde. Het kon altijd beter.
4: Ja, mijn vader was altijd kritisch op wat ik maakte. En op alle uitzendingen en dingen. En kijk, mijn vader is in 2013 is die overleden. En ik ben gaan werken voor De Wereld Draait Door in 2008. Dus hij heeft die jaren nog wel meegemaakt dat ik daar net werkte. En die was altijd, kijk, als je voor het eerst op tv komt, dan vind je omgeving vindt het altijd hartstikke leuk. Dingen, goh, leuk, Jerk is op televisie, hè, geinig, de buren beginnen daarover en zo. Maar mijn vader was altijd best wel kritisch op wat ik deed. En dat vond ik ook wel eens vervelend eigenlijk. Joh, ik heb een gezeur, man, houd er eens op. En hij is in 2013 overleden. En hij heeft eigenlijk nooit meer meegemaakt dat ik daarna, op een gegeven moment werk je bij De Wereld Draait Door, bij de Jakhals. En ik vind dan ook, je moet op een gegeven moment ook een stap maken in je carrière. Dus dat heb ik gedaan en geprobeerd. En dat probeer ik tot op de dag van vandaag. Maar ik vind het wel eens jammer dat hij dat nooit meer heeft meegemaakt. Maar met alles wat ik doe, heb ik altijd wel het gevoel dat mijn vader en ook mijn moeder, hè, mijn moeder leeft nog, dat die meekijken.
3: En als je zegt hij was heel kritisch, op wat voor manier dan? Waarover?
4: Nou, ja, soms echt over minimale dingen. Ik weet nog dat ik ben voor het RTL-programma Tour du Jour ook 2 keer meegeweest met de Tour de France. Nou ja, ik keek vroeg heel veel wielrennen met mijn vader. En dan moest ik iedere dag een reportage maken. En ik weet nog wel, in die eerste paar dagen toen had ik mijn vader aan de lijn. En het was toen ook, ik moest toen best een beetje op zoek naar mijn eigen vorm. En toen had ik hem aan de lijn en toen was hij daar echt zo negatief over. Nou, dan kon ik hem echt wel door de telefoon heen trekken, weet je wel. Ja. En dan sta je daar in de Tour de France, en dat is best wel pittig om te doen. Sta je daar op een van de industrieterreinen in Noord-Frankrijk. En toen heb ik hem daarna een week niet meer gebeld. Maar toen heb ik wel echt gewoon zo hard gewerkt. En alleen maar, vond ik toen, echt goede dingen gemaakt, weet je wel. Dat ik wel het gevoel had, dat was voor mij ook een soort van brandstof om mezelf weer te bewijzen.
3: Ja.
4: Ook tegenover hem nu.
3: Ja, en heeft hij toen aan het einde van die week, toen jullie elkaar dan weer wel spraken, daar iets aardigs afgezegd?
4: Ja, toen zei hij wel weer iets aardigs. Bij ons ging die communicatie ook wel eens indirect, hoor. Dan zei ik dat, dan liet ik dat aan mijn moeder eigenlijk merken, dat ik dat vervelend vond, dat mijn vader altijd zo kritisch was. Ja. Hè? Zo werkt dat soms.
3: Ja, en? Wat, en dan? Leidde dat tot?
4: Nou, dan voelde ik wel dat hij daarna dan wel iets milder of zo was. Maar die was altijd kritisch.
3: Ja. Ben jij dat ten opzichte van je eigen kinderen ook?
4: Ja, nou ja, soms wel. Mijn ouders, mijn kinderen vinden mij soms best wel streng met dingen. Maar ik op sommige dingen ben ik wel kritisch. En op sommige dingen ook niet. Je moet ook niet. Het wordt ook vervelend, vind ik. Het was ook niet zo dat mijn vader altijd extreem kritisch was toen ik nog een tiener was of zo, weet je wel. We hebben het hier wel over dat ik echt volwassen was.
3: Ja, maar heeft hij je beter gemaakt, denk je, door zijn opmerkingen?
4: Ja, eigenlijk wel.
3: Ja,
4: wat, weet je wat ik namelijk vervelend vond eraan? Is namelijk dat mijn vader heel vaak, die kon dan ook bellen naar items van de jakhals of dit of dat. En dan had hij een paar opmerkingen en dan was ik daar pissig over. Maar dan dacht ik later, potverdien, hij heeft toch gelijk.
3: Weet je nog wat dat was?
4: Ja, dat weet ik niet meer precies. Maar gewoon wel vaak met items of zo. Dat die echt op detailniveau zijn. Dat later dan, godverdikke, hij heeft toch gelijk.
3: Ja. Gaf dat, want ik bedoel, het thema van vandaag is natuurlijk druk, hè, bij sporters en waar je over geschreven hebt. Gaf dat jouw druk, die vader, die op de achtergrond zat te luisteren, kritisch?
4: Ja, wel een beetje, ja. Maar dat is ook, dat heb je ook nodig, hè. Je hebt ergens iets van druk nodig. En mijn vader was ook heel vaak heel lief, hoor. Een hele lieve man. En hij was ook heel vaak ondersteunend. En ik hoorde later, pas nadat hij niet meer leefde, en dat hoorde ik ook wel eens via mijn moeder en andere mensen, dat hij eigenlijk ontzettend trots was altijd op wat ik deed.
3: Ja.
4: Maar ik dacht altijd wel van, ja, Dat zei hij niet zo vaak tegen mij.
3: Nee, dat had hij wat vaker gekund.
4: Ja, maar ja, als iemand. Mijn vader was nog maar 67, hè, toen hij overleed. Ja. Natuurlijk, weet je, we hadden natuurlijk nog jaren te gaan.
3: Ja.
4: Maar dat heb ik me wel eens afgevraagd. En ik denk van ja, in latere jaren had ik daar nog wel eens willen horen. Ja. Ja.
3: Vind jij druk, spanning, stress, welk woord je er ook aan wil geven, zenuwen. Vind je dat een emotie waar jij het zelf het liefst van weg wil eigenlijk?
4: Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik kan er ook wel goed mee omgaan, vind ik zelf. En ik vind ook dat je dat nodig hebt om iets te doen. Ik heb het ook nodig om een uitzending te maken of een boek af te ronden. Of ik heb ook ergens die druk nodig. Als die druk wegvalt, ja, dat is ook voor mijn gevoel dan een moment om te denken van, moet ik iets anders gaan doen in mijn leven?
3: Ja, en dat geldt dus eigenlijk ook voor die sporters, denk je?
4: Ja, dat zeker. Op het moment dat stress helemaal wegvalt, dan is het ook klaar.
3: Ja. Geldt het voor mannen en vrouwen trouwens hetzelfde, denk je, het ervaren van druk?
4: Dat gevoel heb ik eigenlijk wel. En bij vrouwen uitzit dat misschien ook vaker, dat ze dan emotioneel worden. Tenminste, dat hoor ik dan bijvoorbeeld van Demi Vollering, die daar heel mooi over vertelde. Demi zegt, als ik heel gestrest ben en een heel zware inspanning heb geleverd, ja, dan ga ik vaak huilen. Daar kan ik helemaal niet zoveel aan doen. Maar er zijn ook heel veel tv-kijkers die denken van, ja, dan gaat ze weer, zit ze weer te janken en dit en dat, weet je wel. Dat vind ik echt heel naar, vind ik dat.
3: Ja.
4: Dus uitzicht daar bij mannen en vrouwen hetzelfde? Ja, volgens mij wel. En misschien dat iemand als Demi dan gaat huilen, terwijl Ron Zwerver bijvoorbeeld, die ging 8 Snickers achter elkaar opeten.
3: Ja. Is er één verhaal of één sporter waarvan je denkt, ja, die wil ik eigenlijk ook echt gewoon nog heel graag spreken over druk?
4: Tom Dumoulin had ik graag gesproken over druk.
3: Wilde die dat niet?
4: Daar ben ik wel een tijdje mee bezig geweest. Maar op een gegeven moment, ja, alles moet net goed samenvallen met afspraken en dit en dat. En die was toen ook druk. En die was toen bezig zelf. Hij heeft een geweldig boek gemaakt met Nando Boers. Maar Tom Dumoulin was voor mijn gevoel in Nederland, en ook in de wielerwereld, die conservatief is, hè, was een van de eerste sporters die echt openlijk sprak over druk.
3: Ja.
4: Heel beroemde persconferentie dat Tom Dumoulin toen zei, ik ben eigenlijk alleen maar bezig met wat de buitenwacht wil, wat mijn vriendin wil, wat de ploeg wil. En ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat ik zelf wil.
3: Nee, en dat was ook de reden om te stoppen, toch?
4: Ja, dat was voor hij is toen tijdelijk gestopt en uiteindelijk definitief.
3: Ja.
0: Even naar Erik Dijkstra, de spelleider. Want je bent al jaren de presentator van het iconische Per Seconde Wijzer. Is dat trouwens ook een topsport of voelt het alleen maar als een uitje?
4: Nee, dat is best wel... Nee, we nemen de vier op een dag op, hè. Ik bedoel, dat is altijd wel mooi. We nemen de vier op een dag op en die worden ook alle vier gerepeteerd. Dus dat is best wel aanpoten. En dat doe ik vier keer. Doe ik even in de kleedkamer een nieuw jasje aan. En dan, we zijn natuurlijk aan het bezuinigen bij de NPO. Maar we wekken dan de indruk dat ik er iedere avond weer ver zit. In de avond, dames en heren. Maar dat is natuurlijk allemaal...
0: Met die bezuinigingen, voor je het weet, worden het er vijf per dag.
4: Ja, daar moeten we zo ongeveer gaan ook vannacht in de studio. Dit is al best wat.
0: Nou, even een fragmentje eruit. Want je moet objectief zijn natuurlijk. Maar soms komt de Twente-fan Dijkstra dan opeens bovendrijven. Bijvoorbeeld deze vraag uit 2021.
8: Voor de zekerheid de joker. Die zetten we in. Deze Duitse trainer met Nederlandse moeder... die volgde vaak ontslagen trainers op... voor het zogenaamde Fritz Korbach-effect. En dit is de huidige trainer van Heracles, Frank Wormuth. Heracles is een club van niks, maar het is wel een goede trainer, die Wormuth.
0: Aartsrivaal, hè, van Twente.
4: Daar waren ze allemaal wel echt heel boos over. Ik heb wel eens mensen gesproken in Heracles, eigenlijk best een mooie club. Die zeiden van, ja Erik, dat jij steeds op tv en op radio zegt dat Heracles een club is van niks, dat doet ons echt pijn. En toen heb ik gezegd van, nou, als jullie het echt zo voelen, dan hou ik daarmee op. Dus bij deze, Heracles, geweldige club.
3: Ja, want wie zeiden dat tegen jou, dat ze dat niet leuk vonden?
4: Oh, een aantal supporters.
3: Maar ook de mensen bij BNNVARA zelf?
4: Nee, bij BNNVARA heb ik wel vrijheid om zulke dingen te zeggen. Dat vind ik ook wel, dat maakt het programma, geeft het programma ook wel een beetje jus, weet je wel?
3: Ja. Ja, ik moest erg lachen toen ik dit hoorde. Een beetje stout, inderdaad.
4: Ja, een beetje.
3: Maar goed, dat stoute gaat er dan dus af. Want in elk geval op dit gebied.
4: Nou, net in dit ene geval.
3: Ja, snap ik. Je bent dus ook historicus. Heb boeken geschreven over sport. Maar ook heb je programma's gemaakt waarin de geschiedenis centraal staat. Staat er iets op stapel op dat gebied?
4: Nou ja, ik heb meegewerkt aan een serie over Indonesië. Hè, Brieven aan Huting heette die serie. En die ging over Joop Huting, de belangrijkste klokkenluider in de Nederlandse geschiedenis. Dus de eerste man die op tv bij Achter het Nieuws praatte over extreem geweld toegepast door Nederlandse militairen in Indonesië. En daar hebben we een hele serie over gemaakt. En we zijn ook in Indonesië gaan kijken naar nabestaanden van Nederlands geweld. En ik vind dat die mensen oneerlijk gecompenseerd worden. Dus waar we nu mee bezig zijn, we proberen ook de politiek te bewegen om die compensatieregeling aan te pakken, om dat te veranderen. We hebben laatst een bijeenkomst gehad in Sophiahof, een museum in Den Haag. En wij proberen op die manier ook politiek in beweging te krijgen.
3: Okay.
4: En ik hoop eigenlijk ook dat we daar weer iets van een vervolg op kunnen maken of zo. En ik vind het een belangrijk onderwerp.
3: Ja, dus eigenlijk ben je ook een beetje politiek aan het bedrijven in zekere zin nu.
4: Nou ja, ik vind altijd wel in de dingen waar ik aan meewerk, hè, ook dat soort historische dingen en zo, daar zit altijd wel een drijfveer achter. Het is niet alleen maar van, we gaan eens even kijken naar een geschiedenislesje. We hebben toen ook bijvoorbeeld aandacht gehad in die serie voor Indië-weigeraars. Dat zijn mensen die toentertijd hebben geweigerd om in Indonesië te gaan vechten. Omdat ze dat een foute oorlog vonden. En daar hebben ze ook gelijk in. Maar heel veel van die mensen die zijn gevangen gezet. En sommigen die hebben echt 4-5 jaar in de gevangenis gezeten. Die zaten in dezelfde strafkampen als Nederlandse SS'ers en NSB'ers. En die zijn nooit, tot op de dag van vandaag, nooit gerehabiliteerd. En dat is ook een thema waarvan ik denk van ja, daar zou ik ook graag eens een keer aandacht aan willen besteden. Ja.
3: En dat is je drijfveer, uiteindelijk de wereld toch een beetje mooier maken?
4: Nou ja, de wereld mooier maken, maar ook vind ik het soms belangrijk dat er licht wordt geschenen op plekken waar dat nodig is.
3: Ja.
4: Mensen die dat verdienen, die het verdienen om te zeggen van hier moet aandacht voor zijn, omdat het onrechtvaardig is in mijn ogen.
3: Is dit ook nodig, los van het feit dat het een interessant boek is? Is dit praten over de druk in de hoofden van de kampioenen van de sport?
4: Ja, dat vind ik wel. Want ik vind altijd als je iets maakt, en tenminste daar hou ik heel erg van, dat je iets maakt dat op een heel erg specifiek deelgebied gericht is. Maar als je uitzoomt, dat het eigenlijk ook over meer gaat. Hè? Want het gaat natuurlijk ook over, kijk, het is topsport, dat spreekt aan en dat is spannend. En het gaat om alles of niks, een duizendste verschil. Maar praten over mentale problemen en ook, daar gaat het boek ook over grensoverschrijdend gedrag en dingen als groepsdruk en zo. Dat gaat natuurlijk verder dan alleen de sportwereld.
3: Ja.
4: Dat gaat ook over jou en mij, of over iedereen die in een situatie is waar mensen bij elkaar komen. Ja. De hele wereld dus eigenlijk.
3: Ja. Het heeft in zekere zin ook jouw eigen ogen dus geopend.
4: Nou ja, ik vind dat wij in de samenleving wel best wel wat opener zouden kunnen praten met elkaar over spanning en over stress en over mentale problemen waar mensen mee worstelen.
3: Wat zou je vader van dit boek vinden?
4: Ja, ik vind het wel een aardig boek, maar... Nee, ik hoop dat hij gezegd zou hebben dat hij, dat hij met plezier heeft gelezen.
3: Ja, en wat zei je moeder?
4: Mijn moeder die heeft het mee naar huis genomen. Die was vorige week een paar dagen bij ons voor de boekpresentatie. En die is het nu as we speak aan het lezen.
3: Ja, nou die zit nu te luisteren.
4: Die ga ik zo even bellen en dan ga ik vragen wat vond je ervan.
3: Ja, precies.
11: De Media Week Awards Radio.
0: Zoals altijd even een blik op de afgelopen radioweek. En dan uiteindelijk weer de verkiezing van het radiomoment van de week over de uitslag. Kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips, ze zijn van harte welkom via perstribune@omroepmax.nl. Even een mail sturen met zender en tijdstip. En de allermooiste dingen in december dan weer mee voor de verkiezing van het radiomoment van het jaar. Eerst de radiobloopers komen toch weer bij het Songfestival. Heb jij gekeken?
4: Nee.
0: Je bent niet de enige.
4: Jeroen Kijkende... Geboycott, hè?
0: Ja, precies. Jeroen Kijkende Vechten, die deed dus het verslag hè, vanuit Wenen. Dat deed hij vanuit zijn, vanuit dat commentaarhokje. Maar de ochtend daarna zat hij gewoon weer vanuit zijn hotelkamer... zijn ochtendshow op NPO Radio 2 te presenteren. Nou, dat ging heel smooth. Zoals hier, als hij een quizkandidaat vertelt wat ze gewonnen heeft.
12: Everywhere.
13: En volgens mij ook een

0: regisseur altijd zien. Ik herinner me trouwens een geweldige blooper van jullie. Dat jullie met ter plekke een keer ergens zaten in een café of zo. En toen ging de stoppenkast eruit. Dus een half uur de lucht uit geweest.
1: Ja, we zijn heel even de lucht uit geweest. Dat kwam ook omdat mijn gewaardeerde collega Frank Evenblij een flesje Fanta had omgelaten vallen.
0: Ja, dat zei je toen. Maar ik weet nog steeds niet of nou het echte verhaal is.
1: Ja, dat was het echte verhaal. Ron, ik kan er niks anders van maken.
0: Dan nieuwslezer Carmen Verheul. Die heeft een bericht over de studieschuld. Dat zo te ruiken behoorlijk over de datum is.
2: Dat de dienstuitvoering onderwijs zo'n 170 miljoen euro aan studieschuld niet kan incasseren, omdat mensen die naar het buitenland zijn verhuisd van de radar verdwijnen. Nu verjaart zo'n verscheten schuld na 5 jaar.
0: Prima. Op Q-Music moet de nieuwe DJ Quinty Missijan de verkeersinformatie voorlezen. Maar ja, zij heeft zo haar eigen prioriteiten.
3: 12 tot 18 graden.
4: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op de A12 Arnhem-Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer staat er 12 minuten vast.
5: Fantastisch, zat je even achterover te leunen?
4: Ik zat even mijn mandarijntje te pellen.
0: En dat gebeurt bij jou dan nooit, hè? Dat je uit een filmpje komt in per seconde wijzen dat je nog even een mandarijntje zit te eten.
1: Hey, maar het is geen slecht idee nu het zegt.
0: Ja, wat meer spontaniteit misschien. Of is het? Het is een strak format natuurlijk.
1: Nou ja, het is een strak format. En je moet niet vergeten dat die mensen die ik aan tafel heb zitten, die komen om het spel te spelen. Hè? Die zitten niet te wachten op dat ik dan ga jongleren met mandarijnen of zo. Maar die mensen zitten stijf van die willen gewoon de volgende vraag
0: vinden.
1: Horen.
0: Ik gewoon doen, een keer doen.
1: Okay.
0: Dan het radiomoment van de week. Ja, een moment dat ik van toch wel een aantal mensen getipt kreeg. Dank daarvoor. Inderdaad, een prachtig moment. Op NPO 3FM opende DJ Andres Odijk deze week, zoals altijd, zijn avondprogramma. Maar hij was minder geconcentreerd dan normaal en hij besloot de luisteraar maar gewoon even uit te leggen waarom dat, zoals hij zelf zegt, er even niet lekker in zat.
6: Het radiomoment van de week.
7: Ik heb gisteren afscheid moeten nemen van mijn lieve oma. En ik wil haar bedanken, en daarom vertel ik je dit. Mijn oma heeft namelijk, in een tijd dat het helemaal niet normaal was, 2 kinderen uit Colombia geadopteerd, mijn ooms. En dankzij die actie hebben mijn ouders begrepen dat liefde grenzeloos is. En dat je net zoveel van iemand kan houden, ook als je niet dezelfde bloedband met elkaar deelt. En ik moet haar bedanken, want zij was degene die op de radio had gehoord dat er in Nederland iets bestaat als een radioschool. Ik probeerde het en eigenlijk heb ik dus dankzij haar mijn droombaan gevonden. En ik vond dit zo bijzonder, we liepen in een grote rouwstoet en onderweg zag ik een groep Canadese toeristen en ze deden een zonnebril af en ze toonden respect naar ons. En verder op de route richting de begraafplaats stond een man van de gemeente. Hij was het asfalt aan het schoonmaken. En ook hij gaf ons alle ruimte. En dat heeft me zo ontzettend geraakt. In een wereld die misschien wel verdeelder is dan ooit, lukte het mijn oma om mensen samen te brengen. Respect naar elkaar te tonen, zonder dat je dat misschien naar elkaar moet uitspreken. Dat gebeurde gewoon. En ik weet wat ik later wil worden als ik groot ben, oma. Hmm. En dat is net als jij, een verbinder.
1: Mooi fragmentje.
0: Ja, heel mooi, prachtig. Heel mooi. Ja, even voor de duidelijkheid, Andres is zelf ook geadopteerd. Ja, dus vandaar dat hij die link legt. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
8: Erik Dijkstra, Cuba. Wat is dat voor een leuke herinnering?
1: Cuba, daar ben ik 2 keer geweest voor opnames voor een paar historische series. En ik vond het echt geweldig op het eiland. En het gaat daar nu heel slecht. Ze worden steeds verder afgeknepen door Trump en consorten. En het ontroert me dat die mensen daar toch tegen de klippen op proberen om toch maar weer een auto om te bouwen dat die wel op steenkolen loopt of zo.
8: Ja. Erik, heel hartelijk dank voor jouw komst. Jouw boek Druk, daar hebben we een exemplaar van.
1: Kijk,
8: kan
1: is er een tweede
8: druk eigenlijk? Kan via maxvandaag.nl worden weggegeven. Daarvoor moet je naar maxvandaag.nl en klikken op prijsvragen. En dan maak je kans op jouw boek.
1: Nou, wat leuk.
8: En dat is zeer de moeite waard om te lezen. Je gaat straks naar Renesse.
1: Ja.
8: Spreekt Nelly Koeman, de spinster.
1: Zeker.
8: Over druk?
1: Ja, onder andere over druk, ja. Ja, Nelly Koeman, dat was toch ooit de snelste vrouw ter wereld?
8: Zeker, ja.
1: In een tijd dat wij nog niet zoveel aan atletiek deden, hè, vind ik een bijzondere vrouw, Nelly Koeman.
8: Ja, leuk, interessant.
1: Ja, en we gaan het hebben over de teloorgang van Renesse als uitgaansplaats. De tijd van de kratten bier en de dronken jongeren, dat is voorbij. En ook belangrijk, in Renesse is ook een grote vluchtelingenopvang. En weet je, het gaat gewoon hartstikke goed.
8: Kijk.
1: Mag wel eens gezegd worden.
8: Jeetje, heel goed. Dus daar gaan we naar luisteren.
1: Ja.
8: Rij voorzichtig maar, Renesse. En heel hartelijk dank voor jouw komst. Het gesprek met jou en ook met Cornald Maas uit het vorige uur terug te luisteren via onze Perstribune podcast. Na twee gaat deze waanzinnig spannende sportmiddag verder met Langs de Lijn. Henry is er gewoon. Ja hoor, gewoon terug.
1: Godzijdank.
8: Fijne dag.
9: De Perstribune.
10: Samen Max.
11: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
12: En weet nog meer.
11: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
9: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
11: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
12: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikje anders doet.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
6: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
7: NPO Radio 1. 2 uur.
8: Het is 2 uur, inderdaad. Goedemiddag. De ontknoping in de Eredivisie van alles dat nog open staat. Gaat FC Twente de voorronde van de Champions League in bijvoorbeeld? Of toch NEC? Of toch Ajax? Wie moet degradatievoetbal spelen? De twee kandidaten daarvoor spelen vanmiddag tegen elkaar. Dat zijn Volendam en Telstar. En er is heel veel meer, want we hebben natuurlijk alle 9 wedstrijden die straks om 2:30 beginnen. Het NOS-journaal nu met Marnix Ampersen.
9: Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verdere verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 80 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Van nog zo'n 250 mensen wordt vermoed dat ze het virus hebben. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Guidi Markeszoor gezegd dat Nederland omvolkt wordt. Hij gebruikte de omstreden term in gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markeszoor het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week was er ook al ophef over uitspraken van Markeszoor. In een interview zei hij dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders toen overgestapt in een andere auto en via de snelweg gevlucht. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan zo'n 15 graden.
8: De files, Wijnand Zwaan.
10: Ja, het zijn er behoorlijk wat. Er is behoorlijk wat recreatieverkeer onderweg. Vooral op de wegen in het midden en zuiden van het land merk je dat. Ook bij de grenzen met Duitsland is flink wat oponthoud richting het oosten. De vertraging kan daar wel oplopen tot een 30 minuten bij de diverse grensovergangen. Verder is er vertraging op een aantal andere wegen, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leendegeide, daar 20 minuten op onthoud. Op de A7 de afsluitdijk vanuit Friesland bij Den Oever, daar 20 minuten vertraging. De A15 is een drukke route van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum, nu 20 minuten vertraging. Dat komt door omrijders voor de afgesloten A12 bij Gouda. En op de N57 richting Rotterdam bij Hellevoetsluis 6 kilometer, daar is het op onthoud ruim een kwartier.
0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
12: Human neemt je mee naar een wereld vol buitenbeentjes. Want die zijn er genoeg. Mensen die anders zijn dan anderen. Maar hoe gaan die anderen hiermee om? In Nederland zeggen we, doe maar gewoon. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Kijk vanavond naar Metropolis, over deze pioniers. Ja, of zwarte schapen. Human, radicaal menselijk.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
17: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
16: En voor de sta-opstoel van Toon.
18: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.
15: Creon kozijnen. Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Plus speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Human neemt je mee naar een wereld vol buitenbeentjes. Want die zijn er genoeg. Mensen die anders zijn dan anderen. Maar hoe gaan die anderen hiermee om? In Nederland zeggen we, doe maar gewoon. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Kijk vanavond naar Metropolis, over deze pioniers. Ja, of zwarte schapen. Human, radicaal menselijk.
24: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
7: NPO Radio 1. Langs de lijn.
25: Henry Schut en Hugo Borst.
8: Goedemiddag, het kan zo'n voetbalmiddag worden waarin van minuut tot minuut alles verandert op al die fronten waarop nog gestreden wordt.
1: Ja, wie wordt de 16e en moet degradatievoetbal spelen? Volendam of Telstar? Alsof Hitchcock het heeft bedacht, spelen ze tegen elkaar, Anne de Jong?
2: Ja, ze spelen allebei 33 speelrondes en precies komt het zo uit dat het hierom gaat. In deze wedstrijd kunnen zowel Telstar als Volendam lijfsbehoud afdwingen voor volgend jaar. En ze hebben er ook allebei nog een goed gevoel over. Dit wordt een potje hoor, over een klein half uur aan de dijk.
8: Wie gaat er naar de voorronde van de Champions League? Oftewel, wie wordt de derde? FC Twente, NEC of toch nog Ajax? Twente speelt uit bij PSV, Ragnar Niemeijer.
3: Bij de landskampioen dus. Maar Twente heeft wel alles in eigen hand. Als het wint, dan is het derde. Maar het gebeurde wel voor het laatste een overwinning boeken hier in 2012. Dat is al eventjes geleden. Komt een blessure bij voor middenvelder Thomas van der Belt. Vorige week nog twee keer ter zeker tegen Sparta. Zometeen onder leiding van Jeroen Manschot. PSV dat al klaar is tegen Twente, dat wil.
1: Nu nummer 4 NEC tegen Go Ahead Eagles. Dean van het Laar.
4: Oh, en dat wil zo graag nummer 3 van de competitie worden. En daarom is er op ieder stoeltje hier in de Goffert een rood, een zwart of een groen vlak neergelegd. Dus dat wordt zometeen een sfeeractie van je welste bij NEC tegen Go Ahead.
8: De nummer 5 is nu Ajax en het speelt uit bij Heerenveen, Mark Loostra.
5: Jazeker, en Ajax moet dan winnen. Hopen op PSV en of Go Ahead. Als alles meezit worden ze nog derde. Dus voorronde Champions League en anders vierde. Of misschien zelfs vijfde. En Heerenveen, ja, hoopt nog op een thuiswedstrijd tegen Utrecht. In die voorronde van de Conference League.
1: En dan hebben we FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. Wat is daar het belang, Ronald van Dam?
25: Nou, voor Fortuna helemaal niks. Die spelen nergens meer op. Maar Utrecht inderdaad, zoals Mark het al zei, ja, het moet gewoon winnen. Dan wordt het zevende. En dan mag het komende donderdag de play-offs voor een plek in de Conference League openen in het eigen stadion. Bij een gelijkspel, dan gaan we kijken wat er in Heerenveen allemaal gebeurt. Kortom, ook hier spanning.
8: Ja, en lekker naar andere velden kijken. Heracles FC Groningen, dat is belangrijk voor Groningen. Richard van der Made.
26: Ja, en het is ook voor de zesde keer op rij dat Groningen in dezelfde opstelling aantreedt. Dat zegt wel iets over het vertrouwen dat Lukien heeft in zijn spelers. Het is allemaal leuk en aardig. Het gaat FC Groningen om het bereiken van één puntje, om het bereiken van de play-offs. En ze liggen op pole position. Het enige wat FC Groningen moet doen, dat is Sparta onder zich houden.
1: Ja, een Rotterdams onderrondje op het kasteel. Sparta Excelsior, Suze van Kleef.
27: Ja, toch wel wat mineur ook op het kasteel hoor. Sparta liet natuurlijk de deelname aan play-offs Europees voetbal de laatste maanden helemaal lopen. Hebben alleen nog een theoretische kans als Groningen vandaag verliest van Heracles. Maar dat gelooft eigenlijk helemaal niemand hier. Excelsior, dat kan lekker vrijuit voetballen nadat het vorige week handhaving veilig stelde. Knap hoor.
8: In zo'n laatste speelronde zitten ook altijd wedstrijden die, nou ja, gewoon voor de gezelligheid zijn, toch? Jan-Vincent van Zuiden, PEC tegen Feyenoord.
26: Ja. Een paar weken geleden kregen we die indeling en toen was Feyenoord nog vol in de race om die tweede plaats. Was het nog heel dicht bij elkaar en PEC was nog niet veilig. Ik denk, nou, die laatste speelronde, dat kan wel wat worden, PEC-Feyenoord. Maar helaas, het is al beslist. Feyenoord gaat de Champions League in, PEC is al veilig. Dus is het gewoon lekker voetballen vanmiddag met Raheem Sterling, want hij mag in de basis beginnen, van Robin van Persie.
1: Lekker voetballen. Dat zullen ze ook gaan doen bij AZ tegen NAC. Edwin Peek.
28: Ja, AZ, de bekerwinnaar, weet dus al lang dat ze Europees gaan spelen. Staan zesde, willen ook zesde blijven en willen zeker winnen voor eigen publiek. Ja, en NAC is natuurlijk al gedegradeerd. Won vorige week met 2-0 van Groningen. En zal deze Eredivisie-editie graag willen afsluiten met toch een goed gevoel. AZ dus tegen NAC.
8: Er is nog meer. Wielrennen bijvoorbeeld in de Giro. Wat voor etappen krijgen we, Andries?
4: De aankomst bergop van deze ronde van Italië. En we gaan met de Portugees Eulalio in het roze naar de Corno alle Scale. Hij heeft ruim 3 minuten voorsprong op Vingegaard, die de gedoodverfde favoriet is voor de eindzegen. Maar de weg naar die slotklim is nog lang. We hebben nog 120 kilometer te gaan.
1: Hebben we nog meer hoor. Hockey in de halve finale van de play-offs. Een belachelijk goed gevuld matchcenter. Ja, luister goed. Tot 7 uur is dit toch echt langs de lijn.
8: Het is 12:12 en toch is het ook een beetje alsof het al na 5, misschien wel na 6 is. Want hier zitten al Hedwiges Maduro en onze cijferman Bart Vrouws. Normaal zeggen wij dat tegen elkaar om 2:30. Maar nu maar gewoon alvast, omdat we 9 wedstrijdjes tegelijk krijgen. Hebben jullie er een beetje zin in?
29: Ja, natuurlijk. Het is de ontknoping hè, vandaag. Ik voel dat een soort van spanning. Er gaan allemaal gekke dingen gebeuren. Tenminste, dat verwacht ik.
1: Ja?
29: Ja, toch wel. Dus het gebeurt eigenlijk altijd wel toch iets geks.
1: Het gebeurt altijd iets geks. Ja, ja. En zit jij nog met een lichte spanning? Jij bent een NEC-supporter?
30: Klein beetje.
1: Ja.
0: Ja, nou, in eigen hand. In ieder geval plek om Europees voetbal. En dat zou voor NEC al heel mooi zijn. Ik vind het wel leuk dat er staan twee ploegen bovenin staan vast. Twee ploegen onderin staan vast. Maar verder nog 14 teams die kunnen stijgen, dalen. Dat denk je soms bijvoorbeeld bij Go Ahead Eagles. Dat maakt er niet zoveel uit. Maar er zitten bijvoorbeeld de penningmeesters van die clubs daar heel nauwkeurig naar te kijken. Omdat dat ook weer belangrijk is voor de tv-ranglijst. Dus soms zul je ploegen misschien een beetje zien aanvallen op verzoek van de man van de financiën.
6: Ik zat het eens te kijken bij Sparta bijvoorbeeld. Dat scheelt 8 ton op twee plekken.
0: Sparta en NEC, dat wordt het duel bijvoorbeeld om 8 ton inderdaad. Ja. Ja.
8: Het lijkt wel Champions League als je het er op die manier over praat. Ja. Dat soort grote bedragen.
29: Zeker. Ja, je zegt dat die directie zit daar ook met andere ogen naar te kijken. Ja.
0: Want Sparta en NEC spelen niet tegen elkaar voor de goede orde, maar er gaat om plek 8 op die tv-ranglijst.
6: Ingewikkelde berekening. Ja. Ja. En dat is inderdaad het gevolg. En dat is een hoop geld voor Sparta en voor NEC ook.
8: We doen ook een stelling van Borst natuurlijk, ook op deze zondag. Maar jij wilde graag even wachten totdat we al het geweld van de Eredivisie hebben gehad.
6: Ja, want... en ik heb ook eigenlijk weinig tijd gehad. Ik heb de afgelopen week heel veel Eurovisie Songfestival moeten kijken. Ja, puur collegiaal, technisch gezien. Ik dacht van, ja, je levert hem uit aan Jeroen Kijk in de Vechten. Dat is toch iemand voor de leeuwen gooien. Maar jongen, wat heb je het goed gedaan. De complimenten.
8: Dankjewel.
6: Echt heel erg knap. Het was heel natuurlijk. Volgens mij hebben jullie nooit iets samen gedaan. Maar het was een complementair ingestudeerd of ingespeeld duo. Knap.
8: Ja, we zijn allebei gewend in een duo te werken.
6: En je hebt genoten, hè?
8: Ik heb ontzettend genoten, ja. En het heeft best wel veel overeenkomsten. Het is ook gewoon lekker naar een stand kijken. Die dan de hele tijd fluctueert. En uiteindelijk komt er iets uit. En dat gaat vanmiddag ook weer gebeuren.
6: Ja.
8: Dus we gaan ongeveer hetzelfde doen.
6: Ik ben wel een beetje bang. Ik heb gehoord dat jij heel weinig nachtrust hebt gehad. Als dadelijk het geweld voorbij is, 4:30, 5:15... dat je helemaal in elkaar dondert zo rond.
8: Ja, maar dan zitten hier dan dus nog 3 mensen aan tafel.
6: Ja.
8: Waarvan jij dan de aanvoerder bent.
6: Ja.
8: Dus ik zou zeggen...
6: En dan snurk jij gewoon verder.
8: Pak dat voortouw. Okay. En ik ga nog een koffie halen dan om 4:30 voor jullie allemaal.
6: Nou, die halen wij voor.
8: Maar goed, ter zake, want je praat er een beetje omheen. Je had er geen tijd voor gehad, maar je kwam met een heel goed verhaal. Je zei, ja, ik wil graag dat we dan tijdens die wedstrijden bepalen wat de stelling is van deze middag.
6: Dus hij kan er nu nog niet uit?
8: Nee.
6: Ik wil echt even 4:30 afwachten en dan een goede stelling verzinnen.
8: En wil je dan hulp van de luisteraar?
6: Altijd, tuurlijk.
8: Okay, dus
6: want als iemand een betere stelling heeft dan ik, dan maak ik mij ondergeschikt.
8: Mag het alles zijn? Het liefst iets met Eredivisie?
6: Nou, Eredivisie gevolgen. Er zal ongetwijfeld een hele originele bij zitten. Of misschien wel meer.
8: Meld je op de NPO Luisterapp. Dat mag natuurlijk nu. Je mag er ook nog even mee wachten als straks die wedstrijden lopen. En een beetje duidelijk wordt wat er allemaal gaat gebeuren. Bijvoorbeeld tussen Twente, NEC en Ajax op plaats 3, 4 en 5. Het mag ook gaan over iets onderin. Of misschien wel gewoon iets helemaal bovenin. Je favoriete speler van dit seizoen. Alles kan. Meld je op de NPO Luisterapp.
6: Hey, het geluid van het matchcenter.
8: Ed de Beek.
9: Ja, met de 24 uur van de Nürburgring. 352.000 toeschouwers zijn er dit hele weekend in de Eifel. Dat is een absoluut record. En dat heeft alles te maken met Max Verstappen. Hij rijdt hier dus, heel veel Nederlanders daar aanwezig. Ja, die keken naar een fantastische spanning. Met Max Verstappen ook op de eerste plek in zijn Mercedes. Met zijn collega's Auer uit Oostenrijk en Juncadella uit Spanje. Maar om even na 11:30 ging het mis met de Mercedes. De Spanjaard was aan het rijden en toen hoorde hij iets geks. Moest heel langzaam naar de pitstraat terwijl ze dus aan de leiding gingen. En het bleek dat de aandrijfas kapot is. Dus einde verhaal om in ieder geval mee te doen om de winst. En voor de vorm is er heel hard gerepareerd en rijdt die Mercedes nu weer rond. Maar om de winst gaan ze natuurlijk niet meer meedoen. Ze rijden nu ongeveer rond de 33e plaats. Maar in zo'n endurance race is dus echt zaak om te finishen. Dus dat willen ze heel erg graag doen. En om 3 uur straks gaan we kijken naar handbal. Erop of eronder voor de Nederlandse handbalmannen. Ze verloren afgelopen woensdag van Griekenland met 2 verschil. 29-27. Dat moeten ze vandaag rechtzetten in Rotterdam. Met meer dan 2 doelpunten verschil winnen. Dan gaan ze naar het WK.
8: Ik heb gisteravond laat, of eigenlijk vandaag was het al, vannacht, zo tegen het einde van die uitzending van het Songfestival, een belofte gedaan. Zullen we die gelijk maar even inlossen? Dan hebben we het gehad.
6: Ik heb er nog naar jou van, die plaat gaan we toch echt niet draaien, collega.
8: Nou ja, kijk eens.
6: Hij staat er klaar.
8: We gaan.
6: Moeten we de mensen waarschuwen?
8: Doe jij dat even.
6: Misschien is dit niet uw kopje thee, maar de actualiteit navolgend kunnen we niet anders. Ook als eerbetoon aan Henry Schut en Jeroen Kijk in de Vechten dit nummer eventjes draaien.
8: De winnaar.

0: Als jij hem nou eens afkondigt, jij hebt daar ervaring mee.
1: Dat heb ik al 3 keer gedaan deze week.
0: Maar dat doet nog maar een keer.
1: Dara was dat.
0: Met?
1: Ik denk iets met Bangaranga.
0: Ja.
1: Als je dit zo gehoord hebt, dan heb je wel een idee.
0: Ter zake.
1: Ja, Anne de Jong. Eens kijken of jij Bangaranga kan vinden bij Volendam tegen Telstar. Dat denk ik wel, want het is een term volgens de zangeres die je geheel zelf mag invullen. Dus wat verwacht jij ongeveer van Volendam tegen Telstar?
2: Veel Bangaranga van Volendam, veel Bangaranga van Telstar eigenlijk. Bangaranga aan alle kanten van alle 7000 mensen die zich in dit kleine stadion proberen te proppen voor die wedstrijd die eigenlijk overal overgaat. Want dit zijn twee teams die aan het begin van het seizoen toch op plek 17 en 18 zijn gezet. Op heel veel van die lijstjes met voorspellingen. Maar dat gaan ze sowieso niet worden. Eén van tweeën gaat wel 16e worden. En eentje blijft nog buiten die plek om de play-offs om degradatie. Willem II wordt dan de tegenstander. Het is heel simpel. Volendam moet in eigen huis winnen om Telstar voorbij te gaan op de ranglijst. Telstar heeft dus genoeg aan een gelijkspel. Het gebeurt allemaal op dit veld. Wel lekker overzichtelijk voor mij, want die uitzendingen met al die wedstrijden moet je soms in je hoofd houden. Hoe staat het op het andere veld en wat betekent dit voor mij niet? Nu is het heel lekker simpel, ook voor de luisteraar dus. Staat Volendam voor, dan zou Volendam erin blijven. Bij iedere andere stand zou Telstar in de Eredivisie blijven. En hoe het ook zij, welke van deze twee teams het ook gaat worden, het is hoe dan ook een heel knappe prestatie van Volendam of Telstar dat ze blijven in de Eredivisie.
0: We gaan schakelen naar Ragnar Niemeyer. Die zit in Eindhoven, PSV Twente.
3: Ja, zeg het maar.
0: Nou, wat zijn jouw verwachtingen?
3: Ja, wat mijn verwachtingen zijn. Ja, ik ben wel heel benieuwd wat FC Twente kan. Ik weet niet of Hugo, jij die bus hebt zien vertrekken uit Overijssel gisteren al.
0: Vuurwerk?
3: Vuurwerk, doldrieste mensen op de snelweg die voor die bus gingen rijden. Ja. Mensen over de reling heen, over de vangrails heen. Ja, absoluut onacceptabel natuurlijk. Maar het geeft wel aan dan hoe het allemaal leeft. Hè. En ik zie ook een groot spandoek hangen daar in het bomvolle uitvak natuurlijk. Het smaakt naar meer. Ja, zo'n derde plaats. Die wil je vasthouden. Dan mag je dromen van de Champions League. Je bent er dan nog niet, de derde voorronde. De play-offs nog. Het is niet van Nederlandse ploegen gegeven. Maar Twente zal hier tot op het bot gemotiveerd zijn om het af te maken. En PSV, ja, zet toch wel wat grote namen op de bank. Saibari is erbij, maar op de reservebank. Joey Veerman, dagenlang ziek geweest, is erbij, maar op de bank. En dan missen ze bijvoorbeeld toch Schouten en Van Bommel. Plea was nog even een twijfelgeval, maar ook niet. En PSV heeft natuurlijk wel gewoon 6 normaal gesproken WK-gangers. En als Guus Til wordt uitgenodigd door Ronald Koeman, zijn het er zelfs 7. Ja, dat kunnen ze bij FC Twente niet zeggen. Titon staat op doel, de oud-doelman van PSV. Bijna 40 is hij. Hij vervangt de Oelerstand die de slotfase van de competitie geblesseerd moet missen. En ook een blessure, ik zei het al, om 2 uur bij Van der Belt. Toch in vorm met 2 goals tegen Sparta vorige week. Goede 4-0 overwinning. Ploeg met de beste defensie van de Eredivisie. Maar 35 tegengoals voor FC Twente. Ja, je mag ervan uitgaan dat het een bijzondere middag gaat worden. En bij Twente zullen ze denken, laat het voor ons dan maar de meest bijzondere middag zijn.
1: Bijzonder kan het uiteindelijk ook zijn voor NEC. Het speelt tegen Go Ahead Eagles dit seizoen. Bijzonder afronden Dien van het Lama. Proef jij daar toch ook een soort van lichte angst? Want NEC was de ploeg die ging voor de 2e plaats. Toen voor de 3e plaats. En nu 4e staat en zomaar 5e kan worden. En dan kan je overal nasgrijpen.
4: Ja, nervositeit. Dat is er echt wel inderdaad. Vooral ook heel veel zin, merk je ook wel. Nog 1 keer pushen, nog 1 keer alles geven. En dan heeft NEC Europees voetbal voor het eerst in 18 jaar. Dat is echt natuurlijk wel een prestatie van formaat. Het heeft natuurlijk al zoveel gegeven, hè, dit seizoen. Een evenaring van de meeste overwinningen in een jaargang. De meeste doelpunten. Het heeft echt prachtprestaties neergezet. Die finale van de KNVB-beker natuurlijk. Maar om het uiteindelijk allemaal te verzilveren, wil je aan het einde van de rit natuurlijk wel met iets tastbaars staan. En dat is voorronde Europa League voetbal voor NEC. Het liefst voorronde Champions League voetbal, maar dat hebben ze niet meer in eigen hand. Daar zullen ze echt voor moeten kijken naar Eindhoven. Dus er is NEC heel veel aangelegen om vanmiddag te winnen. Want het sentiment binnen de ploeg is, ja, we hebben eigenlijk helemaal geen zin in die play-offs. We zijn moe. De meeste fut is er ook wel uit bij NEC. Dus ze moeten vanmiddag nog één keer diep gaan om het te geven. Om 3 punten erbij te schrijven. En dan in ieder geval plek 4 veilig te stellen. En misschien dan nog wel wat meer. Maar goed, daarvoor luisteren we, kijken we en voelen we mee in Eindhoven. Die sfeer trouwens in de Goffert wil ik jullie niet onthouden. Rode, zwarte, groene vlakken. Ik zie een spandoek van de ene cornervlag naar de andere cornervlag nu gaan. Vechten en overwinnen komt er nu letter voor letter.
1: Zo.
4: Ja, dat belooft ook een hele leuke te worden hier bij NEC tegen Go Ahead Eagles zometeen.
0: Vechten en overwinnen en nou ja, wat sprankelend voetbal. Ajax zou dat ook moeten gaan leveren, Mark Kloosra. Op bezoek bij Heerenveen.
5: Ja, hoor eens. Dit zijn andere taferelen. Het lijkt wel een beetje songfestival, toch? Deze achtergrondmuziek.
0: Nou, 58 dan.
5: Ja, precies. Ja. Wel oude meuk. Dat is een ding wat zeker is. En over oude meuk gesproken, ze gaan zo meteen ook dat Fries Volklied spelen. Ik weet niet of ik daar doorheen mag praten eigenlijk. Ik weet niet wat de protocollen daarvan zijn. Ja, jullie wel, ja. Maar of ik dat ook mag doen, of dat ik dan de enige ben op de tribune en dat ik hier met hooivork het stadion word uitgejaagd, dat weet ik niet.
1: Je merkt het vanzelf.
5: Maar goed. Dat merken we vanzelf. Hey, zal ik eens even wat vertellen over die opstelling van Ajax? Want Itakura speelt en dat komt omdat Soetalo niet helemaal fit is. En Sean Steur keert weer terug bij Ajax. Gaat ten koste van Jurie Regeer die op de bank zit. En voorin Weghorst in de punt van de aanval. Ook een plek voor Klaassen op het middenveld. En bij Heerenveen is Joris van Overheem terug van de schorsing. Waardoor Luc Brouwers dan weer op de reservebank moet plaatsnemen. Bij Ajax gaat het nu niet lekker. Vijfde, maar... beetje geduld nog, want volgend seizoen wordt Ajax kampioen, hè?
0: Ja,
5: heeft de trainer gezegd deze week. Ja, Jordi ook, maar ook Oscar Garcia. Die zei zeker te weten dat Ajax volgend seizoen kampioen wordt. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Het zou kunnen natuurlijk, misschien krijgt hij gelijk. En dat is wel een gekke uitspraak voor een trainer. Die meestal als ze 1 wedstrijd voor het einde van de competitie nog 3 punten voorstaan. En 24 doelpunten meer hebben dan de nummer 2. Nog zegt, ja maar we leven van wedstrijd naar wedstrijd en we hebben nog niks. Maar nu voordat de competitie begonnen is al wel weet, we worden kampioen. Geen flauwe kulletjes. Nou ja, de spelers komen het veld op. En dan zien we ook Mika Gods. Niet geselecteerd door de Belgische bondscoach.
6: NPO Radio 1.
1: Het is even voor 2:30, maar niks anders.
7: Artsen zonder grenzen en het Rode Kruis sturen extra hulp naar de Democratische Republiek Congo en Oeganda vanwege de nieuwe ebola-uitbraak. Tot nu toe zijn er 88 mensen aan overleden. Er zijn meer dan 300 verdachten gevallen. Bijna alle slachtoffers vielen in Congo. Tweede Kamerlid Marcus Zo heeft tijdens een demonstratie in Loosdrecht de omstreden term omvolking gebruikt in gesprek met een inwoner.
0: Nieuw overwinnen en nou ja, wat sprankelend voetbal. Ajax zou dat ook moeten gaan leveren, Mark Kloosra. Op bezoek bij Heerenveen.
5: Ja, hoor eens. Dit zijn andere taferelen. Het lijkt wel een beetje songfestival, toch? Deze achtergrondmuziek.
0: Nou, 58 dan.
5: Ja, precies. Ja. Wel oude meuk. Dat is een ding wat zeker is. En over oude meuk gesproken, ze gaan zometeen ook dat Fries Volklied spelen. Ik weet niet of ik daar doorheen mag praten eigenlijk. Ik weet niet wat de protocollen daarvan zijn. Ja, jullie wel, ja, maar of ik dat ook mag doen. Of dat ik dan de enige ben op de tribune en dat ik hier met hooivork het stadion word uitgejaagd, dat weet ik niet.
1: Je merkt het vanzelf.
5: Maar goed, dat merken we vanzelf. Hey, zal ik eens even wat vertellen over die opstelling van Ajax? Want Itakura speelt en dat komt omdat Soetalo niet helemaal fit is. En Sean Steur keert weer terug bij Ajax. Gaat ten koste van Jurie Regeer die op de bank zit. En voorin Weghorst in de punt van de aanval. Ook een plek voor Klaassen op het middenveld en bij Heerenveen is Joris van Overheem terug van de schorsing. Waardoor Luc Brouwers dan weer op de reservebank moet plaatsnemen. Bij Ajax gaat het nu niet lekker. Vijfde, maar een beetje geduld nog. Want volgend seizoen wordt Ajax kampioen, hè?
0: Ja,
5: heeft de trainer gezegd deze week. Ja, Jordi ook. Maar ook Oscar Garcia. Die zei zeker te weten dat Ajax volgend seizoen kampioen wordt. Nou, dan... ben ik heel benieuwd. Het zou kunnen natuurlijk. Misschien krijgt hij gelijk. En dat is wel een gekke uitspraak voor een trainer. Die meestal als ze 1 wedstrijd voor het einde van de competitie nog 3 punten voorstaan. En 24 doelpunten meer hebben dan de nummer 2. Nog zegt, ja maar we leven van wedstrijd naar wedstrijd en we hebben nog niks. Maar nu voordat de competitie begonnen is al wel weet, we worden kampioen. Geen flauwe kulletjes. Nou ja, de spelers komen het veld op. En dan zien we ook Mika Gods. Niet geselecteerd door de Belgische bondscoach.
6: NPO Radio 1.
1: Het is even voor 2:30, maar niks anders.
7: Artsen zonder grenzen en het Rode Kruis sturen extra hulp naar de Democratische Republiek Congo en Oeganda vanwege de nieuwe ebola-uitbraak. Tot nu toe zijn er 88 mensen aan overleden. Er zijn meer dan 300 verdachten gevallen. Bijna alle slachtoffers vielen in Congo. Tweede Kamerlid Marcus Zo heeft tijdens een demonstratie in Loosdrecht de omstreden term omvolking gebruikt in gesprek met een inwoner.

0: want Itakura speelt. En dat komt omdat Soetalo niet helemaal fit is. En Sean Steur keert weer terug bij Ajax. Gaat ten koste van Jurie Regeer die op de bank zit. En voorin Weghorst in de punt van de aanval. Ook een plek voor Klaassen op het middenveld. En bij Heerenveen is Joris van Overheem terug van de schorsing. Waardoor Luc Brouwers dan weer op de reservebank moet plaatsnemen. Bij Ajax gaat het nu niet lekker. Vijfde, maar een beetje geduld nog. Want volgend seizoen wordt Ajax kampioen, hè?
1: Ja,
0: heeft de trainer gezegd deze week. Ja, Jordi ook. Maar ook Oscar Garcia. Die zei zeker te weten dat Ajax volgend seizoen kampioen wordt. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Het zou kunnen natuurlijk. Misschien krijgt hij gelijk. En dat is wel een gekke uitspraak voor een trainer. Die meestal als ze één wedstrijd voor het einde van de competitie nog 3 punten voorstaan. En 24 doelpunten meer hebben dan de nummer 2. Nog zegt, ja maar we leven van wedstrijd naar wedstrijd en we hebben nog niks. Maar nu voordat de competitie begonnen is al wel weet, we worden kampioen. Geen flauwe kulletjes. Nou ja, de spelers komen het veld op. En dan zien we ook Mika Gods. Niet geselecteerd door de Belgische bondscoach.
2: NPO Radio 1. Het is even voor 2:30. Marnix Ampersen.
3: Artsen zonder grenzen en het Rode Kruis sturen extra hulp naar de Democratische Republiek Congo en Oeganda vanwege de nieuwe ebola-uitbraak. Tot nu toe zijn er 88 mensen aan overleden. Er zijn meer dan 300 verdachten gevallen. Bijna alle slachtoffers vielen in Congo. Tweede Kamerlid Marcus Zo heeft tijdens een demonstratie in Loosdrecht de omstreden term omvolking gebruikt in gesprek met een inwoner. Nieuwsuur heeft daar opnames van. Omvolking is een complottheorie over dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. Marcus Zo noemt het in een reactie een destructief woord en zegt het ook nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten in veiligheid gebracht. De systemen van de Universiteit Utrecht zijn vanaf morgen weer beschikbaar. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere. De universiteit had door de brand problemen met het netwerk. Ook werkten de digitale deurpassen niet.
2: NPO Radio 1.
1: Het loopt tegen 2:30. Het gaat nog om Europees voetbal in alle soorten en maten. We horen al letterlijk vuurwerk. We hopen dat er ook vuurwerk komt om de laatste plaats in de play-offs. Om Europees voetbal uiteindelijk. Wordt dat Groningen of wordt dat Sparta? En we zijn ontzettend benieuwd wat er gaat gebeuren onderin. Wat denk jij eigenlijk? Ja, ik weet wel wat je hoopt. Want je hebt het hele seizoen al een zwak voor Telstar.
4: Telstar, ja, zeker. Ik heb werkelijk geen idee. Ik vind het wel een ontzettende spannende en ook wel een heikele situatie voor Telstar, omdat het heeft alle mensen eigenlijk een beetje betoverd. Maar tegelijkertijd zijn ze er nog niet. Ze moeten echt uitkijken, want als ze verliezen, dan wacht Willem II. En Willem II is toch echt een voetbalbolwerk. Ik heb ze gisteren ook met een schuin oog zeppend met het Eurovisie. Ik geef het toe, sorry, heb ik zitten kijken. Dus het wordt heel erg tricky. Dus laten we hopen dat Telstar een puntje pakt. Dan blijven ze erin.
1: Het zijn de nummers 15 en 16. En hoe staan zij in welke volgorde over een paar uur ervoor? We gaan het meemaken. Volendam Telstar, Anne.
5: Waar het voor deze wedstrijd vooral veel in dit Krasstadion is gegaan over Robert Muren. De man die morgen 37 wordt in 2011. Debuteerde voor Volendam. En in 271 duels voor deze club 120 doelpunten heeft gemaakt. Hij neemt afscheid na dit seizoen. De vraag is, neemt hij vandaag afscheid? Of neemt hij afscheid na de play-offs? Dat zal hem vooral veel betekenen natuurlijk als hij vandaag al zijn afscheid mag aankondigen. Prachtig spandoek, groot de afbeelding van een jonge Robert Muren. Die wordt nu naar beneden gehaald, zodat de mensen die achter het spandoek zitten, en dat zijn de fanatieke thuissupporters van Volendam, wat van de wedstrijd kunnen zien na dit spandoek. Veel vuurwerk, ook nog even natuurlijk een shot gezien van Robert Muren zelf, die op de bank begint. En met toch wat vochtige ogen daar zat. Ik kan me voorstellen dat dit moment veel voor hem betekent. Terwijl het een beetje is gaan regenen. Kan er ook nog wat bij in deze wedstrijd om het nog wat heroischer te maken. Een wedstrijd die nog niet begonnen is. Het maakt ook helemaal niet uit of ze gelijk beginnen met andere wedstrijden. Want het gaat alleen maar om de komende 90 minuten op dit veld. Nog één keer als Volendam wint. En ze hebben zelf gespeeld op een 1-1 vorige week tegen Excelsior. Dit is het scenario dat ze willen in eigen huis kunnen winnen van Telstar. Dan blijven ze in de Eredivisie. En voor Telstar geldt dus dat als ze een punt halen of winnen, dat ze dan na 47 jaar niet alleen terugkeren in de Eredivisie, maar dat ze na 48 jaar dat ze verdwenen uit de Eredivisie ook nog eens blijven in die Eredivisie. Wedstrijd is begonnen. De jonge keeper Steur trapt de bal hard en hoog naar voren. Eerste kopduel wordt gewonnen door

0: Rossen die op het middenveld speelt. Kai Tejan bij Telstar trouwens in de punt van de aanval. En ook geen Veerman bij Volendam. Descott is de enige spits in het team van Rick Kruis. Lange bal naar voren gelijk maar voor Volendam. En dan gaat Ja daar achteraan. Maar stond hij ook buitenspel. En mag er een vrije trap worden genomen waar Telstar niet zo heel veel haast bij zal hebben. Want zoals het nu is, zouden zij in de Eredivisie blijven. Ronald Koeman junior rolt de bal ver uit zijn 16 meter. Kijkt naar voren wie daar positie kiest. En schiet hem dan hard en hoog naar voren. Waar Tejan zijn duel aangaat. Verschuren wint dan verdedigend voor Volendam. Juist de bal en aan de linkerkant probeert een van de vleugelaanvallers er vandoor te gaan. Dat lukt nog niet. Het is 0-0. Maar we spelen ook pas een minuut in Volendam bij Volendam Telstar.
1: En gaat afgetrapt door bij PSV Twente Ragnar.
2: Ja, we wachten nog op de aftrap. Het is al Ricardo Pepi voor PSV. De landskampioen. 3 keer op een rij kampioen gaan nemen. We zagen ontzettend veel vuurwerk in het uitvak van FC Twente. Fakkels en rookontwikkeling. Dat je dacht, daar kom je niet levend uit. Maar nou, ik heb niet het idee dat de ambulances gebeld zijn. Maar dat kon echt niet. Dat lijkt me echt heel ongezond. Het zorgt voor sfeer. Oké. Laten we naar de wedstrijd kijken. Daar is de scheidsrechter met de blik op het horloge. Jeroen Manschot, Twente 58 punten uit de 33 duels. PSV heeft er 81. De bal gaat in de richting van Perisic. En bijna een kans voor Til, maar we hebben een goal.
0: In Volendam, voor Volendam. Descott zet het hier in vuur en vlam. De eerste kans is voor Volendam van achteruit. Wordt er niet goed verdedigd door Telstar. Steekbal van Bakuna naar Descott. Die ook al 2 keer scoorde in de uitwedstrijd. Een wedstrijd die 2-2 werd. En dan blijft hij heel rustig aan de rand van de 16 meter. Verre hoek zoeken. En daaronder Koeman juniors hand doorschuiven. Het is een gekke dag zo'n laatste speelronde. Want nu zou Volendam in de Eredivisie blijven. Droomstart voor de Volendammers. Na 2 minuten 1-0 voor tegen Telstar.
1: NEC, Go Ahead Eagles, Dien van het Laar.
3: NEC heeft 56 punten, 2 minder dan FC Twente. Moet winnen van Go Ahead Eagles om nog aanspraak te maken op plek 3. Maar sowieso winnen om plek 4 te verzilveren. Dat is voorronde Europa League voetbal in Nijmegen. En dat is ook het motto voor vanmiddag, om dat binnen te harken. Want na 2 minuten en welgeteld 15 seconden al 2 goede kansen voor NEC gezien. Als hier Go Ahead komt, randstrafschopgebied. Breum kappen, draaien terug naar Meulensteen. Randstrafschopgebied nog steeds. Edvardsen tikt hem door tegen het been van Pereira aan. Betekent een eerste corner voor Go Ahead Eagles. Waarbij NEC dus in de verdedigende stellingen moet. NEC moet dus verzilveren waar het hele seizoen heel hard voor heeft gewerkt. En dacht net met Eunal en met Chéri al dichtbij te zijn. Maar het schot van Chéri net langs het doel van de busser. En de goede combinatie van Le Breton met Eunal verstrandde uiteindelijk net over de achterlijn. In plaats van op het doel van Jari de Busser van Go Ahead Eagles. Als de ploeg uit Deventer, wat nog 11e kan worden, een mooie eindklassering. Nu de corner gaat trappen. Kort via Breum. Dan staat daar Meulensteen dichtbij. Paasje naar Breum. Gaat met wat geluk goed. Rand strafschopgebied. Dribbelt hij nu naar binnen toe. Dan is het afleggen op Dirksen. Dirksen dan weer naar de zijkant. Het is wacht op de voorzet. Maar Go Ahead Eagles trapt eerst nog een beetje de goede voorzet, zeg. Richting 5 meter. Maakt dat Kretas uit zijn doel moet komen om die bal daar weg te boksen. Als tegelijkertijd de spits van Go Ahead, Siku Darzon, er ook bij in de buurt is. Het is geen saaie openingsfase, maar nog geen doelpunten. 0-0 hier.
1: Heerenveen Ajax, Mark.
4: We hebben een beste kans voor Steur. Hij stuit op Klaverboer en via de kluts rolt de bal dan nog richting het lege doel. Maar Heerenveen kan uitverdedigen. Het was een eerste kans voor Ajax na 2,5 minuut. Waarbij Steur de bal eigenlijk niet goed aanneemt. Daardoor springt hij te ver van zijn voet. En hoeft de keeper maar een paar passen naar voren te doen en uit te glijden om er met zijn lichaam voor te duiken. Maar het is een goede redding van Bernd Klaverboer die wel wat gehavend is. Want daarna in botsing kwam met Steur. En nu een beetje aan het rekken en aan het strekken is in zijn eigen 16 meter. Terwijl Ko Itakura de bal heeft namens Ajax op eigen helft. En via Baas gaan we naar Richard, want daar is een goal.
5: Melo bij Heracles FC Groningen komt de ploeg van Dick Lukien heel snel op een voorsprong. En dat is precies wat ze nodig hebben. Het is David van der Werf, de aanvallende middenvelder, die hem maakt. Een beetje in de kluts, bal in het strafschopgebied, recht voor het doel van Timo Jansink. Nog eens kijken in herhaling hoe dat precies gaat. FC Groningen dat aan een puntje genoeg heeft. Maar natuurlijk gewoon voor de volle winst die je speelt tegen de ploeg die al gedegradeerd is. In de kluts en dan nog van richting veranderd via Van de Kust. Zo is het. Groningen op 0-1 in Almelo.

0: Een stamvol uitvak, daar kan echt helemaal niemand meer bij FC Groningen. Ze willen zo graag naar die Europese play-offs. En via David van der Werf is het al heel vroeg, na 4 minuten, 1-0 voor de ploeg van Dick Lukien in Almelo.
1: Volendam, Telstar, Anne.
2: 1-0 voor Volendam. Doelpunt 3 minuten geleden gevallen. De eerste kans van de wedstrijd was raak. En was precies wat Volendam nodig heeft in deze wedstrijd. Zij moeten winnen om in de Eredivisie te blijven. Descott maakte het doelpunt. Speelt de bal nu naar de linkerkant van het veld. 1-op-1 kan de actie gemaakt worden door Pauwels. Terug naar achteren. Leliendal weer terug naar Pauwels. Gaat weer een paar scharen maken. Heeft een mannetje voor zich, wordt daar voorbij gespeeld. Hoge voorzet gaat langs alles en iedereen heen. En stuit het dan over de achterlijn. Wuift in ieder geval Koeman. En ik denk dat hij gelijk heeft, want daar zit ik ongeveer gelijk op, die achterlijn. Maar de scheidsrechter en grensrechter hebben dat niet zo beoordeeld. Dus wordt er verder gevoetbald. Bal over de zijlijn, terug naar achteren, naar Amevoor. Het publiek dat er toch al zin in had, is helemaal losgekomen na die voorsprong van Volendam. 1-0 na 6 minuten tegen Telstar. Volendam virtueel op een veilige plaats.
3: Sparta Excelsior, Suze.
4: Nog geen grote kansen gezien. Het is wel Sparta dat het spel maakt. Krijgt nu een vrije trap op ongeveer 30 meter over de middenlijn. Als linkerspits Mito onderuit geduwd is door Rick Meijsen. Beetje lompe overtreding. Scheidsrechter Lindhout loopt ook even naar hem toe om te zeggen dat dat niet helemaal de bedoeling is. Krijgt er overigens geen kaart voor. Hij gaat met zijn hele lichaam dit duel aan. Kleine Japanner die kon er niks tegen inbrengen. Dus mag de vrije trap genomen gaat worden. Ja, Sparta maakt dus het spel, heeft het initiatief, wil ook wel vandaag, ondanks dus die toch theoretische kans nog op de play-offs, die nu nog veel kleiner is geworden door die voorsprong van Groningen. Dat dus moet verliezen van Heracles. En Sparta moet hier vandaag thuis winnen. Vrij trap genomen, maar die is gemakkelijk in de armen terechtgekomen van Stijn van Gassel, keeper van Excelsior. Excelsior probeert eigenlijk met het veroveren van de bal direct diepte te zoeken om zo Sparta met snelle tegenstoten te verrassen. Dat is nog niet gelukt. Het is Sanchez Fernandez die zich breed maakt en daar uiteindelijk een ingooi aan overhoudt. Die genomen gaat worden door Arthur Sagré aan de linkerkant voor Excelsior. Zo heb ik dus nog geen grote kansen gezien. En natuurlijk ook geen doelpunten dan. 0-0, 7,5 minuten onderweg.
1: Heb jij dan misschien grote kansen gezien, Ragna, bij PSV Twente?
5: Ja, hier komt de volgende over FC Twente. Dat is de derde. Daar zit een PSV-been tussen. Daan Rots aan de rechterkant. Veroverd voor de derde keer al. Een hoekschop voor FC Twente. Het is 0-0 in Eindhoven. Maar Linsson mocht al 2 keer van dichtbij aanleggen. We wachten dus op Ramiz Serouki die de hoekschoppen bij FC Twente van beide kanten trouwens neemt. Laatste actie, minuutje geleden aan de linkerkant. Oya Setter, de Noord, trekt die bal dan terug. Kovaar, maar we gaan weer een goal halen.
6: In Alkmaar komt AZ op 1-0 in de 8e minuut. Sven Meijnans met een heel slim vrije trapje. Doorspeelbal van Parrott. En daar eigenlijk, ja, de keeper gaat daar niet helemaal vrij uit. Bjelica, maar hij schiet hem er vanaf 14 meter prima in met links. Sven Meijnans zet AZ dus op 1-0. En ja, zij willen gewoon zesde worden. En NAC, bekend, is al gedegradeerd.
1: Terug naar PSV Twente, Ragnar.
5: Ja, als ik naar PSV zit te kijken heb ik toch wel een beetje het idee dat PSV wel bereid is om iets weg te geven vandaag. Misschien niet eens bewust, onbewust dan. Maar het heeft al aardig wat toegestaan tegen FC Twente. Het is wachten op de ingooi nu van Sildilia. Die corner van zojuist leverde niks op. De Fransman mag het opnieuw gaan proberen met een ingooi. En nu een paar meter verderop hier voor de volle hoofdtribune. Het is vol. We hebben de huldiging gezien voor de wedstrijd van Ricardo Pepi. 100 wedstrijden nu voor PSV. En de Amerikaanse international wordt nu ook gezocht. Hoge bal kan hem niet controleren. En dus heeft de Twente hem in de laatste lijn met Lemkin. Gaat het richting Sam Lammers, de oudspits van PSV in de middencirkel. Geen controle. Dest wordt dan wat opgejaagd door Rots daar rechts voorin bij Twente. En dus gaat de bal achteruit richting Kovaar. 2 keer heel belangrijk op die inzetten van Linsson. Anders had Twente voor kunnen staan. Het is 0-0 nog.
1: NEC go ahead, Dean.
7: Lange trap, Kretas richting Eunald. Die is bedrijvig in de eerste 10 minuten. Komt niet bij Eunald terecht, want Go Ahead tikt hem weg. Andere kant van het veld pikt Uwaiza hem op tegen de zijlijn aan, richting Pereira. En dan is het Go Ahead dat groepeert op de eigen 16 met 10 veldspelers op nog geen 10 vierkante meter van elkaar. En daar moet NEC dan doorheen voetballen. Dan moet je Sano aan de bal hebben. Tikt hem door naar Fonvil. Linkerkant, Eunal terug naar Sano. NEC moet geduldig wachten op zijn kansen. Die het in de 10 minuten die we nu onderweg zijn al wel heeft gehad. Via Uwaiza, Chiri, Eunal. Uwaiza als laatste zojuist. Die ziet nu dat Chiri hem crost. Vanaf de rechter naar de linkerkant. Mooie opening. Aanname is goed van Eunal. Rechtervoet slingert hem voor. Makkelijk weggekopt. Meulensteen opgevangen. Sano. Randstrafs op gebied. Linkerkant. En dus zoeken naar de combinatie met Eunal. Sano loopt door. Kan Eunal doorslingeren. Dat doet hij indraaiend. Best gevaarlijk hoor. Stonden er ook twee van NEC met Linssen en Le Breton. Maar ook Jari de Busser die bal goed inschat. Bal in de handen. En dan ook even zijn tijd neemt. Dat is al een paar keer gebeurd. Dat kan niet helemaal tot goedkeuring rekenen hier in Nijmegen. Maar wat deert het? Het staat nog 0-0. En we hebben nog een hele wedstrijd te gaan hier.
1: Heerenveen Ajax, hoe is daar Mark?
8: Kans, kopkans voor Vente. Kan de bal niet richting het doel van Ajax koppen. Het is 0-0 na 9,5 minuut. Voorzet net te hoog en dan krijgt hij zijn kruin wel tegen de bal. Maar ja, kan dus niet met zijn voorhoofd die bal op het doel koppen van Maarten Paas. Wel wat paniek bij Ajax achterin de afgelopen minuten. Ze zijn ook nu de bal weer heel snel kwijt. En Willemsen heeft hem dan in de voeten geschoven van Kersten. Die daar handig Weghorst de verkeerde kant op stuurt met een lichaamsschijnbeweging. En de bal nu aan Brouwer geeft. Die staat op de middenlijn aan de rechterkant. En als deze aankomt, en dat lijkt wel zo, dan komt hij op de achterlijn uit voor Trensko. Die gaat nu richting Baas, richting de 16. Bal terug naar de punt van de 16, naar Brouwer. Zet de bal voor, weggekopt door Rosa. En dan net naast de 16 aan de linkerkant opgevangen weer door Linde. Dan gaat het naar de as, naar Meerveld. Meerveld dreigt met naar voren, speelt dan toch maar breed. Dat hij in de weg wordt gelopen door Mokkio. Maar het is een sterke fase van Heerenveen met Van Overeem die nu de bal heeft. En een doelpunt.
6: Weer in Alkmaar. AZ doet het opnieuw. 2-0 nu voor de Alkmaarders van de man die uit Mexico komt. Chavez neemt de plek in van Mees de Wit. Links achterin weer een heel slim aanval opgezet ook door die Mexicaan. En die loopt door. Steekballetje van Mijnans. En hij schiet hem hard met links in. 2-0 dus voor AZ.
1: Dien. We gaan naar Dien. Elkaar is gescoord.
7: Daar is hij voor NEC. Duurde niet lang. En hij is prima hoor. Door Le Breton naar een corner van Eunal. Die trapt hem half hoog. Dan duiken de twee van NEC onderdoor. Ziet er wat klungelig uit. Maar kan ook juist ingestudeerd zijn. Die botsen tegen elkaar aan. En daardoor stuiten die bal door. En is Le Breton degene die daar als een duveltje uit een doosje komt opduiken. Die bal stuit er nog op. Perfect tegen zijn voorhoofd aan. Tikt hem in de linkerhoek binnen. NEC op 1-0. En daarmee nu virtueel op plek nummer 3.
1: Ja, maar dat kan met één doelpunt op een veld zomaar weer anders zijn. Mark, Heerenveen, Ajax.
8: Ja, maar die plek 3 die kan Ajax met het doelpunt nu niet gaan bewerkstelligen. Wel een corner voor Heerenveen. Ajax heeft het sowieso moeilijk na 11 minuten tegen Heerenveen. Dat steeds meer naar voren aan het voetballen is. En dus een bijna kopkans had voor Vente. Nu de corner vanaf de linkerkant. Kort genomen naar de punt van de 16. Naar Ooyen. Die legt de bal breed. Alle tijd en alle ruimte voor Trensko. En dan komt Klaassen inlopen om dat schot alsnog te blokken. Nieuwe voorzet van Overeem. Ten nauwe nood weggekopt door Itakura. Nee, het is Heerenveen dat de klok slaat. En het publiek hier in Friesland vindt het altijd leuk. Is net wat fanatieker als er een top 3 tegenstander op bezoek komt. En dat is ook vandaag zo. Suze!
4: Ja, daar is de 0-1 moet ik zeggen voor Excelsior na 13 minuten. Als er aan de andere kant net een kans was voor Sparta na een rust van Vianello. Die niemand kon binnentikken. Valt het doelpunt dus na 13,5 minuut aan de andere kant voor Excelsior. Zo komt Oost-Rotterdam, zoals ik net op het spandoek zag, in het uitvak. Dus op voorsprong hier tegen Sparta in die Rotterdamse derby. Vanaf de linkerkant is het de aanval die wordt opgezet door Recht. Die bal goed verovert, heel ver mag komen. En dan is het een eigen doelpunt van diezelfde Vianello. Die daarnet dus zo'n goede actie in huis had. Hij tikt hem binnen bij de eerste paal in zijn eigen doel. Ja, dat is wel. Hij is ook heel boos op zichzelf.
1: Ik vind het goed afgemaakt persoonlijk.
4: Deze jongen. Hij schiet hem goed. Nou schiet hij.
1: Lekker onderkantje lat erbij. Heerlijk binnen.
4: Keeper helemaal kansloos gelaten. Inderdaad, toch was zielig. 18 jaar is hij uit eigen jeugd. Hij wordt hier beschouwd als een heel groot talent. Dat is hij natuurlijk ook. Jeugd International. En sinds een paar weken basisspeler bij Sparta. En nu dus zeer ongelukkig in deze wedstrijd. De maker dus van een eigen doelpunt. 0-1 is het. In het voordeel dus van de bezoekers van Excelsior. Maker Giannino Vianello.
1: We gaan naar Eindhoven. PSV Twente, Ragnar.
5: Ja, Twente zal altijd wel gedacht hebben dat het een goal moet maken. Dat geldt natuurlijk nu virtueel op de vierde plaats nog net wat meer. Maar van PSV heeft het voorlopig weinig te duchten. Daar is wel Sildilia, brengt de bal in. Van Rooij neemt dan geen risico, bijna op zijn eigen achterlijn. Werkt de bal een klein beetje onbeholpen, vind ik, over die achterlijn heen. En schenkt zo PSV de eerste corner. PSV dat nog niet één mogelijkheid wist te creëren. 0-0 staat het dus na 14 minuten in het Philipsstadion. Eén dreigend moment wat mij betreft in de openingstellen van het duel. Toen Til werd gezocht, die bleef nog even liggen. En dan denk je, oh jee, het wordt toch niet zo middag dat hij een blessure oploopt met een WK dat eraan zit te komen. Overigens al 6 weken niet meer gescoord, Guus Til. Niet echt in WK-vorm. Daar is die hoekschop van PSV en die gaat erin. En het is 1-0 via Flamingo. PSV na dik 14 minuten op 1-0 zeggen en schrijven de eerste grote kans en de bal kan niet meer op de lijn worden gekeerd door Mats Rots. Die raakt hem nog wel, maar het is niet genoeg. En PSV Twente is 1-0. En nu zit Twente toch echt wel in grote problemen.
3: NEC tegen Go Ahead Eagles. Dean.
7: Ja, dat dringt ook hier door hoor, op de tribune. Dat het 1-0 is geworden in Eindhoven. En dus die eerste gebalde vuisten en juichgebaren in Nijmegen. Als Go Ahead komt, voorzet in de 16 Kretas. Ja. Dit is een opluchting hoor voor NEC. Sowieso al na dat doelpunt. Want er was wat nervositeit. Dat moest NEC echt van zich afspelen. En nu helemaal met de tussenstand in Eindhoven. Komt hier de zon door. Hier komt NEC. Eunal, Sherry eroverheen. Randstrafschopgebied. Schieten Sherry. Oh, op de vuisten van de bussen. Goed gekeerd door de keeper van Go Ahead. NEC speelt met peper in de kont. En staat hier terecht met 1-0 voor tegen Go Ahead Eagles. En dus op die virtuele derde plek. En ze spelen echt uitstekend. Bakken met energie. Go Ahead loopt er achteraan en heeft 2 momentjes gehad in de 16 van NEC. Maar de thuisploeg, ja, dat slaat de klok. Het publiek dat er nu nog eens achter gaat staan met de wetenschap wat er in Eindhoven allemaal aan de hand is. Kan een leuke middag gaan worden hoor in Nijmegen. Ze laten een voorproefje ervan zien. En dat bevalt me allemaal wel. Als Sandler de bal heeft, linkerkant, Von Vil. Elke blik is ook gericht naar het strafschopgebied om die bal er zo snel mogelijk in te krijgen. Maar er is ook overzicht. En daarom terug naar Nijasmic. Naar de rechterkant dan. Pereira. Oaiza aangespeeld. Wil meteen wegdraaien. Maar toch even terug. NEC voor. Virtueel plek 3. Het is hier goed in Nijmegen.
1: Dat is virtueel plek 3. Twente op plek 4. Maar daar kan Ajax dan wat aan doen, Mark. Moet het wel. Oh, ja, eerst Ragnar.
5: 1-1, FC Twente, het antwoord uit Enschede, komt meteen. Derde goal van het seizoen van Oyasetter. Moet wel zeggen, als de linksbuiten komt aan de zijkant, dat Sildilia wel erg ver weg is. En vindt ook Kovar niet vrij uitgaan hoor. Die laat die bal door zijn handschoenen glippen. Half hoog, zoekt de noorden verre hoek en hij schiet hem erin. Maar daar ziet PSV er niet lekker uit. Kort na die 1-0 dus van Flamingo. Een aanval via de linkerkant. En Twente naast PSV. Het had 2 goals nodig. Het heeft er nu in ieder geval 1 voor die plek 3.
1: Nou, zo ziet het er inderdaad iedere minuut weer anders uit. Heerenveen Ajax, Mark.
8: Ja, nou laten we eens een keer kijken of ik kan uitpraten. 3 keer in de uitzending geweest. 3 keer onderbroken voor een doelpunt. En nu net bij de aankondiging al onderbroken. Het wordt
3: steeds gekker.
8: We gaan
3: je weer onderbreken.
8: Ja, Richard, kom maar.
0: Ja, uitpraten gaat voorlopig niet lukken, Mark. Maar het is hier in Almelo namelijk 1-1 geworden. Tristan van Gilst in de eerste kans die Heracles krijgt. Schuift hem onder Etienne Fase door. En Groningen, dat veel beter was het eerste kwartier, krijgt nu toch een goal om de oren. Tegen de ploeg die al een paar weken geleden degradeerde. Hier is een heel hoop werk te verrichten voor het nieuwe seizoen. Ja, Fase komt een beetje half uit zijn doel. De aanval gaat over de rechterkant via Benita. Dan wordt er niet goed verdedigd door Jansen. Die laat Van Gilst gaan. En dan inderdaad door de benen bij Etienne Fase. En zo is het 1-1 bij Heracles FC Groningen.
1: Gaat lekker met de goals, hè?
3: Heerlijk.
1: Dat was vorige week wel anders. Er is een remedie trouwens, Mark. Dat is gewoon dat je zelf een doelpunt hebt. Dan mag je uitpraten.
8: Ja, dat voorkwam Klaassen. En dat komt dus bijna door een doelpunt van Heerenveen. Want het schot van Ooyen, daar was niet zoveel mis mee precies in het doekje. Maar hij stond toevallig toch op de doellijn. En toen kon hij die bal daar wegtrappen, dat schot van rand 16. Het is dus 0-0 bij Heerenveen Ajax. Na 18 minuten en voor het eerst een periode van, nou ja, laten we zeggen 30 seconden waarin Ajax de bal even heeft. Op de middenstip is het Berghuis. Die nu met de bal onder de voeten rondje draait en hem dan terugspeelt naar Itakura. Die ook maar weer de weg terug vindt. Omdat dat nou eenmaal de zekere oplossing is. Terug naar Paas, terug naar Itakura, terug naar Paas. En zo heeft Heerenveen de zaakjes in de eerste 18 minuten prima voor elkaar. En heeft de Ajax-keeper nu een probleem als hij de opbouw moet verzorgen. En eigenlijk niets anders kan dan hem in Paas zijn voeten schuiven. Er schiet Ajax niet zoveel mee op. Dan gaat het naar de linkerkant, naar Rosa. Kijk, er zit Willems alweer tussen. Brouwde, Willemsen, Heerenveen met Linde. En nu aan de rechterkant Vente gevonden. Bal de 16 in. In de richting van Tensco. Hé, daar gaat een vlag omhoog. Dat is buitenspel voor de Noor. En dus ontsnapt Ajax hier aan een eventueel volgende kans voor Heerenveen. Dat dus een geweldige schietkans had voor Ooyen. Maar Klaassen de bal net voor de lijn, of op de lijn eigenlijk, kon tegenhouden. Het is nog 0-0. Mag Ajax meest blij mee zijn.
3: Jan-Vincent van Zuiden, jij kijkt naar PEC tegen Feyenoord.
9: Ja, Mark zit te mopperen dat hij steeds onderbroken wordt. Maar die komt in ieder geval nog aan de beurt. PEC Feyenoord is nog 0-0 na een kleine 20 minuten. Het spel heeft even stilgelegen, want er was een grote kans voor PEC Zwolle. Graves kopte de bal op de paal. En Wellenreuter botste tegen diezelfde paal om die bal te redden. Die had even verzorging nodig, de aanvoerder van Feyenoord. Maar hij is weer gaan staan en keept ook nog. 0-0 dus nog, dat was de grootste kans voor PEC. Feyenoord speelt zonder de WK-Japanners Ueda en Watanabe. Op hun eigen verzoek hebben ze rust gekregen van Robin van Persie. Zij spelen dus niet. Tengstedt daarom in de spits. En Ueda zal dus eindigen op 25 doelpunten als topscorer van de Eredivisie. Want ze zitten ook niet op de bank. Sterling, hij speelt dus wel bij Feyenoord. Hij mag nog een keertje in de basis beginnen. Zo aan het einde van het seizoen. En er wordt zelfs gesproken over dat Feyenoord verder wil met Raheem Sterling. Eens kijken of Robin van Persie daar na de wedstrijd iets over wil vertellen. Veel indruk heeft hij in ieder geval niet gemaakt. Raheem Sterling. Hij wacht nog altijd bijvoorbeeld op zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. PEC Zwolle tegen Feyenoord na 20 minuten 0-0.
3: Ronald van Dam, Fortuna.
10: Ja, ook in de Galgenwaai wordt gevoetbald.
3: Zijn Heb je een doelpunt? Begonnen,
10: want... Nee, geen doelpunt.
3: Oh, wat is dan de aanleiding dat we jou erin trekken? Er gaat helemaal nergens over.
10: Nou, een beetje wel. Waar, want... Utrecht wil gewoon de zevende worden en thuis spelen komende donderdag. Dus er staat wel wat op spel in het Galgenwaai. En het is het misschien wel de laatste thuiswedstrijd, als het verkeerd uitpakt voor Utrecht, van trainer Ron Jans. De man van 273 overwinningen. Als hij er nog eentje wint, dan gaat hij Bert Jacobs voorbij. Is hij alleen heersen. Deze wedstrijd staat ook een beetje in het teken van het afscheid. Denk ik alvast van Sebastian Haller bijvoorbeeld. En natuurlijk die geweldige back Soufian El-Karouani. Die fel begeerd wordt in de zandbak, heb ik me laten vertellen. Hoe dan ook, bal nu bij Fortuna. Dat eigenlijk nog helemaal niks heeft laten zien. Maar via Pettersen nu op links op avontuur gaat. En die speelt hem in. En dan wordt die bal geblokt en weggewerkt door Eerdhuizen. Die kijkt naar Haller. Haller teruggelegd. En nu kan Utrecht eruit. El Karouani over links. Snelheid gebruikt. Carlson gezocht. De man die op links start. Katlin aan de andere kant. Carlson met een beweging door naar El Karouani. Maar die was net te hard en dus over de zijlijn gewerkt. Nou, af en toe spektakel. De beste kans was nog voor Danny de Wit. Die de lat raakte namens Utrecht. Dat echt wel op 1-0 had kunnen staan. Maar het is nog gewoon 0-0.
1: PSV Twente, Ragnar.
5: Ja, spannend, want de bal wordt binnengelopen door Ricardo Pepi. Er is een VAR moment, want het is echt kiele. Het is echt op het randje 1-1 in Eindhoven na 22 minuten. Een manschot met de vinger aan het oor, want de vrije trap vanaf de linkerkant, links van de as van het veld, die van de Perisic, Flamingo op het hoofd. En die legt hem dan voor de voeten van Pepi, die hem van een meter of wat binnenloopt. Ja, ik vrees toch wel een beetje dat hij wel eens zou kunnen tellen, want de vlag ging snel omhoog bij de assistent hier onderaan de tribune. Maar het is op de beelden echt heel close. En dit is wel een heel belangrijk moment. Vooral voor de FC Twente. Voor PSV is het leuk om zo'n pot te winnen. Voor FC Twente is het eigenlijk een must. En uitsluitsel hebben we nog altijd niet. Er worden lijnen getrokken in het VAR-centrum. En het is buitenspel. Er gaat een duimpje richting de assistent. Manschot complimenteert zijn assistentscheidsrechter. Haal de muziek maar weg. Het blijft 1-1 na 22,5 minuut bij PSV tegen FC Twente.
1: Wij keken mee. Kon je het zien?
3: Nee, dat is niet waar. Nee, toen hebben we dus die grensrechter. Ik noem ze nog ouderwets grensrechter. Die heeft dit nooit kunnen waar. Dit is een gokje geweest.
1: Of heel goede apparatuur. Je weet het niet. NEC, Go Ahead Eagles, Dean.
7: Hier zaten we ook allemaal mee te kijken naar wat er in Eindhoven gebeurde. Schermpjes allemaal paraat natuurlijk op die perstribune en daaromheen. En ondertussen, vlak voor je, gaat NEC gewoon door met aanvallen. Het staat 1-0 tegen Go Ahead Eagles. Doelpunt, klein kwartiertje geleden al gemaakt. Zorgde voor veel opluchting in Nijmegen. En sindsdien is het vooral op zoek naar de 2-0. Wetende dat je op dit moment als NEC zijnde plek 3 dus in handen
3: Even onderbreken.
7: Hebt.
3: We hebben een spookrijder.
11: Ja. Rij je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen het Ringvaartaqueduct en Leidschendam een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog even, rij je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen het Ringvaartaqueduct en Leidschendam een spookrijder tegemoet.
1: Dankjewel, Wijnand Zwaan. Dien, NEC, go ahead.
12: Opletten natuurlijk, inderdaad, op de weg. NEC op de middenlijn met de bal aan de voet. Le Breton kopt hem door naar Nejasmic. NEC wil met snelle passes naar het doel toe en heeft nu wat opening vlak over de middenlijn. Maar de cross van Le Breton naar Wijsa is daar niet goed. Maar wordt wel in de voeten van Pereira gekopt. En dus kan deze aanval mogelijk alsnog doorgaan, want Pereira krijgt hem terug. Loopt door, zet voor tegen het been van Edvardsen over de achterlijn. Corner voor NEC halverwege de eerste helft met dus een 1-0 voorsprong op zak. NEC schoot net al tegen de lat aan via Brian Linssen. Eunal was er daarna dichtbij nadat hij twee spelers uitkapte op de vierkante centimeter. Maar daarna in het zijnet schoot. En het dus eigenlijk best wel opvallend is dat het nog maar slechts 1-0 staat voor NEC. Corner inmiddels genomen. Pereira op de kopse kan van het strafschopgebied. Lepelt hem dan naar de tweede paal. Staat Brian Linssen, maar gaat over de achterlijn heen. En dus volgende moment voor Go Ahead om even rust in de wedstrijd te vinden met een 1-0 achterstand tegen NEC.
3: Hoe gaat het met de Ajax op bezoek bij Heerenveen, Mark?
8: Nou, ietsjes beter. Eerste kansje voor Weghorst. Net op een voorzet van Berghuis kon hij koppen. Maar moest dat wel doen. Al vallend, al duikend naar die bal. En deed dat naast. En het staat nog 0-0 na 24,5 minuut. Met Klaverboer die de bal in de voeten geschoven krijgt. En zojuist een paas over 70, 80 meter had. Achter de Ajax-verdediging in de loop van Vente. Daar gaat de bal nu ook naartoe. Maar nu gaat de bal richting zijlijn en daar overheen. Maar toen was hij precies in de loop van de spits. Die zag dat paas te ver uit zijn doel was. Maar de lop was te laag. En we gaan naar een doelpunt.
1: Dien.
12: 2-0 NEC opnieuw. Noé Le Breton die hem echt werkelijk waar fantastisch meekrijgt vanuit het middenveld. Daardoor zo in zijn eentje op dat doel af kan lopen van Jari de Busser. En hem in eerste instantie tegen de binnenkant van de paal aanschiet. Maar dan het geluk heeft dat hij alvallend de bal nog tegen zijn lichaam aankrijgt. Waardoor hij tergend langzaam over de doellijn rolt. En NEC zo opnieuw een feestje bezorgt in de eerste helft. Ja, het is echt uitstekend getimed, zegt van die middenvelder. Want hij ziet echt het juiste moment om in dat gat achter de verdediging te duiken van Go Ahead Eagles. Ja, en dan heeft hij ook gewoon een beetje het geluk dat die bal nog precies voor zijn uitgestoken linkervoet weer valt. En dat NEC zo op 2-0 staat. En dus ook nog op het gebied van doelsaldo nu een lekker schepje erbovenop doet. Want dat kan ook nog wel eens een rol gaan spelen. Zijn nu op plus 25 FC Twente. Om maar even voor de duidelijkheid te spreken. Op plus 22. Op plus 23. Het belangrijkste. NEC staat 2-0 voor tegen Go Ahead.
1: De rechtstreekse confrontatie om plaats 15. En dus veilig zijn. Volendam, Telstar, Anne.
2: Minuut 28, Volendam op 1-0. Ze moeten in eigen huis winnen om te blijven in de Eredivisie. Doelpunt van Descott. Het had 2-0 kunnen zijn. Strakke voorzet van de linkerkant werd bijna door Noslin in zijn eigen doel gebracht. En het had ook 1-1 kunnen zijn uit de verre ingooi van Sam van Duin. Wat een ongelofelijk wapen is dat voor Telstar. Was er veel chaos en uiteindelijk het schot van Bakker, de centrale verdediger. Die wel in de 16 meter stond van Volendam en kon uithalen. Dat is het enige moment voor Telstar geweest in deze wedstrijd dat ze gevaarlijk zijn geweest. Voor de rest is Volendam beter. Heeft het meer de bal gesteund. Door het fanatieke thuispubliek blijven ze ook wel aanvallen. Het is verder geen hele goede leuke wedstrijd. Het ligt vaak stil. Dan blijven de Volendammers wel even liggen. Ook een nare botsing al gezien. Dus er zit weinig tempo in deze wedstrijd. Die dus spectaculair begon met 2 minuten een doelpunt. Maar daarna een beetje stroperig is. Er gaat vast nog iets gebeuren. Volendam 1-0 tegen Telstar.
1: Twente staat dus op 1-1 bij PSV. NEC Go Ahead 2-0. En Heerenveen Ajax is nog 0-0.
13: NPO Radio 1. 3 uur.
14: Henry Schut en Hugo Borst.
1: En alle andere wedstrijden volgen we dus ook zometeen. Een heel snel rondje langs de velden weten we in één klap weer waar alles, hoe alles ervoor staat. Eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
15: Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verdere verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn er 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond door de tijger. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft een aantal servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. Studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. Het weer, veel bewolking en stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden.
1: Veel files, toch, Wijnand Zwaan?
16: Ja, inderdaad. Er is veel recreatieverkeer onderweg na het lange weekend. En er trekken ook een paar flinke buien over. Dat helpt allemaal niet mee. In totaal staat er zo'n 120 kilometer file. Nou, een paar files vallen echt op. In ieder geval die op de A2 vanuit België naar Eindhoven tussen IJsden en Maastricht-Noord. 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Er staat een kapotte auto stil die blokkeert de linkerrijstrook. Op de A12 Arnhem richting Duitsland tussen Zevenaar en de grensovergang een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Ook veel oponthoud is er op de A76 Geleen richting Aken. Zo'n 20 minuten voor de Duitse grens vanaf knooppunt Kundeberg. En verder rijdt het verkeer langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Het oponthoud is daar maximaal 10 minuten.
17: Daar zijn we weer met een heerlijk vol eredivisieprogramma. Allemaal tegelijkertijd. Volendam, Telstar, Anne de Jong.
2: 1-0 in de belangrijkste vissersderby ooit. Markermeer 1, Noordzee 0.
1: PSV FC Twente, Ragnar.
5: 1-1 na exact een half uur. En weer gaat FC Twente echt door het oog van de naald. Want Paul Vanner van een metertje of 20 keihard op de lat. Boven Titon, een rebound daarna. Grote kans voor Til, maar die bal gaat over. Het is gelijk in Eindhoven.
17: NEC heeft het goed voor elkaar tegen Go Ahead Eagles, Dien.
7: 2-0 voor tegen Go Ahead Eagles inderdaad. Twee keer Noé Le Breton. En daarmee op dit moment virtueel de derde plek. En ze spelen ook nog eens heel erg leuk.
1: Ajax staat vijfde, speelt uit bij Heerenveen. Mark Loostra.
8: Ja, het staat al 0-0. Maar meestal als ik aan het woord ben, valt er ergens een doelpunt. Dat is nu niet zo. We zijn net als op alle andere velden een half uur onderweg.
17: FC Utrecht, Fortuna, Ronald.
10: Utrecht is de ploeg die wil voetballen. Dat mag wel duidelijk zijn. Maar het heeft nog niet, is nog niet in geslaagd om die bal achter Matthijs Brandhorst in het net te krijgen. En Fortuna, oh ja, Fortuna, ja, die doen ook mee.
1: FC Groningen op koers om de play-offs in te gaan. Uit bij Heracles, Richard.
18: 1-1, nog altijd. FC Groningen hoeft zich nog geen grote zorgen te maken omdat Sparta achter staat. En dan zou het ook zelf mogen verliezen na de 1-1 van Van Gilst. Is Groningen wel wat van slag en is Heracles wat beter gaan spelen. 32 minuten 1-1 in Almelo.
17: Richard verklapt het al. Sparta achter thuis tegen Excelsior. Suze.
4: 0-1 is het inderdaad door die eigen goal van de linksback van Sparta via Nello. Hij dus de pechvogel vandaag. Sparta speelt wel heel, heel matig. En Excelsior had net zo goed 0-2 kunnen staan, want die krijgen de kansen.
1: PEC Zwolle tegen Feyenoord, Jan Vincent.
19: 0-0 nog na 32 minuten. PEC raakte al de paal, maar inmiddels heeft Feyenoord ook twee hele grote kansen gehad. De spits, Tengstedt, één keer een schot geblokt en één keer een prachtige redding van de debuterende keeper bij PEC, Duc Verduin. En dus nog 0-0.
17: AZ NAC, Edwin.
20: Nog steeds 2-0 nu. NAC weer in de aanval. 2-0 dus. Mijnans en Chavez voor de Alkmaarders. Maar NAC doet gewoon lekker mee. Ook al zijn ze gedegradeerd. Vier grote kansen. Kortom, het is genieten in Alkmaar.
1: Denk met ons mee over de stelling van Borst van deze zondagmiddag. Over de eredivisie of de laatste speelronde. Jij bepaalt het zelf via de NPO Luisterapp. En er is ook wielrennen in het Giro d'Italia. Andries Lamet.
21: Ja, en daar is het afgelopen uur eigenlijk helemaal niets gebeurd. De kopgroep van 8 met daarbij Tim Naperman heeft nog altijd 2 minuten. De voorsprong op het peloton. De komende 50 kilometer zijn redelijk vlak. En daarna gaat het wegdek oplopen richting de aankomstberg op.
1: Wie, oh wie, oh wie zullen we eens doen? We gaan naar Eindhoven. PSV tegen FC Twente. Ragnar.
5: 1-1 staat het. En Twente, als je doorrekent, heeft 3 doelpunten nodig extra om NEC te passeren. Om gelijk te komen in doelsaldo. En om er zelfs dan overheen te gaan. Omdat NEC meer gescoorde doelpunten heeft. Nou, dat zal echt niet mee gaan vallen tegen de landskampioen. We hebben een gele kaart gezien zojuist. Voor Dest raakt zijn tegenstander op het middenveld ongelukkig. Daan Rots. bal wordt voorgebracht door Oyarzabal, die wel heel slecht werd verdedigd hoor, bij die gelijkmaker van FC Twente. Dat is alweer eventjes geleden. Dat was in de 17e minuut. We zitten in de 34e. Twente is niet echt gevaarlijk meer geweest de laatste minuten. Een schot huizenhoog over van de aanvoerder van Van Rooij. Dan heb je het eigenlijk wel gehad. En Wanner was er dus heel dichtbij voor PSV. En zelfs toen de lijntjes waren getrokken, zag ik nog niet dat die goal daarvoor van Peppi moest worden afgekeurd. De Amerikaan had daar zijn 16e goal kunnen maken. Maar afgekeurd dus op een millimeter, een teennagel. Nou, daar is FC Twente met Van Rooij. Rechterkant, voorzet komt. Oyarzabal van 2 meter over. Kijkt nog even naar de scheidsrechter, naar Manschot. Want hij voelt een handje in zijn rug. Maar dat is nooit ernstig genoeg voor een strafschop. Het staat 1-1 bij PSV FC Twente. Dat de kansen kreeg Twente in de openingsminuten. De laatste periode is het een stuk minder.
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Als Twente vandaag wint, dan is het definitief derde. En dan heeft NEC het nakijken. Maar voorlopig staat Twente op 1-1 bij PSV. En staat NEC, Dien, lekker ruim voor. 2-0.
21: 2-0 voor, inderdaad. 35 minuten onderweg tegen Go Ahead Eagles. NEC speelt goed, is de betere. Speelt heel energiek, heeft de combinaties goed op orde. En weet daardoor vrij eenvoudig door het middenveld van Go Ahead Eagles heen te sluipen. Als ik nu zie dat Sander van Eyck vindt die doeltrap niet helemaal goed. Dat gaat dus even opnieuw. Nee, eigenlijk is het vrij inrichtingsverkeer hier hoor. Ik denk dat je de momenten van Go Ahead in de 16 van NEC op één hand kan tellen. Daar was er net eentje van. Toen verdedigde NEC ook goed via Pereira. Door echt hard door te jagen op die bal. En nu Eunal weer ervan doorgaat. Dat is de beste aan de kant van NEC. Komt er langs. Geen overtreding. Tot onvrede van het Nijmeegse publiek. Had je wel een vrije trap voor kunnen geven. Maar was misschien ook wel wat licht geweest. Prima. In het midden ertussen. Go Ahead probeert uit te verdedigen via Kramer. Door het centrum naar Breum. Siku Darzon dan aangespeeld. De spits. Die komt uit die spitspositie gelopen. Maar heeft Sendler in zijn rug. Die snoept hem de bal af. Tikt hem door naar Uwaisa. Rechterkant van het veld tegen de zijlijn. Op zoek naar dat linkerbeen natuurlijk. Die vindt hij. Sherry. Combinatie aangaan. Maar dan de kaas van Sherry niet goed naar de doorgelopen Uwaisa. Maar NEC heeft hem echt binnen 5 seconden alweer fijn om te zien zeg. Hier is Sano, linkerkant, Vonville. Die wijst naar Eunald dat hij zich breed moet maken. Die wordt dan vervolgens ook aangespeeld. En al heel even tempo eruit. Heel even kijken waar iedereen staat. Terugspelen naar Sano. Nejasmic dan tussen de linies aangespeeld. Aanname van de Kroaat niet goed. En dan Go Ahead. Maar als Breum dan de bal wil gaan versturen naar Edwardsen. Die al begint met zijn loopactie. Nou, dan is die paas eigenlijk niet goed. En heeft NEC hem weer. En zo voetballen we hier door na 37 minuten. Met een 2-0 voorsprong voor de ploeg uit Nijmegen.
3: Heerenveen Ajax, Mark.
8: Het is nog 0-0. Tempo niet al te hoog. En Weghorst heeft het heel moeilijk. Een beetje aan het ruzie maken met de bal. En daardoor ook een beetje met zichzelf af en toe. 36e minuut als Ajax een corner mag nemen. Die Gods verdiend heeft. En ook gaat trappen vanaf de linkerkant. Met zijn rechterbeen. Een indraaier. Laag. Doorgekopt door Mokkio. Nou, nu is het Rosa die kan uithalen. Rand 16 schiet hem op de borst. Dat is een onorthodoxe redding. Blok van Zagaritis. Die komt op zijn knieën aanglijden. Als ware hij de doelpuntenmaker en het feestje aan het vieren. Maar houdt al zijn armen op de rug en krijgt de bal op de borst. Doet hij goed. Daarmee voorkomt hij dat die bal op het doel van Heerenveen-keeper Bernd Klaverboer komt. Nu is de bal halverwege de Heerenveen-helft in de voeten van Gods. Kan hem meegeven aan Baas aan de linkerkant. Halverwege de helft van Heerenveen gaat het nu naar de as. Naar Berghuis, rand 16. Vindt Weghorst. Goede aanname Weghorst. Teruggelegd op Guy. Zo hard in de lat. En ik denk nog dat Klaverboer daar met een vingertop aan zit. Wat een poeier weer van Anton Guy. Die heel gefrustreerd nu aan het schreeuwen is. En met zijn hand op zijn knie slaat. Ja, hier doe je niet zoveel verkeerd, jongen. Je hebt gewoon pech dat die keeper die bal nog op de lat duwt. Of dat die bal net iets te hoog is. Het is maar hoe je het wil uitleggen. Maar hij baalt er stevig van dat deze er niet in gaat. Was een poeier vanaf rand 16, rechts van het doel. Maar de keeper staat op de goede plek, duikt naar de goede kant en heeft die bal op de lat getikt. Waardoor het uiteindelijk een corner wordt. Nieuwe kans voor Gods. Weer bij de eerste paal doorgekopt. Maar ondertussen ligt er ook iemand op de grond. Dat is Kersten. En daar wordt voor gefloten door scheidsrechter Kooi. En dan krijgt Kersten 2 high fives. En heeft hij een vrije trap verdiend voor Heerenveen. Ajax even dichtbij met een bal op de lat. Van Guy 37 minuten onderweg 0-0.
3: Een wedstrijd waar we veel van hadden voorgesteld. Maar die erg tegenvalt, in mijn opinie, Anne, is Volendam Telstar.
2: Ja, qua spanning zit het wel helemaal goed in deze wedstrijd. Qua intenties van de teams ook. Alleen qua uitvoering niet, want het is nog geen voetbalfeest hier in Volendam. het altijd zo leuk voetballende Telstar krijgt het niet voor elkaar om Volendam stuk te spelen. En Volendam, geholpen door die 1-0 voorsprong in de tweede minuut of derde minuut van deze wedstrijd van Descott, heeft wat het nodig heeft om in de Eredivisie te blijven. De laatste paar minuten heeft Telstar wel meer de bal, maar komt het gewoonweg niet echt in de buurt van de 16 meter van Steur, de keeper van Volendam. Nu zou het misschien wel kunnen met een vrije trap. Halverwege de helft van Volendam voor Telstar. Iets aan de linkerkant van het veld. Hardeveld haalt eerst Sam van Duin omhoog. En legt dan de bal neer om de 16 meter in te krijgen. Offerhaus gaat zich er ook mee bemoeien. Misschien een mogelijkheid aan het eind van de eerste helft voor Telstar. Na 40 minuten staan zij 1-0 achter tegen FC Volendam.
3: Jan Vincent, ik ben heel nieuwsgierig. Hoe doet Sterling het?
0: Ja, we hadden net een spookrijder. Ik dacht...

0: hij is ook wel een beetje een spookrijder. Hij doet alles tegen de richting in. Hij heeft ook nog niet echt heel veel goeds gedaan. Ook niet echt veel bereikt nog. Dus wellicht kan het nu. Want Feyenoord krijgt een vrije trap. Hadj Moussa, vanaf de rechterkant zal hij hem de 16 indraaien. En dan zal daar een kans komen voor Feyenoord wellicht. Aan de andere kant had Kostons de 1-0 moeten maken voor Peck, de clubtopscorer. Hij staat op 11 doelpunten. Kwam oog in oog te staan met Wellenreuter. Maar die had de redding in huis, de keeper van Feyenoord. En nu dus aan de andere kant de vrije trap. Hadj Moussa brengt hem voor. Tweede paal wordt net niet gekopt. Iedereen gaat onder die bal door. En dan verdwijnt hij over de achterlijn. En zegt scheidsrechter Blank, ik maak er een corner van. Dus Feyenoord blijft voorlopig in de aanval. Maar doelpunten, daar wachten we nog op in Zwolle 0-0.
1: Ja, dat spookrijden kan je Sterling niet helemaal kwalijk nemen. Want dat is een Engelsman, hè? Sparta Excelsior, Suze.
2: Ja, die rijden wel gewoon de goede richting op, hè? Alleen de verkeerde kant van de weg misschien.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Nee, ja, om even de volledigheid te blijven. Sparta in de aanval aan de linkerkant via Vianello, de maker van het eigen doelpunt. Wat dus zorgt dat Excelsior hier op bezoek bij Sparta in de Rotterdamse derby met 0-1 voor staat. Wel grote kans gezien zojuist voor Sparta. Het was Shunsuke Mito die mocht aanleggen in de 16, naar binnen sneed en een prima schot afleverde. Maar meer dan prima was de redding vervolgens van Stijn van Gassel, die in de korte hoek dook en zijn ploeg daardoor op voorsprong hield. Weer belangrijk dus voor zijn ploeg. De keeper van Excelsior die toch wel aanstuurt op een vertrek. Die nog wel een stap wil maken. En die dat, als je gezien dit seizoen, wel verdient ook. Sparta dus iets beter. En bij Ronald is er gescoord.
3: Ja, Dani de Wit verandert de schot van Zegiel van richting een aanval over rechts via Haller en El Kadouani. Die meteen voorbrengt. Zegiel die uithaalt en dan de Wit die eigenlijk misschien onbedoeld aan zit. Maar wel zo Brandenhorst passeert. De bal is gebroken in de Galgenwaard. Utrecht, Fortuna 1-0.
4: Almelo, Heracles Groningen, Richard.
5: 41ste minuut en de goal van Heracles van Tristan van Geelst heeft deze wedstrijd toch wel een beetje veranderd. Groningen dat goed begon in het eerste kwartier, al na 4 minuten op voorsprong kwam. De goal van David van der Werf, daarna hebben we niet zoveel meer gezien. En als je dat zegt, dan krijgen ze ineens een kans. Dat scheelt niet heel erg veel. Daar was ook veel ruimte om uit te halen voor Tika de Jonge, maar schiet vervolgens rechtop Timo Jansink af. We zitten in de 42ste minuut. En als ik zo om me heen kijk, het stadion hier in Almelo bij Heracles, dat dus al lang gedegradeerd is, dat zit helemaal niet vol. Het zijn natuurlijk de gevolgen van een dramatisch seizoen waarin alles misging voor deze club. Nooit was het één moment rustig. Ernest Faber met zijn dubbelrol. Hij maakte voor deze wedstrijd bekend dat Vincent Huilman, nu de assistent, 29 jaar. Hij kent deze Huilman van PSV. Dat hij volgend seizoen een nieuwe trainer gaat worden. En dat hij eigenlijk maar één opdracht heeft hier in Almelo. En dat is binnen een jaartje terugkeren naar de Eredivisie. Faber zal gewoon blijven in zijn functie van technisch directeur. Maar Vincent Huilman die gaat het dus overnemen als hoofdtrainer. Het is een beetje een vlakke wedstrijd. Een beetje een status quo. Af en toe wel wat kansen. De meeste mogelijkheden zijn gewoon voor de thuisploeg. Dat natuurlijk frank en vrij kan spelen. Maar grote zorgen zijn er vooralsnog niet voor Groningen. Het is 1-1.
1: PSV Twente, Ragnar.
6: Hoekschop voor Twente, dat is nummer 5. Maar die bal wordt al voor het 5 meter gebied weggekopt. 1-1 staat het, na iets meer dan 42 minuten. Wat ballen ver over de goal van Kovar heen gezien. Twente moet nu even achteruit, want PSV komt met Perisic aan de linkerkant van het veld. Maar dan staat Van Rooij te wachten, schiet de bal door tot in de voeten van zijn aanvoerder. Anne, vertel.
7: 1-1, Bakker doet het met het hoofd uit de vrije trap. Steur zit mis en deze wedstrijd draait het script weer helemaal om. Want met dit doelpunt van Bakker zou Telstar juist in de Eredivisie blijven. Het is de eerste mogelijkheid, want een hele grote kans is het niet eens voor Telstar in de tweede helft. Nadat Bakker de eerste kans al miste, daarna weinig meer gezien. Maar dit moment, wat kan dat waard zijn voor Telstar? Lekker aangesneden, goed gelopen. Keeper komt, maar heeft hem niet. En dan heel subtiel met het hoofd gestreeld naar de rechterhoek. Het is een heel mooie vrije trap in verder. Een behoorlijk lelijke wedstrijd, want er gebeurt niet zoveel. Maar er vallen wel doelpunten. 1 voor Volendam, 1 voor Telstar. Eerst zou Telstar in de Eredivisie blijven, toen Volendam, nu weer Telstar. En we hebben zometeen nog een helft te gaan.
1: Daar 1-1 ook in Eindhoven, 1-1, Ragnar.
6: Ja, een extra goal. Daar zouden ze bij Twente wel voor tekenen. We hebben nog een dikke anderhalve minuut tot de pauze. Twente wat beter weer in deze fase. Sildilia, die verdedigt tot nu toe dramatisch. En steeds gaat het via de linkerkant. Van een paar minuten terug was het Weidman die op Kovaar schoot. Die pakt die ballen dan wel steeds goed in zijn korte hoek. Alleen bij die gelijkmaker zat hij mis. Hier is Sildilia. We maken allemaal wel eens een fout, maar hij wel heel veel vandaag. Nu gaat PSV schieten. En PSV schiet die bal erin. Vanaf de rand van het strafschopgebied. En het is gewoon via Fernandes 2-1 voor PSV. Noah Fernandes, een van de talenten van PSV die veel minuten krijgt de laatste tijd. 2-1 na 44 minuten. John van der Brom bij Twente gaat eens even wat meer onderuitgezakt op zijn stoel zitten. Handen aan het hoofd omdat deze wel even binnenkomt van een metertje of nou 20. Hij zoekt de rechte hoek. Geen druk op de bal. En Oyarzabal kan er niks aan doen. Lienzom kan er ook niks aan doen. De hele verdediging van Twente niet. En dan is het dus raak.
1: Die goal van PSV, wordt die met gejuich ontvangen bij jou, Dien?
8: Behoorlijk wat. Want de mensen die waren al op de traptreden onderweg naar beneden voor de rust. Waar we bijna aan zitten, nog 3 minuutjes. Bij een 2-0 voorsprong voor NEC. Maar toen kwam het nieuws door uit Eindhoven. Dat er dus gescoord is. En dat NEC plek 3 dus weer stevig met beide handen vast heeft op dit moment. En dat er met nog 3 minuten te gaan misschien nog wel iets meer in het vat zit. Want NEC wil een derde vlak voor rust. Dat is de opdracht met de hoekschop van Eunal. Dan moet Sano in één keer drukken. Oeh, maar komt zijn lichaam net iets te veel over de bal. Waardoor hij niet helemaal goed kan timen met zijn rechtervoet. En hem met de binnenkant uiteindelijk naast het doel stuurt van de bussen. Nee, het is tot nu toe echt 45 minuten feest geweest hier in Nijmegen. Vanaf de eerste minuut speelt NEC goed. En als dan de tussenstand op de andere velden ook nog in het voordeel van de Nijmegenaren werkt. Ja, dan maak je hier een uitstekende middag tot nu toe mee. Want Go Ahead Eagles stelt er niet heel erg veel tegenover. NEC speelt met veel energie. Weet precies waar de ruimtes liggen op het middenveld bij Go Ahead Eagles. En kan hier misschien nog 3-0 komen. Stuntelig moment van Go Ahead. Maar het loopt goed af. 2-0 voor NEC, vlak voor rust.
1: Laatste seconde ook voor rust in Eindhoven, Ragnar.
6: Ja, 20 tellen nog. Eerste goal van Fernandes, dat had ik nog niet eens gezegd. De Belg dus op het middenveld bij PSV. 2-1 tegen FC Twente. FC Twente dat echt meer mogelijkheden heeft gehad dan PSV. En hier is de ingooi, een meter of wat over de middenlijn, linkerkant van het veld. Mats Rots kan nog niet echt doorkomen, niet heel bepalend. Wel een speler die in de belangstelling staat van PSV. En die ploeg gaat rusten met een 2-1 voorsprong tegen FC Twente. Want we zagen dus die goal van Fernandes. We zagen de 1-0 daarvoor van Flamengo. De gelijkmaker daartussendoor was van Oyarzabal.
1: Volendam Telstar, Anne.
9: Laatste minuten van de eerste helft. 1-1 dus de tussenstand. En het is nu ook klaar in een eerste helft die spectaculair begon. En spectaculair eindigde. Volendam op voorsprong. Telstar net gelijk gemaakt. Er gaat hier ongetwijfeld nog wat gebeuren in een wedstrijd. Die dus gaat om wie in de eredivisie mag blijven. Zoals het er nu naar uitziet, zou het Telstar worden. Wat een verhaal wordt dat dan.
1: Dan is het daar 1-1 bij rust. Bij Dien wordt nog gespeeld. NEC Go Ahead.
8: Minuutje, 2-0 voorsprong, NEC, ingooi van de Nijmegenaren. Als Go Ahead weer met 11 komt te staan, want die hadden Samsted aan de kant wegens een lichte blessure. Maar is er weer bij en ziet dat Fonville, de linksback van NEC, aan het dribbelen gaat op de helft van Go Ahead Eagles. Waar ongeveer 80% van het spelbeeld zich afspeelt. En NEC nog in die laatste 40 seconden misschien nog wel op jacht wil naar een nieuwe aanval. En met als mogelijk eindresultaat misschien wel een derde goal. Maar ze worden teruggedrukt door Go Ahead. Dat een beetje van de eigen 16 afkomt. En dus gaat de bal terug naar keeper Kretas, die rustig voor zich uitkijkt. En denk ik de seconde is wel een beetje aan het aftellen. Is nog 20 tellen als het publiek er nog een keertje achter gaat staan. De handen op elkaar drukt voor een uitstekende eerste helft. Nogmaals van NEC met 2 doelpunten van de Fransman Noé Le Breton. Waardoor NEC op dit moment dus in een uitstekende positie verkeert. Om alsnog plek 3 uiteindelijk aan het einde van de rit te krijgen. Maar daar weten we pas over een uur meer over. De laatste lange trap van Kretas richting het middenveld wordt getrapt. Nejasmic kopt hem door. Eunal gaat daar dan weer net onderdoor. Waardoor uiteindelijk Stengstedt hem in de voeten heeft. Die manoeuvreert zich langs twee man. Brengt het bij Edwardsen. En die kost hem nog wel aardig naar Siku Darsson. Op de helft van NEC. Maar heeft eigenlijk nauwelijks ploeggenoten om zich heen. En NEC stuurt er dan meteen drie op af. En snoept hem die bal gemakkelijk af. Nou, Sano dan. Laatste lange trap denk ik van de eerste helft. Want we zitten inmiddels op bijna 50 minuten. Er is flink wat blessuretijd bijgetrokken. En daar is dan het fluitje van Sander van Eyck. Kijk eens, dat is een mooi ontvangst voor de spelers van NEC richting de kleedkamer. Ze staan met 2-0 voor en het publiek vermaakt zich op een top. Gaat staan, klapt de handen stuk, want NEC staat voor en speelt goed.
1: En de andere tussenstanden zitten ook nog mee. Volendam Telstar 1-1 dus. Als dat zo blijft, dan is het Telstar de nummer 15 en moet Volendam een wedstrijd voor promotiedegradatie spelen tegen Willem II. Dat duel is dan voor Volendam eventueel degradatie, voor de duidelijkheid. PSV tegen Twente staat 2-1. NEC Go Ahead 2-0, Heerenveen Ajax nog 0-0. Utrecht Fortuna is 1-0. Ron Jans op weg naar een record aantal overwinningen voor een coach in de Eredivisie. Heracles tegen Groningen staat 1-1. Sparta Excelsior is 0-1. PEC Feyenoord nog niet gescoord. En AZ NAC staat 2-0. Als alles zo zou blijven, dan wordt NEC de nummer 3 en gaat het de voorronde van de Champions League in. Twente op 1 puntje achterstand de nummer 4. Gaat het wel ook Europees voetbal spelen. En Ajax is dan veroordeeld tot de play-offs. En daarin staan dan Utrecht, Heerenveen en Groningen, want Groningen zou dan de nummer 9 zijn. En Telstar als gezegd 15e. En Volendam dan op de 16e plaats. Hedwig is Maduro, Bart Vrouws, kijken hiermee en komen ogen tekort vooral. Wat viel jou het meest op, Hedwig is, deze eerste helft?
10: De energie bij NEC. Je kan misschien nog wel een beetje spanning verwachten, hè, in zo'n wedstrijd. Maar ik vond ze echt overtuigend spelen. Verdient ook op 2-0 voorsprong. Had misschien nog wel meer kunnen zijn. Twente bij PSV. Zit je ook een beetje aan te kijken. Laat PSV er toch een beetje lopen. Uiteindelijk kreeg Twente ook heel veel kans, hoor. Maar PSV is toch wel weer effectief.
1: Je krijgt soms het gevoel dat PSV kan het ook af en toe een beetje laten lopen. En dan komen ze op gang en dan is het toch ineens 2-1.
10: Precies, geven ze een beetje gas en dan maken ze inderdaad weer de 2-1.
1: Ajax zei je?
10: Ajax inderdaad. Heerenveen begon goed, later nam Ajax er wel een beetje over. Met veel schotkansen kregen ze. Maar daarin zie je nog niet echt van... Dat Ajax zegt, ze kunnen
1: honger.
10: De honger. Zeg maar nog om vierde te worden. Hè? Want ik denk dat NEC dit niet meer weg gaat geven. En als PSV wint en Ajax wint, dan worden ze in ieder geval vierde. Hoeven ze de play-offs niet te spelen. Ja.
1: Maar misschien is de honger er wel, maar het gewoon niet lukt.
10: Misschien hebben zij dan wel de spanning, zeg maar. Dat het wel meespeelt.
1: Dat het seizoen nog door moet.
10: Dat
1: ze, in het stadion van Volendam.
10: Dat zal toch niet en dat ze zo denken. Maar zij zullen nu ook de stand, de ruststand wel meekrijgen. En zien dat PSV voorstaat.
1: Bart, wat valt jou op? Heb jij mooie cijfers al van deze eerste helft?
11: Nou ja, Volendam Telstar, je zei het terecht, valt een beetje tegen. Alleen dan toch alweer zie je hoe belangrijk die standaard situaties zijn bij Telstar. Dit seizoen echt een wapen. 30% bijna van de doelpunten vallen daaruit. En nu ook weer de 1-1. Keeper ging niet helemaal vrij uit, maar knap binnengekopt. En ja, dat houdt ze dan bijna in de Eredivisie. Zulke soort momenten. Veel en vaak uitgescoord, dus echt knap.
1: Dus en veel gescoord toch, tot nu toe?
11: Ja, best wel veel.
1: Ik met vorige week.
11: Vorige week was het niet zo aan de eerste helft. Ja. Maar nu vallen ze wat makkelijker. Ja.
12: Mijnans bij AZ weer een goal en een assist. Moet je ook even voor mij optellen. Dat is wel interessant, hoor, die Mijnans.
11: Ik ga nog huiswerk.
1: We halen de reclame en de hoofdpunten van het nieuws een klein beetje naar voren. Want dan zijn we zo op tijd terug bij de tweede helft van alle 9 wedstrijden. Tot zo.
13: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
14: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
15: Wie, ik?
14: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
15: Echt waar?
14: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
15: Dat is stoer van mij.
14: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
15: Woehoe!
14: Op sunweb.nl.
16: Een Arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers, Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
17: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
16: LefArbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
18: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
19: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
21: NPO Radio 1.
1: Het is even voor 3:30. Marnix Ampersen.
22: President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen van vannacht werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Tweede Kamerlid Marcus Zoë heeft tijdens een demonstratie in Loosdrecht de omstreden term omvolking gebruikt in gesprek met een inwoner, blijkt uit opnames van Nieuwsuur. Omvolking is een complottheorie over dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. Marcus Zoë zegt het woord nooit in publieke uitingen te hebben gebruikt. Bij de Duitse stad Leipzig is een ontsnapte tijger doodgeschoten door de politie. Het dier was weggelopen bij een vrouw die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Boksmeer is vannacht veel schade ontstaan door een ramkraak bij een parfumwinkel. Naar de verdachte wordt nog gezocht. Ze vluchtte in een auto die verderop in Boksmeer werd teruggevonden.
23: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
24: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
25: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada.
19: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op ElizaWasHere.nl.
21: NPO Radio 1.
1: Het is even voor 3:30, Marnix Ampersen.
22: President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen van vannacht werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Tweede Kamerlid Marcus Zoë heeft tijdens een demonstratie in Loosdrecht de omstreden term omvolking gebruikt in gesprek met een inwoner, blijkt uit opnames van Nieuwsuur. Omvolking is een complottheorie over dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. Marcus Zoë zegt het woord nooit in publieke uitingen te hebben gebruikt. Bij de Duitse stad Leipzig is een ontsnapte tijger doodgeschoten door de politie. Het dier was weggelopen bij een vrouw die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Boksmeer is vannacht veel schade ontstaan door een ramkraak bij een parfumwinkel. Naar de verdachte wordt nog gezocht. Ze vluchtte in een auto die verderop in Boksmeer werd teruggevonden.
23: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
24: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
25: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je

0: werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Tweede Kamerlid Marcus Zoë heeft tijdens een demonstratie in Loosdrecht de omstreden term omvolking gebruikt in gesprek met een inwoner, blijkt uit opnames van Nieuwsuur. Omvolking is een complottheorie over dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. Marcus Zoë zegt het woord nooit in publieke uitingen te hebben gebruikt. Bij de Duitse stad Leipzig is een ontsnapte tijger doodgeschoten door de politie. Het dier was weggelopen bij een vrouw die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Boksmeer is vannacht veel schade ontstaan door een ramkraak bij een parfumwinkel. Naar de verdachte wordt nog gezocht. Ze vluchtte in een auto die verderop in Boksmeer werd teruggevonden.
1: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
4: Human neemt je mee naar een wereld vol buitenbeentjes. Want die zijn er genoeg. Mensen die anders zijn dan anderen. Maar hoe gaan die anderen hiermee om? In Nederland zeggen we, doe maar gewoon. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Kijk vanavond naar Metropolis, over deze pioniers. Ja, of zwarte schapen. Human, radicaal menselijk.
3: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: NPO Radio 1.
13: Het is nog rust in alle 9 wedstrijden van de Eredivisie. Dan kunnen we even buurten bij het wielrennen. De Giro d'Italia, Andries.
14: 65 kilometer nog te gaan. Onderweg naar Corno alle Scale. Waar we voor de tweede keer in de geschiedenis van het Giro gaan bovenkomen. Situatie in de koers. We hebben een kopgroep van 8. Met daarbij, net als afgelopen vrijdag, Tim Naberman. De Nederlander van Picnic PostNL. Ze zien dat er nu 3 mannen achter. Dat ze 3 mannen achter zich aan hebben. Met Giulio Ciccone, die eerder deze week nog in het roze reed. Zij proberen naar die kopgroep toe te rijden. Maar in het peloton, dat op 2 minuten volgt, wordt de wacht gehouden. Die proberen het verschil dan weer juist heel kort te houden. En dat gebeurt niet door de ploeg van de roze trui, van de Portugees Eulalio.

0: niet door de ploeg van Vingegaard. Nee, het gebeurt door de ploeg van Felix Gal. Die heeft 2 dagen geleden toch het meeste weerwerk kunnen bieden aan Jonas Vingegaard. Strandde op slechts 13 seconden bovenop de Blockhouse klim. En hij gelooft er wel in. Hij heeft er wel vertrouwen in. Ook in het klassement volgt hij nog redelijk kort achter de Deen, waarvan iedereen denkt dat hij de Giro gaat winnen. Vingegaard die won ook zijn eerste rit. Zege ooit in de Giro, want hij start pas voor het eerst. Maar het verschil was niet zo groot met de Oostenrijker Felix Gal. En dus gaat zijn ploeg proberen straks op die beklimming van zo'n 10, 11 kilometer, die steeds steiler wordt, 6% gemiddeld is, het Vingegaard moeilijk te maken. Kan dus een mooi duel worden, maar nu nog 63 kilometer voor de boeg.
1: Edwin, jij hebt nieuws over handbal.
2: Ja, de handballers, de Nederlandse mannen, spelen tegen Griekenland een do-or-die-wedstrijd. De winnaar, als Nederland dat gaat winnen, in ieder geval met 3 doelpunten verschil, dan gaan ze naar het WK in januari. Ze moeten 2 punten achterstand goed maken uit het eerste duel. Verloren ze met 27-29. Ze stonden met 10-6 voor, maar inmiddels staat het 17-13 voor de Grieken. En zijn we bijna aan het eind van de eerste helft. Kortom, het gaat niet goed met de Nederlandse handbalmannen. Ze hadden de kansen, maar laten zich intimideren door het harde spel van de Grieken. En ondertussen hebben we ook een uitslag van de 24 uur van de Nürburgring, waar Max Verstappen dus in leidende positie reed, tenminste met zijn teamgenoten. Toen ging het mis even na 11:30. Uiteindelijk is Verstappen 38ste geworden, want ze hadden dus problemen met de aandrijfas. Dat kon niet zomaar gerepareerd worden. Hun teamgenoten Mercedes wint dan wel met Engel, Stolz, Schiller en Martin. Maar het was dus een goed debuut van Max Verstappen. En vooral, hij trok heel veel toeschouwers naar de Eifel toe.
1: Tweede helft begonnen op het kasteel. Suze van Kleef.
3: Waar Sparta zojuist in de aanval was, maar de voorzet vanaf de rechterkant van Ioni niet goed was. En dus in de handen van Van Gassel belandde, de keeper van Excelsior. 0-1 is de stand hier na 46,5 minuut. En dat betekent dus dat Excelsior op voorsprong staat in deze Rotterdamse derby. Excelsior ook in het bezit van de bal. Sanchez Fernandez die gaat zich vrijdraaien. En dan is het schot niet goed. Gaat een meter of 5 naast het doel van keeper Drommel van Sparta. Twee ploegen. De Excelsior is begonnen met dezelfde elf als het de eerste helft speelde. Maar Sparta heeft gewisseld. Maurice Stijn, vertrekkend trainer, is niet van plan om met een verlies te vertrekken. Een extra aanvaller erin. Zonneveld is erin gekomen voor Bakari. En Baas voor Clement, middenvelder voor een middenvelder. Sparta wil dus gaan aanvallen in deze tweede helft. 47 minuten 0-1.
1: De bal rolt ook net weer in Heerenveen tegen Ajax. Mark.
4: Ja, en Heerenveen trekt dapper ten aanval. Hij heeft de bal nu wel in de middencirkel bij Willems. Het is 0-0 en hij probeert te openen via Linde. Die dribbelt dan naar de as van het veld. En zo bouwt Heerenveen geduldig op naar de linkerkant, naar Zagaritis. Laag, bal in de voeten van Ooyen. Handige dribbelaar aan de linkerkant, krijgt de bal bij Linde. Die heeft wat ruimte nu. En dribbelt tot op 20 meter van de Ajax-achterlijn. Geeft de bal nu mee aan Zagaritis aan de linkerkant. Ook weer naar binnen. Ja, daar is het druk, dus de bal er even uitgehaald. Nou, van Overeem, lage voorzet, kan op de rand van de 16 worden weggetrapt door Klaassen, die ook al een keer op de doellijn stond om een bal weg te tikken. En nu neemt Ajax over via Steur. Dit is een goede bal van Steur. En die komt in de loop van Mika Gods. Die dribbelt op Kerstaf. Dat is niet de snelste, ook niet de meest wendbare. Daar is hij in eerste instantie voorbij. Nou legt hij de bal af op Berghuis, die de bal helemaal verkeerd raakt. Zagaritis doet hetzelfde, bal op het doel af. En daar is dan Klaverboer, die de bal kan vangen boven het hoofd van Wout Weghorst. Zo zijn we anderhalve minuut onderweg in de tweede helft. Nou, prima begin, maar het is nog steeds 0-0.
1: Volendam Telstar met Weerman Anne de Jong.
5: Het is vrij hard aan het regenen. En als ik de weermodellen mag geloven, lage drukgebied, hoge drukgebied, dan is het een heel klein, kort, fel buitje. Maar het is wel zo fel dat de paraplu's toch al behoorlijk zijn opengestoken hier. Zeker omdat het is wel overdekt in dit stadion. Maar het waait op sommige plekken een klein beetje naar binnen. Onder andere precies onder de capuchon van Michiel Kramer. De oud-Volendammer. Net gestopt bij RKC Waalwijk. Die als natuurlijke voetballiefhebber hierbij wil zijn bij deze wedstrijd. Die gaat over het blijven in de eredivisie van twee teams. Die dat natuurlijk heel erg graag willen. Volendam weet heel goed hoe het is om in de eredivisie te spelen. Maar ook heel goed hoe het is om daar weer uit te verdwijnen. En Telstar heeft het juist nu voor het eerst geproefd sinds de jaren 70 om in de Eredivisie te spelen. En daar willen ze natuurlijk blijven. Aan de hand van Correia willen ze in deze competitie blijven. En daar zijn ze maar wat blij mee, de fans van Telstar. Dat die clubman met een voetbalvisie hier het hele jaar de trainer is geweest. Dus een prachtig spandoek in het uitvak. Met het gezicht, de breed lachende Correia op het spandoek. Met een kapiteinspet op als een soort kapitein van het schip dat Telstar heet. Mooi gebaar bij de laatste wedstrijd. Als het goed is voor Telstar, die Correia hier de trainer is volgend seizoen natuurlijk bij FC Utrecht. Ik zeg de laatste wedstrijd, omdat als het blijft zoals het nu is, Telstar in de Eredivisie zou blijven. 1-1 staat het namelijk aan het begin van de tweede helft. Die begonnen is volgens mij zonder wissels en Telstar is aan het aanvallen in de 16 meter. Tejan draait daar op Zidane-achtige wijze langs Verschuren heen. Maar het is net geen echte Zidane, Kai Tejan. Hij draait iets te ver door. Bal in de handen van de keeper. 1-1 bij Volendam. Telstar, terwijl er wordt gescoord op het kasteel.
1: Ja, Sparta Excelsior.
3: Ja, Excelsior komt op 0-2 voorsprong via Arthur Zagré. En dat wordt gevierd met het uitvak, bij het uitvak. Groot feest dus daar bij supporters van Excelsior. Als die ploeg dus op een 0-2 voorsprong komt. Want aan de linkerkant een aanval opgezet door middenvelder Diego Jan. Die de recht inspeelt. De recht geeft hem goed voor. Dan is er niemand om hem binnen te glijden. Dan is het wel Zagré die de bal oppikt. Zijn eerste poging werd nog gekeerd door Joel Drommel. Maar zijn tweede poging ging er hard en hoog in. En zo staat Excelsior dus met 0-2 voor in die derby. Thuis uit tegen Sparta.
1: Ja, zo wordt FC Groningen vanzelf negende als Sparta daar verder niks aan doet. PSV Twente. De spelers van PSV Ragnar weten ongetwijfeld dat ze er nog twee nodig hebben. Hè? Voor 100.
6: Ja, voor 100. Die bij Twente zullen ook wel weten dat ze er nog twee nodig hebben om op 3-2 voor te komen. Want er staat 2-1 voor PSV. Ja, 100 is natuurlijk wel een mooi getal. Kovar hield er een paar goede kansen uit van Twente. Geeft hem mee, linkerkant. Wissel bij PSV met Salah Eddin. Die is gekomen voor de zwakke Sildilia. Die er ook niet goed uitzag bij de gelijkmaker van Twente. Terwijl de bal over de zijlijn is gegaan. Dest speelt nu aan de rechterkant. En Enes Salah Eddin ex Twente bij PSV aan de linkerkant. Ze weten bij Twente natuurlijk goals maken. Maar ook niks tegenkrijgen. Want dan wordt het allemaal wel heel erg ingewikkeld. Nijstad heeft de bal. Trapt hem naar Oyarzabal aan de linkerkant. Ver over de middenlijn. Maar PSV zit er tussen met de Dest. PSV verloor voor het laatst van FC Twente in 2012. Meteen ook met hele dikke cijfers. Daarna lukte het niet meer, maar toen werd het 6-2. Luc de Jong was toen nog een van de doelpuntenmakers voor FC Twente. Later natuurlijk een held geworden hier in Eindhoven. En misschien komt hij wel terug bij Twente. Die geruchten zijn er. Aanval Twente rechterkant. Maar de bal via de punt van de schoen van Van Rooij uiteindelijk tot bij Kovar. Het staat 2-1 voor PSV. We zijn 3,5 minuut aan het voetballen in het Philipsstadion.
1: Suze.
3: Zo, dat is wel een hele, hele fijne goal van Ioni Santos. Die de aansluitingstreffer maakt voor zijn Sparta. Echt een goede goal van de jonge middenvelder slash aanvaller van Sparta. Die de bal buiten de 16 krijgt en hem in één keer op zijn vreef neemt. En zo de 1-2 maakt en dus de wedstrijd weer wat spannender maakt. Mito die zet hem op, die blijft kijken. Die valt vervolgens om, maar dan is het net binnen de 16. Ik moet mezelf even verbeteren. Ioni Santos die bal heel, heel, heel goed inschiet. En keeper Van Gassel kansloos laat. Zo is het 1-2 tussen Sparta en Excelsior.
7: NEC go ahead. Dien.
8: 2-0 voor NEC. 2 minuten bezig. Al bijna de 3-0 voor NEC gezien. Want binnen 50 seconden kon Uwaiza hem binnenschuiven. Maar schoof hem op de benen van Jari de Busser. En in de rebound ging Pereira niet goed om met die kans die hij nog kreeg. Want de aanname sprong van zijn voet af. En dus slechts 2-0 aan het begin van de tweede helft. Go Ahead zette daar ook al wat tegenover. Een kans voor Soeray. Maar de laatste aanname was ook onvoldoende. Waardoor ook die kans verzandde. En nu krijgt Edwards een gele kaart. Omdat hij volgens mij een beetje met zijn elleboog loopt te duwen tegen Nejasmits aan. Ja, gele kaart voor de aanvalsleider van Go Ahead. Maar niks ernstig bij Nejasmits. Die natuurlijk nog hoopt op een uitnodiging voor het aanstaande WK met Kroatië. Als de bal weer in beweging is aan de rechterkant van het veld op de helft van Go Ahead. En NEC gewoon doorgaat waar ze in de eerste helft zijn gebleven. Namelijk aanvallen. Op zoek naar doelpunten. Op jacht naar een zo goed mogelijk doelsaldo. En natuurlijk die derde plek die ze op dit moment virtueel in handen hebben. Het heeft helemaal niks gewijzigd. Je moet niet gaan knoeien achterin, Von Vill. Want die probeert een beetje zijn mannetje uit te spelen met slechts één medespeler naast hem. Nou, nu, dat gaat allemaal wel een beetje hachelijk hoor. Doe dat nou niet, NEC. Gewoon naar voren. Ja, dat is een mooie bal van Sendler naar Linzen. In één keer het hele middenveld door en dan zit de snelheid in. Kan Eunal de 16 in, afleggen naar Linzen. Aanname, wipt hij hem mee op voor zijn linker. Maar dan wordt zijn schot uiteindelijk geblokt. Gemakkelijk in de handen van de busser die hem daarna weer uitrolt. En zo de aanval van NEC binnen luttele seconden tot stand komt. Maar de busser die pakt hem in dit geval goed. 49 minuten onderweg, 2-0 NEC.
1: Het is allemaal nog heel close. Als Ajax bijvoorbeeld zou scoren, dan gaat het weer over Twente heen. Maar ja, Mark, 0-0 in Heerenveen.
4: Ja, en dat doelpunt van Ajax hangt helemaal niet in de lucht in het begin van de tweede helft. We zijn 8 minuten onderweg en de bal is vooral op de helft van Ajax. In het bezit van Heerenveen spelers, nu ook Linde. Schuift de bal dan wel naar de middenlijn, maar net voordat hij op de helft van Heerenveen is, speelt Willemsen vooruit naar Sagaritis. Dan terug naar Willemsen, nu wel op eigen helft. Het is een goede paas, schuin naar voren, naar Trensko. Krijgt de bal bij spits Vente. Helemaal uitgezakt tot op de kop van de middencirkel om de bal aan Van Overheem te geven. Die hem dan nu weer aan Brouwer geeft. En dan loopt Van Overheem zelf aan de rechterkant buitenom. En krijgt hij de bal nu in zijn voeten geschoven door Brouwer. Die vervolgens de bal weer in zijn voeten geschoven krijgt van Overheem. En is het een beetje stilstaand voetbal bij Heerenveen en bij Ajax. Ja, het is zo'n 0-0. Volgens mij is dit de enige 0-0 trouwens van vanmiddag. Ben ik de enige nog zonder doelpunten?
1: PEC Feyenoord is ook nog 0-0.
4: Oh, oké, maar daar zijn we dan weer niet bij, of wel?
1: Ja, zeker wel. Maar ja,
4: Oké.
1: Dat gebeurt niet zoveel, hè? Dus dan hoor je weinig.
4: Nee, precies, ja. Nee, ja. Bij mij gebeurt ook niet zoveel. Qua doelpunten zeker niet. Misschien dat Kester daar een verandering kan brengen. Want die kan wat meters naar voren dribbelen. En nu de paas geven naar Trensko. Dat is aan de rechterkant. Nou, is Kester doorgelopen. Kester! Dit scheelt helemaal niks. Voorlangs. Het is een verdediger. Nummer 4. Niet de meest technisch verfijnde. En deze bal schiet hij net voorlangs. Als dit Vente was geweest of Trensko was het 1-0 voor Heerenveen geweest. Maar hij schuift de bal voor het Ajax-doel langs. Daar ontsnapt Ajax aan de 1-0 van Heerenveen. Blijft 0-0.
1: Zeg Jan Vincent.
9: Ja.
1: Je moet iets
9: hallo,
1: beter
9: Mark.
1: Je best doen, want dan
9: hallo,
1: hoort Mark.
9: Mark
1: je ook. Ja.
9: Ja, hallo Mark.
1: Zet Mark er even bij, jongens. Kunnen ze even
4: sorry,
1: kennis maken.
4: Sorry Jan Vincent. Sorry Jan Vincent. Het spijt me.
9: Ja, we wonen zo dicht bij elkaar. We zijn bijna buren.
4: Ja, maar
1: toch voel ik een afstand.
9: Oké. Okay. PEC Feyenoord is nog 0-0 en ik moet zeggen dat Feyenoord echt een kans heeft gehad. Maar er is gescoord in Enschede.
10: Deze doet pijn bij Twente. De 3-1 van PSV door Mann. Een kort genomen corner en weer is er te veel ruimte voor de schutters van PSV. We zagen al Fernandes voor de rust en nu is er de lage droge knal toch eigenlijk van Mann. En PSV op 3-1 voor. Je kunt ook zeggen Twente op 3-1 achter. Ja, zo wordt dat Champions League verhaal heel ingewikkeld. Zo niet onmogelijk.
7: En is Go Ahead 10?
1: Ja.
8: Hier begint men er echt in te geloven hoor. Het publiek sowieso al wel. Maar ik wil eigenlijk een beetje op die bank kijken of ze daar al iets van een schouderklopje aan elkaar geven. Nee, dat niet. Dick Schreuder staat nog steeds in zijn vak heen en weer te huppelen. Alsof hij bij elke mogelijke bal nog een coaching erachteraan moet geven. Maar hier op de tribunes weten ze het wel hoor. Dit ziet er heel erg goed uit voor NEC. Ik zocht het net nog even snel op. Is er ooit Champions League voetbal gespeeld in Nijmegen? Nee, kwam eruit. En als het wel zo is, Bart Vrouws, dan moet je het vooral zeggen. Maar Europa League voetbal wel. Maar Champions League in Nijmegen, dat is eigenlijk helemaal geen club voor Champions League voetbal, zei Dick Schreuder. Maar het begint er toch echt verdraaid veel op te lijken. Want met nog 40 minuten te gaan heeft NEC een 2-0 voorsprong op zak. En ziet het er in Eindhoven heel erg gunstig uit voor NEC. Omdat PSV daar met een marge van 2 voor staat. En dus voetballen we hier met een grote glimlach door in Nijmegen.
1: Zullen we nog een paar woorden bij Jan Vincent halen? En dan wordt er vast weer gescoord. PEC Feyenoord.
9: Ja, 0-0 nog. Ja, Champions League. Feyenoord gaat volgend jaar Champions League spelen sowieso. Want die, ja, met die tweede plaats hebben ze zich rechtstreeks gekwalificeerd voor die groepsfase. Die league fase, zoals het tegenwoordig heet. En ze horen zij dus bij die 36 teams. En NEC, dat zou toch wat zijn als die daarbij komen. Bij PEC Feyenoord vanmiddag is het nog 0-0. Maar Feyenoord heeft echt al een paar grote kansen gehad na rust. Sterling met een goed schot op de vuist. Van Verduin en de rebound was voor Tengstedt. Die heeft ook al wat kansen om zeep geholpen vanmiddag zeg. Die Deense spits die heeft het er ook niet waar kunnen maken dit seizoen. Nu een aanval van PEC met Gabriel Reiziger, de rechtsbuiten. De zoon van Michael Reiziger. Nu neemt hij die bal niet goed aan. Schiet hij hem van zijn voet af, gaat hij over de achterlijn. En mag Feyenoord een doeltrap gaan nemen. Wellenreuter, die doet dat. En hij levert hem in bij Kraaienveld. Ja, Feyenoord is echt wel duidelijk sterker. Maar er is gescoord in Almelo. Richard.
11: FC Groningen komt voor de tweede keer in deze wedstrijd op voorsprong. Het is 2-1 geworden en het is Tigo Land, de middenvelder, gehuurd van PSV, die de tweede Groningse goal maakt. Ja, en dat betekent dat die play-offs voor de ploeg van Dick Lukien wel binnen zijn natuurlijk. De play-offs waar FC Groningen zo naar snakt. Voor het eerst sinds 2021 zullen de Groningers er dan weer bij zijn. Laatste keer in 2021, dat was ook meteen de laatste wedstrijd van Arjen Robben. De uitschakeling tegen FC Utrecht. Terwijl ik nog eens kijk in herhaling naar die goal van FC Groningen. Opgezet vanaf de rechterkant door Rente. Een uitstekende voetbeweging van Land die dan Mirani kwijt is. En vervolgens de bal in het doel weet te krijgen. Wordt ook nog hier weer heel licht aangeraakt door een Herakliet, denk ik. Dat is Schepenman. Maakt allemaal niet zo heel veel uit. Want Groningen staat op 2-1 voor. En wij gaan snel weer door naar Eindhoven. Ragnar.
10: Daar is de volgende van PSV. Twente wordt zo'n beetje afgedroogd door de kampioen. Want na 56 minuten, 3 minuten na die goal van zojuist van Mam, is het nu Guus Til die eindelijk weer eens een keertje scoort voor PSV. Dat was even geleden, nummer 14. De bal op de kop van het strafschopgebied. Ja, en dan mag hij toch ook weer uithalen. Ze zijn ver weg van de bal bij Twente. 4-1. En volgens mij gaan we ergens anders weer een goal halen.
1: Ja, bij Dean, NEC Go Ahead.
8: Want hier is het een mix van emoties. Feest op de tribunes door die goal van PSV. Maar Go Ahead Eagles is nu aan het scoren. Het staat 2-1. Voorsprong nog voor NEC. Søren Tengstedt met de treffer. Maar NEC moet vooral zijn eigen feestje nu niet gaan verstieren. Door simpelweg hun eigen duel te winnen. Maar daarvoor moet Go Ahead toch echt niet gaan scoren. Als het bij NEC erachterin niet georganiseerd uitziet. En Tengstedt met iets wat geluk die bal nog tegen zijn voet aankrijgt. Door de stilkomst komt te liggen en die zijn linker er nog tegenaan weet te plaatsen. Iedereen van NEC op het verkeerde been. Go Ahead nu eindelijk is aan de goede kant van de streep. En we gaan van Nijmegen snel door naar Alkmaar.
2: Want daar doet NAC eindelijk wat terug. Zoveel kansen al gehad in de eerste helft. Het lukte maar niet. Ook in de tweede helft nog niet. Steeds stond daar wel Owusu Oduru op zijn plek. En werd er een kans gemist. Maar nu is het dus eindelijk raak. Sumano maakt 2-1. AZ trouwens speelt nu verder zonder Troy Parrott. De topscorer van de Alkmaarders is geblesseerd naar de kant gehaald.
1: Stand van zaken om plaats 3, 4 en 5. PSV staat voor tegen Twente. En flink ook met 4-1. Dus Twente gaat zakken. NEC staat voor met 2-1 tegen Go Ahead Eagles. En Heerenveen tegen Ajax is 0-0. Als het zo blijft is NEC de nummer 3 na deze competitie. Dien, wij zagen wel nog het een en ander daar in beeld gebeuren. Is die goal ook goedgekeurd?
8: Ja, is goedgekeurd inmiddels. Spelers van NEC op de bank die kwamen het veld in om te appelleren aan Hens. Was niet het geval, want er zijn een aantal mensen in het VAR-centrum daarna gaan kijken. En hij is goedgekeurd. En dus staat het 2-1. En staat NEC in de aanval. Oh, Suze, kom erin!
3: Noah Naujox maakt overigens een tiende voor Excelsior voor dit seizoen. En dus is de stand 1-3. Sparta kan dus ook weer helemaal opnieuw beginnen. Eigenlijk hing er een doelpunt in de lucht voor Sparta. Grote kansen gezien voor Mito, voor Zonneveld. En dan valt hij dus aan de andere kant. Hoge voorzet en echt uitstekend binnengekopt hoor. Van die Noah Naujox die zich zeker in de tweede seizoenshelft bij Excelsior laat zien. Hoekschop vanaf de linkerkant. Hij komt goed voor zijn tegenstander. Ja, Zonneveld mag zich daar ook wel eventjes achter de oren krabben. Want die is toch een kop groter dan die Naujox. Maar die laat hem helemaal vrij inkopen. Het is overigens niet Zonneveld, maar Lauritsen die dekkingsfout maakt. En Noah Naujox kopt hem heel erg prettig binnen. En zo is het dus 3-1 voor Excelsior. En maken ze er echt een feestwedstrijd van, Excelsior.
12: Utrecht Fortuna.
13: Ja, de poncho's komen tevoorschijn. Want het begint te regenen in de Galgenwaard. Waar Zegio de bal op de lat mikt. Hij is wel echt de beste man vanmiddag bij FC Utrecht. Wat een genot om naar te kijken is die voetballer. Met ook wel een beetje een pikant detail. Hè, want bij Fortuna in de spits speelt Kai Sierhuis. En die staat hoog op het lijstje van FC Utrecht. Dat ook heel graag Boy Kemper zou willen halen. Als vervanger van El Karouani als hij mocht vertrekken. De bal nu bij Eerdhuizen die hem even terugspeelt op Barkas. Ja, Utrecht toch weer de betere kansen. Okay. Maar met Itare is er bij Fortuna ingekomen. Dat heeft wel wat meer creativiteit. Tijd opgeleverd bij de Fortunezen. Maar ja, die zijn wel een beetje toerist hier in de Galgenwaard. Zo voelt het een beetje aan. Nu wel het balbezit via Pettersen. Eens kijken of ze op links wat kunnen bereiken. Maar Pettersen meteen weer terug. Het geeft wel aan dat de Fortuna hier niet gekomen is om hele spectaculaire dingen te doen. Af en toe loeren op een countertje. Nu de bal bij Iataren. En dan de aanval over rechts. Kijken of dat wat op gaat leveren. via de ingevallen Pinto. Maar die speelt hem weer terug. Ja, dan kan Utrecht er weer achteraan met Haller. Met als medelijden met die Haller. Dat is dan niet meer de Haller van weleer. De ballen springen een beetje van zijn voeten. Eén doelpunt dit seizoen. Maar goed, hij mag starten omdat Stepanov geblesseerd is. Althans, hij zit wel bij de selectie. En die gaan we misschien straks nog wel zien. Voorlopig moeten Haller het doen. Maar Haller is dus niet meer de Haller van weleer. Nog steeds 1-0 in de Galgenwaard. We zijn daar een kwartier bezig in de tweede helft.
7: Volendam-Telstar, Anne.
5: Volendam heeft een doelpunt nodig en dus brengt Volendam Henk Veerman. Vrije trap linkerkant van het veld wordt voorgegeven, weggehaald door Telstar. Telstar onder druk van Volendam dat net een weergaloos doelpunt had kunnen maken. Het wegdraaien van Ulchik was prachtig. De steekbal naar Descott was ook mooi en die probeerde het vervolgens met een lopje over de keeper heen. Maar niet hoog genoeg. Het had een doelpunt kunnen zijn voor de eeuwigheid voor Volendam. Als dat de beslissing was geweest om in de Eredivisie te blijven met zo'n doelpunt. Maar dat viel niet goed. Dus zal dat moment worden vergeten. Maar dit kan wel een moment worden als de bal in de 16 meter misschien tegen een hand aan wordt geschoten. Nachtegaal, de scheidsrechter zegt, we voetballen door. Bal aan de rand, nog altijd bij Leliendal die schiet is. Daar gooit een Telstar-speler zich voor, Verschuren. Zorgt dat de druk blijft bij Volendam. Je bent wel in een fase hier dat Volendam aan het drukken is. Dat moet natuurlijk ook wel. Maar nu lukt het ook om wat druk en gevaar te creëren richting de rand van de 16 meter van Telstar. Telstar dat ook bezig is met vertragen, met liggen. Met irritante overtredingen. Alles om maar in de Eredivisie te kunnen blijven. Linkerkant wordt er weer een bal weggeschoten. Maar ver komen ze niet. Hier is het Descott of Bilal Ulchik die een voorzet geeft. Over alles en iedereen heen. Ook over Veerman. Dan moet je heel hoog voorzetten. Dat deed Ulchik ook. Leliendal linkerkant ja inspelen naar Descott. Met zijn rug naar het doel draait hij toch nog weg. Via Offerhaus blijft die bal daar hangen. En hoeft hij maar op één moment goed te vallen voor de voeten van een Volendam speler in de 16 meter. Dat gebeurt nog niet. Het is 1-1 hier bij deze tussenstand. Zou Telstar nog een jaar Eredivisie spelen. En moet Volendam het op gaan nemen in de play-offs tegen Willem II. Maar we hebben nog een half uur.
7: Omdat Twente met 4-1 achter staat, weet NEC het moet winnen. Moet die voorsprong behouden thuis tegen Go Ahead Eagles. Dan is het derde, Dean.
12: Ja, Schotcherie geblokt. Meulensteen. Komt hij weer. Wijsa binnenhouden. Voorzetten. Tweede paal. Oh, Le Breton tikt hem omhoog in plaats van richting het doel. Goeie kans voor NEC. Half uur nog. Staat 2-1 voor NEC. Maar eigenlijk die relaxe sfeer die we in de eerste helft hadden, die is nu wel een beetje ingeruild voor een nerveuze sfeer. Als je om je heen kijkt, zie je mensen nagel bijten. En ook het spel van de ploeg uit Nijmegen houdt niet helemaal meer over. Want waar de combinaties in de eerste helft gemakkelijk van voet naar voet gingen, gaat er nu wel eens een balletje dan weer 2 meter net te ver door. Of gaat er een bal over de zijlijn. En weet NEC het hoofd dan koel te houden? Dat is de hoofdvraag voor het komende half uur. Go Ahead Eagles komt daardoor iets beter in de wedstrijd. Krijgt iets meer balbezit. Is ook iets meer op de helft van NEC te vinden. Maar allemaal wel met verkleinwoorden. Want ja, het is nog niet echt heel erg dreigend. Maar heel veel verder moet NEC de ploegen Deventer ook niet laten komen. Nou, hier komt Go Ahead dan. Naar de steekbal van Breum, rechterkant. Wordt hij binnengehouden door Van Zwam. Voorzet, weggekopt door Sano. Maar weer in de richting van Van Zwam. Dus kan er misschien nog een voorzet volgen? Nee, Eunal verdedigt goed mee terug. Oh, en dan is er een overname van NEC. En kan Fonville met grote passen nu naar het strafschopgebied van Go Ahead komen. Met de bal aan de voet, linkerkant strafschopgebied. Kijkt, zet voor, laag in de voeten van Uwaiza. Sherry kan schieten, kop, strafschopgebied. Goed geschoten, nog beter gepakt door de busser. Die eigenlijk al met zijn voet naar de andere kant wil gaan duiken. Maar dan op het laatste moment ziet dat hij toch naar de linkerhoek toe gaat. Zet zijn hand erachter en houdt Go Ahead daarmee op de been. Maar NEC staat nog wel voor.
7: Ja, en waarom zijn ze nou daar licht nerveus? Mocht Go Ahead Eagles 2-2 maken en blijft dat zo, dan kan Ajax met één doelpuntje, je bent geneigd meteen te zeggen met één luizig doelpuntje, Mark, toch nog derde worden.
4: Ja, dan kunnen ze toch nog derde worden, ja. Maar ze zijn niet alleen daarom nerveus. Ze staan nu natuurlijk ook gewoon virtueel op plek 3. En die zijn ze bij een gelijkmaker ook al aan Twente kwijt. Dus wat dat betreft heeft het met Ajax niet zoveel te maken. Ajax mag wel een vrije trap nemen. Guy gaat dat doen. Die heeft een flinke pegel in zijn rechtervoet. Schoot al een keer via keeper Klaverboer op de lat in de eerste helft. Het veld is intussen kletsnat geregend. Want de hemelpoorten zijn opengezet. Ook Berghuis staat achter de bal. Ligt links van het doel op een metertje of 18, 19 denk ik. Berghuis legt hem klaar met de hak en dan over de grond geschoten door Guy in de muur. Die speelt de bal nu naar de rechterkant, naar Gods. Die de bal voorslingert op de penaltystip, weggekopt door Van Overheem. Deze vrije trap die kreeg Ajax omdat diezelfde Gods naar het binnen dribbelde en werd vastgehouden. Nou, dat was een beetje vastgehouden, maar Klaassen werd in de 16 heel erg vastgehouden. Maar die kreeg geen penalty. Maar we hebben een doelpunt bij Ronald.
13: Ja, David Min, hij viel in en dus niet Stepanov. En hij staat amper in het veld. Of hij zet Utrecht op 2-0. De man met wie ze toch hier ook een haat-liefdeverhouding hebben in Utrecht. David Min zoveel van verwacht en nog zo weinig kunnen brengen. Maar hij schiet Utrecht naar 2-0. En we weten wel zeker dat hier donderdagavond dus de play-offs gaan beginnen met een wedstrijd tegen Heerenveen.
14: Mark.
4: Ja, en dat betekent voor Heerenveen dat het seizoen er eigenlijk nu op zit. Halverwege de tweede helft. De spelers hebben dat denk ik nog niet in de gaten. Die zouden nog bij een overwinning en een misstap van Utrecht een thuiswedstrijd kunnen afdwingen. Maar en dat is gek nieuws wat ik nu ga brengen. Ajax wordt sterker en sterker in de tweede helft. Bal is nu wel in de 16 van Ajax. Dus een Heerenveen aanval. Met Trens Kolager, voorzet Itakura. Die trapt die bal daar weg. En waarom is dat gek? Omdat Ajax toch vooral na een uur dit seizoen aan het instorten is. Nu komen er wel twee verse krachten. De Geer gaat binnen de lijnen komen. En datzelfde geldt voor Bounida. Daar gaat aanvoerder Klaassen. Hij werd opzichtig vastgehouden, maar kreeg geen penalty van scheidsrechter Kooi. En zijn vervanger heet Juri Regeer. En ook Berghuis. Voor hem zit het er ook op. Hij gaat ook naar de kant en wordt dus vervangen door Bounida. Halverwege de tweede helft. 0-0 nog.
7: NEC Go Ahead Eagles. De spanning, Dien.
8: 25 minuten nog. NEC staat met 2-1 voor. Schoot zojuist op de lat via Le Breton. Spectaculair, zeer atletisch. Met een omhaal liet hij de bal eerst nog aan zich voorbij stuiteren. En toen pas zijn voeten tegenaan. Hier komt hij opnieuw, die Fransman. Die er al 2 heeft gescoord. Geeft hem af. Uaiza, maar die schiet tegen een Go Ahead speler aan. In het strafschopgebied van de Deventenaren. Nu dribbelt Uaiza door voor poging nummer 2. Ook dat schot wordt geblokt. Hij glijdt uit. En we gaan door van Nijmegen. Nou, opnieuw Alkmaar.
11: Want daar is de gelijkmaker gemaakt door NAC. Opnieuw is het Moussa Soumano. Nu met een afstandsknal. Eigenlijk was iedereen in Alkmaar nog bezig met het applaus voor Jordi Klaasie. Die werd gewisseld. Een echte applauswissel voor de man die het zo goed heeft gedaan dit seizoen bij AZ. En op dat moment scoorden de Bredanaars. Natuurlijk hebben ze niets meer om voor te spelen. Maar wel frivol spelen, veel kansen creëren. En AZ is bij vlagen wat laconiek en wordt dus afgestraft. Het is 2-2 tussen AZ en NAC.
7: Dien.
8: Op dit moment heb je niet echt het idee dat NEC heel erg in de problemen zit. Ze staan met 2-1 voor. Met één tegendoelpunt ziet de situatie er weer helemaal anders uit. Maar NEC heeft de wedstrijd eigenlijk wel onder controle met nog 25 minuten te gaan. Het valt weer aan. Het heeft controle over de wedstrijd in balbezit. En ook verdedigend heeft Go Ahead Eagles er eigenlijk niet zo heel veel tegenover weten te zetten. En dat is gunstig, want dan verstrijken de minuten natuurlijk. En weet NEC dat het per minuut dichterbij voorronde Champions League voetbal is. Kretas, de keeper, die heeft de bal aan de voeten. En neemt daar ook gewoon zijn zoete tijd voor om eens even te kijken waar hij hem naartoe wil trappen. En als niemand zich aandient, dan houdt hij hem toch nog even aan zijn voeten. Want Go Ahead begint ook niet druk te zetten bijvoorbeeld. Nu dan toch maar met links naar voren trappen richting Brian Linssen. Melle Meulensteen die kopt hem dan weg richting de helft van NEC. Sandler wil hem dan voleren weer terug naar de helft van Go Ahead. Maar raakt hem maar half, waardoor hij hem omhoog trapt in plaats van ver. En dus komt die bal ook weer heel snel terug op de helft van NEC. En daar is dan Sano om er weer even rust in aan te brengen. Terugspelen op Kretas. Dan weer kijken waar de vrije man staat. 2 keer vooruit spelen. Niet nog een derde keer, want Edvardsen komt eraan. En inderdaad dan diep spelen richting Julius Dirksen. Die hem uiteindelijk wegtikt. En Melle Meulensteen brengt hem dan weer in de voeten van een NEC-speler. Nog kwart wedstrijd. 2-1 NEC.
15: NPO Radio 1. 4 uur.
16: Henry Schut en Hugo Borst.
7: Zometeen vallen alle laatste beslissingen in de Eredivisie. In het komend half uurtje gaat het gebeuren bij die 9 wedstrijden tegelijk. Eerst het NOS Journaal. Marnix Ampersen.
17: Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardement op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen van vannacht werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op beelden is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden.
7: De files, Wijnand Zwaan.
14: Ja, het wordt er geleidelijk aan wat minder, maar er staan er toch nog een paar met behoorlijk wat vertraging. Op de A2 Belgische grens richting Eindhoven tussen Oost-Maarland en Meersen, 8 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. Grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar. Daar is de extra reistijd 20 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland is nu helemaal dicht tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven door een ongeluk. Het verkeer kan het beste omrijden vanaf het Terbrechtseplein via de Van Brienoordbrug over de A16 en de A15. En op de A76, Geleen richting Aken. Een half uur vertraging zien we daar voor de Duitse grens in 2 kilometer file vanaf knooppunt Kundeberg.
7: In de komende minuten wordt het allemaal beslist in de Eredivisie. Speelt Volendam of Telstar zich veilig? Anne de Jong.
5: Telstar had de wedstrijd kunnen beslissen, maar Hedley gleed een klein beetje uit. En Verschuren was dan juist weer heel dicht bij de voorsprong voor Volendam. En dan zou ook weer Lijfsbehoud zijn. Er gaat hier nog iets gebeuren, denk ik. Maar wat gaat er gebeuren? Zou het dan misschien Robert Muren zijn? Zojuist ingevallen voor misschien wel zijn laatste wedstrijd. Het stripboek is al bijna geschreven voor hem. Het moet alleen nog even afgemaakt worden met een doelpunt van hem.
18: NEC Eagles, Dien.
19: 2-1 voor NEC. 20 hele spannende minuten nog. Er staan 2 aanvallers klaar voor NEC. Dan denk je, je moet de voorsprong toch verdedigen. Nee, NEC wil altijd de voorsprong uitbreiden. En dus nieuwe krachten voor de nieuwe spelers die erin komen.
7: Ja, de supporters van Twente zullen meeluisteren naar NEC Ahead Eagles. Want dat is inmiddels belangrijker dan de eigen wedstrijd met PSV, Ragnar.
6: Ja, het is leuk en aardig als je het in eigen hand hebt. Maar je blijft toch weer afhankelijk van wat er op andere velden gebeurt. Ze hebben goals nodig. 4-1 na 72,5 minuut. Maar ja, ik zie Twente die doelpunten hier niet maken. Van Wolfswinkel komt niet te min in het veld. Het zou wel eens de laatste wedstrijd kunnen zijn. Maar ja, dat is ook niet zeker natuurlijk met die standen die we hebben.
18: Heerenveen tegen Ajax. Mark.
20: Ja, blessurebehandeling voor Trensko. Hij scoorde zojuist bijna de 1-0. Voorzet van de linkerkant teruggekopt op de punt van de 5 door Vente. En hij gleed daarin en met een halve omhaal raakte hij de bal net niet goed genoeg om tussen de palen te krijgen. Maar het is dus nog 0-0 bij Heerenveen Ajax.
7: FC Utrecht, Fortuna Sittard. Een mooi afscheid voor Ron Jans, Ronald van Dam.
21: Ja, nou ja, nog niet helemaal. Hè, want
7: van de reguliere competitie, ja, met een schitterend
21: zeker
7: record.
21: Zonnetje schijnt in de Galgenwaard. Zeker voor Utrecht dat op 2-0 is gekomen door het doelpunt van invaller David Min. En andere invaller wil ik ook even noemen. Want Nick Viergever is binnen de lijnen gekomen voor Eerthuizen. Ja, Viergever ook zo'n jongen die hier gaat afzwaaien bij Utrecht.
18: Heracles Groningen, Richard.
22: 16 minuten nog in Almelo en FC Groningen dat gaat zich zo goed als zeker als nummer 9 van de Eredivisie plaatsen voor de Europese play-offs voor het eerst weer in 5 jaar. Het staat hier nog altijd voor in Almelo. Er gebeurt niet zo gek veel meer. Af en toe wat kansen, vooral voor FC Groningen.
7: Ja, en dat Groningen 9e wordt ligt ook aan Sparta thuis tegen Excelsior. Suze van Kleef.
3: Ik denk dat dit niet de enige wedstrijd is waar Sparta het laat liggen. Maar ze laten het wel weer liggen. 1-3 staan ze thuis achter tegen Excelsior. In een vermakelijke wedstrijd met kans aan beide kanten. Julian Baas die raakte zojuist nog de lamp voor Sparta. En Mike van Duinen schoot ver over voor Excelsior. En zo is het dus nog 1-3.
18: Nog iets gebeurt bij PEC Feyenoord, Jan Vincent?
23: Nee, helemaal niks. Klein kwartiertje nog. 0-0.
7: En is er nog wat gebeurd bij AZ NAC, Edwin?
0: Nou, eigenlijk had AZ al op 3-2 moeten staan. Het is dat Wesley Patac gewoon weg te egoïstisch was. Had die bal af moeten leggen op Max Meerdink, die er veel beter voor stond. Kortom, het is nog 2-2 en daarmee zakt AZ natuurlijk een plaatsje in de Eredivisie. En ze willen die zesde plaats heel graag behouden.
7: En het fietsen in de Giro d'Italia, Andries.
19: Kleine 40 kilometer nog te gaan. De kopgroep van 8, dat zijn er 11 geworden door het oversteken van onder meer Ciccone. Maar verder weinig veranderd. Wel, vanaf nu gaat het klimmen echt beginnen.
7: Zo, Anne de Jong, die Koeman zeg.
5: Ja, die is even de grote held van alles wat Telstar lief heeft. Want Gibson, ja, is niet zelfzuchtig. Legt in een heel drukke 16 meter de bal perfect terug voor Descott. Die uit de draairuimte voor zichzelf maakt. En vanaf ongeveer de penalty stip hard schiet. Maar de reflex van Koeman junior is heel erg goed. En houdt Telstar op de been. Want een doelpunt zou juist weer zijn dat Volendam in de Eredivisie zou blijven. Nu een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Twee keer omhoog koppenbal. Blijft dan maar hangen en hangen. En dan wordt hij weggeschoten voor Telstar. Volendam houdt de druk. Bakuna legt hem de 16 meter in. Via een knie van Offerhaus wil die bal ook maar niet weg. En dan kan Volendam dus de druk houden. Maar maakt Bakuna een eind aan dit momentum door veel te wild in te pasen naar de linkerkant van het veld. Het publiek wordt nog een keer opgezweept. Nog een kwartier te spelen. Alle troeven op tafel met Muren en Veerman. En dus Descott in de aanval. Volendam heeft een doelpunt nodig. Maar tot nu toe houdt Telstar stand 1-1.
7: Heerenveen Ajax, Mark.
20: Als ik goed luister, hoor je die hagel. En het is hier aan het gieten, joh. Wolkbreuken in Heerenveen. Ik zit hier in mijn winterjas, laatste speelronde. En dan hoor je je korte broek op de tribune te zitten. Maar goed, Ajax heeft ook een doelpunt nodig. En daarvoor komt Dolberg binnen de lijnen. De vraag is, wordt dit een hele risicovolle wissel? Jan Vincent!
9: Ja, ook hier is de score geopend. Hajj Moussa maakt de 1-0 voor Feyenoord. En dat is terecht. Feyenoord kreeg verreweg de meeste kansen hier in Zwolle. Ze maakten ze alleen niet, maar Hajj Moussa, die doet het uiteindelijk wel. Met nog 12 minuten te gaan komt Feyenoord op 1-0. En dat betekent, Mark, dat jij de enige bent met nog geen doelpunten vanmiddag.
20: Ja, lekker buurt. Wrijf het er maar in. Het is 0 tegen 0.
7: Buurman en buurman.
20: Wat zou Ajax, ja, buurman en buurman, blij zijn als er iemand die bal inschiet voor de Amsterdammers. Nu een schot van uit de tweede lijn van Brouwer, ruim naast het Ajax-doel. Het regent niet, het giet. Het is echt aan het storten hier, niet normaal. Maar goed, het is nog altijd 0-0, dus het regent geen doelpunten voorlopig. En dat is wel waar Ajax naar op zoek is. Nou ja, een regen aan doelpunten niet, maar eentje kan al genoeg zijn. Voorronde Champions League als er eentje invalt en Go Ahead nog eentje scoort. Maar in ieder geval niet die play-offs in. Niet naar Volendam, maar einde seizoen voor de meesten bij Ajax. Niet voor Weghorst waarschijnlijk, want die zal toch wel in de selectie van Koeman terechtkomen. Hij jaagt nu door op keeper Klaverboer, trapt de bal naar voren. En dan wordt hij opgevangen in de middencirkel door Itakura. Bounida geeft hem terug aan Itakura. Het is nog 25 meter. Bal gaat richting Weghorst. Daar staat ook Kersten om wat onorthodox die bal weg te trappen. En dan belandt hij weer in de middencirkel in de voeten van Mokkio. Rosa dribbelt naar binnen. Komt nu in de as van het veld uit. Geeft hem mee aan Bounida. Die krijgt hem bij Itakura. Schot van Dolberg en de vingertoppen nog. In de rechterhoek van Klaverboer die de bal naast tikken. Corner voor Ajax. 10 minuten nog. En daar in die hoek is het Ajax-publiek echt wel aan het zingen om de spelers op de hoogte te brengen van het feit dat dat ene doelpunt ze niet die vervelende play-offs voor de Conference League in helpt. Maar ja, moeten ze hem er wel inschieten. Klaverboer redt voorlopig. Corner, kort genomen. Punt 16, Bounida brengt de bal in met een hoge boog. Klaverboer, ja hoor. Daarachter is nog Regeren, die kopt wel, maar heeft de bal niet. Want die is dus in de handen van Klaverboer. Het gaat naar Van Overheem en dan de diepte in. En Petrov komt er nu overheen als die bal aankomt. En daar komt hij niet. Er zit Rosa tussen met het voetje. Alsnog de voorzet van Petrov. De 16 in bij Ajax naar Ooyen. Ooyen naar de punt van de 5 meter. Ooyen via de rug van Bounida daarnaast. Scoren Heerenveen. 10 minuten nog. 0-0.
7: NEC Go Ahead Eagles. Dean.
19: Ja, Julius Dirksen van Go Ahead Eagles. Die begint Koki Ogawa te knuffelen op het moment dat NEC er een lange bal overheen gooit. En Dirks en Ogawa nog de enige twee overgebleven spelers daar zijn op de helft van NEC. Of van Go Ahead. Dat zou betekenen een vrije doortocht voor Ogawa. En dus trekt Dirksen aan de noodrem. En dat wordt bestraft met geel. En dat rekent dan weer komt dan weer tot heel veel onvrede op die tribunes. En dat is dan nog wel grappig, want hier lagen nog allemaal rode vlakken vanwege een sfeeractie voorafgaand. En dus steekt iedereen op de tribunes nu dat rode vel omhoog om maar aan te geven aan scheidsrechter Van Eyck dat het toch geen gele, maar een rode kaart moest zijn voor Go Ahead Eagles. En na het zien van die overtreding kan ik er eigenlijk best in komen, want het is echt gewoon een fijne knuffel. Zoals je echt iemand even lief wil vastpakken, maar elkaar wel wil doorrennen en die wordt daardoor gevloerd. Enfin, het is met geel bestraft. Dat betekent vrije trap NEC op de middenlijn. En vanaf daar weer doorvoetballen. NEC is stoïcijns en heeft één taak, namelijk een derde scoren. Dan weten ze dat ze plek 3, nou dat hoeft toch wel te zeggen, binnen hebben. Want met een marge van 2 zie ik Go Ahead er niet meer overheen komen. En nu is het toch elke keer wanneer Go Ahead richting het strafschopgebied van NEC gaat billen knijpen op de tribune. Want één doelpunt van Go Ahead doet de boel weer helemaal veranderen op die ranglijst. Zeker bovenin. Sano heeft de bal, draait weer weg. Dat doet hij op Frenkie de Jong-achtige wijze. Draait heel snel om zijn as. En tikt hem dan door naar Le Breton. De maker van 2 goals. Maar nu vooral degene met balverlies. Knokt zich terug. Niet voldoende. Oh, en ja, NEC toch wel weer de bal. Met nog 10 minuten te gaan. Hier een 2-1 voorsprong voor NEC.
1: Volendam heeft nog 10 minuten om te scoren. En dat doelpunt hebben ze nodig, Anne.
5: Ja, dan zouden ze in de Eredivisie blijven. Telstar is aan het vertragen. Kwakman en Oelers voor Volendam nog het veld ingekomen. Nog een verdediger eraf. Het is echt alles of niets. En de spanning stijgt en stijgt. Het is nooit echt een goede wedstrijd geweest. Maar het is de hele tijd een spannende wedstrijd geweest. Na 2 minuten al 1-0 voor Volendam. Zij op Rozen, doelpunt van Descott aan het eind van de eerste helft. Een heel slim leepkopballetje van Bakker 1-1. Daarna heeft Telstar nog 1 uitgespeelde mogelijkheid gehad. In de 16 meter gleed Hedley uit toen hij helemaal vrij was. Dat had al de beslissing kunnen zijn, want dan had Volendam 2 keer moeten scoren en zoveel kansen krijgt Volendam niet, maar wel 2 kansen gezien. In ieder geval weer op voorsprong te komen. Verschuren na voorzet van Oeltschiek en nog die hele grote kans van Descott die geweldig werd gepakt door Ronald Koeman. Spanning stijgt, spel ligt vaak stil. Nog 8 minuten. Ja, en dan ook nog wat blessuretijd erbij. 1-1 de tussenstand. Op dit moment Telstar dus Eredivisionist in 2027.
1: Heerenveen, Ajax staat de hagelje al tot de knieën.
20: Nee, maar het water wel. Bal blijft ook hangen. Dan moet Guy terug. Ja, het is echt de plassen. Het zijn zo diep. Je moet echt zwembandjes om. Ja hoor, er glijdt er ook nog eentje op zijn billen. Die is kletsen, kletsnat. Net binnen de lijnen. Gurbis, het is 0-0. 7 minuten nog. Ja, van voetbal is geen sprake meer op dit veld. Het is één groot waterballet. Bal gaat er 16 in. Dan valt hij voor Geer. Maar die bal stuit. Het glijdt dan door tot over de achterlijn van Klaverboer. Trensko had hem op zijn schoen voor Heerenveen. Maar recht voor het doel vanaf 14 meter schoot hij over. En daarvoor een corner die door Paas uit zijn handen werd laten vallen. En die had Heerenveen ook tot 2 maal toe binnen kunnen werken. Maar werd van de lijn gegleden. En net voor de lijn uitverdedigd. Het is Ajax dat ontsnapte. En een doelpunt nodig heeft. Maar hij bijna aan de andere kant valt. Hij is dan het doelpunt. Gods gaat naar de kant. Ja, daar lukt niet zoveel bij Mika Gods vandaag. En hij wordt vervangen door Carrizo. Misschien dat hij het beslissende doelpunt gaat maken voor Ajax om de play-offs voor Conference League te voorkomen.
1: Kijk straks vooral naar de samenvattingen, want je gelooft je ogen niet dat het op dezelfde tijdstip wordt gespeeld allemaal. Het is heel slecht weer in Heerenveen, ook figuurlijk voor Ajax. En de zon schijnt in Eindhoven op dit moment, waar we ook mensen in hun t-shirt zagen zitten. Nou, en ergens daartussenin, denk ik, Dien, is het weerbeeld bij jou?
19: Ja, je hebt het echt perfect omschreven. Wolkjes, maar af en toe dan komt die zon erdoor en zie je blauwe lucht. En dat is wel een beetje de humeur van NEC op dit moment. Ze hebben het allemaal nog net niet, de volle bak aan zonneschijn. Maar het begint er wel heel lekker voor ze uit te zien. Moeten ze de komende 10 minuten nog wel doorkomen. Staan 2-1 voor tegen Go Ahead Eagles. Maar Go Ahead Eagles komt af en toe nog wel richting die 16 van NEC. En één ongelukkig moment in die achterhoede van NEC doet de boel weer helemaal veranderen. Want bij dat vorige tegendoelpunt van NEC zag het er ook allemaal een beetje kolderiek uit. En zat iedereen bij NEC vooral naar zichzelf te kijken en niet naar de bal. En dus schoot Tengstedt hem erin. Dat was ver geleden. Nu heeft Go Ahead Eagles een vrije trap. En gaan ze hem richting het strafschopgebied van NEC werpen. Via Jacob Breum. 2 handen in de lucht. Iedereen vlak voor de 16 meter om nu in te lopen. Bal gaat richting de eerste paal. Edwardsen kopt hem dan door richting het hoofd van Le Breton. Oeh, die komt ook nog gevaarlijk dicht in de buurt met zijn arm erbij. Maar kopt hem over de achterlijn, waardoor Go Ahead een corner krijgt.
1: PSV Twente, Ragnar.
2: Achter de bal, Ricardo Pepi voor de strafschop van PSV. Hij heeft al wat kansen laten liggen, maar deze niet. 84 minuten op de stadionklok. De bal links in de benedenhoek. En Titon, wat een horrormiddag voor hem. Want hij krijgt de vijfde van PSV om zijn oren. Twente is nergens meer in die tweede helft. En wat is dan de aanleiding geweest van die strafschop? Even kort. Salah Eddin aan de linkerkant. In het strafschopgebied natuurlijk dan. Van Twente loopt aan tegen zijn tegenstander. Dat was de meeverdedigende Daan Rots. Geen zware overtreding, maar Rots ging niet voor de bal. Wel voor de man. En Peppi met Sinko. Ja, ze lieten er aardig wat liggen hoor. Twente is het helemaal kwijt sinds het begin van de tweede helft. En het kan nog wel altijd, maar dan moeten ze kijken naar Nijmegen. Maar ja, ook naar Heerenveen.
1: Ja, want het kan ook Mark. Nog omlaag verder, ja. Mark?
20: Jongens, jongens. Die bal die blijft gewoon liggen in die plas. Het is werkelijk niet te geloven. Zoveel water als dat er naar beneden komt hier in Heerenveen. Oh, Jan Vincent, kom maar weer.
10: Hadj Moussa staat in de dubbele cijfers. Zijn 11e doelpunt van dit seizoen. Het is 2-0 voor Feyenoord op bezoek bij PEC Zwolle. Het is een bijna identieke goal. Hij trekt naar binnen toe. Met zijn linker jaagt hij hem binnen. Ja, Hadj Moussa die is in WK-vorm. Met Algerije gaat hij daar naartoe. En er is ook gescoord bij Edwin in Alkmaar.
12: Zeker, een NAC komt op voorsprong. Daarmee doet AZ natuurlijk totaal geen goede zaken. Een afstandsschot. Ik moet ook eventjes kijken wie hem maakt. Het is uiteindelijk volgens mij Lewis Holtby die hem erin knalt. Werkelijk. En Owusu Oduru ziet er niet goed uit. Kortom, AZ staat op achterstand. En die zesde plaats, die kunnen ze wel op hun buik schrijven.
1: Anne, wat is er aan de hand bij Volendam-Telstar?
19: In Nachtegaal, de scheidsrechter gaat kijken voor een penalty. Een penalty voor Telstar bij een 1-1 stand. In de 86e minuut gaat Leliendal op de voet staan van Bakker. Het was echt niet de bedoeling om hem daar te raken. Het was een onhandigheid van Leliendal. Maar Bakker is eerder bij de bal en Leliendal raakt hem. En het is aan de rand, maar het is in de 16 meter. Dus ik denk dat dit een penalty gaat worden. En dan zou het kunnen zijn dat Telstar op voorsprong komt, dat Volendam in 5 minuten 2 keer moet scoren om de play-offs te ontwijken. Dat weten we pas als die penalty daadwerkelijk genomen wordt en die ook gegeven wordt. Nachtegaal kijkt er wel lang naar, want hij staat al de hele tijd te kijken en te
1: en
19: kijken.
1: Moet eigenlijk ook een lijntje trekken.
19: Maar wordt op de voet geraakt of hij er binnen of er buiten is.
1: Ja.
19: Ah, ik denk dat hij er toch wel binnen is als ik het zo op de gele schoen zie ik binnen de lijn staan. De oranje schoen van Bakker ook, gele schoen van Leliendal. Ik weet niet of daar dan heel veel discussie over is. Nou goed, Nachtegaal heeft besloten. En wat beslist hij dan? Penalty voor Telstar. En dan valt het hier behoorlijk stil. Behalve in het uitvak waar die penalty vlak achter genomen wordt. En komt de druk toch te liggen bij Roy Steur. De man die Kane van Oefelen in de laatste paar wedstrijden van dit seizoen moet vervangen. Hij moet naar de lijn om een penalty te gaan stoppen. Om Volendam in leven te houden. En wie gaat de penalty dan nemen? De bal is er niet. Maar ik zie maar één speler van Telstar nu in de 16 meter staan. En dat is dan weer Ronald Koeman junior. Dat zou wat zijn. Aha. Hij gaat het nog doen ook.
1: Zo.
19: Ronald Koeman junior houdt Volendam eerst op de been. Met een geweldige redding. En staat nu tegenover de andere keeper om een penalty te gaan nemen.
1: Ja, auditie voor het WK. Ja.
19: Hij heeft een fijne trap, dat weet iedereen. En blijkbaar ook stalen zenuwen, want hij heeft hem opgeëist. Er lopen wat spelers van Volendam de 16 meter in om Telstar in de Eredivisie te houden. Na 47 jaar terug in de Eredivisie. En blijven ze daar dan ook? Dat ligt op de schoen van de ene keeper. Of kan de andere keeper hem stoppen? Koeman in de rechterhoek. Strak in de rechterhoek. En hij gaat de gele kaart krijgen. Want ik zie nu een keeper zijn shirt uittrekken. En op twee benen glijden. Omdat hij net een doelpunt heeft gemaakt. In een beslissingswedstrijd om in de Eredivisie te blijven. De bank van Telstar stroomt leeg. En ze hangen allemaal om de nek van een keeper die zojuist een penalty gemaakt heeft. Telstar op 1-2. We spelen nog wel, maar Volendam moet nu 2 keer scoren om degradatieplay-offs te ontwijken.
1: Bart, wanneer nam een keeper voor het laatste penalty? Gewoon een reguliere wedstrijd?
13: Nou, dat hij maakt was Wim de Ron in 99. Dus
1: en Benut ook bedoel je? Ja,
13: Benut.
1: Van Cambuur?
13: Ja, van Cambuur. Laatste scorende keeper, Martin Hansen met de hak.
19: Weet je
4: ja,
19: nog wel.
4: Ja.
1: Mooi. AZ tegen NAC. Ja, je hebt er altijd, Edwin, in die laatste speelronde zo'n wedstrijd bij zitten. Die gaat nergens meer om en dan gaat het los, hè?
8: Ja, precies. AZ kan echt doelpunten maken wat ze willen nu opeens. Het werd dus 3-2 voor NAC door Talfiti. Ik had Holtby gezegd. En meteen na de aftrap werd het 3-3 door Meerdink. Die kreeg 1 minuut later de kans op 4-3. Net ook nog een kopbalkans voor AZ. Kortom, de doelpunten vallen hier als rijpe appelen. Het is 3-3 in Alkmaar, nog 2 minuten.
1: Suze, vertel mij eens wat goed nieuws.
3: Nou, goed nieuws voor jou, Hugo. Want het is ineens 3-3 geworden door 2 doelpunten in de extra tijd van Sparta. 2 doelpunten die gemaakt worden dus in die bijgetrokken tijd. Zojuist is dit 3-3 gevallen. Die werd binnengeschoten. Uiteindelijk Ioni Santos die deed een poging. En dan is het Zonneveld die nou met zijn heup... En dan vervolgens de schouder binnenwerkt. Dat is een hele knappe goal van Zonneveld. Die dus succesvol is en 2 doelpunten maakt in de extra tijd. En dus hier nog uiteindelijk zorgt voor lachende gezichten op Spangen. Want er was een hoop chagrijn natuurlijk bij die 1-3 achterstand. Er wordt nog even gekeken in Zeist of er wel via de regels gescoord is. Maar voorlopig is het dus weer 3-3 hier. En dan geef ik hem weer over naar een veld waar het wel belangrijk is. Waar er wel dingen op belang staan. Laat ik het zo zeggen.
1: Afgelopen bij PEC Feyenoord, daar is het 0-2 geworden. En Volendam, daar is dat belang tegen Telstar. Anne.
19: Ja, Volendam moet 2 keer scoren. Maar dat kan alleen als er gevoetbald wordt. En zojuist is er wat op het veld gegooid. Wat glazen of plastic bekertjes richting de man die net het doelpunt heeft gemaakt uit de penalty. Hij staat vlak voor de fanatieke thuissupporters. Die konden de emoties niet bedwingen en gooien wat naar... het veld. En daarom is de wedstrijd even stilgelegd. Hij is de scheidsrechter naar de kant gelopen. Heeft mensen ook weggestuurd. Maar loopt nu wel weer het veld op. Bakuna heeft volgens mij gepleit om door te gaan. Hij wil dat deze wedstrijd doorgaat. Ondanks dat Volendam met de rug tegen de muur staat. Want ze moeten dus 2 keer scoren om in de Eredivisie te blijven. Anders gaan ze naar de play-offs. Wat mij heel erg verbaasd is dat Volendam 10 keer gedegradeerd is. Maar dat nog nooit via de play-offs heeft gedaan vanuit de Eredivisie.

0: Eredivisie. Als ze 16e eindigen, zal het voor het eerst zijn dat Volendam in de play-offs speelt vanuit de Eredivisie naar beneden. Dat die noviteit staat wel bijna te gebeuren, want Telstar staat 1-2 voor in de 91ste minuut van deze wedstrijd. En het is nog niet duidelijk hoeveel blessuretijd erbij komt, maar dat zal behoorlijk wat zijn.
1: Suze van Kleef met voor mij slecht nieuws.
2: Voor jou zeker slecht nieuws. Voor het uitvak heel goed nieuws. Dat is al heel de tijd een enorme feeststemming, dat uitvak van Excelsior. Doelpunt afgekeurd omdat de VAR had hens geconstateerd dus bij Zonneveld. Ik zei het al, via zijn heup en schouder. Het was dus zijn bovenarm. Een aantal herhalingen moest Lindhout hetzelfde concluderen. En dus is het doelpunt afgekeurd en staat het nog steeds 2-3 in het voordeel dus van Excelsior tegen Sparta.
1: PSV Twente, Ragnar.
3: Ja, zouden ze weten eigenlijk bij Twente in het veld hoe de vlag erbij hangt. 5-1 achter en toch nog altijd hopen op Go Ahead. Ja, komt hier dan nog wat? Het duurt allemaal veel te lang. Met een van de invallers bij Twente nu wel in het strafschopgebied. Linkerkant van het veld. De bal komt uiteindelijk net niet voor via Verschuren. Een van de invallers bij PSV trouwens ook. Een aantal die nog even mogen showboten vanmiddag. Bijvoorbeeld Joey Veerman, Boadu, Drius en Saibari. Misschien allemaal wel vertrekkers bij PSV. Dat met 5-1 wint Twente ingeblikt in een wedstrijd waarin het moest leveren. Waarin het kon voor de rust, maar absoluut niet meer daarna. En ja, ze gaan op het veld zitten. Voorlopig vierde.
4: Ja, Ajax moet scoren om daar iets aan te doen in Heerenveen. Mark.
5: Inmiddels ja, stromen de regen niet meer. Het is droog, maar in de plassen in het Abel Enstra stadion. Corizo had hem 2 keer op zijn schoen. Heeft hem nu op rand 16. Schiet in de korte hoek. Klaverboer, 6 minuten extra tijd. 1,5 minuut daar nog van over. Maar 2 keer verscheen hij op rand 16. Met een vrije schietkans voor het doel van Bent Klaverboer. Die de bal naar voren heeft getrapt. En nu bij Brouwers. Die schiet hem tegen Itakura aan. Nog maar een keer naar voren. Maar eigenlijk kunnen ze niet meer bij Ajax. En van goed voetbal is geen sprake. Dat kan helemaal niet meer op dit veld. Er moet een keer goed vallen. Moet denken aan een terugspeelbal van Gerets naar Van Breukelen. Die kunnen jullie ook nog wel herinneren ergens in de jaren 80. Zo'n momentje heeft Ajax nodig om niet naar Volendam te moeten voor een Conference League play-off wedstrijd. Maar goed, dan moet hij nog een keer op de helft van Heerenveen richting dat doel. Dat is nu niet zo, want de bal is halverwege de Ajax-helft weggekopt door Petrov. Krijgt hem bij Brouwers, zelf doorgelopen. Petrov kan ook 1-0 voor Heerenveen worden. Petrov van de bal gelopen, Corizo over de achterlijn. Corner Heerenveen en dan lijkt het klaar voor Ajax. 30 seconden nog en dan gaan ze dus inderdaad de play-offs in voor een plek in de Conference League. En wat zullen ze dan balen? 1 doelpuntje was genoeg geweest voor voorronde Europa League. Maar ja, het staat 0-0 en daar lijkt het ook op te eindigen. Want nog maar 20 seconden, corner Heerenveen. Als Ajax wat wil, dan is het aan Paas om deze te vangen, naar voren te trappen en te hopen dat hij goed valt. Deze wordt weggekopt, geschoten uit de tweede lijn, over door Trensco. Doeltrap Ajax. Paas heeft al snel een bal gevonden en daar gaat hij naar voren. Maar daar is het afgelopen ook. Ajax wordt 5e in de Eredivisie en moet de play-offs in voor de Conference League.
4: Dean, NEC, Go Ahead Eagles.
6: 1,5 minuut nog. NEC staat op de drempel van voorronde Champions League voetbal. En daarmee ook gegarandeerd 8 Europa League wedstrijden. Het is echt billenknijpen. Iedereen is hier inmiddels gaan staan in het stadion. En alle ballen die aan de rand van het veld bij de ballenjongens en meisjes in de handen lagen, die zijn ook op wonderlijke wijze opeens verdwenen. NEC probeert hem uit te voetballen. En nog iets meer dan een minuutje te gaan. Maar de zenuwen kunnen moeilijk in bedwang gehouden worden. Want bij NEC staan ze allemaal al op van de bank. En zitten ze het publiek op te jutten om nog 1 keer aan te moedigen. En een ploeg dat laatste steuntje in de rug te geven. Op weg naar de overwinning op Go Ahead Eagles. Dat moeizaam gaat. De bal wordt het stadion uitgeschoten. Dat verfijnde dat NEC een heel groot gedeelte van de wedstrijd heeft laten zien. Dat is er inmiddels wel vanaf. Nu is het gewoon die overwinning veiligstellen. Met nog een minuut te gaan. 45 seconden om precies te zijn. Als Go Ahead nog een keer de bal heeft. Breum die krijgt hem. Die wordt omver geduwd. Waardoor Go Ahead dan nog een vrije trap krijgt. Maar dat is de hoogte van de middenlijn. Dus het meeste gevaar is er nog niet. Dan wil Breum hem snel nemen. Tikt Wiza die bal weg. En is inmiddels ook Jari de Busser meegekomen naar voren. Om misschien wel de tweede keeper te worden vanmiddag. Die een doelpunt gaat maken in de laatste speelronde van de Eredivisie. Het zou wat betekenen. Want het zou hele grote gevolgen hebben voor de ranglijst. En vooral voor NEC. Vrije trap genomen. Weggekopt. Neasmic. Eerste opluchting. Nu een volgende slaag van opluchting. Als Danilo achter die bal aan rent. En hem heeft. Het doel is leeg. Daar gaat de Braziliaan. schuift hem naast voor open doel. Oh, oh, oh, oh. Oh jongens,
7: komen die capers.
6: Ja, toch afgelopen. Ja, het is klaar.
8: ANC kampioen!
6: Gefeliciteerd. NEC.
8: ANC derde.
6: NEC gaat de voorronde van de Champions League in. Iedereen valt elkaar hier in de armen. Volwassen mannen knuffelen met elkaar. En op het veld vallen ze allemaal om elkaar heen. En is er zo'n grote euforie bij NEC. Het is in een seizoen waar je u tegen zegt. De meeste doelpunten, de meeste zegens in een seizoen. De hoogste eindklassering ooit. Een puntenrecord. En daarbij onderaan de streep. Nu voorronde Champions League voetbal in Nijmegen. De Champions League hymne op 4 augustus. Het vuurwerk wordt hier ontstoken. NEC gaat Europa in.
4: FC Twente stond mee te luisteren en mee te kijken. Zal opgelucht zijn dat Ajax niet meer scoorde. Maar daarna teleurgesteld dat NEC heeft gewonnen, Ragnar.
3: Nee, absoluut niet. Er is vooral heel veel blijdschap, Henry, met die vierde plaats. Want die werd gevierd alsof ze dachten dat dat voorronde Champions League ticket binnenkwam. Toen werd er nog gevoetbald in Nijmegen. Maar nee, ze zijn bij Twente kennelijk heel, heel erg blij dat ze geen play-offs hoeven te spelen. Dat ze de voorronde van de Europa League ingaan, dan ben je er nog niet. Maar dan is het seizoen wel voorbij. Het was echt een explosie van vreugde bij de spelers. Die stonden allemaal te kijken naar die schermen. Die op de telefoons hier voldoende aanwezig zijn. En toen het afgelopen was bij Ajax dachten we, hey, daar gaan ze allemaal. Ze waren heel, heel blij. En die derde plaats, die is voor NEC.
4: Volendam, Telstar, Anne, vertel het maar.
0: Robert Muren had nog de kans er 2-2 van te maken. Maar weer een goede redding van Ronald Koeman junior. Ronald Koeman is de man van de wedstrijd. Een paar geweldige reddingen en dus een doelpunt uit een penalty. Die denk ik door Mark Nachtegaal, de scheidsrechter, niet gegeven wilde worden. Omdat Leliendal helemaal geen intentie had om een overtreding.
6: Hier 3-1, nee! Oh, hij schuift hem naast voor open doel. Oh, oh, oh, oh. Oh jongens,
7: komen die capers.
6: Ja, toch afgelopen. Ja, het is klaar.
8: ANC kampioen!
6: Gefeliciteerd. NEC.
8: ANC derde.
6: NEC gaat de voorronde van de Champions League in. Iedereen valt elkaar hier in de armen. Volwassen mannen knuffelen met elkaar. En op het veld vallen ze allemaal om elkaar heen. En is er zo'n grote euforie bij NEC. Het is in een seizoen waar je u tegen zegt. De meeste doelpunten, de meeste zegens in een seizoen. De hoogste eindklassering ooit. Een puntenrecord. En daarbij onderaan de streep. Nu voorronde Champions League voetbal in Nijmegen. De Champions League hymne op 4 augustus. Het vuurwerk wordt hier ontstoken. NEC gaat Europa in.
4: FC Twente stond mee te luisteren en mee te kijken. Zal opgelucht zijn dat Ajax niet meer scoorde. Maar daarna teleurgesteld dat NEC heeft gewonnen, Ragnar.
3: Nee, absoluut niet. Er is vooral heel veel blijdschap, Henry, met die vierde plaats. Want die werd gevierd alsof ze dachten...

0: gebroken. NEC gaat Europa in.
1: FC Twente stond mee te luisteren en mee te kijken. Zal opgelucht zijn dat Ajax niet meer scoorde. Maar daarna teleurgesteld dat NEC heeft gewonnen, Ragnar.
2: Nee, absoluut niet. Er is vooral heel veel blijdschap, Henry, met die vierde plaats. Want die werd gevierd alsof ze dachten dat dat voorrond de Champions League ticket binnenkwam. Toen werd er nog gevoetbald in Nijmegen. Maar nee, ze zijn bij Twente kennelijk heel, heel erg blij dat ze geen play-offs hoeven te spelen. Dat ze de voorronde van de Europa League ingaan, dan ben je er nog niet. Maar dan is het seizoen wel voorbij. Het was echt een explosie van vreugde bij de spelers. Die stonden allemaal te kijken naar die schermen die op de telefoons hier voldoende aanwezig zijn. En toen het afgelopen was bij Ajax dachten we, hey, daar gaan ze allemaal. Ze waren heel, heel blij. En die derde plaats, ja, die is voor NEC.
3: Volendam, Telstar, Anne, vertel het maar.
4: Robert Muren had nog de kans er 2-2 van te maken. Maar weer een goede redding van Ronald Koeman junior. Ronald Koeman is de man van de wedstrijd. Een paar geweldige reddingen en dus een doelpunt uit een penalty. Die denk ik door Mark Nachtegaal, de scheidsrechter, niet gegeven wilde worden. Omdat Leliendal helemaal geen intentie had om een overtreding te maken in de 16 meter. Hij gewoon net iets te laat was en net in de 16 meter stond. Maar het was een overtreding. Het was een penalty. En dan ging de keeper dus achter staan bij een 1-1 stand. 1-2 is het nu voor Telstar, dat ook gelijk mag spelen in de wedstrijd die 9 minuten blessuretijd heeft gekregen, maar waarvan we al 8 minuten en 34 seconden gespeeld hebben. Op het middenveld draait Volendam nog maar eens naar voren. Ze zijn wel aan het aanvallen, maar het is met de moed der wanhoop. 16 meter nog ingebracht. Veerman kan hem voorkoppen, maar daar kan Telstar naar kijken, want die gaat over de achterlijn. En dan wordt er weer wat op het veld gegooid. Nee, dat volgens mij niet. Ronald Koeman is gewoon wat aan het zwaaien naar de fanatieke supporters achter hem. En zo lang mogelijk tijd aan het rekken. Ja, hij heeft een gele kaart gekregen omdat hij zijn shirt uittrok bij het doelpunt. Hij zou voor tijdrekken nu ook nog één kunnen krijgen. Dan is het al helemaal de Ronald Koeman wedstrijd. Aan de andere kant 2 keer scoren. Terwijl nu de 99 minuten ook gepasseerd zijn. Is onmogelijk. Koeman is aan het juichen al voordat het afgelopen is. De bal gaat hard en hoog naar voren. En dan moet het toch voorbij zijn. Op de bank wordt al feest gevierd van Telstar. Maar er gebeurt van alles op het veld. En Nachtegaal heeft nog niet afgefloten. Mensen gaan al wel staan voor een applausmoment voor Robert Muren. Die het veld afgaat in zijn laatste wedstrijd in de Eredivisie. Er komen natuurlijk nog wel play-offs aan om zijn team in de Eredivisie te houden. Na 272 wedstrijden voor Volendam en 120 doelpunten voor Volendam krijgt hij zijn afscheid in dit stadion. Hij had zo gehoopt om zijn Volendam al in de Eredivisie te houden in deze wedstrijd die hij speelt. Maar dat gaat hem niet lukken, want het is Telstar dat zometeen aan het langste eind gaat trekken. En dus loopt hij beteuterd van het veld af en niet vol vreugde. Maar het applaus van het publiek hieromheen is er absoluut niet minder om. Zij waarderen Robert Muren, de nummer 3 topscorer aller tijden van Volendam. Achter Jack Tuyp en Dick Tol, Dick Knoest Tol, is hij de man met de meeste doelpunten. En na dit mooie moment voor Muren, dit eerbetoon aan Muren, is nu het moment van Telstar. Want het kleine Telstar dat via de achterdeur van de play-offs vorig jaar de Eredivisie in kwam, dat het ging doen met allemaal spelers die uit het amateurvoetbal waren gekomen in een piepklein stadion in een dorp dat amper geschikt is voor de Eredivisie, waar er een veld nog vervangen moest worden omdat er totaal niet over nagedacht was hiervoor wat er zou gebeuren als dit team naar de Eredivisie zou gaan. Dit team gaat niet alleen naar de Eredivisie, maar blijft in de Eredivisie door een 1-2 overwinning op de laatste speeldag tegen de grote concurrent FC Volendam.
1: Hoe is het intussen in Nijmegen, Dien?
5: Mensen zijn echt letterlijk dronken van geluk hier. Ze hangen echt laveloos over je heen. En ze weten niet waar ze het zoeken moeten.
1: Ja,
5: echt,
1: pas.
5: Ja, die hebben de hele wedstrijd van alle zenuwen hebben ze gewoon doorgedronken natuurlijk. Ja. En dat werd nog een potje spannend op het einde. Maar ze hebben het allemaal weten te redden. En dus gaan nu de festiviteiten zo meteen hier beginnen in het Goffertstadion. Er is een bord op de middencirkel neergezet. Met daarin in rood-witte kleuren. Wij gaan Europa in. En de spelers van NEC die hossen over het veld. Bashar Önal en Sami Ouaiza, de twee boezemvrienden hier bij NEC, die hadden nog wat energie over en die trokken van de ene cornervlag in het stadion naar de andere cornervlag om een

0: elke uithoek van de Goffert het feestje met de 12.500 supporters te vieren. En nu staat de hele NEC-selectie daar bij de harde kern in de hoek bij vak 080. En zitten ze de handen stuk te klappen. En weten ze dat er iets heel moois te wachten staat. En dat er een topseizoen bekroond is. Go Ahead Eagles heeft ook gestreden voor wat het waard is. En is de uitsupporters aan het bedanken. Die zijn tevreden, want Go Ahead is best nog wel diep gegaan vanmiddag. Het bleek uiteindelijk niet voldoende, maar ze hebben wel meegewerkt aan een fantastisch script, waarin NEC dus uiteindelijk derde is geworden.
1: En dit zijn de uitslagen van de 34e en laatste speelronde. Volendam Telstar 1-2, PSV Twente 5-1, NEC Go Ahead Eagles 2-1, Heerenveen Ajax 0-0, Utrecht Fortuna 2-0, Heracles Groningen 1-2, Sparta Excelsior 2-3, PEC Feyenoord 0-2 en AZ NAC. Dat werd een doelpuntenfeestje van een wedstrijd die niet echt meer ergens om ging. 3-3. PSV heeft dus 84 punten uiteindelijk en 101 doelpunten gemaakt. Feyenoord staat daar 19 punten onder, maar is wel de nummer 2. NEC gaat dus de voorronde van de Champions League in op de derde plaats. 1 punt voor FC Twente, dat ook Europees voetbal binnen heeft. En Twente dan weer 2 punten op Ajax, dat het liet liggen door die 0-0 in Heerenveen. En dan dus nu de na-competitie in moet, of beter gezegd de play-offs voor een Europees ticket. Het gaat spelen tegen de nummer 9, dat is FC Groningen geworden. En ertussenin staan dan nog Utrecht en AZ en Heerenveen ook. En omdat AZ ertussen uitvalt vanwege de beker, is Utrecht tegen Heerenveen de andere ontmoeting in die play-offs. Sparta grijpt er dus net naast. En dan is het daaronder nog best wel dicht bij elkaar terechtgekomen. Go Ahead Eagles op plaats 12 met 38 punten, eentje minder dan Fortuna, evenveel als Excelsior en maar eentje meer dan Telstar, dat toch nog stijgt naar de 14e plaats, want PEC is 15e geworden en Volendam dus de nummer 16. Dat moet tegen Willem II gaan knokken voor een plaats in de Eredivisie van volgend seizoen. NAC was al gedegradeerd, maar pakte toch nog een punt. En Heracles eindigt op 19 punten als laatste.
2: NPO Radio 1.
1: Marnix Ampersen.
3: In de Verenigde Arabische Emiraten is een generator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daarna ontstond brand, niemand raakte gewond. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de droneaanval. Bij een tankstation langs de snelweg bij Putten zijn aan het begin van de middag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Ook werd een auto in brand gestoken. Er zijn berichten dat het ging om aanhangers van Ajax en Feyenoord. De politie wil daar nu niets over kwijt. Artsen zonder grenzen en het Rode Kruis sturen extra hulp naar de Democratische Republiek Congo en Oeganda vanwege de nieuwe ebola-uitbraak. Tot nu toe zijn er 88 mensen aan overleden. Er zijn meer dan 300 verdachten gevallen. Bijna alle slachtoffers vielen in Congo. De systemen van de Universiteit Utrecht zijn vanaf morgen weer te gebruiken. Dat kon zo'n anderhalve week niet vanwege een brand in een datacentrum in Almere, waar de universiteit een paar servers heeft staan. Daardoor waren verschillende netwerken niet bereikbaar en bijvoorbeeld ook de pasjes voor de deuren werkten niet.
1: Marco Verhoef, hadden wij in Nederland vandaag Four Seasons in One Day, of misschien wel in één uur, want we zagen op de voetbalvelden op een gegeven moment tegelijk een paar wolkjes, een hagelbui, een plensbui en ook gewoon zon in een ander stadion.
4: Ja, maar zomerse temperatuur hebben we niet gehad. En een storm ook niet. Dus laten we het dan op twee seizoenen houden. Okay. Maar het was inderdaad wel flink wisselend. En daar waar het regende kwam het echt met bakken uit de lucht. Want we hebben het in Heerenveen gezien, maar eerder ook in Volendam. Daar lag diezelfde buienlijn eigenlijk een beetje overheen. Dus de meeste en zwaarste buien nu in het westen van het land, dat schuift langzaam wat op in de oostelijke richting. Ja, en het is allemaal lokaal, want even verderop kan het maar zo gewoon weer droog zijn. Nou, de meeste buien in de nacht in het oosten, in het westen meest droog. 8 graden de minimumtemperatuur. En morgenochtend ook in het westen de grootste kans op een wat langere droge periode. In het oosten en noordoosten valt wat langer regen. En in de loop van de dag worden het dan weer buien met opnieuw kans op onweer. Tussendoor een klein beetje zon en 13 tot 15 graden. Nou, dinsdag, woensdag komt daar iets bij, maar het wisselvallige weer blijft. En pas vanaf donderdag gaan we echt de goede kant op. Want dan is het een aantal dagen droog met meer zon. En temperaturen die gaan oplopen tot boven de 20 graden.
2: NPO Radio 1.
1: We hebben nog wat te doen.
5: Een stelling.
1: Ja, en de luisteraars daarna ook weer, hopen wij. Want dan zal er gestemd worden, hopen we. Op de stelling van Borst, die hebben hem expres uitgesteld tot na de wedstrijden. Mm-hmm. En de luisteraars konden ondertussen meedenken. Ik scroll er een beetje doorheen en dan zie ik hier bijvoorbeeld, het gaat alle kanten op. En het gaat ook niet de Eredivisie kant op soms. Bijvoorbeeld hier, Pauline Slot komt met Bijlo hoort bij de WK-selectie van Koeman.
5: Ja, maar ik wil het toch eventjes focussen op de Eredivisie.
1: Nou, zal je deze ook niet kiezen? Bronno Dekker gaat voor Dick Schreuder is de ideale opvolger van Ronald Koeman. Gaat hard.
5: Ik hou wel van een extremist bij Oranje. Ik denk dat Ronald Koeman... komen we andere keer op terug.
1: Deze maar gaat rechtstreeks een beetje vroeg. Van Gerwin Stoel gaat rechtstreeks over wat we net aanschouwd hebben. Hij zegt Twente en NEC verdienen Europees voetbal meer dan Ajax.
5: Ja.
1: Dat is een goeie. Dat vind je misschien te simpel.
5: Ja. En dus voor 99%. Hij moet wat schuren, hè? Ja, maar ik dacht meer aan, even naar Bart, NEC heeft niets te zoeken in Europa.
4: die schuurt zeker.
1: In heel Europa niet of in de Champions League niet?
5: Nergens. Alleen in Nijmegen. Nee hoor, alle gekheid op
1: een
5: stokje.
1: Ja, deze is van Axel, die gaat over voetbal in het buitenland. Die zegt het bewijs is geleverd. Arne Slot teerde vorig jaar nog op de successen van Jurgen Klopp.
5: Ach, wat een onzin zeg. Ja. En wat denk je van het overlijden van Diego?
1: Misschien dat Axel dat even over het hoofd ziet. Ja, dat er een tragisch overlijden was van Diego Jota begin vorig seizoen.
5: Maar hij schuurt wel.
1: Ja, hier in de laatste in zo'n laatste speelronde in de Eredivisie worden er toch ook nog wel cadeautjes gegeven. Nou, deze Rob die dit inzendt.
5: Ja, dat was. Hebben jullie wat gezien
1: toen het net begonnen was? Hè?
6: Nee, niet echt.
5: Nee.
1: Dat is natuurlijk wel eens gebeurd in het verleden, maar deze keer niet. Salon Remise hebben we wel eens gehad. Maar... Nee.
6: Ik heb niks geks gezien.
1: Nee, en Ronnie zegt, de Eredivisie is de leukste competitie die er is. Dat is een uitstekende stelling, Ronnie. Maar dat was de stelling van vorige week.
5: Ja, nee, mijn stelling is, Ronald Koeman junior moet mee naar het WK. Nee, serieus.
1: Oh, sorry. Ik moet erom lachen.
5: Nou ja, goed. Hij heeft een trap.
1: Hij heeft wel een penalty.
5: Wij gaan een keer tegen penalties aanlopen. Je weet, dat is niet zo goed ontwikkeld in Nederland. 100% gaat hij hem maken. En alleen daarom mag hij van mij mee.
1: En is dat dan een dubbele winst? Want hij stopt dan dus penalties en benut er zelf ook een?
5: Volgens mij is hij geen penalty killer. Maar dat kunnen we natuurlijk ook aan Bart even vragen.
7: Ga ik eens even induiken.
1: Dat is goed. Ja. Nou, er stond nog een vraag uit. Dus de klok loopt nog steeds.
7: Ja, die heb ik nog gevonden.
5: Nee, die heeft hij al gezegd. Alleen buiten de uitzending om. Dat ging om Mijnans. En die had 17 bij elkaar assists en doelpunten. Ja. En toen zei jij heel supporter van NEC. Linz heeft er eentje meer.
7: Ja, feitelijk juist.
5: Ja.
1: De stelling van Borst luidt dus. Ronald Koeman junior moet mee naar het WK. Reageren kan vanaf nu op de NPO Luister-app.
5: Zullen we eens gaan sfeerproeven?
1: Dat is goed, maar waar dan?
5: Nou, in Volendam.
1: Edwin Cornelissen, wat zie jij? Ja, wat hoor jij?
8: Nou, een leeglopend stadion. En er is één vak met uitzinnige supporters. Die komen natuurlijk uit Velsen-Zuid. En daar is de selectie van Telstar ook nog mee aan het feest vieren. Ja, alles wat oranje is. Het begon allemaal heel rooskleurig en feestelijk vanmiddag. Met veel muziek en dans en hamburgers en weet ik veel allemaal. Maar nu toch wat beteuterde gezichten, meneer.
9: Ja, dat mag je zeggen, ja.
8: Ja, waar is het nou misgegaan voor Volendam vandaag? Want aan de kansen heeft het niet gelegen.
9: Nee, zeker niet. Ja, ik denk dat hun toch even slimmer voetbal dan wij.
8: Ja, was dat het? Slimmer vooral? Ja,
9: misschien wel. Misschien wel.
8: Was het misschien ook wel dat het voor Volendam misschien echt moeten was om die wedstrijd te winnen? Of dat, Telstar, dat kwam natuurlijk niet met hele hoge verwachtingen die Eredivisie in.
9: Nee, maar ja, goed, je zal ze zelf moeten maken. Ja. En anders gaat het niet lukken. Ja. En dat is bij ons nog wel, dus als het erop aankomt, kan het toch wel eens een beetje lastig wezen.
8: Ja, dat is een beetje Volendam.
9: Ja, dat zijn wij toch wel een beetje,
8: Ja, nu moet het dus gaan gebeuren tegen Willem II. Ik zei, u krijgt er twee bonuswedstrijden bij, maar die had u natuurlijk liever gemist.
9: Dat had op liever, dat Telstar die had gehad. Maar ik gun het ze wel, hoor. Want ze hebben dit jaar, denk ik, beter gespeeld dan wij over het hele seizoen gezien.
8: Oh, dat is allemaal weer eerlijk. Ja. Oh, dat kan ik ook wel even aan u vragen. Wat vindt u van de stelling van Hugo Borst dat Ronald Koeman junior in Oranje moet gaan zitten?
9: Ja, dat is...
5: Vanwege zijn strafschop.
9: Als je tegenwoordig twee keer een goede wedstrijd speelt.
8: Ja, vanwege zijn strafschop, hè?
9: Ja. Ja, misschien wel.
8: Nou ja, dus dit is een voorzichtige ja, Hugo, wat dat betreft.
5: Ik hoor het.
8: Wat mogen we ervan verwachten van die play-offs tegen Willem II, denkt u?
9: Wij zijn er over het algemeen niet heel sterk in.
8: Ja, en ze zijn hier gewend aan de heen en weer natuurlijk.
9: Ja, daarom juist.
8: Nog één ding. Robert Muren vandaag. Ja, het is dus niet zijn laatste wedstrijd, want er komt nog die play-off bij. Maar het was toch een moment. Hij komt erin. Hij kreeg nog een publiekswissel.
9: Ja, dat is top. Robert is natuurlijk helemaal top geweest voor Volendam.
10: En vooral het voetbal, denk ik wel.
11: Ja, wat maakt hem zo top? Het was ook wel echt een clubheld, denk ik, hè?
10: Ja, maar ook, ik denk dat hij wel genoeg heeft laten zien in zijn carrière, denk ik.
11: Ja, en een echt gezicht van Volendam?
10: Ja, absoluut. Ja,
11: misschien moet hij dan Volendam maar gaan redden straks in die play-offs?
10: Ja, ik denk dat hij dat misschien ook wel wilde gaan doen. Ja.
11: Nou, zo loopt het hier langzaam leeg. Iedereen die gaat toch weer naar huis, terwijl de regen ook wat naar beneden komt vallen. Dat is misschien wel een beetje tekenend voor de situatie. Terwijl dat vak met Telstar supporters nog steeds aan het juichen, aan het zingen, aan het dansen is met de selectie die daar op de rand van het veld nog meeviert.
1: We zijn benieuwd naar reacties van de velden, bijvoorbeeld daar waar we Edwin net hoorden, en ook bij NEC, bij FC Twente en bij Ajax. En we wielrennen ook nog in een prachtige etappe die, denk ik, juist nu echt mooi gaat worden, toch Andries?
12: Met kunnen kiezen wat dat betreft. Nog 15,7 kilometer te gaan. We hebben net de eerste helling van de dag achter de rug. We zitten in de Apennijnen en we gaan ons opmaken voor de slotklim naar de Corno alle Scale. En dat doen we met een kopgroep van 5. Er waren er 11, daar zat Tim Naberman bij. Maar de sterkste klimmers zijn overgebleven. De Nederlander moest helaas lossen. En een van de mannen die is overgebleven, dat is ja, toch wel een van de smaakmakers deze week. Giulio Ciccone, een van de Italiaanse echte grote wielrenners van het moment. Won al 3 keer een rit in de Giro. Maar deze week ja, toch wel met dubbele gevoelens. Want hij veroverde de roze trui voor het eerst in zijn carrière. Maar die mocht hij maar 1 dag dragen. Want in belabberd weer verloor hij uiteindelijk die trui aan de Portugees Eulalio. En vandaag gaat hij eigenlijk op voor revanche. Hij wil een rit gaan winnen. Hij is op pad met 4 anderen. Met Toon Aarts, de Belg. Met Milesi en Rubio. Dat zijn 2 ploeggenoten. En met Ulissi. Ook al zo'n echte Italiaanse routinier die al 8 keer een rit won in de Giro. Maar dan, het peloton volgt op 2 minuten. En ik zei het al, de ploeg van Felix Gal, de nummer 2 op Blokhuis, die maakte er toch vooral wel werk van. Alleen nu hebben ze het stokje moeten overgeven aan de manschappen van Jonas Vingegaard. Want daar komen de gele mannen naar voren van Visma Leasebike. Met onder meer Bart Lemmer voorin. 2 minuten, ja, is dat genoeg? Als we straks 11 kilometer lang gaan klimmen aan 6%. Dat is niet een hele steile klim. Op het gehoor alleen al, als je dat zo hoort, dan denk je dat is wel eens lastiger. Alleen de laatste paar kilometer, die zijn meer dan 10% gemiddeld. Dus dat wordt nog een heel karwei om 2 minuten voor het peloton uit te blijven. Waar je voorin in de kopgroep toch wel vooral kijkt naar Ciccone. Die eerst al het hele gat heeft moeten overbruggen. Sprong vanuit het peloton weg richting die kopgroep. Nou, dat is al een prestatie op zich. Maar nu nog vooruit zien te blijven. Dat is een ander verhaal. Een paar kilometer afdalen nu. Voordat we gaan beginnen aan die soort drietrapsraket. Want het is een slotklim met even klimmen. Dan weer een stukje vlak. Dan nog weer wat klimmen. Het wordt steeds steiler. En uiteindelijk dus die laatste kilometers aan 10%.
1: Edwin Pik, bijgekomen van het doelpuntenfestijn in Alkmaar.
13: Ja, en er was ook een doelpuntenfestijn in Rotterdam. Daar streden de Nederlandse handbalmannen voor een plek op het WK aankomende januari in Duitsland. Maar het is niet gelukt. Nederland moest met meer dan 2 doelpunten verschil winnen na de uitnederlaag in Griekenland. Maar het kreeg eigenlijk om de oren. 33-38 is er uiteindelijk verloren van Griekenland. Maar de Grieken waren op alle fronten beter. Bij rust was het al 14-20. En toen ging Nederland een beetje forceren, maar lukte eigenlijk niet. En vonden in het doel bij de Grieken een fantastische doelman. Bukovinas, die ging ook op zijn knieën na het eindsignaal in tranen. Terwijl de Nederlanders eigenlijk nog een beetje ruzie maakten. Want die Grieken waren net wat meer uitgenast. Ja, het is wel een slecht teken aan de wand, want Luc Steins, de smaakmaker bij Nederland, had al aangekondigd, als we dit niet redden, als we het WK niet gaan spelen, dan is dat eigenlijk een heel slecht teken voor het Nederlandse mannenhandbal. En dat is dus vandaag gebeurd. Er is ook nog nieuws uit de MotoGP-wereld, want daar was het opeens heel erg schrikken bij de Grand Prix van Catalunya. Daar kwam Alex Marquez heel hard ten val. Hij klapte in de 12e ronde achter op de motor van Pedro Acosta. Die ging stuk, maar hij kon zijn motorfiets niet meer houden en ging behoorlijk hard onderuit. De wedstrijd werd stilgelegd. Hij moest ook met een ambulance uiteindelijk naar het medisch centrum in Barcelona. En daar blijkt dat hij wel bij bewustzijn is, gelukkig, maar wel met verwondingen aan zijn gezicht en schouder. En daarna werd de wedstrijd nog een keer opgeschrikt door een zware valpartij. Kortom, het was niet echt een fijne dag op het circuit in Barcelona.

0: I'm Still Standing was dat van Elton John. Er wordt al volop nagesproken hier over de laatste speelronde van de Eredivisie die we zojuist hebben meebeleefd. Hedwiges Maduro, wat vond je ervan?
1: Nou, heel spannend. Tot het laatste moment eigenlijk. Kon nog alles eigenlijk veranderen.
0: Op plaats 3, 4, 5.
1: Ja. Ja. Maar ook de spanning, hè, bij de wedstrijd Volendam-Telstar. Natuurlijk dat Koeman de winnende heeft gescoord vanuit de penalty, dat valt natuurlijk op. Maar ook, ik heb het even opgeschreven, in minuut 75 pakt hij nog echt een wereldredding met zijn voet. Bij een stand van 1-1. Dus
0: aan beide kanten van het veld belangrijk.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat wordt vaak vergeten. Iedereen let nu natuurlijk wel op zijn doelpunt, op zijn penalty moment. Maar ik denk dat dat moment nog belangrijker was vandaag.
0: Ja, Bart, jij noemde straks al even de vorige keeper in de Eredivisie die een penalty nam en benutte.
2: Wim de Ron, 99, ja, vorige eeuw.
0: Het is gewoon meer dan een kwart eeuw geleden.
2: Heerlijke voetbalnaam trouwens. Hè. De mooie ouderwetse keeper, Wim de Ron. Niet de grootste, wel een uitstekende keeper. Wat mij het meest opviel is, en dat zullen ze bij Twente misschien ook wel in de gaten hebben gehouden, dat Go Ahead Eagles in de 91ste minuut nog echt een hele behoorlijke kans kreeg. Teruggetrokken voorzet. Daar stond iemand van Go Ahead Eagles vrij. Maar gelukkig voor iedereen in Nijmegen omstreken kwam Kodai Sano daar aanrennen. Verhaal natuurlijk dat hij in de winterstop weg kon. 20 miljoen, niet gedaan. Daarna niet zo goed meer gespeeld. Het prijskaartje zakte misschien niet, of het prijskaartje wat aan hem hangt. Maar dit was wel een hele belangrijke uitverdedigende actie. Ik wil niet zeggen dat die gelijk 20 miljoen waard was, maar ja, was toch een paar miljoen waard, die actie.
3: Als je plaats voor de Champions League wel.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Zometeen praten we verder in de laatste twee uur van Langs de Lijn over het voetbal van vandaag, ook met de hoofdrolspelers. En dan gaan we ook richting de finish van die etappe in de Giro. Andries.
4: Ja, waar we zijn begonnen met die slotklim. En waar Giulio Ciccone, waar ik het net al even over had, weet dat wachten hier absoluut geen optie is. Dus die vertrok, die demareerde vanuit de kopgroep en kreeg nog maar één man mee. Dat is Aine Rubio, de Colombiaan die in het verleden door Thomas de Gent wel eens de rugzak werd genoemd. Want ja, die nam nooit over. Die is wederom meegeschoven. Daar moet Ciccone nog wel vanaf zien te komen. Ze zijn met z'n tweeën los vooraan. En ze hebben alleen nog af te rekenen met het peloton dat wel op stoom is gekomen. 2 minuten achter hen volgt dat peloton met daarbij de manschappen van Vingegaard en Gal. En natuurlijk ook de roze trui, want daar moeten we naar kijken. Vingegaard heeft 3 minuut 15 achterstand op het roze van Eulalio, de Portugees die al bezig is aan zijn vierde dag in het roze. Ja, hij deed eigenlijk de eerste hap van die achterstand die hij had af op Blockhouse, de klim van 2 dagen geleden. Hij ging van 6 naar 3 minuten. Gaat hij het vandaag ook overnemen? Want ja, wil hij dat roze al wel hebben, Jonas Vingegaard? Dat is de luxe kwestie waar hij vaak mee te maken heeft. Die vraag die zullen we straks beantwoord krijgen, want dinsdag wachten een lange tijdrit en gaat het klassement verder gemaakt worden. Maar straks dus nog een 10 kilometer klimmen naar de top van deze etappe.
0: Stem mee op de stelling van Borst van vandaag. Die luidt: Ronald Koeman junior moet mee naar het WK. Omdat de keeper van Telstra vandaag een penalty benutte. Wil je een klein tussenstandje?
2: Ja.
0: Heel voorbarig dan, hè, want hij staat er pas net. 52 om 48.
2: Zo.
0: Tot zo.
2: Van de opportunisten.
5: NPO Radio 1.
6: Voor mij heeft hij een borreltje te veel gedronken.
5: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
6: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor een journalist.
7: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat is gebeurd.
8: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
9: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
5: Iedere maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
10: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben!
18: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido.
22: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie, met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
27: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Boekwitsch. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
26: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
28: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
29: Huma neemt je mee naar een wereld vol buitenbeentjes. Want die zijn er genoeg. Mensen die anders zijn dan anderen. Maar hoe gaan die anderen hiermee om? In Nederland zeggen we, doe maar gewoon. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Kijk vanavond naar Metropolis, over deze pioniers. Ja, of zwarte schapen. Human, radicaal menselijk.
30: Sta je in de file en spot je ruitschade?
31: Opgelost, Autotaalglas.
32: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
33: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
34: Mindshift. Elk moment de reis.
0: Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: NPO Radio 1, 5 uur.
2: Henry Schut en Hugo Borst.
3: Met in langs de lijn zometeen Oranje-Rood tegen Amsterdam. Dat is een hockeywedstrijd in de play-offs om de landstitel. We praten na over de voetbalzondag met onder andere de algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik. En Davy Klaassen over de vijfde plaats van Ajax. En de Giro d'Italia, de slotfase van de etappe nummer 9. Andries.
4: Ja, en nog 6 kilometer te gaan en Ciccone, die is los. Die heeft nu helemaal niemand meer bij zich. Hij heeft de rugzak. Rubio heeft ze van zich afgeworpen. Met nu nog vooral dan de strijd tussen Ciccone en het peloton. Dat is genaderd tot op een dikke minuut. En Vingegaard, die zit er goed bij, want die heeft nog 4 ploeggenoten voor zich. Het draait allemaal om de laatste 3 kilometer als we niet meer onder de 10% komen.
3: Het NOS Journaal, Marnix Ampersen.
5: In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waarin Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden en gaat opnieuw met het ministerie in gesprek over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 vluchtelingen. Van de rechter mogen er dat niet meer dan 2000 zijn. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie er achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment geldt er een staakt het vuren, maar er zijn nog altijd geregeld aanvallen. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar blijft nog zeker 1 seizoen in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33... De afgelopen 2 WK's waren de handbalmannen er wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanmiddag in het midden en westen droger. In het oosten blijft het regenen. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden.
3: We gaan even naar de ANWB en daar is nu Dennis.
6: Jazeker. Er staat nu zo'n 40 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. De weg is dicht tussen de afritten Krooswijk en Delfshaven. Omrijden doe je via de zuidkant van de stad over de A16 en de A15. En in het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je 30 minuten extra nodig.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Trulies met Grenken.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
12: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder.
13: Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
3: Het slot van de rit in het Giro d'Italia, Andries Lamin.
4: 3,5 kilometer nog te gaan in het peloton. Rijdt Victor Kampenaerts op kop. Tempo bul voor Jonas Vingegaard. Maar wat vooral opvalt, Giulio Pellizzari, 22-jarige Italiaan, die de grote uitdager van Vingegaard moet worden, bungelt nu achteraan in dat peloton. Dus lijkt een groot verlies te gaan leiden in de strijd voor de roze trui voor het klassement. Die andere Giulio Ciccone rijdt nog altijd alleen vooruit.
3: Er is hockey zometeen in de halve finales van de play-offs om de landstitel. Oranje-rood tegen Amsterdam. En we praten over deze voetbalzondag met Hedwiges Maduro en onze cijferman Bart Vrouws. Ja, voorronde Champions League voetbal in Nijmegen. Wie had dat vooraf aan dit seizoen gedacht? NEC eindigt als derde na de 2-1 zege op Go Ahead Eagles. En de nederlaag van FC Twente bij PSV. De spelers van NEC staan, naar wat we nu gaan luisteren, nog op het veld. Maar we kunnen nu naar Wilco van Schaik, de algemeen directeur van NEC.
20: Ja, dit is ongelooflijk. Dit is historisch. Ja, dat kun je niet uitleggen wat dit losmaakt in de stad. Al wekenlang hebben we finales gehad. En we hebben steeds niet afgemaakt. En dit was geloof ik de vijfde of zesde finale op een rij. En ja, nu, je zag het in het stadion, je zag het bij iedereen. Ja, dit is, dat zat heel diep van de afgelopen weken. Er is heel veel naar boven gekomen. Dit is niet te geloven voor deze stad.
21: Ik zei in mijn commentaar bij de vreugde na afloop, het kan wel eventjes een tweede Vierdaagse week worden de komende dagen.
20: Ja, ik denk dat Nijmegen niet veel meer zal slapen. Het is, hier hebben we zo naar gehunkerd. We zijn er zo dichtbij geweest. Het is zo dik verdiend, vind ik ook, over de hele competitie. Er is ook nog één voordeel dat we nu die voorronde spelen niet in de Vierdaagse. En als we vier hadden gewonnen wel, dus misschien zijn ze daar extra blij mee. Nu kunnen we Vierdaagse vieren, maar de komende week mag heel Nijmegen feest vieren. Zullen we niet veel slapen, dat is echt ongelooflijk.
21: Garandeerd van Europees voetbal, sowieso Europa League. Wat betekent dat deze zomer voor jou als CEO, zeg maar, van de club, voor de technische directeur, uiteindelijk ook om dat Europees voetbal mogelijk te maken met de spelersgroep? Wat moet er veranderen?
20: Nou, ik denk dat je sowieso, we hebben dit seizoen al een hele brede selectie. Ik denk dat dat ook wel de kracht is geweest. Een hele sterke bank, die heb je ook nodig als je Europees gaat spelen. Daar zal de trainer zich op moeten voorbereiden. Wij natuurlijk ook. Ja, die selectie zal versterkt moeten worden. Dan heb je ook nog het feit, gaan de spelers weg. Al zal dit misschien nu anders liggen, omdat je echt Europa League gaat spelen. Dus je hebt nogal wat te bieden, waardoor je iemand kan houden. Maar het wordt een hele drukke zomer, zeker voor Carlos Albers, mijn collega. En de scouts. En we zullen ons voor moeten bereiden natuurlijk op 4 thuiswedstrijden sowieso. Ja, wie weet wat er nog gebeurt in die voorrondes. Maar ja, we hebben een 125-jarig jubileum gehad dit jaar. We hebben een bekerfinale gehad. Deze club heeft zo hard gewerkt, al die mensen. En niet alleen die jongens op het veld. Ja, we zullen gewoon deze zomer door moeten. En dat is uit luxe. Iedereen staat eigenlijk alweer klaar. We mogen Europa in, riepen de mensen op kantoor net ook. Ja. Die willen gewoon weer. Die willen gaan. Dat is de brandweer.
21: Je kan hier ook gewoon Champions League gaan spelen voor het seizoen. Kan.
20: Ja, nee, waarom niet? Weet je, die speelt die voorronde. En je hebt gezien, we hebben dit seizoen echt een goede ploeg. Hebben heel goed gespeeld. Dat is denk ik ook hoe we goed voor de dag kunnen komen. Dus ik sluit niks uit. We gaan vandaag genieten gewoon van Europees voetbal. Dan gaan we even ademhalen. Maar ja, we doen gewoon mee. Voorronde Champions League. Het is eigenlijk niet te bevatten. Ja, dat is niet te bevatten, man. NEC.
3: Nou, nog even goed in de arm knijpen en dan is het echt waar.
11: Bij mij beginnen de zorgen dan. Ik ben zo blij dat ik niet voor NEC ben. Maar Bart Vrouws, die moet blijft de trainer wel.
3: Is het nou voor afgunst?
11: Blijft de trainer.
3: Gunt hem.
11: Nee, zeker. Maar blijft de trainer wel?
3: Ja.
11: Welke spelers komen erbij? Het is voorronde Champions League.
15: Ja, zeker.
11: Wat kom je ongeveer tegen? Wat voor soort?
15: Oh, dat is een goede
11: clubs,
15: vraag.
11: Eens kijken. Ja, clubs. Ja. Ja. Wat kom je daar tegen?
15: Aardige ploeg, hoor. Want je zit volgens mij in de kampioensroute. Dat is het voordeel van NEC. Als je dan in spelen twee voorrondes nog om überhaupt in de Champions League te komen, maar lig je eruit, dan heb je wel het vangnet van hoofdfase Europa League. Dus je bent sowieso gegarandeerd. Je wordt
11: altijd Europa League.
15: Je gaat altijd Europa in.
16: Hetzelfde met Feyenoord toen, met Van Persie, toch?
15: Ja.
16: Die werden uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League. Maar dat waren toch ploegen, Fenerbahçe.
15: Ja, ik
16: zulke
15: ploegen tegen, ja.
11: Ga er maar aan staan.
15: Nee, het is ook niet realistisch om te denken dat NEC uiteindelijk de Champions League ingaat.
3: Maar het gaat dus wel veel wedstrijden in Europa spelen.
15: Het gaat acht Europese
3: sowieso
15: wedstrijden spelen, ja. Zoals Go Ahead Eagles afgelopen jaar ook deed. En dat avontuur, dat is het. Dat is waar iedereen daar hunkert.
11: Maar je wilde natuurlijk ook niet afgaan bij Fenerbahçe met 5-0 en thuis nog eens een keer 0-3. Snap je wat ik bedoel? Je moet wel een representatieve selectie hebben.
15: Dat klopt, maar ook nog het verschil wat je verdient in de Champions League en Europa League is ook nog enorm. Dus je kunt wel denken, we gaan proberen een ploeg op een soort van Champions League niveau in te slaan. Heel gek idee dat ik dat zeg over NEC. Maar het kan maar zo zijn dat je de Europa League ingaat. En het financiële verschil is enorm. Dus
11: ja,
15: je kunt
11: daar heb je toch het vangnet van de man die de club is. En die kan het betalen.
3: Ja.
11: Die kan in plus de salariering.
15: Dan ga je voor één jaar. En volgend jaar is er ook geen Champions League ticket meer. Kans is groot dat NEC geen Europees voetbal haalt het jaar daarna. Je gaat niet ook die hele huishouding compleet overhoop gooien voor één jaar mogelijk Champions League. En ja, dat is gekke werk en dan blaas je de club ook op. Dus dat is ook een soort dilemma waar je mee zit.
3: En de coach,
11: Hedwiges.
3: Wat zou jij doen? Zou je blijven?
16: Ik weet niet hoe wat zijn ambitie is, maar ik zou blijven als ik hem was. Want het is toch zijn prestatie ook. Hij kan zichzelf op de kaart zetten, zeg maar, in de wedstrijden in de Europa League of Champions League. Hij kan denk ik verder gaan bouwen met het team.
3: Ja.
16: Want ik denk als hij weggaat, dan wordt het heel moeilijk voor NEC.
3: Het moet toch ook prachtig zijn als je dit hebt veroverd met zo'n ploeg. Dat je dat dan ook verzilvert voor jezelf.
15: En dat wil hij graag ook
16: en wel. En volgend seizoen wordt een hele uitdaging. Want je ziet wel vaak dat zulke ploegen, als ze dan ook nog Europees voetbal spelen, dat ze dan heel slecht gaan presteren in de competitie.
3: Dus eigenlijk moet je selectie ook nog breder.
16: Ja, moet zeker breder. Want we hebben gezien bij Utrecht dit seizoen en Go Ahead Eagles ook dit seizoen. Dat ze toen ze uitgeschakeld werden, toen begonnen ze weer te winnen in de Eredivisie. En dat voorspel ik eigenlijk ook een beetje bij NEC volgend jaar. Dus dat het gewoon heel zwaar gaat worden.
3: Go Ahead heeft het eigenlijk maar te nauw nood gered. Het scheelde maar een paar puntjes uiteindelijk nog in de eindstand.
16: Daarom, kan het heel snel veranderen.
11: Dan gaan we wielrennen.
3: We gaan fietsen inderdaad. Bergop nog steeds richting de finish. Andries.
4: Ja, het Vanijn zit vandaag duidelijk in de staart. 1,5 kilometer nog te gaan. En het wordt niet de dag van de glorietocht van Giulio Ciccone. Die Italiaan die zoveel deed om vooraan in de wedstrijd te komen. En uiteindelijk die minuut voorsprong had op het peloton. Nou, vergeet dat allemaal. Dat is geweest. Want wat gebeurde er? Jonas Vingegaard werd aangevallen door Felix Gall. De nummers 1 en 2 van twee dagen geleden op de klim naar Blockhaus. De befaamde beklimming. En die zijn ook nu met z'n tweeën vooruit. Maar Vingegaard die wil niet overnemen. Dus Gall die moet datgene waar al zijn ploeggenoten vandaag zo hard voor gewerkt hebben zien te bekronen met een etappeoverwinning. Voorlopig plakt de Deen aan zijn wiel. Daarachter, wat toch wel heel erg hard verwarmend is, Tijmen Adelsman verloor op Blockhaus nog een kleine 2 minuten op deze twee. Maar hij is nu de derde man in koers. Adelsman die op 20 seconden rijdt en nog probeert naar het duo toe te rijden. Met Ciccone op dit moment in zijn wiel. En alle andere klassementsmannen achter Adelsman. Die hoopt het podium te behalen deze Giro. Die hoopt komende dinsdag in de lange tijdrit daar een slag te kunnen slaan. En vandaag al goede zaken kan doen wat dat betreft. En misschien nog wel, want we hebben het gezien afgelopen zomer in de Tour met die twee ritzegers van Adelsman. Misschien nog wel weer kan terugkeren tot deze twee mannen. Vingegaard voorlopig wel in een zetel. Die hoeft niets te doen. Die laat zich meevoeren door Felix Gall richting de laatste kilometer.

0: De Tudor Cinema Club. En hier zijn de laatste meters. Wat zijn ze stijl in de Giro, Andries?
1: Ja, ongelooflijk. En wat is het tot nu toe een sublieme week geweest. En een probleemloze week voor Jonas Vingegaard. Die net als 2 dagen geleden nu zijn stuur kust. En in de laatste kilometer is weggereden van Felix Gal. Ja, u begrijpt het. Hij wint zijn tweede rit in deze Giro. Maakte vrijdag als een trilogie compleet. Ritzegens in de Vuelta en de Tour. En nu in de Giro. En net als vrijdag eindigde Felix Gal als tweede. Op slechts iets meer dan 10 seconden. En daarachter Tijmen Arendsman. Nog altijd de andere klassementsmannen voorgebleven. Die hier nu ook in de laatste 100 meter zit. Op weg naar plek 3. Nee, want daar is de ploeggenoot van Jonas Vingegaard. Daar is de sterke Italiaan Piganzoli. Die wordt derde op een halve minuut. Dus de verschillen niet heel groot. En dan Arendsman op 4. Piganzoli juicht, want Visma Leasebike heeft het perfect voor elkaar. En daar is de roze truidrager Eulalio. Wat knap, die houdt stand. Die gaat gewoon de rustdag in met dat roze. Die gaat de tijdrit rijden met een voorsprong van een kleine 2,5 minuut op Vingegaard. Nou, zelfs dat is dan nog niet helemaal uitgesloten voor de Portugees. Dat hij dat kleinood weet te behouden. Maar het mogen duidelijk zijn. De twee beste klimmers van deze ronde. Dat zijn tot nu toe Vingegaard en Felix Gal. En Arendsman, die begint te loeren. Die begint te loeren op dat podium. Het is nog 2 weken naar Rome. Dus hij moet vooral een hele goede tijdrit gaan rijden dinsdag. Maar het zit er zeker in.
0: Joey Veerman werd na de wedstrijd van vanmiddag tegen FC Twente weer eens bevraagd over Oranje. En bij de collega's van ESPN was hij zojuist zeer uitgesproken over bondscoach Ronald Koeman.
2: Ik denk dat ik de enige in Nederland was die het wel al had verwacht. Kijk, als je met zulke persconferenties elke keer komt, waarbij je zegt dat mijn karakter niet goed is, op een gegeven moment ben ik er ook een beetje klaar mee. En ik ben er ook wel klaar mee. Hij moet lekker... hij doet het met... Het is zijn eigen keuze wie hij oproept. Maar zeg dan gewoon, ik maak andere keuzes. En kom niet met argumenten van zijn karakter is niet goed. Want ik heb tijdens TK helemaal niks verkeerd gedaan. En ik ben daarna 2 jaar er niet bij geweest. Dus ik begin me eigenlijk nu wel lichtelijk te irriteren aan die persconferentie elke keer.
3: Wat voor gesprek zou je met hem willen voeren? Of heb je zoiets van, hij hoeft niet eens meer te bellen?
2: Nou, hij hoeft mij niet meer te bellen, nee.
0: Joey Veerman, over de teksten van Ronald Koeman, waarom Koeman Veerman niet oproept tegen Sanne van Dongen van ESPN. Dat moest er even uit, denk ik, zo te horen.
4: Dat lucht altijd op. En ik kan me ook wel iets voorstellen. Hij is een beetje de klos, de lul, de gebeten hond. Bij de persconferentie is Koeman heel vilijn altijd bezig om Veerman te disqualificeren.
0: Ja, vind je het ook niet netjes?
4: Ik vind dat hij dan een keer openheid van zaken moet geven. En dat kan hij ook doen door een journalist in vertrouwen te nemen. En die schrijft het dan met eigen woorden of hoe dan ook. Maar wij weten niet wat er nou exact is gebeurd. Er moet een incident zijn geweest. Dat kan bijna niet anders. Natuurlijk heeft hij slecht gevoetbald toen. Welke wedstrijd was het ook alweer op de EK? Hij werd voor rust gewisseld.
0: Tegen Oostenrijk al heel vroeg.
4: Hij was echt dramatisch slecht.
0: Ruim voor rust.
4: Kijk, het kan zijn dat zijn houding... daar heeft Koeman misschien aanstoot aangenomen. Maar ik denk dat Koeman fair was geweest... als hij gewoon tegen Veerman had gegeven... om die en die reden zou ik je nooit meer selecteren. Dat is eerlijker dan het altijd secundair te doen... via persconferentie. Ja, want inderdaad moet Veerman iedere keer horen... dat zijn karakter niet deugt.
0: Ik denk als ik dat hoor ook, Hedwig is... je kan ook soms te eerlijk zijn. Je kan toch ook gewoon voor de buitenwacht zeggen... nou, hij zit er niet bij, het gaat niet om hem. Je hoort vanzelf wel wie er wel bij zitten. En dat je tegen Veerman zelf eerlijk bent. Het hoeft toch ook niet allemaal altijd in alle details? Of vind jij van wel?
5: Nee, hoeft niet. Ik ben het wel eens met Hugo op een gegeven moment. Want bij de volgende persconferentie gaat het weer over Veerman. Dat weet je nu al. En op een gegeven moment moet je wel gewoon ook zeggen, vind ik... wat er gebeurd is.
4: Wat deugt er dan niet aan zijn karakter? Wat is er een incident geweest? Baalde je van het feit dat hij zo slecht was... en dat hij met een verongelijkt gezicht de rest van de dagen rondliep? Zeg het, leg het uit, communiceer.
5: Ja, dan ben ik het wel mee eens, want het duurt wel heel lang. En uiteindelijk is het allemaal negatieve energie... want je wilt ook over positieve dingen praten. Maar je weet al dat dit weer gaat komen. En als speler sta je er tussenin. En ik begrijp hem wel dat hij daar geïrriteerd door raakt. Maar dit moet eigenlijk uitgesproken worden. Of tenminste, het moet gewoon duidelijk zijn en een punt achter gezet worden.
0: Waarvan akte? Dan gaan we van Joey Veerman. Ja, sportief gezien was het voor PSV allemaal niet meer het allerbelangrijkste vandaag. Naar Ajax, waarvoor dat wel gold. Ajax bleef uit bij Heerenveen op 0-0 steken. En moet daardoor de play-offs om de Conference League in. Want Ajax is 50 geworden in de reguliere competitie. Frank Snoek. Snoeks praat daarover met Davy Klaassen. En die vindt de vijfde plaats veelzeggend.
6: Ja, en dat geeft aan dat we, wat voor seizoen we hebben gespeeld.
7: Nou, betitel dat is?
6: Niet goed genoeg.
7: Geldt dat ook voor vandaag?
6: Ja, uiteindelijk wel. Want als het goed genoeg was vandaag, dan hadden we gewonnen.
7: Als je de statistieken bekijkt van deze wedstrijd, is er evenwicht overal. Evenveel schoten op doel, allebei 0 keer gescoord. Dus een gelijkopgaande wedstrijd. Dit zijn de wedstrijden die ook tegemoet gaat waarschijnlijk in de na-competitie.
6: Ja, misschien wel. Ja, dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Alleen hoop ik wel dat we winnen dan.
7: En dan moeten jullie thuis spelen in Volendam. Hoe valt dat in de groep?
6: Ja, je speelt liever in de arena, maar we hebben niet zoveel te willen.
7: Is dat dan een voordeel misschien wel voor de bezoekende ploeg?
6: Ja, dat gaan we donderdag zien. Donderdag, ja.
7: Hoe heb jij naar de laatste 20 minuten van deze wedstrijd gekeken? Jij was net gewisseld toen echt een wolkbreuk boven dit stadion losbarstte.
6: Ja, toen werd het even onbespeelbaar en dan wordt het wel een andere sport, ja.
7: Ja, had er doorgespeeld? Er is doorgespeeld. Was dat de meest logische keuze?
6: Ik weet niet wat daar de reglementen voor zijn. Daar moet je niet bij mij voor wezen.
7: De bal moet rollen bijvoorbeeld.
6: Ja, dat deed hij niet.
7: Maar dat beïnvloedt niet het resultaat uiteindelijk, denk ik. Want de eerste 70 minuten waren, ja, de rollen niet wel.
6: Zeker. Het was gelijk opgaand en dan is achteraf misschien een gelijkspel terecht.
7: Ja, met welke verwachtingen gingen jullie hier naartoe? Je begint de dag als nummer 5.
6: Nou, met de verwachting dat je
7: zelf wint?
6: Ja, zo ga je altijd een wedstrijd in. Dus dan moet je ook een wedstrijd ingaan. En dan wisten we dat we afhankelijk waren van andere uitslagen. En eentje daarvan is goed gevallen, maar die van ons niet.
7: Dus dan schiet je niks op?
6: Helemaal niks.
7: Nu heb ik de trainer horen zeggen, maar volgend jaar wordt alles goed. Volgend jaar wordt Ajax kampioen.
6: Ik hoop het wel, maar het moet wel een hoop beter.
7: Daar wil je bij zijn natuurlijk.
6: Zeker weten.
0: Ja, een redelijk stroef gesprek, maar dat is vaak met teleurgestelde sporters natuurlijk. Van Davy Klaassen met Frank Snoeks. Hoe zit jij hiernaar te luisteren, Edwiges?
5: Ja, pijnlijk natuurlijk, want eigenlijk schaamt hij zichzelf. Dat hoor je aan alles. Ajax vijfde. En dan ook nog de play-offs moeten spelen in Volendam. Je had het mee geconfronteerd, daar kunnen eigenlijk de spelers niks aan doen.
0: Het hoofdpodium is voor Harry Styles de komende periode.
5: Kijk, als je nog het gevoel had van we spelen thuis, arena vol. En ja, weet je, dan dat kan je nog energie geven. Maar dit kan weer, zeg maar, een gevoel geven van dit is typerend voor het hele seizoen. Dat dit ook al niet kan. En dat proeft hij in alles wat hij zei. En ook, zeg maar, niet goed genoeg om een wedstrijd te kunnen winnen. Want vandaag, Heerenveen kreeg kansen. Een hele gekke scrimmetje in de tweede helft. Wat Heerenveen eigenlijk een doelpunt had moeten scoren. Ajax zich op een gegeven moment ook kansen nog. Maar het was gewoon niet goed genoeg naar hem.
0: En als het echt moet, dan lukt het dus niet. Bart, de vijfde plaats, die past niet echt bij Ajax historisch gezien. Hoe rampzalig is het?
8: Je begint het bijna wel te denken dat het zo hoort. Want 2 jaar geleden dezelfde positie. Exact hetzelfde aantal punten. Toen hadden we het eigenlijk allemaal over een rampjaar voor Ajax. Ook al door die bekerzeepert bijvoorbeeld die ze hadden. De amateurclub uitgeschakeld in de beker. Maar je vraagt je toch af hoe je dan dit jaar moet noemen als dat een rampjaar was. Misschien is het dan een rampperiode bijvoorbeeld voor Ajax.
0: Of dat het meer realisme wordt.
8: Dat zou dus ook kunnen. Daarom zeg ik, je bent misschien niet gewend dat Ajax vijfde eindigt. Maar het begint nu toch verdacht veel op te lijken dat het wat gangbaarder wordt. Qua punten dus hetzelfde aantal als 2 jaar geleden. Toen nog wel Europees voetbal. Dat kan nu met die play-offs zomaar ook nog mislopen. Dat Ajax naast Europees voetbal grijpt. En de laatste keer dat gebeurde op eigen kracht was in de jaren 60. Dat is echt een mensenleven geleden bijna. Nog wel dan eind jaren 80 dat staafincident. Ajax kampioen, maar niet Europa in. Omdat ze een
4: vanavond in de andere tijd sport.
8: Klopt. Ja.
4: Terugblik erop. 5-11.
5: En dat werd nog wel een beetje verbloemd 2 jaar geleden. Omdat je zal Europees voetbal, maar wel Europa League. Met Farioli kwam toen. Mm-hmm. Die had die voorrondes Europa League. Dus dat is, zeg maar, nog van, nou, we spelen in ieder geval Europa League en dat kan soort van nog. Nu is het voorronde Conference League. Ja,
8: ook dat nog.
5: Dus dat gevoel is, zeg maar, nog erger, vind ik.
4: Als je dan goed bent, dan kun je wel ver doorstoten. Je kan heel veel puntjes halen voor Nederland.
8: Het wordt gênant.
0: Maar hoor je daar dan thuis? Ja, en tegen wie speel je dan in de voorronde? Dat zijn ploegen waarvan we dan misschien zeggen, huh, waar ligt dat?
8: Ja, ja. Wil ik naar Armenië of Azerbeidzjan?
0: Ja, zou er wel een keer 12 points. Ja. John Heitinga, Fred Grim, Oscar Garcia, een rijtje van drie. De eerste lijkt alweer anderhalf jaar geleden, maar die zat toch echt dit seizoen ook nog aan het roer. Wie heeft het beste gedaan?
8: Als je kijkt naar punten, het puntengemiddelde per wedstrijd, dan was het John Heitinga en ook notabene. Dat is ook bijna niet te geloven. Wel met een beetje het voordeel voor Heitinga dat hij misschien, als je kijkt naar het programma, iets meer eenvoudigere tussen aanhalingstekens had dan bijvoorbeeld Oscar Garcia. Maar het gaat qua puntengemiddelde steeds een stapje naar beneden. Heitinga, hoogste, daarna Grim en daarna Oscar Garcia. Ja, het is een soort trap die je, de omgekeerde trap die je bewandelt.
0: Als zeker als je het seizoen ervoor er nog bij pakt, dan gaat het dus gewoon bergafwaarts.
8: Ja, absoluut. Het is trouwens ook wel eigenlijk te gek om te horen om over na te denken dat Ajax net zo vaak gelijk gespeeld heeft dit seizoen in de competitie als gewonnen. 14 keer.
0: Ja. En dus eigenlijk maar 6 nederlagen. Dat valt dan in dat opzicht nog weer mee.
8: Hier is het glas niet half vol.
0: Ja, ja, dat is ook zo. Voor nummer 5, als je 6 keer verloren hebt.
5: In principe weinig
0: tegendoelpunten. Feyenoord is 7 keer verloren.
8: Ja, als je het zo bekijkt.
0: NEC ook.
5: Maar ook weinig tegendoelpunten, toch? Er was nog maar één ploeg die...
8: 41. Ja, alleen Twente. Die kreeg vandaag behoorlijk alleen tegen. Alleen Twente, op 40.
5: Ja, dus ja. Dat is een hele rare cijfers natuurlijk. Ja. Tegenstrijdig een beetje, maar ja.
8: Veel te vaak gelijk gespeeld.
5: Ja, precies. Zo ga je ook natuurlijk kijken.
4: Maar deze trainer heeft wel gezegd, volgend jaar worden ze kampioen.

0: Bruno Mars. I just might.
1: NPO Radio 1.
2: Het is even na 17:30, maar niks amper.
3: In het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft een aantal asielzoekers de nacht doorgebracht op stoelen in wachtruimtes. Volgens het COA kon nog maar net worden voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Sinds donderdag zijn er 's nachts meer dan 2200 asielzoekers in Ter Apel. Dat mogen er van de rechter maar 2000 zijn. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Ten westen van Stuttgart moesten bijna 30.000 mensen hun huis uit. In Bitburg werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. President Zelensky noemt de grote droneaanval van afgelopen nacht op Rusland een rechtvaardige reactie op de Russische bombardementen van afgelopen week. De regio rond Moskou werd het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen daarbij 3 doden. De Duitse politie heeft in de buurt van Leipzig een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was van een vrouw die bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar werd verwond door het dier. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.
2: Het weer, Marco Verhoef.
4: Ja, op sommige plaatsen felle bui. Het is eigenlijk een lijn die van noord naar zuid over het land ligt en heel voorzichtig oostwaarts opschuift. En dat betekent als je daar ten westen van zit, dus in het westen van het land, dat je er eigenlijk alweer achter zit en het daar alweer meest droog is. En in het oosten komt die lijn nog aan. Nou ja, in de nacht zal dan in het oosten er af en toe nog wat buiige regen vallen. 8 graden de minimumtemperatuur, in het westen is het meest droog. En morgenochtend is dat ook het geval, die verdeling. Maar in de loop van de dag wordt het eigenlijk overal wel weer buiig. En zeker diepe landinwaarts kunnen die buien wel weer fel worden, met hier en daar onweer erbij. Nog altijd een tamelijk frisse dag met 13 tot 15 graden en een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest. Voor dinsdag en woensdag nog steeds 2 wisselvallige dagen op het programma, waarbij de temperatuur wel langzaam oploopt. Vanaf donderdag gaat het dan echt ander weer worden, want dan is het meest droog met meer zon en dan komen de temperaturen ook voorzichtig boven de 20 graden uit.
1: NPO Radio 1.
2: Als ik zeg dat we hockey hebben, waar denk jij dan meteen aan, Hugo? Het is een geluid.
5: Klein Zwitserland. De toeter.
2: Is dat een ja.
5: Dat is een klein, is dit het spelletje de slimste mens? Want ik doe niet mee.
2: Nou, dan ga ik naar Jan Kees. Die is daar beter in. En zeker ook in hockey. Oranje-rood tegen Amsterdam.
6: Ja, kijken naar hockey. Daar ben ik vooral heel goed in.

0: zijn hoor.
1: En de toeter die komt eraan over een halve minuut. Want dan zit het tweede kwart erop, oftewel de eerste helft. Dan is het rust bij een wedstrijd waarin nog nauwelijks iets gebeurd is. Het staat nog 0-0. Tel erbij op de heenwedstrijd waarin het 2-2 werd. Dus ze staan nog helemaal gelijk. Er zal toch uiteindelijk echt een winnaar moeten komen om te bepalen wie er de finale gaat spelen volgende week. Ook over twee wedstrijden waarin Rotterdam de tegenstander gaat zijn. Dat is zeker sinds een uurtje toen Rotterdam de overwinning binnen hadden tegen Pinoquet. Hey! Hoorde je hem?
2: Ja. Korte toeter.
1: Een bescheiden toetertje, maar hij was voor iedereen duidelijk.
2: Hoe wordt hij handmatig?
1: Ja, er staan juryleden op de middenlijn. Nou, wel net buiten het veld, maar ter hoogte van de middenlijn tussen de dugouts in. En die houden de tijd nauwkeurig bij. Misschien een idee voor andere sporten. Er wordt echt met zuivere speeltijd gespeeld.
3: Ja, fantastisch.
1: En stop wordt ingedrukt en stop wordt weer uitgedrukt. Er is wel een stadionklok, maar dat is slechts ter indicatie voor de spelers dat ze ongeveer weten hoe lang er nog te spelen is. Er is één iemand die er echt over gaat en dat is dus het KNHB. Jurylid op de middenlijn. En die steekt dan echt zo'n ouderwetse toeter de lucht in. Zo'n gastoeter.
2: Moet je heel erg mee uitkijken dat je die niet bij je oor houdt. Weet je dat?
1: Ja, nou daar heb ik zelf ervaring mee. Want soms zetten ze ook de commentator zo rond de middenlijn neer. En als je die oplet, dan dat is het vervelendste natuurlijk. Hè?
2: Dat gaat altijd fout. Ja. Bij wielrennen ook. Hè, zeggen ze, wil je het startschot komen doen? En dan gaan die mensen voor het eerst een pistool afschieten. En doen ze het vlakbij een oor. En dan hebben die rest van je leven weer last van je van een suis
4: in je
2: oor.
4: Moet ineens denken aan dat filmpje van het WK van 2010 in Zuid-Afrika.
2: Ja, die man was
4: dat
2: kwaad.
4: Dat was echt erg.
2: Die man was kwaad.
4: Ja, daar komt niemand meer overheen.
2: Kijk even op YouTube, lieve luisteraars.
4: Weet je het nog, Edwin? Vast wel, hè?
5: Ja,
4: dat
5: zeker.
4: Dat filmpje ging, ik geloof dat we hem bij Studio Sport 33 keer hebben uitgezonden.
5: Ja, die was heel erg grappig. ook een toeter waard is trouwens het optreden van Misha Bredewold in Spanje. De wielrenster heeft de Ronde van het Baskenland gewonnen. Ze won afgelopen vrijdag de eerste rit. Had daarmee een kleine voorsprong op de andere in het peloton behaald. En de twee etappes erna, rit 2 gisteren en vandaag, ging rit 3 naar Dominika Wlodarczyk, de Poolse. Maar steeds was Misha Bredewold in de buurt, ook al was het vandaag nog spannend. Want heel even reed de nummer 2, ook een Nederlandse, Yara Kastelein aan de leiding. In het geel dus, omdat een Duitse Antonia Niedermayer de boel helemaal aan gort leek te rijden. Maar ze was net op tijd weer bij de groep. En uiteindelijk pakt ze dus het eindklassement van de Ronde van het Baskeland. En daarmee volgt ze Demi Vollering op. Er is ook succes voor Nederland in het zeilen. Dat is misschien wat minder verrassend. Lambrieks en Van der Werken op het WK 49er klasse won het brons. Ze haalden vandaag een tweede en een vierde plaats. En daarmee schoven ze op in de rangschikking van nummer 4 naar nummer 3. En het is eigenlijk al het zesde WK op rij dat dit duo een medaille haalt. Dat is dus heel erg knap. En Odile van Arendonk en haar nieuwe partner Carlinde van Arendonk haalden de finale niet. Die van Arendonk heeft haar eerste wereldkampioenschap gereced. Het is pas een jaar geleden dat ze begon met zeilen. En zij is een soort van idols voor het zeilen begonnen. En wie weet gaat ze uiteindelijk het Olympische traject in. Met Van Arendonk dus. En in Rome wordt er gespeeld om de titel in het enkelspel. Bij de vrouwen won al Elina Svitolina gisteren. En nu is het de beurt aan Yannick Sinner tegen Casper Ruud. En de start is voor de Noor, die heel goed is op gravel. Maar ja, Yannick Sinner is natuurlijk de meester in het winnen van titels. Hij staat met 2-0 achter. Ruud heeft dus een bliksemstart in Rome.
2: We gaan het deze even hebben over Telstar. Keeper Ronald Koeman junior, die hield Telstar in de Eredivisie met een knappe redding en een benutte stafschop, hielp hij Telstar met 2-1 langs Volendam. Bijzonder, een scorende keeper. Maar voor Koeman is het helemaal niet zo gek.
6: Ja, misschien is het natuurlijk raar voor de buitenkant van de keeper penalty nemen. Maar ja, ik ben gewoon nummer 1 op de lijst. En ik heb de keuze of ik hem wil nemen of dat ik hem weg wil geven. En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
7: Ondanks het feit dat het 1-1 staat, dat je kunt missen, de bal naar voren kan geschoten worden en Volendam scoort.
6: Ja, dat is ook wel de vraag die we hebben. Maar we hebben erop getraind, weet je, hoe we de restverdediging moeten neerzetten als ik hem zou nemen. En ja, dan gaat Guus gewoon op, als keeper staan zonder handschoenen. En dan, als ik nou mis, gewoon terugrennen.
7: Maar goed, je schiet hem raak en niet zo'n beetje ook?
6: Nee, goed binnengeschoten en... Tuurlijk komt wel wat spanning bij kijken. En wat ik ook net zei, van ik liep wel naar de bank van wil je wel dat ik hem nu neem? Staat 1-1. Als je hem mist, met nog 9 minuten extra tijd ongeveer. Ja, hij zei, doe gewoon, maar je moet hem wel maken. Nou, toen dacht ik, ga het gewoon doen.
7: Een enorme ontlading natuurlijk. Hè? Dat zagen we ook. Shirt uit, meteen naar het vak met de supporters. valt er dan echt iets van je af?
6: Ja, dat is onbeschrijfelijk. Je werkt hier al zo lang naartoe en het duurt maar lang, zondag. En er komt spanning bij kijken en dan valt alles van je af en dan ben je gewoon heel blij.
7: Jullie handhaven hier. Wat is dat voor prestatie?
6: Ja, bizar. Echt super knap. Trots op die gasten. We hebben ook echt goed verdedigd vandaag. Tuurlijk, het was echt niet goed. Maar dat heb je altijd in dit soort wedstrijden. En super knap wat we hebben gepresteerd.

0: Oh, uit Australië, Tame Impala.
1: Dat wist je
0: met
1: wel,
0: Dracula. Ja.
1: De carrière van Ricky van Wolfswinkel is nu echt voorbij. Zijn laatste club was FC Twente natuurlijk. En nu is hij met voetbalpensioen. Van Wolfswinkel verloor zijn laatste wedstrijd met 5-1 bij PSV. Maar zit niet bij de pakken neer. Luister naar een interview dat Jeroen Elsof net met hem had.
2: Dan kijk je die laatste minuten hoe het op de andere velden is. Gaat het dan ook door je hoofd of je voetballer af bent? Want dat ben je nu. Of dat je nog door moet?
3: Ja, dat is echt heel mooi dat je nog door moet, ja. Nee, tuurlijk. Ik zat niet op het scherm te kijken. Maar ik zag de reacties van die jongens die waren aan het kijken. En dan hoop je natuurlijk dat na een resultaat dat tegenvalt vandaag. Omdat je gaat natuurlijk voor die derde plaats. Alleen dat staat er gewoon niet in vandaag tegen dit PSV. En dan hoop je dat het op de andere velden goed valt. Uiteindelijk viel het niet perfect, maar het viel wel goed genoeg. En ik denk dat we daar gewoon heel blij mee mogen zijn.
2: Schiet het dan nog door je hoofd op het moment dat je moet wachten op de andere uitslagen van... Ja, of het zit erop of nog niet?
3: Ja, zeker wel. Zeker wel. Want ik... Kijk, op een gegeven moment denk je, teams die, we hebben zo goed gepresteerd denk ik. We zijn zo van best wel ver gekomen natuurlijk na het ontslag van Jozef. Dat wij nu geëindigd zijn waar we geëindigd zijn. En dat je dan zo lang in een bepaalde reeks zit en net voor deze wedstrijd eigenlijk alles in eigen hand hebt. Ja, dan zou het wel, sta je met 1-0 achter als je die play-offs in moet. Dus gewoon mentaal is dat heel, heel zwaar. Alleen daarom zijn we extra blij dat dat niet hoeft. En zeker denk je natuurlijk ook om van, zijn dit mijn laatste minuten? Was dit het dan of moet ik nog? Maar dit was het. En weet je, voor mij valt alles samen. Ik heb een geweldig afscheid gehad. Ook vorige week zondag thuis al. Maar nog veel mooier afscheid van het hele team. En iedereen die me lief is op dinsdag. En voor mij is het goed zo.
2: Pensionado.
3: Heerlijk, hè? Mag ik echt gaan golven, ja. Ik zat te denken van, als ik nou die andere pensionados moet appen of ze willen golven nu, dan het ligt niet allemaal in mijn leeftijdscategorie natuurlijk, maar komt goed.
2: Ja, je gezicht zegt genoeg, hè. Je hebt het helemaal omarmd. Het is oké.
3: Het is echt oké. Ik denk dat je daar ook wel lange tijd naar zoekt natuurlijk. Ik heb altijd geprobeerd zelf de regie te houden. En ik denk dat hoe eigenwijs als ik ben en dat ik alles op mijn manier een beetje wil doen, dan kan het einde van mij niet beter.
2: Nog even, Daan Rots stond hier net. Die had er gewoon de ziekte in.
3: Ja, Daan, maar ik ken Daan ook. Die heeft nu al een blikje bier achter de kies, hoor. Dus dat komt wel goed. Die switcht ook vrij snel. Nee, tuurlijk, Daan is ook een liefhebber, jongen van de club. En wij willen het maximale natuurlijk eruit halen. Daar vecht je voor. Dus ja, dat is niet lekker om 5-1 in Eindhoven te verliezen. Maar uiteindelijk moet je over een langere periode kijken. En moet je ook kijken wat je wel bereikt hebt. En daar gaat hij zo meteen heel blij mee zijn.
1: Ja, en hij mag zelf ook gaan kijken wat hij bereikt heeft in zijn carrière. Hedwig, is Ricky van Wolfswinkel, als je die nou zou moeten typeren als voetballer?
4: Een hele slimme spits. Natuurlijk scoren vermogen, hij scoorde heel makkelijk. Alles beheerst vond ik altijd als ik naar hem keek. Dus je zag vaak dat hij de goede keuze maakte in het afwerken. En dat is heel belangrijk gewoon bij een spits. Dat is nooit echt wild bij hem. Hele mooie goals natuurlijk gemaakt. En kalme beheersing vond ik hem bij als spits hebbende.
1: Ja, en uit zijn carrière gehaald wat erin zat. Twee interlands gespeeld.
0: Het was net geen Nederlands elftal.
1: Ja, maar, wel twee interlands gespeeld, maar dat waren volgens mij onbelangrijke wedstrijden, oefenwedstrijden in een periode dat het er niet echt toe
4: maar
1: deed.
4: Ik denk dat hij ik denk dat hij net de snelheid miste een beetje. De echte explosieve snelheid om nog verder te gaan.
5: Lepe spits. Ja. Je zou toch denken, misschien heb ik dat alleen hoor, dat als hij nu 28 was geweest en het huidige spitsenaanbod bij het Nederlands elftal.
1: Dus sowieso mee naar het WK gegaan.
5: Als dan zou je toch kiezen voor Weghorst of van Wolfswinkel?
0: Weghorst is altijd te vervangen. Wat? Wat?
4: Nee, ja.
0: Je houdt het goed vol, zeg jij. Jij bent nu al 132 uur zonder slaap door dat Eurovisie Songfestival.
1: En met dit soort opmerkingen blijf ik wel scherp, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Goed, man.
1: Ja, af en toe wat roept in mijn oor, dan hou ik het nog wel vol. We gaan door met diezelfde wedstrijd. PSV eindigt het seizoen met 84 punten en 101 goals. 5-1 werden dus vanmiddag, waardoor ze over die 100 heen gingen tegen FC Twente. De toch altijd kritische trainer Peter Bos nu in gesprek met Jeroen Elsof.
2: Een kampioenwaardige afsluiting, vraagteken.
6: Tweede helft, ja. Eerste helft niet. Vond ik Twente beter. Speelde makkelijker, speelde beter. Wij kwamen wat gelukkig, vond ik, op een 2-1 voorsprong. Door onze kansen wel heel goed af te maken. Tweede helft wel. Tweede helft hebben we het voetbal gezien wat we graag spelen. Waren we ook agressiever. Zaten we er korter op. En dan kun je zien dat we gewoon ook echt goed kunnen voetballen.
2: Ja, wat zei je dan in de rust? Ga eens doen alsof jullie PSV zijn?
6: Nee, je probeert dan toch wel bij de feiten te blijven en met beelden te laten zien waar we korter moeten zitten. Hoe we aan het voetballen kunnen komen in de opbouw. Nou, dat ging in ieder geval goed, de tweede helft.
2: Guus Stil stond hier net. Die wist niet eens dat hij de 100ste maakte. Terwijl wij er allemaal zo mee bezig zijn.
6: Ja. Nou, ik wist het wel. Ik wist het wel. En zelfs nog 101. Dus dat is knap.
2: Wat zegt het over jou en wat zegt het over Guus Stil?
6: Nou nee, maar ik kan me wel voorstellen als voetballer dat je op dat moment daar niet aan denkt. Ik zat relaxed op de bank en had tijd om daarover na te denken.
2: Ja, het is 3 seizoenen op rij nu, 100, in ieder geval zelfs 100 plus doelpunten. Wat doet dat jou en wat zegt dat jou?
6: Nou, dat doet mij goed, want dat betekent mensen komen voor mooi voetbal, goed voetbal, maar ook voor doelpunten. Nou, die hebben ze gezien. Die hebben ze bij de tegenstander wat te veel gezien, naar mijn mening, dit jaar. Maar als je voor het derde jaar op rij boven de 100 uitkomt, is dat geeft in ieder geval aan, denk ik, dat we ook aantrekkelijk voetbal hebben gespeeld.
2: Zit erop? Moe? Voldaan? Dat soort woorden?
6: Ja. Beide zijn wel van toepassing.
1: Dat was Peter Bos. Ja, Bart, Luc de Jong speelde dit seizoen natuurlijk niet meer mee bij PSV. En toch pakt PSV een record dat heel erg bij hem past.
5: Ja, meeste kopdoelpunten ooit voor een ploeg in 1 eredivisie seizoen. Dat wordt dan wel, ooit klinkt al wat groots, het wordt bijgehouden sinds de eeuwwisseling. En dat waren er 25 bij PSV. Daar kwamen ze in de jaren van Luc de Jong nooit aan. Het vorige record was trouwens 22, dus niet dat je even 1 doelpuntje meer maakt, maar gelijk 3 meer dan het oude record. En wat mooi is, collega Tim Redijk sprak deze week Peter Bos over dat record. En dan zie je de hand van de trainer heel erg in. Omdat je, wat Bos dan vertelde, met Luc de Jong kon je heel makkelijk een balletje, een beetje zo'n chippy, zo'n klein wippertje de 16 ingeven. Hoeft hij niet eens hard, maar Luc de Jong torende boven iedereen uit en kon zo goed koppen dat hij er dan wat van kon maken. En nu heb je misschien niet die goede koppers daar staan. Dus er zit ook een andere manier waarop je de voorzetten moet geven. Teruggetrokken, hard. Dat zagen we vorige week volgens mij met Dest. Die gaf een raket met links vanaf de cornervlag ongeveer de 16 in. Die werd binnengekopt. PSV geeft ook 20% minder voorzetten. Dit seizoen, ten opzichte van vorig jaar, omdat je toch iets anders speelt. Maar juist in die omzetting en met die aanpassingen die hij dus heeft gemaakt, is PSV heel succesvol gebleken. En ik vind het wel knap dat je dat, een andere speelstijl, niet meer de meesterkopper, maar gewoon een soort teamcollectief alsnog aan 25 kopgoals kan komen.
1: Ik zie het Wiegers heel geïnteresseerd naar je luisteren.
4: Ja, het is ook heel interessant. Dat vind ik wel de complimenten voor Peter Bos, want dat was misschien altijd de kritiek die hij een aantal jaar geleden kreeg. Dat hij altijd wel een beetje hetzelfde deed. Maar hij is wel ook wel flexibel geworden in zijn spelideeën. Natuurlijk is het altijd wel aanvallend voetbal. Dat blijft hetzelfde. Maar wel het aanpassen van bepaalde dit soort dingen. Wat jij nu aangaf. Vind ik wel leuk. En ook leuk om te zien dat zelfs zeg maar een ervaren coach dat blijft doen.
1: En weer dus meer dan 100 goals, dat was te danken aan die laatste goal. Dan kan je zeggen meer dan 100 goals.
5: Ja, nou, ik vond 100 ook al veel hoor. Maar ja, meer dan 100 goals klinkt nog iets lekkerder. Ja, 3 seizoenen op rij. Lukt alleen Ajax een keer in de jaren 80 zo'n reeks van 3 seizoenen op rij, 100 doelpunten. Ja, het is mooi hè. Het is ook niet dat je echt een uitgesproken topscorer hebt bij PSV. Pepi heeft er veel gemaakt. Maar ook hier zag je dat iedereen zijn aandeel had in dat succes van 100 plus goals.
1: Ja, dat zal Bos extra leuk vinden waarschijnlijk. Verder nog records. Er is altijd wel nog een record te vinden.
5: Nou, ik heb nog even goed gezocht. Ze waren al de vroegste kampioen. Kampioen met de grootste voorsprong op de nummer 2. Want ze eindigen op 19 punten van Feyenoord. En ze waren de vroegste kampioen op datum. Niet op speelronde. Maar wat ik wel knap vind is dat PSV na het kampioenschap heel veel punten heeft gepakt. Er is nog nooit een ploeg geweest die na het binnenhalen van de titel nog zo'n lading punten binnenharkte als PSV dit jaar.
1: Maar dat is ook logisch als je zo vroeg kampioen bent.
5: Dat wil ik zeggen.
1: Heb je een gemiddelde van getrokken?
5: Nee, gewoon absoluut aantal. Dan kun je zeggen, ja, ze waren heel vroeg kampioen, maar zoals ik al zei, dat was op datum.
1: De kans op een heel groot aantal punten.
5: Ja, dan komt
1: ook even kritisch
5: nee,
1: aan.
5: Nee, dat is helemaal terecht. Daarom zei ik ook, op datum waren ze de vroegste kampioen, maar niet op speelronde. Er zijn genoeg ploegen geweest die ook 4 à 5 wedstrijden nog gespeeld hebben na het kampioenschap. Ja. En het is vooral dat je soms vreest van, ja, soms laat de ploeg het lopen. Dan kun je een beetje zeggen, ja, ze gaan daarna lekker naar Ibiza, ze laten het varen. Is dat geen competitievervalsing of dat soort dingen? Nou, daar is geen sprake van. Ik vind het knap dat Bos zijn ploeg scherp heeft gehouden. En alsnog al die punten heeft gepakt op 1 gelijkspel tegen Ajax. Nou, dat heeft hij goed gedaan.
7: Ja.
1: Kijk, Jan Kees, hoe is het bij het hockey? Nou, een varretje.
8: Een varretje, inderdaad. Jonas van het Hek kijkt naar Lisette Bellion. En zij is nu in actie om te kijken of er een strafcorner gegeven mag gaan worden aan Amsterdam. Amsterdam dat steeds meer aandringt in deze wedstrijd. 5 minuten bezig in de tweede helft. Het staat nog 0-0 in de halve finale dus om het landskampioenschap tussen Oranje-Rood en Amsterdam. In de competitie werd het twee keer een gelijkspel tussen deze twee. En de vorige halve finale wedstrijd eindigde ook al gelijk. Nou staat het nu dus gelijk, maar weten we dat er hoe dan ook een winnaar moet komen. En als ze daar niet in de reguliere speeltijd toekomen, dan gaat dat uiteindelijk via shootouts gebeuren. Maar Amsterdam dringt dus wel wat aan. We zien het spel wat je mag verwachten van Oranje-Rood. Het leunt het hele seizoen in de topwedstrijden achterover en komt er dan heel snel uit. Amsterdam heeft de bal, valt aan, maar doet dat dus wel behoedzaam in de wetenschap dat het geen counters wil toestaan. En nu is de vraag of Joep de Mol de bal bij het uitverdedigen op de bolle kant krijgt. Of dat het clean verdedigen is met de stick. Als hij de bal op de bolle kant krijgt, dan is het dus een strafcorner. Maar Bellion die kijkt er meerdere keren naar. Ja, het is zo'n randgevalletje, want het is lastig te zien. Die stick die heeft de platte kant en de bolle kant. Maar ergens komen die twee samen. En precies daar ongeveer komt die bal op de stick van de Mol. En dan ja, moet je het maar doen. Beslissen of dat wel of niet toegestaan is. Wat dat betreft is ijshockey een stuk makkelijker. Maakt het niet uit waar je die puck raakt op de stick. Het is
0: Tover van 't Hek, is dat de scheids?
8: Ja, ja, Jonas van 't Hek is de scheidsrechter. Dat is ja, van onze oud-collega ja. Tom van 't Hek.
0: Ja, ja,
8: het, is een, het is een neef. En volgens mij is de vader van deze Jonas, ik hoop dat ik het goed heb, ja, een broer van Tom. Of zou dat dan een neef geweest zijn? Dat kan ook. Ik denk dat de vader van deze Jonas een neef is.
1: Daar gaan we ook te var voor inzetten.
8: Ja, dat gaan we uitzoeken. Maar ergens is het familie. Dat klopt.
0: Klopt ja, het? Ja, Bart heeft het alweer gecheckt. Ongelooflijke
8: verstandbonkomers. Weet hij dat ook?
5: Dat staat echt op. Ja, ik heb nu wel Wikipedia. Ik weet niet of dat een goede bron is.
0: Maar zeg nog even hoe het zit.
5: Van 't Hek is een neef van oud-hockeyer en bondscoach Tom van 't Hek. En dus ook cabaretier Joep van 't Hek.
0: Ja. Oké. Okay. En wat heeft deze van 't Hek nu beslist?
8: Die heeft nu op advies van Bellion te horen gekregen dat het geen strafcorner is voor Amsterdam. Dus Amsterdam dat twee keer mocht aanleggen voor een strafcorner krijgt niet de derde kans van de wedstrijd uit de strafcorner. En ook het enige veldkansje dat ze hadden.
0: Dus hij had het goed gezien?
8: Hij had het goed gezien, althans. Ja,
0: scherpe ogen.
8: Nou, laten we het daarop houden, inderdaad.
1: Ja. Zit dat in de familie, hoor ik je denken, Hugo? Of ik, wil je dat
0: nou, nee, Joep heeft een bril.
1: Ja, nou ja.
0: Tom
1: kan je alsnog heel scherp zien.
0: Weet ik niet eigenlijk. Nou ja, goed. We proberen ook die tijd maar te vullen naar 6 uur toe.
1: Waarom
0: en dan
1: eigenlijk?
0: Moeten we nog een uur, hè, voor jou.
1: Genoeg te
0: ik ben als de dood dat jij
1: maar
0: de stoel valt,
1: bijvoorbeeld, luister maar.
0: Ja.
1: Allerlei nieuws uit het matchcenter tennis, toch, Edwin?
7: Jazeker, de finale van het 1000-toernooi, het Masters-toernooi van Rome. Sinner tegen Ruud. Sinner natuurlijk de ongenaakbare nummer 1 van de wereld. Die speelt tegen Casper Ruud. Laat dat nu een uitstekende graveltennisser zijn. En het is een leuke, gelijkopgaande strijd. Dat is mooi voor het vele publiek aanwezig in Rome. En het is wel grappig. Afgelopen week liep Jannik Sinner over een loopbrug van de ene naar de andere baan. En er stonden opeens duizenden mensen onder. En toen vroeg hij een beetje een soort onnozel van, komen die allemaal voor mij? Ja, Jannik, die komen allemaal voor mij. En het was eigenlijk voor het eerst dat hij zich realiseerde, de nummer 1 van de wereld hebben we het over, dat hij onwijs populair is. Vooral in zijn eigen land natuurlijk. Het is 3-3 en Jannik Sinner kan trouwens bij winst zijn 6e achtereenvolgende Masters toernooi winnen. En daarmee gaat hij zich scharen, ja, eigenlijk bij één man. Dat is natuurlijk Novak Djokovic, die zowat bijna alle records in het mondiale tennis in huis heeft. Maar die heeft alle 9 de 1000 toernooien gewonnen. Dus als Jannik Sinner hier de titel pakt in zijn eigen Rome, dan schaart hij zich dus bij Novak Djokovic. Voorlopig 3-3 in een leuke gelijkopgaande finale in Rome dus.
1: We doen even een inhaalslagje, Stelling van Borst, want die is pas heel laat geponeerd, dus we hebben nog geen enkele reactie gehad. Nou, daar komen er wat. Ronald Koeman junior moet mee naar het WK. En dat riep jij redelijk spontaan vanwege het doelpunt van Koeman. De keeper is hij van Telstar, maar hij scoorde
0: vanwege
1: een penalty.
0: Ja, die kunnen wij niet nemen in Nederland. Dus het is een zekerheid.
1: Juke is kort maar krachtig, die zegt natuurlijk niet. Dirk is ook kort maar krachtig, die zegt hij moet absoluut mee. Erwin zegt, nou, dit is wat overdreven. Alleen al vanwege het gedoe dat Koeman senior over zich heen krijgt als hij zijn zoon oproept. Daar zit in principe misschien wel iets in, toch?
0: Nou ja, hij heeft hem leren trappen. Als Ronald Koeman iets zeker weet is dat die strafschop van Koeman in de kwartfinale erin gaat.
1: Teun zegt, hij moet niet mee als Koeman 3 keepers meeneemt. Als 4e keeper zou ik dat wel doen. Ingrid zegt, natuurlijk moet hij mee. Niet alleen als goede speler, goede keeper, maar je hebt ook tenminste 1 goede penaltynemer. En Roeland zegt, niet doen. Mijn vader was onderwijzer en ik heb bij hem in de klas gezeten.
0: Jan Kees!
8: Punt Amsterdam, ja, het hing toch in de lucht. En het is natuurlijk Dayan Kassim die het doet. Een van die twee Zuid-Afrikaanse broers bij Amsterdam. De smaakmakers van de regerend landskampioen. Hij krijgt de bal voor zijn backhand. Denkt niet lang na. Draait kort weg en kiezelhard op de plank. Onhoudbaar voor Santiago, de keeper van Oranje-Rood. En het is loon naar werken voor Amsterdam. En het leuke is ook, nu moet Oranje-Rood lekker wat meer gaan aanvallen.
0: Hoe liep het af?
1: Ja, we zijn zo terug. We moeten nu eruit. Zometeen meer over
0: een goed verhaal was dat, man.
1: Van Roeland.
0: Van die onderwijzer.
1: Vond ik ook.
0: Mijn hemel.
9: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren. En haar podcast Alpha.
10: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag, wat betekent dit nu?
9: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek, De Reigenbachs.
11: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik het wel gewoon een crisis belanden.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
14: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
15: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
18: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: NPO Radio 1, 6 uur.
9: Henry Schut en Hugo Borst.
1: We praten door over de laatste speelronde in de Eredivisie. En er is nog live hockey vanuit de play-offs om de landstitel tussen Oranje-Rood en Amsterdam. Eerst het NOS-journaal, Marnix Ampersen.
19: In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden en opnieuw in gesprek te gaan met het ministerie over oplossingen. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen er dat niet meer dan 2000 zijn. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verdere verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van afgelopen week. Bij de Oekraïnse beschietingen van afgelopen nacht werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op beelden is te zien dat er op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. In Bitburg, boven Trier, werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigde op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft dus nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet in de na-competitie tegen Willem II om te bepalen wie volgend jaar in de Eredivisie speelt. Het weer bewolkt en buien. In de loop van de avond wordt het in het midden en westen droger. In het oosten van het land blijft het regenen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden.
1: Voor de files, Dennis Mooij van de ANWB.
20: Op de A2 bij Den Bosch heb je 10 minuten vertraging tussen Veghel en Kerkdriel in de richting van Utrecht. En op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans duurt er ook 10 minuten langer over. A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen, ook weer voor de grens, een kwartier extra. En de meeste vertraging heb je nu op de A12 bij Utrecht in de richting van Den Haag. Tussen Bunnik en Nieuwegein duurt er een uur langer over. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
21: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
22: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
21: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
23: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
18: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
25: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
27: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
26: En voor de sta-opstoel van Toon.
28: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
26: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
30: Creon Kozijnen.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
31: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio.

0: Met hockey in de halve finales van de play-offs, Oranje-Rood tegen Amsterdam. Wat is daar aan de hand, Jan Kees?
1: Ik denk dat Oranje-Rood definitief op de knieën heeft. En dat heeft met de tussenstand te maken. Het staat in één keer 3-0. Maar er ligt nu ook een speler geblesseerd op de grond. Dat is Florian Gosselink, speler van Oranje-Rood. En daar is inderdaad wel wat commotie omheen. Kwam hard in botsing met zijn tegenstander. Het is de letterlijke knieval die hij maakt. Nadat zijn ploeg dus al de spreekwoordelijke knieval heeft gemaakt. Hij komt voorzichtig. Nee, ik zie nog nauwelijks beweging. Hij ziet er heel lelijk uit.
2: We analyseren de voetbalzondag met Hedwiges Maduro. Wat was voor jou het hoogtepunt?
3: Toch wel de handhaving voor Telstar natuurlijk. Een fantastische seizoen gedraaid. En dan ook nog de manier waarop vandaag met Koeman, die penalty benut, dat gaan we echt denk ik nooit meer meemaken. De keeper,
2: na een redding die cruciaal was.
3: Ja, dat is mijn moment.
0: En zo belangrijk ook inderdaad nog. En Bart Vrouws, onze cijferman met de cijfers van Opta. Wat is jouw getal van dit weekend?
4: 274. En dat is het aantal zegens van Ron Jans als trainer in de Eredivisie. Vorige week op gelijke hoogte.
2: Hij was voorbij aan Bert Jacobs.
4: Met vorige week Bert Jacobs geëvenaard. En nu drop en erover naar 274 zegens. Dat is enkel en alleen de Eredivisie. Ja. De play-offs voor Europees voetbal is bijvoorbeeld weer een andere categorie. Maar daar staat hij ook bovenaan.
2: Oh.
0: Het laatste uur van Langs de Lijn. Moeten we heel eventjes bij Jan Kees buurten om te vragen hoe het er aan toe is. Jan Kees?
1: Ja, ik zit te kijken wat er nu gebeurt. Ik krijg nu de herhaling te zien. Gosselink komt in botsing met Kassim. Met Mustafa Kassim, die de 3-0 kort daarvoor voor zijn rekening nam. En na die botsing zwaait de stick van Kassim nog wat na richting de kaak of de neus van Gosselink. De vraag was ook of daar nog ernstig gemeen spel sprake van was. Oftewel gewoon naslaan. In de ogen van de videoarbiter is dat niet het geval. Kassim mag dus blijven staan. Ik kijk nu nog één keer naar de herhaling. Ja, hij gooit zijn stick nog even in de lucht, terwijl hij zelf naar de grond gaat. Dat kan je onhandig noemen. Daar kan je een beetje opzet in zien. Hij doet in ieder geval niet zijn best om zijn stick daar weg te halen. Laat ik het zo omschrijven. Maar ik kan aan de andere kant wel leven met de beslissing om hier geen kaart te tonen. Omdat hij was zelf ook in een volle duikeling. Had misschien niet meer volledig de controle over welke ledematen hij links en rechts aan het bewegen was. Hoewel hij normaal gesproken, als hij de bal aan zijn stick heeft, ontzettend vaardig is. Dat liet hij ook zien toen hij de 3-0 maakte, want daar was hij verantwoordelijk voor. Een strafcorner variant legde zijn stick plat neer, tip in. En toen was het raak kort gevolgd na de 2-0 die gemaakt werd, ik denk, door Sam Steins Bisschop. Maar het doelpunt is gegeven voorlopig aan Boris Burkhardt, de spits die ook daar bij de eerste paal stond om binnen te tikken. Maar ik denk toch echt dat het de stick van Steins Bisschop was die daar het laatste zetje gaf nadat er eventjes chaos was in de verdediging van Oranje-Rood. Eigenlijk was er een paar minuten lang sprake van chaos bij Oranje-Rood. En zo staat het na 0-0 ineens 3-0 voor Oranje-Rood. Er wordt weer gehockeyd. Gosselink is aan de kant geholpen. De bal die is dus weer in beweging gebracht. Laatste minuut loopt van het derde kwart. Het is ook keihard gaan regenen. Het kan er allemaal wel bij voor Oranje-Rood.
2: Heb jij je poncho meegenomen?
1: Nou, ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik zit één verdieping boven je, Hugo. Nu geef ik even weg dat ik dus niet in Eindhoven aanwezig ben.
0: Het gaat heel hard regenen, hoor.
2: Had niet goed voor.
1: Maar ik zie dat het heel hard regent in Eindhoven. Ik weet niet wat voor weer het in Hilversum is. Maar ik denk dat ik nog wel even 20 seconden blijf praten. Want dan gaan we zo de toeter
2: doen. Om in de sfeer te blijven, is het eigenlijk best geen slecht idee om zo'n poncho mee te nemen naar dat hok waar je in zit.
1: Om een beetje in te leven.
2: Ja,
1: precies. Maar wat ik eigenlijk nog wel wilde zeggen. Oh, Oranje-Rood gaat nu een kans krijgen. Schotkans. Nee, niet lekker geraakt. En dat is Jackie van Hout die de bal voorlangs slaat. Dit is de ploeg die dit seizoen nog geen wedstrijd verloren had in de competitie. Bovenaan stond. En nu toch dreigt de finale te gaan missen om de landstitel. En daarmee eigenlijk het scenario wat we gisteren bij de vrouwen zagen. Toen Stichtse onderuit ging als nummer 1 van de reguliere competitie tegen nummer 4 Amsterdam. Daar is de toeter. Kwart 3 zit erop. En de mannen van Amsterdam die lijken hetzelfde te gaan doen als de nummer 4 van de reguliere competitie. Want zij staan op het puntje van het zich te plaatsen voor de finales. Nog een kwartier hockeyen. Maar die 3-0 voorsprong is wel heel comfortabel voor Amsterdam.
0: Volendam moet dus de play-offs in na de 2-1 nederlaag tegen Telstar. En het begon nog zo goed met een snelle voorsprong. Dat zag ook de trainer Rick Kruis.
5: Ja, we zaten er sowieso goed in de eerste helft, hè, op de laatste 10 minuten na. Dus dat zag er eigenlijk heel goed uit. En des te vervelender was het eigenlijk dat er dan een vrije trap komt waarin je weet dat Bakker gevaarlijk is. En dat we ons toch laten verrassen. Nou, dat maakte dat we moesten komen. En dat hebben we ook geprobeerd, maar het is niet gelukt.
6: Ja, dan komt de rust. Dan kun je de boel nog weer eens een keertje opschudden en eventueel wat dingetjes veranderen. In de tweede helft komen jullie dicht bij 2-1, maar heeft het er echt ook ingezeten voor jouw gevoel?
5: Dat denk ik wel. Op het moment dat het 1-1 is, dan voel je aan alles dat de kansen liggen. En ik denk dat we ook op een goede kansen kregen. Met name die ene van Nick Verschuren. Dat hij vanuit een voorzet de bal mist. Verder nog wat kleine kansen. Alleen ja, toen je die penalty tegenkreeg waardoor het 1-2 werd. Ja, toen wist je wel dat het een moeilijk verhaal ging worden natuurlijk.
6: Wat voor ploeg heb je aangetroffen in de kleedkamer net na afloop van de wedstrijd?
5: Uiteraard aangeslagen. Je hebt er alles aan gedaan samen met je supporters om dit tot goed einde te brengen. Dat is niet gelukt. Maar nu moeten we ons heel snel oprichten. Omdat we weten dat woensdag al een hele belangrijke wedstrijd voor de deur staat. En dat is ook een manier om het uiteindelijk te verzilveren.
6: Ja, want dan ga je spelen tegen Willem II. Die dubbele barrage. Hè? En, een ploeg die wordt hard gezongen hier door de spelers van Telstar zo te zien. Maar hoe krijg je dit weer op de rails?
5: Nou ja, nog om weer verder te gaan. Je moet niet naïef zijn. Je wist dat dit ook een scenario zou kunnen zijn. Dat zou kunnen gebeuren. En nu moeten we mannelijk zijn. Zo snel mogelijk de knop omzetten. Daar hebben we vandaag de tijd voor om dat van ons af te krijgen. En dan mogen, wanneer iedereen binnenkomt, dan moeten we weer staan. En dan gaan we ons werk weer doen. En dan gaan we ons oprichten om woensdag en zaterdag er te staan.
0: Rick Kruis en Jeroen Glutter. Bart Volam, de play-offs in. Dat zat er natuurlijk wel aan te komen. Nou, het had vandaag nog andersom kunnen zijn. Hè?
4: Ja. Ja, nou ja, had gekund. We kwamen nog op voorsprong. Uiteindelijk niet gehaald. Het is wel, ja, het is zo'n voetbalcliché, tikkie zuur. Dat zeggen voetballers ook altijd. Want als je kijkt bijvoorbeeld hoeveel dagen Telstar en Excelsior onder de streep hebben gestaan. Als je dat vergelijkt met Volendam, was het veel langer. Ja. Volendam best wel een lange periode dit seizoen veilig geweest. Alleen ja, piek op het juiste moment. Dat gebeurde niet in Volendam. En daardoor gaan ze dat drijfstand in. Hè? Want die na-competitie, dat is de laatste jaren echt een probleem gebleken voor de nummer 16 van de Eredivisie. Laatste 11 edities ging de nummer 16 er 10 keer uit van de Eredivisie. Het enige voordeel is wel dat je nu maar één rondje hoeft te overleven.
0: Het lijkt daarop te zijn aangepast. Hè? Vind je dat terecht, Hedwiges, dat de nummer 16 van de Eredivisie nu een wat grotere kans heeft om te overleven dan de afgelopen jaren?
7: Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Normaal gesproken, als een sterker team, en je hebt twee keer de kans, dan zou je denken van ja, dat je meer kans maakt om door te gaan. Maar
0: ja, zo, maar het waren ook meer rondes.
4: Ja, voorheen ging je de halve finale in.
0: Ja, ja.
4: En nu alleen nog de finale.
7: Ja, dus ja, dat maakt het wel makkelijker. Eén keer knallen. En dan komt het goed. Maar je ziet ook heel vaak toch dat een promovendus zoals Telstar dit eerste jaar erin blijft.
4: Ja,
7: en het,
4: klopt,
7: tweede
4: ja.
7: jaar, het tweede jaar eruit vliegt. Dat is bij Almere gebeurd, bij NAC, zeg maar.
4: Ja, jij bent Almere ook nog deels.
7: Ja, ja. ja. Dus dat zie je ook heel vaak terug, toch, in die statistieken?
4: Ja, klopt. Meestal het eerste jaar dat je nog een beetje op die golf van promotie lekker de Eredivisie inkomt en het volhoudt.
2: Stel, hè, dat jij de baan aangeboden zou krijgen bij Telstar, want hij gaat weg.
7: Ja, dat is echt lastig. Het wordt heel moeilijk voor de nieuwe trainer van Telstar om het over te nemen. Want één, wat ga je doen? Ga je hetzelfde spelen? Ga je het anders doen? Zeg maar, hoe Telstar speelt op een bepaalde manier. Wat ze al jaren gewend zijn. De spelers gaan waarschijnlijk weer heel veel weg. De trainer gaat natuurlijk weg. Dus het wordt echt een lastige.
2: Ik hoor het al. Indachtig Veermans hoeven jou niet te bellen.
7: Nee, niet bellen. Ik denk dat heel veel trainers daarvan toch denken van instapmoment wordt wel heel lastig. Denk het niet.
0: Bart, hoe goed was uiteindelijk de eindsprint van Telstar?
4: Ja, heel goed. Als je ziet dat ze 6 keer gewonnen hebben in die laatste 10 wedstrijden. Fantastisch gedaan. Begon ook heel veel te scoren. Want in die laatste 10 speelronden maakt alleen PSV meer doelpunten dan Telstar.
0: Oh.
4: Het is bijna niet te geloven.
0: Oh.
4: Maar een fantastische eindsprint. En daarmee hebben ze uiteindelijk
2: bizar dat zij het vege lijf hebben gered door 2 overwinningen op PSV.
4: Ja, nou, het mooie is PSV, als je puntenverlies kijkt, was de helft tegen Volendam en Telstar, die vandaag dus knokte op plek 16. Ja, dat is ook wel bijzonder, ja.
0: Wat maakt dan nog meer het verschil bij Telstar als je naar de cijfers kijkt?
4: Nou, en dat zag je vandaag bij die 1-1 die ze maakten. Dat ze zo goed zijn in die standaard situaties. Daar hebben ze zo goed op getraind. Als je die wedstrijd tegen PSV erbij haalde. Uit in Eindhoven. Geweldige goal uit een corner. Hele mooie routine. Kijk nou maar eens terug. Thuis bijvoorbeeld een hele mooie goal uit een verre ingooi. Die ze tegen PSV maakten. Vandaag een knappe goal uit een indirecte vrije trap. Zo hebben ze op PSV na de meeste doelpunten uit standaard situaties gemaakt. Ja, en dat helpt. Daar kun je op trainen. Ik vond het bij Excelsior opvallend dat ze dat juist niet deden. Misschien wel trainen, maar zo weinig uit hebben gescoord. Hebben het uiteindelijk ook wel gered. Maar dan denk je, ja, dat zijn bijna gratis doelpunten. Kijk even naast me. Voor een ploeg onderin.
7: In Engeland zie je ze al staan. Hè? Zelfs de set-piece coaches gewoon langs de lijn. Zeg maar, zo'n belangrijke rol hebben ze al. Dat even de trainer gaat zitten en de set-piece coach staat langs het veld. En die gaat dan kijken of het goed gaat. Dus ik denk dat op een gegeven moment Nederland het ook wel een beetje gaat overnemen. Een set-piece coach op de bank.
1: Ja.
0: Al met al heeft Telstar best wel veel voetbalharten veroverd dit seizoen. Dat begon eigenlijk al heel vroeg. Het bleef wel een hele lange tijd achter in punten. Ja, ze hebben uiteindelijk natuurlijk wel gekregen wat ze wilden. Maar zou je Telstar eigenlijk hoger hebben ingeschaald? Het is nu 14e geworden. Met alles wat je hebt gezien dit seizoen. Ja, is het dan beter dan Excelsior? Beter dan Fortuna, om maar eens wat te noemen?
7: Nee, dat vind ik nou ook weer niet. Want we hebben heel veel over Telstar gesproken. En ook omdat er komt sympathie bij kijken. Maar Excelsior heeft dat ook gewoon heel goed gedaan. Daar praat met mensen minder over. Dat is eigenlijk niet terecht, vind ik.
0: Ja, het is minder leuk om te zien.
2: Ja, Telstar heeft wel een veel kleiner budget, denk ik, dan Excelsior.
7: Ja, dat klopt. Maar het is ook heel knap, zeg maar.
0: Maar het budget zie je niet als je een mooie wedstrijd ziet, toch? Er werd vooral gereageerd op mooie wedstrijden van Telstar.
2: Nou ja, heel vaak correspondeert dat niet. Want Ajax heeft een vrij groot budget. Maar ik denk dat Telstar spannender, mooiere wedstrijden
7: heeft. Ja, ze zitten echt heel goed in elkaar. En de rol van de keeper, hoe belangrijk het is dat je een goed voetballende keeper hebt tegenwoordig. Want die legt alle lange ballen weg, maar ook kort. En als ik hem vergelijk bijvoorbeeld met een Paas, dan is Ronald Koeman junior een veel betere opbouwer aan de bal dan een Paas. En dat scheelt enorm natuurlijk als je onder de druk vandaan wilt komen.
2: Maar zou het dan kunnen dat Ronald Koeman bij Ajax beter op zijn plaats of op zijn plaats zou zijn?
7: Ik vind het gelezen een gekke gedachte hoor. Ik heb er al eens over nagedacht. En u hoeft niet basiskeeper te zijn. Maar dat kan ook tweede keeper zijn of misschien derde keeper zijn. Hij heeft een belangrijk wapen tegenwoordig. Hij kan korte ballen heel goed inspelen en lange ballen inspelen. Zelfs Peter Bos heeft zelfs een beetje zijn systeem aangepast. Om het opbouwen omdat hij naar Koeman keek. Omdat Telstar telkens onderuit kwam. Dus toen heeft hij gedacht, als Telstar dit kan, dan moeten wij dit ook kunnen.
2: Oh ja?
7: En ja, dat heeft hij gezegd. Dus dat vind ik heel interessant. Zeker bij een aanvallende ploeg. Dan kan Koeman dus een wapen zijn.

0: Bruce Springsteen.
1: Hungry Heart.
2: We gaan weer even hockeyen, Jan Kees.
1: 8 minuten nog heeft Oranje-Rood om wat te doen aan die 3-0 achterstand. Het is dus echt wel met de moed der wanhoop, want ze proberen het wel. Ja, wat zou je ook anders, want dit zijn de laatste minuten van het seizoen voor de Eindhovenaren. Daar begint het toch wel op te lijken. Mochten zij verliezen, dan is er geen wedstrijd om de derde plaats. Want die is er alleen als er nog gestreden moet worden om een ticket voor de Euro Hockey League. Eindhoven, ja, Oranje-Rood dus, uit Eindhoven. Heeft dat ticket al binnen als winnaar van de reguliere competitie? Dat is dan de schrale troost voor de ploeg van Ageet Boomgaard, die ik langs de kant zie staan met een lachje. Een soort van, het is toch al wel gespeeld lachje met Thijs Bams, haar assistent naast zich. Ze zijn nog wel in overleg, maar zien dat de moed der wanhoop weinig echte kansen oplevert voor Oranje-Rood. En zo tikt de tijd weg in het voordeel van Amsterdam, dat zich 2 wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie eigenlijk al had neergelegd bij het feit dat ze geen play-offs gingen spelen. Een 5e plaats, daar stonden ze op dat moment. En ze waren afhankelijk van anderen om überhaupt nog die top 4 binnen te komen. Dat ging op het nippertje goed. En zo zie daar als nummer 4 van de play-offs kan je ook de finale halen. Dat gaat gebeuren. Amsterdam gaat dat voor elkaar krijgen. En gaat net als vorig seizoen dus die finale spelen. Vorig jaar wonnen ze die van Kampong. Dit jaar gaat Rotterdam de tegenstander zijn. Rotterdam dat zojuist afrekende met Pinoquet in een spectaculaire wedstrijd. Het werd daar 4-3. Burkhardt kan nu deze wedstrijd in het slot gooien. Hij komt op de keeper af, maar wordt nog ingehaald door Rijenga. En kan dus niet eens tot afronden komen. Goed verdedigd door Rijenga. Maar ja, het is niet meer dan een goede verdedigende actie. Oranje-Rood heeft aanvallende acties nodig. Nee hoor, het lijkt erop dat de finale tussen Amsterdam en Rotterdam zal gaan. Heerlijk affiche natuurlijk, dat wel.
2: NEC heeft een droomseizoen en eindigt dit jaar als 3e in de Eredivisie. Het betekent dat er volgend seizoen Champions League wordt gespeeld, de voorronde. En misschien daarna dus nog veel meer in Eindhoven. Jan Roels sprak met de trainer, Dick Schreuder.
3: Het is echt gigantisch. Hier hebben we het hele jaar voor gespeeld. En als je dan op de laatste speelronde dit nog op de mat brengt, de eerste helft zeg maar. De tweede helft denk ik dat er echt zoveel spanning zat. Maar de eerste helft echt mega. En daarna gewoon alles wat ze met elkaar bereikt hebben, echt chapeau.
4: Wat betekent dit voor de ploeg? Laat ik daar eens mee beginnen.
3: Beloning naar hard werken, geloven in iets waar je zelf in gaat geloven. Van speelwijze tot levensstijl tot alles. En dat je gewoon keihard voor elkaar moet werken in goede tijden en zeker ook in mindere tijden. En ja, ik denk dat deze ploeg zichzelf daarin beloond heeft.
4: Wat betekent het voor jou en de technische staf?
3: Hey, natuurlijk mega als je hier komt in de zomer. Bepaalde dingen op een andere manier wil doen. Spelers individueel wil ontwikkelen. In een nieuwe speelwijze en dat soort dingen. Dan doet het natuurlijk heel erg veel. En hebben we het voor elkaar gekregen om jongens een betere voetballer te laten worden. En ook sommigen denk ik al zelfs een andere stap gaan maken. En dat hoort er nu eenmaal bij. Dat zouden we liever niet zien. Maar uiteindelijk hoort dat erbij.
4: Besef je hoe historisch dit is?
3: Ik denk het nog niet. Ik denk dat dat meer komt als je dat over een paar jaar op de ranglijst ziet. Je hebt natuurlijk iets om naartoe te werken voor volgend seizoen. Maar dat zal natuurlijk niet makkelijk zijn. Dat weten we allemaal. Ik denk dat hoe we het nu hebben gedaan. Ja, wat ik al zei, gewoon chapeau voor iedereen. Van medische staf tot performance tot mensen in de club. Mensen op kantoor. Ik kan iedereen gewoon daarin meenemen en benoemen. En met de problemen die we soms hebben gehad, hoe we dat met elkaar hebben opgelost. Ik ben echt heel erg gelukkig. En ik heb dat eigenlijk al weken gezegd. Alleen dan komt het wat minder over, omdat je natuurlijk wedstrijden verliest of niet wint. Maar ik heb dat eigenlijk altijd benoemd, omdat ik dat vanaf het begin voelde ik aan de groep dat ze mee wilden in het proces waar we naartoe wilden. En ook zeker wanneer ik het voelde is toen we gingen verliezen. En ik denk dat dat het belangrijkste is in het voetbal.
2: Dick Schreuder die uitstraalt en ook letterlijk zegt dat hij heel gelukkig is. Bart, kan jij dat nog een beetje duiden? Want je bent de man van de cijfers, maar je bent natuurlijk ook voor ons nu de man van NEC. hoe groot is dit in Nijmegen?
5: Nou, heel groot. Allereerst, de hoogste eindklassering ooit natuurlijk, was 5e plaats. Begin deze eeuw onder Johan Neeskens. Als je teruggaat naar een paar jaar geleden, dat je gewoon laag in de KKD. Nog wel linkerrijtje, maar heel lang daar hebben rondgesukkeld. Nu dan in één keer dit. seizoen waar alle records sneuvelen. Meeste doelpunten, meeste punten, meeste verschillende doelpuntenmakers. Je kunt het zo gek niet bedenken. Alles gaat aan diggelen, al die clubrecords. En wat ik mooi vond, je hoort natuurlijk te zeggen als trainer dat je even iedereen bedankt binnen de club. Maar mooi dat hij ook nog even de medische staf en de performance coaches prijst. Wat hij net zei in dat interview. Want ik denk dat dat de absolute kracht is van dit NEC. Die moordende speelstijl die Schreuder erin gebeukt heeft in deze ploeg. Je ziet dat er bij een heel aantal clubs in de Eredivisie de spelers bij bosjes omvallen. Neem Feyenoord, waar heel veel blessures zijn geweest. Dit jaar, ondanks die nieuwe speelstijl voor veel spelers, weinig blessures. Jongens, veel kunnen gebruiken. Sano eigenlijk de hele seizoen gespeeld, bijvoorbeeld, in de competitie. Ja, dat is knap. Knap werk van die medische staf, bijvoorbeeld.
2: Zou dit allemaal kunnen uitgroeien tot iets structureels? En dat weet ik niet of ze het dan hebben over structureel subtop of misschien nog een hogere ambitie. Want als je dan de klasseringen ziet sinds ze weer uit de KKD naar boven zijn gekomen, dan is het 11e, 12e en dan 6e, 8e en 3e.
5: Ja, laatste jaar onder Rogier Meijer goed gedaan. Ja. Nee, maar dat is de plek waar ongeveer NEC op moet mikken. En dan heb je nu een keer een uitschieter naar plek 3. Maar 5 tot en met 8 is dan volgens mij de range waar je op moet mikken.
0: Rogier Meijer kom ik zo op. Toch even een doelpuntje halen bij Jan Kees.
1: Ja, als het niet al beslist was, dan is het dat nu wel. 4-0 voor Amsterdam Oranje-Rood. Ging alles of niet spelen, haalde de keeper eruit. En toen was het voor Mustafa Kassim vrij simpel om de vierde te maken. En daar gaat misschien ook wel de vijfde komen. Want zijn broer Dayan Kassim maait nu de bal voorlangs dat lege doel. Dus het blijft bij 4-0. Maar ja, het is natuurlijk allang klaar. Er worden al handen geschud aan de zijkant. Amsterdam slaat toe op het moment dat Oranje-Rood alles of niet gaat spelen. De keeper gaat eruit. Middendorp met de interceptie op de middenlijn. En hij steekt Kassim weg. En daarmee zijn ook de twee spelers genoemd die vorig jaar opstonden in de playoffs. Middendorp en de Kassim-broers. En zij beslissen nu ook deze wedstrijd. 4-0 voor Amsterdam. Nog 3,5 minuut hockey.
6: NPO Radio 1.
2: Het is 6:30. Martijn van Beek.
7: In twee steden in Duitsland zijn bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. In Pforzheim bij Stuttgart moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. In Bitburg, boven Trier, werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten er nu zo'n 2200.
5: En de performance coaches prijst, wat hij net zei in dat interview. Want ik denk dat dat de absolute kracht is van dit NEC. Die moordende speelstijl die Schreuder erin gebeukt heeft in deze ploeg. Je ziet dat er bij een heel aantal clubs in de Eredivisie de spelers bij bosjes omvallen. Neem Feyenoord, waar heel veel blessures zijn geweest. Dit jaar, ondanks die nieuwe speelstijl voor veel spelers, weinig blessures. Jongens, veel kunnen gebruiken. Sano eigenlijk de hele seizoen gespeeld, bijvoorbeeld, in de competitie. Ja, dat is knap. Knap werk van die medische staf, bijvoorbeeld.
2: Zou het dit allemaal kunnen uitgroeien tot iets structureels? En dat weet ik niet of ze het dan hebben over structureel subtop of misschien nog een hogere ambitie. Want als je dan de klasseringen ziet sinds ze weer uit de KKD naar boven zijn gekomen, dan is het 11e, 12e en dan 6e, 8e en 3e.
5: Ja, laatste jaar onder Rogier Meijer goed gedaan. Ja. Nee, maar dat is de plek waar ongeveer NEC op moet mikken. En dan heb je nu een keer een uitschieter naar plek 3. Maar 5 tot en met 8 is dan volgens mij de range waar je op moet mikken.
0: Rogier Meijer kom ik zo op. Toch even een doelpuntje halen bij Jan Kees.
1: Ja, als het niet al beslist was, dan is het dat nu wel. 4-0 voor Amsterdam Oranje-Rood. Ging alles of niet spelen, haalde de keeper eruit. En toen was het voor Mustafa Kassim

0: ze het dan hebben over structureel subtop of misschien nog een hogere ambitie. Want als je dan de klasseringen ziet sinds ze weer uit de KKD naar boven zijn gekomen, dan is het 11e, 12e. En dan 6e, 8e en 3e.
1: Ja, laatste jaar onder Rogier Meijer goed gedaan. Ja. Nee, maar dat is de plek waar ongeveer NEC op moet mikken. En dan heb je nu een keer een uitschieter naar plek 3. Maar 5 tot en met 8 is dan volgens mij de range waar je op moet mikken.
2: Rogier Meijer kom ik zo op. Toch even een doelpuntje halen bij Jan Kees.
3: Ja, als het niet al beslist was, dan is het dat nu wel. 4-0 voor Amsterdam Oranje Rood. Ging alles of niet spelen, haalde de keeper eruit. En toen was het voor Mustafa Kassim vrij simpel om de 4e te maken. En daar gaat misschien ook wel de 5e komen. Want zijn broer Dayan Kassim maait nu de bal voorlangs dat lege doel. Dus het blijft bij 4-0. Maar ja, het is natuurlijk allang klaar. Er worden al handen geschud aan de zijkant. Amsterdam slaat toe op het moment dat Oranje-Rood alles of niet gaat spelen. De keeper gaat eruit. Middendorp met de interceptie op de middenlijn. En hij steekt Kassim weg. En daarmee zijn ook de twee spelers genoemd die vorig jaar opstonden in de playoffs. Middendorp en de Kassim-broers. En zij beslissen nu ook deze wedstrijd. 4-0 voor Amsterdam. Nog 3,5 minuut hockey.
4: NPO Radio 1.
0: Het is 6:30. Martijn van Beek.
5: In twee steden in Duitsland zijn bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. In Pforzheim bij Stuttgart moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. In Bitburg, boven Trier, werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten er nu zo'n 2200, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er zo druk dat maar net kon worden voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van afgelopen nacht op Rusland een rechtvaardige reactie op de Russische bombardementen van afgelopen week. De regio rond Moskou werd het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen daarbij 3 doden. En in de Verenigde Arabische Emiraten is een generator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen verhoogd stralingsniveau. Wie erachter zit is onduidelijk.
0: Het weer, Marco Verhoef.
6: Met veel wolken op dit moment en een buienlijn van noord naar zuid over het land ligt eigenlijk een beetje dwars over het midden, schuift op naar het oosten. En dat betekent dat het in het westen vanavond en vannacht grotendeels droog is. In het oosten niet, daar blijft het wat buiig. 8 graden de minimumtemperatuur. Morgenochtend is het dan ook meest droog in het westen, maar uiteindelijk gaat er overal in het land wel weer buien vallen. En in de loop van de dag kan er ook onweer bij zitten. Tussendoor een klein beetje zon, 13 tot 15 graden. Daarmee is het nog altijd fris voor de tijd van het jaar. Woensdag en donderdag nog weinig verandering wat betreft wisselvalligheid. Wel lopen de temperaturen een fractie verder op. Maar het gaat pas echt crescendo vanaf donderdag, want dan is het meest droog een paar dagen, meer zon. En dan komen de temperaturen uiteindelijk boven de 20 graden uit.
4: NPO Radio 1.
0: In het laatste half uur praten we door over de laatste speelronde van de Eredivisie. We stellen je zo ook voor aan een nieuwe podcastserie van de NOS van maker Guido van Gorp, onder meer. En we gaan nog even buiten in het matchcenter. Want, Edwin, wat zie je daar zoal?
7: Nou, er wordt nog steeds getennist in Rome, die finale daarom. Dat 1000 toernooi tussen Yannick Sinner en Casper Ruud. Dat ging lang gelijk op, maar in de 9e game van de eerste set. Ja, je raadt het al, dan geeft de nummer 1 van de wereld, Yannick Sinner, dat extra gas, komt Casper Ruud in de problemen. En Sinner wint die eerste set met 6-4. En ook meteen aan het begin van de tweede set verliest Casper Ruud zijn opslag. Dus het gaat allemaal op rozen voor Yannick Sinner. En dan is hij dus de tweede man in de geschiedenis sinds 1990 die 1000 toernooien zijn ingevoerd, dat hij ze alle 9 weet te winnen. Naast natuurlijk Novak Djokovic. En in Duitsland is er een sprookje eigenlijk wel een beetje aan het ontstaan. Elversberg, een heel klein plaatsje in Saarland, is gepromoveerd naar de Bundesliga. Heel lang speelden ze op het amateurniveau. Vorig jaar waren ze opeens al heel dicht bij promotie naar de Bundesliga. Verloren ze de eindstrijd met Heidenheim, dat nu gedegradeerd is. Maar het lukt ze nu wel. Ze zijn tweede geworden in de tweede Bundesliga. Dus volgend jaar een plaatsje van 13.000 inwoners, wat geen treinstation heeft. Een heel klein stadionnetje gaat dus promoveren naar de Bundesliga. Ook werd er in Engeland gespeeld. Brighton Hove Albion verloor in blessuretijd bij Leeds United. En dat was een foutje van Hekken, de international. Dus die heeft niet een hele leuke ene laatste wedstrijd in de Premier League. En Brian Robbie scoorde voor Sunderland, dat met 1-3 heeft gewonnen. Dus dat is voor hem wel heel erg fijn.
0: Dan hebben we nog het hockey. Het ziet er al een beetje onvriendelijk uit ook, Jan Kees.
3: Ik heb de indruk dat ze geen al te beste verliezers zijn aan de kant van Oranje-Rood. Tijmen Rijnga kwam net zeker niet onbewust in botsing met zijn tegenstander Casper Bergman, die zich vervolgens ook niet onbetuigd liet. Even de voorhoofd tegen.

0: tegen elkaar. Er werd weer doorgehockeyd en ook een doelpunt voor Oranje-Rood. Jelle Galema profiteerde van een misverstand achterin tussen keeper en verdediging. En had toen de bal voor zijn backhand in een leeg doel binnen te schieten. Het is niet meer dan een troosttreffer, want 4-1 is natuurlijk veel te weinig. De klok doet trouwens ook hele rare dingen in de slotfase. Maar kijk, we hebben altijd de toeter, want er is één iemand die de klok wel goed in de gaten houdt. En dat is de KNHB-gedelegeerde. En die besluit dat er nu een einde komt aan deze wedstrijd. De vuisten gaan de lucht in aan de kant van Amsterdam bij de Kassim-broers, die vandaag ook weer een hoofdrol vertolkten. Twee doelpunten van Mustafa, één van Dayan Kassim. Nadat Mustafa in de eerste wedstrijd ook al twee keer trefzeker was, kun je toch wel zeggen dat hij het verschil maakt in deze wedstrijd. Oranje-rood het hele seizoen bovenaan gestaan. Komt tekort in de halve finales van de play-offs. Amsterdam, net als vorig jaar, naar de finale. En daarin is Rotterdam dus de tegenstander. Dat is één keer eerder het geval geweest dat Rotterdam-Amsterdam de finale was om de landstitel bij de mannen. Dat was in 2012. Amsterdam won toen uiteindelijk doelpunten van Billy Bakker, van het team Verga. Takema, die tijd spreken we over. Roderick Weusthof scoorde voor Rotterdam. We zijn nu heel wat jaren verder. 14, heb ik dat snel uitgerekend? Ja, 14 jaar verder. En er komt weer een clash tussen Amsterdam en Rotterdam om de landstitel in het hockey.
1: Ajax moet de play-offs in. Dat is de club niet gewend. En dat weet ook de interimtrainer Oscar Garcia. Hij vertelt dat hij zich daar slecht over voelt.
2: Yeah, but because we didn't want to play the playoff, but now it's the situation is like this. It's not about one game, it's about 34. And we finish in this position for something.
3: There are four teams playing the playoffs, and the other three teams are happy to play the playoffs. Is that a disadvantage for you?
2: It shouldn't be an disadvantage because we are playing for Ajax and we need to put the club in Europe the next season.
3: Does you consider Ajax as the favorite?
2: I don't know. Now I don't prepare the games thinking that I am the favorite. I'm preparing the games to play against a tough opponent like today.
1: Toch vraag je je wel af als je wat uitspraken van zo'n week op een rij hoort dan van Oscar Garcia. Of het allemaal klopt wat hij denkt. Want dan zegt hij aan de ene kant, we worden volgend jaar kampioen.
4: Zonder.
1: Oké, je kan een hoop inkopen.
5: Maar hij zegt hier ook wat ze gaan doen.
1: Hij zegt hier, Ajax is niet de favoriet in de aankomende play-offs. Kan je dat maken?
4: Nee, natuurlijk.
1: Door dat te zeggen?
4: Nee, natuurlijk kan je dat niet.
6: Nee, absoluut. Kijk, iedereen weet dat. Zeg maar, als je kijkt naar de club Ajax, zegt iedereen direct favoriet. Als je kijkt naar het spel. En dat kan hij natuurlijk ook niet zeggen. Omdat vandaag was het ook gelijkwaardig. In principe tegen Heerenveen. Dus ze hebben vorige week verloren van Utrecht. Dat zijn allemaal tegenstanders.
1: Ja, prima, maar je hebt gelijkwaardig. En je hebt dat je nu ineens de underdog-rol gaat spelen.
6: Nee,
1: of
6: dat is wat anders. Maar ja. Kijk, als club zijnde moet Ajax altijd favoriet zijn. Zeker tegen deze tegenstanders. Alleen,
4: dat is het DNA van Ajax.
6: Alleen realistisch is zeg maar de afgelopen weken dat je niet beter bent dan de tegenstanders die je gaat treffen nu. Dus ja, dat is de realiteit.
1: Zou je zeggen, Bart?
7: Nou, eentje gewonnen maar van de ploegen die nog in de play-offs gaan. Als je kijkt naar de resultaten dit seizoen in de competitie. Mm. Alleen thuis een keer van Groningen gewonnen. Alleen ja, dat thuisvoordeel gaat in Volendam natuurlijk niet echt op.
4: Nee. Nou ja, misschien een verandering van panorama. De zilte lucht die komt aanwaaien. Je weet het niet wat het zilte doet.
1: Zilte lucht is geen Zeeland.
7: IJsselmeer, toch?
4: Nee, dat is waar. Het is geen zee meer. Nee. Maar laten we in ieder geval zeggen,
7: is al even
4: kabbelende
7: niet meer, hoor,
4: water, een palinkje, een palinkje happen, weet ik veel. Je verwacht bij Ajax toch van, doe eens iets out of the box. Ja, doe eens iets ook, anders.
6: Wat je wel zegt in de arena, hoe het publiek kon reageren.
4: Ja, precies.
6: Helemaal vol, fluiten we waarschijnlijk, al voor de wedstrijd. Zo'n sfeer, dat zit je ook niet op te wachten.
4: Je mag alleen maar positivo's binnenlaten. Positief Ajax supporters die alleen maar bij een hele slechte handeling zeggen, kom op!
1: Die zich het best gedragen hebben in het seizoen. Dat het een heel gezellig wedstrijdje wordt daar in Volendam.
4: Nou, dat zou toch goed zijn?
1: Ik zou zeggen, stel het voor. Garcia die zei daar in Heerenveen ook nog dat de wedstrijd bij die flinke regenval die we hebben gezien en ook gehoord wat hem betreft gestaakt moest worden vanwege onbespeelbaar veld. Zijn collega Robin Veldman van Heerenveen reageert daarop.
8: Ja, denk ik dat hij daar wel een punt heeft. Ik vind wel dat de scheidsrechter en de assistent daarin over contact moeten staan. De bal rolde minimaal nog. Hè? En er waren best wel wat momenten die het spel een beetje onmogelijk maakten. Dus ik snap zijn opmerking wel.
3: Jullie zijn daar experts in. Dan had die wedstrijd morgen overgespeeld moeten worden of uitgespeeld moeten worden.
8: ja, maar het is niet gebeurd, dus we hoeven niet verder te denken. Maar dat zou een scenario zijn inderdaad. Alleen, dan gaan wij, we gaan donderdag de play-offs in. Ja, dat zou wel heel krap komen allemaal. Dus ik weet niet of dat allemaal scenario's zijn waar ze rekening mee gehouden hebben. Of de andere wedstrijden. Dat
3: zou toch zomaar kunnen?
8: Ja, dat weet ik niet. Ik kan niet in hun hoofd. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor hun passeert. Voor ons passeert, zeg maar, de veiligheid en ook de kwaliteit van het spel. Andere belangen.
3: Op basis van historie is Ajax natuurlijk de favoriet in de play-offs. Maar op basis van dit seizoen, zijn jullie net zo goed favoriet?
8: Ja, iedereen doet die meedoet. We hebben laatst al een keer gezegd, we hebben allemaal 25% kans op dit moment. Als je kijkt naar de huidige vorm, ja, dan durven wij het wel aan.
1: Dat was Robin Veldman in gesprek met Frank Snoeks.
4: Hij dreigt zijn assistent te gaan verliezen. Ik kreeg net een interessant appje van iemand die goed ingevoerd is. En die Henk Brugge, die zijn diploma, hoogste diploma net heeft gehaald, die schijnt naar Telstar te kunnen. Daar zijn gesprekken over gaande. Dus die man, ken jij hem?
6: Ik ken hem niet persoonlijk. Nee. Maar hij was zeg maar ook de assistent van Persie, toch? Zeg maar, die het overnam eventjes toen Van Persie wegging.
4: Oh, dat was
6: is
4: hij
6: zeg
4: dat?
6: Maar, volgens mij is hij dat, ja.
4: Ja, ja. Nou ja, goed.
1: Zo hebben we nog nieuws.
4: Voor wat het waard.
1: Ja. Wat wilde ik nou vragen? Ja, Bart, kan je als je de cijfers bekijkt dan ook aan de cijfers zien waar het veld onderstroomde en had dat gevolgen?
7: Dat is ongeveer vanaf de 85e minuut. Ja? Nee, het is wel grappig, want de paasnauwkeurigheid van zo'n wedstrijd wordt ook bijgehouden. Dan kun je kijken, voor die wolkbreuk was het ongeveer 88% van alle pases dat aankwam. Na die wolkbreuk 55%. Dat was ook een soort comedy capers op een gegeven moment, dat een bal gewoon bleef liggen.
4: Ja, je moet chippen. Hè?
7: Ja,
6: wat de scenario zou dat zijn geweest zijn nog? Hè? Stel even dat het wel gestaakt werd. Dan moet je hem overspelen de laatste 5 minuten. En als Ajax zijnde weet je wat je moet doen. Je kan heel iets anders. Ja,
7: maar dat dachten bij Heerenveen van de week ook. Gebeurde helemaal niks tegen NAC. Nee, dat was ook een soort. Ja, klopt. Ja, ook als een ballon.
1: Je mag het allemaal niet mee laten tellen. Maar ja, je krijgt wel het gevoel dat hier de klok wel meespeelde. En ook de klok die wacht de komende dagen. Want waar moet je het dan plannen? Ja. Op weg naar de play-offs.
6: Heb je weer problemen inderdaad.
4: Ja. Mooiste regenwedstrijd ooit gespeeld. Zaragoza uit in de jaren 80 door Ajax. Ajax won daar ook. En uiteindelijk was dat de opmaat naar de Europa Cup 2 winst.
1: Real Zaragoza.

0: Lorraine, om in Eurovisie Songfestival sferen te blijven. Is It Love speciaal voor jou?
1: Nou, dankjewel.
0: Ik betuig
1: mijn liefde. En wat is het antwoord?
0: Is It Love tussen ons?
1: Ja.
0: Nou, ik zou eerder zeggen, is het collegialiteit? Is het warmte?
1: Of iets heel serieus?
0: Gezelligheid? Ja, natuurlijk maar, wel.
1: Het mag. Want we hebben namelijk nu een voorproefje liggen van een nieuwe podcastserie van de makers van de podcastserie Alom Gelauwerd en ook heel veel beluisterd van Mino Raiola. De nieuwe serie van collega Guido van Gorp.
2: Eerder maakten we de podcast Mino's Imperium over zaakwaarnemer Mino Raiola. Een man die waar hij kwam zilver in goud kon veranderen. Het overkwam zijn spelers en zelfs ons.
3: En de beste podcast van 2025 is geworden Mino's Imperium.
2: Maar sommige ideeën van Mino veranderden niet in goud. Niet eens in zilver. Ze werkten niet. En door een van die mislukte plannen raakten mijn team en ik afgelopen tijd gefascineerd. Want Mino wilde ooit de baas worden van het hele voetbal. De president van FIFA. Om de boel even flink op te schudden. Geen grap.
4: Dat is geen grap, hè? Dat is geen grap. Nee, is ook geen grap. Dus mijn programma is ook heel simpel. Ik heb het gezegd, het is van Noord-Korea naar Zuid-Korea. Het is echt de FIFA willen veranderen. Echt, wat dat betreft veranderen. Totaal willen ze buiten.
2: Mino kwam nog niet eens in de buurt van het presidentschap. Hij, de zoon van Italiaanse immigranten. Maar een andere Italiaanse immigrantenzoon maakte die droom wel waar. Gianni Infantino.
5: And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA. And everyone in the world will applaud us. And will applaud all of you. For what we'll do in FIFA in the future.
2: We gaan van Mino's Imperium naar Gianni's Imperium. Een gloednieuwe podcastserie van NOS Sport en NPO Radio 1.
6: 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Is oké? Okay?
2: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljoenen, miljarden, om macht.
7: Je komt aan op een vliegveld, je wordt met een autootje weggereden met chauffeur.
8: Je laat je een beetje naar links slepen, dan ga je weer een beetje naar rechts.
9: Het is de president van de wereld misschien wel eigenlijk.
2: Hoe veroverde Gianni de voetbalwereld? En hoe werd hij steeds machtiger?
10: Doordat hij de FIFA spectaculair heeft laten groeien, krijg je ook dat iedereen ongeveer 1000 keer per dag tegen hem zegt dat hij geweldig is.
11: We love you, president.
12: Thank you.
2: We duiken in het spel van de president. Voor en achter de schermen. Met voor- en tegenstanders uit binnen- en buitenland.
13: It was way easier for him to get rid of me, to get rid of a headache.
14: That's it. It's that.
15: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK voetballen.
16: Viele Leute haben gesagt, ja, der hat keine Chance, der hat keine Chance. Und da habe ich gesagt, pass auf.
17: Sir, can I ask you something about FIFA?
16: No.
2: Luister naar Gianni's Imperium. Vanaf 20 mei, iedere woensdag, in je favoriete podcast-app.
18: Mr. Infantino. Mr. Infantino.
19: Thank you.
18: Did you restore the image of FIFA?
19: No, sorry.
18: Did you restore the image of FIFA?
1: Aanstaande woensdag de eerste twee afleveringen van deze nieuwe serie in je favoriete podcast-app. We doen een laatste rondje hier aan tafel over de laatste dag van het Eredivisie-seizoen. En dus natuurlijk ook een beetje overall kijken naar bijvoorbeeld de topscorer, Bart.
20: Ah ja, Sueda. Hij was er vandaag niet bij, maar eindigt alsnog als topscorer van de Eredivisie. Wel knap, hij komt uit op 25 doelpunten. Wat opvalt, 8 wedstrijden op rij dit seizoen waarin hij speelde en niet gescoord heeft. Dat is toch wel opmerkelijk.
21: Hij scoort toch ook nooit tegen de grote?
20: Ook niet echt. Ook als je kijkt in hoeveel wedstrijden hij dan gescoord heeft, dat waren er maar 14 van de wedstrijden waarin hij gescoord heeft. Ja. Dan kun je wel weer zeggen, als je er in 14, 25 maakt, heb je het toch ook wel weer goed gedaan. Alleen, hij stond wel even wat vaak droog.
1: Wat zegt dat over deze spits voor jou? Doet dat iets af aan die 25 doelpunten? Of denk je juist van ja, zo knap? Het lijkt een beetje alsof het hollen of stilstaan is bij hem.
22: Ja, zo komt het wel een beetje over. Hè? Dat je ook zeker in de belangrijkere of grotere wedstrijden, dan kijk je toch ook wat de spits kan. Wat hij kan creëren of wat hij zelf kan scoren. Dat heb je niet echt gezien. Maar je kan wel zien, zeg maar, tegen de kleinere ploegen dat hij, als hij scoort, dan waren er vaak 2 of 3 of een hat-trick weer.
20: Ja, mooie kopgoals ook.
22: Ja, mooie kopgoals inderdaad. En nu met een WK.
0: Dat is wel belangrijk voor hem.
22: Is belangrijk voor hem.
0: Als je die statistieken ziet, hè, ze zeggen altijd
21: scouts van buitenlandse clubs, grote competities, komen alleen kijken naar Feyenoord Ajax, Feyenoord PSV. Als hij daar dan zijn kruid droog houdt, is hij geen interessant object.
22: En ook in de Europa League, hè, natuurlijk dit seizoen. Heeft hij ook niet toch echt
20: niet heel veel indruk gemaakt.
1: Nee. Maar als je al die cijfers dan overziet, Bart, krijg je dan het gevoel dat dit een speler is die het gewoon eens in de zoveel tijd flink op zijn heupen krijgt? Of zijn juist die reeksen ontstaan door de tegenstanders van dat moment? Dus die acht wedstrijden op een rij, zaten daar dan ook die grote tegenstanders?
20: Er zaten wel wat grote

0: Ik heb ze niet allemaal. Er zaten wel een paar.
1: Of andersom, in die 14 wedstrijden waarin hij de scoort. Dat zijn dus wel over het algemeen de wat mindere.
0: De wat mindere goden van de Eredivisie. Ja, het is wat dat er gaat niet heel indrukwekkend. Alleen ja, als je puur naar de ranglijst kijkt. Ik ben topscorer geworden in Nederland. Ik heb de Willy van der Kuilen trofee hier onder mijn arm. Daarmee kom je wel ergens binnen. Ik denk niet dat ze zijn ploeggenoten al bij pak een beet een ploeg in de Premier League dan even gaan navragen. Van, ik zit net op die sites te kijken. Jij scoort alleen tegen Telstar.
2: Ja,
0: dat
2: weten die scouts wel hoor.
0: Nee, die scouts wel, maar zijn ploeggenoten. Het gaat om hoe je binnenkomt ergens. Ja.
1: Dan Sparta, om Hugo te pleasen of een beetje te plagen?
0: Allebei een beetje. Sparta 62 goals tegengekregen dit seizoen. Daar schrik je bijna van. Dat zijn er echt heel veel. Maar
2: Dommel was hartstikke goed.
0: Nou, dat wilde ik even zeggen. Sparta de ploeg met de meeste clean sheets dit jaar.
1: Dat klinkt ook tegenstrijdig.
0: Dat is apart, hè? Ja, ze zijn,
3: dat is zeg maar ook dus...
1: ook hollen of stilstaan.
3: Ja, ja, dat heb ik ook een beetje bij PEC. Dus als zij verloren ze ook dik, zeg maar.
0: Ja. En bij Sparta dit jaar ook. Het is voor het leuk voor jou misschien, uit de tijd van de Zuiderzee. De laatste keer dat Sparta de ploeg was die de meeste clean sheets hield in de Eredivisie. 67, Pim Doesburg op doel. Je moet echt een eind terug wil voor de laatste keer dat Sparta daarin dus de beste was. En wel opvallend, ze eindigen dus in het rechte rijtje. Met de meeste clean sheets. Alleen Elinkwijk deed dat. In eind jaren 50, begin jaren 60. Een keer in de rechte rijtje eindigen.
2: Was zo bij Elinkwijk.
0: Ja, dat weet ik. Maar ik weet niet of jij het ook weet.
2: Is hij bekend?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Denk er even rustig over na. Dan gaan we luisteren naar Ron Jans. Met een 2-0 overwinning op Fortuna gaat hij met FC Utrecht de play-offs van Europees voetbal in. Bijzondere middag in de Galgenwaard voor de trainer die afscheid neemt na dit seizoen. Jans in gesprek met Aman Afsaroglu.
4: Ja Ron, dit was nummer 274. Je bent nu alleen de meest succesvolle trainer ooit in de Eredivisie. Wat gaat er door je heen, zou ik bijna willen zeggen?
5: Nou, dat is hartstikke mooi. En dat blijft denk ik ook wel even staan. Maar dat is niet het belangrijkste van vandaag. Het belangrijkste is gewoon dat we de laatste competitiewedstrijd hebben gewonnen. De nul gehouden. Dat we nog op de zesde plaats zijn geëindigd. En dan komt het feitje. Want het afscheid was natuurlijk heel mooi. En dat begon al met de opkomst, moet ik zeggen.
2: Was het ook een beetje gek, want je weet dat het niet echt je afscheid was. Want je gaat nog een play-off wedstrijd spelen, maar dit voelde in alles als de grote Ron Jans afscheidmiddag.
5: Ja, nou, het was de afscheid van de Eredivisie, maar niet van het seizoen. We hebben nog, als het goed is, 2 wedstrijden te gaan. En dat moeten we gewoon doorzetten, want eigenlijk duurt de competitie voor ons te kort.
2: Kon je het allemaal wel een beetje in je opnemen, wat er gebeurde? Kon je er ook van genieten?
5: Ja, ik heb enorm genoten. En met name ook met dank. Dat is toch heel mooi als je voor, maar zeker na de wedstrijd, al je kinderen, je vrouw en je kleinkinderen op het veld ziet. En er waren ook een aantal beste vrienden. Dus die zie ik zo straks, denk ik, ook nog wel even.
2: Wist je een beetje wat er allemaal ging gebeuren vandaag? Of wist je helemaal niks?
5: Nee, niemand heeft me daarmee lastig gevallen. En ik had er zelf ook niet zoveel zin om van tevoren gewoon eerst die wedstrijd te spelen. Maar het was een mooie dag.
2: Wat vond je het mooiste? Was dat inderdaad het moment na afloop met je familie?
5: Ja, dat is moeilijk kiezen. Ik vond ook wel de opkomst. Ik mocht, normaal ga ik altijd voordat de spelers komen, ga ik al naar de dugout. Nu moest ik wachten. Dat vond ik ook wel heel mooi met de 2 ploegen die daar stonden. En met de Erehagen en ik mocht er tussendoor. Met publiek erbij. Maar de afloop met de kleinkinderen was ook geweldig.
2: Was er een fase dit seizoen dat je misschien dacht, het zal toch niet dat mijn laatste seizoen op deze manier eindigt. Maar je zegt het al, je eindigt als 6e. Dit is dan een schitterend afscheid van de Eredivisie. Dat is ook wel heel fijn dat het zo uitpakte.
5: Nee, ik heb echt een week gedacht van, zo moet het toch niet zijn. Je hebt net aangekondigd dat je met pensioen gaat. En een verliesje van Twente, een verliesje van Volendam. Ik zag er zelf, vond ik zelf ook als ik me zelf terugzag, van een beetje aangeslagen uit. En dan heb ik gezegd, kom op man. Je hebt een hele carrière, je hebt een geweldige carrière. Dus we zijn er met z'n allen weer uitgekomen. En dat voelt dan dubbel goed.
1: Het kwam goed en het eindigde dus positief voor Ron Jans. Die kon genieten vandaag. En het was voor ons allemaal volop genieten op deze laatste speeldag. Met dus alle 9 wedstrijden tegelijk. En heel, heel, heel veel goals.
6: Het is de ontknoping, hè, vandaag.
7: Goal. In Volendam, voor Volendam. Descott zet het hier in vuur en vlam.
8: Bij Heracles FC Groningen komt de ploeg van Dick Lukien heel snel op een voorsprong.
9: In Alkmaar komt AZ op 1-0 in de 8e minuut. Sven Meijner.
7: Daar is hij voor NEC. Duurde niet lang. En hij is prima hoor, door Le Breton.
9: AZ doet het opnieuw. 2-0.
10: 0-1 moet ik zeggen voor Excelsior.
11: Daar is die hoekschop van PSV. En die gaat erin. En het is 1-0 via Flamingo. 1-1. 1. FC Twente, het antwoord uit Enschede, komt meteen. Derde goal van het seizoen van Oyasette.
12: Ja, uitpraten gaat voorlopig niet lukken, Mark. Maar het is hier in Almelo namelijk 1-1 geworden.
7: 2-0, NEC opnieuw, Noé Le Breton.
13: Dani de Wits, de bal is gebroken in de goal gewaard. Utrecht, Fortuna, 1-0.
7: 1-1, Bakker doet het met het hoofd uit de vrije trap. Steur zit mis.
11: PSV schiet die bal erin vanaf de rand van het strafschopgebied. En het is gewoon via Fernandes 2-1 voor PSV.
10: Excelsior komt op 0-2 voorsprong via Arthur Zagier.
11: Deze doet pijn bij Twente. De 3-1 van PSV door Mam.
10: Dat is wel een hele, hele fijne goal van Ioni Santos.
12: FC Groningen komt voor de tweede keer in deze wedstrijd op voorsprong. Het is 2-1.
11: Daar is de volgende van PSV. Twente wordt zo'n beetje afgedroogd door de kampioen.
7: Go Ahead Eagles is nu aan het scoren. Het staat 2-1.
14: Daar doet NAC eindelijk wat terug. Sumano maakt 2-1.
10: Noah Naujox maakt over zijn tiende voor Excelsior voor dit seizoen. En dus is de stand 1-3.
13: Ja, David Min, hij viel in. En dus niet Stepanov. En hij staat amper in het veld. Want hij zet Utrecht op 2-0.
14: Daar is de gelijkmaker gemaakt door NAC.
12: Ja, ook hier is de score geopend. Hach Moussa maakt de 1-0.
11: Achter de bal Ricardo Pepi voor de strafschop van PSV. Heeft al wat kansen laten liggen, maar deze niet.
12: Hach Moussa staat in de dubbele cijfers. Zijn 11e doelpunt van dit seizoen. Het is 2-0 voor Feyenoord.
14: NAC komt op voorsprong.
7: Penalty voor Telstar.

0: En toch vielen er 30 doelpunten. De stelling van Borst was vandaag: Ronald Koeman junior, een van de doelpuntenmakers, moet mee naar het WK. Ik had het verhaal van Roeland nog niet afgemaakt.
1: Oh, ja.
0: Die man die zei, mijn vader was onderwijzer, dus doe het maar niet met Koeman. Ik heb bij hem in de klas gezeten. Als er een akkefietje op het schoolplein was en ik stond erbij, dan was ik altijd de pineut.
1: Ja,
0: ja, dat krijg je dan. Ja. Een meerderheid was het met hem eens trouwens, want je had maar 45% eens.
1: Oké, okay. Langs de lijn is er vanavond weer met Dionne de Graaf. En zometeen Dijkstra en even blijft ter plekke in Renesse schouwen.
0: Renesse? Daar heb je zilte lucht.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Waar, hoe ging dat liedje ook alweer?
0: De Zoute Zee slaakt een diepe, zilte zucht.
1: Ben jij niet ontzettend moe?
0: Gaat wel. Zet over Bangaranga op, komt alles goed.
1: Yeeha!
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
13: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Min Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
17: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
18: NPO Radio 1.
19: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Dat was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden en opnieuw in gesprek te gaan met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum in Almere problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De ebola-uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 mensen overleden. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien, het wordt dan 13 tot 15 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er ANWB Verkeersinformatie. De A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Duiven en het knooppunt Ouddijk 4 kilometer door een ongeluk. En verderop tussen Ouddijk en de Duitse grens 2 kilometer. En op de A50 Arnhem naar Oss tussen het knooppunt Valburg en Ravenstein een file van 8 kilometer. En dit was de verkeersinformatie.
3: Ster. Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
20: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
3: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovaneck.nl.
20: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
21: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
22: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon kozijnen.
22: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
26: Ja, het is zondagavond op deze waterkoude zondagmiddag, mag ik wel zeggen.
4: Ja, veel regen.
26: Nattig en veel regen. Ja. En we hebben een mooi stukje in de auto gezeten. Geen straf, want het was de laatste zondag van de Eredivisie.
4: Waarom, ja.
26: En we zijn in Zeeland.
4: Ja.
26: Schouwen-Duiveland.
4: Ja.
26: En we zijn in een plek, Frank. Vroeger was dit was het mekka van het coma-zuipen in Nederland.
4: Ja, en gek genoeg, hè, daar zijn we toch allebei, hebben we daar opgezeten.
26: Ja.
4: Maar nooit in Renesse geweest.
26: Nooit in Renesse, want daar zijn we, in Renesse.
4: Ja. Maar apart, ik ben hier wel, want ik ben vroeger, ik ben opgegroeid in Den Haag.
26: Ja.
4: Mijn vakantieadres was altijd Burg Haamstede.
0: Dat die ligt hier vlakbij.
26: A town called Burghaamsteen.
0: Ja, ja, daar ben ik wel vaak geweest.
26: Ja, maar René is er niet.
0: Nee, nog nooit. Dus ik vind het heel leuk. We hebben ook een leuke uitzending hè, tegemoet.
26: Ja, zeker hebben we dat. Een bijzondere gasten. Bijvoorbeeld, ik noem een Nelly Coman.
0: Ja. Ja, ben ik toch altijd
26: in de jaren 80 de snelste vrouw ter wereld. Hè, komt natuurlijk uit Suriname, Rotterdam, maar is al heel lang woonachtig in
0: Zeeland. Nederland. Ja, precies. Ja. Ja, altijd heel erg fan van geweest.
26: Ja.
0: Jij ook, toch?
26: Ja, absoluut.
0: Ja. En we hebben elkaar een paar keer ontmoet. Ook in de verschillende uitzendingen te gast gehad.
26: Zonder
0: de
26: vrouw.
0: En er was al een mop die ik heel leuk vond persoonlijk. Maar het is ook een hele flauwe mop.
26: Ja.
0: En die gaat ook een beetje over Nelly Coman. En ik heb het ooit in mijn hoofd gehaald toen zij te gast was in ons programma.
26: Wacht even, voor alle duidelijkheid, dit komt allemaal uit jouw hoofd, hè, wat we nu gaan horen. Ja.
0: En toen heb ik die mop ook verteld, maar die viel echt als een dode kadaver in het zand.
26: Ja.
0: Hè? Zal ik het toch nog een keer vertellen?
26: Nou ja, we zijn er nou toch.
0: Ja. Ja, ik had ooit een keer bedacht dat Rob de Nijs, wijlen Rob de Nijs, Nelly Coman had ontmoet. En dat die elkaar wel leuk vonden. Maar dat ze toen bedachten als ze met elkaar zouden trouwen, dat zij dan voortaan door het leven moest als Nelly de Nijskoman. Dat ze er toen maar vanaf gezien hebben.
26: Ja. Ik moet eerlijk zeggen, Frank, hij valt beter in Renesse dan in de rest van het land.
0: Ja, maar ik heb hier de Zet Gijkenmaar bokaal ooit mee gewonnen, hoor.
26: Dat, ja. En terecht.
0: Ja.
26: Goed, we gaan begonnen.
0: Heel goed.
1: NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke.
26: Goedenavond mensen en welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanaf Schouwen-Duiveland. En we zitten hier in het dorpshuis van Renesse. Ben je nou toch in de buurt? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg.
0: Nou, op dit Zeeuwse eiland is enkele maanden geleden noodopvang geopend voor 250 asielzoekers. En het grote nieuws is, er waren geen rellen. De boel is niet in brand gestoken, maar er kwamen wel veel burgers op af om vrijwilligerswerk te doen.
26: Ja, zo kan het ook. Verder ontvangen wij zometeen een van de snelste Nederlandse vrouwen ooit, Nelly Coman. 1986 riep ze de 60 meter in, hou je vast, 7 seconden.
0: Ja, en als we dan toch in Renesse zijn, dan kan Betty Steur natuurlijk niet ontbreken. Ze werd bekend van televisie als boerin die een vrouw zocht en is volmaakt gelukkig op haar boerderij.
26: En we hebben live muziek van Vos. En graag proeven we eerst even van een kleine muzikale amuse.
2: Als ze alles weet.

0: Ja, Fors was dat. Ja. En met de wortels op dit eiland. We gaan nog veel meer van Fors horen in deze uitzending.
1: Ja, verzet tegen asielopvang domineerde de afgelopen weken het nieuws. Op sommige plekken was sprake van rellen, intimidatie en zelfs brandstichting. Die incidenten die krijgen veel aandacht, terecht, want ze zetten de rechtsstaat en het publieke debat onder druk. Maar daardoor verlies je misschien ook uit het oog dat het op veel plekken juist heel goed gaat.
0: Ja, dat zei ook Mark Bouwmans, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
2: Het gaat op tientallen plekken in Nederland fantastisch. Ja, er gebeurt helemaal niks. Goede opvang, goede relatie met de buren, geen criminaliteit. Niks aan de hand, mensen die gewoon meedoen, inburgeren, gaan werken, belasting betalen, huisje krijgen, gezinnetje, bijdrage aan de welvaart van ons land. Ja. Dus we moeten ook een beetje als tegenwicht wat een positief verhaal laten zien.
1: Ja, en dat dachten wij dus ook. En dus zijn we vanavond afgezakt naar Zeeland, want hier op het eiland Schouwen-Duiveland is 4 maanden geleden een noodopvang geopend. En wat denk je? Nou, alles loopt hier dus rustig en soepel. En op de dag van de opening melden 100 inwoners hier zichzelf direct aan als vrijwilliger.
0: We gaan erover praten met een van die vrijwilligers. Dat is Connie van der Sluis en met CDA-gemeenteraadslid Rutger Punt. Welkom allebei.
1: Ja, Connie, hoe komt het nou eigenlijk dat iedereen hier zo bereidwillig is om te helpen?
3: Ja, het is gewoon ontzettend leuk om dat te doen. Om met andere culturen in aanraking te komen en om de mensen een helpende hand te bieden.
1: Ja?
3: Ja, dat is gewoon een Zeeuwse mentaliteit.
1: Is dat zo? Is dat absoluut. Een Zeeuwse mentaliteit, kun je dat zo noemen? Ja. Rutger, kan je dat beamen?
4: Ja, daar sluit ik volledig bij aan. Het is een kwestie van solidariteit, hè? Ik denk op 2 niveaus. Punt 1 en boven alles met de vluchtelingen zelf. Maar ook met de andere Nederlandse gemeenten met wie we deze opvang met elkaar moeten regelen. Ja. Die solidariteit staat in Zeeland in ieder geval hoog in het vaandel.
0: Ja, Connie, wat doe jij allemaal? Want jij bent al jaren als vrijwilliger betrokken bij asielopvang. Wat doe je allemaal met vluchtelingen?
3: Nou, in 2022 kwam er een kleinschalige noodopvang. Dat waren maar 50 inwoners, bewoners. Maar we zijn eigenlijk begonnen met de taallessen en spelen met de kinderen. Want dan heb je een goede ingang. En we zijn van lieverlee meer dingen gaan doen. Dus ik ging mee op sollicitatiegesprek. Want als mensen 6 maanden in Nederland zijn, dan mogen ze gaan werken. En ja, Zierikzee had best wel krachten nodig. Zoals bijvoorbeeld in de horeca of in de schoonmaak. Dus ik ging mee op sollicitatiegesprek.
0: En okay.
3: Dan werden die mensen aangenomen. Die gingen lekker aan het werk. Maar we gingen ook wel eens een puzzeltocht doen. Gewoon in de stad, langs de monumenten. Ik ben met hun mee geweest naar het Watersnoodmuseum. Dus we deden gewoon allerlei leuke activiteiten. En wat ik nu doe...
1: Ja, want dat is voor de nieuwe opvang.
3: De nieuwe opvang heb ik mezelf meteen weer aangemeld als vrijwilliger. Zijn we ook weer begonnen met de kinderen. Want dat is toch... De basis. Ja, en de kinderen... Er waren 75 kinderen gekomen. En die mochten toch nog niet direct naar school. Want dat moest allemaal nog geregeld worden. Het is een hele puzzel geweest om al die kinderen natuurlijk op hun plek te krijgen.
0: Je moet het allemaal iets te doen hebben
3: daarom,
0: overdag.
3: Daarom ging ik met ze kleuren, met ze knutselen. En van lieverlee zijn er een aantal vrijwilligers met mij mee gaan doen. Annelies en Willy en Mieke. Wij zijn met z'n vieren dan nu op dit moment voor de kinderen. En elke donderdagmiddag hebben we dan een kindermiddag. En
1: kijk,
3: dan,
1: maar Connie, fantastisch en mooi ook dat je zo betrokken bent. Maar hoe heb jij dan bijvoorbeeld het nieuws van de afgelopen weken gevolgd? Zoals wat er dan in Loosdrecht is gebeurd.
3: Ja, ik kan wel zeggen dat mijn hart bloedt. Ik vind dat zo erg. Want ik stel me dan voor dat ik dan zelf zo'n vluchteling zou zijn. Mm-hmm. Die in zo'n opvang zit. Ik kom al uit een heel akelig gebied. Want ik ben niet zomaar weggegaan uit mijn eigen land. En dan zie je dat mensen zo tegen jou zijn. En dat ze dan brand stichten en zo. En ook weer angst. Dus ik vind dat heel erg dat gebeurt. En daarom ben ik zo blij dat dat hier in Zierikzee zo goed loopt. En dat mensen gewoon warm zijn ontvangen. En dat is gewoon prima hier.
1: Kun je er iets bij voorstellen eigenlijk, dat mensen daar zo anders reageren?
3: Ik kan me zeker wel iets bij voorstellen. Als jij er heel weinig mee te maken hebt en je kijkt er van buitenaf naar, dan kan ik me voorstellen dat mensen daar angstig voor zijn. Mm-hmm. Maar echt, die angst is ongegrond.
1: Ja, duidelijk, ja.
0: Rutger Punt, de politiek moet hier ook wat ver vinden. Jij bent raadslid voor het CDA, CDA Schouwen-Duiveland. Hoe belangrijk vind jij het dat hier vluchtelingen worden opgevangen?
4: Ja, ontzettend belangrijk. He, om die twee redenen die ik net al zei, zeg maar twee redenen van solidariteit. 1, voor alles de solidariteit met de vluchtelingen. We komen op een eiland waar de watersnoodramp relatief kort geleden is nog maar. Er zijn nog veel overlevenden, steeds minder uiteraard. Ook toen zijn wij opgevangen als bevolking. En tegelijkertijd ook gewoon moeten we als Nederland het ongemak wat er ook gewoon is. Hè, want ja. Uiteindelijk wil niemand een asielzoekerscentrum of een noodopvanglocatie in zijn of haar achtertuin. Alleen al omdat het niet nodig zou moeten zijn. Maar ook om die met elkaar te verdelen en dat iedere gemeente haar eerlijke deel levert.
0: Maar hoe kijk jij dan naar van de week? Hè? Want er was de avond aan avond daar in Loosdrecht. Het wordt steeds extremer die rellen. Hoe zit je daar dan naar te kijken?
4: Ja, vind ik verschrikkelijk. Er zit met name ongenoegen en je onvrede hierover uiten kan. En mag ook, en dat mag op het scherpst van de snede, mondeling en verbaal. Maar het geweld wat daarbij gebruikt wordt, het vuurwerk... Wat gegooid wordt naar hulpverleners, maar ook naar de locaties... Ja, dat kan je alleen maar ten scherpste veroordelen. Ja.
1: Nou, jouw stelligheid, waar je ook staat hè, voor asielopvang... mis je dat een beetje in de landelijke politiek?
4: Eigenlijk wel, ja. Ik denk dat ik heb er zelf geen onderzoek naar gedaan, maar er zijn wel onderzoeken bekend, uiteraard, dat de overlast echt minimaal is. En in ieder geval dat de angsten die er heel breed leven, grotendeels irreëel zijn. Nou, dat hebben we in het Schouwen-Duitsland tot op heden, ik mag hem afkloppen, in ieder geval wel aangetoond. Hè. De angst die er op social media rondging en versterkt werd en rondgepompt werd, nou, die blijkt tot op heden op geen enkele wijze uit te komen. En dat mag in...
0: Maar wat jij nou zegt, hein, Rutger, dat hoor ik landelijke politici eigenlijk nooit zeggen.
4: Nee, nou, dat betreur ik ten zeerste. En misschien is dat ook wel de reden dat ik landelijk nooit heel hoog gekomen ben.
1: Ja. Dat is ook een goeie, ja. Nou, de haast waarmee sommige opvanglocaties worden aangekondigd en ook geopend, hè, de crisisnoodvang, dat helpt waarschijnlijk ook niet mee. Omwonenden zeggen dan vaak dat ze zich overvallen voelen. Is dat misschien wel een verschil met de situatie hier in op Schouwen-Duiveland?
4: Dat geloof ik gelijk. Hier is een redelijk langdurig en zorgvuldig besluitvormingstraject naar vooraf gegaan. Wij hebben dit besluit, ik weet het niet precies, maar een jaar of drie, vier geleden al genomen met elkaar. Of zijn we dat besluitvormingstraject ingegaan. Als je volgende week te horen krijgt dat er volgende week 80 mensen in jouw straat komen, ja. dan overvalt je dat.
1: Ja.
4: Dat kan ik me volledig voorstellen. En ik denk dat dat uiteindelijk ook te maken heeft met het feit dat we die spreidingswet, die er juist is om die pijn eerlijk te verdelen en gelijkmatig te verdelen, tot op heden gewoon ontzettend slecht uitvoeren.
0: Want kijk, het gaat natuurlijk hier wel om een spoednoodopvang, hè?
4: Ja.
0: En ja, daar moet toch ook gewoon plek voor zijn dan?
4: Nou ja, helemaal eens. Hè. Kijk, ik zeg hier wel eens tegen mensen die hier moeite mee hebben en waar ik ook echt begrip voor heb. Hè. Die zegt van, maar als je dan tegen opvang van vluchtelingen zou zijn, waar ik ergens, het is niet mijn mening, maar me wel in kan verplaatsen. Maar hoe kijk je dan tegen onze medegemeente van Ter Apel aan? Een stadje wat kleiner is dan Zierikzee.
0: We hoorden net weer in het nieuws.
4: Daar zitten er meer dan 2000. Zouden we daar dan niet, zouden we niet naar onze buurgemeente moeten zeggen, hey, wij pakken deze uitdaging met elkaar op. En dat zeg ik tegen iedere gemeente waar ze tegen te hoop lopen om het maar niet te doen. Daarmee maak je het probleem voor de gemeenten die nu al een eerlijke deel doen of dat bereid zijn te doen, alleen maar groter.
1: Ja. Hoe is het daar wonen eigenlijk op die opvang, Connie? Kun je ons een beeld geven van hoe het er daar uitziet?
3: Ja, het is een gebouw met allemaal verdiepingen en het zijn appartementen. De mensen hebben een gezamenlijke keuken. Dus er kunnen drie verschillende gezinnen in één appartement zitten. Ze hebben dan een eigen slaapkamer, soms voor twee of soms voor drie bedden. Dus de mensen zijn wel gemêleerd. Er zitten verschillende mensen bij elkaar. Dus ze moeten ook echt wel leren met elkaar om te gaan. Mm-hmm. En dan zijn er een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld, je hebt een speciale kinderruimte. Er wordt nu een sportruimte ingericht. En er zijn ook klaslokalen. In het midden is er een heel groot sportveld. Dus daar kunnen ze lekker voetballen. En er is een speeltuintje bij. Ze hebben overal van die picknicktafels gezet waar mensen gewoon lekker kunnen zitten.
0: Maar Connie, hoe is het overall? Hè? Want ik heb iemand als Geert Wilders ook wel eens horen roepen van, ze zitten daar de hele dag appeltaart te eten. Hè?
3: Nee, absoluut
0: met de
3: kleurige
0: televisies.
3: Nee, want...
1: Geert Wilders imitatie is echt verschrikkelijk.
0: Nee, dat is wel slecht. Maar ja. Doe jij het mis dan? Hoe klinkt
1: dat? Nee, dat is Limburg. Daar waag ik me niet aan. Maar goed, nog even terug naar de issue.
3: Ik heb nog gesproken met een vrijwilliger die bij de meedoenbalie. Dat is dus ook een speciaal. Op de dinsdag mag je daar naartoe als inwoner, bewoner. En dan kan je jezelf aanmelden voor vrijwilligerswerk of gewoon werk of klusjes doen of wat dan ook. Nou, en er is enorm veel animo voor. Ze willen allemaal heel graag iets betekenen, iets doen, bezig zijn. Daar zijn er natuurlijk ook wel mensen die zo getraumatiseerd zijn die je bijna niet van hun bed kan halen. Maar nee, we bieden allerlei activiteiten aan om te zorgen dat die mensen ook toch geactiveerd worden en dat ze straks mee gaan doen.
1: Ja, Rutger, zijn er überhaupt hier demonstraties geweest voordat de opvang open ging?
4: Nou, demonstraties, meervoud niet. Er is één demonstratie geweest op de open dag.
1: Ja.
4: En daar waren wel geteld 5 mensen.
1: Oké, dat is niet veel.
4: Nee, dat is bijzonder weinig zelfs.
0: Ja. En hoe is het tot nu toe met, met de veiligheid hier?
4: Ja, die is, en ik heb mij afgelopen week nog laten informeren, er zijn eigenlijk geen incidenten geweest. De enige veiligheid die enigszins in het geding is, is de verkeersveiligheid, omdat ze oefenen met fietsen.
3: Ja.
4: Dat niet in alle gevallen even goed gaat. En de verkeersdynamiek wat anders is.
3: Ja. Dat is een dingetje.
0: Dus is dat zo, Connie?
3: Ja, dat klopt. Je ziet soms die jonge lui over de stoep en van links naar rechts over de straat. Dus daar moeten we aandacht aan besteden.
1: Maar,
3: fietsveiligheid.
1: Connie, vooral de komst van alleenstaande mannen is altijd heel veel te doen. Snap jij dat? Heb jij je wel eens onveilig daarin gevoeld?
3: Nee, ik heb me daar niet en onveilig gevoeld. Want ik heb met heel veel van die jonge mannen ook gesproken. Want die laten soms hun vrouw en kinderen achter om hun een veilige weg te banen.
1: Ja.
3: En dan denk ik ook van nou, dat doe je dan toch maar. Hè? Je vrouw en kinderen 3-4 jaar soms alleen laten.
1: Ja.
3: Want Mohannad is bijvoorbeeld een jongen die zat bij ons in de noodopvang in de Meijen. Ik geloof dat hij wel, die is uit Syrië gevlucht. Die heeft 3 of 4 kinderen en zijn vrouw. En die waren op een gegeven moment wel dan in Turkije terechtgekomen. Maar, was het in Libanon? Ik weet het niet meer precies. Maar in elk geval, die mochten nu per mei naar Nederland komen. Na 3,5 of 4 jaar is die eindelijk herenigd. Maar dan zit hij dus nu in Rotterdam op zo'n boot.
1: Ja.
3: Met zijn vrouw en kinderen. Dus ik hoop dat er heel snel een huis voor hem ter beschikking wordt gesteld.
0: Ja, dat snap ik.
4: Kan daar nog wel wat aan toevoegen als ik mag. Er is ook in Zierikzee eerder is er een huis in een kinderrijke buurt is ter beschikking gesteld voor de opvang van 7 minderjarige alleenstaande mannen. Daar was best heel veel zorg en over in de buurtgenoten. Heel veel weerstand.
3: Ja.
4: Ik denk dat het huis nu 2 jaar
3: operationeel.
4: En de hele buurt heeft de hele groep omarmd.
0: Weet je wat ik me eigenlijk afvraag, Rutger? Want kijk, die opvang die hier nu is, daar wordt ook een contract voor afgesloten.
4: Ja.
0: En voor 5 jaar is dat. En dan is het ook weer klaar.
4: Ja.
0: Maar nu heb je hier een situatie waarbij best wel draagvlak is gevonden in de samenleving. Moet je dan op een gegeven moment niet zeggen van oké, het gaat hier goed. Laten we dat voor langere tijd hier gaan plaatsen.
1: Ja, ook door de kosten, die faciliteiten, dat soort dingen, die worden gebouwd.
4: Nou, de discussie is geweest. Hè, het aanvankelijke verzoek, en dat was best een dwingend verzoek, kan ik zeggen, van het COA, was een asielzoekerscentrum voor 10 jaar voor 500 mensen.
1: Ja.
4: Daarvan zeiden wij op Schouwen-Duiveland, en daar leent dan eigenlijk alleen Zierikzee zich voor, hè, als grootste kern, dan is die druk, wat ons betreft, gemeenteraad, ook unaniem te groot. Laten we dat dan verspreiden. Nou, dan zegt inderdaad het COA, vanuit kostenoverwegingen kunnen wij niet 3, 4, 5 kleine locatietjes neerzetten. Toen hebben wij gezegd, maar dan willen we voor 5 jaar 250 personen en daar maken we ons hard voor. Die beslissing en die afspraak die staat, wat ons betreft ook. Tegen die tijd zouden er nieuwe inzichten, nieuwe geopolitieke situaties kunnen zijn. Dan kijk je opnieuw naar de uitdagingen van die tijd. Maar deze afspraak voor 5 jaar...
0: En dat kunnen we eigenlijk niet vaak genoeg benadrukken. Want jij zei het ook al aan het begin. Kijk, die ruzies die er nu zijn over die asielspoed noodopvangen, die komen eigenlijk omdat de spreidingswet, omdat niet alle gemeenten daaraan voldoen, toch?
4: Zeker, nee, het is gewoon disproportioneel. Er zijn hele gemeenten die tot op de dag van vandaag helemaal niets doen daarin. En je moet deze uitdaging met elkaar verspreiden. En dan is het mijn diepste overtuiging dat het prima te doen is. En het ook het draagvlak überhaupt voor opvang is daarvan afhankelijk. Je ziet, ik meen in Barneveld, daar heeft het COA ook een afspraak voor 5 jaar gemaakt.
0: Ja.
4: Die gemeente die maakt zich daar hard voor. Dat is allemaal prima gegaan. En het COA zegt, ja, we blijven nu zitten, want we hebben niks. Nou ja, als je aan dat soort afspraken niet kan houden, want dat snap ik wel van COA.
0: Ja, wij zijn in Barneveld geweest. Ja. En daar zegt het COA inderdaad van, ja, wat moeten we nu?
4: En dat begrijp ik. En tegelijkertijd, en daarom hamer ik ook de afspraak die we nu hebben voor deze situatie die geldt, gaat ook het draagvlak voor de mensen die er wel voor zijn, neemt wel af. Want als wij niet meer af kunnen gaan op de afspraak die wij maken met het COA, dan wordt het wel lastig. En dat denk ik dat heel breed geldt.
1: Goed, dank jullie wel voor dit gesprek. Vrijwilliger in de asielopvang Connie van der Sluis en CDA-gemeenteraadslid Rutger Punt. Vanavond speelt hier de band Vos. René Geelhoed, jij bent eigenlijk de frontman van dit gezelschap. Jij bent de enige die van Schouwen-Duiveland komt, toch?
5: Zeker, zeker.
0: Nou, je zegt altijd, je komt van Schouwen-Duiveland, hè?
5: Ja, van Schouwen zelfs.
0: Van Schouwen, ja. Je zegt niet uit, hè? Zijn ze scherp op dit soort
5: dingen. Je wordt ook op een dorp, volgens mij. Ik weet niet, of is dat universeel, dat weet ik niet.
0: Ja, op een dorp, ja. Maar je komt van Schouwen.
5: Ja.
1: En dan kom jij uit Zondermeren.
5: Ja.
1: Spreek het zo goed uit. Een klein dorpje, 750 inwoners. Ik vind het een schitterende naam trouwens, Zondermeren, vind je?
5: Ja, het is onvoorstelbaar tussen alle andere dorpen hier op het eiland.
1: Boerol en zo,
5: ertussen.
1: Ja.
5: Dat begrijp ik zelf ook niet. Ik vind het wel fijn.
1: Maar woon je daar nog steeds?
5: Nee, ik woon in Den Haag.
1: Oké.
5: Maar ik moet wel zeggen, sinds ik niet meer op het eiland woon, heb ik wel steeds meer zin om weer terug te keren. Dus
1: het
5: is een soort wisselwerking die er plaatsvindt.
0: Mis je dan ook niet een beetje die mooie Zeeuwse taal? Dat de G en H wordt, dat vind ik altijd zo mooi.
5: Ja, mijn achternaam is Geelhoed, dus als je het op zijn Zeeuws
0: hebt, is
5: het
0: heel goed.
5: Een soort,
1: mooi.
5: En het is wel echt een taal. Het is niet een dialect, het is wel echt een taal. Dus er moet echt een knop om.
1: Ja.
5: En mis ik dat? Nou, het heeft zijn voor- en zijn tegens, laat ik het zo zeggen. Maar ik ben wel pro-dialect.
0: Ja, ik ook. Ik vind het altijd mooi.
1: Schitterend. Wat gaan jullie als eerste voor ons spelen?
5: We hebben een nieuwe single en die heet Magical Mystery.
1: Goed, we gaan jullie luisteren. Hier is Vos met Magical Mystery.

0: Bas van Staat met Magical Mystery.
1: Goeie bent, man. Ja. Dit is Dijkstra en Evenblij te plekken live vanuit het dorpshuis in Renesse. Frank Evenblij.
2: Ja.
1: Hier vlakbij is het dorpje Burg.
2: Ja.
1: Of Burg.
2: Ja, ja, dat ken ik. Dat
1: Burg.
2: Ken ik, ja.
1: Ja, dat ken jij van vakantie nog, denk ik.
2: Ja,
1: niet?
2: Nou, ik heb de Blomhoeven. Stond ik vroeger altijd.
1: Wat is daar allemaal gebeurd dan?
2: Ja, weet ik niet. Volgens mij bestaat het niet meer in ieder geval.
1: Heb ik de Blomhoeven.
2: Ja.
1: Nou ja, dat dorpje dat heet zo vanwege de oude Ringburg, Ringwalburg.
2: Ja.
1: En die burg die werd daar aan het einde van de 9e eeuw opgeworpen. Naar men vermoedt als bescherming tegen de Vikingen.
2: Okay,
1: want die stroopten de kusten af. En die hadden in het jaar 837 al eens een plaatsje vlakbij geplunderd. Zo'n Ringwalburg, daar konden mensen dus schuilen als gevaar dreigde.
2: Ja.
1: En de Burg van Burg, die heeft een doorsnee van 200 meter. En er lag oorspronkelijk een houten borstwering en een gracht van 50 meter breed. En dan kon je zo, dan kon je zo naar die burg toe.
2: Ja.
1: Een burg.
2: Oké. Okay.
1: Voor bescherming. Snap je het nog?
2: Ja, nou, wat een verhaal.
1: Ja, nou, is toch mooi, man. Dan voel je nog een beetje de. Daar zochten mensen bescherming tegen de Vikingen.
2: Ik denk, ze kan niet alles zeggen. Echt, wat een verhaal. Zo leer je nog eens wat. Maar goed, voor nog veel meer feitjes over deze contraien gaan we nu naar Roan Hoeksma met de kortste spreekbeurt.
3: De kortste spreekbeurt. Ja, ja, ja. We zijn op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Dit is ook nog eens één grote gemeente en telt 34.421 inwoners. De Zierikzeese geleerde Job Baster wist als allereerste iets bijzonders naar ons land te halen. Namelijk de goudvis.
4: Wow.
3: In 1758 ontving hij zijn eerste goudvis uit Engeland en wist het van oorsprong Chinese diertje uiteindelijk succesvol te laten voortplanten. In februari en maart vieren de Schouwse dorpen de Straw. Ruiters trekken met hun paarden naar het strand om de hoeven van de paarden na een lange periode op stal in de winter te wassen in de zee. Een eeuwenoude traditie, groot feest en immaterieel cultureel erfgoed. Wijnhoeven de Kleine Schorre in Drijschoor is een van de grootste wijngaarden van Nederland. Het geheim, Schouwen-Duiveland krijgt 10% meer zon dan de rest van ons land en heeft een uitstekende bodem voor het laten groeien van druiven. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1965, want dan wordt de brug tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland geopend en dat is er niet zomaar eentje.
5: De nieuwe brug die tussen de beide eilanden werd geslagen is klaar en daarmee heeft niet alleen Nederland maar heeft Europa zijn langste brug gekregen van ruim 5 kilometer lengte. Een geniaal ontwerp vond in enkele jaren tijd zijn uitvoering voor 77 miljoen gulden. Een bedrag dat relatief verbazingwekkend laag is. Het nijvere en vruchtbare Schouwen-Duiveland werd uit zijn isolement verlost en Zeeland kreeg een korte verbinding met het noorden.
3: Een bekend verhaal hier is dat van de zeemeermin van Westerschouwen. Want volgens de legende zou een visser een zeemeermin hebben opgevist, waarop haar zeemeerman uit wraak een vloek over Westerschouwen
1: uitdreigde.
2: Ja.
1: En de Burg van Burg, die heeft een doorsnee van 200 meter. En er lag oorspronkelijk een houten borstwering en een gracht van 50 meter breed. En dan kon je zo, naar die burg toe.
2: Ja.
1: Een burg.
2: Oké. Okay.
1: Voor bescherming. Snap je het nog?
2: Ja, nou, wat een verhaal.
1: Ja, nou, is toch mooi, man. Dan voel je nog een beetje de. Daar zochten mensen bescherming tegen de Vikingen.
2: Ik denk, ze kan niet alles zeggen. Echt, wat een verhaal. Zo leer je nog eens wat. Maar goed, voor nog veel meer feitjes over deze contraien gaan we nu naar Roan Hoeksma met de kortste spreekbeurt.
3: De kortste spreekbeurt. Ja, ja, ja. We zijn op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Dit is ook nog eens één grote gemeente en telt 34.421 inwoners. De Zierikzeese geleerde Job Baster wist als allereerste iets bijzonders naar ons land te halen. Namelijk de goudvis.
4: Wow.
3: In 1758 ontving hij zijn eerste goudvis uit Engeland en wist het van oorsprong Chinese diertje uiteindelijk succesvol te laten voortplanten. In februari en maart vieren de Schouwse dorpen de Straw. Ruiters trekken met hun paarden naar het strand om de hoeven van de paarden na een lange periode op stal in de winter te wassen in de zee.

0: Schouwen Duiveland. Dit is ook nog eens één grote gemeente en telt 34.421 inwoners. De Zierikzeese geleerde Job Baster wist als allereerste iets bijzonders naar ons land te halen. Namelijk de goudvis.
1: Wow.
0: In 1758 ontving hij zijn eerste goudvis uit Engeland en wist het van oorsprong Chinese diertje uiteindelijk succesvol te laten voortplanten. In februari en maart vieren de Schouwse dorpen de Straw. Ruiters trekken met hun paarden naar het strand om de hoeven van de paarden na een lange periode op stal in de winter te wassen in de zee. Een eeuwenoude traditie, groot feest en immaterieel cultureel erfgoed. Wijnhoeven de Kleine Schorre in Dreischor is een van de grootste wijngaarden van Nederland. Het geheim, Schouwen Duiveland krijgt 10% meer zon dan de rest van ons land en heeft een uitstekende bodem voor het laten groeien van druiven. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1965. Want dan wordt de brug tussen Schouwen Duiveland en Noord-Beveland geopend. En dat is er niet zomaar eentje.
2: De nieuwe brug die tussen de beide eilanden werd geslagen is klaar. En daarmee heeft niet alleen Nederland, maar heeft Europa zijn langste brug gekregen van ruim 5 kilometer lengte. Een geniaal ontwerp vond in enkele jaren tijd zijn uitvoering voor 77 miljoen gulden. Een bedrag dat relatief verbazingwekkend laag is. Het nijvere en vruchtbare Schouwen Duiveland werd uit zijn isolement verlost. En Zeeland kreeg een korte verbinding met het noorden.
0: Een bekend verhaal hier is dat van de zeemeermin van Westerschouwen. Want volgens de legende zou een visser een zeemeermin hebben opgevist, waarop haar zeemeerman uit wraak een vloek over Westerschouwen uitsprak. Het hele dorp zou verdwijnen op de toren na. Toch is die in de tussentijd ook afgebroken. Adrie en Jan uit Zierikzee hebben een bijzondere hobby. Het stel zorgt namelijk al jaren voor zo'n 300 tuinkabouters. Adrie's favoriet? Daar hoeft ze niet lang over na te denken.
3: Is Jan de leukste tuinkabouter?
4: Jan is de leukste tuinkabouter.
0: Dit was mijn spreekbeurt over Schouwen Duiveland. Joe.
5: Opmerkelijk, hè, dat het is hier 10% zonniger.
6: Ja.
5: En dat het dus heel goed is voor wijnranken.
6: Ja, maar ik associeer Zeeland en de Zeeuwse klei, dat associeer ik niet met wijn.
5: Nee? Nee. Maar waarmee dan wel?
6: Nou ja, met
5: een bolus.
6: Met mooie, knoestige mensen die de G en de H verwisselen, daar hou ik van.
5: Daar hou je van.
6: Mosselen, weet je wel, oesters, bolussen, dat soort dingen, maar niet met wijn.
5: Maar een Chardonnay uit Boerenhol zie jij niet zitten.
6: Jij wel, hè? Dat klinkt echt buitengewoon onaantrekkelijk.
5: Nou, ja. Oké.
7: We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro.
6: Nelly Koeman is een van de allergrootste namen binnen de Nederlandse atletiekwereld. Ze won een handenvol grote prijzen en in 1986 werd ze de allersnelste vrouw ter wereld. Ze liep toen de 60 meter in 7 seconden. Ongelooflijk! Nelly Koeman is en blijft een van de allergrootste sprinticonen die ons land ooit kende.
8: 11.01 vorige week. Nelly Koeman, Nederlandse recordhoudster. Goeie start, Nelly Koeman. Maar kan je tegen het Oost-Duitse geweld? Zit er een medaille in voor Koeman? Keur. In één keer goed en Koeman weer ontzettend snel en goed weg. En oh, wat een verschil! En oh, wat een verschil en wat een tijd! Een tijd en een wereldrecord van ongehoorde klas. 7-0-0.
5: Kuiper, Koeman gaat dit back, hij kan hem wins again. Goh, daar kan ik wel een half uur naar luisteren, weet je dat?
6: Heerlijk leuk.
5: Dat prachtige geluid, echt fantastisch. Maar goed, achter die medailles, de wereldtitels en de roem zat ook een andere werkelijkheid. Een leven dat volledig draaide om winnen, trainen en presteren. Terwijl Nederland haar zag als de nationale held, voelde zij zich tijdens haar carrière vaak juist ongelukkig en eenzaam.
6: Ja, en nu bijna 40 jaar later kijkt Nelly Koeman met een andere blik terug op die periode. We gaan praten over wereldrecords lopen met koorts en waarom ze nu nog steeds een beetje buikpijn krijgt als ze haar dochters ziet lopen. En vanavond is ze bij ons, Nelly Koeman.
9: Hoi.
6: Nelly, wat leuk dat je er bent.
9: Dankjewel.
6: Ja,
9: welkom op ons eiland.
6: Ja, welkom hier op het eiland. Wat is jouw eiland? Ja. Moeten we toch even uitleggen. Ja. Wij denken Nelly Koeman, Paramaribo, Rotterdam. Maar je woont al heel lang in Zeeland, hè?
9: Ja, bijna 36 jaar.
6: Zo, hoe ben je hier ooit terechtgekomen?
9: Een vriendin van mij was burgemeester in Kortgene. En ze zei, ja, ik zocht iets en er is grond te koop in Nieuwerkerk. Dus
6: okay.
9: Ik heb grond gekocht.
6: Ja.
9: En gebouwd.
6: En die bent nooit meer weggegaan.
9: Nee, ik wilde ook nooit weg. Ik bedoel, als je als kind zijnde of als tiener zijnde hier op vakantie komt met school, dan zie je het mooie van Zeeland. En Zeeland is prachtig.
6: Ja.
9: Of Schouwduiveland is prachtig. We wonen het mooiste eiland.
5: Ja, precies. Ja. Een prachtige ambassadeur. Goed, Nelly, dan even terug naar de sport. Helemaal terug naar het begin. Want vroeger wist jij helemaal niet wat atletiek was, toch? Het woord atletiek kende je toch helemaal?
9: Nee, het stond niet in mijn woordenboek.
5: Nee.
9: Ik wist wel wat hardlopen was.
5: Hardlopen, ja.
9: Ja, maar dat deed ik sowieso met mijn neefje.

0: Dus en atletiek, ja, raar woord vond ik het ook.
1: Ja?
0: Totdat ik iemand zei van, ja, atletiek is... zijn verschillende onderdelen van sprint tot marathon.
2: Ja.
0: Kogelstoten.
1: En hoe dacht jij, oké, dan wil ik er wel op.
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, ik wil er niet op, want ik ben ontdekt op school, lagere school. Ik was 16 jaar oud, liep ik gelijk het Nationaal Jeugdrecord. En toevallig zaten daar leraren die ook atletiek deden. En die zeiden, ja, je moet op een atletiekclub gaan. En ik voetbalde en ik deed ijshockey. En ik dacht, ik ga het proberen. Maar ik vond het saai.
1: Ja?
0: Ongezellig, ja.
1: Ongezellig?
0: Ja, kijk, bij het voetbal, ijshockey, ben je met het team.
1: Teams, ja, teamsport.
0: Ben je met het team. En met atletiek is het ik. En ik paste er ook niet bij. En zeker niet als je gelijk nationaal record loopt en je traint niet.
2: Ja. Maar dat vonden andere mensen misschien niet zo heel erg leuk.
0: Nee, ze vonden het niet leuk, want ik mocht naar Europese kampioenschappen en 3 maanden atletiek en je trainde niet. En ze vonden van, ja, ik ben een vreemde eend in de bijt.
1: Ja, maar het is ook zo ongelooflijk snel gegaan met jouw carrière, want je was 16. En binnen de korte tijd hoorde je al tot de wereldtop eigenlijk. Hè. Maar hoe kwam dat het zo snel is gegaan toen bij jou?
0: Ik heb eigenlijk door Henk Kraaienhof...
2: Ja, jarenlang jouw trainer.
0: Ja, heeft hij mij geloofd, want ik mocht naar de Europese kampioenschappen. En de eerste keer dat er een akkefietje was... ik heb altijd heimwee als ik van huis ben. Ja. En toen zei hij tegen de bond, laat het kind lekker thuis naar huis gaan en terugkomen. En eerst was zei hij, ja, ze komt toch te laat. Maar ik was netjes op tijd. En Henk heeft zich om mij ontfermd.
1: Ja.
0: En die band is er nog steeds zo met die
1: lange. Jullie hebben altijd een hele goede band gehad.
0: Ja, nog steeds.
1: Ja, maar wij hadden het er van tevoren even over.
2: Er is een heel mooi boek is er verschenen. Het sprint-experiment. Ja. Dat heb ik gelezen over jou en ook over je dochter. Die nu ook traint met Henk. En er stond een anekdote in. Dat moet ik toch even bij jou verifiëren. Ja. Want mensen dachten ook wel eens dat jij en Henk een relatie hadden.
0: Nee hoor.
2: Dat was helemaal niet zo. Hè. Jullie hadden aparte hotelkamers. Ja, maar wat er wel is gebeurd.
0: Ook al hadden we een samen hotelkamer. Respect voor elkaar.
1: Ja.
0: Henk gaat douchen.
1: Ja, maar toch was er
2: maar
1: een opmerkelijk
2: was één ding,
1: fysiek
2: en daar was ik zo verbaasd over, Nelly.
1: Jij met je koude voeten.
2: Ja, als je hele koude voeten had, dan legde hij ze bij Henk op de buik.
0: Ja, helemaal. En zeker voor de wedstrijd. Ik bedoel, indoor wedstrijd, koude hal. En dan deed ik gewoon mijn sokken uit. En dan, hij was het kacheltje voor mij.
1: Ja.
0: En dan ging ik mijn benen opwarmen voordat ik in mijn spikes ging.
1: Echt?
0: Ja, weet je hoe lekker het is?
1: Nou, nee.
0: Als je koude voeten hebt. Nou, ik heb nog steeds koude voeten, hoor, maar dan leg ik hier bij mijn man.
1: Ik ken die buik van Henk Kraaienhof niet natuurlijk.
0: Hij heeft helemaal geen buik, maar het wel iets...
1: Het was warm.
0: Lekker warm.
1: Ja.
0: En dan masseerde hij het ook een beetje en dan kon ik zo mijn spikes in.
2: Ja. Ik vind het echt een schitterend verhaal, weet je.
0: Ja.
2: Maar het zegt ook iets over ook atletiek in een andere tijd. Hè. Jullie waren met z'n tweeën.
0: Ja.
2: Vaak onder best wel Spartaanse omstandigheden werd er ook getraind, toch?
0: Viel wel mee hoor. Ik heb geluk gehad. Ik denk dat Henk het zwaarder heeft gehad dan dat ik het heb gehad.
2: Ja?
0: Ja. Ik schold Henk altijd voor rot.
2: Echt?
0: Ja. In de zin van, hij kwam dan met de training van, ja, je moet 10 keer 150 lopen in 18 seconden. En dan ging ik zo tekeer tegen hem. En joh, lange dit, lange zus. En ik doe het niet.
2: Ja, maar hij is een stuk langer dan jij bent.
0: Ja, hij is een stuk langer. Ga jij zelf lopen? En dan zei hij, oké, je hoeft er maar zoveel te lopen. En dan was ik weer blij. En het was elke training hetzelfde.
1: Ja. Nu even terug naar dat in 1986. Toen liep jij natuurlijk dat legendarische wereldrecord op de 60 meter. Kun jij die dagen voor de race nog herinneren?
0: Zeker.
1: En?
0: Ja. Eerst, ik was best wel verwend door Henk. Ik mocht 1 kilo snoep halen.
1: Oh.
0: Ik
2: een kilo snoep voor zo'n belangrijke wedstrijd?
0: Ja, maar ik heb maar 3 snoepjes gegeten. De rest hebben collega's opgegeten. Ik mocht naar de schoonheidsspecialisten, ben ik geweest. Schoonheidsspecialisten, kapster. En we deden tikkertje in het hotel.
1: Oh ja?
0: Als vermaak. En ik moest van Henk verplicht naar de atletiekbaan om dan naar de concurrenten te kijken. En ik was gek op Ludlum, de schrijver. En mijn boek was ondersteboven en ik moest kijken. En ik zat zo van, Henk, mag ik niet lopen? Mag ik niet trainen? Nee. Kijk maar.
1: Alleen maar kijken?
0: Ja, alleen maar kijken. Verschrikkelijk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Maar waarom deed hij dat dan? Wat was de gedachte erachter?
0: Om de spanning op te wekken. Maar die had ik al sowieso voordat ik moest lopen.
1: Ja, wat heel veel mensen niet weten is dat jij eigenlijk tijdens de race eigenlijk ziek was, toch?
0: Ja, ik had 39 graden koorts.
1: Ja, maar hoe kan dat dan?
0: Ja, de spanning. Ik bedoel, ik stond al op, had een hartslag van 120. En Henk was zoiets van, oh, het komt wel goed, kind. Kindje, zei hij.
1: Ondanks die 39 jaar
0: record. Ja, ik kon ook niet inlopen. Ik heb ook niet ingelopen voordat ik mijn wereldrecord liep.
2: Helemaal niet ingelopen? Dat is echt ongelofelijk eigenlijk.
0: Nee, ik heb Henk een paar zogenaamde karateklappen gegeven van, oeh, ha, ha. Hij heeft me een beetje gerekt. En ik weet nog dat ik iemand die meeliep.
2: Haas?
0: Nee, we hebben geen haas, hè?
2: Het is te korte afstand, maar iemand die meeloopt. Ja, een haas denk
0: ik. Nee, ik bedoel, een van de juryleden. En die pakte ik vast, hier zo vast. Want ik was helemaal te slap om te lopen.
1: Echt waar? Ja, dat kwam natuurlijk gewoon door die koorts.
0: En de spanning.
2: Ja, en die spanning.
0: Lekker spanning.
2: Maar toen kwam het eruit, hè, en sprinten, dat is zo mooi. Dat is één grote krachtsexplosie. En jij liep toen de 60 meter in 7 seconden.
1: Ja.
2: Dat was toen een wereldrecord. Het staat nu nog steeds als Nederlands record. En je deelt het met Daphne Schippers.
0: Ja.
2: Dezelfde tijd. Maar als je naar een wereldrecord loopt, hè, dan verandert er iets. Dan ben je in één keer internationaal. Ja, in één keer ben je iemand geworden. Is jouw leven veranderd sinds dat moment?
0: Nee. Want ik was daarvoor Europees kampioen, het jaar daarvoor wereldrecord. En ik heb een paar dagen vrij gekregen van Henk. En toen was het, we gaan weer trainen. Dus je hebt geen tijd om het celebration.
1: Nee.
0: En je mag best wel weten dat ik dit jaar voor het eerst beseft heb, echt uit de grond van mijn hart, dat ik zo snel heb gelopen.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Maar hoe kan dat dan dat het je overvallen is?
0: Ik was uitgenodigd door de Internationale Atletiek Federatie. Ik heb mijn gouden spikes daar gedoneerd.
1: Ja?
0: Voor het museum in Monaco. En de manier waarop je binnengehaald bent was van, wauw, ik ben echt zo bekend.
1: Ja?
0: Ja.
2: Schrok je er een beetje van?
0: Nee. Ja, ik was I was flabbergasted van, oeh!
1: Maar ik bedoel, je was in Nederland ook al bekend, maar wij hebben het er wel eens eerder over gehad. Er was ook een hele grote ster die ook achter jou aanliep. Een grote atleet. Ben Johnson. Ja, precies. Ja.
0: Ja.
2: Ben Johnson, wereldrecordhouder Canadees van geboorte in de jaren 80. De snelste man ter wereld.
1: De allereerste doping zonder op de Olympische Spelen.
2: Hij stortte er ook een beetje.
1: Hij stortte
2: er ontzettend. Ben. Maar die zat achter jou aan, ja?
0: Ja, maar ja, Ben zag de eerste keer dat ik hem zag was in Wenen. En we waren aan het instarten. Hij zei, do you want to have a date with me? Ik zeg, excuse me? Ik zeg, ik dacht het niet, hè? Dus ik heb geen date met hem gehad en het was ook niet mijn type. En we hebben wel samen gestart en hij heeft wel mijn achterkant gezien.
1: Maar dit moet je even uitleggen, Nelly.
2: Dat moet je toch even uitleggen, ja.
0: Met het starten.
2: Ja, jij was sneller weg dan Ben Johnson.
0: Ja, ik was sneller. De eerste 5 meter was ik sneller.
1: Ach, gelukkig,
0: dus,
1: ja.
0: Dus Ben heeft mijn achterkant gezien. Carl Lewis, heel veel hebben mijn achterkant gezien.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat klinkt ook heel leuk voor Ben Johnson.
0: Ja, hij mocht alleen mijn achterkant zien tijdens het starten. En meer ook niet.
1: Nou ja. En jij hebt zijn snor gezien. Hij had het mooiste snor van, dat bedoel ik meer. Hè?
0: Hij had toen de tijd geen snor, hoor. Nee, toen hij...
1: Op de Olympische Spelen wel, want dat was echt een snor waar ik jaloers op ben.
0: In 1988.
1: Ja.
0: Weet je dat ik me daar niet eens mee bezig heb gehouden? Ik heb me meer bezig gehouden dat ik met zijn moeder aan het praten was.
1: Oh.
0: En verder, nee.
2: Ja. Zoek jij even snel de snor op van Ben Johnson?
1: Ja, die pak ik
0: dacht dat hij na 88... Oh, jawel, had wel een snor.
1: Ja,
0: toen de tijd in. Was toen de tijd in wat ze nu ook hebben.
1: Nu weer.
2: EK88, bijna al die spelers hadden een snor.
1: Ja.
2: Maar toch iets anders, hè, Nelly. Maar dat vond ik opvallend. Als we kijken naar jouw carrière. Want jij hebt later wel eens verteld dat je eigenlijk ook in jouw hoogtijdagen eigenlijk best wel ongelukkig was.
0: Ja, ik haat de atletiek. Sorry, mensen. Het was, wat ik al zei, de eerste keer al dat je in een hotelkamer moet slapen zonder je ouders. Ik ben echt een mama's kindje. Ik heb echt tot mijn 30ste nog af en toe bij mijn moeder in bed gelegen. En ik had gewoon heimwee. Nu hebben we mobiele telefoons. We kunnen van alles en nog wat. En dat was er vroeger niet. Als ik mijn ouders wilde spreken, moest ik een collect call doen.
1: Ja.
0: Wat hartstikke duur was.
1: Ja.
0: En ik heb dan geluk gehad op internationale wedstrijden dat Theo Rijtsma zegt, alsjeblieft bel maar. Je mag naar je ouders bellen, anders niet. Als ik met Henk was in L.A. of Argentinië.
2: Maar wat aardig, daar zei Theo Rijsma, die zei van je mag wel even bellen.
0: Ik mag altijd bellen van Theo.
2: Ja, die deelde commentaar, hè, bij
0: Altijd. Ja. Ik heb nog steeds contact met Theo, overigens.
2: Ja? Prachtig, ja. Wat ontzettend lief van Theo Rijsma.
1: Zo weet ik ook nog wel dat Siert de Vos, ooit bij Ellen van Lange, die toen goud won natuurlijk in 92 in Barcelona, die kwam er toen met een bakkelieten mobiele telefoon. Nou, dat leek wel een gokkast die hij in zijn klauwen had.
2: Ja, dat klopt. Maar die had toen de vriend van Ellen van Lange aan de telefoon.
1: Ja, en die zei, die had die vriend aan de lijn en die zei, en heb je gekeken? Ja, wat denk je dan? Ja. Dat hij zegt, nee Ellen, wat dan? Ik was even de hond aan het uitlaten.
0: Ja. Ja. Maar sommige mensen kijken ook niet hoor. Ik kijk niet naar de wedstrijden van mijn dochter.
1: Dat begreep ik,
2: Dat snap ik helemaal niks.
0: Oh man, ik... als dat kind moet... Ja, ik ben mama, hè. Dan word je nerveus. Ik ben een keer bijna flauw gevallen. Omdat toen ze aan het starten was, hield ik mijn adem in. En ik ging bijna...
2: Maar jouw dochter Ronel, die sprint ook op hoog niveau. Maar je kijkt eigenlijk liever niet?
0: Nee, de vader gaat mee met haar. Ik ga niet mee. Dat is niet goed voor me.
2: Nee?
0: Voor mijn hoofdpijnen en het is niet goed voor me.
2: Oké, wel goed om te weten, zij traint ook met Henk Rajoff.
0: Ja, klopt.
2: Dus who knows?
0: Ja. Ze zijn, hoe moet ik het zeggen? Samen verweven van alles. En ze zijn twee nerds.
2: Hmm.
0: Want ik sprak over, je moet dit en dat doen voor training. En Henk en Ronel spreken alles in het Latijns. Waarvan ik zeg, waar hebben jullie het over? Het is bewegingswetenschapper. Dus, dus zodoende.
2: Ja. Te gek.
1: In ieder geval vonden we het wel fantastisch dat je hier was. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor Nelly Coleman. Ja, de live muziek vanavond wordt verzorgd door Vos met frontman René Heelhoed. Jullie gaan nu het nummer Zeeland spelen, heb ik begrepen. Wordt het een soort hier aan de kust-achtige?
3: Nee, het is meer een soort liedje wat heel erg past bij de weg naar Zeeland toe. Een soort road song.
1: Oké, nou we gaan naar je luisteren. Vos, Zeeland.
3: Ik heb alleen nog geen piano.
1: Oh,
3: hey,
1: nu wel. Daar is de piano. Hey.

0: Bas van Staat met Zeeland. En in het volgende uur nog veel meer Vos. Ja, ze is misschien wel de bekendste inwoner van Renesse, boerin Betty Steur. Ze deed in 2014-2015 mee aan Boerzoekvrouw. Ze zocht namelijk een vrouw. En zo leerde half Nederland mee, leefde mee met de liefdesperikelen van Betty op haar boerderij.
1: Veel later zou Betty in het huwelijksbootje stappen met Rosita, die ze nog kende uit de speeddate-rondes uit het programma. En dat is nu nog steeds haar huidige vrouw. En Betty zou nog veel, veel vaker op tv komen, van Expeditie Robinson tot en met de Verraders. En dan ook nog eens een statenlid in de Zeeuwse provinciale politiek. En ze is nu bij ons, Betty Steur. Wat fijn dat je er bent.
0: Ja, goed dat je er bent. Betty, we zitten hier in het dorpshuis van Renesse. Jij bent hier opgegroeid.
2: Ja.
0: Wat is jouw mooiste herinnering aan dit dorpshuis?
2: Nou, mijn eerste herinnering is, en toen zat ik echt nog op de kleuterschool, dat we hier 's winters binnen wel eens gymles hadden.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Want als het buiten te koud was, dan kon je... Het is een grote zaal, ja.
2: Ja. Ja, eerst, ja, later hadden we een gymzaal. Maar heel vroeger, toen die gymzaal er nog niet was, dan had je hier de gymles.
0: Ik zag trouwens wel aardig, hè? We liepen hier de dorpshuizen binnen. Dan zie je hier wat posters te hangen. Ook, maar dan hebben je echt grote artiesten gezongen.
1: Ik heb Sheila E., zag ik. Maceo Parker.
0: Level 42.
1: Level 42 maar.
0: Ja, precies. Ja.
1: En boerin Betty dus. Want ja, in de tijd, zij hier Renesse, er kwamen hier op een gegeven moment, kwamen hier gewoon dagjes mensen, kwamen hier een dag naartoe. Die draaiden het raampje naar beneden en die riepen naar voorbijgangers: waar woont boerin Betty?
2: Ja, en dan werden ze allemaal een andere kant op gestuurd, godzijdank.
0: Ja?
2: Ja.
1: Hoe zat dat dan? Want dan zeiden mede-inwoners van Renesse, die zeiden van, ja, dan moet je de andere kant op.
2: Nou ja, die stuurden ze alle kanten op, behalve naar mijn huis.
0: Ja, want anders waren ze allemaal bij jou op de koffie gekomen natuurlijk.
2: Ja, nou ja, dan had ik inderdaad wel flink wat volk in de tuin gehad. En dat, nou ja, dat is mij bespaard gebleven.
0: Maar had je daar helemaal geen zin in eigenlijk gewoon? Je deed mee met het programma. Dat programma was natuurlijk intens populair.
2: Ja, maar ik had er niet zo bij stilgestaan.
1: Maar wat zegt dat dan over Renesse? Dat mensen zeiden, ja, je moet die kant op.
2: Nou ja, dat mensen hier nog een beetje naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen. En ook nadenken van, nou ja, goed, dat vindt die persoon misschien wel heel erg leuk, maar mijn dorpsgenoot misschien wat minder. Dus ik los het even zo op, ik stuur ze een andere kant op.
1: Ja, ja. Maar jij hebt veel tv gedaan, Expeditie Robinson, De Verraders, echt van alles eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar je zei laatst in een interview, ja, het staat nu allemaal op een wat lager pitje. En je zei erbij, gelukkig.
0: Ja.
2: Ja, ik vind het wel prima. Ik moet sowieso zeggen, ik heb altijd alleen maar gedaan wat ik leuk vond. Want ik ben wel voor meer dingen gevraagd dan dat ik echt zoiets van, nou, sorry, maar dat zie ik mezelf nog niet doen.
1: Heb je wel eens een heel raar verzoek gekregen dan?
2: Nou ja, ik werd ooit een keer gevraagd voor sterren dansen op het ijs. Dus toen ben ik heel hard gaan lachen. En toen zei ik, dat wordt er bij mij met je ster op het ijs. Dus dat doen we maar gewoon niet.
0: Ja, ja, ja.
2: En, maar ja, dus ja, er zijn wel gewoon dingen dat ik denk van, nou, dat ga ik dus gewoon niet doen, want...
0: Dat past gewoon niet bij.
2: Nee.
0: Maar Expeditie Robinson, dat heb je toen wel gewonnen. Dat is wel echt een knappe prestatie. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, dat was ook heel bijzonder, ja. Want ik was er als eerste uit.
0: In principe wel, ja. Maar toen kwam je op Afvallers Eiland.
2: Ik kwam op Afvallers Eiland en daar ben ik gewoon 28 dagen gebleven.
0: Ja. Ja. En uiteindelijk dus gewonnen.
2: En uiteindelijk, ja, halve finale gewonnen. Ja, meer was er niet nodig.
1: Nee. Ja, en de boerderij, hè, want jij hebt een boerenbedrijf. Bestaat al meer dan 100 jaar.
2: Ja.
1: Wat verbouw je eigenlijk?
2: Ik heb op dit moment vlas, graszaad, stukje voor de groenvoerdrogerijgras, wintertarven, suikerbieten en miscanthus. En ik verhuur nog een lapje voor aardappels.
0: Maar miscanthus, dat is olifantsgras, toch?
2: Ja. Ja.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Dat is voor de papierfabriek.
0: Nou, voor de papierfabriek?
2: En volgens mij wordt daar wc-papier van gemaakt.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: En dat verbouw jij?
2: Ja.
0: Dat is ook een gek idee.
1: Nooit van gehoord eigenlijk.
0: Nee, maar zit je op de wc, zie je te poepen, moet je toch in één keer een boer Betty drinken.
1: Oh, dat zegt ook veel over jou.
2: Nee, dat is
1: jou. Maar hoe is het met de boerderij? Loopt dat nog een beetje? Want ik hoor over boeren alleen maar altijd verhalen van verschrikkelijk, verschrikkelijk, we redden het niet meer.
2: Ja, goed, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken eigenlijk geen één boer die er niet nog iets naast doet. Het zij loonwerk, het zij een minicamping, het zij een klusbedrijf. Iedereen heeft er wel iets bij. Gewoon voor een stukje extra inkomen. Maar ja, goed, iedereen is ook nog steeds boer. En als het helemaal nooit meer wat oplevert, dan, ja, dan ben je wel verplicht om te stoppen. Dus. Maar ik zal niet zeggen dat het gouden tijden zijn.
1: Nee,
0: maar goed, sinds 2019 zit je ook in de Zeeuwse politiek, hè, als statenlid namens de Partij voor Zeeland. Maar je bent eigenlijk een beetje min of meer per ongeluk in die staten beland. Want hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, dus ik werd gevraagd om op de lijst te komen staan als lijstduwer op plek 10. En nou ja, goed, toen waren de verkiezingen. En ik denk, nou ja, goed, weet je, dan een beetje meer bekendheid voor die partij. Ik heb toch wat meer met lokalo's. Dus prima, hè, als dat toch een paar honderd stemmen voor hun oplevert. Hartstikke mooi.
0: Ja, fijn, ja.
2: Er waren er een paar duizend. Dus toen was ik met voorkeur gekozen. En ik heb wel zoiets van, ja, als je op een lijst gaat staan...
0: Dan moet je er ook voor gaan.
2: Dan moet je het doen. Als je gekozen wordt. Dan moet je niet zeggen van ja, maar ik stond alleen maar als lijstduwer. Dan moet je het ook gewoon doen. Ik had er niet op gerekend. Maar ja, ik ben het wel gaan doen. Want ik had zoveel voorkeurstemmen.
1: Nou, voor de Partij voor Zeeland was het. Hè? Maar toen zat je op een gegeven moment in de Staten. En toen zei jij van ja, na je eerste periode. Het taalgebruik is best wel wollig hier.
0: Ja, en ambtelijk. Ja.
2: Ja, nou ja, dat blijft.
1: Heb je dat niet een beetje kunnen veranderen hier?
2: Ja, we doen wel eens pogingen, maar het blijft. En ik ben zelf vrij kort van stof. En nou ja, goed, om een voorbeeld te noemen, je moet ook wel schriftelijke vragen indienen van tevoren. Dus ik had een schriftelijke vraag, die was ook kort en bondig, die was twee zinnen. En toen kreeg ik de vraag terug, wat bedoel je?
1: Nou,
2: ik bedoel wat er staat. Dat is mijn vraag.
0: Ja, precies.
1: Een simpele vraag.
2: De mindset is daar zo anders.
0: Ja. Hey, nog even iets anders. We zagen op jouw Instagram dat jij dan een bepaalde ribfluwelen jas draagt.
2: Met de stro.
0: Met de stro, dat hoorden we net al even in de korte spreekbeurt.
2: Ja.
0: Waarom is die jas heel belangrijk voor jou?
2: Dat is de oude werkjas van mijn vader.
1: Aha.
2: Dus daar is wat aan de grote kant. Maar dat is niet erg, want dan kan ik een lekkere warme trui eronder.
0: Ja.
2: Maar dat, ja goed, stro is natuurlijk een oud boerenfeest eigenlijk.
0: Ja.
2: Ik heb ook nog een foto van mijn vader van heel lang geleden dat hij zelf aan het strooien hier was. Dus ja, het is voor mij altijd persoonlijk echt een extra strolgevoeletje, zeg maar.
0: Om die jas erbij aan te trekken.
1: Ja. Mooie jas wel, zo van die dikke ribfluweel.
2: Ja, het is echt van, ja, hij valt wel van ellende bijna uit elkaar, want het is echt een werkjas geweest. Dus hij komt nog eens per jaar tevoorschijn en heel veel vaker moet ik dat ook niet doen, want dan heb ik gewoon, de draadjes te pakken.
0: Dan valt hij uiteindelijk uit elkaar.
2: Ja.
0: Boer Betty, fijn dat je hier was. Maar je blijft nog even, want we zien jou straks nog even terug in het tweede uur.
1: Ja, en dan gaan we het hebben over jouw wilde jaren als DJ in Bruisend Renesse.
0: Ja, in Pinkies. Ja, precies. Ja.
1: Kijk aan.
0: Goed, wij gaan langzaam richting de Ster en het NOS Journaal.
1: Ja, en dan zijn we straks nog terug met een heel uur Dijkstra en Evenvlei ter plekke vanuit Renesse. Ja, wat hebben we dan nog in aanbieding,
0: Frank? Nou, we ontvangen bioloog Peter van Bracht, die al 50 jaar duikt in de Oosterschelde en de natuur onder water in rap tempo achteruit ziet gaan.
1: Ja, en we gaan het hebben over de aanstaande sluiting van de laatste disco van Renesse.
0: Ja, dat is wel vreselijk nieuws. En Vos is er ook nog, hè, live.
1: Zeker.
0: Ben jij er ook nog bij?
1: Ik ben er ook nog bij.
0: Oh, gezellig, zeg.
3: BNN VARA. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief. En weet nog meer. Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts. Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief. En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
9: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
10: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien.
11: Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: NPO Radio 1.
13: Het is 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finishte als 4e op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Alfonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Vannacht koelt het af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien, dan wordt het tussen de 13 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon kozijnen.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
23: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
22: En voor de aangepaste fiets van Maria.
24: En zo kan ik er weer op uit.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
25: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: NPO Radio 1. BNN VARA.
27: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
0: Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblijf, de plekken van Schouwen Duiveland. Onze tafel staat in het dorpshuis van Renesse.
1: Ooit was Renesse een zeer, zeer geliefde vakantiebestemming voor jongeren. Bierkratten stapel op de camping naar het strand en s'avonds naar de disco. Maar Pinky, de laatste discotheek van het dorp, die gaat sluiten.
0: Ja, Els Knapen die houdt een vurig pleidooi voor een bijzondere vrouw die op Schouwen Duiveland een straatnaam verdient.
1: We ontvangen bioloog Peter van Bracht, die al 50 jaar lang duikt in de Oosterschelde en de natuur onder water in rap tempo achteruit ziet gaan.
0: En we praten met Esther van Vliet, want ze wil de onderste steen boven krijgen wat betreft de dood van haar broer Daniel. Zij vermoedt dat hij door geweld om het leven is gekomen.
1: Ja, maar Frank, eerst even wat anders, want ja. De vaste luisteraars die kennen jouw routine inmiddels.
0: Ja, zaterdag.
1: Jij hebt altijd op zaterdag, voordat we op pad gaan, dan ben je altijd onrustig, dan slaap je slecht.
0: Stress.
1: Dat is ook een soort van een vast wedstrijdspanning. Druk voel je dan eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: En dat doe je van alles eigenlijk om te slapen.
0: Ja, even warme melk drinken, ga je er even uit.
1: Kopje thee, even eruit, rondje lopen, plassen, heel even de tuin in, een klein rukje.
0: Ja, uiteraard, allemaal.
1: Maar dat helpt allemaal niks.
0: Helpt niks, nee.
1: En dan ga je scrollen.
0: Ja, Renesse uit, altijd lastig, kon inderdaad niet slapen. Dan pak ik mijn laptop erbij, ligt een beetje te klikken en te scrollen enzovoort. Dingetjes op te zoeken over Renesse, Schouwen Duiveland. En weet je wie ik toen tegenkwam?
1: Nou?
0: Dat was acteur Harry Dickmans.
1: Harry Dickmans?
0: Ja, hij woonde na zijn pensionering hier in de buurt. En Harry Dickmans, die ken ik natuurlijk uit een van mijn favoriete televisieseries aller tijden.
2: Zo, poppetje gezien, kastje dicht.
4: Ah. Wat hoor je? Een enorme knal. Wat zeg je? Een enorme knal. Een knol!
2: Hij was dus de allereerste B2.
1: Oh, dat is die
2: hardhoedende boef uit Bosjeraderaan.
4: Wat zeg je? Die?
0: Ja, precies. Nou, ik zeg het eerste, want hij speelde maar een paar avonturen mee. Want Harry, die zou toen een mooie opdracht hebben gekregen als sneltekenaar op een beurs in Argentinië. En zijn broer Joop, die heeft toen de rol van B2 overgenomen.
5: In die doos zit Rits.
4: Een fiets?
5: Ik zei niets.
4: Ja, je zei wel wat, maar ik heb je even niet goed verstaan.
5: Ach, famihap. Nou, en dat versta ik nou heel goed.
1: Oké, maar dit was dus broer Joop Dickmans. En Harry Dickmans was dus sneltekenaar.
4: Wat zeg je?
1: Joop Dickmans was dus sneltekenaar.
4: Ah, je hoeft niet zo te schreeuwen, ik versta je wel.
0: Ik pak even de Volkskrant erbij. En dan citeer ik namelijk even uit zijn necrologie. Want hij overleed dus 2 jaar geleden. En luister even. Eigenlijk was Dickmans sneltekenaar van beroep. Grote bedrijven die huurden hem in om op beurzen stiekem. Want hij verstopte zich dus in een kast met 2 kijkgaatjes. Om dan karikatuurtekeningen te maken van bezoekers. Het was een ontzettend groot succes en hij reisde daar de hele wereld mee over.
1: Hoezo moet je dan in een kast gaan zitten met 2 gaatjes?
0: Stiekem.
1: Stiekem.
0: Dan zie je hem niet tekenen.
1: Ah, ik hoop dat hij in ieder geval meer geld heeft verdiend dan bij Bas en Adriaan. Dat waren 2 ongelofelijke afzetters.
0: Ja, die hebben iedereen ruzie gehad. Altijd over geld, ja. In de kranten staat dan ook dat na zijn pensioen woonde Harry Dickmans grotendeels in Spanje. Waar hij stevast in zijn artiestenkostuum compleet met strik en hoedje de straat op ging. En als er iemand jarig was, dan kon hij het niet laten om met een draaiorgel Happy Birthday te spelen. En dat deed hij net zo lang tot het hele terras meedeed.
4: Wat zeg je?
0: Ja, ik versta je echt wel hoor, Bamihap.
1: Schitterend. Dankjewel.
0: Ja, Renesse zal voor veel mensen een gevoel van nostalgie opwekken. Want je hoeft je ogen maar te sluiten en je ruikt de zilte zeelucht. De natte dansvloer van Ax Afrika. En Renesse was decennia lang een feestwalhalla waar op een goede dag meer dan 10.000 jongeren door de straten struinden.
6: Sinds de komst van de tieners is Schouwen verjongd en is Renesse verjongd. Het is zelfs een dorp van de jeugd geworden.
7: Uit je dak gaan. Drinken. Nou ja, ik zal het gewoon grof zeggen. Zuipen.
27: Gaat helemaal uit je dak en je wordt helemaal gek.
28: Ja, gewoon lekker uitleven. Lekker uit je dak gaan.
29: Ja, we hebben nu 38 kratten. En dat is omgerekend naar hoeveel personen we zijn. Dat is 1 krat per dag per man.
30: Er was ook heel veel jeugd in de Renesse natuurlijk. De halve jeugd van Nederland zat hier.
1: Zo, een krat per dag per persoon, hoor je dat, zeg?
0: Ja, dat waren nog eens tijden in Dijsselaar.
1: Maar goed, loop je vandaag de dag door het centrum, dan zie je iets heel anders. De laatste discotheek van de badplaats Pinkies, zo heet die tent, die sluit in september zijn deuren. Nu de feestende jongeren in steeds kleinere hoeveelheden deze bladplaats bezoeken, komen hier steeds meer gezinnen en 50-plussers.
0: Ja, en we praten over Renesse als feestoord van weleer en over wat de toekomst brengt met oud-taxichauffeur en DJ Bruno van der Hoek. En wederom Bertie Steur. Van harte welkom.
1: Ja, Bruno, toen jij hier ooit begon, hè, in die hoogtijdagen, hè, hoe was het toen in dat centrum?
8: Ja, het was een fantastisch centrum. Want je kon hier als jeugd die voor het eerst zelfstandig op vakantie ging natuurlijk een hele mooie tijd krijgen.
1: Maar dat was het vooral, hè? Jongeren van 15, 16, 17, 18 jaar.
8: 15, 16, 17, 18, 19 jaar.
1: Ja, ja en dan hordes.
8: Ja, echt duizenden. Ja. Je had sowieso 7, 8, 9 discotheken in die anderhalve straat die jullie gezien hebben. Want wat jullie hebben gezien bij het binnenrijden, dat is heel Renesse.
0: Ja, precies, ja.
8: Zo simpel is het.
0: Ja.
8: Dus dat was vooral 's avonds het domein van de jeugdige bezoekers.
0: Ja, maar jij hebt jarenlang met de taxi rondgereden.
8: Nog steeds.
0: Ja, nog steeds. Maar ook in die tijd had je toen wel eens leuke diepgaande gesprekken met de jongeren? Of waren mensen die vooral bezig waren om een kots in de mond te houden?
8: Zeer diepgaande gesprekken. Nee, uiteindelijk, toen reed ik nog geen taxi. Daar zijn we later mee begonnen, maar nog wel in die drukke tijd. En dan was het vaak zo druk en dan was er zo'n gebrek aan vervoer dat iedereen heel blij als ze een taxi konden bemachtigen.
0: Überhaupt een taxi kunnen.
8: Ja, dus er waren altijd met tevreden mensen onderweg. En anders dan strandde je natuurlijk als je je niet gedroeg ergens halverwege in de polder. En dan was het toch een hele wandeling naar de camping.
1: Zo, ja, want die lange wandeling, de beroemde lange wandeling naar die campings toe. Hè? Maar jij, Betty, jij woonde aan die weg, hè?
9: Ja.
1: Je zegt dat een beetje, dat is een mooie kleine Zeeuwse, ja, is dat.
9: Ja, dat, ja, nou, daar heb ik wel herinneringen aan, hoor. Want,
1: wat dan?
9: Nou, in de hoogtijdagen, dan was het zomers 6 weken lang, om 2 en later om 3 uur 's nachts, dan brak de derde wereldoorlog bij mij vooruit.
0: Echt waar?
9: Ja.
0: Wat gebeurde er? Ja.
9: Nou ja, dan kwam dat voorbij en dat ging tekeer, krijzen en nou ja, goed, met van alles gooien en ja, noem het maar op. Ik weet nog heel goed, 1 jaar toen was het WK in Zuid-Afrika.
0: 2010,
9: die,
0: ja.
9: Vuvuzela's.
1: Oh, ja, die geweldige geluid.
9: Toen heb ik s'nachts uit het dakraam gehangen. Als je nou niet doorloopt, dan bel ik de politie. En nog wat krachttermen erachteraan.
0: Maar stonden ze dan ook in je tuin te pissen en zo?
9: Nee, want ik had een dichte poort. Dus dan hadden ze echt door de poort moeten komen. Maar het liep gewoon over de straat.
0: Huis, ja.
9: Gewoon langs mijn huis.
0: Maar we hadden het er net al even eerder in het gesprek over jouw politieke carrière. Maar jouw politieke loopbaan, die begon eigenlijk in een van de disco's in Renesse, toch?
9: In Pinky.
0: In Pinky?
9: Ja.
0: Maar hoe was dat dan?
9: We hadden de barman Rob Raats en... Ja, dat was eigenlijk wel een beetje de aanstichter. Maar we zaten dan met een clubje bij elkaar. En we hadden eigenlijk allemaal zoiets van... Ja, zou dat nou niet anders kunnen hier in de gemeente? En misschien ook wat meer voor de jeugd en zo. En nou ja, goed, we zaten elke avond aan die bar te kletsen. En op een gegeven moment was nou, dan gaan we iets doen. Dus toen hebben we wat mensen bij elkaar gezocht. Ook wat mensen die in het verleden ervaring hadden in de politiek. En zo zijn we leuk bij Schouwduiveland begonnen.
0: Oké, ja. Allemaal ontstaan, discotheken.
1: Ja, jullie zijn ook DJ geweest. Ja. Jullie allebei. Bert, jij ook, Bruno?
8: Ja, ja zeker.
1: Hoe heet hij eigenlijk als DJ?
8: Nee, toen was dat allemaal nog niet zo spannend. Toen was hij gewoon Bruno.
0: Bruno, gewoon Bruno.
8: Gewoon Bruno. Shownaam of wat dan ook.
1: En jij dan, Betty?
0: Gewoon Betty?
9: Ik heette Miss 2LH. En dat is mis 2 linkerhanden, omdat ik nog wel eens op een verkeerd knopje drukte.
0: Oh ja?
9: Hey, muziek weg of zo, of een verkeerde schuifje. Oeh!
0: Nee, maar, en wat draaide jij dan?
9: In Pinky was dat vooral R&B en hip-hop en top 40.
0: Oké, maar had je er lol in? Vond je het leuk?
9: Het was niet mijn muziek, maar ik heb daar wel geleerd om het te waarderen.
0: Ja.
9: En ik vond het ook gewoon heel erg leuk om te zien wat de mensen ervan vonden. En op een gegeven moment dan leer je ook wel een beetje het publiek lezen. Dus ik vond op een gegeven moment wel aardig. Die willen dat horen. Nou, dan zette ik het op en dan
0: Zag je
9: het eigenlijk gebeuren. De hele avond wel plezier.
1: En hoe was dat bij jou, Bruno? Had jij dan gevoel? Wat waren echt de knallers in die tijd?
8: Ja. De charme van het dorp was toen dat al die verschillende zaken hun eigen publiek hadden, hun eigen muzieksoort.
0: Ja, ja.
8: Dus je kon ook echt over het dorp lopen. Als je het even ergens zat was, dan ging je naar een andere tent. Toen ik binnenkwam, werd er vooral funkmuziek gedraaid, Amerikaanse muziek. En dat werd later eigenlijk allemaal import uit Amerika. Dus house sound uit Chicago, uit Detroit.
1: Maar wat was dat dan met Renesse? Want je hebt ook wel jongeren die gaan naar Gersonisos of zo. Of Lorette Mar.
0: Albufeira.
1: Albufeira. Maar wat was dan die unieke aantrekkingskracht van Renesse?
8: Nee, het was het moment in de tijd. Dus op het moment dat vliegreizen naar die orde steeds aantrekkelijker werden, verdween ook een deel van de doelgroep.
0: Ja.
8: Dus zeg maar 19, 20 plus vertrok toen, dus bleven we over met 15, 16, 17, 18-jarigen.
1: Werd het daar leuker van?
8: dat maakte mij niet zo heel veel uit. Ik vond het vooral dat we hier een generatiebadplaats waren. Dus die jongeren werden ook weer ouder. En als je dan op 16, 17-jarige leeftijd een fantastische vakantie hier hebt gehad, dan kom je terug, dan onthoud je dat.
10: Dan denk je nog van, heb ik het toen
8: krijgen ook weer kinderen, komen ook weer.
11: Ja, maar dus toch is het een beetje aan het uitsterven, toch? Zoals het was. Ja. De afgelopen jaren is er heel veel veranderd. Het heeft ook te maken natuurlijk met de leeftijdsgrens op het drinken van alcohol. Maar
10: ja, in 2014 was dat. Ja. Dan mocht de 16-jarige eigenlijk niet meer drinken. Hè?
8: Ja, was ook echt een schakelaar die omging hier.
9: Ja. Ja.
8: Alles werd ook geannuleerd op de jeugdcampings. We hadden hier de twee grootste jeugdcampings van het land. Ja, daar werd ineens alles geannuleerd. En toen viel natuurlijk echt een gat.
10: Was dat nou wat jij hebt ook die hoogtijdagen meegemaakt, hè? Want ik bedoel, kijk, we hebben het erover. Het was ook een geweldige tijd. Maar ja, mensen van 15 die zich echt in coma zuipen, dat was ook volgens mij niet zo fraai aanblik soms. Wel.
8: Nee, maar dat zie je nu natuurlijk ook nog steeds. Dat zijn de excessen. Maar als je toen van de 10.000 man die aan het stappen was, als dat, dan gebeurt dat. Dat gebeurt nu ook nog steeds als ergens met z'n tienduizenden zijn. Dat is niet veel veranderd. Maar dat was wel de naam. En die naam was uiteindelijk natuurlijk, zou je kunnen zeggen, kreeg een negatieve klank daardoor. Ja. Maar uiteindelijk is het een ijzersterke brand, Renesse.
11: Ja,
8: we hebben hier alles voor een goede badplaats. Dus daar zijn wij nooit zo bang voor geweest dat het ons
11: maar
8: na zou blijven.
11: Ook Bertie, in alle eerlijkheid, het is hier wel een beetje tam op het terras. Hè? Als je nu door het dorp loopt, voelt dat dan een beetje ergens ook als een verlossing? Of bloedt jouw DJ-hart als je ziet dat die legendarische tenten als Roefke en Trinity verdwenen zijn?
9: Beide.
11: Ja?
9: Ja? Ja, aan de ene kant, het is natuurlijk wel rustiger en het is overdag wat gezelliger. Maar ja, het rumoer van de avond, die gezelligheid, ja, die is weg. En goed, net zoals Pinkster, dat was natuurlijk altijd gewoon een gigantisch feest. Ja,
11: ja.
9: Dat zijn toch bijzondere dingen die niet meer terugkomen.
10: Nee. Ja. Bruno, voel jij dat ook zo, of niet?
8: Ja, maar kijk, ik vond het fantastisch, maar ik zat er ook middenin. En heel veel mensen hier zaten er middenin. Want wat Bertie zegt, overlast, 's nachts als de kroegen sloten. Ja, dat hoorde erbij. Maar toch hoorde je op het dorp eigenlijk weinig wanklanken. Want iedereen hier op dit mooie dorp verdiende direct of indirect ook wel zijn geld.
10: Ja, dan accepteer je ook iets meer.
8: Ja, dan is je grens ook wat. Ik vind het wel jammer, maar landelijk is het al veel eerder eigenlijk uitgestorven, de discotheken.
11: Ja, dat bestaat mij nog niet meer.
8: Nee, dat kon eigenlijk alleen nog in badplaatsen of vakantieplaatsen kon dat nog blijven draaien. En we hadden nu dus de laatste jaren nog Pinkies over.
11: Ja.
8: En tegenover Pinkies zitten iconische zaak, de Stulp. Ik denk een van de oudste zaken op het dorp, die overleeft.
11: Ja.
8: Past zich ook aan, maar het echte disco gebeuren, dat houdt op. Ja.
11: Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat die jongeren die spaarden toen de tijd natuurlijk het hele jaar om een weekje aan de kust inderdaad grof geld te geven, geld uit te geven, ook als water. Betekent dat nu ook door veel minder jongeren naar Renesse komen, dat er minder inkomsten zijn? Veel minder inkomsten?
8: Het is wel een ander bestedingspatroon, maar van de pakweg 45.000 mensen die we hier hebben, waren 5.000 jongeren. Dus die 40.000 anderen, die besteden anders hun geld. Want wat je zegt, dat is helemaal waar. Jeugd, die gaf dat ook in een week uit. Sterker nog, het was vaak na 2 dagen al op. En dan moesten de ouders worden gebeld om
11: kom maar halen, kom maar weer wat brengen.
10: Die herkent dat meteen, jou.
8: Maar ja, wat heel belangrijk was voor het dorp, is dat we moesten zorgen dat die 40.000 andere mensen 's avonds naar het dorp kwamen. Want dat deden ze voor die tijd niet. Want die waren om 5, 6 uur vertrokken, want dan kwam de jeugd.
10: Oh ja.
8: En toen zijn we hier eigenlijk wel heel voortvarend aan de slag gegaan om dat te regelen.
10: Ja, god, je praat er nu ook bijna over alsof het een afgeronde periode is, hè? Toch? Of denk
9: is,
10: je dat
9: dat is het eigenlijk ook.
10: Ja, of denk je dat DJ Twela ooit nog een gigantische comeback gaat maken hier in Renesse?
9: Nou, hier in Renesse zie ik dat niet heel erg gebeuren. Nee, nee. Ik denk dat het het hele discotheek gebeuren, dat is natuurlijk landelijk, is het gewoon klaar eigenlijk.
11: Dat is waar, Mau. Maar ik vond het ook wel een mooie tijd, toch? Hè?
10: Ja, je beklinkt een beetje alsof je zegt, Frank, het was een mooie tijd en ik ben blij dat het voorbij is.
11: Nou, sommige dingen zijn ook goed dat ze overgaan, denk ik, toch?
10: Ja.
11: Ja.
9: Nou ja, goed, ik denk dat het voor de jeugd nu wel leuk zou zijn als die nog wat meer dat uitgaans.
11: Ja, maar waarom zouden die dan niet meer naar discotheken gaan?
10: Geen idee.
11: Wat is eigenlijk, wat is nou gebeurd waarom de discotheek in één keer in het bad der zelfdestructie is?
10: Nou, weet je, Frank, dat is een geweldig onderwerp om nog eens de volgende keer over door te praten. Dank jullie wel, Bruno van den Hoek en Bertie Steur.
11: Dank jullie wel.
10: Ja, en wij gaan naar onze band van vanavond. Dat is de band Vos. René, voorman van Vos. We hadden het net over de teloorgang van het uitgaansleven in Renesse. Gaat jou dat ook aan het hart?
12: Ja, ik word er wel nostalgisch van, moet ik zeggen.
10: Ja, toch wel, ja.
12: Ik ging hier ook voor het eerst op stap toen ik 15 was. En mijn ouders ook. Dus ja? Er zat ook een soort sociale controle in. Je kent de plek, zij kenden de plek. Er was een nachtbus, of die is er misschien nog steeds, die alle jongeren terugbrengen naar alle dorpjes.
0: Dus is er niet meer?
12: Is dat niet meer?
0: Nee, hoor ik het, ja.
12: Nou ja, er is vrij veel niet meer, maar de herinnering blijft.
0: Nou, heel goed. Goed, wat een programma vol weemoed. Ja. René, kan je nog even jouw band aan ons voorstellen?
12: Ja, zeker, zeker. Wij zijn Vos en achter de drums hebben we Nienke Overmars. Op gitaar Hubert Eggen. Ook op gitaar Laura Nijhuis. En mijn naam is René Kroeven.
0: Goed, we gaan weer naar jullie luisteren. Volgens mij heet het volgende nummer Feestje op de Maan.
12: Klopt, ja.
0: We gaan jullie luisteren. Hier is Vos.
12: 1, 2...

0: Feestje op de maan. Dank jullie wel.
1: Ook ik, Laurentien van Oranje, wil meer vrouwen op straat.
0: Ja, het is vandaag 25 jaar geleden dat prinses Laurentien trouwde. En hoewel we niet altijd even veel op hebben met het Koningshuis, maken we graag een uitzondering voor deze toeslagen ambtenaren luis in de pels. Dus Laurentien, van harte gefeliciteerd.
2: Bij deze. Ja. En intussen is redacteur Els Knapen vol strijklust bij ons aan tafel komen zitten. Want in elke plaats waar wij neerstrijken, neemt zij de gemeente plattegrond bij de hand. Gaat daar met een stofkam doorheen. En komt dan stevast op de proppen met een belangrijke vrouwspersoon. Die nog geen straatnaam heeft, maar die wel verdient.
0: Ja, en nu zijn we razend benieuwd welke vrouw er hier op Schouwen-Duiveland een straat verdient. Maar voordat we daarin gaan duiken, jij hebt nieuws vanaf de andere kant van Nederland.
3: Jazeker. Nieuws uit het Gelderse Zevenaar.
2: Zevenaar.
0: Vertel.
3: Zevenaar. Ja, toen we daar waren, toen pleitte ik voor een straat voor Marie Ruys. Jij was daar niet bij, Frank. Jij wel, Erik.
2: Dat ik
3: was
2: weet nog als de dag van gisteren. Marie Ruys.
3: Ja, die vrouw die de spoorwegovergang bewaakte jarenlang. Ja. Met een mooie cape om, handmatig de seinen en de spoorbomen omhoog en omlaag. En aan en uit. En intussen bracht ze ook nog even 17 kinderen groot.
2: Ja, ja, ik weet het nog. Want ik vond het zo mooi dat die vrouw handmatig dat allemaal nog deed.
3: Ja, waanzinnig, hè? Nou, in het najaar wordt er dus vlakbij haar spoorwegovergang, want dat kunnen we wel zeggen, het Marie Ruyshof onthuld. Dus ik zou zeggen, kijk, hoera voor Zevenaar.
2: Hoera voor Zevenaar. Ja, ja. Leuk, man. En komt dat door jouw bijdrage in ons programma? Toe?
3: Nou, ik wil niet te veel nadruk op mezelf leggen, maar jazeker.
2: Heel goed. Heel goed, Els Knapen.
0: Maar goed. Ja.
3: Nu een klein letterlijk bruggetje naar Schouwen-Duiveland, want hier verdient de brugwachteres van Zierikzee een eigen straat.
0: Kijk aan.
3: Weer een infrastructurele vrouw. Ze heette Gonne Juin, of op zijn Zeeuws, en ik kan niet zo heel goed Zeeuws, maar ik noem mijn best, Gonne Juin. En Gonne die overleed in 1946, toen ze 81 was. Decennia lang was ze een bekende verschijning in Zierikzee, op een hele iconische plek. Ik kijk even, mensen kennen die Gonne Juin nog, die naam? Nee,
2: het klinkt ook als een naam echt uit de middeleeuwen.
3: Ja, nou als ik zeg
2: Gonne Juin.
3: Maar als ik zeg de Noordhavenpoort, de Zuidhavenpoort, dan weet iedereen waar het over gaat.
2: Ja, dat kennen ze.
3: Dat waren twee poorten, schrijft de Bredase Courant in de jaren 40, die eeuwenlang samen hebben gewaakt dat geen vijand in het hart van het stadje kon doordringen. En het Parool noemde de poorten zelfs de indrukwekkendste van ons land. Een punt dat geen toerist voorbij gaat. En zo is het nog steeds. En minstens zo iconisch was in die tijd de brugwachteres die de stad daar mede bewaakte door de bruggen op en neer te laten. Zo schrijft een Schouwense journalist in 1931... Als ge aan Zierikzee denkt, dan ziet gij in uw verbeelding Gonne Juin met haar hengselmandje door de Noordhavenpoort schrijden. En uw hart zal vanzelf gaan naar de schoonheid van deze historische stad.
2: Gonne Juin.
3: Zo bekend was ze. Met andere woorden, Gonne was een icoon. En dat mandje, dat gebruikten ze, denk ik, om tolgeld mee naar binnen te hengelen, voor die boten die daar dan langskwamen. Maar ze gebruikte het ook voor iets anders. Mijn Zeeuws is dus niet zo best, dus ik belde even een Schouwenaar om het volgende stukje voor te lezen. En daarin schrijft een columnist over Gonne's stroopkoeken.
4: Dan kwam vanuit de Noordhavenpoorten, want daar woonden ze, Gonne Juin. Een struise, kraak oudere vrouwen met een bannemis groossels de stad in, om deze stroperige, gekruide koeken aan de man te brengen.
3: Ja, die koeken die waren ook bekend en die verkocht ze niet voor niks, want Gonne had het niet breed. Ze woonde in een klein vochtig huisje, pal naast die Noordhavenpoort. En ze kreeg maar 100 gulden per jaar voor het 24/7 bedienen van die bruggen. Per jaar. Het is jammer dat iemand die vroeger het stadsgezicht was en bij naam en toenaam bekend was, ver buiten Zierikzee, en dat hij nu totaal in de vergetelheid is geraakt. Terwijl het een hele bijzondere vrouw was. Ik sprak een kleindochter van een zus van Gonne. En als zij zich tegenover oudere Zierikzeeërs voorstelt als eentje van Juin of van Juin, dan krijgt ze steeds te horen, een vrouw van Juin, dan moet jij een sterke vrouw zijn.
2: Zo.
3: En dat heeft allemaal te maken met die nagedachtenis natuurlijk aan Gonne. Want Gonne was sterk. De ene brug draaide ze open met een lier en de andere brug trok ze zo met een ketting omhoog. De voormalige havenmeester van Zierikzee heb ik even gebeld, Flip de Leeuw, en die vertelde dat het een pittige taak is. Zeker in de winter en de herfst.
5: Dat wegdek is natuurlijk van hout. Als het heel veel regent en heel nat is, dan wordt dat zwaar. En dan, dan kan het dus zijn dat je er flink aan moet trekken, zeg maar.
2: Hoi, die sprak nog echt Zeeuws, hoor. Goed, hè? Trekken,
0: prachtig,
2: zeg maar.
0: Prachtig.
3: Nou, en ik sprak ook nog even, want
2: regen.
3: Ja, het is een Zeeuw, dus die zijn niet altijd heel breedsprakig. Het geldt waarschijnlijk niet voor elke Zeeuw, maar voor deze man wel. Dus ik belde ook nog even naar de havenmeester van Tilburg, of eigenlijk havenmeesteres, al klinkt dat ook wel erg pikant, Saskia Jansen, die de laatste zware brug van Nederland bedient, die nog met de hand wordt geopend. En Saskia zei, ja, vooral die kettingbrug van Gonne openen, dat is echt niet te onderschatten.
6: Dit is een brug, daar moet je gewoon met gewicht aan gaan hangen. En dan is die brug open, zeg maar, een ophaalbrug.
7: Ja, dat is heftig. Dat is heel heftig. Maar alleen heeft hij wel die kracht gehad, want dat is zwaar werk. Ja, ik denk toch echt wel dat een man dat moet doen. Of hij moet heel zwaar zijn, maar ja, dan moet je echt wel spierballen hebben. Dus hij ziet er ook uit als een patentendame.
3: Ja, ik had een fotootje doorgestuurd. En het was een patente dame. Echt een kloeke, struise vrouw. En Gonne die moest als brugwachter ook nog eens altijd klaarstaan. In weer en wind. De glibberige straten op. En dan aan een lier of kettingen rukken tot je vingers nat en verkleumd zijn. En dat decennia lang om er maar voor te zorgen dat Zierikzee en haar haven bereikbaar bleven. Als Gonne 70 is, bespreekt de gemeenteraad of zij wegens ouderdom en afneming van krachten niet eens vervangen moet worden. Nou, zegt de burgemeester, we hebben helemaal geen klachten over Gonne. En een raadslid valt hem bij en die zegt, een man zal Gonne niet eens verbeteren. De burgemeester zegt ook een zwak voor Gonne te hebben en hij zou het naar vinden als zij eruit moest. Waarna een raadslid weer aanvult, zij is een attractie voor Zierikzee. Ook willen ze Gonne niet ontslaan, omdat ze haar dan nog armer zouden maken. Dus Gonne is al 70 plus, maar ze doet haar werk goed. Men is ontzettend aan haar gehecht en bovendien heeft ze het niet breed en willen ze haar inkomsten niet afnemen. En volgens mij zegt dat heel veel over hoe geliefd deze vrouw was. Kijk, vaak heb ik veel meer anekdotes, maar dit is zo'n klassiek voorbeeld van een vrouw waar eigenlijk heel weinig over terug te vinden is. Mm. Ik heb nog wat hoogbejaarde Zeeuwen gebeld. Mm. Maar ja, die moesten maar net in Zierikzee komen. Die heb ik niet echt gevonden. Dus mochten mensen luisteren en denken, ja, die Jun, die heb ik als kind nog gezien.
2: Gonne Jun.
3: Alle anekdotes zijn welkom, want het is volgens mij belangrijk dat we die vrouw levend houden. 3 jaar later, als ze 72 was, stopt ze toch, maar nu op eigen verzoek. 2 brugwachters zullen in het vervolg haar werk verrichten. Ik bedoel maar, het werk van 2 mannen. Dat deed Gonne als vrouw in de eentje. Hmm. En ik kan me niet voorstellen dat ze dubbel betaald kreeg. Dus ik zou zeggen, tijd om deze attractie, dit Zierikzeese icoon, deze harde, hardwerkende, sterke vrouw te eren met een straat en haar een beetje in ere te herstellen zo. En ik zeg straat, maar natuurlijk gemeente, het mag ook gewoon een brug zijn.
2: Zeker,
3: hoor.
2: Ja.
3: Dat als je Zierikzee binnengaat door de Noordhavenpoort, dat je dan niet om Gonne Jun heen kunt. Het is tijd voor een Gonne Jun brug of straat, want wij willen meer vrouwen op straat.
2: Ja,
0: en zo is het.
2: En zo is het.
0: Ja, hopelijk heeft de straatnamencommissie van de gemeente Schouwen-Duiveland goed opgelet. Want het is de hoogste tijd dat Gonne Jun een eigen straat krijgt.
2: Ja, dit eiland waar we nou zijn, Schouwen-Duiveland, wordt omsloten door de Noordzee, het Grevelingenmeer en door Nationaal...
3: Nou, zegt de burgemeester, we hebben helemaal geen klachten over Gonne. En een raadslid valt hem bij en die zegt, een man zal Gonne niet eens verbeteren. De burgemeester zegt ook een zwak voor Gonne te hebben en hij zou het naar vinden als zij eruit moest. Waarna een raadslid weer aanvult, zij is een attractie voor Zierikzee. Ook willen ze Gonne niet ontslaan omdat ze haar dan nog armer zouden maken. Dus Gonne is al 70 plus, maar ze doet haar werk goed. Men is ontzettend aan haar gehecht en bovendien heeft ze het niet breed en willen ze haar inkomsten niet afnemen. En volgens mij zegt dat heel veel over hoe geliefd deze vrouw was. Kijk, vaak heb ik veel meer anekdotes, maar dit is zo'n klassiek voorbeeld van een vrouw waar eigenlijk heel weinig over terug te vinden is. Mm. Ik heb nog wat hoogbejaarde Zeeuwen gebeld. Mm. Maar ja, die moesten maar net in Zierikzee komen. Die heb ik niet echt gevonden. Dus mochten mensen luisteren en denken, ja, die Jun, Die heb ik als kind nog gezien.
2: Gonnejun.
3: Gonnejun. Alle anekdotes zijn welkom, want het is volgens mij belangrijk dat we die vrouw levend houden. 3 jaar later, als ze 72 was, stopt ze toch, maar nu op eigen verzoek. 2 brugwachters zullen in het vervolg haar werk verrichten. Ik bedoel maar, het werk van 2 mannen. Dat deed Gonne als vrouw in de eentje. Hmm. En ik kan me niet voorstellen dat ze dubbel betaald kreeg. Dus ik zou zeggen, tijd om deze attractie, dit Zierikzeese icoon, deze hardwerkende, sterke vrouw te eren met een straat en haar een beetje in ere te herstellen zo. En ik zeg straat, maar natuurlijk gemeente, het mag ook gewoon een brug zijn.
2: Zeker,
3: hoor.
2: Ja.
3: Dat als je Zierikzee binnengaat door de Noordhavenpoort, dat je dan niet om Gonnejun heen kunt. Het is tijd voor een Gonnejunbrug of straat, want wij willen meer vrouwen op straat.
2: Ja, en zo is het. En zo is het.
0: Ja, hopelijk heeft de straatnamencommissie van de gemeente Schouwen-Duiveland goed opgelet. Want het is de hoogste tijd dat Gonnejun een eigen straat krijgt.
2: Ja, dit eiland waar we nou zijn, Schouwen-Duiveland, wordt omsloten door de Noordzee, het Grevelingenmeer en door Nationaal Park Oosterschelde. Maar met de Oosterschelde, ooit beroemd vanwege het rijke onderwaterleven.

0: heel veel over hoe geliefd deze vrouw was. Kijk, vaak heb ik veel meer anekdotes, maar dit is zo'n klassiek voorbeeld van een vrouw waar eigenlijk heel weinig over terug te vinden is. Mm. Ik heb nog wat hoogbejaarde Zeeuwen gebeld. Mm. Maar ja, die moesten maar net in Zierikzee komen. Die heb ik niet echt gevonden. Dus mochten mensen luisteren en denken, ja, die Jun, die heb ik als kind nog gezien.
1: Gonne Jun.
0: Alle anekdotes zijn welkom, want het is volgens mij belangrijk dat we die vrouw levend houden. 3 jaar later, als ze 72 was, stopt ze toch, maar nu op eigen verzoek. 2 brugwachters zullen in het vervolg haar werk verrichten. Ik bedoel maar, het werk van 2 mannen. Dat deed Gonne als vrouw in de eentje. Hmm. En ik kan me niet voorstellen dat ze dubbel betaald kreeg. Dus ik zou zeggen, tijd om deze attractie, dit Zierikzeese icoon, deze harde, hardwerkende, sterke vrouw te eren met een straat en haar een beetje in ere te herstellen zo. En ik zeg straat, maar natuurlijk gemeente, het mag ook gewoon een brug zijn.
1: Zeker,
0: hoor.
1: Ja.
0: Dat als je Zierikzee binnengaat door de Noordhavenpoort, dat je dan niet om Gonne Jun heen kunt. Het is tijd voor een Gonne Junbrug of straat, want wij willen meer vrouwen op straat.
1: Ja,
2: en zo is het. En zo is het.
1: Ja, hopelijk heeft de straatnamencommissie van de gemeente Schouwen-Duiveland goed opgelet. Want het is de hoogste tijd dat Gonne Jun een eigen straat krijgt.
2: Ja, dit eiland waar we nou zijn, Schouwen-Duiveland, wordt omsloten door de Noordzee, het Grevelingenmeer en door Nationaal Park Oosterschelde. Maar met de Oosterschelde, ooit beroemd vanwege het rijke onderwaterleven, de mosselen, de oesters, de kreeften. Nou, met die Oosterschelde is het heden ten dagen helemaal mis.
1: Ja, onlangs sloegen onderzoekers alarm. Het gaat slecht met veel soorten planten en dieren en het hele ecosysteem staat onder druk. Hoe dat er nu onder water uitziet, bespreken we met Peter van Bracht. Hij is bioloog, doet al decennia lang onderzoek in de Oosterschelde en maakt in die tijd duizenden duiken.
2: Ja, en dat moeten we letterlijk nemen, Peter van
1: letterlijk,
2: Bracht. Duizenden
1: letterlijk.
2: Hoe vaak ben jij kopje onder gegaan in de Oosterschelde?
3: Nou, wereldwijd zo'n bijna 5000 keer. Oosterschelde, ik denk zo'n 3500.
2: 3500 keer?
1: Daar gaat een hoop vrije tijd in zitten.
3: Daar gaat heel veel vrije tijd in zitten.
1: Ja, ja. Peter, toen je begon met duiken in die Oosterschelde, pak een beetje een halve eeuw geleden of zo is dat. Hè? Hoe zag het er toen uit onder water? Wat kwam je allemaal tegen?
3: Ja, totaal anders dan wat je nu ziet. Dat is een feit. Wat je toen met name had, was voor de delta werken. Dus de omstandigheden in de Oosterschelde waren heel anders. Je had een meter meer getijdenbeweging. Er stond veel meer stroming. Dus je had maar een hele korte periode dat je kon duiken. 20, 25, 30 minuten.
1: Ja.
3: Nu kun je op veel plaatsen 1,5 uur duiken. Omdat er gewoon veel minder stroming staat.
1: Ja.
3: Achter in de Oosterschelde had je brakwater in de monding. Ja, daar kon je bijna niet duiken, want er stroomde het zo hard. Maar daar had je echt een Oosterschelde of een Noordzee milieu.
1: Ja.
3: Ja. Ja, en dat is met die afsluitingen, zeker aan de achterkant, waar de Oesterdam en de Philipsdam liggen.
1: Ik wil net zeggen, want toen de stormvloedkering was nog niet gebouwd, toch? Toen jij begon.
3: Nee. Dat was daarvoor.
2: Nee, ja. Dat is pas echt helemaal volledig afgerond in 1986.
1: Ja. Ja.
2: Maar als je nou kijkt, want ik snap dat het dan qua technisch duiken en waterstroming zo veranderd is. Maar als je nou kijkt naar het onderwaterleven, wat is er dan veranderd?
3: Nou, wat er aan het onderwaterleven, kijk, leven is afhankelijk van zijn omgeving. He, dus wat je aan de omgeving hebt, zoals het zand of de stroming of het zoutgehalte, dat bepaalt wat je aan leven tegen kunt komen.
1: Ja.
3: Dat noemen we het ecosysteem, de habitat.
1: Ja.
3: Nou, in de Oosterschelde had je dus vroeger de natuurlijk voorkomende soorten daar. Dus je had vooral in het achterland had je de brakwatersoorten.
1: Ja.
3: En je had veel meer vis bijvoorbeeld in de Oosterschelde dan wat je nu tegenkomt. Maar wat je nu vooral
1: wat is allemaal verdwenen? Dan noem eens wat.
3: Nou ja, eigenlijk alle grote vis. Heel toevallig, 2 weken geleden heb ik nog een duik gemaakt. En dat was achter in de Oosterschelde, aan de oostkant. En toen heb ik een grote platvis gezien. Een grote schol.
1: Ja.
3: Nou, dat is. Die heb ik gewoon 2 jaar niet gezien.
2: Oké. Okay,
1: maar die waren er vroeger in overvloed.
3: Vroeger zag je iedere duik, zag je die.
2: Als je sprong eruit,
3: maar toen werd er ook gevist op platvis.
1: Een grote kreeft.
3: Dat wordt niet meer gedaan.
1: Kreeft
3: is een heel ander verhaal eigenlijk. Want als je het heel goed beschouwt, behoren de kreeften eigenlijk helemaal niet thuis in de Oosterschelde.
1: Mm.
3: Dat weten weinig mensen. Maar kreeft houdt niet van brak water. En met het waterafvoer wat we vroeger hadden van de rivieren door de Oosterschelde richting de Noordzee, hadden we hier dus hele wisselende zoutconcentraties.
1: Ja.
3: En kreeft hield daar niet van. In de tijd van Job Baster, de naam die kwam daar straks nog langs, de huisarts uit Zierikzee, dat was onze eerste eigenlijk amateur marinebioloog die het eerste boek over de marinebiologie heeft geschreven.

0: In Nederland. In die tijd werden de kreeften geïmporteerd uit Noorwegen met scheepsladingen tegelijk. En die werden hier voor grof geld verkocht, omdat ze hier niet gevangen werden. Gevonden werden. Maar door de afsluiting van de Oosterschelde aan de achterkant verdween het brakke water door alle dijkwerkzaamheden, dus het storten van stenen, de vooroeververversterkingen, zoals we dat noemen, ontstond er een veel beter milieu, een stabiele zoutconcentratie en allerlei holen waar die kreeften zich in kunnen verstoppen. Dus en daardoor is die kreeftenpopulatie toen geëxplodeerd.
1: Oké. maar het gaat onder water toch wel slechter dan het vroeger ging.
0: Ja.
1: Nou zijn daar verschillende oorzaken voor. Tenminste, mensen zijn er helemaal niet over uit. Sommigen zeggen van er is massaal staalslakken gebruikt bij de aanleg van de hele kustverdediging. Je hebt ook wel mensen die zeggen, door de delta werking is er niet meer genoeg doorstroming. Wat zijn volgens jou de belangrijkste oorzaken?
0: Ja, het is een optelsom. Heel simpel. Er gebeurt zoveel. Er vindt heel veel visserij plaats momenteel. En de visserij, dat is schelpdiervisserij. Nou, overal waar schelpdiervisserij plaatsvindt, kun je geen natuurontwikkeling krijgen. Het is gewoon heel simpel. De mosselbedden, die worden gewoon afgeschaapt iedere keer. Nou, alles wat daar groeit van nature, dat verdwijnt dan ook. Hangcultures, als je onder de hangcultures gaat kijken, zeker als bioloog, dan kom je huilend boven. Want die bodem die wordt totaal vernietigd.
1: De
0: hangcultures, dat zijn mosselcultures.
1: Ja.
0: Die ze aan boeien hangen. Dan heb je een soort net, een kous die naar beneden hangt. Die stopt dan vol met kleine mosseltjes. Die laten ze een jaar of twee daarin in
1: groeien.
0: Dat is een hele mooie cultuur. Dus je krijgt een heel mooi product daarvan. De mosselen zijn van perfecte kwaliteit.
1: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, Peter. Maar ik eet dat heel graag, zo'n mosselen.
0: Ja, het product is prima. Maar normaal gesproken heb je zeg maar per vierkante, laten we zeggen 10 centimeter, heb je 3, 4, 5 mosselen liggen in een mosselbed.
1: Ja.
0: Bij een hangcultuur heb je op die 10 vierkante centimeter heb je misschien wel een paar duizend mosselen boven elkaar hangen. Nou, die mosselen die filteren het water. Die halen daar heel veel, met name plankton, algen en dergelijke uit. Die verteren ze maar half eigenlijk. En de rest poepen ze uit. We noemen dat pseudofeetjes. Dus het is niet echt volledig verteerd voedsel wat ze binnenkrijgen, maar half verteerd voedsel dat wordt uitgepoept.
1: Ja.
0: Nou, je krijgt dan onder die enorme kous met mosselen, krijg je dus een hele dikke laag met poep.
1: Ja.
0: Het is gewoon, dat kun je met je hand kun je gewoon zo tot aan je schouder
1: Dat vind ik een smerig beeld.
0: Dat is het ook. En dat is het ook.
1: Maar je vertelt het alsof je het ook een keer gedaan hebt.
0: Zeker.
1: Ja? Kijk, en hoe voelt dat dan?
0: Als bioloog, wat voor een bioloog leuk is, is vooral ook om te kijken naar de veranderingen. En dat is nou niet direct leuk, maar dat is interessant.
1: Ja.
0: Wat je allemaal ziet veranderen.
2: Tuurlijk, maar het is ook zo, Peter, heb ik begrepen, dat het ook stikt van allerlei exotische indringers onder water.
0: Ja.
2: Want hoe komen al die exoten dan in jouw geliefde Oosterschelde terecht?
0: Dat is het nog steeds, zonder meer.
1: Ja.
0: Ook dat is eigenlijk ook weer een heel complex verhaal. Daar kun je niet zomaar een reden voor verzinnen. We hebben bijvoorbeeld exoten die zijn voor de eerste keer in Europa in de buurt van Plymouth of in de buurt van Hamburg binnengekomen via de scheepvaart.
1: Ja.
0: Die komen dan uit Azië. Dat kunnen zakpijpen zijn, dat kunnen krabben zijn. Dat kan van alles nog wat zijn.
1: Ja, of bijvoorbeeld maar de klauwflow.
0: Ja, de klauwflow kreeft. Die verspreiden zich dan uiteindelijk over heel Europa. Die kunnen dan, als ze eenmaal hier binnen zijn in Europa, kunnen ze ook op eigen kracht hier terechtkomen.
1: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld dan weer de grootschalige transporten van schelpdieren die vanuit Europa hier naartoe plaatsvinden. Want lang niet alle Zeeuwse mosselen komen uit Zeeland. Die komen ook elders uit Europa. Die worden hier een tijdje in de Oosterscheldewater of in
1: het Dan mag je ze Zeeuws noemen. Ja.
0: En dan mag je na een aantal dagen Zeeuwse mosselen.
1: Ja.
0: Maar met die import van mosselen komen dus ook allerlei andere organismen mee. En er zijn genoeg voorbeelden van. Want met name als je bijvoorbeeld in de buurt van Ierseke gaat kijken, daar miegelt het van de geïntroduceerde soorten.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, een
2: van die aardvijanden. Nee.
1: Dat is een beest wat jij haat.
2: Nee, de krapuw. De krapuw.
1: Nee, het is een krapuul.
0: Oh.
1: Een uitvreter. Ja. Maar dat is de klauwflowkreeft.
0: Dat is de Zeeuwse naam. Die Zeeuwse naam die ken ik dan niet. Maar de klauwflowkreeft, de Pacifische klauwflowkreeft, dat is een beestje. Het is maar een heel klein beestje, minder dan een half centimeter groot. Waarschijnlijk uit Azië. Die komt hier, die is pas 5, 6 jaar geleden hier waarschijnlijk terechtgekomen.
1: Ja.
0: Maar iedere zomer explodeert die. En dat exploderen, dat is dan niet in formaat, maar dat is in aantallen. En dan heb je hier echt, tientallen miljarden van die beestjes zitten, die echt alles bedekken, alles overwoekeren, al het lokale leven hier gewoon kapot maken.
1: Jemig.
0: En dat duurt een paar maanden, dan sterft dat beestje af.
2: Ja, want dus heeft hij veel schade voor.
0: En in de winter kan dat weer terugkomen, en dat gebeurt ook. In het voorjaar is het dan weer hartstikke mooi. Maar dan in augustus, juli, augustus...
2: is de boel weer kapot.
0: Dan explodeert het. En er zijn al heel veel sportduikers die bijvoorbeeld zeggen... ja, vanaf augustus duik ik hier even 4 maanden niet.
1: Nee,
2: maar
1: het
2: is geen rol aan. Maar het gekke is, Peter, jij zegt... een paar jaar geleden luidde jij toen al de noodklok... hè, over deze onderwaterterrorist, zo kunnen we hem wel noemen.
0: Ja.
2: Maar is er al iets gebeurd om de opmars van die... wat is klauwflow kreeft te stuiten?
0: Je kunt er niks aan doen.
2: Je kunt er niks aan doen.
0: Nee, nou moet je voorstellen dat je met een... Al zou je met een stofzuiger door de Oosterschelde gaan... en ze allemaal weghalen. Dan blijven er alsnog honderdduizenden miljoenen over. En die doen en al die larven die zitten in het water... dus dan zou je ook nog het water moeten gaan filteren... om al die larven uit het water te filteren.
1: Ja, dus, Frank, het is verschrikkelijk. Dus, weet je waar we het over hebben? De omvolking van de Oosterschelde.
0: Nou ja, als er zijn locaties. Het is... Ja, af en toe gebruik ik die analogie inderdaad. Ik ben enorm trots op de Zeeuwen.
2: Ja.
0: Zoals ze hier de migranten, de vluchtelingen opvangen. Vind ik geweldig.
2: Ja.
0: Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar hoe dat dan in de Oosterschelde... op sommige plaatsen misschien wel 90% of meer van de biomassa uit exoten bestaat. En dan weten dat we daar ook helemaal niks mee kunnen. Je ziet dus eigenlijk die hele autochtone... je ziet alle... autochtone soorten zie je nog wel. Alleen ze gaan allemaal in aantallen achteruit. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Onder andere ook de Stichting Anemoon. Met heel veel vrijwilligers. En we zien gewoon dat eigenlijk alle autochtone soorten hier in de Oosterschelde... over de afgelopen decennia in aantallen enorm achteruit gegaan.
2: Maar dan wil ik over nog even één keer. Want één ding. 3 weken geleden is door sportduikers in de Oosterschelde... een soort slak aangetroffen. Ja. Die nog geen Nederlandse naam had. En die is dus bedacht, daar komt die... Ja. De purple kogelzeehaas.
0: Ja.
2: Is dat een exoot die de alarmbellen doet rinkelen?
0: Nee. Daar kun je bijna een uur over praten. Daar hebben we de tijd niet voor. Maar heel kort samengevat. Vanuit de biologie is het een ongelooflijk spannende waarneming. Die soort die kwam hier 110.000 jaar. En zelfs 3,5 miljoen jaar geleden kwam die hier ook voor. Want we hebben de schelpen van het is een schelpdragende soort. Daar hebben we in de fossiele lagen hebben we die teruggevonden. Maar eigenlijk sinds 110.000 jaar geleden weten we dat hij nooit meer op de Nederlandse kust heeft gezeten. Maar hij komt van nature voor van Noord-Noorwegen tot achterin de Middellandse Zee. Tot in het oosten van de Middellandse Zee. En heel Europa komt hij voor.
2: Okay.
0: Alleen hij kwam nog niet in Nederland voor. Niet in de Nederlandse Noordzee. Wel in de Engelse Noordzee. In de Belgische Noordzee. Niet in de Nederlandse Noordzee. Ook niet op de Nederlandse kust.
2: En nu wel?
0: En sinds 25 april 2025 hebben we dat laatste
1: ik noteer hem. We houden hem in de gaten.
2: Maar nog een allerlaatste vraag. Ja. Denk jij dat de purple kogelzeehaas ook nog op het menu komt te staan binnenkort?
0: Ik verwacht wel dat hij, want dat zien we heel vaak bij nieuwkomers... dat hij de komende jaren gaat exploderen in aantal. En dan zien we er super, super veel. Dat hebben we al veel meer gezien met nieuwkomers.
2: Ja.
0: Vervolgens zien we dat die soort zich meer in balans brengt... Mm-hmm. met zijn natuurlijke omgeving. De analogie met migranten is bijna hetzelfde, mag je hopen.
2: Ja. Maar komt hij op de kaart?
0: En dan wordt het gewoon een normale soort. Maar ik denk niet dat hij de plaats van de mosselen zal innemen.
1: Goed.
2: We hopen op beterschap voor jouw geliefde Oosterschelde. Dank je wel, bioloog Peter van Bracht.
1: Ja, en onze huisband vanavond is Vos. En die staan klaar voor hun laatste nummer van vanavond. En dat heet Rustig Aan.

0: Ja. Vos, heel fijn dat jullie hier vanavond voor ons wilden spelen. Dank jullie wel.
1: De 21-jarige Daniel van Vliet raakt in 2015 vermist na een avondje op de Syrinxese kermis. 3 dagen later wordt zijn lichaam in diezelfde plaats gevonden in de gracht. En de politie trekt al snel een conclusie.
2: Daniel van Vliet uit Syrinxee is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Uit onderzoek van de politie blijkt dat hij is verdronken. Daniel werd voor het laatst gezien bij de bushalte tegenover de plek waar hij is gevonden.
0: Ja, verschrikkelijk natuurlijk en een groot gemis voor vrienden en familie. Maar de schok werd nog groter toen er vorig jaar, in 2025, opeens toch aanwijzingen opdoken dat er mogelijk sprake was van een misdrijf. De zaak werd heropend en het lichaam van Daniel werd zelfs opnieuw opgegraven voor extra onderzoek. Maar tot op de dag van vandaag blijft de grote vraag onbeantwoord. Wat is er met Daniel gebeurd? Bij ons aangeschoven is zijn zus Esther van Vliet.
1: Ja, Esther, goed, ja. Fijn dat je er bent. Ja, je moet Daniel, je broer, al meer dan 10 jaar missen.
3: Ja.
1: Vorig jaar had je opeens de heropening van die zaak. Hè. Dan kan ik me ook voorstellen dat allerlei zaken weer naar boven komen en zo.
3: Ja, alles werd helemaal opengetrokken weer opnieuw.
1: Ja, hoe is het nu met je?
3: Het is veel om te verwerken natuurlijk. Er is zoveel gebeurd. Maar we zijn strijdlustig.
0: Ja, begrijp ik. Laten we even het over Daniel hebben. Wat was dat voor een jongen?
3: Ja, hij was heel lief, zorgzaam en echt een grote broer. Hij nam echt die rol op zich. Was het zonnetje in huis.
0: Ja, jij bent vanavond hier omdat jullie als familie ook heel graag willen weten wat er gebeurd is, uiteraard. Wat er gebeurt met Daniel. En ook omdat jullie hopen dat er toch nog getuigen zijn die zich willen melden. Laten we daarom iets dieper ingaan op wat er wel bekend is. Wat weet jij van die avond van de kermis? Wat hij toen nog gedaan heeft?
3: Wat wij weten is dat hij in de Troubadour is geweest, in een café.
0: Ja.
3: Vanuit daar is hij op het busstation terechtgekomen. Wat daartussen zit, dat weten wij helaas niet. Daar proberen wij ook nog achter te komen. En we hopen dat iemand dat ook kan vertellen aan ons.
1: Ja.
3: Wat wij weten is dat hij op het station gezien is door iemand die daar langs reed. Die is hem tegengekomen. En 10 minuten later is diezelfde persoon ook weer dezelfde route teruggereden.
1: Mm-hmm.
3: Toen kwam zij Daniel weer tegen. Alleen toen werd hij mishandeld door 3 man. En daarna heeft zij getoeterd, waardoor Daniel weg kon rennen. En is hij dus richting de Nobelpoort gerend.
1: Ja.
3: En de daders zijn helaas meegerend met hem. En dan hebben wij getuigen die dat gevecht daar weer hebben gezien. En we hebben 1 getuige die ook het einde echt heeft gehoord.
1: Ja, wat heel even terug. Hè. Met hele lange tijd was de politie, eigenlijk hoorden we ook in het oude fragment net, in de veronderstelling dat het een ongeluk was. Maar totdat die nieuwe getuigen zich melden. En dan hebben we even een fragmentje van de woordvoerder van de politie. Want die zei vorig jaar dit over die heropening.
4: Destijds hadden we geen aanwijzingen om te denken aan een misdrijf of betrokkenheid van derden. Maar in de tussentijd is er informatie bij de familie binnengekomen. Die informatie die heeft de familie met ons gedeeld. Op basis daarvan hebben we samen met het OM en onder leiding van het OM besloten om de zaak te heropenen.
1: Ja, dus de zaak werd weer geopend. En toen kwam dus dat verhaal eruit dat jouw broer is mishandeld. Hè, door die drie mannen.
3: Ja.
1: Maar nou is het lichaam van Daniel is op een gegeven moment ook opgegraven om botonderzoek te verrichten.
3: Ja, klopt.
1: Dat lijkt me ongelooflijk heftig alles dat gebeurt.
3: Ja, dat is niet te beschrijven eigenlijk wat er dan gebeurt. Het was nodig, dus dan ga je daar natuurlijk gelijk in mee. Mm-hmm. Je gaat alles doen wat kan.
1: Heeft dat iets opgeleverd dan?
3: Nee, want het is gesloten. Dus.
0: Ja, de politie vond geen extra aanwijzingen waarop het OM Daniels zaak toch weer heeft gesloten. Inderdaad, hoe groot is die teleurstelling? Ik kan me voorstellen dat je eerst denkt, wauw, een getuige meldt zich, er gebeurt weer wat. Hoe erg dat ook is met het opgraven. Maar vervolgens is het toch een teleurstelling.
3: Ja, dat was een gigantische klap. We hadden hem ook niet zien aankomen, omdat wij 3 getuigen hebben die het begin tot het einde heeft meegekregen.
0: Mm-hmm.
3: Dus dan denk je, hoe kan je zoiets sluiten? Maar gebrek aan bewijs. En de daders kunnen ze niet vinden.
0: Ja. Nee.
3: Ja, daar vinden wij natuurlijk wat van.
0: Ja.
3: En het OM heeft dat veel te snel
0: afgesloten.
5: Ja, maar je zegt, daar vinden wij wat van. Wat vind je daarvan dan?
3: Ja, niet netjes. Dat is onmenselijk. Het staat zwart op wit wat daar eigenlijk gebeurd is.
0: Ja.
3: En je sluit het.
0: Ja. Hebben jullie contact dan of nog een gesprek met de officier van justitie?
3: Ja, het eindgesprek waarin hij dus vertelde dat het gesloten ging worden.
0: Ja.
3: Ja, dat was een gesprek van een uur. En ja, dat was gewoon boem, we sluiten het. En het blijft een ongeval. En dat is het allerergst. En,
0: ja.
5: Nou is er ook nog iets, Esther. Dat op de avond dat jouw broer, dat Daniel, is verdwenen. Dat was tijdens de kermis.
3: Ja.
5: En jij bent van jullie familie de laatste die hem nog even ontmoet, hè?
3: Ja, klopt. Ja, dat vond ik heel zwaar.
5: Want jullie hebben elkaar nog gezien s'avonds in het uitgaan of zo?
3: Ja,
5: nog een knuffel gegeven?
3: Gelukkig wel. Dat is echt een heel bijzonder moment.
0: Mm.
3: Maar ook een schuldgevoel, want ik hoopte eigenlijk dat mijn ouders en mijn andere broer dat ook nog hadden kunnen.
0: Ja, snap ik, ja.
3: En ja, er was niks aan de hand. Hij was gewoon blij, vrolijk.
0: Ja.
3: En dan zeg je, ik zie je straks.
0: Ja, dat gebeurt dan niet. Maar nu hopen jullie dus dat er nog nieuwe getuigen zich zullen melden. Zijn er nou specifiek mensen waar jullie naar op zoek zijn?
3: Ja, uiteraard de daders.
0: Dat, ja, begrijpelijk.
3: Dat is nummer 1. Maar er is volgens een getuige nog mensen die daar langs zijn gefietst en hebben gepind toen de mishandeling plaatsvond.
0: Mm-hmm.
3: Die mensen hebben wij nog steeds niet gesproken. Dus daar staan wij echt voor open om die ook
0: met hen te praten.
3: Ja, ja, absoluut.
0: Maar dat snap ik ook heel goed. Maar jullie willen natuurlijk duidelijkheid, hopelijk op andere getuigen. Maar even advocaat van de duivel. Het is inmiddels al meer dan 10 jaar geleden.
3: Klopt.
0: Het was een kermis. Veel mensen hadden behoorlijk gedronken. Ik vraag me dan af, hoe betrouwbaar zijn dan eventuele getuigenverklaringen dan nog?
3: Zeer betrouwbaar. Gelukkig hebben wij, dat is niet lullig bedoeld als de getuigen meeluisteren, wat oudere getuigen.
0: Mm-hmm.
3: We hebben ook getuigen die zijn wakker geschrokken door een mishandeling. Dus die hun raam hebben opengedaan en hebben gekeken.
0: Ja.
3: Dus die waren niet dronken, die lagen te slapen.
0: Ja.
3: Dus het is heel betrouwbaar en elk verhaal komt overeen met elkaar.
5: Ja,
0: ja.
5: Goh, het is, ik hoop echt ontzettend dat mensen zich toch melden en dat uiteindelijk dat het nog wordt opgelost.
3: Ja.
5: Want jij bent nu al meer dan 10 jaar zonder je broer.
3: Ja.
5: Jij en je hele familie. Hoe doen jullie dat? Je verwerkt dat nooit volgens mij. Maar je moet ook door op een of andere manier met elkaar.
3: Ja, en daarom hopen wij dat de daders zich melden, want dan kunnen wij door. Want er is geen afsluiting voor ons. Als wij niet weten hoe, wat, waarom, kunnen wij dit nooit afsluiten. En je neemt het verdriet altijd mee. Dit ga je ook nooit meer verwerken. Maar gun ons wel dat stukje afsluiting. Dat wij weten waarom, hoe, wie. En dan kunnen wij pas echt rouwen.
5: Ja, dat snap ik. Ik hoop echt dat uiteindelijk getuigen zich nog melden. En dat er toch duidelijkheid komt over wat er nou is gebeurd met jouw broer.
3: Ja, wij hopen het ook.
0: Ja, nou wellicht helpt deze uitzending daartoe. Ja, mocht je meer weten, meld je bij Esther van Vliet. Je kunt ook allemaal naar ons mailen, uiteraard.
5: En mensen kunnen
3: zich politie.
5: Of bij de politie, meld misdaad anoniem. Al die opties liggen natuurlijk open.
3: Ze liggen er allemaal.
0: Goed, Esther, onwijs bedankt dat je hier was.
3: Ja,
0: en dat je je verhaal wilde delen met ons.
5: Dankjewel en heel veel sterkte. Ja, Frank, dan komen we aan het einde van onze uitzending in deze toch wel legendarische badplaats Renesse.
0: Zeker en vast. Goed dat we hier toch nog even geweest zijn. En dat we het ook even over die prachtige nostalgie konden hebben. Van
5: heerlijk
0: lekker. Ja. Jong genoten van Vos. Lekker beentje.
5: Ja, leuk beentje.
0: Vond ik ook, ja.
5: Maar ja, nu moeten we nog even terug.
0: Ja, ik kan lullen wat je wil. En nu heb ik ook echt gelijk. Want Renesse, het is wel verrijd, hoor. BNN VARA.
6: Vlieg met me mee Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
13: Creon Kozijnen.
14: NPO Radio 1.
15: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als de Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigde op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist na competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet nog met Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen en je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Welkom in de wereld van food.
18: Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
22: Met Mandy.
23: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. Vanavond hoor je hier weer mooie, belangrijke en ook inspirerende verhalen. In Europa zien we een trend van vrouwelijke uiterst rechtse politieke leiders. Denk aan Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Alice Weidel en in ons eigen land Lidewij de Vos. Hun vrouw zijn wordt ingezet om een radicaal gedachtegoed te verspreiden. Het hoe en waarom bespreek ik later met Sarah de Lange, hoogleraar Nederlands politiek. En vandaag is het AIDAHOT, de internationale dag tegen homo, bi, intersexen en transfobie. Een dag om stil te staan bij de discriminatie en haat richting de LHBTQIA+ gemeenschap. En dat doen wij vanavond aan de hand van een recent verschenen boek, Optimistisch Queer Handboek voor Hardere Tijden, samengesteld door Martijn Kamphorst. Een van de essayisten van dit boek is Freya Terpstra, expert desinformatie en haatspraak, en ook zij is bij mij in de studio vanavond. Maar we gaan het nu eerst hebben over de bijna 50 Palestijnen die ondanks een toegekend Nederlands visum niet naar Nederland kunnen komen. Palestijnen hebben een geldig visum ontvangen om naar Nederland te komen, maar de laatste stap die Nederland zou moeten nemen om hen daadwerkelijk te evacueren blijft, ondanks een gerechtelijk bevel, uit. Onafhankelijk kenniscentrum voor rechtvaardig Nederlands-Palestina-beleid, de Rights Forum, roept samen met het comité van waakzaamheid nu het kabinet en het ministerie van Buitenlandse Zaken op om deze groep Palestijnen naar Nederland te halen. Dat doen zij onder andere samen met een grote groep aan oud-diplomaten en oud-bewindspersonen.
24: Nederland moet nu Palestijnen evacueren uit Gaza.
25: Maar weigert dat te doen.
26: I have a valid visa. It's a student visa for the Netherlands.
24: 48 Palestijnse studenten en kennismigranten zijn door Nederlandse werkgevers en universiteiten uitgenodigd om naar Nederland te komen.
27: Ze hebben een geldig visum en hun verblijf in Nederland is ook goedgekeurd.
25: Zelfs Israël is akkoord.
27: Premier Jette, minister Berendsen.
25: Doe wat juist is en wat de rechter u voorschrijft.
24: U bent het verplicht aan deze studenten.
25: U bent het ook verplicht aan de Nederlandse rechtsstaat.
24: Breng deze Palestijnen naar Nederland.
23: Waarom houdt de minister van Buitenlandse Zaken deze groep Palestijnen buiten de deur? Bij mij in de studio Angelique Eipen, oud-diplomaat en mede-initiatiefnemer, Comité van Waakzaamheid Nu, en Artoust Rouveda Aboutaleb, die een van de Palestijnse gezinnen begeleidt. Welkom beiden. Angelique, dan begin ik even bij jou, want waarom is deze oproep eigenlijk überhaupt nodig?
28: Nou ja, we zijn eigenlijk al met elkaar iets van 8 maanden bezig om deze groep mensen naar Nederland te krijgen. En er is in augustus vorig jaar een groep van 11 mensen door de toenmalige minister naar Nederland gehaald. En na het staakt het vuren in oktober heeft het ministerie besloten dat de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat geen evacuatie meer nodig is van mensen. En daar zijn wij, daarover zijn we naar de rechter gegaan. En die heeft ons in het gelijk gesteld. En toch tot twee keer toe. En toch blijft het ministerie niet bereid om te doen wat nodig is om deze mensen eruit te halen. Dus vandaar dat wij nu ook in de publieke ruimte hier de discussie over aanzwengelen.
0: Ja, want waarom werkt Nederland niet mee?
28: Nou, de argumentatie van het ministerie is dus, de omstandigheden zijn gewijzigd sinds het staakt het vuren. Nou, dat is echt een argument waarover in de rechtszaal gelachen werd bij de eerste hoorzitting. En het is bovendien vooral best wel ridicuul, omdat afhankelijk van de vraag of de omstandigheden gewijzigd zijn, deze mensen kunnen niet eigenstandig vertrekken. Dat was voor 9 oktober vorig jaar zo en dat is nog steeds zo. Dus dat argument snijdt geen hout.
0: Nee, en er is ook gewoon een rechtelijk bevel. Dus in dat opzicht, je zou zeggen, daar moet je iets mee doen. Ja. Roveda, 48 Palestijnse mensen zitten dus klaar met een visum om naar Nederland te komen. Daaronder het gezin van Mohamed Yaghi, waar jij mee in contact staat met zijn familie. Op welke manier ben jij betrokken bij hun proces?
1: Mijn contact begon eigenlijk bij een artistieke samenwerking. Hij is filmmaker, ik ben artiest en we hebben samen iets gemaakt. En zo ontstond een vriendschap en kwam ik erachter dat zijn vrouw eigenlijk een heel gewilde skill heeft. Ze is namelijk softwareontwikkelaar. En er is een werkgever in Amsterdam die haar heel graag wil hebben. En is dit gezin eigenlijk op een hele normale manier aan verblijfsvergunning gekomen voor op basis van dat dienstverband, zeg maar.
0: Ja.
1: En omdat zij daar zitten, is dat natuurlijk best een lastig verhaal. Dus ik ben eigenlijk betrokken gebleven bij hun proces tot dit punt.
0: Ja. En hoe gaat het nu met hen? Want je spreekt ze bijna dagelijks. Wat krijg je van hun terug?
1: Ja, de omstandigheden zijn heel moeilijk. Er is gewoon veel geweld. Er vallen nog steeds bommen. Er is weinig eten. Ze leven gewoon onder hele, hele benarde omstandigheden. Ja, onnodig, want ze hadden hier al kunnen zijn.
0: Ja, want wat Angelique net ook zegt, het argument is dan, er is een staakt het vuren. Maar goed, het is daar niet rustig op het moment. En er is een visum. Ja. En nou, wat we ook horen, Israël is ook akkoord. Wat betekent het voor hun om daar weg te kunnen komen? Als dat wel zou gebeuren, wat zou dat voor hun betekenen?
1: Ja, de enige kans op een normaal leven. Want dat is op dit moment onmogelijk in Palestina. Omdat er gewoon een heel heel heftige oorlog gaande is, een genocide gaande is, die eigenlijk het liefst wil dat alle Palestijnen daar vertrekken. Of dat ze het niet overleven. Dus er is geen toekomst voor hen daar.
0: Nee. Angelique, ik zei het net al, er is een rechtelijk bevel. Waarom is het dan toch zo dat de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, niks doet? Mag hij gewoon een rechtelijk bevel negeren?
28: Ja, kijk, hij heeft op afgelopen maandag, toen dit voor het eerst in de media naar buiten kwam, heeft hij gezegd, we hebben geen verplichting om consulaire dienstverlening te verlenen. En op woensdag is hij een beetje bijgedraaid, heeft hij gezegd van, wij voeren het bevel wel uit. En we hebben een brief gestuurd, een noodverbaal heet het dan in diplomatieke termen, naar de Israëlse autoriteiten. En wat wij in het voortraject, voordat het publiekelijk naar buiten kwam, hebben gezegd van, ja, luister, het is heel helder. Voor 9 oktober vorig jaar hebben de ambassade en de diplomatieke vertegenwoordiging in Ramallah regelmatig dit soort evacuaties uitgevoerd. En die weten precies wat er moet gebeuren. Je moet met de Israëlse autoriteiten afgestemd worden. Er moet met de Jordaanse autoriteiten over afgestemd worden. Want deze mensen moeten via Jordanië naar Nederland reizen. En er moet met de internationale organisaties in Gaza afgestemd worden. Dat zij ook veilig bij de grens kunnen komen met Israël. Dus dat is wat er nodig is. En alleen het sturen van een noodverbaal is niet afdoende. En dat weet het ministerie ook.
0: Ja, ik wil net zeggen, dus niet dat dit is niet nieuws wat
28: dit
0: jij
28: is geen nieuws
0: zegt. Nee. En wat voor reacties zien we vanuit politieke partijen op het negeren hiervan?
28: Nou ja, wij zijn parallel aan het juridische proces, toen er een nieuw kabinet kwam, ook echt best wel een beetje aan lobbyen gegaan richting de coalitiepartijen. En wat je ziet is dat eigenlijk D66 wil dit wel. Hè? Dus die hebben natuurlijk zich in de campagne heel erg geprofileerd met een, laat ik het even noemen, een pro-Palestina of pro-internationaal recht profiel. Ja. En voor hen is dat eigenlijk een beetje laaghangend fruit. Want dan kunnen ze nu zeggen, we hebben 47, 48 mensen hebben eruit gehaald. Maar er zijn blijkbaar toch de krachten van de VVD en het CDA is daar een beetje onzichtbaar in, wat de kleur daarin is. Maar
0: want die geven niet aan, of die zeggen niks op het moment.
28: Daar hebben we geen hoogte van gekregen hoe die erin staan, los van wat de minister zelf zegt, maar ook binnen de Kamer. En nu het publiekelijk is, heeft D66 ook samen met Pro hier Kamervragen over gezegd. Gesteld, waarin de toon is van minister, waarom doet u dit niet? Dus ik vermoed dat het nu in de coalitie ook wel de nodige frictie zal gaan geven. Wat er al was achter de schermen, maar nu publiekelijk.
0: Ja. Wat ook wel mag, denk ik. Ja. Rufeira, jij ziet natuurlijk van dichtbij wat dit besluit met mensen doet, of besluit eigenlijk
1: het uitblijven van handelen,
0: inderdaad. Ja. Welk signaal geeft het af voor deze groep mensen, en dan, in één familie sta je dan een bijzonder in contact mee, dat dit de status is en dat echt duidelijke reactie van andere politieke partijen uitblijft?
1: Nou, voor de Gazanen bedoel je, de in kwestie?
0: Ja.
1: Ja, ik heb het idee dat zij hebben een ander probleem, als je begrijpt wat ik bedoel. Voor hun is het politieke spel niet relevant. Zij willen gewoon weten, wanneer kunnen we weg? En wie gaat dat voor ons regelen? Dus voor hun is het sowieso overleven van dag tot dag. Dus ja, ik denk dus dat die vraag die jij mij stelt, dat niet zo leeft, als je begrijpt wat ik bedoel. Zij zijn gewoon blij met dat er een universiteit op ze wacht, of een werkgever op ze wacht. En ze kijken ons aan en wachten tot wij ze uitsluitsel geven over wanneer ze daadwerkelijk gebruik kunnen gaan maken van dat visum.
0: Ja, Angelique, zie jij het gebeuren dat minister Berendsen uiteindelijk wel dit bevel gaat voeren?
28: Ik kijk wel een beetje naar de politieke realiteit zoals die nu is.
0: Ja.
28: En politici die zich met name laten leiden door de publieke opinie en niet zozeer door een morele ruggengraat. Dus dat stemt mij wel een beetje somber als je kijkt naar de hele publieke en politieke discussie alleen al van de afgelopen week. Maar tegelijkertijd groeit de druk ook. Hè. Je opende met het filmpje waarin drie prominente oud-ministers een oproep doen.
0: Ja.
28: Die druk is er ook in de samenleving. Dus
0: En wat zou dan nu de volgende stap moeten zijn? Want die brief is gestuurd, daarvan zeg je ook, dat gaat niet zoveel uithalen. Zijn het dan die stappen die je zojuist noemde, dat moet er gebeuren en dan kunnen ze in principe komen?
28: Ja, of ze kunnen bijvoorbeeld met een ander land, hè, wat een evacuatie organiseert, meereizen. Dat hebben we ook gesuggereerd. Dat heeft het ministerie ook afgewezen als een optie. Die stappen zijn essentieel, die ik net schetste. We hebben ook gezegd dat bijvoorbeeld als jullie geen vervoer willen regelen, dat kunnen wij dan met de referenten, dus de universiteit of de werkgevers, wij kunnen vervoer regelen, wij zorgen voor begeleiding. Als jullie zeker stellen dat akkoord is voor wat betreft de Israëlische autoriteiten in Jordanië, alles wat wij zelf kunnen organiseren als uitnodigende partijen, dat gaan wij organiseren. Vooralsnog blijft het nee op het request.
0: En zolang het rest nee blijft, wat kunnen jullie dan met die comité van waakzaamheid nu? Wat kunnen jullie nog meer doen dan dat jullie nu doen? Niet dat de bal bij jullie zou moeten liggen, maar op welke manier is er nog meer druk uit te oefenen?
28: Nou, ik moet wel even zeggen, het is niet alleen het comité. Dit is echt een people's movement, zou ik zeggen. Rovaida speelt daar een essentiële rol in. De Rightsform is daar ingestapt. Individuele mensen, zoals de mensen die in het filmpje zaten. Waar wij nu naar kijken is dus, waar wij mee bezig zijn al, is de publieke druk. Daarom zitten we hier ook vandaag. Ik vertelde het net aan Rovaida, ook weer een overleg met de advocaat om te kijken of we toch weer niet terug kunnen naar de rechter en naar de Raad van State om een dwangsom op te laten leggen. Dat willen we liever niet, hè, want we willen die mensen niet nog weer volgende juridische stap laten zetten. En het proces wat dat vergt. Maar dat is nog een andere optie die we overwegen.
0: Ja, Rufeira, jij spreekt ze dus inderdaad veel. Houden zij wel hoop op dit moment? Je zegt al, het zijn mensen die van dag tot dag moeten leven. Dat geldt eigenlijk voor iedereen in Gaza op dit moment. Dat je van dag tot, tenminste, dat is wel wat we dan meekrijgen. Valt er hoop te houden op het moment dat je eigenlijk al zo lang je visum hebt en weg zou mogen gaan en Nederland eigenlijk niet doet wat het zou moeten doen?
1: Voor hun is vooral een belangrijk, hoopvol element dat ze weten dat er mensen voor ze aan te knokken zijn. Dat ze weten dat we niet zullen rusten tot het gelukt is. En ja, Angelique is somber ingesteld. En dat snap ik ook, want Angelique zit ook heel dicht bij het hele diplomatieke onderdeel van het verhaal. Ik ben in die zin wel optimistisch, omdat ik denk van, het kan niet anders dan dat dit lukt. Want we hebben de wet achter ons, we hebben het recht achter ons. Dus het is een kwestie van tijd. En als we nu al zien dat de minister door de mediadruk van de afgelopen week al zenuwachtig aan het worden is en aan het schuivelen is in zijn positie hierover, dan denk ik, nou, schuivel nog een stukje verder tot je op het punt bent dat je die mensen hierheen haalt. Ik denk dat het niet anders kan. Dat lijkt me echt de enige uitkomst van dit verhaal.
0: Ja, dus Angelique, eigenlijk wat jij ook al zegt, het is een beetje een people's. Iedereen moet eigenlijk druk uitoefenen om, nou ja, ervoor te zorgen dat er naar een gerechtelijk bevel wordt geluisterd eigenlijk.
1: Precies. Bizar, toch?
0: Ja, als je het zo zegt, dan denk je, ja, het moet gewoon kunnen. Nou, ik hoop dat het feit dat wij het er hier nu ook weer over hebben, dat mag helpen en dat er gewoon snel gehoor aan wordt gegeven. Dankjewel dat jullie er waren. Angelique Eipen, oud-diplomaat en mede-initiatiefnemer van het Comité van Waakzaamheid Nu. En Roveda Aboutaleb, die in nauw contact dus staat met het Palestijns gezin. Dank jullie wel. Gaan nu naar muziek. Je hoort Nectar Wood met Good Vibrations.

0: De voicemail van Mandy.
1: Neurowetenschapper Marcia Goddard heeft deze week een bericht achtergelaten op mijn voicemail over waarom vrouwen sneller in een burn-out komen dan mannen.
2: Hey Mandy, Nederland heeft een probleem. We zeuren al jaren over vrouwen die part-time werken. Lui, ongemotiveerd, niet serieus genoeg. Ondertussen dragen diezelfde vrouwen thuis het leeuwendeel van de zorg voor kinderen, voor ouders, voor het huishouden. En dat noemen we dan geen werk. De wetenschap is hier glashelder over. Chronische overbelasting activeert het stresssysteem in je brein op een manier die op den duur biologisch niet houdbaar is. De HPA-as, het systeem dat cortisol aanmaakt, staat continu aan. En het gevolg is burn-out. Niet omdat vrouwen zwakker zijn, maar omdat de omgeving waarin ze functioneren structureel te veel vraagt en te weinig geeft. En dat geldt overigens op andere manieren net zo hard voor mannen. Maar daar gaat het er juist weer meer om dat 80 uur per week werken een teken van succes is. En je het vooral niet hardop moet zeggen als je doorheen zit, want dan ben je een slappe sukkel. Ik doe onderzoek naar topprestaties, onder andere in de Formule 1. Nou, wat leer je daar? Dat duurzame high performance staat of valt met de omgeving die je creëert. Niet alleen met de kracht van het individu. Dat schrijf ik ook in mijn nieuwe boek Driving Performance dat deze week uitkomt. De lessen uit de Formule 1 en de neurowetenschap wijzen steeds dezelfde kant op. Als mensen opbranden moet de eerste vraag niet zijn wie er faalt, maar wat er in de omgeving niet klopt. Dus de volgende keer dat iemand zegt dat vrouwen de druk niet aankunnen of dat mannen niet zo moeten zeiken, de wetenschap zegt iets anders. Mensen lopen vast in een systeem, ontstaan zo'n beetje rond de eerste industriële revolutie, dat eigenlijk nergens meer op slaat. En zolang we dat systeem niet aanpassen, blijven we het verkeerde probleem oplossen.
0: Met Mandy.
1: Het is vandaag Idaholt's internationale dag tegen homo, bi, interseksen en transfobie. Deze dag vraagt wereldwijd aandacht voor de strijd tegen discriminatie, geweld en haat gericht op LHBTQI+ gemeenschap. Een moment om ook in Nederland stil te staan bij de positie van queer mensen in onze samenleving. Het boek Optimistisch Queer Handboek voor Hardere Tijden is een bundel van verschillende persoonlijke, maar ook bemoedigende verhalen en essays. Samensteller van het boek Martijn Kampors is bij mij in de studio, samen met Freya Terpstra, een van de essayisten, en expert desinformatie en haatspraak. Welkom allebei, heel fijn dat jullie er zijn.
3: Dankjewel.
1: Martijn, jij bent de samensteller van het boek. Wat is voor jou de aanleiding geweest om dit boek überhaupt samen te willen en misschien wel moeten stellen?
3: Ik denk, een van de aanleidingen is geweest dat ik hele lieve ouders heb, die eigenlijk altijd zeiden, Martijn, is helemaal oké als jij met een jongen thuis komt, hè? En toch kwam ik met een meisje thuis. En dat had denk ik te maken met dat de verhalen die me bereikten van mensen zoals ik, dat die altijd een beetje iets vlaks of iets verdrietigs hadden. Ik ben nu 36, dus dat is bijna 20 jaar geleden. En mijn ouders, hoe lief ze ook waren, waren ook heteroseksueel en hadden weinig queer vrienden. Niet dat ik weet. Dus die konden daar geen positieve voorbeelden tegenover stellen. Terwijl die er wel altijd zijn geweest. Ja. En dat ontdekte ik eigenlijk toen ik 15 jaar voor verschillende queer mediatitels werkte. En in dit boek heb ik denk ik die verhalen samen willen brengen uit die 15 jaar. Waarvan ik dacht, wow, dit is superleuk. En eigenlijk in die hele donkere tijden die er al eerder geweest zijn, was er ook heel veel lol en heel veel moois. En hebben die tijden ook overwonnen. Het is heel veel nuttig uit die tijden te halen. Ja. Dus ik ben die verhalen gaan uitzoeken. En ik ben daar de juiste mensen bij gaan zoeken om ze te vertellen. Die dan een stuk persoonlijk verhaal eigenlijk combineren met professionele expertise.
1: Ja,
3: om echt tot iets praktisch te komen.
1: Zijn de tijden nu donkerder dan dat ze waren per se? Zou je dat zo kunnen stellen? Nu je er op die manier ingedoken bent?
3: Het ligt een beetje aan als je wat dan je ware is, zeg maar. Maar
1: ja,
3: ik denk dat ze wel heel donker, als je ze nu vergelijkt met 5 jaar terug of met 10 jaar terug, zijn ze zeker veel donkerder geworden, inderdaad.
1: Ja.
3: Vanochtend appte een, ik ben nu in het basisonderwijs aan de slag gegaan. Ik ben een overstap aan het maken van de media naar de klas. En een van mijn nieuwe collega's die appte dat ze zag dat ik dit boek had gemaakt en dat ze daar super blij mee was. Omdat ze een kind heeft dat met genderdysforie zit.
1: Mm-hmm.
3: En heel erg ontmoedigd raakt door het vele negatieve nieuws. Dat er zeker ook de afgelopen 2 jaar is er een stroomversnelling gekomen. Sinds in de VS natuurlijk het losgaat. En dat ze zo blij was om te lezen dat dit er was. Deze bundeling die zij zo eigenlijk ook aan haar kind kon presenteren. Om te laten zien, het wordt beter. Het is eerder ook al beter geworden. Kijk al deze mensen die super gelukkig zijn, ondanks alles wat ons al eerder is overkomen. En kijk wat we allemaal al hebben overwonnen. En
1: queer joy verhalen zijn ook heel belangrijk. Ja. En er komen verschillende mensen aan het woord. Je hebt het opgedeeld in essayisten en bemoedigers.
3: Ja.
1: Hoe ben je tot de juiste samenstelling gekomen?
3: Ik ben in grote lijnen gaan zoeken naar wat kunnen we leren uit het verleden. Mm-hmm. Waarbij het vroegste verhaal gaat over de queer mensen die onderdeel uitmaakten van het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Het is een verhaal dat aan de hand van correspondentie is geschreven. Toen ben ik gaan kijken wat kunnen we leren van het heden. Hoe zijn we weer in deze penarie beland? Hoe is die haat ontstaan? Wie zit daarachter? En hoe komen we er weer uit?
1: Ja.
3: Wat moeten we doen om daaruit te komen? En tot slot, wat kunnen we leren van beter vooruitkijken? Van beter formuleren en nadenken over waar willen we heen? Zeg maar, wat voor toekomst zien we voor ons? Hoe ruikt die? Hoe klinkt die? Wie zijn er?
1: Ja.
3: Hoe klinkt het? Omdat je dan ook weer snapt waarvoor je het doet. Niet constant teruggaat naar die pijn uit het verleden. En dan wordt het lichter.
1: Ja.
3: Dan brand je niet zo snel op.
1: En dat is heel erg nodig.
3: Ja.
1: Vrij, jij bent een van de essayisten en je hebt een hoofdstuk geschreven. Als ik even in het kort zeg, ja, progressieve stromingen en extreem rechts. Even kort door de bocht. Wat was jouw motivatie om een bijdrage te leveren aan het boek?
4: Ik kreeg een heel leuke suggestie. We hebben elkaar ontmoet bij een, ja, hoe zal ik dat zeggen, een kunstzinnige bijeenkomst waar ook gepoogd werd om hoe kunnen progressieve bewegingen toch weer meer in opstand komen. Opstand, kunst maken, dat soort zaken. Dus dat was al een leuke...
3: theaterproject over verzet was het.
4: Ja, precies. Ja. Dus daar is eigenlijk al een beetje de bodem gelegd voor wat wij uiteindelijk besloten hebben. Ik ben zelf expert desinformatie en haatspraak dus. En meestal ben ik dan heel erg de brenger van slecht nieuws.
1: Ja.
4: Op elke manier. Want het gaat toch steeds slechter op dat punt. Dus ik vond het heel leuk dat we uiteindelijk samen op het onderwerp kwamen. Wat kunnen we nou leren van de spindokter? Dus van die negatieve extremistische stromingen die het nu heel goed doen in media en in hun verhaal vertellen. En hoe leren wij wat zij doen op een positievere, hoopvollere manier te verpakken en voor onszelf toe te passen.
1: Ja, ja. Ik zei het in de intro, het is dus vandaag Ijdehold, Internationale Dag tegen Homofobie, Intersex en Transfobie. Wat betekent deze dag voor jou?
4: Ik vind dat het een dag van inflectie een beetje voor mijzelf. Het is natuurlijk een dag waar we vroeger veel vierden. Vandaag is de dag is dat ook wel anders. Denk ik als ik voor mijn eigen gemeenschap, transgemeenschap spreek. Daar hoor je heel veel het sentiment van ja, maar we zijn al zichtbaar genoeg. Dat is ook met de Transzichtbaarheidsdag natuurlijk. Dat is een beetje omgezet naar angst ook in heel veel gevallen. Omdat er natuurlijk steeds meer haat is gekomen. We hebben gezien dat in de afgelopen 4 jaar de haat vertienvoudigd is online. Naar aanleiding van onderzoek van de Groene Amsterdammer. Ja, dat zijn niet natuurlijke stromingen, maar natuurlijk echt explosies van haat en desinformatie die erbij komt kijken. Dat wordt wel gevoeld, denk ik, in de gemeenschap ook vaak. Dus ik word er vandaag de dag denk ik vooral strijdbaar van. En dat het een ding is om te vieren.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk is dat wel dan misschien een beetje gedraaid. Want je zou eigenlijk willen dat het een dag is om,
4: zeker,
1: om te vieren. Maar deze tendent 10 keer is ook gewoon echt heel erg veel meer.
4: Ja.
1: Dat betekent toch dat er echt grote stappen gemaakt moeten worden. En vooral als we, of dat is het sentiment wat er altijd is in Nederland. Soort van, we zijn progressief en hier kan heel veel. Ja. Maar met dit soort cijfers is dat dus blijkbaar echt niet aan de hand.
3: Ik denk, Ida Hobbit is al lang nu een dag die me confronteert met de stilstand, zeker in Nederland. Dus net voor deze dag komt er altijd een ranglijst uit met waar we staan, zeg maar, in Europa. Welke landen het goed doen op het vlak van LHBTI-recht en welke niet. En Nederland staat daar nu opnieuw, net als vorig jaar, op de 13e plek op die lijst.
1: Ja.
3: En we zijn volgens mij al bijna 10 jaar niet meer in de top 10 überhaupt beland.
1: Ja.
3: Dus dat we hebben een soort verhaal wat we onszelf vertellen over dat we heel ver zijn en dat we een koploper zijn. Dat zijn we absoluut.
4: Extremistische stromingen die het nu heel goed doen in media en in hun verhaal vertellen. En hoe leren wij wat zij doen op een positievere, hoopvollere manier te verpakken en voor onszelf toe te passen.
1: Ja, ja. Ik zei het in de intro, het is dus vandaag Ijdehold, Internationale Dag tegen Homofobie, Intersex en Transfobie. Wat betekent deze dag voor jou?
4: Ik vind dat het een dag van inflectie een beetje voor mijzelf. Het is natuurlijk een dag waar we vroeger veel vierden. Vandaag is de dag is dat ook wel anders. Denk ik als ik voor mijn eigen gemeenschap, transgemeenschap spreek. Daar hoor je heel veel het sentiment van ja, maar we zijn al zichtbaar genoeg. Dat is ook met de Transzichtbaarheidsdag natuurlijk. Dat is een beetje omgezet naar angst ook in heel veel gevallen. Omdat er natuurlijk steeds meer haat is gekomen. We hebben gezien dat in de afgelopen 4 jaar de haat vertienvoudigd is online. Naar aanleiding van onderzoek van de Groene Amsterdammer. Ja, dat zijn niet natuurlijke stromingen, maar natuurlijk echt explosies van haat en desinformatie die erbij komt kijken. Dat wordt wel gevoeld, denk ik, in de gemeenschap ook vaak. Dus ik word er vandaag de dag denk ik vooral strijdbaar van. En minder dat het een ding is om te vieren.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk is dat wel dan misschien een beetje gedraaid. Want je zou eigenlijk willen dat het een dag is om,
4: zeker,
1: om te vieren. Maar deze tendent 10 keer is ook gewoon echt heel erg veel meer. Ja. Dat betekent toch dat er echt grote stappen gemaakt moeten worden. En vooral als we, of dat is het sentiment wat er altijd is in Nederland, soort van, we zijn progressief en hier kan heel veel. Ja. Maar met dit soort cijfers is dat dus blijkbaar echt niet aan de hand.
3: Ik denk, Ida Hobbit is al lang nu een dag die me confronteert met de stilstand, zeker in Nederland. Dus net voor deze dag komt er altijd een ranglijst uit met waar we staan, zeg maar, in Europa. Welke landen het goed doen op het vlak van LHBTI-recht en welke niet. En Nederland staat daar nu opnieuw, net als vorig jaar, op de 13e plek op die lijst.
1: Ja.
3: En we zijn volgens mij al bijna 10 jaar niet meer in de top 10 überhaupt beland.
1: Ja.
3: Dus dat we hebben het verhaal wat we onszelf vertellen over dat we heel ver zijn en dat we een koploper zijn. Dat zijn we absoluut niet meer, inderdaad.
1: Nee.
3: Op heel veel vlakken niet.
1: Dat is eigenlijk heel verdrietig.
3: Hapert die wetgeving. Dat is heel verdrietig.

0: Ik. Daar hoor je heel veel het sentiment van, ja, maar we zijn al zichtbaar genoeg. Dat is ook met de Transzichtbaarheidsdag natuurlijk. Dat is een beetje omgezet naar angst ook in heel veel gevallen. Omdat er natuurlijk steeds meer haat is gekomen. We hebben gezien dat in de afgelopen 4 jaar de haat vertienvoudigd is online. Naar aanleiding van onderzoek van de Groene Amsterdammer. Ja, dat zijn niet natuurlijke stromingen, maar natuurlijk echt explosies van haat en desinformatie die erbij komt kijken. Dat wordt wel gevoeld, denk ik, in de gemeenschap ook vaak. Dus ik word er vandaag de dag denk ik vooral strijdbaar van. En meer dat het een ding is om te vieren.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk is dat wel dan misschien een beetje gedraaid. Want je zou eigenlijk willen dat het een dag is om,
0: zeker,
1: om te vieren. Maar deze tendent 10 keer is ook gewoon echt heel erg veel meer. Ja. Dat betekent toch dat er echt grote stappen gemaakt moeten worden. En vooral als we, of dat is het sentiment wat er altijd is in Nederland, soort van, we zijn progressief en hier kan heel veel. Maar met dit soort cijfers is dat dus blijkbaar echt niet aan de hand.
2: Ik denk, I the Hobbit is al lang nu een dag die me confronteert met de stilstand, zeker in Nederland. Dus net voor deze dag komt er altijd een ranglijst uit met waar we staan, zeg maar, in Europa. Welke landen het goed doen op het vlak van LHBTI-recht en welke niet. En Nederland staat daar nu opnieuw, net als vorig jaar, op de 13e plek op die lijst.
1: Ja.
2: En we zijn volgens mij al bijna 10 jaar niet meer in de top 10 überhaupt beland.
1: Ja.
2: Dus dat we hebben het verhaal wat we onszelf vertellen over dat we heel ver zijn en dat we een koploper zijn. Dat zijn we absoluut niet meer, inderdaad.
1: Nee.
2: Op heel veel vlakken niet.
1: Dat is eigenlijk heel verdrietig.
2: Hapert die wetgeving. Dat is heel verdrietig. Ja.
1: Ja.
2: Dus we hebben wel bewust het boek in deze week ook uitgebracht om daar een hoopvol geluid tegenover te stellen met al die bemoedigers die ook een steuntje in de rug, een adempauze, een lieve column, een lied, een reis, een acceptatiereis van ouders van Pieter Hu bijvoorbeeld. Die eigenlijk stukjes hoop daar tegenover stellen. Zodat je dat kunt openstaan en kunt denken, oh, de hele wereld is niet tegen mij gekant. Er zijn allemaal lieve mensen die zich ook voor mij inzetten. Bondgenoten ook die zich voor mij inzetten.
1: Ja, ja. Dat die er ook zijn.
2: Dat die er ook zijn, dat je die strijd niet alleen strijdt.
1: Ja, ja. Ik zei al, jouw hoofdstuk gaat onder andere over hoe progressieve stromingen terrein verliezen aan extreem rechts. Op welke manier gebeurt dat op dit moment?
0: Ja, op heel veel manieren. Ik denk dat hetgene wat veel mensen heel vaak vergeten is dat de extreem conservatieve en vaak extreem rechtse beweging echt een internationale beweging is van haatorganisaties en politieke partijen die goed met elkaar in verband staan. Er zijn hele krachtige lobby's die internationaal gaan. Van Hongarije tot Rusland tot de VS, waar grote geldstromen gaan. Dat is echt een groot machtsblok vandaag de dag. Dus het is niet zomaar dat zo'n grote herintrede maakt. Maar goed, daarmee zijn bijvoorbeeld ook, zoals ik eerder al zei, de heel veel tactieken die zij gebruiken daarin in de communicatie zijn ook gestolen van progressieve bewegingen in het verleden die heel succesvol zijn geweest. Dus daar gaat het denk ik ook een beetje het hoofdstuk over. Van hoe claimen we dat terug en vertellen we ons, vind ik, veel betere verhaal toch weer op een juiste manier.
1: Ja, want wat is het verschil in hoe progressieve stromingen hun verhaal vertellen ten opzichte van, nou ja, meer conservatieve stromingen?
0: Ja. Nou, ik probeer dat, want dat is vaak natuurlijk een vrij technisch verhaal.
1: Ja.
0: Want dan kom je toch een beetje in die politieke discours. Ik heb in het hoofdstuk probeer ik het te laten zien via hoe propaganda werkt. Dat wordt namelijk meestal herkend door 3 pijlers. En daarom kan ik het heel makkelijk uitleggen. De eerste waar ik vind dat we heel goed moeten letten is dat we meer vanuit de emotie ook kunnen spreken. Meer in moeten kunnen spreken op die emotie. Dat doen extreem conservatieve partijen extreem goed. En wij helaas niet zo goed, want we verzanden heel vaak in langdradige inhoud. Dat we veel korter van stof moeten zijn en dat het begrijpelijk moet zijn voor iedereen. Dat doen zij heel goed, wij heel slecht op dit moment. En als laatste dat extreem conservatieve organisaties heel erg goed de kracht van de mythe weten te omarmen. Dus een verhaal waar iedereen het gevoel kan hebben, daar hoor ik bij. En ik bevind me midden in de geschiedenis.
1: Ja, Martijn, waarom wilde je Freya graag in het boek hebben?
2: Ik hoorde Freya dus praten bij het project heette Het Jaar van Verzet.
1: Ja.
2: En het was een community theaterproject. En Freya kwam daar een workshop geven over het inzetten van propaganda voor het goede. En ik hoorde haar praten en ik hing echt aan haar lippen. Ben gelijk daarna ook naar je toe gelopen en heb gezegd, ik werk aan een boek en jij moet erin.
1: Ja.
2: Want dit is In eerste instantie zou je zeggen, we moeten goed kijken naar extreem rechts. En we hebben wat te leren van hen. Dat klinkt heel vreemd. Maar toen zij het uitlegde, was het zo logisch. En dacht ik, ja, dit is precies wat er misgaat. Het is oké om wat meer op emotie in te spelen. Het is af en toe heel functioneel om jezelf ook in een verhaal te leggen. Ja. Zodat het iemand raakt, zodat iemand daar een ingang bij vindt. Dat is wat we met

0: boek natuurlijk ook hebben gedaan.
1: Ja, ja, vaak als dan wordt het voor anderen soms menselijker of ja, zo lijkt het. Ja, ja, ja.
0: Iedereen heeft een hele persoonlijke tekst eigenlijk geschreven, wat ook kwetsbaar is, ja, maar dat, daardoor kom je wel ook binnen bij een lezer. Ja,
1: ja, ja, want we zeiden het al, je werkt dus als expert desinformatie en haatspraak. En in 2024 heb jij onderzoek gedaan naar demoniserende dynamieken tegenover transpersonen in Nederland. Wat is desinformatie die hardnekkig rondgaat als het gaat over transpersonen?
2: Ja. Nou, die publicatie die hebben we geschreven met ook experts op jodenhaat en moslimhaat. En wat we daar heel erg zagen in is dat de demoniserende narratieven tegen al die groepen eigenlijk heel erg overeenkwam op heel veel vlakken. Daar schrokken wij ook nog een beetje van. Ik in ieder geval, ondanks dat ik dat wist uit de literatuur. Eentje die ik heel venijnig vond tegen trans mensen die we nu vandaag de dag steeds vaker weer zien, is het idee dat transgender identiteit soort van besmettelijk zou zijn op een manier. Vroeger geloofde men dat letterlijk in verschillende vormen. In de jaren 70 had je Amerikaanse beweging die zeiden homoseksuelen mogen niet op school lesgeven, want dan gaan ze kinderen infecteren of besmetten op de een of andere manier. Nou, heel, heel duister. Maar ook daarvoor, voor de Tweede Wereldoorlog, was dat al een verhaal. Vandaag de dag zie je dat heel erg in de term van sociale besmetting. Dus dat het via overheidspropaganda dat je trans zou kunnen worden. Ja. Of dat sociale media je zou kunnen besmetten. Of dat puur gewoon in omgeving zijn door te zien of zo. Dat dat gevaarlijk zou zijn. Dat is een heel hardnekkig verschijnsel. En hoe ook laat zien hoe bizar haatspraak en demonisering eigenlijk is. Dat het steeds vreemdere constructies aanneemt. Puur omdat het in probeert te spelen op de angst die vandaag de dag het meest makkelijk op in te haken is. Soort van.
1: Ja, want als je het. Ja, ik weet dat dit zo is. Überhaupt inderdaad over queer zijn. Ja. Dat men dan denkt dat dat besmettelijk is. Dat je dan denkt, hè, maar hoe. Hoe dan?
2: Ja, what are you talking about?
1: Ja, als in hoe.
0: Was het maar zo'n feest,
1: ja,
0: toch?
1: Wat een macht zouden wij dan hebben met z'n drieën als dit zo werkt?
0: Wow, echt?
1: Terwijl zo, dat is. Dit, zo werkt dit niet. En wat kwam uit het onderzoek wat dit soort desinformatie voor de transcommunity doet?
2: Ja, heel veel. Ik heb in het verleden bij Transgender Netwerk gewerkt. Belangenorganisatie voor trans mensen. Daar hebben we dat nauwkeurig in de gaten gehouden. Op onder andere via media monitors en dat soort zaken. Vooral de rol die media daarin ook speelde was heel duidelijk. Dus dat in 3 jaar tijd die vertienvoudiging van haat die je online zag op sociale media platforms, die viel eigenlijk 1 op 1 te leggen naast demonisering in media.
1: En heb je daar voorbeelden van? Of wat
2: ja,
1: is voor?
2: Nou, de media monitor van Transgender Netwerk die laat het altijd heel goed zien. Zeker als je de grafieken naast elkaar zet, jaar tot jaar. Bijvoorbeeld dat vroeger verreweg het meeste artikelen en items over trans mensen positief gestemd waren qua sentiment. Dat was dan meestal 70% volgens mij. En dan waren er echt maar 5% was negatief qua sentiment. Dat is totaal omgedraaid. Dus vandaag de dag is het positief sentiment in de minderheid ten opzichte van neutraal en negatief sentiment zelfs.
1: Dus daar ligt eigenlijk ook een hele grote taak voor media om.
2: Zeker.
1: Woorden zorgvuldig te kiezen en welke verhalen vertel je op welke manier.
0: Precies.
2: Bangmakerij en stemmingmakerij is daarmee echt ook een beetje de orde van de dag geworden in heel veel mediakanalen. Ja.
0: Ja. Die focus op de mensen die spijt zouden hebben van een transitie. Dat is echt een heel piepklein percentage, maar daar wordt dan best wel veel focus op gelegd. Transgender Netwerk stelde daar een campagne tegenover. Een geweldige campagne vond ik. Met een van de taglines: meer mensen hebben spijt van een Harry Potter tatoeage dan van een transitie.
1: Ja,
0: om maar even aan te geven.
1: Ja.
0: Ja. Wat ook nog een steek was richting J.K. Rowling natuurlijk.
1: En die kan ze goed gebruiken.
0: Ja.
1: Het boek Optimistisch Queer Handboek voor Hardere Tijden, Martijn. Dat is dus de titel. Hoe maakt dit boek het misschien een beetje zachter voor de mensen?
0: Ik denk omdat het voorbij de pijn redeneert. Dus in plaats van te verzanden in moedeloosheid en in dat slachtofferschap waar je toe gedwongen wordt, kijkt het naar stop, haal adem. We hebben dit al eerder overwonnen, vele keren. Hoe hebben we dat gedaan? Hoe komen we dus ook weer uit bij die positievere toekomst? Hoe blijven we optimistisch? Hoe blijven we gezond ook? Mm-hmm. Wie zijn er allemaal die zich voor ons inzetten? En dat is zo'n schatkist eigenlijk geworden waar je gewoon hem open kunt slaan op een bepaalde pagina en er wat hoop uit kan halen. Ook ik, bij het herlezen van die teksten, vind elke keer weer zinnen waarvan ik denk, ja, wat fijn, wat vet. Hier haal ik echt weer kracht uit.
1: Goed dat het er is. Het boek Optimistisch Queer Handboek voor Hardere Tijden ligt nu in de winkel. Samensteller van het boek Martijn Kamphorst en Freya Terpstra. Expert desinformatie en haatspraak. Dankjewel dat jullie er waren vandaag in de studio. Gaan we naar muziek. Dit is de

0: In meerdere Europese landen zien we vrouwelijke uiterst rechtse politieke leiders. Denk aan Giorgia Meloni in Italië, Marine Le Pen in Frankrijk en Alice Weidel in Duitsland. En hier in Nederland is een goed voorbeeld daarvan Lodewijk de Vos als partijleider van Forum voor Democratie. Welke rol spelen vrouwen in het verspreiden van het gedachtegoed van uiterst rechtse partijen? Ik bespreek het met politicoloog Sarah de Lange. Welkom. Wanneer spreken we van radicaal rechts en wanneer van extreem rechts?
1: Jij gebruikte net de overkoepelende term uiterst recht.
0: Ja.
1: Dat is het begrip dat we gebruiken om beide stromingen samen te beschrijven. En dan gaat het om politieke partijen, maar ook om activistische organisaties zoals Defend Netherlands of Voorpost, die we de laatste weken veel in het nieuws hebben gezien bij de AZC-rellen. Dan gaat het om partijen en bewegingen die twee ideologische componenten met elkaar gemeen hebben. In de eerste plaats hebben ze een heel nativistisch wereldbeeld. Dat is een ingewikkelde term om te zeggen, een heerlijk uitsluitende vorm van nationalisme, waarbij ze alles wat deze partijen en bewegingen als volksvreemd zien, als bedreiging zien. Dus dat kunnen migranten zijn, dat kunnen minderheden in het land zelf zijn. Denk bijvoorbeeld aan Roma-minderheden in Hongarije. En het zijn partijen die hele autoritaire opvattingen hebben over hoe je de samenleving inricht. Dus een hele hiërarchisch geordende samenleving met hele duidelijke regels en principes, en waarin er streng gestraft moet worden als die regels overtreden worden. En dat gaat niet alleen over blauw op straat en strenger straffen voor criminaliteit, maar dat gaat ook over normen en regels over bijvoorbeeld levensstijlen, seksuele geaardheid, gezin als hoeksteen van de samenleving. Nou, dat is wat alle partijen en bewegingen met elkaar gemeen hebben. Wat het grote verschil is tussen extreem en radicaal rechts, is dat extreem rechts antidemocratisch is. Dus tegen vrije verkiezingen, parlementaire vertegenwoordiging, en dus een ander model van politieke besluitvorming voorstaat. Terwijl radicaal rechtse partijen wel democratie onderschrijven, maar tegen allerlei rechtsstatelijke principes zijn en tegen allerlei individuele vrijheden en rechten, zoals vrijheid van religie bijvoorbeeld voor moslims in het geval van de PVV.
0: Ja, we hebben het dan nu over vrouwelijke partijleiders die het gezicht zijn van, laten we uiterst rechts inderdaad partijen noemen. Sinds wanneer zien we dit al gebeuren?
1: Nou, we zien de eerste vrouwelijke leiders van deze partijen zien we al in de jaren 80 in Scandinavische landen. Mm-hmm. En dat is ook eigenlijk niet zo verrassend, want gendergelijkheid is in Scandinavië natuurlijk deels onderdeel van de nationale identiteit van datgene waarvan uiterst rechtse partijen zeggen dat ze dat verdedigen tegen bijvoorbeeld migranten met andere opvattingen over gendergelijkheid.
0: Ja.
1: Maar het is pas recenter, bijvoorbeeld sinds 2011 in Frankrijk, dat we ook buiten Scandinavië vrouwelijke leiders van deze partijen zien. En inderdaad, Meloni, Le Pen en Weidel zijn eigenlijk de bekendste en ook de meest succesvolle van deze leiders.
0: Ja, inderdaad, deze drie die je dan noemt. Ja, in Frankrijk heb je dan Le Pen, Italië, Meloni. In Nederland Lodewijk de Vos. Waarom zien we dan juist bij rechtsconservatieve stromingen dan steeds meer vrouwen opkomen?
1: Ja, een eerste reden is omdat deze partijen steeds succesvoller worden. En daarmee ook veel meer vrouwen aantrekken in hun ledenbestand, onder hun kiezers, en er dus ook meer aanbod is van vrouwen om zo'n positie in te nemen. Maar een strategische reden is ook dat vrouwelijke leiders van deze partijen eigenlijk dezelfde soort uitspraken kunnen doen als mannelijke leiders. En dan toch als gematigder gepercipieerd worden door het publiek, of gematigder worden gepresenteerd in de media bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, Thierry Baudet heeft als partijvoorzitter nog altijd het touwtje zelf in handen, als we dan even in Nederland kijken. Zo had hij bij de gemeenteraadsverkiezingen het laatste woord van wie er uiteindelijk op de lijsten kwam te staan. Maar ondertussen is wel Lodewijk de Vos het gezicht van de partij. Is het uitzonderlijk dat zoals in het geval van de FVD een vrouwelijke leider op deze manier naar voren wordt geschoven terwijl er dan toch nog een mannelijke partijvoorzitter aan de knoppen zit?
1: Ja, absoluut. Dat zien we eigenlijk nergens anders. Als je kijkt naar Meloni en Le Pen, die hebben echt op eigen merites hebben ze de top van de partij bereikt. Zijn daar bijvoorbeeld verkozen door de leden. Of zijn daar benoemd door het bestuur van de partij. En in het geval van Le Pen is het natuurlijk zelfs zo dat het in eerste instantie zo leek dat zij daar kwam vanwege haar familienaam. Mm-hmm. Haar vader was ook partijleider. Maar ze heeft vervolgens eigenhandig haar vader uit de partij gezet. Omdat zij van mening was dat hij te radicaal was. En het imago van de partij daarmee beschadigde.
0: Ja, dus het is ook wel iets inderdaad wat vanuit vrouwen zelf komt. Het is niet altijd een soort manier van we schuiven ze naar voren voor een verborgen agenda.
1: Niet noodzakelijkerwijs. En dat komt ook natuurlijk omdat er genoeg vrouwen zijn die het programma van deze partijen onderschrijven. Dat zien we ook bij kiezers. In de jaren 80 en 90 werd nog wel gedacht van er is een grote kloof in mannen en vrouwen die op deze partijen stemmen. Nou, misschien is dat omdat vrouwen gematigder denken over migratie en toleranter zijn. Misschien is dat omdat vrouwen zich niet herkennen in het toch vrij vrouwonvriendelijke programma van deze partijen. Die een hele klassieke rolopvatting voor vrouwen zien.
0: Ja, want ook een Thierry Baudet heeft zich best wel antifeministisch uitgesproken.
1: Ja. Maar het is een misverstand dat alle vrouwen feministische opvattingen hebben. En het blijkt ook niet zo te zijn dat alle vrouwen tolerant zijn en een positieve opvatting over migratie hebben.
0: Is dat wel het idee wat aan de andere kant op links misschien heerst, dat zo zou kunnen zijn?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er wel besef is dat vrouwen deze opvattingen hebben. Maar zeker daar waar het aankomt op vrouwenrechten en vrouwenvertegenwoordiging, dat er vaak wordt gedacht, nou, deze vrouwen stemmen tegen hun eigen belang. En dat is omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over waar deze partijen voor staan. Of dat is dat omdat ze beïnvloed worden door hun omgeving om voor deze partijen te stemmen. Terwijl we zien dat voor vrouwen als voor mannen dit gewoon een hele rationele stemkeuze is. Het is stemmen op een partij die dicht bij je eigen overtuigingen staat. Mm. Het ene grote verschil is, en dat is ook de reden waarom we lange tijd minder vrouwen zagen die op deze partijen stemmen. Vrouwen zijn in de politiek iets meer risicomijdend dan mannen. Dus als deze partijen als controversieel worden gezien, dan is het voor vrouwen een grotere stap om op deze partijen te stemmen dan voor mannen. Die zullen dat eerder doen.
0: Ja, in een journalistieke podcast van onze collega's bij Omroep Zwart, dossier NAV, ging het deze week ook over de rol van vrouwen in radicaal rechtse bewegingen. Onder andere Devika Partiman van Stichting Stem op een Vrouw was de gast. Over het belang van representatie zei ze het volgende.
2: Stel dat je alleen maar bij de drie partijen, misschien vier, die je zou kunnen duiden als enigszins goedgekeurd door het feminisme.
3: Ja.
2: Als je daar heel veel vrouwen erin krijgt, wat krijg je dan? Nou, 70%, 80%, 90%, 100% vrouwen bij een aantal partijen. Hmm. In een politieke sector die nog steeds gedomineerd wordt door heel veel andere partijen met heel veel mannen, zeg maar. Uiteindelijk, bij Stem op een Vrouw, houden we ons bezig met systeemverandering. En daarvoor heb je in alle politieke kleuren eigenlijk meer vrouwen nodig om echt die culturele norm te doorbreken. Om te doorbreken hoe een politiek leider eruit ziet, ongeacht je partijkleur.
0: Hoe luister jij hiernaar, Sarah?
1: Nou ja, aan de ene kant klopt het natuurlijk, want partijleiders en kamerleden die geven een algemeen beeld aan het publiek over wat een politicus is.
0: Ja.
1: Dus die diversiteit is belangrijk bij alle partijen. Tegelijkertijd is het niet zo dat vrouwen van uiterst rechtse partijen ook de belangen van vrouwen noodzakelijkerwijs behartigen. En bovendien is het nog ook zo dat uiterst rechtse partijen soms wel een vrouwelijk leider hebben, maar dat we zien dat eigenlijk alle uiterst rechtse partijen in West-Europa veel slechter scoren op de man-vrouw verhouding in hun vertegenwoordigers dan andere partijen. Dus zelfs als die vrouwelijk leider er is, betekent dat niet dat de rest van de vertegenwoordigers die verkozen worden ook een goede afspiegeling van de samenleving zijn in termen van gender.
0: Ja, en in Nederland tijdens de verkiezingen hoorden we heel veel dat het ging over Liedewijde de Vos-effect, wat dat dan ook mogen zijn. Wat doen vrouwelijke politieke leiders met het aantal stemmen dus op een partij? Kun je daar in zijn algemeenheid iets over zeggen?
1: Nee, daar kan je niet in het algemeenheid iets over zeggen. Dat hangt er deels vanaf wat voor soort standpunten deze politiek leiders natuurlijk vertegenwoordigen. Marine Le Pen is heel succesvol omdat ze tegelijkertijd ook de partij iets gematigder heeft gemaakt, omdat ze graag president wil worden. Nou, daarvoor moet ze een overtuigende hoeveelheid kiezers achter zich weten te krijgen. En heel veel hangt ook af van de manier waarop deze politici in de media worden weergegeven. Nu geldt natuurlijk voor alle vrouwelijke politici dat beeldvorming in de media gendered is. Als we kijken hoe er bericht werd gegeven in het verleden over Sigrid Kaag, dan zat daar ook een hele duidelijke gendercomponent aan.
0: Ja.
1: Dat geldt ook voor uiterst rechtse politici. Maar in hun geval kan het in een voordeel zijn, omdat ze als vriendelijker of gematigder worden weergegeven. Of vriendelijker worden bevraagd door journalisten, terwijl ze dezelfde standpunten als hun mannelijke collega's soms hebben.
0: Want dat is dan de rol van de media. Dus daar gaat het er dan toch om hoe de media ze portretteert en welke taal we daarin gebruiken.
1: Ja, absoluut. Ja. En hoe we vrouwelijke politici omschrijven. Dan zie je al snel iets in de inleiding van het artikel als een lieflijk of iets dat een uiterst rechtse leider heel menselijk maakt, doordat er iets over de gezinssituatie gezegd wordt.
0: Of over katten.
1: Of over katten, maar dat is bij een andere politicus.
0: Ja.
1: Maar ook dat het soort vragen dat gesteld wordt natuurlijk verschilt.
0: Aan vrouwen en mannen,
1: aan
0: als vrouwen
1: een interview.
0: En mannen,
1: ja.
0: Maar dat beïnvloedt dus ook degene die moet stemmen uiteindelijk.
1: Dat kan invloed hebben, ja.
0: Ja, oké. Okay. En hoe zorgen we er dan in het kort nog even voor hoe de invloed van media dan daarin neutraler of minder wordt?
1: Nou, sowieso is het heel belangrijk dat media goed nadenken over hoe ze over uiterst rechtse partijen bericht geven. Omdat die dus zo'n problematische verhouding hebben met de rechtsstaat bijvoorbeeld. En met individuele rechten van burgers. En daarbij is het gewoon heel belangrijk dat ze heel zakelijk bericht geven over deze partijen en hun standpunten. Ja. En als je heel zakelijk bericht geeft, dan wordt die gendercomponent ook kleiner.
0: Politicoloog Sarah de Lange, dank je wel dat je er was. Dit was Met Mandy voor deze week. Je kan het hele gesprek of de uitzending terugluisteren op NPO Radio 1. Straks langs de lijn met Dionne de Graaf. En ik wens jou nog een hele fijne avond.
3: NPO Radio 1.
4: 1 vandaag.
5: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
6: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
5: Dat is het.
3: Verdieping bij het nieuws.
7: Verdriet.
8: Het is het zelfscannen wat problemen veroorzaakt. Ja.
9: Schaamte.
10: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of drie zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
11: En zeer respectloos.
3: Elke dag een factcheck.
12: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
13: De uitspraak van Eertmans is toch echt fictie.
4: Avro Tros met 1 vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
4: Elke werkdag van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
17: Creon Kozijnen.
18: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
19: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
18: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
20: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D, want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: NPO Radio 1.
9: Het is 10:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. Demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer, in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. Dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Ster. Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
21: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei, op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: NPO Radio 1. de lijn.
0: Dione de Graaf.
1: Goedenavond, nog een uurtje sport op de zondagavond. Eigenlijk te weinig, maar we gaan het er mee doen. Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. Het won het do-or-die-duel aan de dijk van FC Volendam na een opmerkelijke penalty.
2: Hij gaat het nog doen ook! Ronald Koeman junior, wat een verhaal joh! Koeman in de rechterhoek, strak in de rechterhoek. De bank van Telstar stroomt leeg en ze hangen allemaal om de nek van een keeper.
1: Straks een reportage vanuit Volendam. De strijd om de derde plaats was net zo spannend. FC Twente ging hard onderuit bij landskampioen PSV. Goed nieuws voor NEC, want dat gaat daardoor na een onvergetelijk seizoen de voorronde van de Champions League in.
2: Ja, het is klaar!
5: NEC kampioen!
2: Gefeliciteerd! NEC gaat de voorronde van de Champions League in. Volwassen mannen knuffelen met elkaar. En is er een zo grote euforie bij NEC.
1: Ajax is de grote verliezer en moet play-offs gaan spelen komende donderdag tegen FC Groningen. En Max Verstappen was met zijn team op weg naar de zegen in de 24 uur van de Nürburgring, tot het vanochtend misging.
6: Drama at the 54th ATSC Ravenel 24 hours of the Nürburgring. David Pittard in the booth with Peter Snowden and me, John Heindorf. Now that's going back in the garage. What drama, David, this is.
1: Weg voor de Mercedes van Verstappen. We spreken straks iemand die wel won. Verder ook de Giro en buitenlands voetbal. Kortom, tot 11 uur. Een overvolle Langs de Lijn. Volendam Telstar, dat is de vissersderby, maar vandaag was het nog veel meer dan dat. Het was een rechtstreekse confrontatie tussen de twee clubs die allebei hetzelfde doel hadden, plaats 16 ontlopen en je direct handhaven in de Eredivisie. En dus waren de belangen groot in het knusse stadion van Volendam. Een reportage van Edwin Cornelissen.
8: We moeten vandaag winnen, jongens. Kom op, gasten erop.
10: Gezelligheid troef voorafgaand aan de wedstrijd. Naast het stadion is een podium opgebouwd. Daar klinken de Nederlandstalige klassiekers. Veel mensen in het oranje die zich te goed doen aan een biertje. Of zoals deze meneer, een hamburgertje.
12: Ja, altijd lekker. Je moet een beetje een ondergrondje hebben voor straks, hè?
10: Ja, precies. Want ik dacht, ja, die stemming is nu al op haar best. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een hele hoop spanning op zit vandaag.
12: Ja, het is de hele week al vol met zenuwen. Je ziet overal de interviews voorbij komen van de spelers, de trainers, de hele opbouw ernaartoe. Net de spelersbus opgewacht hiernaast. Gewoon alles leeft naar die wedstrijd toe. Het grappige is dat ik sinds augustus al tegen mijn vrienden zeg, laat het nou alsjeblieft niet op die laatste wedstrijd aankomen. En het is ook nog eens dat zowel Telstar als Volendam natuurlijk erin kunnen blijven. Ja, aan de andere kant is er natuurlijk wel, dit zijn de wedstrijden waarvoor je heen gaat.
10: De stemming blijft ook aanvankelijk in het stadion opperbest als na 2 minuten de 1-0 al valt. Dan lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor Volendam. Totdat, nog voor rust, de 1-1 uit het niets valt.
28: Danny Bakker.
10: Michiel Kramer, inmiddels voetbalpensionado, zit ook als aandachtig toeschouwer op de tribune. Heeft connecties met spelers van zowel Volendam als van Telstar.
29: Ja, ik was nu in de gelegenheid natuurlijk om die wedstrijd te bezoeken. Dus dan gaan we gewoon even kijken.
10: Ja, dat is mooi om te zien. En ja, zo'n wedstrijd waar het er echt om draait, maakt het natuurlijk helemaal bijzonder. Hè?
29: Zeker. Al moet ik zeggen, het is wel een hele opgave om het vol te houden, de eerste helft. Maar
10: niet best.
29: Het is niet best. Misschien ook een beetje door het scoren verloop natuurlijk al snel 1-0 voor Volendam. Maar uiteindelijk denk ik dat Volendam in de 12 moet gewoon een doelpunt maken. Dus ja, ik denk dat het nu wordt. Het was echt leuk.
10: Ja, is dat ook een beetje hoe je ernaar moet kijken naar deze wedstrijd? Dat je inderdaad niet zozeer kijkt van zien we mooie voetbal, zien we goed voetbal. Maar die spanning die alles goed maakt.
29: Ja, het tactische gedeelte lijkt op een gegeven moment een beetje overboord te gaan. En dan is het dus echt alles of niets.
10: Dan gaat het echt op wilskracht.
29: En dan is het leuk. En dan wordt het pas leuk, ja.
10: Dus, hoe schat je de kansen in nu?
29: Boah. Ik vind het moeizaam. Ik had wel verwacht dat Telstar iets meer zou drukken naar de 1-0. Die bleef eigenlijk een beetje, vond ik, te weinig initiatief nemen. Ja, ik vind het nog steeds een beetje 50-50. Maar mijn hart zegt Volendam.
10: Kansen vooral voor Volendam in de tweede helft. Maar het is uiteindelijk een apotheose met een treffer voor Telstar. En wat voor een? Een strafschop genomen door de doelman van Telstar, Ronald Koeman junior. Die naar dat uitvak rent en het feest viert met de aanhang. Gadegeslagen door deze verslaggever van RTV Seaport, de lokale omroep van IJmuiden.
30: Een jaar geleden reden we terug vanuit Tilburg. En toen kon ik eigenlijk niet geloven dat ze gepromoveerd waren. En toen zei een Tilburg support tegen mij, jullie halen geen punten. En toen zei ik, Nou ja, al halen we de 10, what the fuck. We zitten in de Eredivisie. Maar dit had ik niet kunnen geloven. 37 punten. En dan Ronald Koeman die dan de winnende maakt. Want hij is voor mij echt de grote held van dit seizoen. Want die heeft Telstar zo vaak gered.
4: En wat een emotie zag ik in dat vak daar zo. Zijn die emoties er ook bij u?
30: Ja, ik ben 71. Ik kom al sinds 63 kom ik daar. Eerst met mijn vader en nu dit. Ik had dit niet kunnen geloven. En ik heb met volle teugen genoten. En waanzinnig.
4: De spelers van Telstar, zij vieren het feest met de aanhang. Terwijl de spelers vrouwen proberen om in de catacombe te komen. In de buurt van de kleedkamers.
5: Hi.
4: Hoe heb je het beleefd vandaag?
5: Ja, heel veel spanning. Ja,
7: rete spannend. Normaal spannend, maar nu natuurlijk nog veel meer dan ooit.
5: Ja, ze kunnen zeggen dat ze het heel goed gedaan hebben.
4: In die catacombe staat ook de technisch directeur van Telstar, Peter Hofstede.
13: Ja, ik denk dat het, als we dit seizoen terugkijken, dat het echt een hele bijzondere prestatie hebben neergezet. Waar we vandaan komen, vooraf door iedereen als gedoodverfde degradatiekandidaat neergezet. Maar ja, ik moet ook eerlijk zeggen, de laatste dag was het nog spannend, vandaag. Niet goed voor je hart, maar ik denk dat deze jongens het echt verdiend hebben.
4: Vorig jaar, toen jullie gehuldigd werden, toen sprak ik je. Ja, toen moest je je voorbereiden op het eerste seizoen Eredivisie. Ja. Nu ga je dus voor een prolongatie in de Eredivisie. Wordt het heel anders nu, de voorbereiding op weer een seizoen Eredivisie?
13: Ja, ik denk dat het, dat het moeilijker wordt dan vorig seizoen. Niet alleen is je technische staf vertrokken, er gaan ook een aantal spelers weg. Dus dat wordt een enorme uitdaging om dat goed op de rit te krijgen. Maar de mogelijkheden zijn ook wel beter dan wanneer je niet in de Eredivisie was gebleven.
4: Nog een seizoen lang Eredivisie inkomsten?
13: Ja, nou ja, financieel scheelt dat wat. Dus ik denk dat we heel veel werk moeten verrichten. Maar weer zorgen dat er een goed team op de been komt.
4: Ja. Is het dan reëel om volgend seizoen gewoon weer als doelstelling lijstbehoud te stellen? Of gaan we nou wel heel erg zweven?
13: Nou, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar dit is wel een mooie stap om... de geschiedenis van Telstar gaat nog een seizoen verder. En dat is echt bijzonder.
4: Inmiddels is ook de selectie weer terug richting de kleedkamer. Staat daar Anthony Correia, de succescoach van Telstar. Die staat de pers te woord.
14: Matig. Maar ja, vaak zulke wedstrijden zijn niet de mooiste. Hè?
4: En dan kan je erop wachten.
14: Ja, dat hebben we gezien.
15: Anthony Correia!
4: Yeah! Nou hoor, daar is de douche voor Anthony Correia. Maar water.
14: Ja, is wel jammer dit, want ik had geen schoon onderbroek mee, maar het is zoals het is. Ik denk inderdaad dat we moeten gaan feesten. En we hebben 34 wedstrijden gespeeld, we hebben ons eigen spel gespeeld, we hebben genoten. Ja, ik ben een tevreden man.
1: Ja, het is een verhaal voor de eeuwigheid natuurlijk. Zeker ook door die benutte penalty van Ronald Koeman junior. Die treedt daarmee in de voetsporen van Edwin van der Sar. En de laatste die het deed als keeper een penalty benutten was Wim de Ron.
16: Toch vrij zeldzaam. Een keeper die de penalty gaat nemen. Schoenmaker hou je bij je leest, zou je zeggen. Maar de Ron snoert iedereen die dat zou willen bedenken de mond door die bal er hard in te schieten.
1: Ja, Wim de Ron, goedenavond.
17: Goedenavond.
1: Ja, die bal die ging er echt snoeihard in. Weet je nog, we hebben het trouwens over het jaar 1999, RKC tegen Cambuur. Weet jij nog in welke hoek je schoot?
17: Nee, geen idee.
1: Rechterhoek.
17: Nee. Oké. Nee, ik wist het echt niet meer.
1: Maar weet je ook niet dat die echt heel hard ging?
17: Ja, dat wist ik nog wel.
1: Want daar was je goed
17: ik
1: in,
17: wist
1: hè?
17: Nog wel, ik wist nog wel dat ik hem heel hard genomen had, maar ik wist niet meer in welke hoek.
1: Ben je hier vandaag nog vaak aan herinnerd?
17: Nee.
1: We waren de eerste.
17: Ja.
1: Oh.
17: Jullie, ja, ik had het zelf wel, kwam zelf wel bij me op.
1: Ja.
17: Maar ik ben er door niemand aan herinnerd.
1: Oh. Deed je dit vaker eigenlijk, penalties nemen?
17: Nee.
1: Ook
17: want,
1: niet?
17: Want bij ons deden topscorers, die deden altijd de strafschoppen nemen.
1: Ja.
17: En op een gegeven moment waren die miste iedere keer. Ik zei, nou, dan ben ik aan de beurt. En ik had ook een goede trap. Dus ben je aan de beurt en dan schiet je hem erin. Ja, je moet hem wel als doelman, je moet hem erin schieten of ver over. Ik zei, want het is altijd een heel stuk om terug te rennen. Want dan Dan kunnen ze hem aan de andere kant erin schieten natuurlijk.
1: Ja.
17: Als je de keeper in de handen schiet.
1: Dus beter gaat hij er heel hard in. Dat heb je heel erg goed gedaan. Als je als keeper een penalty neemt. Het lijkt mij dat er dan toch ook nog wel extra druk op staat. Voelde jij dat ook?
17: Nou, dat is ook zo. Want als je mist natuurlijk, dan moet je dus, wat ik je net zei, dan moet je heel hard teruglopen. Dus je moet hem gewoon goed nemen. En overtuiging, ja, dat staat wel achter die bal.
1: Ja, maar had jij dat zelfvertrouwen?
17: Ik had een goede trap, dus ik wist wel dat ik hem aardig kon raken. En en ook nog goed kon plaatsen erbij. Dus dan heb je die overtuiging en die zelfvertrouwen heb je wel, ja.
1: Ja, maar Frank Snoek zei in het commentaar dus destijds, Schoenmaker, hou je hem bij je eigen leest. Of vervolgens ook meteen te zeggen, nou, dit was behoorlijk goed ingeschoten. Maar was dat een beetje zoals mensen toen dachten, misschien nu ook wel, van wat gaat die keeper nou doen, joh? Blijf gewoon in doel.
17: Nou, toen die tijd was het ook nog niet het wekelijkse dat de keeper een straf op ging nemen. Er zijn er wel een paar daarna geweest.
1: Ja.
17: Ook in het buitenland zijn er verschillende geweest. En dat was wel uitzonderlijk toen, ja.
1: Kijk jij nu ook met een andere blik naar, nou ja, zo'n Ronald Koeman junior, zoals vandaag?
17: Nou, je weet dat zijn specialiteit zijn trap is.
1: Ja.
17: En dan kijk je wel hoe hij die bal neemt. En hij schoot hem gewoon heel keurig in. Niet zo hard, maar goed geplaatst onder in de hoek binnenkant. Dus het was gewoon duidelijk van tevoren bedacht van daar gaat hij komen.
1: Ja, er stond heel veel druk op deze wedstrijd. Hè? Is misschien nog wel knapper om het dan te doen.
17: Ja, zeker. En voor hem helemaal. Kijk, hij kan het beslissen op dat moment. En ze stonden op 1-1. Hè? Dus ze waren er eigenlijk bijna al.
1: Mm-hmm.
17: Maar dit was gewoon het moment dat het gewoon duidelijk werd dat ze volgend jaar gewoon nog niet in die Eredivisie spelen.
1: Is hij nu ook een beetje bij jou in aanzien gestegen?
17: Als persoon wel, als keeper niet.
1: Want jij wist dit al?
17: Ja, ik wist gewoon dat hij goede trap had. Ja. En ik heb vroeger ook met zijn vader aardig wat ballen rondmoren gekregen op de training. Ja. Dus ik wist wel dat het in de familie zat.
1: Ja. Neem je tegenwoordig ook nog penalties? Of voetbal je niet meer?
17: Nee, die tijd is voorbij.
1: Ja?
17: Wat? 56 moet je wel rustig aan doen. Hè?
1: Was jij niet ook taxichauffeur geworden?
17: Ja, klopt.
1: Of ben je dat nog steeds?
17: Ja.
1: Heb je nog tijd om voetbal te kijken?
17: Ik kijk heel weinig Nederlands voetbal. Ik heb vandaag toevallig wel gekeken. Ik kijk wel naar buitenlands voetbal.
1: Oh, maar waarom niet naar Nederlands voetbal?
17: Ik erg me eigenlijk aan het niveau.
1: Echt waar?
17: Ja, ik vind het de laatste tijd minder geworden.
1: Van alle clubs?
17: En dan kijk ik. Nee, niet van alle clubs. Maar kijk, als ik van een nek en ik mooi genieten. Maar als ik dan. Die wedstrijd was natuurlijk vandaag een enorme druk erop tussen Volendam en Telstar, maar goed was het niet.
1: En Cambuur?
17: Volg ik op televisie?
1: Ja.
17: Ik kom er niet.
1: Oh. Je bent er ook wel klaar mee met dat voetballeven. Dan beginnen wij er ook nog eens even over.
17: Ik vind het voetbal wel leuk, maar er zijn hier bepaalde dingen gebeurd daar. En ik ben in Leeuwarden blijven wonen, hoor. Daar gaat het niet om. En ik gun ze het allerbeste, maar ik kom er niet.
1: Nee. Nou, dat is heel duidelijk. Maar Wim de Ron, ik wil je toch ontzettend bedanken dat je ons even te woord wilde staan. De keeper die in 1990, echt, kijk nou even terug nog, Wim.
17: 99.
1: Ja, keihard die bal erin tegen RKC. Het is echt heel mooi.
17: Ja, het was een mooi goal.
1: Ja.
17: Maar helaas, we verloren wel.
1: Ja, dat wel, ja. Dat vertelt het verhaal dan ook. Dankjewel, Wim de Ron. Ja, goed. De blijdschap was, dat hoorden we al eerder, heel groot bij Telstar. Ook groot feest in Nijmegen. Want NEC gaat als nummer 3 van Nederland voorronde Champions League spelen. Iets wat drijvende kracht Marcel Boekhoorn een paar maanden geleden al voorspelde.
9: Volgend jaar gewoon NEC, Real Madrid en de Goffert.
1: Ja, en dus een kroon op het werk voor Dick Schreuder, de spelers. Maar ook de directie, technisch directeur Carlos Albers en algemeen directeur Wilco van Schaik. En die laatste heb ik nu aan de telefoon. Wilco, waar ben je?
11: Let op! Laat het Dionne, het is hier normaal. Ik heb al weken gezegd. En het is me wel eens. Mensen zeggen, ja, die gozer doet zich dek, maar deze stad ontploft. En wij staan nu beneden ja, in het stadion met ja, een paar honderd man. Ja, het dak gaat eraf.
1: Ja.
11: En dit is alleen nog maar het stadion. Zometeen nog de stad in. Dit is niet normaal wat dit met die mensen doet.
1: Ja.
11: Ongekend. Ongekend.
1: Heel Nijmegen, denk ik, hè?
11: Ja, dit is. We hebben zoveel finales gespeeld de laatste weken. Natuurlijk de bekerfinale, al die wedstrijden daarna. Tegen Telstar, tegen Twente, tegen Groningen. Deze stad hunkerde er zo naar.
1: Ja.
11: Ja, dat merk je. Het komt allemaal los. Het is echt zo leuk om te zien.
1: Ja, want ik zou echt willen zeggen, dus toch nog.
11: Ja, en terecht vind ik ook. Als je ziet hoe wij gespeeld hebben. Als je ziet hoe wij een aparte manier van voetballen met Dick Schreuder en zijn staf. Die spelers, we hebben zo leuk gehad. En elke uitwedstrijd, als ik wegging, zeiden mensen, dit was de leukste wedstrijd. Dan zeg ik, ja, dan verdienen we het ook echt wel, vind ik echt, dat we derde zijn geworden.
1: Is dit toch ook te danken aan dat groepsgevoel?
11: Ja, ik moet eerlijk zeggen, deze groep, en dat is altijd wel heel belangrijk in het voetbal, dat je een hele goede groep hebt, een paar karakters. We hebben natuurlijk een paar wat oudere jongens, Nuitink, Terry, Linsen, en heel veel jonge jongens. En er zitten geen nare gasten bij. Dit zijn zulke mooie, lieve gasten. Als je ziet hoe ze met sponsors omgaan, met onze supporters. Het zijn gewoon normale gasten. En dat past wel een beetje bij Nijmegen. Goed geselecteerd. En ja, goed gebruik van gemaakt door Dick en zijn staf.
1: Ja. Ja, je loopt al even mee in het voetbal, Wilco. Is dit het mooiste wat je in je carrière hebt meegemaakt?
11: Ja, ik moet eerlijk zeggen, de laatste weken hier. Kijk, sowieso in deze stad en deze club. Maar ik heb in Utrecht twee keer Europees voetbal bereikt. Dat was ook echt prachtig. Maar we hebben hier zo naar gehunkerd. En dan ging het weer mis en dan ging het nog een keer mis. Die finale en vandaag wat je voelde. Het was ongekend. Ik heb de hele wedstrijd, Carlos Albert zei tegen mij, je hebt niks gezegd. Maar normaal zit ik helemaal in die wedstrijd. Ik zeg maar, Carlos, ik kan niks zeggen. Ik ben gewoon even. Ik was zo zenuwachtig.
1: Ja.
11: En dat laatste fluitsignaal. Ik donderde eerst over Carlos heen. Toen donderde Carlos over mij heen. En mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen waren voor me. Die heb ik allemaal een kus gegeven. En toen ben ik naar beneden gegaan. Ja, dit is. Ja, weet je, dit is. Dionne, jij loopt ook mee in de topsport. Maar ik had een gouden medaille erin of wat. Maar voor NEC Nijmegen. Iedereen zegt het hier. Kijk vanavond naar de stand. NEC Nijmegen staat derde.
1: Ja. Ja.
11: Dat is niet normaal.
1: Ja, jullie hebben dat zeker na die verloren bekerfinale toch weer buitengewoon goed op de rit gekregen.
11: Zo knap. Ik moet eerst zeggen, die wedstrijd tegen Twente al. Iedereen dacht natuurlijk van wat gaat er gebeuren. Maar die proep, die staf, Dick met zijn mensen, hoe we daar gespeeld hebben bij Twente, die hadden we eigenlijk moeten winnen. Toen Telstar thuis hadden we moeten winnen. Toen kregen we nog een klap bij Groningen. Ah, het is zo knap in topsport dat je zo je rug weet te rechten. En het dan met zoveel spanning vandaag afmaakt. Ja, dat is echt. Ja, daarom was de ontlading des te groter. En het moment des te mooier.
1: Ja, want het ging heel erg op, zeg maar. Toen ging het weer even af. Toen ging het weer op. Toen ging het weer af. Toen ging het weer heel erg op. Ja. Man, wat een seizoen.
11: Ja, dit is niet te beschrijven. Ik denk dat we zulke mooie wedstrijden hebben gespeeld. Tegen de topploegen gewonnen. Nijmegen was echt in verroering. Alleen op het moment dat het moest, haperde het een beetje. Die finale tegen Feyenoord, tegen Telstar. En dan, ja, zo'n stad gaat een beetje twijfelen. En zo kwam iedereen vandaag hierheen. Eigenlijk met van het moed. En je voelde ook de spanning bij iedereen. Van het zal toch niet? Nou, toen het die 94e minuut had, vloot af. Ik heb op het veld gestaan. Ik ben er ook niet tussen gestaan. Ik heb zo genoten van al die mensen. En ik denk dat er komt een tweede vierdaagse week aan. Want die hebben we in juli. Het voordeel is, als wij vierde hadden geworden, hadden we in de vierdaagse week moeten spelen. Dat zeiden ook Nijmegenaren, zijn levensgenieters. Zeiden ze, we hoeven nou ook niet in de vierdaagse week te spelen. We kunnen de vierdaagse feesten. En daarna gaan we de Champions League hymne hier ontvangen in de Goffert. Ja, dat vind ik echt leuk, man. Daar geniet ik van. Ja.
1: Je gaat hem niet meelopen, denk ik, hè?
11: Nee, want ik heb altijd excuus dat ik heel veel netwerkborrels heb. Dus dat is mijn excuus.
1: Ik vind het een heel goed excuus. Ja. Wilco, Barcelona of Real Madrid in de Goffert?
11: Nee, Marcel heeft vanmiddag nog hier gezegd, hè, want hij is natuurlijk uitgelachen. Hè. Ja, Real Madrid, toen stonden wij een paar maanden geleden bij de herenzitting in Breuk, of in Nijmegen. En toen zei hij Real Madrid. En een hele hoop mensen hebben gezegd, ja, je legt daarmee een druk op de club. Marcel zei, in mijn vak wil ik het hoogste nastreven. En als ik tweede kan worden, of derde, dan wil ik dat. En net zei hij bovenop, ik heb toch niet gelogen. Dit is in mijn vak, hoe ik groot ben geworden, altijd het hoogste nastreven. En dat heeft hij toch een beetje op die club geïnjecteerd. En daarom is het wel geweldig. Ik hoop, kijk, Europa League hebben we al. Maar als we die voorronde doorkomen en wij loten Real Madrid, dan gaat Marcel Boekhorn 5 avonden rondjes lopen door Nijmegen heen, dat hij het goed voorspeld heeft. En dat zei hij vanmiddag al. Ik heb het gezegd, hè.
1: Ja, tegen Real Madrid. Het zou zomaar kunnen, Wilco. Hoe gaat het met Marcel Boekhorn op dit moment?
11: Nou, we hebben net... Zijn skybox is de leukste skybox van Nederland. En er zijn net alle spelers geweest. En we hebben daar een feest gevierd. Ja, en vandaag ging dat extra. Ja, en dan staat Marcel gewoon als een kind van de club te springen. Ja. En dat is zo leuk. Dan gaat het niet over geld of over roem of over succes. Maar dan is het gewoon een supporter. Ah, dan kan ik zo genieten. En dan filmt hij alles. Ja, daar staat hij gewoon te genieten. En de zanger, dat is aan de zanger. Hij heeft dan al een uur gezongen, die jongen is helemaal kapot. En dan pakt Marcel de microfoon en zegt hij... En hij gaat nog 3 nummers doen. En nog 3 nummers. Dus die zanger die is nu 2 weken niet meer te boeken.
1: Oh jongens, nou ik wens je een fantastische avond. Ik ben benieuwd hoe jij morgen wakker wordt. En dat je dan denkt, hé, is het echt waar? Het is gewoon echt waar.
11: Ja.
1: NEC derde, voorronde Champions League.
11: We gaan allemaal ons in de armen knijpen. We gaan nu even genieten. En morgen komen er ook weer mooie uitdagingen op ons af. Maar ja, dit is historisch. Dat moet je vieren. Dus ik heb er een klein beetje van proberen mee te geven, Dion.
1: Nou, ik heb er alles van meegekregen. Ik stuur je snel weer de feestende menigte in. Dankjewel, Wilco.
11: Oké, fijne avond. Doei, doei.
1: Hoi.

0: Ja, de algemeen directeur van NEC zong het zojuist in de uitzending. Later als ik ouder ben, deze was speciaal voor hem. Later als ik groter ben, is het van Bluff. Na 23 jaar en zo'n 400 wedstrijden zit het erop voor Gerard Kruizinga, de stadionspeaker van Heracles Almelo. Jarenlang was hij de vertrouwde stem die doelpunten begeleidde in het Almeloze stadion. Maar na vandaag zit het erop voor de 72-jarige Kruizinga. Gerard, goedenavond.
1: Goedenavond, Dionne.
0: En dan afscheid nemen met een 2-1 nederlaag tegen FC Groningen. Ik kan me voorstellen dat u een ander afscheid in gedachten had.
1: Ja, maar goed, het is ook een beetje de lijn van dit seizoen, hè?
0: Ja.
1: Ik wil zeggen dat het was niet het beste seizoen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ondanks die 2-1 nederlaag, het was een bijzondere dag. Echt, algemeen directeur Rob de Saint heeft een toespraak gehouden. Ik heb een mooie cadeaus gekregen. Supporters hebben gewoon geapplaudisseerd. Ook mensen na afloop in het stadion die me bedanken voor 23 jaar, wat je zegt, hè, de stem van het stadion.
0: Ja.
1: En ook, nou ja, alle kinderen waren kleinkinderen, dus al bij al ook een heel mooi familiegebeuren.
0: Ja, dus u bent vandaag gewoon goed in het zonnetje gezet.
1: Goed in het zonnetje gezet, ja. Ja,
0: kijk,
1: klopt.
0: Hoe bent u eigenlijk stadionspeaker geworden 23 jaar geleden?
1: Ik ga terug naar 2001 en toen kwam Gert-Jan Verbeek naar het stadion voor ons, hè, als trainer. En die kwam toen met een nieuwe videoanalyse en had iemand nodig het camerawerk. Nou, dat was vrij eenvoudig, hè, van links naar rechts. Niet echt moeilijk, dus toen ben ik in 2001 begonnen met wat opnames te maken van de wedstrijden. En toen kwam in 2003, twee jaar later, stopte Leni Huizinga. Er was hier een begrip, want ze heeft het 40 jaar gedaan. Dat heb ik niet meer gehaald. Dus 40 jaar en die stopte. En ik was vroeger wel eens discjockey geweest in de Achterhoek, onder andere, waar ik vandaan kom. Ik zei, nou, ik wil dat wel proberen. Dus zodoende ben ik in 2003 achter de knop gegaan in het toentertijd Polman Stadion.
0: Ja, en wat vindt u zo mooi aan dit werk?
1: Het mooie vind ik dat je, zeker nu ik sinds de verbouwing, hè, we hebben die tweede ring gekregen, dus sta ik aan het veld tussen de dugouts. Ja, de interacties, trainers, verbaal en non-verbaal, wat je ziet. Het mogen aankondigen, het was dit jaar wel wat schaarser, van doelpunten. En dan noem ik meestal de voornaam en dan wordt het de achternaam gescandeerd door het publiek.
0: Ja.
1: Daar krijg ik echt een kick van. Ja, dus de dynamiek. Ja, heerlijk, heerlijk. Ik heb dat vaak al, als ik 's morgens opsta, denk ik, jongens, vanavond een wedstrijdje. Volle bak. En ja, dat is, tijdens het tandenpoetsen denk ik daar al aan. En dan, nee. Maar ik moet eerlijk zeggen, ondanks die 2-1 nederlaag, het was een bijzondere dag. Echt, algemeen directeur Rob de Saint heeft een toespraak gehouden. Ik heb een mooie cadeaus gekregen. Supporters hebben gewoon geapplaudisseerd. Ook mensen na afloop in het stadion die me bedanken voor 23 jaar, wat je zegt, hè, de stem van het stadion.
0: Ja.
1: En ook, nou ja, alle kinderen waren kleinkinderen, dus al bij al ook een heel mooi familiegebeuren.
0: Ja, dus u bent vandaag gewoon goed in het zonnetje gezet.
1: Goed in het zonnetje gezet, ja. Ja,
0: kijk,
1: klopt.
0: Hoe bent u eigenlijk stadionspeaker geworden 23 jaar geleden?
1: Ik ga terug naar 2001 en toen kwam Gert-Jan Verbeek naar het stadion voor ons, hè, als trainer. En die kwam toen met een nieuwe videoanalyse en had iemand nodig het camerawerk. Nou, dat was vrij eenvoudig, hè, van links naar rechts. Niet echt moeilijk, dus toen ben ik in 2001 begonnen met wat opnames te maken van de wedstrijden. En toen kwam in 2003, twee jaar later, stopte Leni Huizinga. Er was hier een begrip, want ze heeft het 40 jaar gedaan. Dat heb ik niet meer gehaald. Dus 40 jaar en die stopte. En ik was vroeger wel eens discjockey geweest in de Achterhoek, onder andere, waar ik vandaan kom. Ik zei, nou, ik wil dat wel proberen. Dus zodoende ben ik in 2003 achter de knop gegaan in het toentertijd Polman Stadion.
0: Ja, en wat vindt u zo mooi aan dit werk?
1: Het mooie vind ik dat je, zeker nu ik sinds de verbouwing, hè, we hebben die tweede ring gekregen, dus sta ik aan het veld tussen de dugouts. Ja, de interacties, trainers, verbaal en non-verbaal, wat je ziet. Het mogen aankondigen, het was dit jaar wel wat schaarser, van doelpunten. En dan noem ik meestal de voornaam en dan wordt het de achternaam gescandeerd door het publiek.
0: Ja.
1: Daar krijg ik echt een kick van. Ja, dus de dynamiek. Ja, heerlijk, heerlijk. Ik heb dat vaak al, als ik 's morgens opsta, denk ik, jongens, vanavond een wedstrijdje. Volle bak. En ja, dat is... Tijdens het tandenpoetsen denk ik daar al aan. En dan is het volle bak. En dan mag ik de opstellingen doen en de wissels. En hoop.

0: hoe bent u eigenlijk stadionspeaker geworden 23 jaar geleden?
1: Ik ga terug naar 2001 en toen kwam Gert-Jan Verbeek naar het stadion voor ons, hè, als trainer. En die kwam toen met een nieuwe videoanalyse en had iemand nodig het camerawerk. Nou, dat was vrij eenvoudig, hè, van links naar rechts. Niet echt moeilijk. Dus toen ben ik in 2001 begonnen met wat opnames te maken van de wedstrijden. En toen kwam in 2003, twee jaar later, stopte Leni Huizinga. Er was hier een begrip, want ze heeft het 40 jaar gedaan. Oh. Dat heb ik niet meer gehaald. Dus 40 jaar en die stopte. En ik was vroeger als discjockey geweest in de Achterhoek, onder andere, waar ik vandaan kom. Ik zei, nou, ik wil dat wel proberen. Dus zodoende ben ik in 2003... achter de knop gegaan in het toentertijd Polman Stadion.
0: Ja, en wat vindt u zo mooi aan dit werk?
1: Het mooie vind ik dat je, zeker nu ik sinds de verbouwing, we hebben die tweede ring gekregen, dus sta ik aan het veld tussen de dugouts. Ja, de interacties, trainers, verbaal en non-verbaal, wat je ziet, het mogen aankondigen, het was dit jaar wel wat schaarser, van doelpunten. En dan noem ik meestal de voornaam en dan wordt het de achternaam gescandeerd door het publiek.
0: Ja.
1: Daar krijg ik echt een kick van. Ja, dus de dynamiek, ja, heerlijk, heerlijk. Ik heb dat vaak al, als ik 's morgens opsta, denk ik, jongens, vanavond een wedstrijdje. Volle bak. En ja, dat is tijdens het tandenpoetsen denk ik daar al aan. En dan is het volle bak. En dan mag ik de opstellingen doen en de wissels. En hopelijk heel veel doelpunten.
0: Dan gaat u het dan niet vreselijk missen?
1: Misschien wel. Die vraag kreeg ik natuurlijk ook. Die onder heel veel vandaag. Geert knopt er nog een paar jaar bij aan. Maar ik had zoveel meegemaakt. Hè? Mooie tijden, minder mooie tijden. De bekerfinale. Hè? We hebben in 2012 als relatief kleine club in de bekerfinale gestaan tegen PSV. We hebben nog een keer een rondje internationaal gedaan tegen de Portugezen. SC Arouca. In 23 hebben we een groot kampioensfeest. Hè? Toen kwamen we terug als nummer 1 van de KKD. En dat mocht ik dan samen doen met een collega een groot feest presenteren op de markt. Dus dat waren allemaal mooie dingen. En toen dacht ik toch bij mezelf, nou, misschien wel tijd om een stokje over te geven aan een ander. Een wat jongere.
0: Ja, u noemt nu heel veel dingen. Maar wat was nou uw absolute hoogtepunt in de afgelopen 23 jaar?
1: Dat vond ik toch wel in 2023. Het kampioensfeest mogen presenteren. De markt zag zwart van de mensen. En ik liet één voor één die spelers naar voren komen. En dan noemde ik de voornaam. En het hele marktplein scandeerde de achternaam. Ja, dat was echt, ja, heerlijk sfeertje.
0: Kippenvel, ja. Kippenvel.
1: Kippenvel
0: moment, ook voor de stadionspeaker. Gerard, wilt u even meeluisteren? Heracles verloor vandaag dus van FC Groningen. Het werd 2-1 voor de Groningers. Doelpunten van de tegenpartij zijn natuurlijk veel minder leuk om te begeleiden dan die van Heracles. Dus gaan we luisteren naar de 1-1 van Heracles. Ja, het is stadiongeluid, ja. Dus het is misschien wat moeilijk te verstaan. Dus ik dacht, kunt u nou speciaal voor ons, laten we het stadiongeluid een beetje staan, het nog één keertje overdoen?
1: Ja, zou ik doen?
0: Ja, doe maar.
1: Bij de wedstrijd, Heracles Almelo tegen FC Groningen, wordt de stand 1-1. Doelpunten maken met nummer 18, Tristan van Gils.
0: Ja. Scandeert dan het publiek.
1: Ja, precies. Ja. Ik moet wel zeggen, het publiek was vandaag wel wat tammer. Ja, ja. Het was einde ook. Er waren ook geen spandoeken en dergelijke. Dus het was een wat light versie. Wat er normaal aan geluid is in het Asito Stadion.
0: Ja, want uw afscheid heeft natuurlijk helemaal niks te maken met de degradatie, hè?
1: Nee. Dat zeiden mensen ook wel eens. Laat je de boel in de steek? Ik zeg helemaal niet. Echt niet. En ik zie ze ook wel weer terugkomen. Het is een club met een grote potentie. Maar nee, dat heeft er niets mee te maken.
0: Heeft u al een opvolger? Is er al een opvolger?
1: Nee, we hebben net de socials, is er een filmpje waar ik oproep om mensen die mijn plek over willen nemen, kunnen solliciteren. En daar wordt dan een groep uitgehaald en die mag in het stadion proefdraaien. En daar wordt dan 1 of 2, misschien gaan ze maar 2 wel, hè, dat de speakers worden gekozen.
0: Bent u dan de jury?
1: Nee. Je moet nooit over je graf regeren, nee. Jongen. Hè? Dus, ik hoor het wel als ik volgend seizoen in het stadion kom. Maar ik heb

0: alle vertrouwen in.
1: U blijft de wedstrijden van Heracles vast volgen, ook in de keukenkampioen-divisie.
0: Zeker, vrijdagavond staat in de agenda.
1: Gerard Kruisinga, hartelijk dank. In de Giro d'Italia liet Felix Gall vandaag zijn ploeg goed werken, maar ging Jonas Vingegaard er met de overwinning vandoor. Op de slotklim reed hij op 800 meter van de top weg bij Gall. De Deen was natuurlijk blij met het werk van Decathlon, waar hij mooi van kon profiteren.
2: Felix, he put his team to work the whole day and they did a super good job. Controlling the breakaway and then in the end also we took over on the climb and then he attacked. He was very strong today and luckily I could then follow him and then attack him in the end.
1: Ja, we gaan terugblikken op de 9e etappe met Stef Clement, onze analist. Stef, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Het venijn zat hem wel in de staart deze etappe. Dat was een behoorlijke slotklim. Zag je hem aankomen, die koep van Vingegaard?
3: Het was best wel even wachten inderdaad op een reactie. En wie gaat dat dan doen inderdaad? De mannen van Visma Leasebike zelf, die hadden er niet zo heel veel zin in hoor, om die kopgroep te controleren. Dus die waren maar wat blij denk ik dat die mannen van Decathlon Asia Dessert, zou ik bijna zeggen, maar Decathlon en daarna komt er een hele lange afkorting, dat die het gingen doen.
1: Ja, precies. Maar wat vond je van die tactiek van die ploeg? Koers controleren?
3: Nou ja, op zich wel mooi natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je kunt je er allemaal eigenlijk vanaf Bulgarije bij neerleggen dat Jonas Vingegaard wel even die Giro gaat winnen. En dat lijkt ook zo te ontvouwen. Maar je moet ook tijd proberen te winnen waar het kan. En Gal was op de eerste aankomst bergop op vrijdag op de Blockhouse, was eigenlijk de enige die partij kon bieden aan Jonas Vingegaard. En die dacht, ja, als ik wat wil, want de tijdrit staat op het menu de dag na de rustdag overmorgen, dan moet ik tijd pakken. Ja. Dus die nam gewoon het heft in handen. Die denkt, misschien kan ik vandaag wel wat tijd pakken op Jonas Vingegaard of misschien wel op andere concurrenten. Want het is niet alleen maar om de overwinning te doen. Het gaat ook over bijvoorbeeld het podium. Dus die trok gewoon de stoute schoenen aan met zijn ploeg. Zoals die hele ploeg dat al het hele seizoen doet. Ik vond het eigenlijk wel mooi. En ja, dan is het wielrennen van de hogeschool natuurlijk. Je moet altijd eerst het bordje van een ander leeg eten om aan dat van jezelf te beginnen.
1: Precies.
3: En dat deed Jonas Vingegaard natuurlijk hartstikke goed.
1: Ja, super. Alles was weer super natuurlijk wat Decathlon deed ook vandaag. Morgen dus die rustdag. We hebben er ruim een week op zitten in de Giro. Ja, je zegt het eigenlijk al. Hè? We kunnen toch wel concluderen dat Vingegaard hard op weg is naar die trilogie. Hè? Tourwinst, Vuelta-winst, Giro-winst.
3: Ja, nou ja, goed. Hij is natuurlijk ook een van eigenlijk de enige superman die aan de start staat. Er is geen Remco Evenepoel, er is geen Tadej Pogacar. Hij was de topfavoriet. Hij rijdt nog niet in het roze, hè, want dat rijdt de Portugees Eulalio. Die trui eerder deze week op miraculeuze wijze eigenlijk wist te pakken. Maar hij laat wel zien bij de eerste twee aankomsten bergop dat het de menis is, dat hij er goed voor staat. En ja, Jonas Vingegaard kan natuurlijk ook best wel een goede tijdrit rijden. Het is wel een vlakke tijdrit. En ik denk dat daar de uitdager, en ik hoop dat we daar nog even tijd voor hebben, zit in een Nederlander, in Tijmen Arendsman.
1: Daar komen we zeker nog op. Daar hebben we wel tijd voor. Ik wil nog heel even naar wat opvallende woorden van Vingegaard bij Eurosport na de etappe van vandaag, waarin hij aangaf dat cadeautjes er niet meer bij zijn.
2: I just like to win and yeah, it's not that you pull all day and then you're the, how to say it, you're the guy that has to win. That's not how it works in cycling and you don't get any gifts in cycling and I've tried that also many times. So of course it's nicer to win when your teammate has been pulling the whole day.
1: Ja, precies. Dus heel de dag het werk doen geeft je geen recht op de overwinning. Dat heeft hij zelf vaak genoeg meegemaakt, zegt hij. Wordt hij wat harder? Of hoor ik nu iets wat er helemaal niet is?
3: Nee, ik denk dat hij weet dat hij kan winnen. En ik denk ook dat hij inderdaad wil winnen, zoveel mogelijk wil winnen. Hij heeft vandaag zijn 50ste profzege behaald. Dat betekent dat hij bijvoorbeeld ten opzichte van een Pogacar nog een stuk of 70 achter staat. Hè. Dus die wedstrijd gaat hij niet meer winnen. Maar hij wil gewoon zijn eigen palmaresse zo mooi mogelijk vullen. Ja, en als dan de kans zich voordoet, nogmaals, ik denk dat zijn ploeg er niet voor was gaan rijden vandaag, om allerlei redenen. Maar ja, als de kans zich voordoet en je bent de betere en met een geringe inspanning kan je toch nog een etappezege meepakken,
1: ja,
3: waarom niet?
1: Hij zit in die blauwe puntentrui. Hè? Dat is interessant, want dat betekent dat hij dus dinsdag in de tijdrit moet rijden in dat blauwe pak van de Giro-organisatie. En dat was, begreep ik, nou precies eigenlijk niet het plan. Hè? Hij wilde ook dat roze niet, omdat hij niet in dat pak wilde rijden, maar in dat eigen uitontwikkelde pak van Visma Leasebike. Hoe zit dat dan?
3: Ja, je bent verplicht om als leider van een klassement, zij het algemeen of het bergklassement, waar hij dus nu de leiding heeft. Als je de leider in het klassement bent, ben je verplicht om die trui van de organisatie te dragen. Terwijl ze natuurlijk ja, tienduizenden, misschien zelfs wel meer euro's investeren bij zo'n ploeg om het snelst mogelijke tijdritpak voor hun beste renners te krijgen.
1: Ja.
3: Ik heb tijdritgoeroe Tom Dumoulin even geraadpleegd, want waar hebben we het dan over? Wat zijn dan eigenlijk die verschillen? En ik stel je gerust, Tom zei, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Het zal misschien een handjevol seconden zijn, maar eigenlijk uiteindelijk is de houding op de fiets van de renner, en daar investeren ze natuurlijk nog veel meer tijd in ieder geval, om zo goed mogelijk op die fiets te zitten, die het meeste scheelt. Dus ja, hij had liever in zijn eigen pak gereden, ook vanwege de sponsoren, iedereen die het betaalt, maar ook vanwege inderdaad de aerodynamica. Maar het gaat niet het verschil maken wat op het eind van het liedje straks in Rome, want daar fietsen we uiteindelijk naartoe, het verschil gaat maken.
1: Nee. Tijme Arensman, jij noemde zijn naam al. Vandaag als vierde over de finish. En die kan ook echt goed tijdrijden. Gaat hij meedoen voor het podium straks?
3: Ja, maar misschien ook al wel voor het podium van die tijdrit, hè, dinsdag. Het is een vlakke tijdrit, 42 kilometer. Er staat ene Filippo Ganna aan de start. Die lijkt voor iedereen een tikje te groot. Maar we weten van Arensman dat hij op dergelijke tijdritten al vaker podium heeft gereden. Zeker in Italië, in de Tirreno, maar ook in de Giro. Ja, en dat met dat wapen ten opzichte van zijn directe concurrenten, zullen we dan maar zeggen, voor de podiumplekken. Gal is geen wereldtijdrijder. Hindley zeker ook geen wereldtijdrijder. O'Connor die heeft het soms wel, soms niet. Ja, Arensman heeft zelf tegen jou gezegd in onze podcast 2 weken geleden dat het zijn favoriete etappe is, hè, die tijdrit.
1: Ja, ja. Dus?
3: Dus? Ja, we gaan ervoor zitten. Maar Tijmen rijdt gewoon ontzettend goed. Hij was vandaag ook achter die twee Kemphanen was hij misschien wel de betere man, werd op het laatst nog wel voorbijgestoken trouwens door een buitengewoon goede helper van Jonas Vingegaard. Piganzoli, daar gaan we nog veel van horen. Maar Arensman weten we, naarmate die Giro vordert, wordt hij alleen maar beter. En zoals jij eigenlijk dit gesprek begon, het venijn Dione zit echt in de staart. Ook in de Giro, die laatste week wordt verschrikkelijk. En daar is Tijmen Arensman ontzettend goed in.
1: Stef, Clement, dankjewel.

0: Post Malone. Enough is enough. U hoorde het aan het begin van deze uitzending. Geen overwinning dus voor Max Verstappen op de Nürburgring. Verstappen reed met zijn team vooraan, tot ze te maken kregen met technische problemen. Een andere Nederlander won wel. Ja, dat is het gejuich bij het team van onze eigen Jeroen Blekemolen, die in de zogeheten SP10-klasse won. Jeroen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd natuurlijk. De derde keer al dat je wint op de Nürburgring. Is het nog steeds bijzonder?
1: Ja, ja nee, dat blijft altijd bijzonder. Want het is, het is misschien wel de moeilijkste 24-uursrace. Nou, misschien laat ik gewoon weg. Het is de moeilijkste 24-uursrace om te winnen in de wereld. Het gaat er zo hard aan toe. Circuit heel erg lang, keihard, snelle bochten, heel veel verkeer, snelheidsverschillen. Nee, je kan 100 dingen opnoemen, het is heel extreem.
0: Ja, en ook gevaarlijk, want ik kan mij ineens nog herinneren dat jij wel eens hebt gezegd, die ga ik nooit meer rijden, veel te gevaarlijk.
1: Ja, klopt, maar ik was er toch weer. Ja, ik heb ook zo'n haat-liefde verhouding, dat hebben meer mensen, dat je daar rijdt en dan maak je dingen mee dat je denkt, ja, moet ik dit nou wel doen? En die heb ik vannacht ook weer in het donker gezien en zo. Dat je denkt, nou ja, oké. Ja. Is dit wel verantwoord? Maar dan rij je een jaartje niet en dan denk je toch ook wel weer van, ja, ik mis het ook wel.
0: Ja, en dus was je er weer en dan win je weer. Bij zo'n 24-uurs race rijden dus heel veel auto's uit verschillende klassen op hetzelfde circuit. In wat voor auto reed jij?
1: Ik reed in een BMW GT4 en Max reed in een GT3. Dus dat is eigenlijk één klasse hoger.
0: Ja.
1: En die gaan net wat harder. Niet op het rechte stuk, maar net wat harder door de bochten. Maar dat scheelt eigenlijk allemaal heel weinig.
0: Maar maakt het dat dus die verschillende auto's in die verschillende klassen allemaal door elkaar rijden, maakt dat het ook gevaarlijk?
1: Ja, absoluut. Kijk, mijn klasse ligt best wel dicht bij die van Max qua snelheid. Maar er rijdt bijvoorbeeld ook, ik noem hem toch altijd maar eventjes de publiekslieveling, een Dacia mee. En die Dacia, die heeft, die kan misschien 130, 140 met een aantal rijders erop die
0: nog met een rijbewijs hebben gehaald, volgens mij. Ik zag hem rijden, ja.
1: Ja, dus dat soort auto's kom je ook tegen. En dan komen wij aan met 270, een blinde bocht, soms in de regen. En dan rijdt dat autootje in één keer zo voor je, midden op die baan. Dus, en dan moet je kiezen. En ja, dus dat zorgt wel voor heel veel spektakel, maar ook voor heel veel spannende momenten.
0: Ja, ging bij jullie alles perfect?
1: Ja, bijna wel. We hadden één keer even een sensortje wat even stopte ermee en toen liep de motor niet helemaal goed. Maar ja, dat is vaak even een kwestie van resetten en dan ga je weer door.
0: Ja. Ja, we bellen jou natuurlijk ook omdat Max Verstappen meedeed in Duitsland. Luister heel even mee als je wil. Verstappen liet op de Nürburgring zien dat hij weet hoe hij moet inhalen. En daar waren deze Italiaanse commentatoren nogal van onder de indruk.
2: Attenzione perché la curva non aiuta, sta passando all'esterno, ruote sulle erbe, Verstappen è pazzo completamente, è pazzo completamente, è passato sull'erba Max Verstappen, un sorpasso nei confronti di Kron, mamma mia.
0: Ja, mamma mia verstond ik. dacht jij dit weekend ook, mamma mia, hoe krijgt hij dit toch weer voor elkaar?
1: Ja, absoluut. Nou ja, kijk, het gaat er altijd heel hard aan toe daar. Dus ook die jongens, toen ik hem ook won, ik heb hem ook algemeen gewonnen een keer. Ja, dan ging het er net zo hard aan toe. Dus dat je echt, als je die gevechten ziet op tv, dan denk je dat kan eigenlijk niet. Maar dan gaat het altijd wel goed. Maar hij heeft toch een paar van die acties weer gedaan. Die zie je gewoon. Die zijn nieuw. Die zijn nieuw voor ons. Dat hij op bepaalde plekken inhaalt wat normaal gewoon niet gebeurt. En ook door dat verkeer heen natuurlijk. Ja, de langzame auto's, maar ook auto's uit zijn eigen klasse. En dat is heel moeilijk om die in te halen, want het is een heel smal circuit. Dus daar heeft hij toch wel weer. Hij stak er echt bovenuit weer deze wedstrijd.
0: Ja, ik vond het mooi, want hij was ook de hele tijd met zijn licht aan het flitsen. Aan de kant, aan de kant, aan de kant. Of ja, hoort dat erbij?
1: Dat hoort er wel bij, ja. Dat doen we altijd. Want dan zit je een beetje zo gefrustreerd, want je weet dat het tijd gaat kosten. En dan hoop je dat diegene aan de kant gaat voor je, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Dus, maar dat is een standaard ding met die lichte flitsen.
0: Kun jij voor ons even schetsen hoe die Max Verstappen gekte was in Duitsland? Want het was ook veel drukker nog dan het normaal gesproken is, hè?
1: Ja, nou normaal. Het is dus echt altijd al een gekhuis daar met echt campingplaatsen, volgebouwde tribunes, eigen gebouwde tribunes en een hele week feest, een soort festival met 250.000 mensen. Maar nu was het officieel 352.000 mensen. Dus er zijn zeg maar 100.000 mensen extra gekomen dit jaar. En dat merkte je. Dat was natuurlijk echt wel bijzonder. Maar wat ik vooral bijzonder vond is dat iedereen het omarmde. Ook de 250.000 mensen die er normaal komen. En dat zijn voornamelijk Duitsers. Die zijn echt mega fan van hem. En die vinden het fantastisch dat hij gewoon aan de start staat daar.
0: Ja, nou, technische problemen kreeg hij dus. Dus heb jij hem trouwens, heb je hem nog gesproken? Heeft hij erg de P in?
1: Nee, ik heb hem niet gesproken. Ik begreep dat hij ook wel meteen weg was. De auto heeft uiteindelijk nog, die hebben ze gemaakt en die hebben nog de finish gehaald.
0: Ja.
1: Maar toen was hij al weg. Zijn vader Jos was er nog wel volgens mij, want die stond nog wel met hem mensen te praten. Maar nee, hij was snel weg. Maar goed, hij moet ook al bijna naar Canada voor de Formule 1.
0: Ja, next en door. Ja. Zo doet hij dat. Ja, de vraag is natuurlijk wel, zien we Verstappen volgend jaar terug op de Nürburgring? Daar zei hij dit zelf over.
3: I will for sure try. It always depends a bit on my schedule, but let's first enjoy now.
0: Ja, en hij heeft er heel veel plezier in, hè? Dat is volgens mij voor hem nu even het belangrijkste.
1: Ja, het is voor hem het is een hele andere tak van sport natuurlijk. Maar hij doet dit eigenlijk altijd al op zijn simulator. En dan rijdt hij met allerlei verschillende auto's. En toen dacht hij, dit moet ik gewoon in het echt gaan doen. En dat doet hij al een tijdje trouwens. Sinds hij in Formule 1 zit, rijdt hij ook al met voor de lol gaat hij met andere auto's rijden op circuits.
0: Ja.
1: Maar racen, ja, dat was er nog niet van gekomen. Dus nu stapt hij gewoon in een van de grootste 24 uur races. En hoe, ja, het blijft bijzonder hoor, dat hij gewoon toch ook hier er echt bovenuit steekt.
0: Denk je dat we hem terugzien?
1: Ja, dat weet ik zeker. Okay. Ja, hij wil hem absoluut nog een keer winnen. Hij wil nog een keer Le Mans winnen. Hij wil nog een keer 24 uur Daytona en Spa winnen. Dus nee, die gaat ook dit soort wedstrijden allemaal rijden.
0: Dankjewel, Jeroen. En nog gefeliciteerd, hè?
1: Ja, bedankt.
0: Oké, tot snel. Ja, in de allerlaatste speelronde van de Eredivisie was het vanmiddag spannend tot het laatste fluitsignaal. Zoals het hoort, want ja.
4: Het is de ontknoping, hè, vandaag.
5: Goal. In Volendam, voor Volendam, Descott zet het hier in vuur en vlam.
6: Bij Heracles FC Groningen komt de ploeg van Dick Lukien heel snel op een voorsprong.
7: In Alkmaar komt AZ op 1-0.
5: Daar is hij voor NEC.
7: AZ doet het opnieuw, 2-0.
5: Lilling.
6: Daar is die hoekschop van PSV en die gaat erin. En het is 1-0 via Flamingo.
8: Het is hier in Almelo namelijk 1-1 geworden.
6: 1-1, FC Twente, het antwoord uit Enschede komt meteen.
5: 2-0, NEC opnieuw, Noé Le Breton.
9: Wat is gebroken in de galgenwaard? Utrecht, Fortuna, 1-0.
5: 1-1, Bakker doet het met het hoofd.
6: PSV schiet die bal erin. Vanaf de rand van het strafschopgebied.
10: Excelsior komt op 0-2 voorsprong via R2.

0: En die andere 30, die telden allemaal. Yannick Sinner heeft voor het eerst het grote Masters-toernooi van Rome gewonnen. De thuisfavoriet en nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Casper Ruud.
1: Yannick Sinner ends Italy's 50-year wait for a champion in Rome. And in the process becomes just the second man ever to claim all 9 Masters titles.
0: Ja, het is een titel die Sinner een paar fraaie records oplevert. Hij is de eerste tennisser ooit die 6 Masters toernooien op rij wint. En Sinner is nu ook de jongste speler die de Career Golden Masters grijpt. Dat betekent dat hij alle toernooien van die categorie heeft gewonnen. Met al die records reist hij in bloedvorm naar Parijs, waar volgende week Roland Garros begint. De enige Grand Slam die Sinner nog niet won. Neem ik u nog even mee naar het buitenland. Komen we uit in Brazilië. Daar ontbreekt Memphis Depay nog altijd bij de wedstrijdselectie van Corinthians. Lokale media hadden er rekening mee gehouden dat hij vanavond tegen Botafogo weer minuten zou kunnen maken. Maar dat is minder dan een maand voor de start van het WK niet gelukt. En dan kan ik nog even zeggen dat in Engeland degradatie voor West Ham United erg dichtbij is. Met Crescencio Somerville in de basis verloor West Ham vandaag met 3-1 bij Newcastle United. Tot zover het laatste uurtje langs de lijn van deze week. Met het oog op morgen gaat verder. Gepresenteerd door Mieke van der Wij. Goedenavond.
2: NPO Radio 1.
3: Voor mij heeft hij een borreltje te veel gedronken.
2: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
3: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor een journalist.
4: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat is gebeurd.
5: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
6: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
2: Iedere maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
7: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: NPO Radio 1.
16: Het is 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van de lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. In 12 steden gingen mensen de straat op. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In Bietburg bij Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: TrueLease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
21: Dynamisch.
20: Maar in de winter wil ik zekerheid.
22: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
23: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
24: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
24: Lef Arbo. De arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Nieke van der Wij.
2: Bulgarije won gisteren het Songfestival met Bangaranga. Bangaranga, betekent dat eigenlijk iets? Ja, het blijkt een Jamaicaanse straattaalterm die ophef en tumult betekent. Nou zeg, voorwaar een voorspellend lied. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat lopen is spannend, leuk, maar zo spannend. U hoort zo een van de deelnemers aan die onfortuinlijke tocht naar Ameland. En ze moest met een helikopter gered worden. Een nieuw praktijkboek verschijnt morgen. En dat moet professionals helpen bij grootschalige seksueel misbruikzaken. Hans Renders komt, de maandelijkse biografierubriek. Hij las Zeven Habsburgse Zussen. En Tradwives the Musical komt eraan. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik bespreek het met de drie hoofdrolspelers. En ze gaan ook een nummer zingen hier live in de studio. Maar eerst het nieuwsoverzicht van
1: zondag 17 mei.
3: Now, the World Health Organization has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo a public health emergency of international concern.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm vanwege een Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Er zijn al tientallen doden.
4: That has already killed at least 87 people.
2: Meer dan de helft van de mensen die de ziekte krijgt, gaat eraan dood.
5: Across all of the strains, on average about 50% of people who get the disease are likely to die.
2: Wat de situatie extra moeilijk maakt, voor deze variant bestaat geen vaccin.
6: We know that without a vaccine it's much more difficult and without any treatment it's much more difficult.
2: Gelukkig hoeven we ons in Nederland geen zorgen te maken.
7: Er zijn in de afgelopen 10 jaar met enige regelmaat uitbraken van Ebola geweest. En die hebben niet geleid tot verspreiding buiten de regio.
2: Spannende uren voor watlopers bij Ameland. Ze kwamen vast te zitten.
8: Iets anders dan waar we voor hadden ingetekend.
2: Sommigen raakten ook onderkoeld. En dat gebeurde bij een speciale nachttocht.
9: Ja, deze tocht die heeft als bijnaam de hel van Ameland.
2: En dat komt vooral door alle modder.
9: En dat heeft ook veel met baggeren te maken. En ja, daardoor loop je een heel groot deel door de modder. Je zakt een eind weg. En daardoor is die extra zwaar.
2: Voor de watlopers liep het gelukkig goed af. Iedereen kon worden gered.
10: Lekker naar huis, hè? Uitrusten, chillen.
2: Ja, zometeen spreek ik dus een van deze onfortuinlijke watlopers. Voetbalfans zaten aan de buis of radio gekluisterd voor de laatste speelronde van de Eredivisie.
11: Het is de ontknoping, hè, vandaag.
2: Vooral NEC deed goede zaken. De club won van Go Ahead.
12: Dat is toch mooi?
13: Nee, dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
2: De Nijmegenaren eindigen op plek 3 en plaatsen zich voor de Champions League voorrondes.
14: We gaan Europa in!
15: We gaan Europa in!
2: Bij directeur Van Schaik moest dat nog even doordringen.
16: Het is eigenlijk niet te bevatten. Ja, dat is niet te bevatten, man. NEC.
2: Dan naar die andere ontknoping, de finale van het Eurovisie Songfestival.
17: Ja, Bulgarije!
18: Bulgarije en niet zo'n beetje mag.
2: Ja, het Balkanland wint dus met een liedje over
19: Bangarang.
20: Bangarang.
19: Bangaranga.
2: En zo klinkt dat dan.
21: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga.
2: Ja, we weten nu dus ook wat het betekent. Een lekker over de top nummer, net als de interviews met zangeres Dara na afloop.
22: Is the first time Bulgaria ever win Eurovision?
23: Bulgaria, how do you feel?
22: Yeah.
23: Dara, you've won the Eurovision Song Contest.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
22: Everybody! Yeah! Bangaranga! Go! Yeah!
2: Oké. Okay. Nou, ik ben er even stil van. Dan maar naar de krant van morgen. Gelezen door Michiel van der Velden.
11: Ja, Bangaranga ook in de kranten, maar ook andere onderwerpen. Ja. NRC wil weten hoe het hoge beroep tegen Ridwan Taghi door kan gaan zonder advocaat. Het Hof buigt zich morgen over diezelfde vraag, nu niemand de verdediging op zich neemt. Een advocaat verplichten om Taghi bij te staan ziet het OM niet zitten. En ook Taghi zelf wil niet dat iemand wordt gedwongen.
2: Een draaiboek voor deze situatie is er niet, omdat het niet eerder is voorgekomen. Wie in de wet kijkt, ziet dat het hebben van een advocaat niet verplicht is. Als echt niemand zich meldt, heeft het Hof nog twee keuzes. Wachten of een uitspraak doen zonder advocaat. Maar ook dat is eigenlijk geen oplossing. In beide gevallen ontstaat opnieuw vertraging of loopt de procedure alsnog vast.
11: Het FD schrijft dat aannemers grote moeite hebben om mensen in te zetten die zelf lastig aan een baan kunnen komen. Ze lopen vast op een wirwar aan regels. Bij veel bouwprojecten van de overheid zijn aannemers verplicht om sociale doelen op te nemen in de aanbesteding. Maar dat is niet makkelijk.
2: Zo is er volgens de bouwbedrijven te veel papierwerk en kunnen voorwaarden per gemeente verschillen. Door alle regels lopen bouwprojecten soms vertraging op. Dat gebeurt bijvoorbeeld als aannemers er na de gunning achterkomen dat ze niet aan alle eisen kunnen voldoen en de opdracht terug moeten geven. Onwenselijk, zegt de sector.
11: Het zou zomaar kunnen dat er deze week weer een lange wachtrij op Schiphol ontstaat, weet het Parool. 5000 beveiligers worden morgen overgeplaatst naar andere beveiligingsbedrijven binnen Schiphol. Die bedrijven zeggen dat het problemen oplost, maar de beveiligers zelf houden hun hart vast. Roosters zijn niet op orde en een deel van de beveiligers krijgt geen nachttoeslag meer. En wie naar de wc moet, moet gewoon tussen de passagiers in de rij gaan staan.
2: Schiphol zegt dat het beeld dat de beveiligers schetsen niet klopt en dat reizigers weinig van de verandering zullen merken. Er is juist veel aandacht besteed aan de overstap om de beveiliging op de luchthaven zo stabiel mogelijk te maken.
11: 40 jaar na het verschijnen van de eerste Flodder-film is De Ordinaire Familie terug. In een serie die draait om Kees Flodder, opnieuw gespeeld door Tatjana Simic. Gaat dat gebeuren? Wat maakt het kijken naar die familie toch zo aantrekkelijk, wil de Volkskrant weten.
2: Het is cultureel erfgoed, zegt een expert tegen de krant. En dat het een beetje fout en brutaal is, maakt het extra leuk. Maar het houdt ons ook een spiegel voor. De Nederlander denkt altijd dat hij openstaat voor de ander, tot diegene naast hem komt wonen. Dat is ook in de nieuwe serie overduidelijk het geval.
11: Tatjana zelf twijfelde wel even toen ze werd gevraagd, maar stemde uiteindelijk toch in met de serie. En daarin knipoogt ze af en toe naar het verleden. Met uitspraken als "buurman, doe niet zo gek", zullen veel mensen snel terugdenken aan die beroemde uitspraak van Kees.
0: Buurman, wat doet u nu?
1: Deze onderwerpen uitgevoerd.

0: Alex Harvey, To Make My Life Beautiful. Ja, u hoort het al, een groep van 32 wadlopers is vanmorgen met reddingsboten en een helikopter van het wad bij Ameland gehaald. Ze hadden een hulpvraag uitgestuurd omdat sommigen zware onderkoelingsverschijnselen vertoonden. Goedenavond, Nienke Heeg.
1: Goedenavond, ja, hallo.
0: Ik mag jij zeggen, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jij was een van de wadlopers. Had je het wel eens eerder gedaan?
1: Nee, dit was de eerste keer, maar misschien ook wel de laatste keer.
0: Nou ja, de eerste keer en dan meteen volop in het nieuws.
1: Nou jeetje, wat een avontuur zeg. Ja, ja, hij kikte nu pas in hoor, nu ik weer droog aan wal zit en een beetje in de rust kom. Maar het was een spannend avontuur, ja, ja, zeker weten.
0: Was het zwaarder dan je had gedacht van tevoren?
1: Ja, het was wel pittig. En ik, nou ja, goed, je weet hè, met de temperatuur en je gaat oversteken naar een eiland. Nou, dat doe je ook niet elke dag, dus je weet wel, je kan wel een inschatting een beetje maken van dat het zwaar zal zijn. Maar goed, je gaat met een aantal gidsen op pad en mensen doen het vaker, dus dat voelt dan ook vertrouwd. Ja. Maar ik had dat nooit eerder gedaan. En inderdaad, de eerste meters zit je al meteen vast in het slik en moet je uitkijken dat je niet omvalt, want je wilt geen nat pak halen, want dan heb je daar de hele tijd last van en dan word je koud. Ja. Dus dat is wel eventjes goed focussen, inderdaad.
0: Ja, het was een nachtwandeling. Dat was natuurlijk bewust.
1: Ja.
0: Waarom wil je een nachtwandeling?
1: Ja, voor mij was eigenlijk vandaag ik wilde eigenlijk een soort serene overgang maken. Hoe zal ik het even zeggen? Het is vandaag 5 jaar geleden dat mijn man overleden is. En ik wilde eigenlijk in stilte iets doen. Ik was eigenlijk op zoek naar een ritueel voor mezelf. En ik dacht, dit kwam voorbij. En ik denk, dit is zo passend. Dat je dan in stilte eigenlijk naar de ochtend toe loopt en de zon op ziet komen. En dat was voor mij eigenlijk een mooie manier om de gebeurtenis van 5 jaar geleden en het gemis van hem ook te kunnen een beetje herdenken en op een fijne manier te doen. Dus en dit kwam voorbij. Dus ik had me daar voor opgegeven met een vriendin. Ja.
0: Maar het is niet helemaal gelopen zoals je had gehoopt.
1: Nee. Nou ja, goed. Ik heb nu wel ook een andere herinnering erbij op 17 mei. Dat is dan wel weer het geval. Ja.
0: Maar kun je beschrijven hoe dat was in die nacht?
1: Ja, het begon eigenlijk gewoon, denk ik, zoals het hoort te gaan. Ja, het was natuurlijk voor mij voor het eerst, maar het was eigenlijk een hele goede wandeling. Een prachtige, op een gegeven moment wordt het natuurlijk lichter. Een hele prachtige, prachtige zonsopgang. Zo'n rode vuurbal die over het wad opkomt. Echt schitterend. En de groep was eigenlijk heel relaxed en goed gemutst. En dat liep eigenlijk hartstikke goed allemaal. Totdat we vlak bij het eiland kwamen.
0: Ja, wanneer ging het mis?
1: En nog maar een klein stukje hoefde. Ja, we hadden het eindpunt eigenlijk al min of meer in zicht. Maar we moesten nog een laatste geul door. En daar ging het eigenlijk mis. Ja.
0: Want een van die gidsen ging door die geul, begreep ik?
1: Ja. Dus ja, ze gingen dan, want ze hebben gisteren ook die route gelopen, de gidsen. Die gaan dan altijd voorverkennen of het vertrouwd is en of het allemaal kan. Nou, dat kon, dat hebben ze gisteren gedaan en toen ging het goed. En nu ging een van de gidsen dus ook de oversteek maken door de geul, waar ze van plan waren om langs te gaan. Maar hij zakte eigenlijk best wel ver weg. Ik weet in ieder geval zijn middel voorbij. Misschien wel tot aan zijn hals. Dus hij dacht, dit kan niet, ik moet terug. Dus toen was er een andere gids die aan de andere kant van de groep stond. Die probeerde het een stuk verderop. Maar ja, voordat je daar bent en met zo'n hele groep op die plek bent, moet je ook weer een stuk door het slijk lopen. Dus en op een gegeven moment, je hebt al een paar uur gelopen, dus je bent al best wel moe. Dus toen gingen we daar proberen. Maar die gids ging eerst ook vooruit lopen. En die viel om, ook omdat het ook te diep en te heftig was.
0: Ja, dus die had een stroom natuurlijk ook weer.
1: De stroom. Ja. En ondertussen inderdaad kwam het water opzetten. En toen was er nog een andere gids. Die ging het nog op een andere plek proberen. Maar zei ze wel, we moeten nu wel doorlopen. Want dan voel je de spanning al wat oplopen. Want het water komt nu wel opzetten. Ze moeten doorstappen. Ja. Maar daar was ook geen geschikte overgangsplek. Dus En op dat moment waren er eigenlijk ook twee mensen die een beetje onwel begonnen te worden. Ja, en dan sta je wel midden op het wat, midden in de zee. En dan denk je, als hier iemand onwel wordt, dan heb je wel een probleem. Dus mensen werden ook koud, omdat we nu natuurlijk stil stonden te wachten. Dus dat was het moment waarop zij de gidsen de hulpdiensten hebben ingeschakeld. En toen zijn wij naar een beetje hoger opgelegen stukje. Nou ja, het stelt niet zoveel voor, maar gelopen. En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden.
0: Ja.
1: En één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat en een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilde staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
0: Ja.
1: Dat kwam dan, en het eilandje waar we op stonden werd steeds kleiner.
0: Ja.
1: Dus dat was wel even spannend.
0: Ja, raakte niemand in paniek?
1: Ik denk dat er een paar flink hun best deden om in paniek te raken. Maar niet in paniek te raken.
0: Ja,
1: maar het grotendeel van de groep bleef wel kalm, ja.
0: Ja. En de meesten waren er dus redelijk goed aan toe. Vier gidsen waren erbij. Hadden die dit ooit meegemaakt?
1: Nee, want ik vroeg het later ook toen we weer het hoog en droog zaten. Zei ze, nee, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En ze zei, het is voor ons ook echt een verrassing van de natuur.
0: Ja.
1: Want zij hadden gisteren echt de omgeving verkend en alles goed in de gaten gehouden. En zij doen dit al jaren.
0: Ja.
1: En er waren ook mensen, kijk, ik liep voor het eerst, maar er waren ook een aantal mensen die doen dit ook al jaren. En ja.
0: En hoe was het om met zo'n helikopter gered te worden? Alsof je in een film zit.
1: Nou, ja, dat was best wel stoer hoor. Ja, weet je, je staat daar en op een gegeven moment hoorden we wel dat de reddingsactie in touw was gezet. En toen zagen we ook wel bootjes aankomen. Maar die bootjes die konden niet bij ons komen.
0: Nee.
1: Want het water was gewoon te laag voor de bootjes.
0: Ja.
1: Dus gelukkig kwam er op een gegeven moment een helikopter bij. En toen zijn de eerste mensen die het meest nodig hadden, die zijn in de helikopter gegaan. Ik denk dat er een man of 10 of zo in zo'n helikopter kunnen. Ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier.
0: Ja.
1: En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
0: Geweldig, avontuur.
1: Ja,
0: hoe is het nu met je?
1: Nou, ik had vanmiddag eventjes op bed gelegen en toen voelde ik hem wel, zeg maar. Toen dacht ik van, oh man, wat is er allemaal gebeurd? Dus, maar ik was samen met een goede vriendin van me en we hebben de moed wel samen er goed in gehouden. En we vonden het ook wel een spannend avontuur. Maar als je dan in de rust komt, dan voel je wel dat je denkt, oeh jeetje, dit was wel heel intens.
0: Ja.
1: En dat voel ik nu wel aan mijn lijf.
0: Dank je wel voor je verhaal en een fijne nacht. Nienke Heeg, bedankt. Ja, wat een avonturen. Grootschalige seksueel misbruikzaken zorgen vaak voor veel onrust en moeilijke situaties voor iedereen die erbij betrokken is. Met een nieuw praktijkboek willen het Centrum Seksueel Geweld, de politie en Slachtofferhulp Nederland mensen die te maken krijgen hiermee beter helpen om daar goed mee om te gaan. Iva Bikanic is directeur kennisontwikkeling van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld en ook initiatiefnemer van dit boek. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, we hebben net de misbruikzaak van Mels de B. in Barendrecht gehad. Er zijn meerdere grote online misbruik- en sextortionzaken geweest de afgelopen tijd. Worden ze steeds groter en akeliger ook?
2: Ja, eigenlijk moet ik wel eerlijk toegeven dat het antwoord ja is.
0: Ja.
2: We worden geconfronteerd met steeds meer zaken waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Ook veel kinderen. En het aantal online misbruikzaken, dat volgt elkaar rap op.
0: Ja. Is dat ook de reden waarom dit praktijkboek er nu is?
2: Ja, we vinden toch dat we de bestaande samenwerking van de verschillende partners in de keten nog verder kunnen verbeteren. En daarom hebben we geprobeerd om alles wat er eigenlijk langs aan de orde kan komen bij dit type zaken, die dus maatschappelijke onrust geven, om dat te bundelen. Dus en juridische, forensische, medische, psychologische, psychosociale, al die aspecten om dat bij elkaar te brengen. En dat boek biedt dus tips en reflecties en allerlei voorbeelden voor professionals uit de hele keten. Dan moet je denken aan, ja, hoe moet je eigenlijk bijvoorbeeld medische zorg bieden aan grote groepen? Hoe moet je met de ouders communiceren? Hoe kunnen ouders hun kinderen opvangen zodat die kinderen weer het goed kunnen verwerken? Hoe kun je mensen beschermen tegen publiciteit? Maar ook niet alleen maar de slachtoffers, maar je hebt ook de verdachte. En de verdachte heeft ook weer familie. En wat kun je nou betekenen voor de familie van de verdachte?
0: Dat staat er ook allemaal in. Nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk zo dat je met één Facebookbericht een hele school kan laten weten dat er iets aan de hand is, hè, in deze tijd. En voor je het weet is er veel maatschappelijke onrust.
2: Zeker. En kijk, bij dat soort zaken dan kunnen er toch wel verschillende betrokken partijen tegenstrijdige belangen hebben. Dus je hebt van de ene kant politie en justitie en die zijn bezig met hun onderzoek. En daarom moeten zij ook terughoudend zijn soms met het delen van bijvoorbeeld informatie. Terwijl een directeur van een kinderdagverblijf of van een school of van een sportclub of de burgemeester, die wil juist de betrokkenen informeren. Dus dat botst, dat kan soms een beetje wringen. En in dat praktijkboek hebben we het zo eigenlijk uiteengezet van hoe kun je nou die kansen die daar liggen optimaal benutten, maar vooral ook de arousal die ontstaat altijd, hè, heftige emoties. Hoe kunnen wij met elkaar reageren zodat die spanning en die emoties, dat die een beetje zakken en verminderen en uitdoven? Want dat is ook voor kinderen zo belangrijk, dat hun ouders en hun leerkrachten en hun buren of vrienden, dat ze omringd zijn door volwassenen die toch soort van kalm blijven, wat bijna onmogelijk is in zo'n situatie. Want je zal maar een vader of moeder zijn die hiermee geconfronteerd wordt.
0: Wat zijn volgens u de grootste fouten die organisaties in zulke situaties maken?
2: In paniek handelen of een bijeenkomst voor ouders niet organiseren of uitstellen, omdat men ook bang is voor de emoties van de ouders. Terwijl, kijk, soms kan je nog niet alles zeggen over een politieonderzoek. Dat kan soms nog niet. En dat begrijpen mensen ook wel. Mensen willen vooral weten, wat kan ik doen voor mijn kind? Hoe kan ik merken of het wel of niet goed gaat met mijn kind? Wat kan ik wel of niet zeggen? Wat moet ik tegen de andere kinderen zeggen? Moet ik mijn kind nou wel of niet naar school laten gaan? Moet ik nou wel of niet bij mij in bed brengen? Of wat doe ik met mijn eigen gevoelens? Mijn eigen emoties van schuld en angst en verdriet en ongeloof. Waar laat ik die allemaal? Hè? Dus ouders, alle ouders willen eigenlijk vooral weten, hoe kan ik er gewoon optimaal zijn voor mijn kind? Ja. En dan zijn ze dit soort ouderbijeenkomsten heel nuttig om dat eigenlijk wel snel te organiseren en mensen handvatten te geven, omdat ze zo belangrijk zijn juist voor hun kind.
0: Ja, dus dit boek is ook voor ouders geschikt?
2: Ja, dus we hebben, het is voor professionals, maar via de professionals komt het bij de ouders. Dus we hebben ook letterlijk audiofragmenten voor de ouders. We hebben voorbeeldbrieven wat een kinderdagverblijf naar de ouders kan sturen. Ja, het is eigenlijk, we hebben geprobeerd om het zo praktisch mogelijk te maken en dat je het meteen kan benutten. Kijk, ik zou willen natuurlijk dat het niet nodig is, maar dit onderwerp is voorlopig nog niet weg.
0: Nee.
2: En tot die tijd moeten we proberen om zo goed mogelijk met de organisaties die daarvoor zijn, politie en hulpverleners, om toch zo goed mogelijk die opvang te bieden.
0: Ja, online seksueel misbruik, we hadden het er al heel even over, krijgt een aparte plaats in dat boek. Dat vraagt om een andere aanpak.
2: Ja, zeker. Want kijk, ik wilde zeggen normaliter, maar het is natuurlijk niet normaal seksueel misbruik. Maar in gevallen van fysiek seksueel misbruik is er één of meerdere personen die dat in een bepaalde gemeente doen. En dan is dus die burgemeester met de driehoek verantwoordelijk voor de opvang. Maar bij online seksueel misbruik kan het door heel Nederland gebeuren. Het speelt zich niet af op één plek of binnen één gemeente, maar soms zelfs over de hele wereld. Ja. Dus dan is het ook heel moeilijk soms ook om slachtoffers te identificeren. Dat betekent ook dat zij ook niet altijd rechten als slachtoffer kunnen krijgen. En daar maken wij ons zorgen om. En hoe kan je dat dan coördineren? Dat is toch wel moeilijker bij online. Ze kunnen verspreid zijn over heel Nederland en daarbuiten.
0: Ja.
2: Dat die beelden bij online misbruik, dat is ook nog een extra complicerende factor. Ja. Dat beelden zijn die niet altijd zomaar verwijderd kunnen worden. Ja. En dat geeft een extra stressor voor de ouders. Van waar zijn die beelden van mijn kind? En wie kan die allemaal bekijken? En wie heeft daar toegang toe?
0: Laten we hopen dat heel veel mensen er iets aan hebben aan het boek. Morgen wordt het aangeboden aan Ronald Schneider, de burgemeester van Barendrecht. En ook een van de experts die gesproken is voor het boek. Hartelijk dank, Iva Bikanić, directeur kennisontwikkeling van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Ja, en dan zijn er inmiddels zijn er drie jonge dames binnengekomen, jonge vrouwen. Sterre Verschoor, Judith Boessen en Ilene Hakkaert. Zometeen ga ik met ze praten over hun show Threat Wives the Musical. Die gaat volgende week in première. Maar eerst gaan ze een lied daaruit zingen, Gender Reveal. En ik zeg er even bij, het is een satirische musical, dus de luisteraars moeten dit niet al te letterlijk opvatten. Maar dat horen we zometeen. Ga jullie gang.
3: Lieve luisteraars, er zijn dagen die je voor altijd met je meedraagt. Dagen die je aan je kleinkinderen vertelt.
4: Dagen waarop de familiegeschiedenis wordt herschreven.
5: Vandaag is zo'n dag.

je groeit, dat je vecht, dat je draagt. Je bent sterker dan ooit en gereed voor je grootste missie. Het scheppen van een zoon. Maak me trots en kneed een kerel. Hij die ons voor elk gevaar zal behoeden. Hij die kan zwaard vechten met het kwaad. Hij die ons leidt. De held in mijn verhaal. Daar gaan we.

0: een meisje.
1: Gender reveal, ja, dat is ook iets nieuws, hè? Dat is volgens mij uit Amerika overgewaaid. Zo'n feestje en dan wordt er opeens ja, een soort... Nou, zeg jij maar, hoe ziet het eruit?
2: Ja, dan zie je ineens nou, blauwe confetti of ja, roze precies, confetti... Ja. En dan weten we allemaal wat het wordt, ja.
1: Ja, precies. Goedenavond, Sterre, Judith en Ilene. Even in het korte, die musical vindt plaats in een fictieve stad, hè? Drie Treadwives. Ik denk niet dat we dat nog hoeven uit te leggen, toch? Een Treadwife. Nou ja, doe het nog maar even.
3: Ja. Een dochter, die wordt

knuffel. Bedankt dat je groeit, dat je vecht, dat je draagt. Je bent sterker dan ooit en gereed voor je grootste missie. Het scheppen van een zoon. Maak me trots en kneed een kerel. Hij die ons voor elk gevaar zal behoeden. Hij die kan zwaard vechten met het kwaad. Hij die ons leidt. De held in mijn verhaal. Daar gaan we.

dat je groeit, dat je vecht, dat je draagt. Je bent sterker dan ooit en gereed voor je grootste missie. Het scheppen van een zoon. Maak me trots en kneed een kerel. Hij die ons voor elk gevaar zal behoeden. Hij die kan zwaard vechten met het kwaad. Hij die ons leidt. De held in mijn verhaal. Daar gaan we.

0: een meisje.
1: Gender reveal, ja, dat is ook iets nieuws, hè? Dat is volgens mij uit Amerika overgewaaid. Zo'n feestje en dan wordt er opeens ja, een soort... Nou, zeg jij maar, hoe ziet het eruit?
2: Ja, dan zie je ineens nou, blauwe confetti of roze confetti. Ja. En dan weten we allemaal wat het wordt, ja.
1: Ja, precies. Goedenavond, Sterre, Judith en Ilene. Even in het kort, die musical vindt plaats in een fictieve stad, hè? Drie Treadwives, ik denk niet dat we dat nog hoeven uit te leggen, toch? Een Treadwife. Nou ja, doe het nog maar even.
2: Ja, Treadwife, traditional wives, ja. Traditionele vrouwen. Ja,
1: ja, een perfecte Treadwife leven leiden tot ze de buitenwereld ontdekken. En dan gebeurt er van alles met hoe zij naar de wereld kijken. Vat ik het zo een beetje goed samen?
2: Ja, zo vat je het heel goed samen, inderdaad.
1: Ja. Goed, jullie zitten hier met z'n drietjes. Jullie speelden in 2024 deze show ook al. Toen duurde hem nog 30 minuten, hè, op het Fringe Festival. En nu is die avond vullend gemaakt.
0: Ja, klopt. Dat ook was wel, een 30 minuten versie, een soort pilot, ook voor onszelf. En om te laten zien aan het publiek. En we kregen daar heel veel positieve reacties op. En we voelden zelf ook heel erg dat het een thematiek is waar zoveel over te vertellen is, wat we helemaal niet konden vertellen in 30 minuten. Dus toen hebben we dat de afgelopen 2 jaar doorontwikkeld tot een voorstelling van ruim 1,5 uur. En die gaat volgende week in première. Ja.
1: Hoe kwamen jullie überhaupt op het idee?
3: Ja, wij hadden heel veel gesprekken met elkaar over de wereld, de politiek. Op dat moment was volgens mij net de PVV de grootste geworden en we maakten ons toch best wel zorgen over de politieke stromingen. En toen zijn we gesprekken gaan voeren over, goh, hoe kan het toch dat we zo verdeeld zijn? En moeten wij niet ook uit onze bubbel stappen? Wij zijn best wel linkse vrouwen. Moeten we niet...
1: Het eerdere tegenovergestelde van een Treadwife zijn jullie, ja?
3: Ja, zeker. En toen zeiden we, moeten we niet op zoek gaan naar verhalen die ons nog onbekend zijn? En toen kwamen we op een gegeven moment op de Treadwives. En dat was iets waarvan we dachten, dat is iets waar we zo moeilijk bij kunnen, dat we dat juist wilden gaan begrijpen.
1: Ja, want jullie hadden eigenlijk niet echt scherp voor ogen wat het zijn van een Treadwife inhield voordat jullie hiermee begonnen.
0: We kwamen het tegen op social media.
1: Ja.
0: Dus we hebben de video's wel gezien. Maar
1: hoe zagen die eruit?
0: Ja, dat zijn video's waarin we vrouwen een appeltaart zien bakken met een glimlach op hun gezicht. Terwijl ze vertellen aan de kijker dat de man jouw koning is. En het huis is zijn kasteel.
1: Zonder ironie dus, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dat is het, ja. Een kasteel, ja.
0: We hebben letterlijk teksten uit die video's kunnen pakken voor onze voorstelling.
1: Oh ja?
0: Waarin wij dat dan ironisch bedoelen, terwijl dat zijn echt teksten.
1: Ja. En hoe zijn jullie toen onderzoek gaan doen?
2: Nou, wij zijn eigenlijk online gaan zoeken op hashtag Treadwife, ook hashtag thuisblijfmoeder, om te kijken wat is die wereld, hoe erg speelt dat in Nederland. En we hebben eigenlijk mensen gewoon persoonlijk berichtjes gestuurd met wij willen deze voorstelling maken. Volgens mij staan wij anders in het leven, maar wij zijn juist heel benieuwd naar, nou ja, hoe ziet jouw leven eruit, hoe is het zo gekomen, zonder daar een oordeel over te hebben. En dat waren meteen... Ja, heel veel mensen gingen daarop in en reageerden.
1: Toch wel, want je zou ook kunnen denken dat iemand dat ze het niet helemaal vertrouwden. Zo van wij worden niet serieus genomen.
2: Ja, daar waren wij eerst bang voor. Ja. We hebben ook wel heel zorgvuldig dat bericht samengesteld. Maar we waren ook oprecht geïnteresseerd en dat merkten zij ook. En we hebben echt hele fijne, open gesprekken gehad.
1: Jullie konden niet in jullie directe omgeving ronselen of in je familie?
0: Nee. Ik denk dat wij allemaal wel uit gezinnen komen. Onze moeder werkt en...
1: Mijn grootmoeder misschien nog?
0: Nee, ja. Helaas is die overleden, dus die kon ik niet meer vragen.
1: Bij haar leven was ze misschien meer toch een traditionele
0: huisvrouw. Zeker.
3: Maar niet zozeer bij vrije keus of zo. Dat is dan gewoon hoe dat dan vroeger of zo was of zo ging. En deze vrouwen, die willen dat echt heel graag.

0: een meisje.
1: Gender reveal, ja, dat is ook iets nieuws, hè? Dat is volgens mij uit Amerika overgewaaid. Zo'n feestje en dan wordt er opeens ja, een soort... Nou, zeg jij maar, hoe ziet het eruit?
2: Ja, dan zie je ineens nou, blauwe confetti of ja, roze precies, confetti... Ja. En dan weten we allemaal wat het wordt, ja.
1: Ja, precies. Goedenavond, Sterre, Judith en Ilene. Even in het korte, die musical vindt plaats in een fictieve stad, hè? Drie Treadwives, ik denk niet dat we dat nog hoeven uit te leggen, toch? Een Treadwife. Nou ja, doe het nog maar even.
2: Ja, Treadwife, traditional wife. Ja.

0: Nee, dat is ook zo, want vrouwen waren geloof ik tot ze in de jaren 60 handelingsonbekwaam. Maar goed, dat is in. Nee,
1: ja,
0: dat is zo.
1: Ja.
0: Maar goed, maar dit is echt een vrije keuze. En wat waren dat voor vrouwen? Allemaal een rijke man thuis of zo? En iedere dag glimlachend appeltaart weer bakken?
2: Nou ja, dat hadden wij verwacht. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Wij hebben hele verschillende vrouwen gesproken. Ja, of tegen. Nee, we hebben heel veel verschillende vrouwen gesproken. Dus ook mensen die zich niet per se als tradwife identificeerden, maar wel als thuisblijfmoeder en daar openlijk over posten online. We hebben mensen gesproken die heel lang graag kinderen wilden en dat lukte niet. Dat eindelijk was gelukt en zeiden, ik wil gewoon al mijn tijd met mijn kinderen doorbrengen nu. Dat vind ik belangrijk. We hebben inderdaad mensen gesproken die zeggen, ja, mijn man verdient zoveel geld. Ik hoef niet te werken. We hebben mensen gesproken die juist zeggen, ik kan wel gaan werken, maar dan verdien ik minder dan wat de kinderopvang kost. Dus dat heeft voor mij geen zin op die manier. Dus ja, we hebben echt heel veel verschillende gesprekken gehad.
0: Ja, en gingen jullie idee over wat een tradwife is ook kantelen?
1: Nou, ik denk het idee van een tradwife niet zozeer. Maar ik denk wat voor ons heel erg eye-opening is geweest, is dat wij best wel tenminste voor mezelf sprekend, maar ik denk we alle drie wel, best wel een oordeel soms hadden als vrouwen thuis zijn. Omdat ik dacht, ja, je hebt toch ambitie of zo? En ik ben heel erg gaan inzien dat er heel veel vrouwen zijn waarvan hun ambitie het huishouden en de kinderen is. En dat zij gewoon heel gelukkig daarvan worden. Maar ik denk dat wij dat meer thuisblijfmoeders noemen. Want ik denk wat we nog steeds wel gevaarlijk vinden aan een tradwife is de manier hoe dat op social media uitgedragen wordt en hoe zij zeggen, je bent onderdanig aan je man.
0: Ja, dat vooral.
1: En daar zijn we niet over gekanteld. Dat vinden wij nog steeds wel heel problematisch. Maar die thuisblijfmoeders, dus dat is voor ons echt een categorie ertussen geworden of zo, waarvan we dachten, dat snap ik wel. En ik was daar oordelend over voor die gesprekken.
3: Maar en dat was ook inspiratie om ook dat perspectief mee te nemen in de voorstelling. Ja.
0: Welk perspectief bedoel
3: van
0: je?
3: Van het thuisblijfmoeder, van de zorgtaken die op vrouwen veel meer vallen dan dat mannen.
0: Ja. Maar die blik op die mannen als een soort koning, dat.
3: Ja, daar maken we wel satire over.
0: En hoe hebben jullie die gesprekken dan verwerkt tot de show?
3: Ja, het is heel fijn geweest dat het dus menselijker werd. Want wij konden het zo niet begrijpen of zo. En nu hebben we in de voorstelling, hebben we eigenlijk drie verschillende vrouwen, schetsen we.
0: Die heette Molly, Holly en Polly, hè?
3: Molly, Holly en Polly, ja.
0: Ja, ik heb wel beelden gezien uit die kortere show.
3: Ah, ja.
0: En die zijn dus helemaal in één kleur.
3: Ze hebben allemaal hun eigen kleurtje, hun eigen huisje. Ze zijn alle drie tradwives en buurvrouwen. Ja. En ze wonen in Oud-Schravendammer-Woudeveen. Dat is een stad waar alleen maar tradwives wonen. Waar de mannen werken en de vrouwen thuis op de kinderen passen. En de gazons zijn daar perfect gemaaid. De was is
0: Barbie-wereld.
3: Ja, de appeltaart wordt gebakken. Het is echt allemaal perfect. En dan op een dag werken ze samen in de moestuin. En dan komen ze tot een ontdekking. En dan allemaal barsten in hun leven.
0: Wat ontdekken ze dan? Of wil je dat niet verklappen?
1: Dat is een verrassing.
2: Iets maar uit die buitenwereld.
1: Ja, ze komen er wel achter dat er dus ook iets anders is dan Oud-Schavendammer-Woudeveen.
0: Ah.
1: En dan gaan alle drie de vrouwen hun eigen pad en onderzoeken wat ze nog meer kunnen zijn of niet.
0: Ja. Nou ja, ik dacht ook, kijk, je wil natuurlijk ook niet dat het beledigend is, hè, voor mensen.
1: Nee.
0: Is dat ook nog wel ingewikkeld om die lijn te bewaken?
1: Ja, we maken satire over beide kanten.
0: Jawel.
1: Dat is denk ik wel echt heel belangrijk, want dat willen we ook echt niet, want we willen juist depolariserend werken.
0: Ja?
1: Dus dat is ook wel echt het ding van toen we deze voorstelling gingen maken, vonden wij juist de verdeeldheid zo groot onder mensen. En dat is iets wat we minder willen. En wij geloven dat verzachting naar elkaar en het gesprek openen met elkaar daaraan bijdraagt. Dus dat vinden we ook heel belangrijk, dat de voorstelling dat wel doet.
0: Hè, ik dacht een lekkere keiharde satire, maar
1: Zit er zeker in.
2: Oh, dat zit er zeker in.
1: Maar het is ook over onszelf satire. Ja. Ook over de linkse, extreem linkse
3: de progressieve vrouw wordt ook op de hak
2: de randstedeling. Ja. Het wordt allemaal, we nemen alles mee.
0: Jullie nemen alles mee.
1: Ja, maar het is zeker niemand. Lachen.
0: Dat hoop ik. Hebben jullie de liedjes ook allemaal zelf geschreven?
1: Ja.
3: Zeker. Dus Sterre en ik die schrijven voornamelijk. En Helena die maakt voornamelijk de muziek. En dat doen we dan zo met z'n drieën.
0: Ook de muziek?
3: Ja.
0: Alles?
3: Ja, alles. Ja, alles is met z'n
2: drieën. En we doen natuurlijk ook de fondsenwerking en de marketing en produceren.
0: Gaan jullie me vertellen dat jullie een mannelijke regisseur hebben?
3: Nee, absoluut niet. Imke Smit regisseert ons.
0: Oké.
3: Ja, een vrouw.
0: We komen geen mannen aan te passen aan de hele productie niet?
3: Nou, onze choreograaf is wel mannelijk.
2: Ja, en wat voor vormgever.
3: Zeker, zeker zijn er ook wel. Maar we vinden het wel heel belangrijk om ook echt te werken met een vrouwelijk team.
0: Want jullie zijn een collectief, Club Satelliet.
3: Ja.
0: En dat is gewoon, dat zijn jullie drieën.
2: Dat zijn wij drieën.
0: Ik kende jullie nog niet, Club Satelliet.
2: Het is ook onze debuutvoorstelling, dus dat kan wel kloppen. Ja.
0: Oké. Dus dat is meteen wel vrij ambitieus dan.
3: Ja, we hebben wel hele fijne partners. Dus we hebben een impresariaat, Senf, zij doen de boekingen en zo. En we werken samen met Wilmings Kweek en Festival O en Brand New Musicals. Dus we hebben wel echt fijne partijen waarmee we samenwerken.
0: Ja. En bakken jullie wel eens een appeltaart?
3: Nou, na deze tour gaan wij wel eventjes een appeltaartje bakken.
0: Oké. Op 29 mei gaan jullie in de première.
3: Ja.
0: En dan is het in het hele land te zien. Dank jullie wel. Sterre Verschoor, Judith Boessen en Helena Hakkaert van het collectief Club Satelliet. En hun show heet dus Threadwives, the musical. Dank.
3: Bedankt. Dankjewel.

0: Amour solitaire van Nouvelle Vague.
1: Een leven in letters.
0: Ja, het is de derde zondag van de maand en daarom is onze vaste gast hier, Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond, Mikke.
0: Ja, ik heb het in de inleiding al gezegd, maar zeg het nog maar eens, wat heb je voor ons meegebracht?
2: Ik heb meegebracht Zeven Habsburgse Zussen, geschreven door Veronica Buckley, uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact.
0: Ja, en wie waren de Habsburgse Zussen?
2: Nou, kijk, ik wil eerst iets over de titel zeggen, als je het goed vindt.
0: Ja.
2: Het past in een soort genre. Dat zegt de schrijfster niet, maar het is ook een beetje knipoogend naar, hoe heet ze, Lucinda Riley, dat heet ook Zeven Zussen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de prachtige biografie van koningin Victoria, die heeft als ondertitel Huwelijksmakelaar. Er waren 9 zussen, of 9 kinderen, waarvan zij de 8 op de troon hielp. Je hebt ook nog zo'n boek De 6 Zusjes Mitford. Nou, dit zijn 7 zussen. En dat waren de kinderen van Maria Therese van Oostenrijk. Keizerin van het Habsburgse Rijk. Wat is dat voor een boek? Zij is nagegaan hoe die dochters in feite handelswaar waren. Dat biedt het voordeel, voor ons als lezer, niet voor die dochters, dat we de hele 18e en 19e, begin 19e eeuwse geschiedenis door de ogen van die dochters zagen. He, want dit speelt zich allemaal af zo tussen 1850 en 1814. Dus 1750, 1840. Dus in die periode. Nou, die 7 dochters, die werden dus, zoals ik net al zei, ingezet om te huwen. Maria Therese had 16 kinderen.
0: Ongelooflijk, hè?
2: Ja, het kan nog erger, dan zal ik daar iets zeggen. Maar het kan nog meer, dat moet ik zeggen. Maar 5 waren al vroeg, zoals zij dat zelf noemde, bij God. En van die 16 kinderen waren 4 zoons. Die komen ook wel een beetje voor, maar eerder als controleur en als spion van die zussen. Mm-hmm. En dus die 7 zussen. Nou, ik zal ze niet allemaal gaan noemen, maar we pikken er wel een paar uit.
0: Ja, hoe oud waren die meisjes als ze werden uitgehuwelijkd?
2: Ja, de een was 15, de ander was 16. De dochter die trouwde met Lodewijk de 15e, de Franse koning, die was 18.
0: Dat was Marie Antoinette?
2: Ja. Ja, die heette aanvankelijk iets anders, maar die ging pas zo heten toen ze trouwde.
0: Oh, dat
2: maar bijvoorbeeld Josefa,
0: ja?
2: die was 16.
0: Oh.
2: Toen ze naar Italië werd gestuurd om te trouwen met de hertog van Parma. En vlak voordat die trouwerij plaatsvond, overleed ze aan de pokken. De pokken was een veel voorkomende ziekte. Een andere zus had dat ook al gehad, Elisabeth, die daarom niet, ik citeer, niet kon trouwen omdat ze daardoor te onaantrekkelijk in haar gezicht was geworden. Maar deze Josefa, die overleed op 16-jarige leeftijd, en dat vind ik toch wel heel typerend voor dit verhaal. Half jaar later trouwde diezelfde hertog met Caroline. Soms kwam het ook voor dat Theresia dacht van nou, deze Amalia, die dat is een beetje een lastig meisje, en er is een koning en die is bedoeld voor Christine. En dan vroeg ze gewoon, wil je niet ruilen? Wil je niet mijn andere dochter hebben?
0: Hadden die meiden zelf nog iets in de melk te brokkelen?
2: In feite niet.
0: Nee.
2: In feite niet. Maar, zoals altijd met pubers, want het waren in feite pubers. Ja. Ik noemde net Amalia. Ja, die Amalia wilde eigenlijk niet deugen vanuit het perspectief van de moeder. Die had een min of meer geheime liefde.
0: Ja.
2: De prins van Zweibrücken.
0: Ja.
2: Maar daar mocht ze niet mee trouwen.
0: Oh.
2: Dus werd Ferdinand van Parma, de hertog, werd voor haar uitgezocht.
0: Ja.
2: En toen deed zij iets heel geks.
0: Oh.
2: Ja, het is laat op de avond, dus we kunnen wel wat concreter worden.
0: Ja.
2: Zij had pijn aan haar rectum.
0: Ja.
2: En toen dat niet hielp, zei ze, ja, ik ben bovendien onvruchtbaar. Waarschijnlijk was dat helemaal niet waar. Ja. Maar werd dat zomaar de wereld ingestuurd. Uiteindelijk trouwde ze toch. En toen werd ze bijzonder promiscu. Want ze vond die man helemaal niks. Er was ook iemand...
0: Ik ben blij te horen dat er in ieder geval nog één van die dames enigszins in opstand is gekomen.
2: Nou, er waren er wel meer. Oh. Bijvoorbeeld Marianne. Marianna, die trouwde ook niet, maar die heeft 21 jaar lang een geheime liefde gehad. Maar die naam is tot nu toe nog steeds onbekend.
0: Van die geheime liefde?
2: Ja.
0: Oh?
2: Want dat moet ik even zeggen. Deze Veronica Buckley heeft enorm veel en goed onderzoek gedaan. Want ik haal er nu een beetje de krenten uit de pap. Maar dit is een boek wat heel nauwkeurig is onderzocht. Niet alleen bij al die publicaties, veel van die brieven zijn uitgegeven.
0: Want,
2: ook,
0: want die dochters hebben veel brieven geschreven ook.
2: Die dochters,
0: die, die moeder vooral.
2: Die moeder, maar ook de adviseurs, oh, de spionnen, de familie. Al die koningshuizen in Europa, die correspondeerden met elkaar. Dus er is enorm veel onderzoek gedaan. En daarom komt zij tot zo'n prachtig boek, ik kan het niet anders zeggen. Ja. Nou, je noemde net zelf al Marie Antoinette.
0: Ja.
2: Om te zeggen, ja, die dochters hadden niks in te brengen. Die werd uitgehuwelijkt aan Lodewijk de 16e, de Franse koning. Maar zij zelf en de koning wisten daar niets van tot alles in kannen en kruiken was. Er werd onderling door diplomaten en hofhouding werd het allemaal geregeld. En toen werd zij naar Frankrijk gebracht.
0: Gestuurd, ja.
2: Nou, gestuurd, dat duurde 18 dagen voordat ze van Wenen in Frankrijk was. Dan hadden ze ergens in Oost-Frankrijk een speciale loods gebouwd. In twee compartimenten. Aan de ene kant stond de Beense delegatie, en de andere, of de Oostenrijkse delegatie, aan de andere kant de Franse delegatie. En dan moest dat meisje zich spiernaakt uitkleden. Inclusief ondergoed, zeg ik er maar even bij.
0: Ja.
2: Ze had ook een hondje, moest ze achterlaten. Dan werd ze naar het midden gestuurd en nam de Franse delegatie haar over. En dan kreeg ze alleen maar Franse kleren met strakke corsetten. Alles werd verfranst. En ook haar naam werd toen, vanaf toen, Marie Antoinette. Nou, een heel groot deel van dit boek gaat over Marie Antoinette en natuurlijk Lodewijk de 16e. Dat is zo dramatisch in feite.
0: Het is een gruwelijk verhaal, vind ik.
2: Het is heel...
0: Een spiernaakt meisje in zo'n loods die dan gemetamorfoseerd moet worden.
2: Ja, zij werd, wat we tegenwoordig zouden noemen, van haar identiteit ontdaan.
0: Ja.
2: En ze werd ook niet geacht om alsmaar brieven naar huis te sturen. Maar nu kwam er iets heel geks aan de orde. Die Lodewijk, ja, die Fransen die wilden natuurlijk een erfopvolger. Maar dat lukte helemaal niet.
0: Ja.
2: En toen werd de broer van Marie Antoinette, dus de Oostenrijker, weg naar Parijs gestuurd om uit te zoeken wat er aan de hand was. Ja, dat is een ongelooflijk verhaal. We wisten wel een beetje dat Marie Antoinette is beschimpt van alle kanten, omdat ze geen troonopvolger had. Zij stond nummer 1 in de toplijst van pornografische pamfletten. Zelfs al is het laat op de avond, dat kunnen we niet allemaal hier herhalen. Zo ver ging dat.
0: Mm-hmm.
2: Maar die man, ja, die kon de daad niet
0: verrichten.
2: Althans, dat dachten sommigen.
0: Ze konden het in ieder geval niet met elkaar.
2: Nou,
0: om elkaar krijgen op een of andere manier.
2: De voorhuidsvernauwing, fimose heet dat geloof ik. Dat was het niet. Het was ook niet iets anders. Het was een koningskwestie. En we hebben nu, de biograaf heeft citaten achterhaald, waaruit blijkt dat hij wel degelijk 's avonds met zijn geslacht, wat zeer hard en stijf was, in Marie Antoinette ging en dan na twee minuten en dan trok je zich terug en dan zei hij wel trust en dan kreeg je 's nachts in zijn slaap een zaadlozing. Met andere woorden, die jongen wist helemaal niet hoe je kinderen moest maken. Er staat een foto van een schilderij en dan zegt dus ook Veronica Buckley, een stuntel in het seksleven.
0: Nou, ik vraag vaak om juicy details, maar dit overtreft alles, Hans.
2: Ja, dan zijn we er nog niet. Maar goed, we hoeven niet...
0: Nou ja, ik dacht, ze hebben, die broers werden dus ingezet als spionnen. Dat begrijp ik goed.
2: Ja.
0: Ik dacht nog even van, nou, ze hebben het Habsburgse Rijk uiteindelijk niet kunnen redden.
2: Nou, dat ligt iets ingewikkelder, want de Oostenrijkse monarchie was onderdeel van het Habsburgse Rijk. Dus het Habsburgse Rijk, het zuiden van Europa, heeft het nog lang volgehouden. En weer een andere zus, Die was het ook wel weer landvoogdecht des van de Oostenrijkse Nederlanden. Dus dat is een heel ingewikkeld verhaal. En bovendien, diezelfde broer die naar Parijs moest, die werd later wel weer keizer in Duitsland.
0: Dat dus toch wel.
2: Ze werden overal keizers. De kleindochter, om maar één voorbeeld te noemen, hoe ver die vertakking ging. De kleindochter van Carolina, die trouwde met Napoleon. En toen Napoleon in 1821 stierf, kreeg zij het gebalsemde hart van Napoleon aangeboden. Maar dat weigerde ze. Ze had in de gaten, we leven in een nieuwe tijd, en het is niet de bedoeling dat ik me nog met Napoleon associeer, hoewel ze wel samen een zoon hadden.
0: Hadden die zusters onderling trouwens nog contact, weet je dat?
2: Ja, die hadden contact, maar soms zagen ze elkaar 6 jaar niet, soms 7 jaar niet. En Amalia was de jongste, die had met niemand contact. Die kreeg altijd van de moeder te horen dat haar zussen beter waren. Dus die brak met iedereen, eigenlijk ook met haar man, hoewel ze daar dan, ik zei net, wel mee moest trouwen. Dus die ging helemaal haar eigen gang. En dan zijn er ook wel die Marianne, dat was een hele intellectuele vrouw.
0: Ja.
2: Ongehuwd, ik weet niet of dat een relatie heeft. Ongehuwd, die organiseerde wetenschappelijke avonden over wiskunde. Hield van literatuur en werd ook een soort van kunstenares.
0: Een mooi boek dus en een interessant boek als ik jou zo hoorde. Van
2: ik
0: die
2: vind
0: Veronica.
2: Het een heel interessant boek. En we moeten toch met Marie Antoinette eindigen, vind ik. Toen zij voor het gerecht werd gesleept, haalde ze uit die pornoliteratuur dat zij haar kind, was 11 toen, had aangezet tot masturbatie. En toen werd haar het hoofd afgehakt. Ja, het is vlak voor het slapen. En werd ze in een naamloos graf gegooid. Ja. Nadat mevrouw Tussaud nog even een masker van haar had gemaakt.
0: Nou, dank je wel. Ik moet hier wel even van bijkomen. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Straks wat blijft. En morgen doet Pieter van der Wielen het oog. Dag.
1: NPO Radio 1.
3: Podcast.
1: Docs.
4: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
5: Is dat een schrijver?
6: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het hoofd.
7: Op een dag zal ik weg zijn.
8: En wat dan?
7: En wat dan?
6: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrecht Joti beter te leren kennen.
9: En ik zat daar een beetje te kijken en stond daar iemand achter de toog met gelakte nagels.
6: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Wat geeft jou rust?
3: Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
5: NPO Radio 1.
7: Middernacht, het begin van maandag 18 mei. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Het weer vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. Human.
8: Wat blijft? Lara Billy Rensen. De

0: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Op zoek naar dat wat blijft. Schrijver Christine Brinkgeven is zo te gast. Zij las voor ons de nieuwe biografie van Geertruida Kaptein Muisken. Een vrouw die zich aan het eind van de 19e eeuw onttrok aan de verwachtingen die er toen voor vrouwen golden en een belangrijke rol speelde in de eerste feministische golf. En we zenden een audiodocumentaire uit over filosoof Emmanuel Levinas, bekend van zijn pleidooien voor een betere en humane omgang tussen mensen.
1: Wat blijft?
0: Ik ben een 34-jarige NBA middenvelder. Ik ben zwart en ik ben gay. Dat waren de woorden waarmee Jason Collins voor het eerst aan de wereld vertelde dat hij op mannen viel. Collins werd daarmee de eerste openlijke homoseksuele basketballer in de Amerikaanse NBA. Het was een baanbrekende coming-out. Als topsporter in het Amerika van 2013, nog voor het Supreme Court het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht. Een dag na zijn coming-out vertelde Collins aan ABC News hoe hij zich voelde nu hij de wereld had verteld over zichzelf.
2: It's incredible. Just try to live an honest, genuine life, and next thing you know, you have the president calling you.
3: And, what did he say?
2: He was incredibly supportive, and he was proud of me, and said that this not only affected my life, but others going forward.
3: Can you believe it hasn't happened before you?
2: That's kind of mind-boggling. I never set out to be the first, and it's... you're sort of waiting around for somebody else to... raise their hand, and I'm ready to raise my hand, but you still look around like, okay, come on guys.
0: Het voelde geweldig. Hij vertelt dat hij werd gebeld door toenmalig president Barack Obama, die zijn steun voor hem uitsprak. En ja, ook al stak hij als eerste homoseksuele basketbalspeler zijn hand op, hij was nooit van plan geweest om de eerste te zijn. Afgelopen week overleed Jason Collins. Ik heb contact met Sanne van Dongen, ex-basketballer en nu presentator bij Sportkanaal ESPN. Sanne, goedenacht.
4: Goedenacht.
0: 13 jaar geleden dus. Collins komt uit de kast in een essay in Sports Illustrated. Een voorpagina verhaal. Wat staat jou bij van dat moment?
4: Nou, ik kan het me nog wel herinneren, want toevalligerwijs was het hetzelfde jaar dat ik zelf uit de kast kwam.
0: Hey.
4: Dus ik weet nog dat ik zelf basketbalde en dat dit bericht op een of andere, waarschijnlijk algoritmes waren toen nog niet zo goed als nu. Maar ik denk toch een beetje dat het in mijn interesse lag en dat ik nog weet dat dat gebeurde. Ik was 19 en ik zat een beetje met dezelfde dingen te struggelen als hij, al was hij natuurlijk een stuk ouder. Het was echt heel, heel bijzonder. Heel raar, voor die wereld, voor die tijd, nog steeds overigens. Mm. Dat er iemand uit de kast komt. En zeker in die Amerikaanse sporten die zo masculien zijn. Zo worden gedomineerd door het mannelijke idee van de wereld, zeg maar. Dus in de NBA, in de NFL, NHL, MLB, dat was hij ineens de eerste die dat deed. Ook als grote, grote, sterke man. Ja, dat was wel heel bijzonder.
0: Even los van zijn status binnen de NBA, voelde je het als steun dat hij dit deed?
4: Nou, eigenlijk niet. Omdat er gewoon zo'n groot verschil is tussen mannen en vrouwen die uit de kast komen in de sportwereld. Ik kan me voorstellen dat als je een man bent in deze situatie, dat het wel heel erg kan voelen als wauw, wat een voorbeeld. Maar ik had zoveel voorbeelden, alleen al in mijn eigen team en al die vrouwen voor mij die allemaal openlijk lesbisch waren. Dus voor mij was het niet in die zin een voorbeeld, maar wel meer van dat ik dacht, wow, oké. Aan die kant kan het dus ook.
0: Ja, want als je kijkt naar wie hij was binnen de NBA, hoe groot was zijn ster, zijn sterdom?
4: Nou, hij was zeg maar niet een Kobe Bryant of een Michael Jordan of zo'n type speler, maar echt zeg maar zo'n cementspeler, zoals je dat zou noemen. Zo iemand die al het vuile werk opknapt voor zijn teammates om hem heen. Maar hij heeft wel 2 NBA Finals gespeeld. Hij speelde toen al 13 jaar in de NBA. Iedereen kende hem. Of je had met hem gespeeld, of je kende iemand die met hem gespeeld had. Weet je wel, zo'n type jongen. Dus het was wel echt een hele grote naam die uit de kast kwam. Het was niet dat hij bekend werd omdat hij uit de kast kwam. Nee, het was echt een bekende naam die uit de kast kwam. 2 meter 13. Hij was hard in de verdediging, slim, pakte altijd rebounds en zo. Het was wel echt een hele, hele stoere guy.
0: En ik kan me voorstellen dat je dan lang nadenkt over zoiets als een coming-out in deze wereld. Op wat voor punt stond Collins in zijn carrière toen hij dat deed en toen hij dat essay publiceerde?
4: Ja, hij was aan het eind van zijn carrière. Dat zie je wel vaker bij mannelijke homo's die uit de kast komen in de sport. Dat het altijd gepaard gaat met het einde van hun carrière. Omdat het toch het veiligst voelt. Dat dan toch die kleedkamer niet meer in hoeft. Niet meer de blikken krijgt en al dat soort dingen. Hij zat ook op, ja, zeg maar een beetje de whatever tijd van zijn carrière. Van ik kan het gewoon nu doen. Dat is wel mooi, want een vriend van hem die hij toen tegenkwam, die vertelde aan hem van, ja, ik ben getrouwd tijdens de Boston Pride Week. En dat was voor hem een besefmoment van, wauw, deze man is gewoon getrouwd. En ik zou dit ook zo graag willen. En dat was ook in hetzelfde jaar als de Boston bombings. Dus dat tijdens de marathon van Boston die bom door die terrorist is afgegaan. En die combinatie bij hem was een combinatie dat hij dacht, nee, ik leef maar één keer. Ik zit aan het eind van mijn carrière. Het is niet precies de bedoeling om nu de eerste te zijn, maar ik ga het gewoon doen. Iemand moet de eerste zijn. En toen heeft hij het gewoon gedaan.
0: Ja, ongelooflijk.
4: En dat is wel heel erg knap. Ja,
0: ja, heel moedig. Hè? En weet jij nog wat het teweeg heeft gebracht toen in die wereld?
4: Nou, eerlijk gezegd, ik kan me herinneren dat het eigenlijk alleen maar heel positief werd opgevangen. Want het was ook wel een andere tijd. Hè? Het was veel progressiever in Amerika. Barack Obama was de premier. Ja, hij kreeg volgens mij felicitaties van Bill Clinton. Ook teamgenoten in de NBA zeiden allemaal, whatever, I don't care as long as you're happy. Zolang jij maar gelukkig bent. Het werd eigenlijk echt best wel relaxed ontvangen. Daarom verbaasde me ook zo dat het eigenlijk geen vervolg heeft gekregen. Het zou een soort sneeuwbaleffect kunnen zijn, weet je wel. Van, oh, oké, nou, als het bij Jason Collins kan, waarom dan niet bij mij? Dat bleef wel een beetje uit. Maar mensen waren echt, ja, echt heel, ook, ik heb ook vandaag weer even wat reacties teruggekeken op YouTube van mensen die daar toen op reageerden. Was echt heel, heel mooi om te zien. Zeker met het bril van 2026 op, denk je wel van, wauw, dit was gewoon 2013.
0: Ja, en als
4: je ook, eigenlijk een stukje verder dan nu.
0: Ja, ja, ja. Er is wel sprake van een zekere teruggang natuurlijk in de Verenigde Staten met name. We kunnen ook even luisteren naar Collins zelf, die vertelt, want dan weet je pas echt hoe moeilijk het is voor iemand, die vertelt hoe de weg naar zijn coming out geweest is voor hem.
2: I sort of describe it as you know that the sky is blue, but you keep telling yourself that it's red.
3: So you fought it.
2: Yes, in the beginning. I think they call it like the 12 steps. You know, you go through anger, denial, and all. You know, it's just. But when you finally get to that point of acceptance, there's nothing more beautiful. And just allowing yourself to, you know, really be happy and be comfortable in your own skin.
0: Ja, en dan is het zo belangrijk om dit te doen, zodat je gelukkig kan worden, precies zoals je bent. Maar hij zei destijds zelf dat de loyaliteit aan zijn teamgenoten hem in eerste instantie tegen hebben gehouden om uit de kast te komen. Want je wilt geen afleiding zijn. Snap je dat vanuit zijn positie?
4: Ja, gek genoeg, ik snap het ergens wel, omdat, ja, het heeft gewoon in die zin ook wel in de kleedkamer en teams en mensen hebben toch wel, terwijl de media, tegenstanders, stadions, tegenstanders, zeg maar fans uit andere stadions. Er gaat iets gebeuren. Dat is wel iets wat je kan verwachten. Dat is ook een grote reden voor voetballers om niet uit de kast te komen. Gewoon omdat ze ook bang zijn voor alle spreekoren. Ja, alle verhalen die over jou van, dus eigenlijk, en dat is denk ik ook wel een beetje inherent van heel lang in de kast leven, is dat jij hebt iets in een doosje gestopt en je leeft al je hele leven het leven om dat doosje niet aan te raken. En ineens besluit je niet alleen om het doosje te openen, maar ook nog eens in een vol stadion dat doosje te openen. Terwijl dat jou, ja, jij bent helemaal gewezen met dat het grootste geheim is wat je bij je draagt. Dus om uit de kast te komen is één, maar om dan ook nog uit de kast te komen ten overstaande van heel de wereld. Ja, ik begrijp dat dat heel moeilijk is. Tegelijkertijd, dit soort mannen zouden ervoor kunnen zorgen, en niet alleen hij, maar alle homo's die op dit moment in de kast zitten, die in de topsport zitten. Ze zouden er samen voor kunnen zorgen dat die doosjes niet meer dicht hoeven. Alleen, gek genoeg, is de wereld blijkbaar nog niet klaar voor.
0: Nee, er is ook wel geprobeerd, ik geloof dat het in de voetbalwereld was, hè, dat er tegelijkertijd meerdere spelers uit de kast zouden komen. Kan je dat moment nog herinneren? Ja, hè?
4: Ja, dat is een initiatief geweest volgens mij van de NOS ook met een podcast die ze gemaakt hebben, de Schaduwspits. Mm-hmm. En daar heb ik inderdaad gehoord dat er een soort collectief moment werd gekozen. Maar eigenlijk op het moment dat dat dichterbij komt, ja, kiezen ze er toch voor uiteindelijk, wat ik me hiervan kan herinneren, om het toch niet te doen.
0: Ja, dat heb ik
4: is
0: ook
4: toch
0: gegeven.
4: Die drempel te hoog.
0: Ja.
4: Daar kan je van alles van vinden, maar uiteindelijk is het natuurlijk helemaal een eigen keuze. Alleen, het is meer de vraag, wanneer gaat het ooit veranderen? Want ja, statistisch gezien zit er in elk team zit er een homoseksuele speler. En dat zijn wel allemaal jongens die, zoals je Jason Collins net noemde, nooit zichzelf kunnen zijn of altijd een groot geheim bij zich dragen of altijd iets stiekem moeten doen. Nooit in het openbaar kunnen treden. En uiteindelijk is dat de liefde is wat je eigenlijk, het is eigenlijk het belangrijkste in de wereld.
0: Ja, zeker. Hey, in 2014 stopte Collins met basketballen. Wat is hij toen gaan doen?
4: Nou, wat hij precies is gaan doen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij ook wel echt een ambassadeur is geworden voor de NBA. Dus dat hij ook wel de wereld rondreisde om juist zijn verhaal te vertellen. Hij heeft altijd gestreden voor inclusiviteit en acceptatie binnen de NBA, maar ook binnen sport. En hij is zelf gelukkig geworden in de liefde. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. Hij heeft uiteindelijk een relatie gekregen waar hij vorig jaar in mei 2025 is hij getrouwd met zijn liefde van zijn leven. Dus het is misschien nog wel het meest pijnlijk, vind ik, dat hij altijd gezegd heeft dat zijn mooiste jaren van zijn leven waren na zijn coming out. Dat je dan op 47-jarige leeftijd, terwijl je net een paar maanden getrouwd bent, toen was hij nog gewoon helemaal gezond en wel. En dat hem het dan overkomt dat hij hersenstam kanker krijgt en binnen een paar maanden komt te overlijden. Het is eigenlijk al heel tragisch.
0: Ja, want hij stond nog midden in het leven eigenlijk, hè?
4: Ja, hij stond nog midden in het leven. En zeker, weet je wel, als je heel lang in de kast hebt gezeten, dan leef je eigenlijk een soort tweede leven. Dat het een soort voor- en daarna-moment of zo. Ik denk dat heel veel mensen juist hem het leven hadden gegund om 100 te worden, bij spreken.
0: Ja, met zijn geliefde, zijn grote liefde, filmproducent Bronson Green. Als je aan hem denkt, wat blijft dan bij?
4: Nou, ik denk dat voor hij zelf, dat is natuurlijk ook waarom zijn overlijden nu alweer groot in het nieuws was. Juist omdat hij de eerste en nog steeds enige openlijke actieve homoseksuele basketballer is. Dat blijft altijd aan hem kleven. Maar ja, wat bij mij toch wel heel erg blijft kleven toen ik dit weer las, dacht ik van jeetje, ik had altijd een soort vroeger toen ik jong was het idee dat vooruitgang een soort lineaire beweging was, weet je wel, dat het elk jaar een stukje beter zou zijn. En zijn overlijden en ook zijn verhaal over het uit de kast komen, dat was in 2013, dat is dus 13 jaar geleden, dat het eigenlijk veel meer een curve is. En dat vooruitgang is helemaal niet lineair, maar het is meer een soort ups en downs. En in 2013 was de wereld er wel iets meer klaar voor en daar heeft hij voor gezorgd. En het is eigenlijk doodzonde dat het niet een mooi vervolg heeft gekregen.
0: Dankjewel, Sanne van Dongen, voor dit gesprek over Jason Collins, die 47 jaar is geworden, want hij overleed dus afgelopen dinsdag aan de gevolgen van kanker.
1: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
0: Bij de eerste feministische golf denken mensen vaak aan Aletta Jacobs, bijvoorbeeld. Maar zij was natuurlijk niet de enige. Geertruida Kaptein Muisken probeerde rond 1900 een vrij en onafhankelijk leven op te bouwen in een tijd waarin vrouwen nog nauwelijks ruimte kregen om intellectueel of maatschappelijk zichtbaar te zijn. Ze hield dagboeken bij, verkeerde in radicale kringen in Londen en Zürich en dacht na over thema's zoals vrijheid, over liefde, psychiatrie, emancipatie, maar ook een betere wereld. En nu is er een biografie van haar leven, geschreven door Maite Karsenberg. Emeritus hoogleraar sociale wetenschappen en schrijfster Christine Brinkgreven las het boek al eerder en voor ons nog een keer en is hier nu bij me in de studio. Fijn dat je er bent, Christine. Jij kent de schrijfster Maite ook persoonlijk. Ze heeft jou een tijdje geleden het boek al laten lezen en voorlezen, meelezen, toen ze de eerste versie had. Ik ben zo benieuwd, wat was jouw eerste indruk van Geertruida Kaptein Muisken toen je over haar las?
5: Nou, het was iemand waar ik nooit van gehoord had. Ik dacht, wie is dit? En toen ik het boek begon te lezen, ik vond het zo een aangrijpend boek. Ze heeft het ook zo mooi beschreven, dat je, haar leven wordt heel invoelbaar. Het is niet van een afstand, een keurig beschreven biografie. Je loopt met haar mee, je voelt met haar mee. En het begint eigenlijk al meteen met Ja, het zijn prachtige bronnen. Dagboeken, dat was de vondst van Maarten Karsenberg. Brieven aan haar hartsvriendin, Martha van Vloten, die later met Frederik van Ede is getrouwd. En al die meisjesvriendschap, dat enorme verlangen om een vrij leven te leiden, om geen verknoeide mensenziel te worden, om bij te dragen aan een betere wereld.
6: Dat is echt een tekst van... Is die van Martha of van Geertruida?
5: Van Geertruida, ja. En van Martha van Vloten. Ze wilde geen verknoeide mensenziel worden.
6: En wat betekende dat?
5: Ze wilde bijdragen aan een betere wereld. Mm. Ze wilde dus niet dat huisvrouwen bestaan met alleen maar ontvangsten. Ze hoorden allebei tot de goede burgerij. Dus dan is dat leven van een vrouw een huishouden bestieren, theekransjes, borduren. En ze hadden voor mij een heel aansprekende hekel aan dat leven niet.
6: Ja.
5: En dan die meisjes en die brieven en dat verlangen naar die andere wereld.
6: Dat ademde uit die brieven.
5: Enorm, dat is zo mooi materiaal. En ja, dat al maakt dat boek echt prachtig. Die bronnen, die dagboeken. Maar ook wat Maarten Karsenberg daar dan vervolgens mee doet. Ja, het boek greep me aan op een heleboel manieren. Dus die een hele... ambitieus vind ik zo'n woord voor nu, maar wel iemand met een enorme ambitie om bij te dragen aan een betere wereld, om een stem te krijgen in het publieke domein.
6: Mm.
5: En dat in een tijd dat voor vrouwen heel moeilijk was. Ze waren allebei leergierig, ze waren heel goed op school, maar dan konden ze niet verder leren.
6: Ja, ze mochten dan wel naar een meisjesschool.
5: Ja, die werd toen ook opgericht.
6: Het was net in die tijd, hè?
5: Ja, het waren ook vaak particuliere initiatieven om meisjes dan die kans te geven om wel door te leren. En dat tekent deze Geertruida Kaptein, van wie ik enorm ging houden ook. Hè. Dat is ook de verdienste van de biograaf. Maar ze is 23, ze is heel goed op school, ze leert, ze leest. Ze hadden ook allebei vaders, ook die Maarten van Vloot, met grote bibliotheken. Dus waren meisjes die heel veel lazen en zich enorm ontwikkelden. Maar dan, wat moet je daar dan mee? En die Martha is dan iets berustender, je wordt geen verknoeide mensenziel, want je hebt je al zo ontwikkeld. Maar Geertruida wil een publiek figuur worden. En dan schrijft ze, en ze is 23, voor het Hélène Mercier, een van de eerste feministen, wat ze dan moet doen, hoe ze verder kan, of die haar kan helpen om toch zich verder te ontwikkelen.
6: Ze zoekt een mentor
5: daarin.
6: Ze
5: zoekt een mentor. En dat is natuurlijk, dat zegt ook iets over een sociale klas, zodat je die gemoedsrust hebt om dan iemand aan te schrijven. Maar goed, zij doet het als 23-jarige. Dat heeft ze eigenlijk haar hele leven gedaan. Mensen inspireren, banden leggen. Het is ook een verhaal over vriendschappen en over belangrijke sociale weefsels. En zonder dat raak je ook verloren. Dus dat vind ik ook een van de krachtige dingen van het boek, hoe belangrijk het is ook om groepen te hebben, om je te organiseren. Maar goed, die meisjesvriendschappen. Ja, toen ik het las, het greep me aan. Haar gevecht om een zinvol leven te leiden. Haar worstelingen, hoe ze eenmaal getrouwd was en moeder was. En toch dat gekooide huisvrouwenbestaan waar ze uit wou breken. En dat zijn natuurlijk thema's die... het is een hele andere tijd. En toch herken je dat ook wel weer als thema. Hè, die worstelingen van moederschap en het publieke leven.
6: Mm.
5: En wat me ook erg aangreep waren haar inzinkingen. Het was een heel gevoelig iemand. En die worstelingen en dat gevoel dat een deel van je leven beknot wordt.
6: Yeah.
5: En dan de psychiatrie, die noemde het ook al.
6: Yeah.
5: Dat greep me ook aan. Hè, hoe je er zo onderdoor kan gaan,
6: en wat dat dan is. En ik vroeg me af, maar gaan we het uiteraard over hebben, in hoeverre dat met dat gekooide leven te maken heeft? Want er zijn, in dit programma hebben we regelmatig, komen er regelmatig levensverhalen van vrouwen aan bod. Vrouwen die eigenlijk veel meer in het licht gezet zouden moeten worden, die vergeten zijn. En heel vaak komen daar dit soort problemen naar boven, omdat die vrouwen die waren ambitieus en die wilden van alles. En werden daarin beperkt. En dat doet natuurlijk iets met je, kan ik me voorstellen.
5: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dit voor heel veel vrouwen geldt, hoor.
6: Mm.
5: En, ik vertel ook, Susanna Jansen gaat nu haar een historisch essay schrijven over rust. Rusthuizen. Haar moeder is ook in een rusthuis terechtgekomen. En dat heet, dan was je overspannen of dan had je een zwak zenuwgestel. Maar ik denk dat in het verhaal van Geertruida een enorm verlangen was naar een stem krijgen, die te ontwikkelen. En dat bekneld raken. Ja, het speelt in heel veel levens.
6: Ja.
5: En heel veel vrouwenlevens. En ja, dat grijpt me dan aan. Dan denk ik,
6: ja.
5: Ook omdat ik dat herken van mijn eigen moeder. Die was heel getalenteerd tekenen. En ja, die, als ze praatte over vroeger en tekenen, dan zag je een soort verlangen in haar. En goed, zij ook 4 kinderen in 5 jaar. Geen geld, klein bovenhuisje. En heel veel inzinkingen en depressies. Dus ik heb ook als kind heel jong al gevoeld wat het doet als je een verlangen hebt bij haar dan om te tekenen en te beeldhouwen, dat bekneld raakt.
6: Ja. Wat dat,
5: dus
6: wat
5: het is een thema wat mij enorm veel zegt.
6: Nou, ik wil een stukje uit het boek voorlezen. Dat gaat hier heel erg over die verknoeide mensenziel die ze niet willen worden. Als jong meisje, dit is geschreven natuurlijk door Maite. Als jong meisje wist ze het al zeker. Ze zou geen verknoeide mensenziel worden. Ze moest er diepe dalen voor overwinnen. Maar zou in de woorden van een dierbare vriend uitgroeien tot een van de grootste en een van de zuiverste idealisten, een van de meest vrije en onbevangen geesten van Nederland. Iemand met een bijna universele kennis van de geestelijke en sociale stromingen van haar tijd. Een eigen gereide intellectueel en publicist. Een cosmopolitisch vrijdenker en idealist. Een vrouw die meer dan 10 jaar lang niet losliet. Toen ik dit las, dacht ik, en ook de rest van het boek kennende, zij moet een enorm doorzettingsvermogen hebben gehad.
5: Enorm. Dat vind ik ook het mooie van haar, hoor. Dat ze doorgaat. En met ook die diepe inzinkingen, het wekt ook in haar toch een soort creatieve kracht ook om hieruit te gaan. En waar zij heel goed in was om mensen te binden en om bij groepen te gaan horen en die weer te inspireren. Maar het was iemand met een enorme ook vitaliteit,
6: een drive.
5: En dat spreekt mij ook heel erg aan. Dat is,
6: wat ook opvalt is haar enorme idealisme. Hè?
5: Ja.
6: Wat voor soort idealisme zag jij in haar en uit haar komen toen je het boek las?
5: Een idealisme om een betere wereld te scheppen. Echt twee soorten.
6: Dus veel breder dan. Ja.
5: Veel breder. Ze wilden ook dat individuen zich konden ontwikkelen. Dat was ook heel sterk en bewust. Maar dat vond ik ook weer het bijzondere. Ze hadden ook een enorme sociale betrokkenheid. Dus het was beide. Het was gericht op een individuele ontwikkeling. Mm-hmm. Maar ook op die een enorme sociale bevlogenheid om die sociale betrokkenheid, een betere wereld. Ja, en dat, dan denk je ook weer natuurlijk aan deze tijd, waar de nadruk zo ligt op individuele carrière en weer een sprong verder en verbeter jezelf. En daar kreeg ik ook een beetje heimwee naar. Ik dacht, god, wat is het belangrijk, ook dat idealisme. En beide natuurlijk. Hè. Dus het gaat ook om die individuele ontwikkeling en die bevrijding. En haar vrijheidsgevoel spreekt me natuurlijk ook enorm. Maar ook dat collectieve.
6: Want dat collectieve, die betere wereld, hoe zag die eruit? Waar ging dat over? Wat was het thema voor haar daarin? Ging het over gelijkheid? Ja. Of
5: Het was niet helemaal socialisme, het was ook niet communisme. Ze was bevriend met Kropotkin, ze was ook een anarchist. Het was ook een tijd, dat vind ik ook trouwens het mooie van de biografie. Biografieën zijn vaak of een individueel leven of die context van de tijd. En het gaat bij haar bij beide. Het was ook een tijd met enorme armoede en verpaupering en ziektes en korte levensverwachting. Dus het ging ook erg om verbetering van levensomstandigheden. Okay. Om grotere gelijkheid. Om
6: alle mensen het beter te maken.
5: Alle mensen, ja. Ja, het was gericht op alle mensen. Maar het had niet bijvoorbeeld alleen een communistische signatuur. Ze was daarvoor ook weer een te grote vrijdenker.
6: Mooi, ja. Er zijn nu natuurlijk ook feministische bewegingen weer opnieuw aan het. Er is weer een nieuwe beweging aan het ontstaan. Zie jij daar nog iets in van die eerste feministische golf?
5: Ook wel. Er zijn natuurlijk ook grote verschillen. Die strijd die Geertruida moest voeren en ook Martha van Vloten en andere hele begaafde vrouwen was, hoe kunnen wij ook studeren? Nou, Aletta Jacobs was de eerste die kon studeren, die medische studie deed. En het zijn natuurlijk een heel aantal vrouwen die dat enorme verlangen hadden om ook sociale betekenis te hebben. Nou, dat is natuurlijk wel veranderd. Als je ziet die enorme toestroom van vrouwen die onderwijs volgen. Als je kijkt naar de medische macht, er zijn heel veel vrouwelijke specialisten, de rechterlijke macht, veel vrouwelijke rechters. Dus denk je, nou, dat is een enorme vooruitgang. Maar ik denk dat wel een aantal thema's nog steeds hetzelfde zijn. Ook dat laveren tussen moederschap en het professionele werk.
6: Dat is behoorlijk hardnekkig.
5: Dat is heel hardnekkig. En het is natuurlijk zo dat vaders veel meer doen. Dat mannen ook begrijpen dat het iets gelijker verdeeld is. Maar toch de emotionele lading. Bij vrouwen worden aangesproken, voelen zich verantwoordelijk voor het geheel. Dus die worstelen veel meer met dat dubbele leven. En dat is ook een thema voor nu. Al zijn de omstandigheden veranderd. Maar dus die blijvende, die taaie ongelijkheid. Wat ik toch een heel belangrijk thema vind, die inzinking. Er zijn heel veel vrouwen met burn-out hè, nu.
6: Ja.
5: Waar branden ze dan van op? Wat is dat dan? Mm. Wat is dat?
6: Is dat dat dubbel leven?
5: Ik denk, wat ook natuurlijk verandert, is de perfectie, de eisen zijn wel heel hoog.
6: Mm.
5: Ook voor het uiterlijk, ook voor het presteren op het werk. Dus ik denk dat jonge meisjes met ook een enorme ambitie en verlangen om veel te betekenen, wel een heel, aan heel erg veel moeten voldoen. En die red race in het werk is natuurlijk ook wel enorm groot. Ik denk ook dat sociale media hier ook een vrij ongunstige rol is. Omdat je altijd weer kan spiegelen aan perfectere levens en mooiere uiterlijk. En dat was toen natuurlijk allemaal niet.
6: Ja.
5: Maar ik denk dat er... Ik denk dat dit boek een grotere zeggingskracht heeft, waar ook de derde of de vierde feministische golf ook nog weer veel aan kan hebben.
6: En daar waar zit hem dat?
5: Wat ik zo mooi vind, dat ze dat die individuele ontwikkeling mooi, maar ook die sociale betrokkenheid. Dus dat het niet alleen maar gaat om het individuele excelleren. En ik denk dat daar de vrouwenbeweging ook altijd heel goed in is geweest, maar daar ook weer veel van kan leren. Organiseer je, maak een stem. En
6: doe het gezamenlijk voor elkaar.
5: En doe het gezamenlijk.
6: En voor alle vrouwen bijvoorbeeld.
5: En voor alle vrouwen, ja.
6: Want dat heeft de feministische beweging ook wel verweten. Hè? Dat het vooral voor witte vrouwen
5: is. Ja, voor alle vrouwen. En ik denk dat thema van die inzinkingen, daar wil ik zelf ook weer op doorgaan. Ik vind dat weer zo'n belangrijk thema. En dat
6: is dat iets waar jij zelf over wil gaan schrijven?
5: Ik wil eigenlijk nog nu twee dingen doen. Maar wil ik eigenlijk een boek schrijven over mijn moeder. En dat begint dan hiermee. Dat mijn vader, we waren vier kinderen, de slaapkamer binnenkomt van ons en zegt, ze heeft het weer. En dan was ze echt weer ingestort. En dan, wat is dat dan wat ze heeft? Dus daar wil ik nu op doorgaan. En daar vind ik dit boek weer heel inspirerend ook.
6: Ja, want wat ben je te weten gekomen over wat er met Geertruida gebeurde? Want zij is drie keer opgenomen geweest.
5: Ja.
6: Waarom was dat? Wat gebeurde er met haar?
5: Ja, het blijft ook wat mysterieus. De eerste inzinking is heel jong. Dan zit ze in de trein.
6: 18 of zo.
5: Heel warm, 18. Niemand had het ook zien aankomen. En ook Maarten Karsenberg, het blijft gissen. Ze probeert ook heel secuur uit die bronnen te halen wat er te halen valt. Dus ook uit de brieven weer. Ze heeft behalve brieven aan die vriendin, Maarten van Vloten, ze heeft heel veel brieven aan haar oudere zuster geschreven, aan Marie. Dus eigenlijk bij het materiaal wat ze bij elk hoofdstuk ook aangeeft, vind ik ook heel mooi. De bouwstenen van dit boek staat bijvoorbeeld ook 200 brieven aan

0: Marie.
1: Twee dagboeken. En ja, wat Maarten zegt, zit een nerveus gestel of een enorme gevoeligheid. Dat is natuurlijk één ding. Ik denk dat ze ook heel erg aantrok, het lot van de wereld. Dat ze erg veel last had van haar eigen gekooidheid in dat huwelijk. En worstelde ook met de dubbele moraal. En ook worstelde met de grote dreiging in de wereld. De Eerste Wereldoorlog kwam eraan. En ook de desillusie, die wij natuurlijk nu ook op het ogenblik hebben. We dachten, die vorige uitzending, we dachten dat het lineair ging.
0: Ja, de vorige spreker inderdaad over...
1: En dat is dus niet zo.
0: Ja.
1: Er is een enorme achteruitgang in heel veel opzichten. Natuurlijk in de politiek en ook in de vrouwenbeweging. De abortusrechten worden weer aangevochten. De threadwives, die enorm enge manosfeer. Dus er zijn allerlei dreigingen. Dus die desillusie herken ik ook. En die heeft zij ook. En ook haar vrienden, dat groepje ook. Of het groepje, die groep waar die echt streed voor een betere wereld. En dan houdt zij toch die kracht om door te gaan. Maar goed, dat was de eerste inzet als jonge meisje.
0: Ja, precies.
1: Daarna,
0: want ze klimt steeds weer eruit.
1: Ze klimt eruit, behalve de laatste keer. Dan
0: overlijdt ze.
1: Ja, en dat vind ik ook een heel tragisch einde. Ze heeft haar dochter ook niet gezien. De vriendinnen, de zuster kon ook niet meer bij haar komen. Ze zat in een kliniek. En ja, de arts dacht dat afzondering beter was. Dus we weten ook niet hoe ze gestorven is. Maar het moet een aangrijpende eenzaamheid zijn geweest. En die tweede inzinking was in Londen, was ze moeder van 3 kinderen. Dat was eigenlijk ook iets te veel. Die zwangerschappen vond ze ook wel weer vrij machtig. Die bevallingen waren ook enorm gewelddadig. Dus het werd haar te veel, denk ik. Maar ik denk ook echt die worsteling dat ze zo graag ook een stem wou hebben die buiten wilde en wou schrijven. En dan 3 kinderen en... Ja, ze heeft dat gekooide woord gebruikt ze ook. En ik denk, wat Maarten zegt, zit een nerveus gestel of een enorme gevoeligheid. Dat is natuurlijk één ding. Ik denk dat ze ook heel erg aantrok, het lot van de wereld. Dat ze erg veel last had van haar eigen gekooidheid in dat huwelijk. En worstelde ook met de dubbele moraal. En ook worstelde met de grote dreiging in de wereld. De Eerste Wereldoorlog kwam eraan. En ook de desillusie, die wij natuurlijk nu ook op het ogenblik hebben. We dachten, die vorige uitzending, we dachten dat het lineair ging.
0: Ja, de vorige spreker inderdaad over
1: En dat is dus niet zo.
0: Ja.
1: Er is een enorme achteruitgang in heel veel opzichten. Natuurlijk in de politiek en ook in de vrouwenbeweging. De abortusrechten worden weer aangevochten. De threadwives, die enorm enge manosfeer. Dus er zijn allerlei dreigingen. Dus die desillusie herken ik ook. En die heeft zij ook. En ook haar vrienden, dat groepje ook. Of het groepje, die groep waar die echt streed voor een betere wereld. En dan houdt zij toch die kracht om door te gaan.

0: dat je niet erg ging.
1: Ja, de vorige spreker inderdaad over
0: En dat is dus niet zo.
1: Ja.
0: Er is een enorme achteruitgang in heel veel opzichten. Natuurlijk in de politiek en in, ook in de vrouwenbeweging. De abortusrechten worden weer aangevochten. De tradwives, die enorm enge manosfeer. Dus er zijn allerlei dreigingen. Dus die desillusie herken ik ook. En die heeft zij ook. En ook haar vrienden, dat groepje ook. Of groepje, die groep waar die echt streed voor een betere wereld. En dan houdt zij toch die kracht om door te gaan. Maar goed, dat was de eerste inzet als jong meisje.
1: Ja, precies.
0: Daarna,
1: want ze klimt steeds weer wel weer eruit.
0: Ze klimt eruit, behalve de laatste keer. Dan
1: overlijdt ze.
0: Ja, en dat vind ik ook een heel tragisch einde. Ze heeft haar dochter ook niet gezien. De vriendinnen, de zuster kon ook niet meer bij haar komen. Ze zat in een kliniek en... Ja, de arts dacht dat afzondering beter was. Dus we weten ook niet hoe ze gestorven is. Maar het moet een aangrijpende eenzaamheid zijn geweest. En die tweede inzinking was in Londen. Was de moeder van 3 kinderen. Dat was eigenlijk ook iets te veel. Die zwangerschappen vond ze ook wel weer vrij machtig. Die bevallingen waren ook enorm gewelddadig. Dus het werd haar te veel, denk ik. Maar ik denk ook echt die worsteling dat ze zo graag ook een stem wou hebben die buiten wilt en wou schrijven. En dan 3 kinderen. En ja, ze heeft dat gekooide, het woord gebruikt ze ook. En ik denk dat die tweede inzinking daarmee te maken. En het isolement. Hier in Nederland had ze een grote kring vrienden, vriendinnen. Ze was naar Londen meegegaan met haar man. Die ingenieur was en in de spoorwegen. Dus ik geloof dat hij een uitvinding had van remmen in de treinen. Dus een belangrijke uitvinding. En die maakte natuurlijk ook weer die carrière. En in Londen heeft ze helemaal moeten opbouwen. Maar toen ze daar zat en het derde kind kreeg, wat erg haar te veel was, was ze echt heel geïsoleerd. En had ook niet direct aansluiting met die gereserveerde Engelsen. Later is dat veranderd. Toen was ze met een enorme elan weer allerlei clubs. Ik denk dat die tweede inzinking was.
1: Ja. Ja, dat vergt toch ook een enorme veerkracht, hè, van iemand om weer uit zo'n dal te klimmen. Ik heb nog een... In haar dagboeken zie je ook dat ze daarover schrijft. En dat ze zichzelf ook probeert te begrijpen. En dat ze zich zeer bewust is van haar situatie. Dus dat is misschien ook wel beklemmend. Dat je weet waarin je je begeeft. Bijvoorbeeld in dit stuk. Ze is dan al wat ouder getrouwd. En heeft wat oudere kinderen. Ik wil toch ook nu en dan een ogenblik mijn ziel voelen. Die zo heel anders zou willen leven. En altijd opstaat tegen dat aanhoudend materialistisch gesjouw. En gedoe van het gewone vrouwenleven in huishoudens, et cetera.
0: Ja, daar staat het allemaal in.
1: Ja. Ze is, is dat misschien ook extra moeilijk als je weet waarin je je begeeft?
0: Nou ja, ik denk dat je het altijd beter kan weten dan niet weten. Want als je het niet weet, voel je het ook, maar je weet dan niet wat het is. En als je weet wat het is, kan je ook proberen om daar weer uit te komen.
1: Ja.
0: Maar ik vind dit een heel mooi citaat, want ze haat ook dat materialisme.
1: En dat gesjouw. Ja.
0: Maar ze wil ook met dat idealisme ook meer dan alleen die materiële wereld. Hè. Ze wil ook die bezieling en die bevlogenheid. En dat daarmee heeft ze ook de affiniteit eerst met Frederik van Ede, voordat hij helemaal een beetje verliep.
1: En dat komt via Marten van Vloten ook, die vriendin van haar.
0: Ja.
1: Een van haar besties. En dat vind je ook een heel mooi gedeelte in het boek, die vrouwenvriendschap, die meisjesvriendschap.
0: Ja. Dat verlangen om... En die hele slimme vrouwen, meisjes die lezen en ook zich aan elkaar spiegelen. Boeken. Ja, ik ken het ook wel weer zelf van beginnende studenten. Dat je zoveel las en dan ook met elkaar besprak. En je ontwikkelt ook weer aan de hand van anderen of met behulp van anderen.
1: Ja.
0: En die gretigheid van leven. Ja, dat zei me enorm veel. En dan ook het besef dat ze in hun huwelijk die vrijheid weer kwijt zouden raken.
1: Ja. Ja, want dat is dus de spanning ook in de biografie naar voren komt. Daarom heet het natuurlijk ook Dubbele Leven. Ja. Vind je dat een goed gekozen titel?
0: Ja, heel goed.
1: Ja?
0: Ja.
1: En dat dubbele leven, hè? Waar zit hem dat in? Gaat dat alleen maar over de spanning die je ervaart? Of gaat dat ook over daadwerkelijk echt twee levens ervaren? Namelijk het leven, misschien ook wel zoals jij dat hebt ervaren, waar je over hebt geschreven in Het Beladen Huis. Een leven buiten huis en een leven... in het huis.
0: Ja, ik denk dat daarom ook het thema me wel veel zegt. Maar het is natuurlijk wel een andere tijd. Hè? Want ik heb

0: natuurlijk kon in die buitenwereld.
1: Hè. Ja,
0: kon,
1: jij was een hoogleraar.
0: Ja, als hoogleraar werd terwijl ik kinderen had.
1: En, ja.
0: Dus dat is echt een heel erg groot verschil. Maar ik denk, dus het is een iets ander verhaal. Maar goed, het thema van een dubbele leven van buitenshuis en binnenshuis. Ja, bij haar was natuurlijk, ze heeft zelf die toegang tot de buitenwereld moeten verwerven. Dat heeft ze heel goed gedaan. Ik denk dat ze heeft heel veel geschreven en ze heeft, maar die, dat die beknelling van dat leven thuis met die kinderen. En ik denk dat
1: is ook
0: daar,
1: echt iets waar je niet aan kon ontkomen in die tijd.
0: Nee. Terwijl ze had natuurlijk heel veel personeel, maar daar had ze ook moeite mee. Hè. Ze was natuurlijk hoofd van een huishouden. Die man ging ze heel veel verdienen. Dus ze hadden ook grote huis met ook heel veel personeel. Maar dat regelen binnenshuis, dat. Ik denk dat dubbele leven was, waar ze moeite mee had. En waar ze. Dat verwijt haar dochter haar ook later. Dat ze,
1: welke is dat? Olga?
0: Olga.
1: Die is nogal kritisch op haar moeder, hè, af en toe.
0: Ja, ik vind dat wel een hele bijzondere band. Want eigenlijk heeft Olga heel veel van die moeder voortgezet. Hè? Het spirituele, het verlangen ook om het inspirerende, het mens bij elkaar brengen. Ook geen verknoeide mensenziel worden. Ook met een gedrevenheid en een sensibiliteit en een intelligentie. Dus ze leek ook enorm op die moeder. Maar ik denk dat ze als dochter ook heel erg die gekoordheid van die moeder heeft gevoeld.
1: Of, ja, ja.
0: Dat vind ik ook een mooi thema van het boek. En ook wel een beetje een tragisch thema. Hoe je die verwonding doorgaat. Hè? Dus hoe het kind ook weer de verwonding van die moeder ervaart. Zoals ik dat ook weer bij mijn moeder heb gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En dat je probeert daar oplossingen voor te vinden. Maar dat er toch weer dingen doorgaan. Mm. En dat is ook bij deze Olga gebeurd. En
1: hoe komt dat? Is dat omdat de structuren zo bepalend zijn?
0: Nou ja, het is ook wat je voorgeleefd ziet, hebt.
1: Je hebt het over de diepe karresporen gehad.
0: Ja, het zijn ook sporen waar je niet goed uit kan komen. En het is ook. Nou ja, als ik bijvoorbeeld denk aan mijn eigen moeder, ik heb heel erg een ander leven willen hebben dan zij. Dus niet dat huisvrouw bestaan, niet die depressies. Dus ik had toegang tot het. Nou ja, ik kon hoogleraar worden, studeren. Maar ik heb natuurlijk ook heel erg een hele goede moeder willen zijn. En je hebt ook. Zij had helemaal weinig voorbeelden hoe je dat doet als intellectuele vrouw. Ik had ook niet zo heel veel voorbeelden. Je moet het ook allemaal weer zelf organiseren en verzinnen. En ik merk toch, ik heb me echt afgewend van mijn moeder, lang. Ik was ook lang boos op haar, dat ze al die ongesorteerde ellende over ons uitstortte. En toch merk ik dat ik deep down heel erg op haar lijk. En dat vind ik nu ook fijn. Hè?
1: Dat, okay. dat is inmiddels.
0: Zodat ik ben oud genoeg om dat nu fijn te vinden. Hmm. Want je ook weer die zorg voor elkaar, die verantwoordelijkheid. Zo begaan ook met de anderen. Daar er ook voor wil zijn. Dus ja, je blijft toch ook daarin afhangen. Of je volgt toch ook weer dat diepere spoor. En heb daar ook weer worstelingen mee.
1: Ja, en het is ook, je zegt eigenlijk, het is ook iets moois. Dat je dat kan, dat je daartoe in staat bent. Maar je hebt het ook gehad over de empathiekloof, waardoor je in die groef blijft, waardoor je maar eigenlijk een leven blijft leiden waar de man nog veel meer ruimte in kan nemen dan de vrouw.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook heel typerend voor het leven van Geertruida. Want gaf haar man haar ruimte om zichzelf te ontwikkelen? Want hij was wel wat progressiever dan de gemiddelde man.
0: Ja, het was gewoon ook helemaal geen. Je noemt geen nare man. Het was iemand die ook veel betrokken bij haar was. Ook. Maar het was wel ook weer natuurlijk een andere tijd. En het was ook volkomen vanzelfsprekend dat zij mee verhuisde met die man naar Londen en daarna weer naar Zurich. En Ja, je zou nu denken, godman, als je vrouw zulke zenuwinzinkingen hebt, ga dan niet die enorme reizen maken. De opvoeding van die kinderen was eigenlijk de taak van Geertruida, maar hij als vader, als je ziet hoe Olga later met hem de bergen ingaat, ik denk dat die Olga ook een enorme band had met die vader. Mm. Maar die strijd om ruimte, ja, die had zij zeker. En dat is ook iets wat doorgaat, ook bij jongere vrouwen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook weer iets wat...
1: Wat blijvend is, ja, helaas nog, ja.
0: Ik wou nog even over die worstelingen zeggen.
1: Ja.
0: Het is een heel mooi citaat. Die Olga is helemaal weg van Jung. He, die doet ook veel voor Jung, heeft jaren voor hem gewerkt. En Jung zegt wel ook mooie dingen. Bijvoorbeeld dat die worstelingen, die kan je ook helemaal niet oplossen. Dat is ook het leven. Die horen ook bij het leven. En dat vond ik zelf ook wel weer een mooie uitspraak. Je wil zo graag dingen oplossen. Dingen zijn soms helemaal ook niet goed op te lossen.
1: En welke worstelingen bedoel je nu?
0: Dus dat moederschap. En in het geval van Olga, die enorme inzet voor dat instituut wat ze op heeft gericht, waar ook weer allerlei mensen komen. Dus de Tweede Wereld, wat Eranos, wat Jung ook prachtig vond. En daar is ze helemaal in opgegaan. Mm. En ja, dat heeft haar dochter ook weer haar heel erg kwalijk genomen. En daar zit ze dan enorm mee. Zoals Geertruida ook diezelfde worsteling had.
1: Ja, ja. En over mannen, hè, daar moeten we het natuurlijk ook nog even nog wat langer over hebben. Ook omdat Geertruida daarover schrijft. Ze wijst in een brief van maart 1903 nogmaals op de verantwoordelijkheid van de man om mee te bewegen in de strijd voor meer gelijkheid tussen de seksen. Ik lees nu even voor uit het boek. Je vraagt of ik zou willen dat ik een man was, om sommige redenen absoluut wel, maar om andere redenen niet. Het grootste privilege van de man is zijn vrijheid. Een vrouw mag zo geëmancipeerd zijn als ze wil, wat ik niet helemaal wenselijk vind, maar ze zal nooit in staat zijn om te doen wat haar goed dunkt, zoals een man. Conventionaliteit bestaat, dat valt niet te ontkennen. Ik doe praktisch alles direct in strijd met de conventies. Maar af en toe gebeuren er kleine dingen die me herinneren aan de bekrompenheid van de wereld. Belangrijkste punt is natuurlijk de verhouding tussen man en vrouw. En dan een stukje verderop, maar de mannen moeten nog een stap of twee hoger opkomen voordat volledige vrijheid mogelijk is. Ik vond het wel interessant.
0: Prachtig citaat, daar zit het ook allemaal in.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: En wat bedoelt ze? Ik doe praktisch alles direct in strijd met de conventies. Waar doet ze
0: nou aan? Ze was natuurlijk wel een hele onconventionele iemand. Ze was niet een brave, geëigende huisvrouw. Ze was veel strijdbaarder. Ze ging ook de strijd aan met mensen. Mensen vonden dat soms ook heel vervelend.
1: Oh ja.
0: Ze draafde door en ze nam het woord. Maar ik vind het mooi hoe ze die mannen aanspreekt.
1: Ja.
0: En ook wijst op haar eigen enorme gevoel van verantwoordelijkheid. Trouwens is het van haar ook... Ze is een feministe, maar ze is niet alleen een feministe. Ze is eigenlijk voor de hele mensheid. Dus ze is valt ook niet helemaal in dat hokje van alleen de feministen. Dus alleen de strijd van vrouwen. Ze wil echt... die betrokkenheid is voor de hele mensheid.
1: Ja. Dus het is zeg maar je ongrijp. Ze is niet echt in een hokje te plaatsen. Hè,
0: nee, dat
1: mij.
0: Vind ik dus ook zo leuk van haar.
1: Ja.
0: Ja. Ze hoort niet. Ja, ze is niet een geëigende feminist, maar ze heeft enorm geleden wel onder de dubbele moraal, onder die onvrijheid. Vrijheid is voor haar echt een kernwoord. Het verlangen naar vrijheid.
1: En is dat ook wat haar leidt naar het anarchisme?
0: Denk het wel, ja.
1: Ja, in welk opzicht, denk je?
0: Ze was goed. Ze had een goede band met Kropotkin. Ja,
1: wie was Kropotkin?
0: Dat was een Russische revolutionair, een anarchist. Die daar ook veel over geschreven heeft. Het was ook in die woelige tijd in Rusland. En het communisme heeft gewonnen. En ook die enorme inperkingen door de staat en de... Het anarchisme is juist ook niet een groot staatsgezag, maar van onderop en hoe mensen het zelf organiseren. En
1: daar was zij voorstander van?
0: Ja, hoewel ze ook niet alleen een anarchist
1: of course,
0: was.
1: Nee.
0: Ze was, nee, ze, dat vind ik nou ook zo leuk van haar. Ze ontwikkelde zich, ze verbond zich met mensen. Maar het is ook een hele eigen levensfilosofie.
1: Waar ze ook over gepubliceerd heeft.
0: Ja.
1: Ja. En waar gaat die levensfilosofie dan over? Is dat makkelijk samen te vatten?
0: Ja, ik heb er ik heb daar niet helemaal voeling mee met haar geschriften. Het is ook soms.
1: Het is bijna ook spiritueel.
0: Heel spiritueel, veel meer dan ik zelf ben. En ik heb veel meer voeling met haar, haar leven, haar worstelingen, haar vrijheidsstrijd, haar.
1: Maar het is misschien wel belangrijk.
0: Ik kan het ook niet helemaal vatten wat
1: ze bedoelde.
0: Ja, het is wel heel idealistisch. Het is de ontwikkeling van de hele mensheid. Maar ook een enorme solidariteit en betrokkenheid. En dat is natuurlijk een heel socialistisch element. Maar ze was niet alleen een socialiste.
1: Maar het lukt haar uiteindelijk om echt onderdeel te worden van het gesprek. Hè? Want ze gaat publiceren.
0: Ja, ja.
1: Wat krijgt ze allemaal gedaan?
0: Ik weet niet wat ze praktisch gedaan. Ze was ook geen politica. Ze heeft ook nooit. Ja, je kan niet zeggen, bijvoorbeeld als Hedy Dancona, dat je bepaalde wetten of bepaalde regels. Het is meer de levensfilosofie. Het is ook meer tegen alleen het materialisme. Ik denk dat ze mensen beïnvloed heeft. En dat daar veel meer haar kracht zit. En mensen bij elkaar gebracht heeft. En een denken ontwikkeld heeft.
1: Dat thema over de moeder en dochter, wat ook waanzinnig interessant is, waar jij al aan refereerde. Het lijkt alsof een van die dochters, daar hadden we het al even over, dat is Olga, het haar moeder kwalijk neemt. Dat staat op een gegeven moment richting het einde van de biografie, dat ze te weinig oog had voor die binnenwereld. Olga schrijft dan: mijn moeder leefde voor de tijd van de psychologie en er was niemand die haar kon helpen. Geertruide had een dodelijke angst voor het onbewuste. Als je kijkt naar de moeder-dochterrelatie, wat heeft Olga hier bedoeld? Wat neemt ze haar moeder inderdaad iets kwalijk en wat dan?
0: Ze neemt duidelijk haar moeder heel veel kwalijk. Ik vind het ook een beetje lastig verwijt. Het was wel voor de tijd voor de psychoanalyse en voor de psychologie echt als beroep. En Olga was, of Geertruida was meer gericht op die buitenwereld, op de sociale wereld. Maar ik vind het mooie van haar dat ze het wel allebei deed. Hè? Ook de individuele ontwikkeling, ook de sociale betrokkenheid. Dus ik vind het verwijt niet helemaal terecht. Maar kinderen zijn soms boos op hun ouders. En je weet soms ook niet helemaal waarvoor. Dus ze kan ook boos zijn geweest op de gekooidheid van het gevoel van gekooid van haar moeder. Misschien is ze boos geweest op haar inzinkingen. Zoals kinderen ook boos kunnen zijn dat een moeder dat niet allemaal goed kan. Ik weet dat.
1: Zoals jij ook
0: niet
1: boos bent geweest op jouw moeder.
0: Dat was ik ook, ja. En achteraf denk je, God, ze heeft het zo goed gedaan als ze kon. Hè, in die tijd, met wat zij kon. Maar kinderen kunnen natuurlijk hun ouders veel, veel kwalijk nemen. En Olga is erg onder invloed geweest van Jung. En dat is natuurlijk helemaal die gerichtheid op die binnenwereld.
1: Ja.
0: En ik denk dat zij daarin ook haar moeder wel wou overtreffen. En ik denk dat Olga daar ook ver is gekomen. Hoor. Ook in haar dromen en ook in. Het grappige is dat ze zoveel van haar moeder voortzet. Zo lees ik het wel van: God, je hebt zoveel van die moeder gehad. En die inspiratie. En ook hoe je mensen bij elkaar brengt. En ook die bevlogenheid en de betrokkenheid. Maar goed, zo gaat het tussen ouders en kinderen.
1: Er had wel wat meer waardering voor mogen zijn, misschien, denk je dan.
0: Vind ik wel.
1: Ja.
0: Maar ze neemt dus veel op. Maar ja, er zit een groot. Maar het klopt ook niet helemaal wat ze zegt. Want Geertruida had wel heel veel hulp van andere mensen.
1: En
0: ze was niet zo alleen.
1: En ze was ook wel met de binnenwereld bezig.
0: Ze was ook met
1: heeft
0: de
1: ze ook heel veel in de dagboeken over geschreven.
0: Dagboeken gingen over haar, over die binnenwereld.
1: Ja.
0: En dan natuurlijk niet in de taal van Jung. Maar het ging over hun dromen en verlangens. En dat vind ik ook de binnenwereld.
1: Ja.
0: En ook de teleurstellingen. En ook de angsten. En ook, ook de angst om gekooid te raken. Ja, dat vind ik ook de binnenwereld. Ja. Maar het is niet de Jungiaanse taal.
1: Ja, precies. Nou, en daar gaat de biograaf ook wel heel zorgvuldig mee om. Hè. Die verantwoordt ook alles. En die zegt er hier ook over, kan ik me herinneren. Ja, je moet ook niet alle kinderen in hun puberteit serieus nemen.
0: Ja, dat is natuurlijk, ik vind haar heel zorgvuldig in. Want dagboeken, het is natuurlijk heel speciaal materiaal. Hè. Virginia Woolf zegt daar ook nog. Ja, je schrijft ook als je bij zware buien. Maar ik vind dat deze biograaf dat zo zorgvuldig heeft afgewogen. En nou ja, wat ik ook bijzonder vind is dat ze ook al die steden bezocht heeft, de huizen heeft bezocht, dus ook geprobeerd heeft in de voetsporen van Geertruida daar te lopen. En met zo'n inlevingsvermogen dat je ook daar rondstapt. En ik vind dat een heel moeilijk genre, hè, want je moet ook weer niet over de biograaf gaan, maar precies die balans tussen wel die stem van de biograaf, maar het gaat wel helemaal over haar onderwerp. Ik vind dat ze dat ontzettend knap heeft gedaan. En ja, ze heeft er ook 8 jaar aan gewerkt. En ik vind dat je die zorgvuldigheid ook heel erg ziet, hoor. Het is echt gerijpt, dat boek.
1: Wat vond je het meest aangrijpende aan het levensverhaal van Geertruida?
0: Nou, die inzinkingen.
1: Ja?
0: Die gekooidheid en die strijd en die worstelingen. En die inzinkingen.
1: En zou je kunnen zeggen dat, is dit voor jou een zaadje geweest om met die inzinkingen en die worsteling, om daar verder over na te denken en te gaan schrijven?
0: Ja, ook wel. Het heeft me ook weer geïnspireerd om dat thema, wat me echt mijn hele leven bezighoudt, hoor. Ik heb ook als hoogleraar in Nijmegen ook opgezet, ja, vrouwen en gezondheid, of vrouwen en waanzin, hoe er die seksen verschillen in ziekte en gezondheid. Dus het heeft mij altijd enorm bezighouden, maar door dit boek ook weer veel meer, is het weer veel heftiger geworden. En
1: er moet nu een boek van komen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en wat kunnen wij vandaag de dag nog leren van Geertruida Kaptein Muisken?
0: Nou, wat ik zo prachtig vind, ik vind dat elan heel mooi. Dat ze en heel bezorgd is over de wereld en ook de pijn voelt en de armoede, maar niet gedesillusioneerd raakt. En gewoon probeert en doorgaat en overschrijft.
1: Ja.
0: En weer zich organiseert met andere mensen. En nou, dat vind ik belangrijk. Ik vind ook dat thema van dat dubbele leven blijft een heel mooi thema. Maar ik vind vooral ook die individuele ontwikkeling, maar die sociale betrokkenheid. Ik denk dat we dat in deze tijd, alles gaat over die individuele succes. Hè? Til alles, til jezelf weer hoger. Hoe maak je eigen meetland? Ook allemaal belangrijk. En ook die taal. Hè? Volgende stap, weer een nieuwe uitdaging. Het is ook een uitdaging om de betrokkenheid. En er zijn natuurlijk mensen genoeg die dat ook doen. Maar ik denk dat het als dominant geluid wel weer, dat het wat sterker kan worden.
1: Dat we dat ook collectief, een collectieve bezigheid kan zijn. Om het beter te hebben met elkaar.
0: En ook niet alleen of dit of dat, of het individu of dat, maar dat je dat beide doet. En ik vind dat daar is het er hele leven mee bezig geweest.
1: Christine, dankjewel voor je komst naar de studio van Wat Blijft. Het boek waar we het over hebben gehad heet Dubbel Leven van Maite Karsenberg. En dat ligt dus vanaf 21 mei in de winkel.
0: Nee. Een van de komende dagen al.
1: Een van de komende dagen.
0: Ja, ik geloof dat het morgen al.
1: Ja, maar dat klopt. Ja.
0: Oké.
1: Want het is nu 17 mei, dus over. Oh, morgen al. Ja. Dus dat is niet over 4 dagen. Ja, precies.
0: Over 3 dagen.
1: Nou, hartstikke goed. Gaat het lezen. Dank u wel.
2: Wat blijft Lijn?
1: We vroegen wie op u, lieve luisteraars, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Nou, vannacht gaat het over Truus Stem van Zuiden. Voor haar was haar wilskracht misschien wel haar sterkste instrument. Hogeveense was 14 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ze kwam uit een liefdevol, orthodox Joods gezin. Slagerij van haar familie was een begrip in het dorp en haar familie vervulde een actieve rol in de gemeenschap. Maar in 1942 moest ze toen 16-jarige Truus onderduiken. 2,5 jaar lang woonde ze met haar moeder en haar broer op maar liefst 13 onderduikadressen. Ze overleefde de oorlog, maar haar vader keerde niet terug uit de werkkampen. Na de oorlog besluit Truus om haar verhaal te blijven vertellen, in de hoop dat ze zoiets nooit meer gebeurt.
3: Ik ben een vechter. Het liefste zou ik, en dat heb ik ook gedaan, mensen willen helpen bij ziek zijn of wat ook. Mij zal niet meer overkomen en mijn kinderen ook niet. wat de oorlog met ons heeft gedaan. Maar ik wilde weer leven. Ik heb het wel een plekje kunnen geven, maar vergeten, never, never, never.
1: Er wordt nu een documentaire over Truus gemaakt en een boek over haar geschreven door Wendy Geuverink met de titel Hoe lang mag ik blijven? Die twee die raken bevriend en voor Wendy is haar vriendin nog steeds een bron van inspiratie.
4: Een paar maanden na onze eerste ontmoeting zou Truus haar 90ste verjaardag vieren. En ze had een groot feest georganiseerd samen met haar dochter Mirjam. En ze was er helemaal vol van. En ze zei tegen mij dat ze nog even moest nadenken of ik ook mocht komen. Want zo lang kenden we elkaar toen tenslotte ook nog niet. Maar uiteindelijk mocht ik er toch bij zijn en was ik zo verrast dat de avond eindigde met Truus zwierend op de dansvloer. Ongeveer 10 jaar geleden leerde ik Truus kennen via een wederzijdse vriendin. En al vrij snel gaf Truus me het vertrouwen om haar te interviewen over haar oorlogsgeschiedenis en om daar uiteindelijk ook een boek over te schrijven. En ze vertelde me over haar jeugd in Hoogeveen en over het warme en heel gezellige orthodox-Joodse gezin waarin ze opgroeide. En we spraken ook samen vele malen over de 2,5 jaar die Truus ondergedoken zat op 13 verschillende adressen in heel Nederland. En ze zei dat ze zich vaak zo bang en eenzaam had gevoeld, maar dat ze in de loop van de tijd ook een groeiende moed had gevoeld en een intense wil om de oorlog te overleven. En die wil om te leven en om alles uit het leven te halen, los van de omstandigheden, was zeer kenmerkend voor Truus. Soms zei ze aan de telefoon: ik ben de enige in dit tehuis die vooruit gaat. In de week voor haar overlijden was ik nog even bij haar en toen zei ze: even dacht ik dat het niet ging lukken, maar nu denk ik dat ik het toch ga halen. En ze bedoelde haar 100ste verjaardag, aankomende 1 juni. Ze verheugde zich erop. En die levenslust en dat optimisme van Truus is en blijft een grote inspiratiebron voor mij.
1: Wendy Geuverink over haar vriendin Truus Stern van Zuiden. Truus is op 18 april op 99-jarige leeftijd overleden. Als er een leven is dat u indruk heeft gemaakt, laat het ons weten via een e-mail naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. En dan helpen wij u uiteraard, als het nodig is, met het vertellen van het verhaal. In het tweede uur hoort u een documentaire over de Franse filosoof Emmanuel Levinas. Enstine Jensen stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid van psychiater Dirk de Wachter. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdragen afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft met Lara Billy Rensen.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Marokko heeft een van zijn legendarische muzikale stemmen verloren. Vorige week overleed Abdelwahab Doukelli. Vanaf de jaren 60 groeide hij uit tot een zeer gewaardeerde stem in Marokko en de bredere Arabische wereld. Doukelli was bepalend voor de moderne Marokkaanse muziek. Voor het Amsterdams Andalusisch Orkest heeft zijn nalatenschap een bijzondere betekenis. Ze voerden zijn muziek op en sommige leden van het orkest hebben Doukelli live meegemaakt en zelfs met hem gespeeld. Ik heb contact met Mohamed Adroun, medeoprichter en creatief directeur van het Amsterdams Andalusisch Orkest. Mohamed, goeienacht.
4: Goeienacht, hallo.
3: Laten we het even neerzetten. Doukelli, hoe groot was deze artiest?
4: Heel groot. In zowel aantal fans als in de betekenis die hij heeft gehad voor de ontwikkeling van het Marokkaanse lied. Dus echt wel een legende.
3: Ben jij met zijn muziek opgegroeid?
4: Ja, 100%. Zoals denk ik bijna alle Marokkanen wel op de een of andere manier zijn muziek hebben gehoord. Zij het in de taxi of bij de bakker of gewoon thuis of op tv. Het was allemaal aanwezig en niets meer dan trots als men die muziek hoorde.
3: Want je zegt trots. Wat roept de muziek van Doukelli op als je... want het is, ik kan me voorstellen dat het meer dan trots is. Wat gebeurt er als je ernaar luistert?
4: Ja, het is ook een bewondering voor de compositie, voor het arrangement, voor het verhaal wat hij vertelt in zowel tekst als in muziek. En je moet je voorstellen dat hij in een tijd opkwam waarin Egypte het gidsland was voor de hele Arabische wereld. In zowel film als muziek als in op een heleboel andere vlakken. En daar had je dan iemand als Doukelli vanuit Marokko die op zijn manier de Marokkaanse muziek opnieuw vertaalde of interpreteerde. En op een manier bracht die kon wedijveren met wat ze daar in Egypte deden. Dus de Marokkanen die daarmee opgroeiden, die dat aanhoorden, die voelden dat trots, rijkdom, van alles bij het horen van zijn muziek. En vooral ook denk ik dat ze zich gehoord en gerespecteerd voelden wanneer hij dus met zoveel fans in de hele Arabische wereld het Marokkaanse lied wist te brengen.
3: En zijn muziek past ook in ontwikkeling in Marokko en de Arabische wereld, hè, die te maken heeft met het loskomen van het kolonialisme. Hoe bepalend is dat geweest voor hem ook?
4: Nou ja, vrij bepalend. Vrij bepalend. En wat hem bijzonder maakt, is dat hij dus buiten Marokko ook heel veel fans had. Dus hij was voor Marokko echt wel de ambassadeur van de Marokkaanse renaissance, culturele renaissance. Met hem natuurlijk een aantal anderen die in de jaren 60 en in de jaren 70 ook heel beroemd zijn geworden. En maar je hoort in zijn muziek dus ook altijd ontegenzeggelijk de oorsprong waar hij groot is geworden. Hij is in Fes geboren. En daar groeide hij op ook in de Arabo-Andalusische muziek. In de Melhoen was ook een groot deel van zijn upbringing. En dat hoor je allemaal terug ook in zijn werk. En wat vooral heel bijzonder is, is dat hij met zo'n rijk geschakeerde muzikale stijl ook besloot om het Marokkaans Arabisch te gebruiken als taal. En dat is natuurlijk wel een hele bijzondere, want dat kennen ze in het buitenland heel weinig. En hij was degene die dat wel met heel veel succes bracht. Dus je kunt je voorstellen dat hij ervoor zorgt voor een heleboel mensen dat ze het gevoel hebben van hey, we horen erbij. Mm-hmm. Wij hebben ook dit in ons arsenaal zitten.
3: En daar mogen we trots op zijn en daar mogen we voor staan. En dat maakt dat je loskomt van het koloniale verleden.
4: Ja, precies. Het geeft je gewoon de tools om je identiteit, om je zelfbeeld ook te verrijken. Hè? Van hey, dit is wie. Wij hebben deze rijkdom. Wij zijn deze rijkdom. En ik denk dat wij voor ons als Amsterdamse Andalusisch Orkest is zo iemand als Dukeli heel erg inspirerend voor ons geweest. Want het is muziek in een enigszins symfonische setting. Die klassiek is, maar ontegenzeggelijk een Marokkaans karakter heeft. En voor ons was dat eigenlijk een blauwdruk om ook hier in Nederland muziek te gaan brengen. Op een manier waarvan we dachten van nou weet je, wat wij gaan doen, we gaan de muziek gewoon brengen in al die rijkdom en presenteren het ook gewoon als klassieke muziek, want dat is het namelijk ook. En juist door iemand als Dukeli kan je dat met heel veel zelfvertrouwen ook benoemen. En zeggen. En ik denk dat dat ook een vorm is van decoloniseren, inderdaad.
3: Een aantal leden van jouw orkest heeft met hem gespeeld. Wat vertellen zij daarover?
4: Ja, ik heb even een paar anekdotes opgehaald. Nou ja, die paar werden er dus heel veel. Maar ik denk dat wat het meeste bijbleef is dat hij bekend staat als een hele gulle man. En heel vrijgevig. En dat was een heel leuk verhaal. Dat iemand, onze percussionist, heeft met hem een concert gehad. En twee dagen later belde hij hem op en vroeg hij hem: hey, wil jij misschien mee naar Mekka? Voor een kleine bedevaart. En daar kon hij natuurlijk geen nee op zeggen. Dus vervolgens bleek dat hij het hele team, het hele orkest had meegenomen. En eenmaal daar aangekomen werden ze door een lokale sheik gevraagd of ze toch wat muziek konden maken. Dat hebben ze toen gedaan. En een dag later riep Dukeli iedere muzikant bij zich op zijn hotelkamer en die kreeg een gouden horloge als cadeau mee. En hij zegt, ja, dat is me zo bijgebleven in hoe vrijgevig hij was met werk en met ook beloning. En een andere anekdote is dat ze ook in Algerije bijvoorbeeld een concert gaven en vervolgens 2 uur vast zaten in de zaal, omdat ze gewoon de zaal niet uit konden van alle fans die met hem op de foto wilden en hem wilden ontmoeten. En het toont gewoon ook aan hoe groot zijn ster ook straalde in de rest van de Arabische wereld.
3: Een gulle man dus, vrijgevig en ook zijn rijkdom delend met mensen, begrijp ik uit jouw verhaal.
4: Ja, 100%. Dus ook muzikaal. Hè? Ja. Dus de mens voelde zich ook wel echt gezien in het orkest waar ze speelden. En nu ik zelf natuurlijk ook enige tijd met een orkest in de weer ben, zie ik ook hoe belangrijk dat is. Dat een muzikant zich gehoord voelt, gezien voelt. Dan krijg je dus dan krijg je vleugels. En dat kon hij dus op zijn manier gewoon heel goed doen. En de muzikanten waren uiteindelijk ook gewoon heel blij en trots dat ze met hem konden toeren. Want zij wisten, ja, beter dan dit wordt het voor ons bijna niet.
3: Ja, dus jullie staan eigenlijk allemaal op de schouders van Dukeli.
4: Ja, 100%. Ja, ik denk dat dat we veel te danken hebben aan het werk wat hij heeft gedaan. En hoe hij het Marokkaanse ritme bijvoorbeeld in de symfonische context heeft weten te plaatsen. Hoe de Marokkaanse Arabische taal daarin terecht kwam. Hoe die composities die hij creëerde zo toegankelijk waren voor iedereen. Wat kunnen we zeggen, weet je? Dat je verliest weer dus een grote naam. Maar het gekke is dat zodra je iemand verliest, dan realiseer je pas echt hoe groot iemand was. Dus je wint er eigenlijk weer iemand bij, hè?
3: Aha, mooi.
4: Dat is wel het bijzondere.
3: Ja. We gaan even luisteren naar een nummer door jullie uitgevoerd. Geschreven door Doukeli. Rayona Fi Allah. Moeten we nog iets weten voordat we het gaan luisteren?
4: Ja, het is echt heel toepasselijk ook. Vertrouw op God. Dat is wat het lied eigenlijk zegt. En het gaat over verlaten en het afscheid nemen van je geliefde. Dus vertrouw op God dat de geliefde altijd in je hart blijft. Ook al doet het pijn, het afscheid. En dit is heel toepasselijk. Gezongen door Salah ad-Din Mesbah, een van onze zangers. Hele grote fan van hem. En die die raakte heel erg geïnspireerd van dit lied tijdens corona. En waarin dus de een na de ander een geliefde persoon ons wegviel.
3: Dankjewel, Mohamed Adroun. We gaan luisteren naar Rayona Fi Allah.

0: U hoorde Rayona Fiala, uitgevoerd door het Amsterdams Andalusisch Orkest en geschreven door Abdelwahab Doukelli. Hij overleed op vrijdag 8 mei in Casablanca. Hij werd 85 jaar.
1: Wat blijft?
0: De Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas overleefde de Tweede Wereldoorlog, maar zijn familie werd uitgemoord. Deze helse geschiedenis spoorde hem aan tot een pleidooi voor een betere en humane omgang tussen mensen. Hij wordt daarom ook wel gezien als de filosoof van de ander, consequent met een hoofdletter A geschreven, om het belang van de aanwezigheid van de andere mens te benadrukken. Sinds zijn overlijden in 1995 is er sprake van een opleving van de belangstelling voor zijn werk. Publicaties van de Vlaamse moraaltheoloog Roger Burggraven en de Vlaams psychiater Dirk de Wachter spelen hierin een grote rol. Ze zijn beide te horen in de audiodocumentaire die journalist Marloes Lazal over Levinas maakte. Net als theatermaker Adelheid Rozen, die al jong kennis maakte met diens werk en het nog steeds als een leidraad in het leven ervaart.
2: Eerst is er de ander en dan ben ik er. Dat is voor mij een heel radicaal, maar heel erg wezenlijk standpunt dat ik onderschrijf.
3: De Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas is de laatste jaren bij ons vooral bekend geworden door de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter, die Levinas veelvuldig citeert en ook troost put uit zijn werk nu hij ernstig ziek is. De Wachter is net terug uit zijn geliefde Parijs.
2: En ik liep dus, zoals wel vaker, langs de rue Michel-Ange om Levinas te begroeten. Ik vind dat altijd goed om te groeten zo. Ik geloof ook dat de doden nog bij ons zijn. Dus zo is het altijd goed om nog elkaar te zien zo.
4: Levinas ligt mij heel nauw aan het hart. En dat vooral vanwege het feit dat voor hem de ethiek prioriteit heeft op religie. En zelfs prioriteit heeft op de filosofie. Hij noemt eigenlijk de ethiek de eerste vorm van filosofie. Dus en dat is iets wat mij enorm aanspreekt.
3: De Vlaamse journaliste Frans Guby maakte in 1985 in Parijs een televisie-interview met Levinas. En verwerkte dat en andere gesprekken in 2008 in het boek De Ander in Ons. Wat betekent Levinas voor theatermaker Adelheid Rozen?
5: Levinas is voor mij de eerste bladzijde.
6: En wat bedoel je daar precies mee?
5: Ja. Ik vind het zo uniek in zijn zijn. En ik heb toen 's avonds in mijn bed de eerste paar bladzijden gelezen. En toen dacht ik, ik moet het nog 16 keer lezen, want ik begrijp niet wat er staat. Terwijl ik van binnen voelde wat je wel zo kan hebben, wat ik dan noem het klopt. Of wat mensen ook wel noemen, er klopt iets fundamenteels.
3: In Leuven spreek ik met Roger Burggraven, priester en emeritus hoogleraar moraaltheologie, die Emmanuel Levinas zo grondig bestudeerd heeft dat hij door zijn studenten ook wel Burginas genoemd wordt. Hij heeft Levinas veelvuldig bezocht in Parijs. Wat betekent zijn denken voor hem?
7: Verantwoordelijkheid tussen mensen die tegenover en met elkaar in gesprek zijn. Omdat daarin voor mij het wezenlijke begrip van Levinas filosofie opduikt, namelijk face à face in het Frans. Van aange-

0: gezegd tot aangezegd. De een tegenover de ander.
1: Levinas in 1985.
2: L'autre homme qui de prime abord fait partie d'un ensemble et qui sont toutes mes données comme les autres objets, comme l'ensemble du monde, comme le spectacle du monde.
1: De ander is in de eerste plaats onderdeel van het geheel, van de wereld om mij heen, die tot mij komt net als andere objecten. Maar de ander breekt uit dit geheel door de gezichtsuitdrukking, als een appel, een oproep aan mij, een opdracht om dat gezicht te dienen. Dat is de uitdrukking van Gods woord. Dit is de kern van het denken van Levinas. De verantwoordelijkheid voor de ander, de opdracht tot het verantwoordelijkheid nemen voor die ander, een filosofie die tot op de dag van vandaag leeft en die een doorbraak betekende in de westerse filosofie die vooral ikgericht is. Emmanuel Levinas werd geboren in 1906 in Litouwen en bestudeerde al jong de Talmud en de Torah.
0: Hij is natuurlijk geboren, dat is belangrijk om te weten, hij is geboren in Litouwen. Hij is opgegroeid als Joods kind in een gezin dat in een Joodse gemeenschap tegelijkertijd in verhouding stond tot die maatschappij waar toen ook daar Russisch gesproken werd. Want Russisch was de moedertaal van Levinas. En zijn vader was een boekhandelaar. En Levinas heeft heel jong reeds de interesse gevoeld voor boeken. Vandaar dat hij op een bepaald ogenblik in een van zijn interviews zegt: weet je, de menselijke bestaanswijze, dat is zum Buch sein. In relatie staan met boeken. Natuurlijk heeft hij dan ook de hele ervaring van het moeten vluchten uit Oost-Europa voor het hele probleem van de jodenvervolging in het bolsjewistisch Rusland. En zo is hij in Frankrijk terechtgekomen.
1: Op zijn 18e belandt Levinas in het Franse Straatsburg, waar hij 5 jaar blijft.
0: Maar het merkwaardige is dat hij in Frankrijk contacten hield met de Joodse gemeenschap, maar tegelijkertijd onmiddellijk ook zeer leergierig was, Frans heeft geleerd en wilde filosofie studeren. En zo is hij in contact gekomen dan, via zijn verblijf in Freiburg, waar Husserl zijn loopbaan afliep en waar Heidegger begon les te geven, om die twee mensen te leren kennen en de leergierigheid van het filosoferen. Wat hij noemt letterlijk de liefde voor de wijsheid.
1: In 1928 komt Levinas in het Duitse Freiburg terecht, waar hij in eerste instantie bij Husserl studeert en daar Heidegger ontdekt. Hij is enorm onder de indruk van Heideggers Sein und Zeit en blijft ondanks diens antisemitische uitlatingen een bewondering koesteren voor zijn werk. In de Tweede Wereldoorlog wordt hij als Frans militair krijgsgevangen gemaakt en komt hij in een Duits werkkamp terecht, waarin hij vooral als houthakker moet werken. Zijn vrouw en dochter konden onderduiken in een klooster, maar toen hij terugkwam in Parijs bleek zijn familie in Rusland te zijn vermoord in de Duitse concentratiekampen. Frans Guy.
3: Hij wilde er niet over praten en hij kon er ook niet over praten. En hij wist het ook niet. Hè. Hij zat in dat kamp opgesloten, hè, waar hij zoveel jaren als houthakker heeft gewerkt. In een kamp dat niet zo ver gelegen was van Bergen-Belsen. Maar hij heeft pas vernomen toen hij terugkwam dat zijn hele familie uitgemoord was. Ja.
0: Zijn familie is uitgemoord in de kampen. Hè? Hij zelf was een overlever. Hij heeft dat ook altijd gênant gevonden. Hij vond het in zekere zin erger een overlevende te zijn van de Holocaust. En ook het geweld. Zijn tweede hoofdwerk begint met een opdracht aan de 6 miljoen Joden die gedood zijn in de kampen en aan de vele miljoenen mensen die evenzeer gedood zijn in alle oorlogen en allerlei vormen van antisemitisme en mensenhaat. Dat diepe besef van het trauma van achtervolgd zijn en niet mogen bestaan en niet mogen zijn omdat je Jood bent of omdat je zus of zo bent, is bij hem zo diep doorgedrongen, waardoor dat trauma de bron van zijn denken is geworden als de verantwoordelijkheid van de een voor de ander.
1: Na de oorlog werkte hij overdag aan een Joodse lerarenopleiding. Eerst als surveillant, terwijl hij in de nachtelijke uren zijn filosofische inzichten ontwikkelde, en later als docent en uiteindelijk als directeur. Hij was in Parijs een tijdgenoot van de toen zeer populaire existentialisten als Sartre, de Beauvoir en Camus, maar ontwikkelde vanuit zijn kennis van de Talmud en de Torah een heel eigen denken waarbij de ander centraal staat. Dirk de Wachter.
4: Sartre was een beetje mijn filosoof toen ik heel jong was, in de jaren 70. En dan zeg ik altijd een beetje grappend ook zo, hè, dat Sartre zegt: l'enfer, c'est les autres. Hè? De hel, dat zijn de anderen. En dan zeg ik, het is niet juist. L'enfer, c'est le manque de l'autre. Hè? En wat zegt nu Levinas? Die zegt l'autre, l'autrui. Die is er eerst, die is belangrijk, die vormt mij. Zonder de ander ben ik niet. Hè? Dus dat is wel een wezenlijk verschil.
1: Wat was Levinas voor persoon?
4: Ik hoor van getuigen uit Parijs ook enzovoort, dat hij in tegenstelling tot Sartre en tot ook Jacques Lacan en zo, en Michel Foucault, dat hij absoluut geen mediafiguur was, absoluut geen flamboyante figuur die in de straat herkend werd. He, want die existentiefilosofen waren wel een beetje de popsterren van die tijd. Zo. Levinas zeker niet. En eerder wat kleine, stille, wat schichtige, wat minder flamboyante en spraakvaardige figuur. Die ook een beetje saaie lesgever. He, dus ja, Michel Foucault die kwam binnen in het auditorium. Dat zat al vol een uur op voorhand. Die gooide zijn cape door de zaal. Die begon te kakelen alsof hij daar een stand-up comedy gaf. Zo. En dat deed Levinas helemaal niet. He. Dus een burgerman ook, met vrouw en kinderen, die heel zijn leven in een school directeur geweest is. Levinas is ook pas bekend geworden op hogere leeftijd, als hij al op pensioen was eigenlijk. Dan pas werd zijn filosofie bekend in de wereld.
1: Wat zijn de belangrijkste werken van Levinas volgens Roger Burggraven?
0: De twee belangrijkste werken zijn natuurlijk enerzijds het eerste hoofdwerk, filosofisch, Totaliteit en oneindigheid, Totalité et Infini van het jaar 1961. En dan Autrement enquête, Anders dan zijn, van het jaar 1974. Dat zijn filosofische werken. En hij beschouwt dat ook zelf als zijn twee hoofdwerken. Het tweede is eigenlijk een commentaar op het eerste, maar ook een verschuiving ten opzichte van het eerste. Het eerste hoofdwerk staat het zelf dat zich te confronteren heeft met het gelaat van de ander dat zich naar mij wendt. De ander. En hij noemt dat met een term van zijn eigen leermeester Jean Waal, Franse filosoof in Parijs, la transascendance. Letterlijk de transascendentie. Transascendentie betekent naar boven en naar buiten gaan. Je overschrijdt iets door het te verlaten naar buiten. Dus het zelf dat zichzelf ontwikkelt, het westers begrip van de mens als autonomie, wordt door de ontmoeting met de ander geroepen om zichzelf te overschrijden, om zichzelf te buiten te gaan. En in die verhouding de verantwoordelijkheid te ontdekken. In Autrement enquête, en anders dan zijn, het tweede hoofdwerk, 74, keert hij de rollen om en stelt hij een andere vraag. Als ik door het gelaat van de ander geraakt word, wat betekent dat dan voor mij die geraakt wordt? En dan gaat het niet meer over het ik als hetzelfde, maar over het ik als raakbaar. Als ik getroffen word door de ander, moet ik kunnen getroffen worden. De mogelijkheidsvoorwaarde die zich in mij bevindt, en dat is de, mag ik het zo zeggen in het Nederlands, trefbaarheid, raakbaarheid, aandoenbaarheid. En, zegt Levinas, dat is altijd lichamelijk. Dat is altijd le corps maternel, zegt hij. Het moederlijk lichaam. Het door en voor de ander raakbaar zijn. Waardoor men de ander in zich te dragen krijgt. Dus in het eerste hoofdwerk ligt de klemtoon op de ander die mij raakt. In het tweede hoofdwerk ligt vanuit dat geraakt worden door de ander, ligt de klemtoon op een herbeschrijving, een herbepaling van het ik als raakbaar door het andere.
1: Dat is niet eenvoudig.
0: Nee, dat is niet eenvoudig, nee. Maar dat is wel cruciaal. Want daarin zit het idee van de broederlijkheid die aan alle keuze en alle initiatief vooraf gaat. Ik ben verantwoordelijk voor de ander, ondanks mezelf, maar niet zonder mezelf.
1: Volgens Burggraven zijn dus Totaliteit en Oneindigheid uit 1961 en Anders dan Zijn uit 1974 de belangrijkste werken van Levinas.
4: He, dus de ander, he, daar waar Sartre dus zegt, de ander, dat is de hel, dat is verschrikkelijk, he, zegt Levinas, ja, ik kan niet zonder de ander, want ik ben door de ander. He. Ik word, en niet alleen in de ontwikkelingspsychologische zin, maar ook in de realiteit van hier en nu. Nu bijvoorbeeld hier ben ik omdat u hier bent. Anders was ik niet. Was ik hier natuurlijk wel als lijfelijkheid, he. Mijn vleesigheid was hier. Ik ben geen radicaal constructivist, zoals we dat noemen. Maar mijn menselijkheid, mijn bemensing komt doordat u hier bent en naar mij luistert. Dus dat is voor mij een inzicht, begin jaren 90, dat mij heel erg heeft bepaald.
1: Adelheid Rozen werd indringend met de ander geconfronteerd toen een zwerver, Jan, haar portiek als slaapplaats had gekozen.
5: En dan op een gegeven moment in mijn werk was ik niet zozeer Levinas vergeten, maar ik had hem al lang niet meer gelezen. En toen had ik een cadeau wat uit de hemel valt, wat er in eerste instantie niet zo uitziet. En dat was dat ik de deur uitstapte en dat Jan de zwerver mijn portiek had gekozen als zijn voorlopige huis. En dat ik, terwijl ik over hem heen stapte, ik tegen mezelf zei, ik noem het iets. Ik ben over iets aan het heen stappen. En dat ik ook meteen daarna dacht, oh, dus als iets zo vreemdsoortig is en onverwacht, dacht ik, wow, ik ben het meteen aan het dehumaniseren. Dus ik ben de ander in een totale verstoting aan het zetten. Maar zelfs uit mijn eigen herkenningswereld aan het zetten. En toen ben ik dat gaan uitspreken aan Jan. Dat hij in mijn hoofd op dat moment iets was. En terwijl ik met Jan die binnen-buitenrelatie ontwikkelde. En ik op een dag ook tegen hem zei, want ik begon bij van alles te betrekken. Ik begon winkels in de straat, pizzeria's, cafés allemaal te organiseren om een soort bedding voor Jan te creëren voor eten en drinken en weet je al zo dat. En omdat Jan eigenlijk zo'n eigen visie over het leven had, hij liep ook op blote voeten, hij had in de winter zulke klompvoeten, herinnerde ik me eens weer, weet je wel, de hele, al die jaren het lezen van Levinas. En toen dacht ik, oh, de ander. Oh, natuurlijk de ander. Oh, de ander in het aangezicht van de ander. Want ik begon te ontdekken. Oh, ik raak er nu zelf eigenlijk een beetje aangedaan van. Als ik het vertel over Jan. Hoe hij mij aanging.
1: Levinas zegt dat de medemens niet slechts een ander persoon is, maar verschijnt als een vreemde ander. Om dat overstijgende anders zijn van de ander te benadrukken, schrijft hij de ander met een hoofdletter. En die ander met de hoofdletter doet een beroep op mij. Maar hoe zit dat met die verantwoordelijkheid voor de ander? Zijn we niet vooral verantwoordelijk voor onszelf? Roger Burggraven.
0: Wij zijn allen met elkaar vervlochten door die verantwoordelijkheid voor de ander.
1: En die, dat maar is dat toch is toch lastig, want die ander is toch verantwoordelijk voor zichzelf ook?
0: Juist, maar dat is waar. Maar ben ik enkel verantwoordelijk voor de ander als de ander eerst verantwoordelijk is voor zichzelf? Of voor mij? Dat is de vraag van Levinas. Ik ben ondanks mezelf verantwoordelijk voor de ander. De ander is uiteraard ook verantwoordelijk voor mij. Maar die verantwoordelijkheid van de ander voor mij is geen voorwaarde opdat ik zou ervaren dat ik ook verantwoordelijk ben voor de ander.
1: Maar überhaupt het begrip dat je verantwoordelijk bent voor de ander, is voor veel mensen al lastig.
0: Maar daar ben ik het volledig mee eens, ook in de lijn van Levinas. Op een bepaald ogenblik, als men Levinas daarover vroeg, ja, zegt hij, ik weet het, dan zegt men van mij dat ik een masochist ben. Of zegt hij, ja, dat ik te hard of te veel eisend ben. Natuurlijk moet er ook verantwoordelijkheid van de ander voor mij zijn. uiteraard. Namelijk, hij noemt dat een ethische lotsbestemming. Ondanks

0: onszelf zijn we met elkaar verbonden en het lot van de ander gaat ons aan.
1: Volgens Dirk de Wachter is het hoog tijd dat we gaan ontikken. Wat bedoelt hij daarmee?
2: Ik vind dat de westerse cultuur en onze cultuur hier heel erg inzet op het autonome zelf als centrum van de kosmos. Ik, in al zijn gezwollenheid, ben de realisatie van mijn fantastische bestaan. Mijn succes en mijn gloriol, om het in het Frans te zeggen, wordt door mij gemaakt. Ik ben een klein bedrijfje dat mij op de kaart zet en niet op de kaart, maar op Instagram zet en op Facebook om mijn fantastische prestaties en mijn grote geluk te afficheren. Ik maak het een beetje fors, maar eigenlijk komt het daarop aan. En dan zeg ik, ja, maar nee, ik ben in verbinding met de ander. Al onze realisaties zijn samen. Heideggeriaans. En dan nog een stap verder, Levinasiaans. Ik heb het allemaal gekregen. Alles wat ik doe, heb ik gekregen. Bij mij, in mijn persoonlijk leven, is dat in ieder geval zo. Wat ik doe, hoe ik schrijf en spreek, is wat ik gekregen heb. Wat ik uiteraard gekregen heb van mijn ouders. En in mijn ontwikkeling, van mijn familie. Een heel bijzondere familie allemaal. En daarna van mijn leermeesters, van alle mensen die mij gevormd hebben. Maar ook van mijn patiënten en van de mensen die hier in alle vertrouwen hun verdriet delen. En al die dingen heb ik in mij opgenomen. Daar geef ik iets van terug. Maar dat is niet van mij in die zin dat het mijn bezitterige eigen realisatie is. Het is wat ik geef wat ik gekregen heb. En dat sluit aan bij dat Levinasiaanse idee.
0: Onszelf zijn we met elkaar verbonden en het lot van de ander gaat ons aan.
1: Volgens Dirk de Wachter is het hoog tijd dat we gaan ontikken. Wat bedoelt hij daarmee?
2: Ik vind dat de westerse cultuur en onze cultuur hier heel erg inzet op het autonome zelf als centrum van de kosmos. Ik, in al zijn gezwollenheid, ben de realisatie van mijn fantastische bestaan. Mijn succes en mijn gloriol, om het in het Frans te zeggen, wordt door mij gemaakt. Ik ben een klein bedrijfje dat mij op de kaart zet en niet op de kaart, maar op Instagram zet en op Facebook om mijn fantastische prestaties en mijn grote geluk te afficheren. Ik maak het een beetje fors, maar eigenlijk komt het daarop aan. En dan zeg ik, ja, maar nee, ik ben in verbinding met de ander. Al onze realisaties zijn samen. Heideggeriaans. En dan nog een stap verder,

0: L'Oriol, om het in het Frans te zeggen, wordt door mij gemaakt. Ik ben een klein bedrijfje dat mij op de kaart zet en niet op de kaart, maar op Instagram zet en op Facebook om mijn fantastische prestaties en mijn grote geluk te afficheren. Hè? Ik maak het een beetje fors, maar eigenlijk komt het daarop aan. En dan zeg ik, ja, maar nee, ik ben in verbinding met de ander. Al onze realisaties zijn samen. Hè? Heideggeriaans. En dan nog een stap verder, Levinasiaans. Ik heb het allemaal gekregen. Alles wat ik doe, heb ik gekregen. Bij mij, in mijn persoonlijk leven, is dat in ieder geval zo. Wat ik doe, hoe ik schrijf en spreek, is wat ik gekregen heb. Wat ik uiteraard gekregen heb van mijn ouders. En in mijn ontwikkeling, van mijn familie. Een heel bijzondere familie allemaal. En daarna van mijn leermeesters, van alle mensen die mij gevormd hebben. Maar ook van mijn patiënten en van de mensen die hier in alle vertrouwen hun verdriet delen. En al die dingen heb ik in mij opgenomen, daar geef ik iets van terug. Maar dat is niet van mij in die zin dat het mijn bezitterige eigen realisatie is. Het is wat ik geef wat ik gekregen heb. En dat sluit aan bij dat Levinasiaanse idee van ik ben door de ander.
1: Roger Burgraven herinnert zich zijn eerste ontmoeting met Levinas.
2: Die eerste ontmoeting was in Leuven. Persoonlijke ontmoeting was in Leuven in het jaar 1976. Face à face, hier in de Naamse straat, vlakbij waar we nu zitten, was er op 2 februari het feest van de universiteit. En ik kreeg het doctoraat en ik kwam naar Leuven. En ik heb hem toen aangesproken in de stoet. En dan hebben we even 10 seconden met elkaar gesproken. Natuurlijk deed ik dat niet zomaar, want ik had hem het jaar voordien, in 1975, een zeer lange brief geschreven waar hij uitvoerig 10 bladzijden met de hand geschreven had op geantwoord.
1: Heeft u die nog, die brief?
2: Ja, maar ik heb die in het archief gegeven, zodat hij niet verloren gaat. En dat ging over zijn filosofie, ook over het Ilia, over de Joodse achtergrond, hè, bijvoorbeeld over het chassidisme, ook over andere stellingen in zijn filosofie, over mystiek bijvoorbeeld, over zijn visie op God, van alles. En eigenlijk, achteraf pas heb ik beseft hoe belangrijk het is geweest, maar oké, hij heeft daarop geantwoord. En hij had op het einde van die brief geschreven, bienvenue à Paris.
1: Dat was het begin van een serie gesprekken die 17 jaar zou duren, van 1976 tot 1995, waarbij de gastvrijheid voor Levinas cruciaal was.
2: Als je dan er bent, moet je aanbellen en je moet zijn deur open doen voor u. En dan onthaalt u binnen huis. Bij Levinas was het altijd met een tas koffie, met een klein taartje, 2 taartjes... En een kleine Cointreau, zo, weet je wel, een alcoholisch drankje.
1: Ook midden op de dag?
2: Ja. Ja, dat is op zijn Frans, hè. Dat was voor de gezelligheid, maar dan praten we met elkaar. En dat betekent dan niet dat we het over alles roerend eens zijn.
1: Ja, en die bijeenkomsten die waren op maandagen?
2: Maandagnamiddag. Op maandag had hij geen les aan de Sorbonne. Was hij thuis. En dan was hij zeker dat zijn vrouw er ook bij was. Voor mij was dat ervaring, er is een derde persoon bij. Als je met 2 bent, kan je achteraf altijd beweren wat je wil, wat je gezegd hebt. Als er een derde bij is, is er ook een getuige bij die het eigenlijk kan openbaar maken. Allee. En voor Levinas was dat ook belangrijk. De derde maakt ook in zijn filosofie, is de derde een belangrijke figuur, omdat je niet alleen maar ik en jij in de wederkerigheid, zoals Buber, ik, jij, lekker onder ons, maar ik, jij en de derde. En de derde, dat is ook degene die buiten die relatie op afstand staat. Misschien niet direct bereikbaar is, maar die ook wel een soort objectiviteit geeft aan onze ontmoeting.
1: Ook Frans Guy ontmoette Levinas persoonlijk. Ze studeerde politieke en sociale wetenschappen in Leuven, maar had een grote interesse in filosofie en werd in 1985 door de Icon gevraagd om voor de televisie een interview met Levinas te maken. Een interview dat nog steeds wereldwijd veel bekend is.

0: gekeken wordt en in filosofielessen over Levinas wordt aangehaald. We horen Frans Guy in gesprek met Levinas.
1: Vous voulez dire que c'est une philosophie où le moi règne avec des pleins pouvoirs et où la connaissance.
0: U zegt dat in de westerse filosofie het ik regeert, wat meer tot bezit dan tot begrip leidt. Wat bedoelt u daarmee? Ja, zegt Levinas. En via dat ik annexeert het alles wat eigenlijk tot de ander behoort. Hoe herinnert Frans Guy die opnames?
2: Hij was toen nog niet gewend met interviews voor televisie. En we hadden niet, het was low budget, we hadden maar één camera. Dus op een gegeven moment, toen we het interview gemaakt hadden, toen moest er tegenshots gemaakt worden waarbij je mij in beeld hebt en ziet dat ik die vraag stel aan Levinas. En dan hadden we gevraagd of hij zich even wilde terugtrekken in zijn studeerkamer. Dat deed hij heel braaf. Maar ja, van het moment dat ik mijn vraag stelde in het Frans van monsieur Levinas, ja, dan kwam hij meteen weer binnengelopen. En dan zei hij, oui, oui, madame, oui. Ja, dus dat hebben we wel 3 of 4 keer moeten herbeginnen, omdat hij telkens kwam hier binnen. Het was iemand die zo helemaal in zijn filosofisch discours zat en helemaal geen rekening kon houden met die technische toestanden die daarbij horen. Ja, dat was wel komisch, eigenlijk. Eerlijk gezegd, ja.
0: Had hij ook humor?
2: En hij had veel humor. En dan, tussendoor hebben we dan toch gezellig kunnen praten. Ik ben ook met hem eens op café geweest. En de man had veel humor. En hij was eigenlijk ook heel lief. Maar tegelijkertijd, vele van zijn studenten zeiden dat hij ontoegankelijk was en dat hij heel kort lontje had, zoals in Nederland zeggen. Dat hij snel geïrriteerd was dus. Maar tegelijkertijd was hij ook heel vaderlijk en heel erg ingenomen met de mensen waar hij mee omging.
0: Wat was voor haar het meest indrukwekkend in dat gesprek?
2: Het einde van mijn interview met hem stel ik hem de vraag, ja, maar raakt u niet ontmoedigd door wat er zich allemaal afspeelt in de wereld, de miserie? Wat is uw antwoord daarop? En dan geeft hij eigenlijk, vind ik, een prachtig antwoord.
3: Il n'y a pas de consolation, mais je pensais souvent que il faut insister dans les analyses sur le désintéressement, de la relation interhumaine.
2: Ik ben onmachtig en ik heb geen recept om tegemoet te komen aan het menselijk lijden. De formule die ik gebruik, namelijk goed zijn voor de ander, heeft niets groots. Maar het is wel het beste wat we kunnen doen. En dan voegt hij er nog aan toe. Het is niet onmogelijk dat juist zij die op geen enkele beloning rekenen, die beloning wel waard zijn. Dat heeft mij heel erg getroffen, dat hij zelf zegt van de formule die ik gebruik, die heeft niets groots. Maar het is wel het beste wat we kunnen doen. Het is heel gewoon goed zijn voor de ander. En daarin gaat hij in, en dat vond ik heel moedig van hem, tegen een tijdsgeest waarin de bad boy, dat is interessant. En daarom, en goed zijn voor de ander, dat klinkt heel ouderwets en heel afgezaagd en banaal. En dat is eigenlijk de kern van zijn filosofie. En dat hij dat zo zegt, ja, dat vind ik fantastisch.
0: Een ander belangrijk thema in het werk van Levinas is de kleine goedheid, waar Dirk de Wachter regelmatig over schrijft en spreekt.
4: Ik eindig meestal met la petite bonté. Het kleine goede, de kleine goedheid, omdat ik dat zo'n wezenlijk concept vind. Dat is in alle grote theorieën en alle psychiatrische studie, men studeert geneeskunde en psychiatrie en psychotherapie, allemaal heel veel studie en heel veel intellectuele, cognitieve toestanden. Dat is allemaal belangrijk en nodig, maar daaruit distilleer ik een kleine korrel van wezenlijkheid, een soort diamantenkruimel die niet kan vernietigd worden, zo zegt Levinas dat ook, en dat is het kleine goede. En dat gaat over het waarachtige haast onmerkbare contact tussen mensen. Dat gaat over een glimlach, over een oogcontact, over een aanraking, la caresse, over een kleine geste. Iets doen voor een medemens, iets van betekenis zijn voor een medemens, dat niet op Instagram staat, dat het niet kan in flowcharts gezet worden, maar dat wezenlijk is voor mens tot mens zijn.
0: Dirk de Wachter heeft sinds een aantal jaren de diagnose darmkanker, waarvoor hij intensieve behandelingen moet ondergaan. Hij beschrijft in zijn boek Vertroostingen een indringende scène uit het ziekenhuis.
4: Ik had een hallucinatoire belevenis, een psychotische belevenis door de verdoving en allerlei bijwerkingen die misliepen. Zo gaat het vaak bij dokters, hè. En inderdaad, ik zat in de hel. En ik werd uit de hel gehaald door een engel uit de hemel. En dat was de verpleegkundige die binnenkwam in de kamer, omdat het alarm was afgegaan. En die heel rustig mij aankeek en zegt van, oh, u heeft gedroomd, ik ben er voor u, en mij aanraakte. Als ik het vertel, word ik er emotioneel van. Mij aanraakte, mij aankeek en zegt, ik ben er voor u, wij gaan voor u zorgen, u heeft gedroomd, wij gaan voor u zorgen, midden van de nacht, hè. Ik ga iemand halen uit de andere afdeling, want 's nachts ben ik hier alleen. Wij gaan alles in orde brengen. En heel mijn bed was vol bloed, het was een ravage. Dat was letterlijk uit de hel bemenst worden. Heel bijzonder was dat. Heel erg uitvergroot wat ik bedoel, hè. Hoe dat men uit de dood eigenlijk wordt opgeheven tot leven. De patiënten die dat gelezen hebben, mensen met psychotische kwetsbaarheid, die zeggen, ah dokter, nu weet je eindelijk hoe het is. Nu zet je een van ons. Dat was een mooi compliment ook. Ja.
0: Want ziet u dat vanuit de verpleegster ook echt als een gebaar van kleine goedheid?
4: Ja, natuurlijk. Die deed ook maar gewoon haar werk. Dat is wat ze ook zei. Ja, dat is wat ze ook zei.
0: Adelheid Rozen maakt met haar community theaterprojecten als de wijksafaris, die ze de laatste jaren van de Bijlmer tot Tanger en van Mexico tot in Suriname heeft gerealiseerd, steeds gebruik van Levinas' benadering van de ander. Wat is daarbij haar belangrijkste uitgangspunt?
5: Wij spraken steeds over wat is dan de relatie? Wat is dan de verantwoordelijkheid in de relatie? Wat is de resonantie in de relatie? Waar ik jou niet aan het maken ben tot zoals ik wil dat jij zou zijn. Maar waar ben ik jou steeds aan het ontvangen in, nou ja, zoals Levinas schreef, eigenlijk wat ik dan noem de trilling van het gelaat. Door de resonantie van de ontmoeting met andere mensen word ik eigenlijk, laat ik zeggen, bekendgemaakt aan mezelf, waardoor ik wortel in de wereld. Zo ervaar ik het. Is dit helder?
0: Ja, maar wel moeilijk.
5: Oh.
0: Maar Levinas is ook niet makkelijk. Nee. Hoe werkt Adelheid Rozen dat concreet uit in haar projecten?
5: Door het lezen van Levinas is voortgekomen, is dat ik werk vanuit de adoptiemethode. En dat doe ik eigenlijk door mijn hele werk heen. Ik wilde eigenlijk kijken of je, zonder Levinas te laten lezen of zo, zou ik dit energetische kunnen overbrengen. En ik noem dat de adoptiemethode, omdat ik dacht, je bent elkaar onder elkaars hoede aan het nemen. Je bent even de ander voor een poos in je leven aan het adopteren. En dat is dat ik met professionele acteurs in ga wonen in huizen van mensen in de stad, van een wijk, wat een wildvreemde is. Dus ik lever de toneelspeler af, terwijl die de burger in dat huis waar die 2 weken gaat wonen niet kent. En er zijn ook mensen, dat vind ik ook prachtig, van die tegen mij zeggen, zeg nog eens, hoe heet die meneer? Levi. En dat totaal niet volgen, maar instinctief zo goed voelen wat het is. En dat vind ik natuurlijk beeldschoon. En die daar dan ook zo transparant in worden. En zoveel moed tonen om daarin te verblijven in zo'n scène. Dus het maken van deze grote wijkvoorstellingen en deze ontmoeting hiervan, dat wordt dan de scène die het publiek gaat zien. En de ene is, en dat vind ik ook de schoonheid, de ene heeft daar humor in zitten en haalt daar andere lagen uit. En bij de andere zit er een diepgang van heb ik jou daar te pakken. En die vallen met z'n tweeën op een bodem, weet je, en alles wat daartussen zit. Dus dat vind ik ook heel mooi, omdat je als publiek meerdere huizen bezoekt.
0: Hoe integreert psychiater Dirk de Wachter Levinas in zijn werk?
4: Voor mij is dat een soort fond. Een fond de pensée, zal ik maar zeggen. Geen trucje of geen, concrete werkwijze of zoiets. Maar een soort van fundamenteel, wezenlijk contact maken, waarbij ik het respect voor de ander als vreemde, l'étranger, de ander die ik nooit kan kennen, de ander die ik niet kan begrijpen, het niet weten, dat is toch een wezenlijk grondstandpunt van mijn werk. Ik ben curieus, geïnteresseerd, verwonderd en ook bewonderend voor die vreemde ander die voor mij zit. En die niet gaan gereduceerd worden tot een diagnostisch etiket of een categorie, maar die altijd opnieuw in zijn uniciteit tot bij mij komt. Ja, dat is wel mijn fundamentele overtuiging van mijn werk als therapeut. En dat heb ik bij Levinas dan gelezen als ik al psychiater was. Ik dacht, ah ja, dat is het, voilà. Ah, maar ja, hier staat het. Hoe is het toch mogelijk dat die mens dat daar schrijft?
0: Op welke manier is religie of God aanwezig in het denken van Levinas?
4: Wat ik daar ook heel wezenlijk vind uit zijn denken, dat is de asymmetrie in de relatie met de ander. De hulpvragende ander, de zorgvragende ander, komt uit den hoge, uit de hemelen. En de zorgbieder, de psychiater, kijkt op naar die mens. Een beetje anders dan bij Martin Buber, waar hij vaak ook mee wordt samengebracht. Daar is de ander gelijk, symmetrisch gelijk. In de contact met de zorgvragende ander, bij Levinas, zegt hij, de ander komt van boven. En dat vind ik ook een belangrijk aspect. Doordat de ander van boven komt, moet ik als hulpverlener opkijken naar de ander. En hem in zijn waarde of in haar waarde houden. Oh, vertel, wat heeft u gedaan? Vertel. En ik kijk op, in plaats van neer te kijken wat het gevaar is van hulpverlening. Verkleutering, verkleining, compassie, och garme toch. Dus dat wordt daarin heel erg tegengegaan. Dat vind ik een heel belangrijk aspect ook, wat ik dus vind bij Levinas. Hè. En hij schrijft niet over psychiatrie, maar hij schrijft over het contact met de zorgvragende ander. Dus dat sluit wel aan. Ja. Levinas zegt daar, in totalité infini, dus hè, door het toelaten, het beantwoorden van de zorgvraag van de ander, wat lastig is, wat moeilijk is, want dat verstoort mijn zelfgenoegzame ikkigheid, hè, maar door dat te kunnen toelaten, de barst in de ikkigheid, hè, en daar op een of andere manier kunnen contact maken en de zorgvraag beantwoorden, daar krijgen we een glimp van infini, van goddelijkheid. Daar krijgen we een soort van horizontalistische theologie, hè, die de God niet zoekt eenzaam op de berg in de wolken, maar rechtstreeks door hulp te bieden, door te beantwoorden aan de mens in nood.
0: Frans Guy.
6: Hoe meer ik over Levinas ging lezen, of niet over, maar in zijn teksten ging lezen, hoe meer ik mij een vraag stel, gelooft die man eigenlijk wel Maar dat is voor hem ook niet belangrijk, want hij vertelt mij op een gegeven moment een anekdote over Hannah Arendt, die toen ze bij een rabbi was, die hem onderrichtte in het Joodse denken. En dan zei ze, ja, maar ik ben mijn geloof verloren. En dat die rabbi die antwoordt, ja, maar wie vraagt jou om te geloven? En dat zegt Levinas ook op in een aantal teksten, van het gaat niet om het geloven, het gaat om het doen. En dat een van zijn kleinkinderen, die ik ook heb meegemaakt, die zei, hij was voor ons als grootvader, hij was heel streng. En heel streng om de Joodse rieten te onderhouden en om de teksten te lezen en commentaar te geven op die teksten. Maar hij vroeg nooit of we geloofden. Dat was voor hem niet belangrijk eigenlijk. Het gaat hem niet om het geloven, het gaat hem om het doen.
0: Over religie gesproken, is Levinas ook toegankelijk voor atheïsten?
7: Ja. Ja. Maar in alle eerlijkheid moeten we erkennen, Levinas is een Joodse denker, filosoof, die tegelijkertijd pleit voor het atheïsme en voor religie. En voor het atheïsme als voorwaarde voor religie.
0: Kunt u dat uitleggen?
7: Het is eigenlijk een humanistische uitspraak. Als de mens als humaan wezen in zijn autonomie, zelfstandigheid, niet op zijn twee benen kan staan en vanuit zijn zelfstandigheid kan oordelen en dus van daaruit afstand neemt van een bevangende goddelijke voorzienigheid, dan moet de mens deze God ontkennen. Dus Levinas zegt, ik ben niet geïnteresseerd om te bewijzen of niet te bewijzen dat God bestaat. Waarin ben ik wel geïnteresseerd? Naar de context waarin het zinvol is, zinnig is, betekenis heeft om te spreken over God. En vandaar dat hij zegt, voor mij de context.
0: Is het ook zo dat hij God zag in de ander?
7: God is een spoor van de ander. En vandaar dat sommigen, bijvoorbeeld Schillebeek, heeft ooit gezegd, ja, voor mij is de visie van Levinas op religie te ethisch. En mijn antwoord daarop is, godzijdank is zijn visie op religie ethisch. Want ze is humanistisch.
0: Wat blijft van Emmanuel Levinas?
6: Belangloos handelen. Verantwoordelijkheid nemen. Goed zijn voor de ander. Dat zijn drie kernbegrippen, denk ik, uit zijn denken.
7: De lezers die ontdekken dat datgene wat hij in kaart gebracht heeft, het vas-à-vas, nog altijd ons mens zijn raakt. Dankzij de ander ben ik verantwoordelijk voor alle anderen.
5: Nou, ik ben ermee gevuld. Dus ik heb, nou, in ieder geval, hier woont het. Ik deel het uit of zo. Ik deel het met grote teugen. Voor waar het kan. En ik voel me ook nog verantwoordelijk voor de landing daarvan, weet je wel.
4: Ik ben omdat de ander bij mij is.
8: Een bijdrage van Marloes Lazal hoorde u over filosoof Emmanuel Levinas.
9: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
8: We sluiten af met de zin van de dag gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vannacht is het, ja, daar is hij weer, psychiater Dirk de Wachter. U hoorde hem al in een documentaire. Met de zin, geluk is een bijwerking van een zinvol leven.
10: Lezen mensen eigenlijk nog wel boeken? Presentator en journalist Misha Blok wel. Samen met Erik Dijkstra is een podcast begonnen. Blok en Dijkstra lezen nog boeken. Het is een hele fijne boekenbabbelpodcast. We horen niet alleen wat ze lezen, maar ook waar ze de boeken lezen en wat ze ervan opsteken. En of ze er levenswijsheden aan overhouden. Misha las een boek van psychiater Dirk de Wachter over wachten. Dat is dan weer een aptoniem, als je achternaam perfect past bij wat je beroep is of wat je uit wilt dragen. Hier is Misha.
11: Hey Stine, Misha hier. Ja, ik las het nieuwste boek van Dirk de Wachter. Dat heet Wachten. En dat is eigenlijk een pleidooi voor een meer bedachtzaam leven. En daardoor ging ik ook weer wat oudere interviews met hem teruglezen. En wat ik zo mooi vind aan hem is dat hij altijd zegt van geluk is geen doel op zich. Geluk is een bijwerking van een zinvol leven. Ja, en wat is dan een zinvol leven volgens hem? Dat is een leven waarin je zorgt voor de ander, voor je omgeving.

0: en voor jezelf.
1: Dat was Stine Jensen met de Zin van de Dag. Bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Tot zover wat blijft. Volgende week, dan zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over de Vlaamse dichter Jootie ' t Hooft, die eerder deze maand 70 zou zijn geworden. Hij geniet onder jongeren tegenwoordig weer een cultstatus. Waar zit hem dat in? En de Wat Blijft audiodoc gaat over de vorig jaar overleden choreograaf Hans van Manen. Op deze zender luistert u naar De Nacht van Caro en CRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigde als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen er buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, de een die legt zijn hoofd op het kussen en is binnen een paar minuten vertrokken. En voor de ander begint dan juist het allermoeilijkste deel van de dag. Wakker liggen, piekeren, draaien en weer opnieuw naar die klok kijken. Goed slapen, dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is helaas niet voor iedereen zo. Ja, nieuw onderzoek laat zien hoe sterk slaap verweven is met stress, angst en mentale gezondheid. En tegelijkertijd proberen we onze slaap steeds vaker te optimaliseren met bijvoorbeeld apps en smartwatches en online adviezen. Maar helpt dat eigenlijk allemaal wel? Norbert Klein, die is ondernemer en slaapexpert. Nadat hij zelf jarenlang worstelde met slapeloosheid, richtte hij de slaapschool Culture of Sleep op. Met wetenschappelijke inzichten en praktische technieken wil hij